0: Het is voor alle generaties.
1: Inderdaad, van jong tot gevorderde leeftijd, ik zal het zo noemen, je ervaart hier echt wel de mooiste zaken.
0: U was zelf het meest verwonderd over welk dier?
1: Een witte neushoorn. Alhoewel dat ook de connectie met de alligator, daar juist in de savanna, ook wel heel bijzonder is. Ik zou zeggen, het is echt, het is ongelooflijk.
2: Bedankt voor de tip, schepen Fabrice Goffin.

0: Noordzee Regio Nieuws.
1: Skielster Lisa van Steenkisten van de Zwaantjes Rollerclub is geselecteerd voor het wereldkampioenschap. Dat wordt dit najaar gereden in Paraguay. Van Steenkisten werd dit jaar Europees kampioen. In Bredenen werden in de eerste 7 maanden van dit jaar bijna 1800 parkeerretributies ten onrechte uitgeschreven voor €40. Dat zegt gemeenteraadslid Christoffer Meijre. Hij ontdekte dat op de toestellen nog steeds €30 staat, maar dat er bonnen van €40 worden uitgeschreven. Vermeijre en team Bredenen eisen de terugbetaling voor de getroffen automobilisten. Het voorbije weekend werden opnieuw veel dode vissen aangetroffen in het vlotdok in de Oostendse Achterhaven. Oorzaak van de massale vissterfte is de hitte en het zuurstoftekort. De civiele bescherming haalde honderden vissen uit het water. Intussen worden deze week in het bosje beluchters geplaatst om het zuurstofgehalte op peil te houden. Morgen starten de Paulusfeesten. Een belangrijk luik is het straattheater. Coördinator daarvan is Luc Loïc en hij kon een stuk werelderfgoed strikken.
2: Waar we eigenlijk allebei naar uitkijken is onze hoofdact, onze UNESCO-act, werelderfgoed. Het middeleeuwse het is een soort steekspel, maar het zijn steltelopers en de bedoeling is dat ze elkaar van de stokken lopen.
3: Die komen op het einde van de feesten.
2: Ja, inderdaad, de voorlaatste dag op de zondag komen ze met een bus uit Namen. Ze zullen dus een stoet vormen naar de locatie waar ze zullen spelen, waar de strijd doorgaat. En eerst zullen ze nog even uitleggen hoe het allemaal in elkaar steekt.
1: Meer op onze Facebookpagina Radio Noordzee Nieuws.
0: Radio Noordzee. Elk uur, meer regionaal nieuws.
4: Maar onbekend is onbemind. Als zij niet weten wat Oostende te bieden heeft, zullen ze ook nooit naar de kust afzakken. En dat is deels de bedoeling, ja, dat klopt.
5: En het meest in het oog springende altijd geweest is het werk van Paul Delvaux. En ook daar zijn we bezig met een plan om dat 2021 te restaureren.
6: Nu, de Oostendenaar zal niet verdwijnen, voor alle duidelijkheid. Onze doelstellingen zijn dat wij van de Oostendenaar naar een echte burgerinitiatief worden.
7: Het aantal leerlingen stijgt al 4 jaar op rij. Dat betekent toch dat we goed bezig zijn. En we hebben momenteel regio Oostende 53% marktaandeel van het onderwijssegment.
0: Regionaal nieuws hoor je hier bij Noordzee. Radio Noordzee, kalender.
1: Op zaterdag 15 augustus kan je in Oudenburg naar de grootste rommelmarkt in de regio. Je kan snuisteren in alle straten van het centrum tot 5 uur. De Zwaantjes Rollerclub organiseert van 13 tot 16 augustus voor de 58ste keer de Grand Prix van Vlaanderen. Jonge en volwassen skielers, waaronder enkele steengoede lokale talenten, geven het beste van zichzelf op de skielerpiste en op de baan. Alles is gratis mee te maken aan de Egelaan in Zandvoorde. In De Haan kan je op zondag 16 augustus naar de Oude Klepperparade. Een parade van motorfietsen en driewielers, gebouwd voor 1920. De jaarlijkse rommelmarkt van de Melody Makers vindt plaats op zondag 16 augustus aan het Maritiem Instituut Mercator. Kom snuisteren tussen de vele koopjes, ontdek verborgen schatten en geniet van de gezellige sfeer. Het Country Festival strijkt neer in Middelkerke van vrijdag 21 tot zondag 23 augustus. Dit gratis evenement brengt live country muziek, foodtrucks en een Amerikaanse westernsfeer. Tips van onze Noordzeeredders hoor je op weekdagen om 14:15 bij Radio Noordzee.
8: Dit is Radio Noordzee.
0: Radio Noordzee.
8: Dichtbij wat er gebeurt in de regio.
1: De Grote Post programmeert komend seizoen ook comedy-programmator Rutger de Kloet. Wat mogen de mensen verwachten?
9: Wel, lachen is gezond, dus we hebben heel bewust gekozen om veel comedy te gaan programmeren volgend seizoen. En vanaf oktober tot en met juni kan je eigenlijk heel wat bekende, maar ook minder bekende comedians aan het werk zien in Oostende.
1: Wie zijn die jonge talenten?
9: Ik denk bijvoorbeeld aan Rubrecht van den Toren, aan Pieter Verelst, maar in het bijzonder ook aan Neuf Zet. Dat is een programma waar we allemaal jonge comedians, ook mensen met een andere origine, eigenlijk de eerste kans geven om hun werk voor te stellen aan het publiek.
1: Dat zijn verschillende comedians op één moment?
9: Inderdaad, onder de nummer Words, Beat and Jokes zijn dat een vijftal comedians, geleid door een MC. We weten op vandaag nog niet wie dat precies zal zijn, maar die gaan een avondvullend programma brengen, allemaal met hun eigen werk.
3: Dat zijn die jonge talenten, er zijn ook gevestigde namen.
9: Gevestigde namen, absoluut. Ik denk aan Jan-Jaap van der Wal. De man woont intussen 10 jaar in Vlaanderen en brengt daar een show rond, Amor Fati. Maar ik kijk ook heel erg uit naar Pief Huvluf, Oostendenaar, die een thuismatch speelt, want die woont hier op enkele honderden meter vandaan. Ik denk aan Michael van Peel en natuurlijk Comilfo, die met een heel nieuwe show komt, Babel. Die mochten uiteraard ook niet ontbreken.
1: Bedankt voor het gesprek, Rutger de Kloet. Ja.

0: Noordzee Regio Nieuws.
1: De vijfde editie van Peloton Parkinson heeft €36.000 ingezameld voor wetenschappelijk onderzoek. Dat gebeurde met een fietstocht van Oostende naar Brugge en Knokke en terug door 130 deelnemers. Theater aan Zee sloot dit weekend af. Er waren 100.000 bezoekers voor 500 voorstellingen. Driekwart van de voorstellingen was uitverkocht. Volgend jaar bestaat TAS 30 jaar. KV Diksmuide Oostende won met 6-0 tegen Avanti Stekene in het kader van de beker van België. De doelpunten waren van Dazen, Van den Schrik, Dumoulin, Beukels en twee keer Bronchin. KVDO gaat door naar de volgende ronde. In Ichtegem start de plaatselijke Carrefour met een actie voor 18 lokale verenigingen en clubs uit Ichtegem, Eernegem, Bekegem en Koekelaren. Er zal in totaal €5.000 verdeeld worden. Klanten kunnen bepalen hoe de steun verdeeld wordt over de lokale verenigingen. In Westende gaan experts van de Universiteit van Antwerpen in gesprek met de buurtbewoners. Het maakt deel uit van een omgevingsbemiddelingstraject voor de ontwikkeling van de site van het Rauschenbergplein. Er zijn in de buurt verschillende ruimtelijke uitvoeringsplannen en ook protest tegen hoogbouw. De experts van de universiteit zijn aan de slag in opdracht van de gemeente Middelkerken en brengen de bezorgdheden in kaart. Meer regionieuws over een uur.
0: Iedereen luistert naar Radio Noordzee.
2: Ik ben Jean-Pierre Severens, dirigent en voorzitter van de Melody Makers.
3: Ik ben Lut van de Kastelen.
4: Ik ben Patrick Jansen.
5: Ik ben Zakkie en als ik in Oostende ben, luister ik regelmatig naar Radio Noordzee.
6: Regionaal nieuws hoor je hier bij Noordzee.
0: Radio Noordzee.
6: Dichtbij wat er gebeurt in de regio.
1: Een bijzondere reeks in de Grote Post is Mijn Lieve Lijf. Ann Pauls, u bent van de Grote Post. Hoe pakken jullie dat aan? Wat is dat Mijn Lieve Lijf?
7: Oh, ik praat zo graag over Mijn Lieve Lijf. Mijn Lieve Lijf is de gesprekkenreeks die gehost wordt door Lieve Blankaert. En we gaan eigenlijk met Lieve naar bijzondere plekken, naar mensen voor wie het niet altijd zo evident is om naar een cultuurhuis te komen om deel te nemen aan theater of aan gesprekken. En we spelen eigenlijk inhoudelijk in op de thema's die daar leven. De volgende reeks is al de vierde reeks, denk ik, of het vierde seizoen. Werken we samen met Katrien de Ruijscher, of is Katrien de Ruijscher te gast? Kent haar allemaal als Dr. Judy. Vanuit thuis, maar ze is ook een heel geëngageerde maker, podcastmaker onder andere ook, die een prachtige podcast heeft gemaakt over het verlies van haar vader aan een alcoholmisbruik en de impact die dat heeft gehad op haar gezin. En evenzeer hebben we ook Steven Mailleux te gast. En Steven Mailleux komt vertellen over de impact van burn-out op uw lichaam, op uw functioneren, op uw leven, op uw relaties. Dus deze twee gasten zijn te gast en eigenlijk spelen die altijd inhoudelijk in op iets wat er in de ontmoetingscentra bijvoorbeeld in dit geval al leeft.
1: Lieve Blankaert en gasten in ontmoetingscentra, welke ontmoetingscentra zijn dat?
7: Dit jaar gaan we naar de Ballon en naar de Schelpen.
1: Als mensen daarbij willen zijn in die twee ontmoetingscentra?
7: Ze kunnen uiteraard gewoon tickets kopen opnieuw via degrotepost.be, maar ook in het ontmoetingscentrum zelf. Dus bij Debbie van de Ballon of bij Roel van de Schelpen, laat uw naam daarachter en dan heb je zo, sta je zo op de lijst en regelen we dat de avond zelf wel.
0: Radio Noordzee, dichtbij wat er gebeurt in de regio. Noordzee Regio Nieuws.
1: KVDO zal de volgende match voor de beker van België in het Batimon Solarpark spelen. KVDO bereikte een overeenkomst met tegenstrever City Pirates Antwerpen om de match aan de kust te spelen. De man die verdacht wordt van de moord op een 43-jarige Oostendse vrouw blijft 2 maanden langer in de cel. Dat besliste de raadkamer. De 21-jarige Nederlander schoot in september vorig jaar de vrouw dood in de Brusselstraat. De schutter was eerder al veroordeeld in een drugszaak. Volgende zomer komt de burleske show van het Witte Paard opnieuw naar Middelkerken. Dat kondigde Mark Koeken aan. Hij is een van de eigenaars van het Witte Paard in Blankenbergen. De samenwerking met Middelkerken wordt warm gehouden, want de showtempel in Blankenbergen moet tijdelijk dicht, omdat er een nieuw gebouw komt. En dit is het nationale en internationale nieuws.
0: Radio Noordzee informeert jou over wat er gebeurt in de regio.
1: De opbouw van de Paulusfeesten is volop bezig. Volgende week gaan ze van start. Programmator Chesney Tjaaks, het programma is helemaal klaar nu.
8: Ja, ja, ja, zeker. We hebben alles, alles ligt vast en het wordt een topfeest.
9: Met een paar nieuwigheden, toch?
8: Ja, dit jaar hebben we beslist om geen statiegeld meer te vragen voor onze bekers. We hopen dat de mensen dat positief ontvangen. We hopen ook dat de mensen hun bekers in onze bekervreters gaan gooien en niet op de grond. Zo hebben we toch onze bekers terug.
9: En als je dan kijkt naar de programmatie, wie zijn daar de grote namen dit jaar op de feesten?
8: Ik denk dat dit jaar vooral Absent Minded, Je Broers, Kumik, Preuteleute, Funeral Dress, Paul Michiels, Tissy Arno en nog zoveel meer.
9: Ik hoorde toch heel wat bands met een lokale inslag.
8: Ja, klopt. We proberen altijd zoveel mogelijk bands met een Oostense link of die zelfs helemaal Oostense zijn te boeken. En zo komen we tot een zeer gevarieerd programma.
9: En de avonden van de Paulusfeesten die worden telkens afgesloten met een DJ. Hoe zit dat?
8: Ja, dat klopt. We willen dus eigenlijk, wanneer de laatste noot op het hoofdpodium uitdooft, dat dan eigenlijk de DJ in de tent direct begint. Zo blijft het feestje eigenlijk constant doorgaan en hoeven de mensen niet te zoeken naar entertainment. Het is gewoon omdraaien, tent in en verder feesten.
1: Bedankt voor het gesprek, Chesney Chucks. Paulusfeesten in Oostende vanaf dinsdag 11 augustus.
0: Radio Noordzee. Elk uur, meer regionaal nieuws.
10: Ja, als je hier nu kijkt, we staan hier nu op de Zeedijk en Breden, maar je ziet dat bijna niet, dat daar vol staat, dat hinder zich ze staan.
11: Want het is een stuk erfgoed. Hij heeft in die jaren 1843 Oostende op de wereldkaart gezet.
12: Maar wij proberen altijd met de stad te ondersteunen in de tijdsopname, in wat promotie, in het bedelen van water en ook het maken van het eindklassement.
13: Een kleine 5 kilometer, dwars door heel het domein van de Schorre en Oostende.
0: Regionaal nieuws hoor je hier bij Noordzee. Noordzee regionieuws.
1: Skielster Lisa van Steenkisten van de Zwaadjes Rollerclub is geselecteerd voor het wereldkampioenschap. Dat wordt dit najaar gereden in Paraguay. Van Steenkisten werd dit jaar Europees kampioen. In Bredenen werden in de eerste 7 maanden van dit jaar bijna 1800 parkeerretributies ten onrechte uitgeschreven voor €40. Dat zegt gemeenteraadslid Christoffer Meijre. Hij ontdekte dat op de toestellen nog steeds €30 staat, maar dat er bonnen van €40 worden uitgeschreven. Vermeijden en Team Bredene eisen de terugbetaling voor de getroffen automobilisten. Het voorbije weekend werden opnieuw veel dode vissen aangetroffen in het vlotdok in de Oostense Achterhaven. Oorzaak van de massale vissterfte is de hitte en het zuurstoftekort. De civiele bescherming haalde honderden vissen uit het water. Intussen worden deze week in het bosje beluchters geplaatst om het zuurstofgehalte op peil te houden. Morgen starten de Paulusfeesten. Een belangrijk luik is het straattheater. Coördinator daarvan is Luc Loïc en hij kon een stuk werelderfgoed strikken.
14: Waar we eigenlijk allebei naar uitkijken is onze hoofdact, onze UNESCO-act, werelderfgoed. De middeleeuwse het is een soort steekspel, maar het zijn steltelopers en de bedoeling is dat ze elkaar van de stokken lopen.
9: Die komen op het einde van de feesten.
14: Ja, inderdaad, de voorlaatste dag op de zondag komen ze met een bus uit Namen. Ze zullen dus een stoet vormen naar de locatie waar ze zullen spelen, waar de strijd doorgaat. En eerst zullen ze nog even uitleggen hoe het allemaal in elkaar steekt.
1: Meer op onze Facebookpagina Radio Noordzee Nieuws.
6: Dit is Radio Noordzee.
0: Radio Noordzee.
6: Dichtbij wat er gebeurt in de regio.
9: KV Diksmuiden Oostende staat voor de start van het nieuwe seizoen. Bram Kersenbelk, hoe gaat het met KVDO? Waar komen jullie uit?
15: Jammer genoeg komen wij nog uit in tweede amateurklasse, want vorig seizoen net de promotie gemist in de eindronde. Een mooie tweede plaats behaald wel. Maar de ambities dit seizoen zijn wel klaar. Wij willen zeker promoveren. We hebben er ook de nodige versterkingen voor gehaald. Dus de bedoeling is om zeker ons duchtig woordje mee te strijden voor de titel.
9: Wie zijn die versterkingen? Wie zijn die aanwinsten voor KVDO?
15: Met Niels Pierre en Nagy Maartens hebben we eigenlijk twee spelers teruggehaald die de volledige jeugdopleiding bij KV Oostende hebben doorlopen. Zij komen van Knokke, dat een reeks hoger speelt dan ons. Dus dat zijn zeker twee transfers die het verschil moeten kunnen maken. Met Diju hebben we van Lebbeke een van de beste spitsen uit de reeks gehaald. Vorig jaar heel veel goals en assists. Met Robbe de Kosteren hebben we een ex-prof van Cercle Brugge binnengehaald, die vorig jaar bij Roeselare zat. Dat zijn slechts vier van de negen transfers. Maar ik denk dat elke speler een absolute meerwaarde zal moeten zijn.
9: De ambities zijn hoog om dan dit jaar toch die promotie af te dwingen.
15: Ja, dat is wel de bedoeling. Ik denk ook met onze supporters aantallen, met de accommodatie, met de transfers die gedaan worden, kun je jezelf ook niet verschuilen. En moeten we zeggen dat we durven voor de titel gaan, maar de eerlijkheid gebiedt wel om te zeggen dat het een hele zware reeks zal worden. Zwaarder dan vorig jaar nog, denk ik, met een Eendracht Aalst-leden. Eendracht Aalst dat ook een zekere historie heeft en terug wil opklimmen. Ninove die is gezakt, die meteen weer wil promoveren. Dus ja, het zal zeker geen sinecure zijn.
1: Bedankt voor het gesprek, Bram Kersbilk van KVDO en veel succes.
0: Iedereen luistert naar Radio Noordzee.
16: Yo, what's up? Hier met Michael van Eno, beter bekend als Doge.
17: Ik ben Luc Kaals en, als je het wilt weten, ik luister heel graag naar Radio Noordzee.
18: Ik ben Servaas Buisgaard.
19: Ik ben Torsten Thijs. Spreekt voor zich met de Noordzee voor onze deur dat wij luisteren naar Radio Noordzee.
0: Noordzee Regio Nieuws.
1: De vijfde editie van Peloton Parkinson heeft €36.000 ingezameld voor wetenschappelijk onderzoek. Dat gebeurde met een fietstocht van Oostende naar Brugge en Knokke en terug door 130 deelnemers. Theater aan Zee sloot dit weekend af. Er waren 100.000 bezoekers voor 500 voorstellingen. Driekwart van de voorstellingen was uitverkocht. Volgend jaar bestaat TAS 30 jaar. KV Diksmuide Oostende won met 6-0 tegen Avanti Stekene in het kader van de beker van België. De doelpunten waren van Dazen, Van den Schrik, Dumoulin, Beukels en twee keer Bronchin. KVDO gaat door naar de volgende ronde. In Ichtegem start de plaatselijke Carrefour met een actie voor 18 lokale verenigingen en clubs uit Ichtegem, Eernegem, Bekegem en Koekelaren. Er zal in totaal €5.000 verdeeld worden. Klanten kunnen bepalen hoe de steun verdeeld wordt over de lokale verenigingen. In Westende gaan experts van de Universiteit van Antwerpen in gesprek met de buurtbewoners. Het maakt deel uit van een omgevingsbemiddelingstraject voor de ontwikkeling van de site van het Rauschenbergplein. Er zijn in de buurt verschillende ruimtelijke uitvoeringsplannen en ook protest tegen hoogbouw. De experts van de universiteit zijn aan de slag in opdracht van de gemeente Middelkerken en brengen de bezorgdheden in kaart. Meer regionieuws over een uur.
0: Radio Noordzee. Elk uur, meer regionaal nieuws.
20: Op twee dagen tijd eigenlijk hier in het kurszaal binnenkomen, een decor opslaan, repeteren, de plaatsingen oefenen.
21: We investeren in fietsbeleid en de veiligheid van kindjes naar school en veiligheid van het fietsen algemeen. Ja, daar ben je enorm mee klaar.
22: De harm.

0: tussen professionele en amateurs vind ik heel fijn. Ik heb ook lang lesgegeven aan het conservatorium. Ik vind het heel fijn om met mensen te werken. En dat is blijkbaar ook opgevallen tijdens de vorige theaterwandelingen, omdat ik de zaken nogal kan sturen. Dan viel Katlijn op en u heeft Katlijn gevraagd of ik 2 van de, 6 scènes wil regisseren. En ik speel ook in 1 van de 2.
1: En wat speelt u?
0: Wij, in de eerste scène speel ik een ouder koppel bij wie Julie op bezoek komt. Niet op bezoek komt, ze komt eigenlijk terug thuis. Ze is getrouwd met de zoon. En Julie is een Vlaams meisje dat in de Eerste Wereldoorlog haar lichaam heeft moeten verkopen. Die zoon is daar achtergekomen en die is daar bijzonder boos over. De ouders, ik ben de vader van de zoon. De ouders die houden zeer veel van het meisje en dat zorgt dus voor een flinke confrontatie in de eerste scène.
1: Dat thema, het alsjeblieft meisje, is iets wat heel leefde aan de kust. Kende u die problematiek of was het door het boek dat u het hebt ontdekt?
0: Dat is helemaal door het boek van Katlijn. Katlijn schrijft heel vaak over de oorlog. Eerste oorlog, Tweede Wereldoorlog. En eigenlijk weet ik daar zelf niet wel over de oorlog en over de politiek. Maar de problematiek van de mensen zelf is heel boeiend. En daar weet Katlijn zich echt wel in te verdiepen.
1: Hoe is het om die mensen te coachen?
0: Fijn. In deze eerste scène werk ik met een drietal mensen die eigenlijk heel goed spelen. Ja, echt. De tweede scène trouwens ook hoor, maar in de tweede scène speel ik niet zelf. En dat is toch een groot verschil. Het coachen plus spelen. Ik moet observator zijn en ook speler. Het is niet makkelijk.
1: Op de Oosteroever, kende u de streek?
0: Nee, ik weet heel weinig van de zee en van Oostende. Ik ben echt van Antwerpen, ja.
1: Maar er komt verandering in.
0: Daar is de laatste jaren meer en meer verandering in gekomen, dat is waar.
2: Wim Dankaert, bedankt voor het gesprek en veel succes met het Alsjeblieft Meisje.
3: Regionaal nieuws, informatie en muziek. Dit is Radio Noordzee. Noordzee Regio Nieuws.
2: KVDO zal de volgende match voor de beker van België in het Batimon Solar Park spelen. KVDO bereikte een overeenkomst met tegenstrever City Pirates Antwerpen om de match aan de kust te spelen. De man die verdacht wordt van de moord op een 43-jarige Oostendse vrouw blijft 2 maanden langer in de cel. Dat besliste de raadkamer. De 21-jarige Nederlander schoot in september vorig jaar de vrouw dood in de Brusselstraat. De schutter was eerder al veroordeeld in een drugszaak. Volgende zomer komt de burlesque show van het Witte Paard opnieuw naar Middelkerke. Dat kondigde Mark Koeken aan. Hij is een van de eigenaars van het Witte Paard in Blankenbergen. De samenwerking met Middelkerke wordt warm gehouden, want de showtempel in Blankenbergen moet tijdelijk dicht, omdat er een nieuw gebouw komt. En dit is het nationale en internationale nieuws.
3: Luistert naar Radio Noordzee.
4: Ik ben Regie van Troost, kunstschilder.
5: Ik ben Ward Kinij van Barboer en ik luister naar Radio Noordzee.
6: Ik ben Rani van Wandegem.
7: Ik ben Patrick Orlans en ik luister naar Radio Noordzee.
3: Dit is Radio Noordzee.
8: Dichtbij wat er gebeurt in de regio.
1: Christine De Vriend, u bent voorzitter van de contactgroep Oostende van de Vlaamse Parkinsonliga. Wie zijn jullie? Wat doen jullie?
9: Onze belangrijkste doelstelling is mensen met Parkinson samenbrengen en eigenlijk samen activiteiten doen.
1: Welke activiteiten organiseren jullie in de loop van het jaar?
9: We hebben eigenlijk 2 groepen. We hebben aan de ene kant onze maandelijkse activiteiten. Die doorgaan de maandag namiddag, de 4e maandag namiddag van de maand. En de woensdag namiddag 1 keer in de maand. De maandag namiddag is een beetje van alles. En de woensdag namiddag is vooral bewegen. Want bewegen is zeer belangrijk voor mensen met Parkinson. Daarnaast hebben we de wekelijkse activiteit, dat is de Parkinspoor. Die gaat door in de schapperij van 5:30 tot 6:30. En dat is eigenlijk echt sporten, rekening houdend met wat belangrijk is voor mensen met Parkinson.
1: Dat is iets wat jullie onlangs hebben geïntroduceerd, die Parkinspoor. Slaat dat aan? Bereiken jullie die mensen?
9: We zouden

0: eigenlijk liever nog een aantal mensen meer bereiken. Maar we merken wel, de mensen die komen, die haken niet af. Die zijn zeer blij om te blijven komen.
1: Er is nu een bijzondere grote activiteit dit najaar.
0: Klopt, inderdaad. 20 september doen we een wandelevenement. Waarom hebben wij dat wandelevenement georganiseerd? Dat is nu het tweede jaar op rij dat wij dat organiseren. En we zijn van plan om dat eigenlijk elk jaar te blijven organiseren. We willen aan de ene kant geld inzamelen voor het wetenschappelijk onderzoek. En daarnaast willen we ook dat mensen met Parkinson zelf kunnen deelnemen. Vandaar dat we gezocht hebben naar een activiteit die laagdrempelig is. En wandelen lijkt ons het geschikte moment of het geschikte activiteit om die twee zaken te kunnen combineren.
1: Wat staat er dan te gebeuren op 20 september?
0: Op 20 september kun je dus gaan wandelen. We hebben vier lussen. Eén van 3 kilometer, één van 6 kilometer, één van 12 kilometer en één van 18 kilometer. De 3 kilometer is rolstoel toegankelijk. Maar daarnaast, als je niet graag wandelt, ben je zeker ook meer dan welkom. Want wij bieden van alle soorten drank en eten aan. Er wordt verse soep gemaakt, belegde broodjes, pannenkoeken en drank, wat je maar wil.
1: Waar vindt het plaats en vanaf welk uur is die activiteit?
0: Vanaf 8 uur kun je terecht in Duin en Zee. Dus alles start in Duin en Zee. Er is ook een hele grote parking, dus voor iedereen gemakkelijk bereikbaar.
2: Allen daarheen op 20 september op Duin en Zee. Bedankt voor het gesprek, Christine de Vriend van de Parkinson Liga Oostende.

0: Noordzee Regio Nieuws.
1: Skielster Lisa van Steenkisten van de Zwaantjes Rollerclub is geselecteerd voor het wereldkampioenschap. Dat wordt dit najaar gereden in Paraguay. Van Steenkisten werd dit jaar Europees kampioen. In Bredenen werden in de eerste 7 maanden van dit jaar bijna 1800 parkeerretributies ten onrechte uitgeschreven voor €40. Dat zegt gemeenteraadslid Christoffer Meijre. Hij ontdekte dat op de toestellen nog steeds €30 staat, maar dat er bonnen van €40 worden uitgeschreven. Vermeijre en team Bredenen eisen de terugbetaling voor de getroffen automobilisten. Het voorbije weekend werden opnieuw veel dode vissen aangetroffen in het vlotdok in de Oostendse Achterhaven. Oorzaak van de massale vissterfte is de hitte en het zuurstoftekort. De civiele bescherming haalde honderden vissen uit het water. Intussen worden deze week in het bosje beluchters geplaatst om het zuurstofgehalte op peil te houden. Morgen starten de Paulusfeesten. Een belangrijk luik is het straattheater. Coördinator daarvan is Luc Loïc en hij kon een stuk werelderfgoed strikken.
2: Waar we eigenlijk allebei naar uitkijken is onze hoofdact, onze UNESCO-act, werelderfgoed. Het middeleeuwse het is een soort steekspel, maar het zijn steltelopers en de bedoeling is dat ze elkaar van de stokken lopen.
3: Die komen op het einde van de feesten.
2: Ja, inderdaad, de voorlaatste dag op de zondag komen ze met een bus uit Namen. Ze zullen dus een stoet vormen naar de locatie waar ze zullen spelen, waar de strijd doorgaat. En eerst zullen ze nog even uitleggen hoe het allemaal in elkaar steekt.
1: Meer op onze Facebookpagina Radio Noordzee Nieuws.
0: Radio Noordzee. Elk uur, meer regionaal nieuws.
4: En als wij dan de mogelijkheid hebben om met de mensen van Oot in Zee te gaan, is dat voor ons een grote meerwaarde.
5: Wel ja, wij stellen vast nu al een aantal jaren dat er meer en meer zeehonden eigenlijk de weg naar Oostende hebben gevonden. Ze verblijven dan ook meestal om te rusten aan het klein strand.
6: De actieplan bestaat eruit dat we gaan communiceren. Op die dag zal het centrum worden afgesloten. Het is niet de bedoeling dat op die dagen het centrum van 's morgens vroeg tot 's avonds wordt afgesloten en zeker niet hermetisch.
7: Proberen we aan te tonen dat de kunst en het leven in Oostende eigenlijk verbonden zijn met elkaar.
0: Regionaal nieuws hoor je hier bij Noordzee. Radio Noordzee, kalender.
1: Op zaterdag 15 augustus kan je in Oudenburg naar de grootste rommelmarkt in de regio. Je kan snuisteren in alle straten van het centrum tot 5 uur. De Zwaantjes Rollerclub organiseert van 13 tot 16 augustus voor de 58ste keer de Grand Prix van Vlaanderen. Jonge en volwassen skielers, waaronder enkele steengoede lokale talenten, geven het beste van zichzelf op de skielerpiste en op de baan. Alles is gratis mee te maken aan de Egelaan in Zandvoorde. In de Haan kan je op zondag 16 augustus naar de Oude Klepperparade. Een parade van motorfietsen en driewielers, gebouwd voor 1920. De jaarlijkse rommelmarkt van de Melody Makers vindt plaats op zondag 16 augustus aan het Maritiem Instituut Mercator. Kom snuisteren tussen de vele koopjes, ontdek verborgen schatten en geniet van de gezellige sfeer. Het Country Festival strijkt neer in Middelkerke van vrijdag 21 tot zondag 23 augustus. Dit gratis evenement brengt live country muziek, foodtrucks en een Amerikaanse westernsfeer. Tips van onze Noordzeeredders hoor je op weekdagen om 14:15 bij Radio Noordzee.
0: Dichtbij wat er gebeurt in de regio.
8: Dit is Radio Noordzee.
9: Een diervriendelijke expo in het Cursaal. Schepen voor dierenwelzijn Fabrice Goffin. Een diervriendelijke expo, dat moet u blij maken.
5: Absoluut. Wanneer je de ambitie hebt om de diervriendelijkste stad van Vlaanderen te worden. En dat ga je na Brussel ook kiest voor de hoofdstad van de kust. Met een diervriendelijke zoo naar hier te komen. Ja, dan ben ik een blij man, hè.
9: Het is een hele moderne expo met VR-brillen en zo. Dat moet u als schepen voor technologie tevreden stellen.
5: Absoluut. Je hebt hier eigenlijk de ervaring van die vriendelijke tentoonstelling, maar dan met VR-brillen, waardoor dat je eigenlijk in een virtuele wereld kan connectie maken met dieren. Ik heb daar juist met een witte nijlpaard eigenlijk een contact gemaakt. Dat ik zeg van, allee, die zat naast mij, maakte geluiden ervan. Eigenlijk magnifiek.
9: Het is voor alle generaties.
5: Inderdaad, van jong tot gevorderde leeftijd, ik zal het zo noemen, je ervaart hier echt wel de mooiste zaken.
9: U was zelf het meest verwonderd over welk dier?
5: Een witte neushoorn. Alhoewel dat ook de connectie met de alligator daar juist in de savanna ook wel heel bijzonder is. Ik zou zeggen, het is ongelooflijk.
1: Bedankt voor de tip, schepen Fabrice Goffin.
0: Wat er gebeurt in de regio, dat hoor je hier bij Noordzee. Noordzee Regio Nieuws.
1: De vijfde editie van Peloton Parkinson heeft €36.000 ingezameld voor wetenschappelijk onderzoek. Dat gebeurde met een fietstocht van Oostende naar Brugge en Knokke en terug door 130 deelnemers. Theater aan Zee sloot dit weekend af. Er waren 100.000 bezoekers voor 500 voorstellingen. Driekwart van de voorstellingen was uitverkocht. Volgend jaar bestaat TAS 30 jaar. KV Diksmuide Oostende won met 6-0 tegen Avanti Stekene in het kader van de beker van België. De doelpunten waren van Dazen, Van den Schrik, Dumoulin, Beukels en twee keer Bronchin. KVDO gaat door naar de volgende ronde. In Ichtegem start de plaatselijke Carrefour met een actie voor 18 lokale verenigingen en clubs uit Ichtegem, Eernegem, Bekegem en Koekelaren. Er zal in totaal €5.000 verdeeld worden. Klanten kunnen bepalen hoe de steun verdeeld wordt over de lokale verenigingen. In Westende gaan experts van de Universiteit van Antwerpen in gesprek met de buurtbewoners. Het maakt deel uit van een omgevingsbemiddelingstraject voor de ontwikkeling van de site van het Rauschenbergplein. Er zijn in de buurt verschillende ruimtelijke uitvoeringsplannen en ook protest tegen hoogbouw. De experts van de universiteit zijn aan de slag in opdracht van de gemeente Middelkerken en brengen de bezorgdheden in kaart. Meer regionieuws over een uur.
0: Iedereen luistert naar Radio Noordzee.
10: Ik ben Dirk de Grauwe.
11: Hallo, ik ben Isabel van der Malen. Ik ben een actrice en woordkunstenares.
12: Ik ben Nancy Bourquenie.
13: Ik ben Dominique Choquet en ik luister naar Radio Noordzee om op de hoogte te blijven van alles wat in de regio gebeurt.
8: Dit is Radio Noordzee.
0: Radio Noordzee.
8: Dichtbij wat er gebeurt in de regio.
9: De Grote Post programmeert komend seizoen ook comedy-programmator Rutger de Kloet. Wat mogen de mensen verwachten?
14: Wel, lachen is gezond, dus we hebben heel bewust gekozen om veel comedy te gaan programmeren volgend seizoen. En vanaf oktober tot en met juni kan je eigenlijk heel wat bekende, maar ook minder bekende comedians aan het werk zien in Oostende.
9: Wie zijn die jonge talenten?
14: Ik denk bijvoorbeeld aan Rubrecht van den Toren, aan Pieter Verelst, maar in het bijzonder ook aan Neuf Zet. Dat is een programma waar we allemaal jonge comedians, ook mensen met een andere origine, eigenlijk de eerste kans geven om hun werk voor te stellen aan het publiek.
9: Dat zijn verschillende comedians op één moment.
14: Inderdaad, onder de nummer Words, Beat and Jokes zijn dat een vijftal comedians geleid door een MC. We weten op vandaag nog niet wie dat precies zal zijn, maar die gaan een avondvullend programma brengen, allemaal met hun eigen werk.
9: Dat zijn die jonge talenten, er zijn ook gevestigde namen.
14: Gevestigde namen, absoluut. Ik denk aan Jan-Jaap van der Wal. De man woont intussen 10 jaar in Vlaanderen en brengt daar een show rond, Amor Fati. Maar ik kijk ook heel erg uit naar Pief Huvluf, Oostendenaar, die een thuismatch speelt, want die woont hier op enkele honderden meter vandaan. Ik denk aan Michael van Peel en natuurlijk Comilfo, die met een heel nieuwe show komt, Babel. Die mochten uiteraard ook niet ontbreken.
1: Bedankt voor het gesprek, Rutger de Kloet.
8: Regionaal nieuws hoor je hier bij Noordzee.
0: Radio Noordzee.
8: Dichtbij wat er gebeurt in de regio.
0: Noordzee Regio Nieuws.
1: KVDO zal de volgende match voor de beker van België in het Batimon Solar Park spelen. KVDO bereikte een overeenkomst met tegenstrever City Pirates Antwerpen om de match aan de kust te spelen. De man die verdacht wordt van de moord op een 43-jarige Oostendse vrouw blijft 2 maanden langer in de cel. Dat besliste de raadkamer. De 21-jarige Nederlander schoot in september vorig jaar de vrouw dood in de Brusselstraat. De schutter was eerder al veroordeeld in een drugszaak. Volgende zomer komt de burlesque show van het Witte Paard opnieuw naar Middelkerken. Dat kondigde Mark Koeken aan. Hij is een van de eigenaars van het Witte Paard in Blankenbergen. De samenwerking met Middelkerke wordt warm gehouden, want de showtempel in Blankenbergen moet tijdelijk dicht, omdat er een nieuw gebouw komt. En dit is het nationale en internationale nieuws.
8: Regionaal nieuws hoor je hier bij Noordzee.
0: Radio Noordzee.
8: Dichtbij wat er gebeurt in de regio.
3: Een bijzondere reeks in de Grote Post is Mijn Lieve Lijf. Ann Pauls, u bent van de Grote Post. Hoe pakken jullie dat aan? Wat is dat Mijn Lieve Lijf?
15: Ah, ik praat zo graag over Mijn Lieve Lijf. Mijn Lieve Lijf is de gesprekkenreeks die gehost wordt door Lieve Blankaert. En we gaan eigenlijk Mijn Lieve naar bijzondere plekken, voor wie dat mensen, naar mensen voor wie het niet altijd zo evident is om naar een cultuurhuis te komen om deel te nemen aan theater of aan gesprekken. En we spelen eigenlijk inhoudelijk in op de thema's die daar leven. De volgende reeks is al de vierde reeks, denk ik, of het vierde seizoen. Werken we samen met Katrien de Ruijscher, of is Katrien de Ruijscher te gast? Kent haar allemaal als Dr. Judy. Vanuit thuis, maar ze is ook een heel geëngageerde maker, podcastmaker onder andere ook, die een prachtige podcast heeft gemaakt over het verlies van haar vader aan een alcoholmisbruik en de impact die dat heeft gehad op haar gezin. En evenzeer hebben we ook Steven Mailleux te gast. En Steven Mailleux komt vertellen over de impact van burn-out op uw lichaam, op uw functioneren, op uw leven, op uw relaties. Dus deze twee gasten zijn te gast en eigenlijk spelen die altijd inhoudelijk in op iets wat er in de ontmoetingscentra bijvoorbeeld in dit geval al leeft.
3: Lieve Blankaert en gasten in ontmoetingscentra, welke ontmoetingscentra zijn dat?
15: Dit jaar gaan we naar de Ballon en naar de Schelpen.
3: Als mensen daarbij willen zijn in die twee ontmoetingscentra?
15: Ze kunnen uiteraard gewoon tickets kopen opnieuw via degrotepost.be, maar ook in het ontmoetingscentrum zelf. Dus bij Debbie van de Ballon of bij Roel van de Schelpen, laat u uw naam daarachter en dan heb je zo, sta je zo op de lijst en regelen we dat de avond zelf wel.
0: Radio Noordzee. Elk uur, meer regionaal nieuws.
16: En ik had voor de verkiezingen aan mijn coalitiepartner een woord gegeven. En ik ben een man van mijn woord, dus wij hebben iets meer gewonnen. Maar ik hou mij aan de gemaakte afspraken, want goede afspraken maken correcte en goede vrienden.
17: Bart Ommelijn wordt burgemeester en ik denk dat ik gewoon moet zorgen dat ik een programma maak, een project voor de toekomst. Niet op basis van veto's en niet op basis van tegenstellingen, maar op basis van verbinding.
18: Paars voor de vernieuwende coalitie reflecteert trouwens ook het beste wel van de Oostendse kiezer. De twee winnaars zitten erin, samen met de partij die nog altijd de grootste partij is in Oostende.
19: Veel mensen op de stadslijst zijn zich goed bewust dat we een aantal vernieuwingen moeten doorvoeren, maar we kunnen die vernieuwingen doorvoeren terwijl we de grootste partij zijn. Dat is toch nog altijd heel belangrijk.
0: Regionaal nieuws hoor je hier bij Noordzee. Noordzee Regio Nieuws.
1: Skielster Lisa van Steenkiste van de Zwaantjes Rollerclub is geselecteerd voor het wereldkampioenschap. Dat wordt dit najaar gereden in Paraguay. Van Steenkiste werd dit jaar Europees kampioen. In Bredene werden in de eerste 7 maanden van dit jaar bijna 1800 parkeerretributies ten onrechte uitgeschreven voor €40. Dat zegt gemeenteraadslid Christopher Meijre. Hij ontdekte dat op de toestellen nog steeds €30 staat, maar dat er bonnen van €40 worden uitgeschreven. Vermeijden en Team Bredene eisen de terugbetaling voor de getroffen automobilisten. Het voorbije weekend werden opnieuw veel dode vissen aangetroffen in het vlotdok in de Oostendse achterhaven. Oorzaak van de massale vissterfte is de hitte en het zuurstoftekort. De civiele bescherming haalde honderden vissen uit het water. Intussen worden deze week in het bosje beluchters geplaatst om het zuurstofgehalte op peil te houden. Morgen starten de Paulusfeesten. Een belangrijk luik is het straattheater. Coördinator daarvan is Luc Loïc en hij kon een stuk werelderfgoed strikken.
2: Waar we eigenlijk allebei naar uitkijken is onze hoofdact, onze UNESCO-act, werelderfgoed. De middeleeuwse het is een soort steekspel, maar het zijn steltelopers en de bedoeling is dat ze elkaar van de stokken lopen.
3: Die komen op het einde van de feesten.
2: Ja, inderdaad, de voorlaatste dag op de zondag komen ze met een bus uit Namen. Ze zullen dus een stoet vormen naar de locatie waar ze zullen spelen, waar de strijd doorgaat. En eerst zullen ze nog even uitleggen hoe het allemaal in elkaar steekt.
1: Meer op onze Facebookpagina Radio Noordzee Nieuws.
0: Radio Noordzee informeert jou over wat er gebeurt in de regio.
3: De opbouw van de Paulusfeesten is volop bezig. Volgende week gaan ze van start. Programmator Chesney Chaaks, het programma is helemaal klaar nu.
20: Ja, zeker. We hebben alles ligt vast en het wordt een topfeest.
3: Met een paar nieuwigheden, toch?
20: Ja, dit jaar hebben we beslist om geen statiegeld meer te vragen voor onze bekers. We hopen dat de mensen dat positief ontvangen. We hopen ook dat de mensen hun bekers in onze bekervreters gaan gooien en niet op de grond. Zo hebben we toch onze bekers terug.
3: En als je dan kijkt naar de programmatie, wie zijn daar de grote namen dit jaar op de feesten?
20: Ik denk dat dit jaar vooral Absent Minded, Je Broers, Kumik, Preuteleute, Funeral Dress, Paul Michiels, Tissy Arno en nog zoveel meer.
3: Ik hoorde toch heel wat bands met een lokale inslag.
20: Ja, klopt. We proberen altijd zoveel mogelijk bands met een Oostendse link of die zelfs helemaal Oostendse zijn te boeken. En zo komen we tot een zeer gevarieerd programma.
3: En de avonden van de Paulusfeesten die worden telkens afgesloten met een DJ. Hoe zit dat?
20: Ja, dat klopt. We willen dus eigenlijk wanneer de laatste noot op het hoofdpodium uitdooft, dat dan eigenlijk de DJ in de tent direct begint. Zo blijft het feestje eigenlijk constant doorgaan en hoeven de mensen niet te zoeken naar entertainment. Het is gewoon omdraaien, tent in en verder feesten.
3: Bedankt voor het gesprek, Chesney Chaaks. Paulusfeesten in Oostende vanaf dinsdag 11 augustus.
0: Iedereen luistert naar Radio Noordzee.
21: Hallo, mijn naam is Bram Opstalen.
22: Goeiedag, ik ben Paul Bruna.
23: Ik ben Willy Versluis, reder ter zeevisserij.
24: Ik ben Peter Labes, schrijver. En ook in Zuid-Frankrijk luister ik heel graag naar Radio Noordzee.
0: Noordzee Regio Nieuws.
3: De vijfde editie van Peloton Parkinson heeft €36.000 ingezameld voor wetenschappelijk onderzoek. Dat gebeurde met een fietstocht van Oostende naar Brugge en Knokke en terug door 130 deelnemers. Theater aan Zee sloot dit weekend af. Er waren 100.000 bezoekers voor 500 voorstellingen. Driekwart van de voorstellingen was uitverkocht. Volgend jaar bestaat TAS 30 jaar. KV Diksmuiden Oostende won met 6-0 tegen Avanti Stekene in het kader van de beker van België. De doelpunten waren van Dazen, Van den Schrik, Dumoulin, Beukels en twee keer Bronchin. KVDO gaat door naar de volgende ronde. In Ichtegem start de plaatselijke Carrefour met een actie voor 18 lokale verenigingen en clubs uit Ichtegem, Eernegem, Bekegem en Koekelare. Er zal in totaal €5.000 verdeeld worden. Klanten kunnen bepalen hoe de steun verdeeld wordt over de lokale verenigingen. In Westende gaan experts van de Universiteit van Antwerpen in gesprek met de buurtbewoners. Het maakt deel uit van een omgevingsbemiddelingstraject voor de ontwikkeling van de site van het Rauschenbergplein. Er zijn in de buurt verschillende ruimtelijke uitvoeringsplannen en ook protest tegen hoogbouw. De experts van de universiteit zijn aan de slag in opdracht van de gemeente Middelkerke en brengen de bezorgdheden in kaart. Meer regionieuws over een uur.
0: Radio Noordzee. Elk uur, meer regionaal nieuws.
25: Ja, om breder te laten beleven, welke mooie plaatsen dat we hebben, wat dat er daar allemaal te zien is, wat dat ze kunnen doen. Trouwens ook Hans de Sector, de campingsector, staat daar ook in.
26: Het gemeentebestuur van Oudenburg wil een toeristische attractie maken van Plassendalen. Enerzijds heb je de oude sluizen, anderzijds het Spaans Tolhuis. En ik sluit daarbij nu aan met een binnenvaartmuseum.
27: Ze kunnen dat via de website. Dat is gewoon www.oostende.be/ombudsdienst. Ze kunnen dat ook via e-mail. Dat is gewoon ombudsdienst@oostende.be. Maar dat kan evengoed telefonisch.
0: Regionaal nieuws hoor je hier bij Noordzee.
8: Dit is Radio Noordzee.
0: Radio Noordzee.
8: Dichtbij wat er gebeurt in de regio.
3: KV Diksmuiden Oostende staat voor de start van het nieuwe seizoen. Bram Kersenbelk, hoe gaat het met KVDO? Waar komen jullie uit?
4: Jammer genoeg komen wij nog uit in tweede amateurklasse, want vorig jaar, vorig seizoen net de promotie gemist in de eindronde. Een mooie tweede plaats behaald wel. Maar de ambities dit seizoen zijn wel klaar. Wij willen zeker promoveren. We hebben er ook de nodige versterkingen voor gehaald. Dus de bedoeling is om zeker ons duchtig woordje mee te strijden voor de titel.
3: Wie zijn die versterkingen? Wie zijn die aanwinsten voor KVDO?
4: Met Niels Pierre en Nagy Maartens hebben we eigenlijk twee spelers teruggehaald die de volledige jeugdopleiding bij KVO Stende hebben doorlopen. Zij komen van Knokke, dat een reeks hoger speelt dan ons. Dus dat zijn zeker twee transfers die het verschil moeten kunnen maken. Met Didju hebben we Van Lebbeke, een van de beste spitsen uit de reeks gehaald. Vorig jaar heel veel goals en assists. Met Robbe de Kosteren hebben we een ex-prof van Cercle Brugge binnengehaald, die vorig jaar bij Roeselare zat. Dat zijn slechts vier van de negen transfers. Maar ik denk dat elke speler een absolute meerwaarde zal moeten zijn.
3: De ambities zijn hoog om dan dit jaar toch die promotie af te dwingen.
4: Ja, dat is wel de bedoeling. Ik denk ook met onze supporters aantallen, met de accommodatie, met de transfers die gedaan worden, kun je jezelf ook niet verschuilen. En moeten we zeggen dat we durven voor de titel gaan, maar de eerlijkheid gebiedt wel om te zeggen dat het een hele zware reeks zal worden. Zwaarder dan vorig jaar nog, denk ik, met een Eendracht Aalst-leden. Eendracht Aalst dat ook een zekere historie heeft en terug wil opklimmen. Ninove die is gezakt, die meteen weer wil promoveren. Dus ja, het zal zeker geen sinecure zijn.
1: Bedankt voor het gesprek, Bram Kersenbeeld van KVDO en veel succes.
5: Nieuws en info aan de kust.
6: Thuis aan de kust.
5: Radio Noordzee.
7: Noordzee regionieuws.
1: KVDO zal de volgende match voor de beker van België in het Batimon Solar Park spelen. KVDO bereikte een overeenkomst met tegenstrever City Pirates Antwerpen om de match aan de kust te spelen. De man die verdacht wordt van de moord op een 43-jarige Oostendse vrouw blijft 2 maanden langer in de cel. Dat besliste de raadkamer. De 21-jarige Nederlander schoot in september vorig jaar de vrouw dood in de Brusselstraat. De schutter was eerder al veroordeeld in een drugszaak. Volgende zomer komt de burlesque show van het Witte Paard opnieuw naar Middelkerke. Dat kondigde Mark Koeken aan. Hij is een van de eigenaars van het Witte Paard in Blankenbergen. De samenwerking met Middelkerke wordt warm gehouden, want de showtempel in Blankenbergen moet tijdelijk dicht, omdat er een nieuw gebouw komt. En dit is het nationale en internationale nieuws.
7: Iedereen luistert naar Radio Noordzee.
10: Ik ben Bjorn van Poeken, ik ben de curator van de Crystal Ship.
11: Ik ben Greg Della, ik kom uit Oostende en ik luister nu naar Radio Noordzee.
12: Ik ben Dirk Hoes, communicatieambtenaar van gemeentebestuur Bredene.
13: Ik ben Alcyon en ik luister naar Radio Noordzee.
7: Radio Noordzee.
8: Dichtbij wat er gebeurt in de regio.
3: Wim Dankaert, u speelt mee in de theaterwandeling Het Alsjeblieft Meisje. Opnieuw met de Dagbroeders, u werkte eerder met hen.
28: Ja, dat is waar. Het is mijn, ik denk al de vierde keer of zo dat ik met hem werk. Ik werk ook in Antwerpen regelmatig met amateurs en zo. Ik vind de mix tussen professionele en amateurs vind ik heel fijn. Ik heb ook lang lesgegeven aan het conservatorium. Ik vind het heel fijn om met mensen te werken. En dat is blijkbaar ook opgevallen tijdens de vorige theaterwandelingen. Omdat ik de zaken nogal kan sturen. Dan viel Katlijn op en nu heeft Katlijn gevraagd of ik 6 scènes wil regisseren. En ik speel ook in 1 van de 2.
3: En wat speelt u?
28: In de eerste scène speel ik een ouder koppel bij wie Julie op bezoek komt. Niet op bezoek komt, ze komt eigenlijk terug thuis. Ze is getrouwd met de zoon. En Julie is een Vlaams meisje dat in de Eerste Wereldoorlog haar lichaam heeft moeten verkopen. Die zoon is daar achtergekomen en die is daar bijzonder boos over. De ouders, ik ben de vader van de zoon. De ouders die houden zeer veel van het meisje en dat zorgt dus voor een flinke confrontatie in de eerste scène.
3: Dat thema, het Alsjeblieft Meisje, is iets wat heel leefde aan de kust. Kende u die problematiek of was het door het boek dat u het hebt ontdekt?
28: Dat is helemaal door het boek van Katlijn. Katlijn schrijft heel vaak over de oorlog. Eerste Oorlog, Tweede Wereldoorlog. En eigenlijk weet ik daar zelf niet, wel over de oorlog en over de politiek, maar de problematiek van de mensen zelf is heel boeiend en daar weet Katlijn zich echt wel in te verdiepen.
3: Hoe is het om die mensen te coachen?
28: Fijn, in deze eerste scène werk ik met een drietal mensen die eigenlijk heel goed spelen, ja. Echt, de tweede scène trouwens ook hoor, maar in de tweede scène speel ik niet zelf. En dat is toch een groot verschil. Het coachen plus spelen, ik moet observator zijn en ook speler. Het is niet makkelijk.
3: Op de Oosteroever, kende u de streek?
28: Nee, ik weet heel weinig van de zee en van Oostende. Ik ben echt van Antwerpen, ja.
3: Maar er komt verandering in?
28: Ja, daar is de laatste jaren meer en meer verandering in gekomen, dat is waar.
1: Wim Dankaert, bedankt voor het gesprek en veel succes met het Alsjeblieft Meisje.
0: Radio Noordzee. Elk uur regionaal nieuws en informatie. Noordzee Regio Nieuws.
1: Skielster Lisa van Steenkisten van de Zwaantjes Rollerclub is geselecteerd voor het wereldkampioenschap. Dat wordt dit najaar gereden in Paraguay. Van Steenkisten werd dit jaar Europees kampioen. In Bredenen werden in de eerste 7 maanden van dit jaar bijna 1800 parkeerretributies ten onrechte uitgeschreven voor €40. Dat zegt gemeenteraadslid Christopher Meijre. Hij ontdekte dat op de toestellen nog steeds €30 staat, maar dat er bonnen van €40 worden uitgeschreven. Vermeijre en team Bredenen eisen de terugbetaling voor de getroffen automobilisten. Het voorbije weekend werden opnieuw veel dode vissen aangetroffen in het vlotdok in de Oostendse Achterhaven. Oorzaak van de massale vissterfte is de hitte en het zuurstoftekort. De civiele bescherming haalde honderden vissen uit het water. Intussen worden deze week in het bosje beluchters geplaatst om het zuurstofgehalte op peil te houden. Morgen starten de Paulusfeesten. Een belangrijk luik is het straattheater. Coördinator daarvan is Luc Loïc en hij kon een stuk werelderfgoed strikken.
2: Waar we eigenlijk allebei naar uitkijken is onze hoofdact, onze UNESCO-act, werelderfgoed. Het middeleeuwse steel, het is een soort steekspel, maar het zijn steltelopers en de bedoeling is dat ze elkaar van de stokken lopen.
3: Die komen op het einde van de feesten.
2: Ja, inderdaad, de voorlaatste dag op de zondag komen ze met een bus uit Namen. Ze zullen dus een stoet vormen naar de locatie waar ze zullen spelen, waar de strijd doorgaat. En eerst zullen ze nog even uitleggen hoe het allemaal in elkaar steekt.
1: Meer op onze Facebookpagina Radio Noordzee Nieuws.
0: Radio Noordzee. Elk uur, meer regionaal nieuws.
9: Het zou heel fijn zijn mocht de voorstelling in verschillende Oostendse scholen gespeeld worden. Te meer het meisje dat modaal stond voor het moutpersonage in twee Oostendse scholen gezeten heeft.
14: Die echt uit de onderbuik van de maatschappij komen, wouden we een keer in Mekka zitten van rijkdom en welvaart. En een cursaal staat daar wel voor.
15: Absoluut. Wij zullen ervoor zorgen eigenlijk dat de jeugd zich tijdens juli en augustus absoluut niet zal vervelen in Oudenburg.
16: En zo denken wij op die manier de jeugd terug wat meer naar de Paulusfeesten krijgen. En ook niet alleen een tukkertje, maar dat ze toch ook wel een keer de tour doen. Eventueel met die foodtrucks en met de rest van het programma ook wel een stukje meenemen.
0: Regionaal nieuws hoor je hier bij Noordzee. Radio Noordzee, kalender.
1: Op zaterdag 15 augustus kan je in Oudenburg naar de grootste rommelmarkt in de regio. Je kan snuisteren in alle straten van het centrum tot 5 uur. De Zwaantjes Rollerclub organiseert van 13 tot 16 augustus voor de 58ste keer de Grand Prix van Vlaanderen. Jonge en volwassen skielers, waaronder enkele steengoede lokale talenten, geven het beste van zichzelf op de skielerpiste en op de baan. Alles is gratis mee te maken aan de Egelaan in Zandvoorde. In de Haan kan je op zondag 16 augustus naar de Oude Klepperparade. Een parade van motorfietsen en driewielers, gebouwd voor 1920. De jaarlijkse rommelmarkt van de Melody Makers vindt plaats op zondag 16 augustus aan het Maritiem Instituut Mercator. Kom snuisteren tussen de vele koopjes, ontdek verborgen schatten en geniet van de gezellige sfeer. Het Country Festival strijkt neer in Middelkerke van vrijdag 21 tot zondag 23 augustus. Dit gratis evenement brengt live country muziek, foodtrucks en een Amerikaanse westernsfeer. Tips van onze Noordzeeredders hoor je op weekdagen om 14:15 bij Radio Noordzee.
17: Dit is Radio Noordzee.
18: Dichtbij wat er gebeurt in de regio.
3: Christine De Vriend, u bent voorzitter van de contactgroep Oostende van de Vlaamse Parkinsonliga. Wie zijn jullie? Wat doen jullie?
19: Onze belangrijkste doelstelling is mensen met Parkinson samenbrengen en eigenlijk samen activiteiten doen.
3: Welke activiteiten organiseren jullie in de loop van het jaar?
19: We hebben eigenlijk twee groepen. We hebben aan de ene kant onze maandelijkse activiteiten. Die doorgaan de maandag namiddag, de vierde maandag namiddag van de maand. En de woensdag namiddag, ene keer in de maand. De maandag namiddag is een beetje van alles. En de woensdag namiddag is vooral bewegen. Want bewegen is zeer belangrijk voor mensen met Parkinson. Daarnaast hebben we de wekelijkse activiteit, dat is de Parkispoor. Die gaat door in de schapperij van 5:30 tot 6:30. En dat is eigenlijk echt sporten, rekening houdend met wat belangrijk is voor mensen met Parkinson.
3: Dat is iets wat jullie onlangs hebben geïntroduceerd, die Parkispoor. Slaat dat aan? Bereiken jullie die mensen?
19: We zouden eigenlijk liever nog een aantal mensen meer bereiken. Maar we merken wel, de mensen die komen, die haken niet af. Die zijn zeer blij om te blijven komen.
3: Er is nu een bijzondere grote activiteit dit najaar.
19: Klopt, inderdaad. 20 september doen we een wandelevenement. Waarom hebben wij dat wandelevenement georganiseerd? Dat is nu het tweede jaar op rij dat wij dat organiseren en we zijn van plan om dat eigenlijk elk jaar te blijven organiseren. We willen aan de ene kant geld inzamelen voor het wetenschappelijk onderzoek en daarnaast willen we ook dat mensen met Parkinson zelf kunnen deelnemen. Vandaar dat we gezocht hebben naar een activiteit die laagdrempelig is en wandelen lijkt ons het geschikte moment of het geschikte activiteit om die twee zaken te kunnen combineren.
3: Wat staat er dan te gebeuren op 20 september?
19: Op 20 september kun je dus gaan wandelen. We hebben vier lussen. Eén van 3 kilometer, één van 6 kilometer, één van 12 kilometer en één van 18 kilometer. De 3 kilometer is rolstoel toegankelijk. Maar daarnaast, als je niet graag wandelt, ben je zeker ook meer dan welkom. Want wij bieden van alle soorten drank en eten aan. Er wordt verse soep gemaakt, belegde broodjes, pannenkoeken en drank. Wat je maar wil.
3: Waar vindt het plaats en vanaf welk uur is die activiteit?
19: Vanaf 8:00 kun je terecht in Duin en Zee. Dus alles start in Duin en Zee. Er is ook een hele grote parking, dus voor iedereen gemakkelijk bereikbaar.
1: Allen daarheen op 20 september op Duin en Zee. Bedankt voor het gesprek, Christine De Vriend van de Parkinsonliga Oostende.
17: Nieuws en info aan de kust.
18: Dit is Radio Noordzee.
20: Noordzee Regio Nieuws.
1: De vijfde editie van Peloton Parkinson heeft €36.000 ingezameld voor wetenschappelijk onderzoek. Dat gebeurde met een fietstocht van Oostende naar Brugge en Knokke en terug door 130 deelnemers. Theater aan Zee sloot dit weekend af. Er waren 100.000 bezoekers voor 500 voorstellingen. Driekwart van de voorstellingen was uitverkocht. Volgend jaar bestaat TAS 30 jaar. KV Diksmuide Oostende won met 6-0 tegen Avanti Stekene in het kader van de beker van België. De doelpunten waren van Daze, Van den Schrik, Dumoulin, Beukels en twee keer Bronchin. KVDO gaat door naar de volgende ronde. In Ichtegem start de plaatselijke Carrefour met een actie voor 18 lokale verenigingen en clubs uit Ichtegem, Eernegem, Bekegem en Koekelare. Er zal in totaal €5.000 verdeeld worden. Klanten kunnen bepalen hoe de steun verdeeld wordt over de lokale verenigingen. In Westende gaan experts van de Universiteit van Antwerpen in gesprek met de buurtbewoners. Het maakt deel uit van een omgevingsbemiddelingstraject voor de ontwikkeling van de site van het Rauschenbergplein. Er zijn in de buurt verschillende ruimtelijke uitvoeringsplannen en ook protest tegen hoogbouw. De experts van de universiteit zijn aan de slag in opdracht van de gemeente Middelkerke en brengen de bezorgdheden in kaart. Meer regionieuws over een uur.
17: Iedereen luistert naar Radio Noordzee.
21: Ik ben Bjorn van Poeken, ik ben de curator van de Crystal Ship.
22: Ik ben Greg Della, ik kom uit Oostende en ik luister nu naar Radio Noordzee.
12: Ik ben Dirk Hoes, communicatieambtenaar van gemeentebestuur Bredene.
13: Ik ben Alcioen en ik luister naar Radio Noordzee.
4: Dichtbij wat er gebeurt in de regio.
18: Dit is Radio Noordzee.
3: Een diervriendelijke expo in het Cursaal. Schepen voor dierenwelzijn Fabrice Goffin. Een diervriendelijke expo, dat moet u blij maken.
5: Absoluut. Wanneer je de ambitie hebt om de diervriendelijkste stad van Vlaanderen te worden. En dat ga je na Brussel ook kiest voor de hoofdstad van de kust. Met een diervriendelijke zoo naar hier te komen. Ja, dan ben ik een blij man, hè.
3: Het is een hele moderne expo met VR-brillen en zo. Dat moet u als schepen voor technologie tevreden stellen.
5: Absoluut. Je hebt hier eigenlijk de ervaring van die vriendelijke tentoonstelling, maar dan met VR-brillen, waardoor dat je eigenlijk in een virtuele wereld kan connectie maken met dieren. Ik heb daar juist met een witte nijlpaard eigenlijk een contact gemaakt. Dat ik zeg van, allee, die zat naast mij, maakte geluiden ervan. Eigenlijk magnifiek.
3: Het is voor alle generaties.
5: Inderdaad, van jong tot gevorderde leeftijd, ik zal het zo noemen, je ervaart hier echt wel de mooiste zaken.
3: U was zelf het meest verwonderd over welk dier?
5: Een witte neushoorn. Alhoewel dat ook de connectie met de alligator, daar juist in de savanna, ook wel heel bijzonder is. Ik zou zeggen, het is echt, het is ongelooflijk.
3: Bedankt voor de tip, schepen Fabrice Goffin.

0: Schaatsen regionieuws.
1: KVDO zal de volgende match voor de beker van België in het Batimont Solar Park spelen. KVDO bereikte een overeenkomst met tegenstrever City Pirates Antwerpen om de match aan de kust te spelen. De man die verdacht wordt van de moord op een 43-jarige Oostendse vrouw blijft 2 maanden langer in de cel. Dat besliste de raadkamer. De 21-jarige Nederlander schoot in september vorig jaar de vrouw dood in de Brusselstraat. De schutter was eerder al veroordeeld in een drugszaak. Volgende zomer komt de burleske show van het Witte Paard opnieuw naar Middelkerke. Dat kondigde Mark Koeken aan. Hij is een van de eigenaars van het Witte Paard in Blankenbergen. De samenwerking met Middelkerke wordt warm gehouden, want de showtempel in Blankenbergen moet tijdelijk dicht, omdat er een nieuw gebouw komt. En dit is het nationale en internationale nieuws.
2: Dit is Radio Noordzee.
0: Radio Noordzee.
2: Dichtbij wat er gebeurt in de regio.
3: De Grote Post programmeert komend seizoen ook comedy-programmator Rutger de Kloet. Wat mogen de mensen verwachten?
4: Wel, lachen is gezond, dus we hebben heel bewust gekozen om veel comedy te gaan programmeren volgend seizoen. En vanaf oktober tot en met juni kan je eigenlijk heel wat bekende, maar ook minder bekende comedians aan het werk zien in Oostende.
3: Wie zijn die jonge talenten?
4: Ik denk bijvoorbeeld aan Rubrecht van den Toren, aan Pieter Verelst, maar in het bijzonder ook aan Nufzet. Dat is een programma waar we allemaal jonge comedians, ook mensen met een andere origine, eigenlijk de eerste kans geven om hun werk voor te stellen aan het publiek.
3: Dat zijn verschillende comedians op één moment.
4: Inderdaad, onder de nummer Words, Beat and Jokes zijn dat een 5-tal comedians geleid door een MC. We weten op vandaag nog niet wie dat precies zal zijn, maar die gaan een avondvullend programma brengen, allemaal met hun eigen werk.
3: Dat zijn die jonge talenten, er zijn ook gevestigde namen.
4: Gevestigde namen, absoluut. Ik denk aan Jan-Jaap van der Wal. De man woont intussen 10 jaar in Vlaanderen en brengt daar een show rond, Amor Fati. Maar ik kijk ook heel erg uit naar Pief Huvluf, Oostendenaar, die een thuismatch speelt, want die woont hier op enkele honderden meter vandaan. Ik denk aan Michael van Peel en natuurlijk Comilfo, die met een heel nieuwe show komt, Babel. Die mochten uiteraard ook niet ontbreken.
1: Bedankt voor het gesprek, Rutger de Kloet.
0: Radio Noordzee. Elk uur, meer regionaal nieuws.
5: Dat is eigenlijk, ik denk, de traditie in Oostende en de tijd van Insor. Insor is ook nooit op het voetstuk gezet dat hij verdiende. En de meeste van zijn werken zijn eigenlijk vertrokken naar het buitenland.
6: Jong Geweld is een inspraak- en participatiedag eigenlijk, waarbij dat we jongeren vragen in Bredene wat dat ze vinden van Bredene, wat er beter kan en wat hun ideeën zijn naar de toekomst toe.
7: Wij verhuizen naar januari op vraag van het Vlaamse Audiovisueel Fonds, die ons nu erkend heeft als groot festival.
8: Dat zijn allemaal zaken die veel beter moeten georganiseerd worden, zodanig dat we niet eindigen in vechtpartijen, waar dan op het einde van de rit de stad Oostende of de politie van Oostende verantwoordelijk voor is.
0: Regionaal nieuws hoor je hier bij Noordzee. Noordzee Regio Nieuws.
1: Skielster Lisa van Steenkiste van de Zwaantjes Rollerclub is geselecteerd voor het wereldkampioenschap. Dat wordt dit najaar gereden in Paraguay. Van Steenkiste werd dit jaar Europees kampioen. In Bredene werden in de eerste 7 maanden van dit jaar bijna 1800 parkeerretributies ten onrechte uitgeschreven voor €40. Dat zegt gemeenteraadslid Christophe Vermeijren. Hij ontdekte dat op de toestellen nog steeds €30 staat, maar dat er bonnen van €40 worden uitgeschreven. Vermeijren en Team Bredene eisen de terugbetaling voor de getroffen automobilisten. Het voorbije weekend werden opnieuw veel dode vissen aangetroffen in het vlotdok in de Oostendse achterhaven. Oorzaak van de massale vissterfte is de hitte en het zuurstoftekort. De civiele bescherming haalde honderden vissen uit het water. Intussen worden deze week in het bosje beluchters geplaatst om het zuurstofgehalte op peil te houden. Morgen starten de Paulusfeesten. Een belangrijk luik is het straattheater. Coördinator daarvan is Luc Loïc en hij kon een stuk werelderfgoed strikken.
9: Waar we eigenlijk allebei naar uitkijken is onze hoofdact, onze UNESCO-act, werelderfgoed. De middeleeuwse het is een soort steekspel, maar het zijn steltelopers en de bedoeling is dat ze elkaar van de stokken lopen.
3: Die komen op het einde van de feesten.
9: Ja, inderdaad, de voorlaatste dag op de zondag komen ze met een bus uit Namen. Ze zullen dus een stoet vormen naar de locatie waar ze zullen spelen, waar de strijd doorgaat. En eerst zullen ze nog even uitleggen hoe het allemaal in elkaar steekt.
1: Meer op onze Facebookpagina Radio Noordzee Nieuws.
2: Regionaal nieuws hoor je hier bij Noordzee.
0: Radio Noordzee.
2: Dichtbij wat er gebeurt in de regio.
3: Een bijzondere reeks in de Grote Post is Mijn Lieve Lijf. Ann Pauls, u bent van de Grote Post. Hoe pakken jullie dat aan? Wat is dat Mijn Lieve Lijf?
10: Ah, ik praat zo graag over Mijn Lieve Lijf. Mijn Lieve Lijf is de gesprekkenreeks die gehost wordt door Lieve Blankaert. En we gaan eigenlijk Mijn Lieve naar bijzondere plekken, naar mensen voor wie het niet altijd zo evident is om naar een cultuurhuis te komen om deel te nemen aan theater of aan gesprekken. En we spelen eigenlijk inhoudelijk in op de thema's die daar leven. De volgende reeks is al de vierde reeks, denk ik, of het vierde seizoen. Werken we samen met Katrien de Ruijscher, of is Katrien de Ruijscher te gast? Kent haar allemaal als Dr. Judy. Vanuit thuis, maar zij is ook een heel geëngageerde maker, podcastmaker onder andere ook, die een prachtige podcast heeft gemaakt over het verlies van haar vader aan een alcoholmisbruik en de impact die dat heeft gehad op haar gezin. En evenzeer hebben we ook Stefan Mailleux te gast. En Stefan Mailleux komt vertellen over de impact van burn-out op uw lichaam, op uw functioneren, op uw leven, op uw relaties. Dus deze twee gasten zijn te gast en eigenlijk spelen die altijd inhoudelijk in op iets wat er in de ontmoetingscentra bijvoorbeeld in dit geval al leeft.
3: Lieve Blankaert en gasten in ontmoetingscentra, welke ontmoetingscentra zijn dat?
10: Dit jaar gaan we naar de Ballon en naar de Schelpen.
3: Als mensen daarbij willen zijn in die twee ontmoetingscentra?
10: Ze kunnen uiteraard gewoon tickets kopen opnieuw via degrotepost.be, maar ook in het ontmoetingscentrum zelf. Dus bij Debbie van de Ballon of bij Roel van de Schelpen, laat uw naam daarachter en dan sta je zo op de lijst en regelen we dat de avond zelf wel.
0: Iedereen luistert naar Radio Noordzee.
11: Ik ben Natasja Waldman.
12: Ik ben Danny Drogenbrood van VZW Restart en ons hart ligt bij de Noordzee.
13: Ik ben Joke Doodlewoman.
14: Ik ben Wouter Schrabbing en ik luister naar Radio Noordzee.
0: Noordzee Regio Nieuws.
1: De vijfde editie van Peloton Parkinson heeft €36.000 ingezameld voor wetenschappelijk onderzoek. Dat gebeurde met een fietstocht van Oostende naar Brugge en Knokke en terug door 130 deelnemers. Theater aan Zee sloot dit weekend af. Er waren 100.000 bezoekers voor 500 voorstellingen. Driekwart van de voorstellingen was uitverkocht. Volgend jaar bestaat TAS 30 jaar. KV Diksmuide Oostende won met 6-0 tegen Avanti Stekene in het kader van de Beker van België. De doelpunten waren van Dazen, Van den Schrik, Dumoulin, Beukels en twee keer Bronchin. KVDO gaat door naar de volgende ronde. In Ichtegem start de plaatselijke Carrefour met een actie voor 18 lokale verenigingen en clubs uit Ichtegem, Eernegem, Bekegem en Koekelaren. Er zal in totaal €5.000 verdeeld worden. Klanten kunnen bepalen hoe de steun verdeeld wordt over de lokale verenigingen. In Westende gaan experts van de Universiteit van Antwerpen in gesprek met de buurtbewoners. Het maakt deel uit van een omgevingsbemiddelingstraject voor de ontwikkeling van de site van het Rauschenbergplein. Er zijn in de buurt verschillende ruimtelijke uitvoeringsplannen en ook protest tegen hoogbouw. De experts van de universiteit zijn aan de slag in opdracht van de gemeente Middelkerken en brengen de bezorgdheden in kaart. Meer regionieuws over een uur.
0: Radio Noordzee. Elk uur, meer regionaal nieuws.
15: Ja, ik heb natuurlijk een fantastische ploeg in de Mercator Marina die geholpen heeft om eerst de vaartuigen weg te doen, dan pontons af te brouwen. Je moet rekening houden dat 2/3 van het dok afgebroken is, dus dat is niet zo evident om dat allemaal te doen.
8: Wat niet wegneemt dat wij hier in de haven van tijd tot tijd wel een marineschip zullen kunnen ontvangen en waar toch ideeën zijn om een opleidingsschip bijvoorbeeld toch in de haven van Oostende te leggen in de toekomst.
16: Wekelijks hebben wij een lijn Oostende-Zeebrugge-Antwerpen inderdaad en we denken dat we in volgend kwartaal een bijkomende lijn kunnen inleggen, dus 2 afvaarten per week.
0: Regionaal nieuws hoor je hier bij Noordzee. Radio Noordzee informeert jou over wat er gebeurt in de regio.
3: De opbouw van de Paulusfeesten is volop bezig. Volgende week gaan ze van start. Programmator Chesney Chaaks, het programma is helemaal klaar nu.
17: Ja, zeker. We hebben alles ligt vast en het wordt een topfeest.
3: Met een paar nieuwigheden, toch?
17: Ja, dit jaar hebben we beslist om geen statiegeld mee te vragen voor onze bekers. We hopen dat de mensen dat positief ontvangen. We hopen ook dat de mensen hun bekers in onze bekervreters gaan gooien en niet op de grond. Zo hebben we toch onze bekers terug.
3: En als je dan kijkt naar de programmatie, wie zijn daar de grote namen dit jaar op de feesten?
17: Ik denk dat dit jaar vooral Absent Minded, Je Broers, Kumik, Preuteleute, Funeral Dress, Paul Michiels, Tissy Arno en nog zoveel meer.
3: Ik hoorde toch heel wat bands met een lokale inslag.
17: Ja, klopt. We proberen altijd zoveel mogelijk bands met een Oostense link of die zelfs helemaal Oostense zijn te boeken. En zo komen we tot een zeer gevarieerd programma.
3: En de avonden van de Paulusfeesten die worden telkens afgesloten met een DJ. Hoe zit dat?
17: Ja, dat klopt. We willen dus eigenlijk wanneer de laatste noot op het hoofdpodium uitdooft, dat dan eigenlijk de DJ in de tent direct begint. Zo blijft het feestje eigenlijk constant doorgaan en hoeven de mensen niet te zoeken naar entertainment. Het is gewoon omdraaien, tent in en verder feesten.
1: Bedankt voor het gesprek, Chesney Chaaks. Paulusfeesten in Oostende vanaf dinsdag 11 augustus.

0: Noordzee Regionieuws.
1: KVDO zal de volgende match voor de beker van België in het Batimon Solar Park spelen. KVDO bereikte een overeenkomst met tegenstrever City Pirates Antwerpen om de match aan de kust te spelen. De man die verdacht wordt van de moord op een 43-jarige Oostendse vrouw blijft 2 maanden langer in de cel. Dat besliste de raadkamer. De 21-jarige Nederlander schoot in september vorig jaar de vrouw dood in de Brusselstraat. De schutter was eerder al veroordeeld in een drugszaak. Volgende zomer komt de burlesque show van het Witte Paard opnieuw naar Middelkerken. Dat kondigde Mark Koeken aan. Hij is een van de eigenaars van het Witte Paard in Blankenbergen. De samenwerking met Middelkerken wordt warm gehouden, want de showtempel in Blankenbergen moet tijdelijk dicht, omdat er een nieuw gebouw komt. En dit is het nationale en internationale nieuws.
0: Iedereen luistert naar Radio Noordzee.
2: Hallo, ik ben Peter Kruijmeers van Turisme Oostende.
3: Ik ben Kirby Hallemees.
4: Ik ben Gaël Bouzin.
5: Ik ben Roger Jonkere Frisco en luister dagelijks naar Radio Noordzee. Zeker doen, mensen, doen.
6: Dit is Radio Noordzee.
0: Radio Noordzee.
6: Dichtbij wat er gebeurt in de regio.
1: KV Diksmuiden Oostende staat voor de start van het nieuwe seizoen. Bram Kersenbelk, hoe gaat het met KVDO? Waar komen jullie uit?
7: Jammer genoeg komen wij nog uit in tweede amateurklasse, want vorig seizoen net de promotie gemist in de eindronde. Een mooie tweede plaats behaald wel. Maar de ambities dit seizoen zijn wel klaar. Wij willen zeker promoveren. We hebben er ook de nodige versterkingen voor gehaald. Dus de bedoeling is om zeker ons duchtig woordje mee te strijden voor de titel.
1: Wie zijn die versterkingen? Wie zijn die aanwinsten voor KVDO?
7: Met Niels Pierre en Nagy Maartens hebben we eigenlijk twee spelers teruggehaald die de volledige jeugdopleiding bij KV Oostende hebben doorlopen. Zij komen van Knokken, dat een reeks hoger speelt dan ons. Dus dat zijn zeker twee transfers die het verschil moeten kunnen maken. Met Didju hebben we van Lebbeke een van de beste spitsen uit de reeks gehaald. Vorig jaar heel veel goals en assists. Met Robbe de Kosteren hebben we een ex-prof van Cercle Brugge binnengehaald, die vorig jaar bij Roeselare zat. Dat zijn slechts 4 van de 9 transfers. Maar ik denk dat elke speler een absolute meerwaarde zal moeten zijn.
1: De ambities zijn hoog om dan dit jaar toch die promotie af te dwingen.
7: Ja, dat is wel de bedoeling. Ik denk ook met onze supporters aantallen, met de accommodatie, met de transfers die gedaan worden, kun je jezelf ook niet verschuilen. En moeten we zeggen dat we durven voor de titel gaan. Maar de eerlijkheid gebiedt wel om te zeggen dat het een hele zware reeks zal worden. Zwaarder dan vorig jaar nog, denk ik. Met een Eendracht Aalst-leden. Eendracht Aalst dat ook een zekere historie heeft en terug wil opklimmen. Ninove die is gezakt, die meteen weer wil promoveren. Dus ja, het zal zeker geen sinecure zijn.
1: Bedankt voor het gesprek, Bram Kersenbelk van KVDO. En veel succes.
6: Dit is Radio Noordzee. Dichtbij wat er gebeurt in de regio.
0: Noordzee Regionieuws.
1: Skielster Lisa van Steenkisten van de Zwaantjes Rollerclub is geselecteerd voor het wereldkampioenschap. Dat wordt dit najaar gereden in Paraguay. Van Steenkisten werd dit jaar Europees kampioen. In Bredenen werden in de eerste 7 maanden van dit jaar bijna 1800 parkeerretributies ten onrechte uitgeschreven voor €40. Dat zegt gemeenteraadslid Christopher Meijre. Hij ontdekte dat op de toestellen nog steeds €30 staat, maar dat er bonnen van €40 worden uitgeschreven. Vermeijre en team Bredenen eisen de terugbetaling voor de getroffen automobilisten. Het voorbije weekend werden opnieuw veel dode vissen aangetroffen in het vlotdok in de Oostendse Achterhaven. Oorzaak van de massale vissterfte is de hitte en het zuurstoftekort. De civiele bescherming haalde honderden vissen uit het water. Intussen worden deze week in het bosje beluchters geplaatst om het zuurstofgehalte op peil te houden. Morgen starten de Paulusfeesten. Een belangrijk luik is het straattheater. Coördinator daarvan is Luc Loïc en hij kon een stuk werelderfgoed strikken.
8: Waar we eigenlijk allebei naar uitkijken is onze hoofdact, onze UNESCO-act, werelderfgoed, de middeleeuwse is een soort steekspel, maar het zijn steltlopers en de bedoeling is dat ze elkaar van de stokken lopen.
3: Die komen op het einde van de feesten.
8: Ja, inderdaad, de voorlaatste dag op de zondag komen ze met een bus uit Namen. Ze zullen dus een stoet vormen naar de locatie waar ze zullen spelen, waar de strijd doorgaat. En eerst zullen ze nog even uitleggen hoe het allemaal in elkaar steekt.
1: Meer op onze

0: Op zaterdag 15 augustus kan je in Oudenburg naar de grootste rommelmarkt in de regio. Je kan snuisteren in alle straten van het centrum tot 5 uur. De Zwaantjes Rollerclub organiseert van 13 tot 16 augustus voor de 58ste keer de Grand Prix van Vlaanderen. Jonge en volwassen skielers, waaronder enkele steengoede lokale talenten, geven het beste van zichzelf op de skielerpiste en op de baan. Alles is gratis mee te maken aan de Egelaan in Zandvoorde. In De Haan kan je op zondag 16 augustus naar de Oude Klepperparade. Een parade van motorfietsen en driewielers, gebouwd voor 1920. De jaarlijkse rommelmarkt van de Melody Makers vindt plaats op zondag 16 augustus aan het Maritiem Instituut Mercator. Kom snuisteren tussen de vele koopjes, ontdek verborgen schatten en geniet van de gezellige sfeer. Het Country Festival strijkt neer in Middelkerken van vrijdag 21 tot zondag 23 augustus. Dit gratis evenement brengt live country muziek, foodtrucks en een Amerikaanse westernsfeer. Tips van onze Noordzeeredders hoor je op weekdagen om 14:15 bij Radio Noordzee.
1: Radio Noordzee.
2: Dichtbij wat er gebeurt in de regio.
3: Wim Dankaert, u speelt mee in de theaterwandeling Het Alsjeblieft Meisje. Opnieuw met de Dagbroeders. U werkte eerder met hen.
4: Ja, dat is waar. Het is mijn, ik denk al de vierde keer of zo dat ik met hen werk. Ik werk ook in Antwerpen regelmatig met amateurs en zo. Ik vind de mix tussen professionele en amateurs vind ik heel fijn. Ik heb ook lang lesgegeven aan het conservatorium. Ik vind het heel fijn om met mensen te werken. En dat is blijkbaar ook opgevallen tijdens de vorige theaterwandelingen, omdat ik de zaken nogal kan sturen. Dan viel Katlijn op en u heeft Katlijn gevraagd of ik twee van de, hoeveel zijn er, zes scènes wil regisseren. En ik speel ook in een van de twee.
3: En wat speelt u?
4: Wij, in de eerste scène spelen wij, speel ik een ouder koppel bij wie Julie op bezoek komt. Niet op bezoek komt, ze komt eigenlijk terug thuis. Ze is getrouwd met de zoon. En Julie is een Vlaams meisje dat in de Eerste Wereldoorlog haar lichaam heeft moeten verkopen. Die zoon is daar achtergekomen en die is daar bijzonder boos over. De ouders, ik ben de vader van de zoon. De ouders die houden zeer veel van het meisje en dat zorgt dus voor een flinke confrontatie in de eerste scène.
3: Dat thema, het Alsjeblieft Meisje, is iets wat heel leefde aan de kust. Kende u die problematiek of was het door het boek dat u het hebt ontdekt?
4: Dat is helemaal door het boek van Katlijn. Katlijn schrijft heel vaak over de oorlog. Eerste oorlog, Tweede Wereldoorlog. En eigenlijk weet ik daar zelf niet wel over de oorlog en over de politiek. Maar de problematiek van de mensen zelf is heel boeiend. En daar weet Katlijn zich echt wel in te verdiepen.
3: Hoe is het om die mensen te coachen?
4: Fijn. In deze eerste scène werk ik met een drietal mensen die eigenlijk heel goed spelen. Ja, echt. De tweede scène trouwens ook, hoor. Maar in de tweede scène speel ik niet zelf. En dat is toch een groot verschil. Het coachen plus spelen. Ik moet observator zijn en ook speler. Het is niet makkelijk.
3: Op de Oosteroever, kende u de streek?
4: Nee, ik weet heel weinig van de zee en van Oostende. Ik ben echt van Antwerpen, ja.
3: Maar er komt verandering in.
4: Ja, daar is de laatste jaren meer en meer verandering in gekomen, dat is waar.
3: Okay. Wim Dankaert, bedankt voor het gesprek en veel succes met het Alsjeblieft Meisje.
2: Dit is Radio Noordzee.
1: Noordzee Regio Nieuws.
0: De vijfde editie van Peloton Parkinson heeft €36.000 ingezameld voor wetenschappelijk onderzoek. Dat gebeurde met een fietstocht van Oostende naar Brugge en Knokke en terug door 130 deelnemers. Theater aan Zee sloot dit weekend af. Er waren 100.000 bezoekers voor 500 voorstellingen. Driekwart van de voorstellingen was uitverkocht. Volgend jaar bestaat TAS 30 jaar. KV Diksmuide Oostende won met 6-0 tegen Avanti Stekene in het kader van de beker van België. De doelpunten waren van Dazen, Van den Schrik, Dumoulin, Beukels en twee keer Bronchin. KVDO gaat door naar de volgende ronde. In Ichtegem start de plaatselijke Carrefour met een actie voor 18 lokale verenigingen en clubs uit

0: Echtegem, Eernegem, Bekegem en Koekelare. Er zal in totaal 5000 euro verdeeld worden. Klanten kunnen bepalen hoe de steun verdeeld wordt over de lokale verenigingen. In Westende gaan experts van de Universiteit van Antwerpen in gesprek met de buurtbewoners. Het maakt deel uit van een omgevingsbemiddelingstraject voor de ontwikkeling van de site van het Rauschenbergplein. Er zijn in de buurt verschillende ruimtelijke uitvoeringsplannen en ook protest tegen hoogbouw. De experts van de universiteit zijn aan de slag in opdracht van de gemeente Middelkerken en brengen de bezorgdheden in kaart. Meer regionieuws over een uur.
1: Iedereen luistert naar Radio Noordzee.
2: Ik ben Natasja Waldman.
3: Ik ben Danny Drogenbrood van VZW Restart en ons hart ligt bij de Noordzee.
4: Ik ben Joke Doodlewoman.
5: Ik ben Wouter Slabbink en ik luister naar Radio Noordzee.
1: Dit is Radio Noordzee.
6: Dichtbij wat er gebeurt in de regio.
0: Christine De Vriend, u bent voorzitter van de contactgroep Oostende van de Vlaamse Parkinsonliga. Wie zijn jullie? Wat doen jullie?
7: Onze belangrijkste doelstelling is mensen met Parkinson samenbrengen en eigenlijk samen activiteiten doen.
0: Welke activiteiten organiseren jullie in de loop van het jaar?
7: We hebben eigenlijk twee groepen. We hebben aan de ene kant onze maandelijkse activiteiten. Die doorgaan de maandag namiddag, de vierde maandag namiddag van de maand. En de woensdag namiddag, ene keer in de maand. De maandag namiddag is een beetje van alles. En de woensdag namiddag is vooral bewegen. Want bewegen is zeer belangrijk voor mensen met Parkinson. Daarnaast hebben we de wekelijkse activiteit, dat is de Parkispoor. Die gaat door in de schapperij van 5:30 tot 6:30. En dat is eigenlijk echt sporten, rekening houdend met wat belangrijk is voor mensen met Parkinson.
0: Dat is iets wat jullie onlangs hebben geïntroduceerd, die Parkispoor. Slaat dat aan? Bereiken jullie die mensen?
7: We zouden eigenlijk liever nog een aantal mensen meer bereiken. Maar we merken wel, de mensen die komen, die haken niet af. Die zijn zeer blij om te blijven komen.
0: Er is nu een bijzondere grote activiteit dit najaar.
7: Klopt, inderdaad. 20 september doen we een wandelevenement. Waarom hebben wij dat wandelevenement georganiseerd? Dat is nu het tweede jaar op rij dat we dat organiseren en we zijn van plan om dat eigenlijk elk jaar te blijven organiseren. We willen aan de ene kant geld inzamelen voor het wetenschappelijk onderzoek en daarnaast willen we ook dat mensen met Parkinson zelf kunnen deelnemen. Vandaar dat we gezocht hebben naar een activiteit die laagdrempelig is en wandelen lijkt ons het geschikte moment of het geschikte activiteit om die twee zaken te kunnen combineren.
0: Wat staat er dan te gebeuren op 20 september?
7: Op 20 september kun je dus gaan wandelen. We hebben vier lussen. Eén van 3 kilometer, één van 6 kilometer, één van 12 kilometer en één van 18 kilometer. De 3 kilometer is rolstoel toegankelijk. Maar daarnaast, als je niet graag wandelt, ben je zeker ook meer dan welkom. Want wij bieden van alle soorten drank en eten aan. Er wordt verse soep gemaakt, belegde broodjes, pannenkoeken en drank, wat je maar wil.
0: Waar vindt het plaats en vanaf welk uur is die activiteit?
7: Vanaf 8:00 kun je terecht in Duin en Zee. Dus alles start in Duin en Zee. Er is ook een hele grote parking, dus voor iedereen gemakkelijk bereikbaar.
0: Allen daarheen op 20 september op Duin en Zee. Bedankt voor het gesprek, Christine De Vriend van de Parkinsonliga Oostende.
6: Regionaal nieuws hoor je hier bij Noordzee.
1: Radio Noordzee.
6: Dichtbij wat er gebeurt in de regio.
1: Noordzee Regio Nieuws.
0: KVDO zal de volgende match voor de beker van België in het Batimon Solar Park spelen. KVDO bereikte een overeenkomst met tegenstrever City Pirates Antwerpen om de match aan de kust te spelen. De man die verdacht wordt van de moord op een 43-jarige Oostendse vrouw blijft 2 maanden langer in de cel. Dat besliste de raadkamer. De 21-jarige Nederlander schoot in september vorig jaar de vrouw dood in de Brusselstraat. De schutter was eerder al veroordeeld in een drugszaak. Volgende zomer komt de burlesque show van het Witte Paard opnieuw naar Middelkerken. Dat kondigde Mark Koeken aan. Hij is een van de eigenaars van het Witte Paard in Blankenbergen. De samenwerking met Middelkerken wordt warm gehouden, want de showtempel in Blankenbergen moet tijdelijk dicht, omdat er een nieuw gebouw komt. En dit is het nationale en internationale nieuws.
1: dichtbij wat er gebeurt in de regio.
6: Dit is Radio Noordzee.
0: Een diervriendelijke expo in het Cursaal. Schepen voor dierenwelzijn Fabrice Goffin. Een diervriendelijke expo, dat moet u blij maken.
8: Absoluut. Wanneer je de ambitie hebt om de diervriendelijkste stad van Vlaanderen te worden, en dat ga je na Brussel ook kiest voor de hoofdstad van de kust, met de diervriendelijke zoo naar hier te komen, ja, ben ik een blij man, hè.
0: Het is een hele moderne expo met VR-brillen en zo. Dat moet u als schepen voor technologie tevreden stellen.
8: Absoluut. Je hebt hier eigenlijk de ervaring van die vriendelijke tentoonstelling, maar dan met VR-brillen, waardoor dat je eigenlijk in een virtuele wereld kan connectie maken met dieren. Ik heb daar juist met een witte nijlpaard eigenlijk een contact gemaakt. Dat ik zeg van, allee, die zat naast mij, maakte geluiden ervan. Eigenlijk magnifiek.
0: Het is voor alle generaties.
8: Inderdaad, van jong tot gevorderde leeftijd, ik zal het zo noemen, je ervaart hier echt wel de mooiste zaken.
0: U was zelf het meest verwonderd over welk dier?
8: Een witte neushoorn. Alhoewel dat ook de connectie met de alligator, daar juist in de savanna, ook wel heel bijzonder is. Ik zou zeggen, het is echt, het is ongelooflijk.
0: Bedankt voor de tip, schepen Fabrice Goffin.
1: Radio Noordzee. Elk uur, meer regionaal nieuws.
9: Ja, waarbij dat je dan in eer en geweten een beslissing neemt. Achteraf kun je dan zeggen van ja, maar je had beter een ander beslissing genomen. Ja, dat gebeurt nu eenmaal in het leven.
10: De stad is altijd de speler. Dus je kan niet ontkennen dat zij die rol moeten spelen. Die rol naar hun bevolking ook. En die is helemaal niet gespeeld geweest tot vandaag.
11: Het is niet zo evident geweest, deze werf. Maar we zijn heel trots dat de handelaars opnieuw volop handel kunnen voeren.
12: Ik heb ook geen ijschakos verkocht van mijn nieuwe collectie. Ik moet alles de naald toe, omdat ik me stond met deze marchandise aan huis ben.
1: Regionaal nieuws hoor je hier bij Noordzee. Noordzee Regio Nieuws.
0: Skielster Lisa van Steenkiste van de Zwaadjes Roller Club is geselecteerd voor het wereldkampioenschap. Dat wordt dit najaar gereden in Paraguay. Van Steenkiste werd dit jaar Europees kampioen. In Bredene werden in de eerste 7 maanden van dit jaar bijna 1800 parkeerretributies ten onrechte uitgeschreven voor €40. Dat zegt gemeenteraadslid Christophe Vermeire. Hij ontdekte dat op de toestellen nog steeds €30 staat, maar dat er bonnen van €40 worden uitgeschreven. Vermeire en team Bredene eisen de terugbetaling voor de getroffen automobilisten. Het voorbije weekend werden opnieuw veel dode vissen aangetroffen in het vlotdok in de Oostendse Achterhaven. Oorzaak van de massale vissterfte is de hitte en het zuurstoftekort. De civiele bescherming haalde honderden vissen uit het water. Intussen worden deze week in het bosje beluchters geplaatst om het zuurstofgehalte op peil te houden. Morgen starten de Paulusfeesten. Een belangrijk luik is het straattheater. Coördinator daarvan is Luc Loïc en hij kon een stuk werelderfgoed strikken.
13: Waar we eigenlijk allebei naar uitkijken is onze hoofdact, onze UNESCO-act, werelderfgoed. De middeleeuwse het is een soort steekspel, maar het zijn steltelopers en de bedoeling is dat ze elkaar van de stokken lopen.
0: Die komen op het einde van de feesten.
13: Ja, inderdaad, de voorlaatste dag op de zondag komen ze met een bus uit Namen. Ze zullen dus een stoet vormen naar de locatie waar ze zullen spelen, waar de strijd doorgaat. En eerst zullen ze nog even uitleggen hoe het allemaal in elkaar steekt.
0: Meer op onze Facebookpagina Radio Noordzee Nieuws.
6: Dit is Radio Noordzee.
1: Radio Noordzee.
6: Dichtbij wat er gebeurt in de regio.
0: De Grote Post programmeert komend seizoen ook comedy-programmator Rutger de Kloet. Wat mogen de mensen verwachten?
14: Wel, lachen is gezond, dus we hebben heel bewust gekozen om veel comedy te gaan programmeren volgend seizoen. En vanaf oktober tot en met juni kan je eigenlijk heel wat bekende, maar ook minder bekende comedians aan het werk zien in Oostende.
0: Wie zijn die jonge talenten?
14: Ik denk bijvoorbeeld aan Rubrecht van den Toren, aan Pieter Verelst, maar in het bijzonder ook aan Neuf Zet. Dat is een programma waar we allemaal jonge comedians, ook mensen met een andere origine, eigenlijk de eerste kans geven om hun werk voor te staan aan het publiek.
15: Dat zijn verschillende comedians op één moment.
14: Inderdaad, onder de nummer Words, Beat and Jokes zijn dat een vijftal comedians geleid door een MC. We weten op vandaag nog niet wie dat precies zal zijn, maar die gaan een avondvullend programma brengen, allemaal met hun eigen werk.
15: Dat zijn die jonge talenten, er zijn ook gevestigde namen.
14: Gevestigde namen, absoluut. Ik denk aan Jan-Jaap van der Wal. De man woont intussen 10 jaar in Vlaanderen en brengt daar een show rond, Amor Fati. Maar ik kijk ook heel erg uit naar Pief Huvluf, Oostendenaar, die een thuismatch speelt, want die woont hier op enkele honderden meter vandaan. Ik denk aan Michael van Peel en natuurlijk Comilfo, die met een heel nieuwe show komt, Babel. Die mochten uiteraard ook niet ontbreken.
0: Bedankt voor het gesprek, Rutger de Kloet.
1: Luistert naar Radio Noordzee.
16: Ik ben Charlotte Verkeijn.
17: Hi, I'm Dusan Djordjevic.
18: Ik ben Danik Menne.
19: Ik ben Willy de Schilder. En ik hou van de Noordzee, ik hou van Oostende, ik hou van alles die hier aan de zee leeft.
20: Ik zie Jean-Marie Bolle en ik luister naar Radio Noordzee.
1: Noordzee Regio Nieuws.
0: De vijfde editie van Peloton Parkinson heeft €36.000 ingezameld voor wetenschappelijk onderzoek. Dat gebeurde met een fietstocht van Oostende naar Brugge en Knokke en terug door 130 deelnemers. Theater aan Zee sloot dit weekend af. Er waren 100.000 bezoekers voor 500 voorstellingen. Driekwart van de voorstellingen was uitverkocht. Volgend jaar bestaat TAS 30 jaar. KV Diksmuide Oostende won met 6-0 tegen Avanti Stekene in het kader van de Beker van België. De doelpunten waren van Dazen, Van den Schrik, Dumoulin, Beukels en twee keer Bronchin. KVDO gaat door naar de volgende ronde. In Ichtegem start de plaatselijke Carrefour met een actie voor 18 lokale verenigingen en clubs uit Ichtegem, Eernegem, Bekegem en Koekelaren. Er zal in totaal €5.000 verdeeld worden. Klanten kunnen bepalen hoe de steun verdeeld wordt over de lokale verenigingen. In Westende gaan experts van de Universiteit van Antwerpen in gesprek met de buurtbewoners. Het maakt deel uit van een omgevingsbemiddelingstraject voor de ontwikkeling van de site van het Rauschenbergplein. Er zijn in de buurt verschillende ruimtelijke uitvoeringsplannen en ook protest tegen hoogbouw. De experts van de universiteit zijn aan de slag in opdracht van de gemeente Middelkerken en brengen de bezorgdheden in kaart. Meer regionieuws over een uur.
1: Radio Noordzee. Elk uur, meer regionaal nieuws.
21: We proberen te werken met zeer veel lokale leveranciers. Wij noemen het onze lokale helden. Dat is belangrijk omdat dat onze maatschappelijke voetafdruk verkleint en dat dat ook de toekomst is.
22: Ja, het is het Arthouse zaaltje in Oostende, hier binnen in Kinepolis. We zijn ook dankbaar dat we Kinepolis dat kunnen samen doen.
23: Wij nodigen jonge kankerpatiënten tussen de 18 en 30 jaar, nodigen wij uit in Oostende om een week met ons door te brengen en ook met lotgenoten.
24: Het feit dat Oostende erin geslaagd is om daar een voorbeeld in te zijn, is niet onbelangrijk en wordt in Vlaanderen opgepikt.
1: Regionaal nieuws hoor je hier bij Noordzee.
6: Regionaal nieuws hoor je hier bij Noordzee.
1: Radio Noordzee.
6: Dichtbij wat er gebeurt in de regio.
15: Een bijzondere reeks in de Grote Post is Mijn Lieve Lijf. Ann Pauls, u bent van de Grote Post. Hoe pakken jullie dat aan? Wat is dat Mijn Lieve Lijf?
25: Ah, ik praat zo graag over Mijn Lieve Lijf. Mijn Lieve Lijf is de gesprekkenreeks die gehost wordt door Lieve Blankaert. En we gaan eigenlijk met Lieve naar bijzondere plekken, naar mensen voor wie het niet altijd zo evident is om naar een cultuurhuis te komen om deel te nemen aan theater of aan gesprekken. En we spelen eigenlijk inhoudelijk in op de thema's die daar leven. De volgende reeks is al de vierde reeks, denk ik, of het vierde seizoen. Werken we samen met Katrien de Ruijscher, of is Katrien de Ruijscher te gast? Kent haar allemaal als Dr. Judy. Vanuit thuis, maar zij is ook een heel geëngageerde maker, podcastmaker onder andere ook, die een prachtige podcast heeft gemaakt over het verlies van haar vader aan een alcoholmisbruik en de impact die dat heeft gehad op haar gezin. En evenzeer hebben we ook Steven Mailleux te gast. En Steven Mailleux komt vertellen over de impact van burn-out op uw lichaam, op uw functioneren, op uw leven, op uw relaties. Dus deze twee gasten zijn te gast en eigenlijk spelen die altijd inhoudelijk in op iets wat dat er in de ontmoetingscentra bijvoorbeeld in dit geval al leeft.
15: Lieve Blankaert en gasten in ontmoetingscentra, welke ontmoetingscentra zijn dat?
25: Dit jaar gaan we naar de Ballon en naar de Schelpen.
15: Als mensen daarbij willen zijn in die twee ontmoetingscentra?
25: Ze kunnen uiteraard gewoon tickets kopen opnieuw via degrotepost.be, maar ook in het ontmoetingscentrum zelf. Dus bij Debbie van de Ballon of bij Roel van de Schelpen, laat uw naam daarachter en dan heb je zo, sta je zo op de lijst en regelen we dat de avond zelf wel.
6: Dichtbij wat er gebeurt in de regio.
1: Radio Noordzee. Noordzee Regio Nieuws.
0: KVDO zal de volgende match voor de beker van België in het Batimont Solar Park spelen. KVDO bereikte een overeenkomst met tegenstrever City Pirates Antwerpen om de match aan de kust te spelen. De man die verdacht wordt van de moord op een 43-jarige Oostendse vrouw blijft 2 maanden langer in de cel. Dat besliste de raadkamer. De 21-jarige Nederlander schoot in september vorig jaar de vrouw dood in de Brusselstraat. De schutter was eerder al veroordeeld in een drugszaak. Volgende zomer komt de burleske show van het Witte Paard opnieuw naar Middelkerke. Dat kondigde Mark Koeken aan. Hij is een van de eigenaars van het Witte Paard in Blankenbergen. De samenwerking met Middelkerke wordt warm gehouden, want de showtempel in Blankenbergen moet tijdelijk dicht, omdat er een nieuw gebouw komt. En dit is het nationale en internationale nieuws.
1: Iedereen luistert naar Radio Noordzee.
2: Ik ben Stefan Tange.
3: Ik ben Jean-Marie de Dekker, burgemeester van Middelkerke.
4: Ik ben Rudy de Meijer.
5: Ik ben Erik Marijsen en ik luister naar Radio Noordzee.
1: Radio Noordzee informeert jou over wat er gebeurt in de regio.
15: De opbouw van de Paulusfeesten is volop bezig. Volgende week gaan ze van start. Programmator Chesney Tjaaks, het programma is helemaal klaar nu.
7: Ja, zeker. We hebben alles ligt vast en het wordt een topfeest.
15: Met een paar nieuwigheden, toch?
7: Ja, dit jaar hebben we beslist om geen statiegeld mee te vragen voor onze bekers. We hopen dat de mensen dat positief ontvangen. We hopen ook dat de mensen hun bekers in onze bekervreters gaan gooien en niet op de grond. Zo hebben we toch onze bekers terug.
15: En als je dan kijkt naar de programmatie, wie zijn daar de grote namen dit jaar op de feesten?
7: Ik denk dat dit jaar vooral Absent Minded, Je Broers, Kumik, Preuteleute, Funeral Dress, Paul Michiels, T.C. Arno en nog zoveel meer.
15: Ik hoorde toch heel wat bands met een lokale inslag.
7: Ja, klopt. We proberen altijd zoveel mogelijk bands met een Oostendse link of die zelfs helemaal Oostendse zijn te boeken. En zo komen we tot een zeer gevarieerd programma.
15: En de avonden van de Paulusfeesten die worden telkens afgesloten met een DJ. Hoe zit dat?
7: Ja, dat klopt. We willen dus eigenlijk wanneer de laatste noot op het hoofdpodium uitdooft, dat dan eigenlijk de DJ in de tent direct begint. Zo blijft het feestje eigenlijk constant doorgaan en hoeven de mensen niet te zoeken naar entertainment. Het is gewoon omdraaien, tent in en verder feesten.
0: Bedankt voor het gesprek, Chesney Tjaaks. Paulusfeesten in Oostende vanaf dinsdag 11 augustus.
1: Radio Noordzee. Noordzee Regio Nieuws.
0: Skielster Lisa van Steenkisten van de Zwaantjes Rollerclub is geselecteerd voor het wereldkampioenschap. Dat wordt dit najaar gereden in Paraguay. Van Steenkisten werd dit jaar Europees kampioen. In Bredene werden in de eerste 7 maanden van dit jaar bijna 1800 parkeerretributies ten onrechte uitgeschreven voor €40. Dat zegt gemeenteraadslid Christophe Vermeire. Hij ontdekte dat op de toestellen nog steeds €30 staat, maar dat er bonnen van €40 worden uitgeschreven. Vermeire en team Bredene eisen de terugbetaling voor de getroffen automobilisten. Het voorbije weekend werden opnieuw veel dode vissen aangetroffen in het vlotdok in de Oostendse Achterhaven. Oorzaak van de massale vissterfte is de hitte en het zuurstoftekort. De civiele bescherming haalde honderden vissen uit het water. Intussen worden deze week in het bosje beluchters geplaatst om het zuurstofgehalte op peil te houden. Morgen starten de Paulusfeesten. Een belangrijk luik is het straattheater. Coördinator daarvan is Luc Loïc en hij kon een stuk werelderfgoed strikken.
13: Waar we eigenlijk allebei naar uitkijken is onze hoofdact, onze UNESCO-act, werelderfgoed. De middeleeuwse steel, het is een soort steekspel, maar het zijn steltelopers en de bedoeling is dat ze elkaar van de stokken lopen.
15: Die komen op het einde van de feesten.
13: Ja, inderdaad, de voorlaatste dag op de zondag komen ze met een bus uit Namen. Ze zullen dus een stoet vormen naar de locatie waar ze zullen spelen, waar de strijd doorgaat. En eerst zullen ze nog even uitleggen hoe het allemaal in elkaar steekt.
0: Meer op onze Facebookpagina Radio Noordzee Nieuws.
1: Radio Noordzee. Elk uur, meer regionaal nieuws.
4: Het is belangrijk om te stellen dat de stad Oostende wel al degelijk heel wat heeft gedaan. Zij houden zich wel degelijk aan het groeipad dat opgelegd werd om naar 9% sociale huur te gaan.
8: Hier in de site bij het AZ Oostende.
9: En ik ben heel blij dat Luc Steno op het programma van Zilverok ook aanwezig zal zijn.
10: Wel, ik loop eigenlijk nog met mijn nieuwe show. Ik kruk naar Oostende. Ik ben verhuisd van Gent naar Oostende. Sinds 3 jaar woon ik hier. En het is een heel toffe show. Hij loopt heel goed en ik ga zeker daar van mijn uitbrengen.
1: Regionaal nieuws hoor je hier bij Noordzee. Radio Noordzee, kalender.
0: Op zaterdag 15 augustus kan je in Oudenburg naar de grootste rommelmarkt in de regio. Je kan snuisteren in alle straten van het centrum tot 5 uur. De Zwaantjes Roller Club organiseert van 13 tot 16 augustus voor de 58ste keer de Grand Prix van Vlaanderen. Jonge en volwassen skielers, waaronder enkele steengoede lokale talenten, geven het beste van zichzelf op de skielerpiste en op de baan. Alles is gratis mee te maken aan de Egelaan in Zandvoorde. In de Haan kan je op zondag 16 augustus naar de Oude Klepperparade. Een parade van motorfietsen en driewielers, gebouwd voor 1920. De jaarlijkse rommelmarkt van de Melody Makers vindt plaats op zondag 16 augustus aan het Maritiem Instituut Mercator. Kom snuisteren tussen de vele koopjes, ontdek verborgen schatten en geniet van de gezellige sfeer. Het Country Festival strijkt neer in Middelkerke van vrijdag 21 tot zondag 23 augustus. Dit gratis evenement brengt live country muziek, foodtrucks en een Amerikaanse westernsfeer. Tips van onze Noordzeeredders hoor je op weekdagen om 14:15 bij Radio Noordzee.
6: Dit is Radio Noordzee.
1: Radio Noordzee.
6: Dichtbij wat er gebeurt in de regio.
15: KV Diksmuiden Oostende staat voor de start van het nieuwe seizoen. Bram Kersenbelk, hoe gaat het met KVDO? Waar komen jullie uit?
11: Jammer genoeg komen wij nog uit in tweede amateurklasse, want vorig seizoen net de promotie gemist in de eindronde. Een mooie tweede plaats behaald wel. Maar de ambities dit seizoen zijn wel klaar. Wij willen zeker promoveren. We hebben er ook de nodige versterkingen voor gehaald. Dus de bedoeling is om zeker ons duchtig woordje mee te strijden voor de titel.
15: Wie zijn die versterkingen? Wie zijn die aanwinsten voor KVDO?
11: Met Niels Pierre en Nagy Maartens hebben we eigenlijk twee spelers teruggehaald die de volledige jeugdopleiding bij KV Oostende hebben doorlopen. Zij komen van Knokke, dat een reeks hoger speelt dan ons. Dus dat zijn zeker twee transfers die het verschil moeten kunnen maken. Met Didju hebben we van Lebbeke een van de beste spitsen uit de reeks gehaald. Vorig jaar heel veel goals en assists. Met Robbe de Kostere hebben we een ex-prof van Cercle Brugge binnengehaald, die vorig jaar bij Roeselare zat. Dat zijn slechts 4 van de 9 transfers. Maar ik denk dat elke speler een absolute meerwaarde zal moeten zijn.
15: De ambities zijn hoog om dan dit jaar toch die promotie af te dwingen.
11: Ja, dat is wel de bedoeling. Ik denk ook met onze supporters aantallen, met de accommodatie, met de transfers die gedaan worden, kun je jezelf ook niet verschuilen. En moeten we zeggen dat we durven voor de titel gaan. Maar de eerlijkheid gebiedt wel om te zeggen dat het een hele zware reeks zal worden. Zwaarder dan vorig jaar nog, denk ik. Met een Eendracht Aalst-leden. Eendracht Aalst dat ook een zekere historie heeft en terug wil opklimmen. Ninove die is gezakt, die meteen weer wil promoveren. Dus ja, het zal zeker geen sinecure zijn.
0: Bedankt voor het gesprek, Bram Kersenbeeld van KVDO. En veel succes.
1: Radio Nieuws en info aan de kust. Noordzee Regionieuws.
0: De vijfde editie van Peloton Parkinson heeft €36.000 ingezameld voor wetenschappelijk onderzoek. Dat gebeurde met een fietstocht van Oostende naar Brugge en Knokke en terug door 130 deelnemers. Theater aan Zee sloot dit weekend af. Er waren 100.000 bezoekers voor 500 voorstellingen. Driekwart van de voorstellingen was uitverkocht. Volgend jaar bestaat TAS 30 jaar. KV Diksmuide Oostende won met 6-0 tegen Avanti Stekene in het kader van de beker van België. De doelpunten waren van Daze, Van den Schrik, Dumoulin, Beukels en twee keer Bronchin. KVDO gaat door naar de volgende ronde. In Ichtegem start de plaatselijke Carrefour met een actie voor 18 lokale verenigingen en clubs uit Ichtegem, Eernegem, Bekegem en Koekelare. Er zal in totaal €5.000 verdeeld worden. Klanten kunnen bepalen hoe de steun verdeeld wordt over de lokale verenigingen. In Westende gaan experts van de Universiteit van Antwerpen in gesprek met de buurtbewoners. Het maakt deel uit van een omgevingsbemiddelingstraject voor de ontwikkeling van de site van het Rauschenbergplein. Er zijn in de buurt verschillende ruimtelijke uitvoeringsplannen en ook protest tegen hoogbouw. De experts van de universiteit zijn aan de slag in opdracht van de gemeente Middelkerken en brengen de bezorgdheden in kaart. Meer regionieuws over een uur.
1: Iedereen luistert naar Radio Noordzee.
12: Ik ben Olivier Vervaken, Koga Baulier.
14: Ik ben David Nassus.
16: Ik ben Jean-Marie Kuipers van de Heemkring Terkeuren.
17: Ik ben Pieter Manot en ik luister naar Radio Noordzee.
1: Radio Noordzee.
6: Dichtbij wat er gebeurt in de regio.
18: Wim Dankaert, u speelt mee in de theaterwandeling Het Alsjeblieft Meisje. Opnieuw met de Dagbroeders. U werkte eerder met hen.
19: Ja, dat is waar. Dit is mijn, ik denk al de vierde keer of zo dat ik met hen werk. Ik werk ook in Antwerpen regelmatig met amateurs en zo. Ik vind de mix tussen professionele en amateurs vind ik heel fijn. Ik heb ook lang lesgegeven aan het conservatorium. Ik vind het heel fijn om met mensen te werken. En dat is blijkbaar ook opgevallen tijdens de vorige theaterwandelingen. Omdat ik ja, de zaken nogal kan sturen. Dan viel Katlijn op en u heeft Katlijn gevraagd of ik twee van de, hoeveel zijn het er, zes scènes wil regisseren. En ik speel ook in een van de twee.
18: En wat speelt u?
19: Wij, in de eerste scène spelen wij, speel ik een ouder koppel bij wie Julie op bezoek komt. Niet op bezoek komt, ze komt eigenlijk terug thuis. Ze is getrouwd met de zoon. En Julie is een Vlaams meisje dat in de Eerste Wereldoorlog haar lichaam heeft moeten verkopen. Die zoon is daar achtergekomen en die is daar bijzonder boos over. De ouders, ik ben de vader van de zoon. De ouders die houden zeer veel van het meisje en dat zorgt dus voor een flinke confrontatie in de eerste scène.
18: Dat thema, het Alsjeblieft Meisje, is iets wat heel leefde aan de kust. Kende u die problematiek of was het door het boek dat u het hebt ontdekt?
19: Dat is helemaal door het boek van Katlijn. Katlijn schrijft heel vaak over de oorlog. Eerste oorlog, Tweede Wereldoorlog. En eigenlijk weet ik daar zelf niet wel over de oorlog en over de politiek. Maar de problematiek van de mensen zelf is heel boeiend. En daar weet Katlijn zich echt wel in te verdiepen.
18: Hoe is het om die mensen te coachen?
19: Fijn. In deze eerste scène werk ik met een drietal mensen die eigenlijk heel goed spelen. Ja, echt. De tweede scène trouwens ook hoor, maar in de tweede scène speel ik niet zelf. En dat is toch een groot verschil. Het coachen plus spelen. Ik moet observator zijn en ook speler. Het is niet makkelijk.
18: Op de Oosteroever, kende u de streek?
19: Nee, ik weet heel weinig van de zee en van Oostende. Ik ben echt van Antwerpen, ja.
18: Maar er komt verandering in.
19: Ja, daar is de laatste jaren meer en meer verandering in gekomen, dat is waar.
0: Wim Dankaert, bedankt voor het gesprek en veel succes met het Alsjeblieft Meisje.
1: Nieuws en info aan de kust.
6: Dit is Radio Noordzee.
1: Noordzee Regio Nieuws.
0: KVDO zal de volgende match voor de beker van België in het Batimon Solar Park spelen. KVDO bereikte een overeenkomst met tegenstrever City Pirates Antwerpen om de match aan de kust te spelen. De man die verdacht wordt van de moord op een 43-jarige Oostendse vrouw blijft 2 maanden langer in de cel. Dat besliste de raadkamer. De 21-jarige Nederlander schoot in september vorig jaar de vrouw dood in de Brusselstraat. De schutter was eerder al veroordeeld in een drugszaak. Volgende zomer komt de burleske show van het Witte Paard opnieuw naar Middelkerken. Dat kondigde Mark Koeken aan. Hij is een van de eigenaars van het Witte Paard in Blankenbergen. De samenwerking met Middelkerken wordt warm gehouden, want de showtempel in Blankenbergen moet tijdelijk dicht, omdat er een nieuw gebouw komt. En dit is het nationale en internationale nieuws.
14: Dit is Radio Noordzee.
20: Dichtbij wat er gebeurt in de regio.
18: Christine De Vriend, u bent voorzitter van de contactgroep Oostende van de Vlaamse Parkinsonliga. Wie zijn jullie? Wat doen jullie?
21: Onze belangrijkste doelstelling is mensen met Parkinson samenbrengen en eigenlijk samen activiteiten doen.
18: Welke activiteiten organiseren jullie in de loop van het jaar?
21: We hebben eigenlijk 2 groepen. We hebben aan de ene kant onze maandelijkse activiteiten. Die doorgaan de maandag namiddag, de 4e maandag namiddag van de maand. En de woensdag namiddag 1 keer in de maand. De maandag namiddag is een beetje van alles. En de woensdag namiddag is vooral bewegen. Want bewegen is zeer belangrijk voor mensen met Parkinson. Daarnaast hebben we de wekelijkse activiteit, dat is de Parkispoor. Die gaat door in de schapperij van 5:30 tot 6:30. En dat is eigenlijk echt sporten, rekening houdend met wat belangrijk is voor mensen met Parkinson.
18: Dat is iets wat jullie onlangs hebben geïntroduceerd, die Parkispoor. Slaat dat aan? Bereiken jullie die mensen?
21: We zouden eigenlijk liever nog een aantal mensen meer bereiken. Maar we merken wel, de mensen die komen, die haken niet af. Die zijn zeer blij om te blijven komen.
18: Er is nu een bijzondere grote activiteit dit najaar.
21: Klopt, inderdaad. 20 september doen we een wandelevenement. Waarom hebben wij dat wandelevenement georganiseerd? Dat is nu het 2e jaar op rij dat we dat organiseren en we zijn van plan om dat eigenlijk elk jaar te blijven organiseren. We willen aan de ene kant geld inzamelen voor het wetenschappelijk onderzoek en daarnaast willen we ook dat mensen met Parkinson zelf kunnen deelnemen. Vandaar dat we gezocht hebben naar een activiteit die laagdrempelig is en wandelen lijkt ons het geschikte moment of het geschikte activiteit om die 2 zaken te kunnen combineren.
18: Wat staat er dan te gebeuren op 20 september?
21: Op 20 september kun je dus gaan wandelen. We hebben 4 lussen. 1 van 3 kilometer, 1 van 6 kilometer, 1 van 12 kilometer en 1 van 18 kilometer. De 3 kilometer is rolstoel toegankelijk. Maar daarnaast, als je niet graag wandelt, ben je zeker ook meer dan welkom. Want wij bieden van alle soorten drank en eten aan. Er wordt verse soep gemaakt, belegde broodjes, pannenkoeken en drank, wat je maar wil.
18: Waar vindt het plaats en vanaf welk uur is die activiteit?
21: Vanaf 8 uur kun je terecht in Duin en Zee. Dus alles start in Duin en Zee. Er is ook een hele grote parking, dus voor iedereen gemakkelijk bereikbaar.
0: Allen daarheen op 20 september op Duin en Zee. Bedankt voor het gesprek, Christine De Vriend van de Parkinsonliga Oostende.
14: Radio Noordzee. Elk uur, meer regionaal nieuws.
22: Dan zal de boot uitvaren vanuit de haven van Oostende naar de zee om de asverstrooiing van Arno te doen, die dan op de boot zal gebeuren in een timmerkring.
23: Arno heeft zoveel gedaan voor mij, heeft mij zoveel plezier bezorgd. 40 jaar, ik heb meer dan 1000 concerten gezien van hem, dus als ik hier vandaag niet zou zijn, dan zou dat eigenlijk echt jammer zijn voor mijzelf, ook voor het gevoel in mijn hart. Hé.
24: En dat is door het hoofdstuk in je leven dat je afsluit ook. Arno is een onderdeel van ons leven geweest. Veel optredens meegemaakt, backstage geweest bij hem. Persoonlijk met hem ook een paar keer samen zitten. Dus ja, het is emotioneel ook. Ja.
26: Om hem eigenlijk te bedanken voor alles wat hij gegeven heeft. Niet alleen zijn muziek, maar vooral de persoonlijkheid en de lessen die hij ons meegeeft. He, van, we leven maar eindelijk, he, dus we moeten er 100%, bijkant 200% voor in honing.
14: Regionaal nieuws hoor je hier bij Noordzee. Noordzee Regio Nieuws.
0: Skielster Lisa van Steenkisten van de Zwaadjes Rollerclub is geselecteerd voor het wereldkampioenschap. Dat wordt dit najaar gereden in Paraguay. Van Steenkisten werd dit jaar Europees kampioen. In Bredenen werden in de eerste 7 maanden van dit jaar bijna 1800 parkeerretributies ten onrechte uitgeschreven voor €40. Dat zegt gemeenteraadslid Christoffer Meijre. Hij ontdekte dat op de toestellen nog steeds €30 staat, maar dat er bonnen van €40 worden uitgeschreven. Vermeijre en Team Bredenen eisen de terugbetaling voor de getroffen automobilisten. Het voorbije weekend werden opnieuw veel dode vissen aangetroffen in het vlotdok in de Oostendse Achterhaven. Oorzaak van de massale vissterfte is de hitte en het zuurstoftekort. De civiele bescherming haalde honderden vissen uit het water. Intussen worden deze week in het bosje beluchters geplaatst om het zuurstofgehalte op peil te houden. Morgen starten de Paulusfeesten. Een belangrijk luik is het straattheater. Coördinator daarvan is Luc Loïc en hij kon een stuk werelderfgoed strikken.
2: Waar we eigenlijk allebei naar uitkijken is onze hoofdact, onze UNESCO-act, werelderfgoed. De middeleeuwse het is een soort steekspel, maar het zijn steltelopers en de bedoeling is dat ze elkaar van de stokken lopen.
15: Die komen op het einde van de feesten.
2: Ja, inderdaad, de voorlaatste dag op de zondag komen ze met een bus uit Namen. Ze zullen dus een stoet vormen naar de locatie waar ze zullen spelen, waar de strijd doorgaat. En eerst zullen ze nog even uitleggen hoe het allemaal in elkaar steekt.
0: Meer op onze Facebookpagina Radio Noordzee Nieuws.
3: Dichtbij wat er gebeurt in de regio.
4: Dit is Radio Noordzee.
15: Een diervriendelijke expo in het Cursaal. Schepen voor dierenwelzijn Fabrice Goffin. Een diervriendelijke expo, dat moet u blij maken.
5: Absoluut. Wanneer je de ambitie hebt om de diervriendelijkste stad van Vlaanderen te worden. En dat ga je na Brussel ook kiest voor de hoofdstad van de kust. Met de diervriendelijke zoo naar hier te komen. Ja, dan ben ik een blij man, hè.
15: Het is een hele moderne expo met VR-brillen en zo. Dat moet u als schepen voor technologie tevreden stellen.
5: Absoluut. Je hebt hier eigenlijk de ervaring van diervriendelijke tentoonstelling, maar dan met VR-brillen, waardoor dat je eigenlijk in een virtuele wereld kan connectie maken met dieren. Ik heb daar juist met een witte nijlpaard eigenlijk een contact gemaakt. Dat ik zeg van, allee, die zat naast mij, maakte geluiden ervan. Eigenlijk magnifiek.
15: Het is voor alle generaties.
5: Inderdaad, van jong tot gevorderde leeftijd, ik zal het zo noemen, je ervaart hier echt wel de mooiste zaken.
15: U was zelf het meest verwonderd over welk dier?
5: Een witte neushoorn. Alhoewel dat ook de connectie met de alligator, daar juist in de savanna, ook wel heel bijzonder is. Ik zou zeggen, ja, het is ongelooflijk.
0: Bedankt voor de tip, schepen Fabrice Goffin.
3: Iedereen luistert naar Radio Noordzee.
7: Hallo, mijn naam is Gunter Neefs.
13: Het is ik, Free, en ik luister naar Radio Noordzee.
25: Hallo, ik ben Rosalie Verlinde.
27: Ik ben Dimitri Vierstraete van Comedy Oostende en Impromeer, en ik luister naar Radio Noordzee.
3: Noordzee Regio Nieuws.
0: De 5e editie van Peloton Parkinson heeft €36.000 ingezameld voor wetenschappelijk onderzoek. Dat gebeurde met een fietstocht van Oostende naar Brugge en Knokke en terug door 130 deelnemers. Theater aan Zee sloot dit weekend af. Er waren 100.000 bezoekers voor 500 voorstellingen. Driekwart van de voorstellingen was uitverkocht. Volgend jaar bestaat TAS 30 jaar. KV Diksmuide Oostende won met 6-0 tegen Avanti Stekene in het kader van de beker van België. De doelpunten waren van Daze, Van den Schrik, Dumoulin, Beukels en 2 keer Bronchin. KVDO gaat door naar de volgende ronde. In Ichtegem start de plaatselijke Carrefour met een actie voor 18 lokale verenigingen en clubs uit Ichtegem, Eernegem, Bekegem en Koekelare. Er zal in totaal €5.000 verdeeld worden. Klanten kunnen bepalen hoe de steun verdeeld wordt over de lokale verenigingen. In Westende gaan experts van de Universiteit van Antwerpen in gesprek met de buurtbewoners. Het maakt deel uit van een omgevingsbemiddelingstraject voor de ontwikkeling van de site van het Rauschenbergplein. Er zijn in de buurt verschillende ruimtelijke uitvoeringsplannen en ook protest tegen hoogbouw. De experts van de universiteit zijn aan de slag in opdracht van de gemeente Middelkerken en brengen de bezorgdheden in kaart. Meer regionieuws over een uur.
8: Radio Noordzee. Elk uur, meer regionaal nieuws.
9: Meneer Vermees, en die voelde wel aan dat er een nood was aan gidsen, een gidsencursus, een gidsenvereniging in de stad.
10: Ik ben vorige zomer gaan mosselen eten in de kombuis. Vond ik heel, heel fijn, heel aangenaam, heel lekker.
11: Maar ja, nu komt daar de luchtmacht bij. En ik vind dat militairen in uw stad hebben altijd die stad extra kleur geeft. En ik vind dat een zeer goede zaak is. Ik ben daar heel blij mee.
12: Maar we hebben dus geopteerd, en daar stonden we heel sterk achter, om dus de grafsteen in onze kerk te houden en in het patrimonium van Stenendorp.
8: Regionaal nieuws hoor je hier bij Noordzee.
16: Dit is Radio Noordzee.
8: Radio Noordzee.
16: Dichtbij wat er gebeurt in de regio.
0: De Grote Post programmeert komend seizoen ook comedy-programmator Rutger de Kloet. Wat mogen de mensen verwachten?
17: Wel, lachen is gezond, dus we hebben heel bewust gekozen om veel comedy te gaan programmeren volgend seizoen. En vanaf oktober tot en met juni kan je eigenlijk heel wat bekende, maar ook minder bekende comedians aan het werk zien in Oostende.
0: Wie zijn die jonge talenten?
17: Ik denk bijvoorbeeld aan Rubrecht van den Toren, aan Pieter Verelst, maar in het bijzonder ook aan Neuf Zet. Dat is een programma waar we allemaal jonge comedians, ook mensen met een andere origine, eigenlijk de eerste kans geven om hun werk voor te stellen aan het publiek.
0: Dat zijn verschillende comedians op één moment.
17: Inderdaad, onder de nummer Words, Beat and Jokes zijn dat een vijftal comedians geleid door een MC. We weten op vandaag nog niet wie dat precies zal zijn, maar die gaan een avondvullend programma brengen, allemaal met hun eigen werk.
0: Dat zijn die jonge talenten, er zijn ook gevestigde namen.
17: Gevestigde namen, absoluut. Ik denk aan Jan-Jaap van der Wal. De man woont intussen 10 jaar in Vlaanderen en brengt daar een show rond, Amor Fati. Maar ik kijk ook heel erg uit naar Pief Huvluf, Oostendenaar, die een thuismatch speelt, want die woont hier op enkele honderden meter vandaan. Ik denk aan Michael van Peel en natuurlijk Comilfo, die met een heel nieuwe show komt, Babel. Die mochten uiteraard ook niet ontbreken.
0: Bedankt voor het gesprek, Rutger de Kloet.
8: Radio Noordzee. Elk uur regionaal nieuws en informatie. Noordzee regionieuws.
0: KVDO zal de volgende match voor de beker van België in het Batimon Solar Park spelen. KVDO bereikte een overeenkomst met tegenstrever City Pirates Antwerpen om de match aan de kust te spelen. De man die verdacht wordt van de moord op een 43-jarige Oostendse vrouw blijft 2 maanden langer in de cel. Dat besliste de raadkamer. De 21-jarige Nederlander schoot in september vorig jaar de vrouw dood in de Brusselstraat. De schutter was eerder al veroordeeld in een drugszaak. Volgende zomer komt de burlesque show van het Witte Paard opnieuw naar Middelkerken. Dat kondigde Mark Koeken aan. Hij is een van de eigenaars van het Witte Paard in Blankenbergen. De samenwerking met Middelkerken wordt warm gehouden, want de showtempel in Blankenbergen moet tijdelijk dicht, omdat er een nieuw gebouw komt. En dit is het nationale en internationale nieuws.
8: Iedereen luistert naar Radio Noordzee.
19: Goeiedag, mijn naam is Lucas de Man.
28: Ik ben Patrick de Vit.
29: Ik ben Philippe Monseweijer.
30: Ik ben Nicole Vijvre en luister naar Radio Noordzee.
16: Regionaal nieuws hoor je hier bij Noordzee.
8: Radio Noordzee.
16: Dichtbij wat er gebeurt in de regio.
0: Een bijzondere reeks in de Grote Post is Mijn Lieve Lijf. Ann Pauls, u bent van de Grote Post. Hoe pakken jullie dat aan? Wat is dat Mijn Lieve Lijf?
31: Oh, ik praat zo graag over Mijn Lieve Lijf. Mijn Lieve Lijf is de gesprekkenreeks die gehost wordt door Lieve Blankaert. En we gaan eigenlijk met Lieve naar bijzondere plekken, naar mensen voor wie het niet altijd zo evident is om naar een cultuurhuis te komen om deel te nemen aan theater of aan gesprekken. En we spelen eigenlijk inhoudelijk in op de thema's die daar leven. De volgende reeks is al de vierde reeks, denk ik, of het vierde seizoen. Werken we samen met Katrien de Ruijscher, of is Katrien de Ruijscher te gast? Kent haar allemaal als Dr. Judy. Vanuit thuis, maar ze is ook een heel geëngageerde maker, podcastmaker onder andere ook, die een prachtige podcast heeft gemaakt over het verlies van haar vader aan een alcoholmisbruik en de impact die dat heeft gehad op haar gezin. En evenzeer hebben we ook Steven Mailleux te gast. En Steven Mailleux komt vertellen over de impact van burn-out op uw lichaam, op uw functioneren, op uw leven, op uw relaties. Dus deze twee gasten zijn te gast en eigenlijk spelen die altijd inhoudelijk in op op iets wat er in de ontmoetingscentra bijvoorbeeld in dit geval al leeft.
15: Lieve Blankaert en gasten in ontmoetingscentra, welke ontmoetingscentra zijn dat?
31: Dit jaar gaan we naar de Ballon en naar de Schelpen.
15: Als mensen daarbij willen zijn in die twee ontmoetingscentra?
31: Ze kunnen uiteraard gewoon tickets kopen opnieuw via degrotepost.be, maar ook in het ontmoetingscentrum zelf. Dus bij Debbie van de Ballon of bij Roel van de Schelpen, laat u je naam daarachter en dan heb je zo, sta je zo op de lijst en regelen we dat de avond zelf wel. Nieuws en info.
1: Radio Noordzee. Noordzee regionieuws.
0: Skielster Lisa van Steenkisten van de Zwaantjes Rollerclub is geselecteerd voor het wereldkampioenschap. Dat wordt dit najaar gereden in Paraguay. Van Steenkisten werd dit jaar Europees kampioen. In Bredenen werden in de eerste 7 maanden van dit jaar bijna 1800 parkeerretributies ten onrechte uitgeschreven voor €40. Dat zegt gemeenteraadslid Christoffer Meijre. Hij ontdekte dat op de toestellen nog steeds €30 staat, maar dat er bonnen van €40 worden uitgeschreven. Vermeijden en Team Bredene eisen de terugbetaling voor de getroffen automobilisten. Het voorbije weekend werden opnieuw veel dode vissen aangetroffen in het vlotdok in de Oostendse Achterhaven. Oorzaak van de massale vissterfte is de hitte en het zuurstoftekort. De civiele bescherming haalde honderden vissen uit het water. Intussen worden deze week in het bosje beluchters geplaatst om het zuurstofgehalte op peil te houden. Morgen starten de Paulusfeesten. Een belangrijk luik is het straattheater. Coördinator daarvan is Luc Loïc en hij kon een stuk werelderfgoed strikken.
2: Waar we eigenlijk allebei naar uitkijken is onze hoofdact, onze UNESCO-act, werelderfgoed. De middeleeuwse het is een soort steekspel, maar het zijn steltelopers en de bedoeling is dat ze elkaar van de stokken lopen.
15: Die komen op het einde van de feesten.
2: Ja, inderdaad, de voorlaatste dag op de zondag komen ze met een bus uit Namen. Ze zullen dus een stoet vormen naar de locatie waar ze zullen spelen, waar de strijd doorgaat. En eerst zullen ze nog even uitleggen hoe het allemaal in elkaar steekt.
0: Meer op onze Facebookpagina Radio Noordzee Nieuws.
1: Radio Noordzee. Elk uur, meer regionaal nieuws.
4: Inderdaad, ik ben heel tevreden en fier dat ik opnieuw burgemeester van Oudenburg mag zijn.
6: De uitdagingen voor het onderwijs in het algemeen en voor onze scholengroep Bewonderwijs zijn enorm.
14: We zijn heel blij dat Stad Oostende het initiatief neemt om terug iets in ere te staan dat in ere moet hersteld worden. En als ze dat op deze manier kunnen doen, zijn we heel blij dat we een steentje kunnen bijdragen daaraan.
1: Regionaal nieuws hoor je hier bij Noordzee. Radio Noordzee, kalender.
0: Op zaterdag 15 augustus kan je in Oudenburg naar de grootste rommelmarkt in de regio. Je kan snuisteren in alle straten van het centrum tot 5 uur. De Zwaantjes Rollerclub organiseert van 13 tot 16 augustus voor de 58ste keer de Grand Prix van Vlaanderen. Jonge en volwassen skielers, waaronder enkele steengoede lokale talenten, geven het beste van zichzelf op de skielerpiste en op de baan. Alles is gratis mee te maken aan de Egelaan in Zandvoorde. In de Haan kan je op zondag 16 augustus naar de Oude Klepperparade, een parade van motorfietsen en driewielers gebouwd voor 1920. De jaarlijkse rommelmarkt van de Melody Makers vindt plaats op zondag 16 augustus aan het Maritiem Instituut Mercator. Kom snuisteren tussen de vele koopjes, ontdek verborgen schatten en geniet van de gezellige sfeer. Het Country Festival strijkt neer in Middelkerken van vrijdag 21 tot zondag 23 augustus. Dit gratis evenement brengt live country muziek, foodtrucks en een Amerikaanse westernsfeer. Tips van onze Noordzeeredders hoor je op weekdagen om 14:15 bij Radio Noordzee.
1: Radio Noordzee informeert jou over wat er gebeurt in de regio.
15: De opbouw van de Paulusfeesten is volop bezig. Volgende week gaan ze van start. Programmator Chesney Tjaaks, het programma is helemaal klaar nu.
18: Ja, zeker. We hebben alles ligt vast en het wordt een topfeest.
15: met een paar nieuwigheden, toch?
18: Ja, dit jaar hebben we beslist om geen statiegeld meer te vragen voor onze bekers. We hopen dat de mensen dat positief ontvangen. We hopen ook dat de mensen hun bekers in onze bekervreters gaan gooien en niet op de grond. Zo hebben we toch onze bekers terug.
15: En als je dan kijkt naar de programmatie, wie zijn daar de grote namen dit jaar op de feesten?
18: Ik denk dat dit jaar vooral Absent Minded, Je Broers, Kumik, Preuteleute, Funeral Dress, Paul Michiels, Tissy Arno en nog zoveel meer.
15: Ik hoorde toch heel wat bands met een lokale inslag.
18: Ja, klopt. We proberen altijd zoveel mogelijk bands met een Oostense link of die zelfs helemaal Oostense zijn te boeken. En zo komen we tot een zeer gevarieerd programma.
15: En de avonden van de Paulusfeesten die worden telkens afgesloten met een DJ. Hoe zit dat?
18: Ja, dat klopt. We willen dus eigenlijk wanneer de laatste noot op het hoofdpodium uitdooft, dat dan eigenlijk de DJ in de tent direct begint. Zo blijft het feestje eigenlijk constant doorgaan en hoeven de mensen niet te zoeken naar entertainment. Het is gewoon omdraaien, tent in en verder feesten.
0: Bedankt voor het gesprek, Chesney Chucks. Paulusfeesten in Oostende vanaf dinsdag 11 augustus.
3: Nieuws en info aan de kust.
16: Radio Noordzee.
3: 105 FM. Noordzee Regio Nieuws.
0: De vijfde editie van Peloton Parkinson heeft €36.000 ingezameld voor wetenschappelijk onderzoek. Dat gebeurde met een fietstocht van Oostende naar Brugge en Knokke en terug door 130 deelnemers. Theater aan Zee sloot dit weekend af. Er waren 100.000 bezoekers voor 500 voorstellingen. Driekwart van de voorstellingen was uitverkocht. Volgend jaar bestaat TAS 30 jaar. KV Diksmuide Oostende won met 6-0 tegen Avanti Stekene in het kader van de beker van België. De doelpunten waren van Daze, Van den Schrik, Dumoulin, Beukels en twee keer Bronchin. KVDO gaat door naar de volgende ronde. In Ichtegem start de plaatselijke Carrefour met een actie voor 18 lokale verenigingen en clubs uit Ichtegem, Eernegem, Bekegem en Koekelare. Er zal in totaal €5.000 verdeeld worden. Klanten kunnen bepalen hoe de steun verdeeld wordt over de lokale verenigingen. In Westende gaan experts van de Universiteit van Antwerpen in gesprek met de buurtbewoners. Het maakt deel uit van een omgevingsbemiddelingstraject voor de ontwikkeling van de site van het Rauschenbergplein. Er zijn in de buurt verschillende ruimtelijke uitvoeringsplannen en ook protest tegen hoogbouw. De experts van de universiteit zijn aan de slag in opdracht van de gemeente Middelkerke en brengen de bezorgdheden in kaart. Meer regionieuws over een uur.
3: Iedereen luistert naar Radio Noordzee.
5: Ik ben Maxime Dong.
7: Ik ben Brenda Linskens.
13: Ik ben Bart Versleus.
20: Ik ben Stief van den Bergen en ik hou heel hard van Radio Noordzee.
16: Dit is Radio Noordzee.
3: Radio Noordzee.
16: Dichtbij wat er gebeurt in de regio.
15: KV Diksmuiden Oostende staat voor de start van het nieuwe seizoen. Bram Kersenbelk, hoe gaat het met KVDO? Waar komen jullie uit?
21: Jammer genoeg komen wij nog uit in tweede amateurklasse, want vorig jaar, vorig seizoen net de promotie gemist in de eindronde. Een mooie tweede plaats behaald wel. Maar de ambities dit seizoen zijn wel klaar. Wij willen zeker promoveren. We hebben er ook de nodige versterkingen voor gehaald. Dus de bedoeling is om zeker ons duchtig woordje mee te strijden voor de titel.
15: Wie zijn die versterkingen? Wie zijn die aanwinsten voor KVDO?
21: Met Niels Pierre en Nagy Maartens hebben we eigenlijk twee spelers teruggehaald die de volledige jeugdopleiding bij KV Oostende hebben doorlopen. Zij komen van Knokke, dat een reeks hoger speelt dan ons. Dus dat zijn zeker twee transfers die het verschil moeten kunnen maken. Met Didju hebben we van Lebbeke een van de beste spitsen uit de reeks gehaald. Vorig jaar heel veel goals en assists. Met Robbe de Kosteren hebben we een ex-prof van Cercle Brugge binnengehaald, die vorig jaar bij Roeselare zat. Dat zijn slechts 4 van de 9 transfers. Maar ik denk dat elke speler een absolute meerwaarde zal moeten zijn.
15: De ambities zijn hoog om dan dit jaar toch die promotie af te dwingen.
21: Ja, dat is wel de bedoeling. Hè. Ik denk ook met onze supporters aantallen, met de accommodatie, met de transfers die gedaan worden, kun je jezelf ook niet verschuilen. En moeten we zeggen dat we durven voor de titel gaan. Maar de eerlijkheid gebiedt wel om te zeggen dat het een hele zware reeks zal worden. Zwaarder dan vorig jaar nog, denk ik. Met een Eendracht Aalst-leden. Eendracht Aalst dat ook een zekere historie heeft en terug wil opklimmen. Ninove die is gezakt, die meteen weer wil promoveren. Dus ja, het zal zeker geen sinecure zijn.
0: Bedankt voor het gesprek, Bram Kersenbilg van KVDO en veel succes.
5: Radio Noordzee.
16: Dichtbij wat er gebeurt in de regio.
5: Noordzee Regio Nieuws.
0: KVDO zal de volgende match voor de beker van België in het Batimon Solar Park spelen. KVDO bereikte een overeenkomst met tegenstrever City Pirates Antwerpen om de match aan de kust te spelen. De man die verdacht wordt van de moord op een 43-jarige Oostendse vrouw blijft 2 maanden langer in de cel. Dat besliste de raadkamer. De 21-jarige Nederlander

0: mijn, ik denk al de vierde keer of zo dat ik met hem werk. Ik werk ook in Antwerpen regelmatig met amateurs en zo. Ik vind de mix tussen professionele en amateurs vind ik heel fijn. Ik heb ook lang lesgegeven aan het conservatorium. Ik vind het heel fijn om met mensen te werken. En dat is blijkbaar ook opgevallen tijdens de vorige theaterwandelingen, omdat ik de zaken nogal kan sturen. Dan viel Katlijn op en u heeft Katlijn gevraagd of ik twee van de, hoeveel zijn er, zes scènes wil regisseren. En ik speel ook in een van de twee.
1: En wat speelt u?
0: Wij, in de eerste scène spelen wij, speel ik een ouder koppel bij wie Julie op bezoek komt. Niet op bezoek komt, ze komt eigenlijk terug thuis. Ze is getrouwd met de zoon. En Julie is een Vlaams meisje dat in de Eerste Wereldoorlog haar lichaam heeft moeten verkopen. Die zoon is daar achtergekomen en die is daar bijzonder boos over. De ouders, ik ben de vader van de zoon. De ouders die houden zeer veel van het meisje en dat zorgt dus voor een flinke confrontatie in de eerste scène.
1: Dat thema, het alsjeblieft meisje, is iets wat heel leeft. Hij leefde aan de kust. Kende u die problematiek of was het door het boek dat u het hebt ontdekt?
0: Dat is helemaal door het boek van Katlijn. Katlijn schrijft heel vaak over de oorlog. Eerste oorlog, Tweede Wereldoorlog. En eigenlijk weet ik daar zelf niet wel over de oorlog en over de politiek, maar de problematiek van de mensen zelf is heel boeiend en daar weet Katlijn zich echt wel in te verdiepen.
1: Hoe is het om die mensen te coachen?
0: Fijn. In deze eerste scène werk ik met een drietal mensen die eigenlijk heel goed spelen, ja. Echt? De tweede scène trouwens ook hoor, maar in de tweede scène speel ik niet zelf. En dat is toch een groot verschil. Het coachen plus spelen. Ik moet observator zijn en ook speler. Het is niet makkelijk.
1: Op de Oosteroever, kende u de streek?
0: Nee, ik weet heel weinig van de zeeën van Oostende. Ik ben echt van Antwerpen, ja.
1: Maar er komt verandering in.
0: Ja, daar is de laatste jaren meer en meer verandering in gekomen, dat is waar.
2: Wim Dankaert, bedankt voor het gesprek en veel succes met het Alsjeblieft Meisje.
3: Radio Noordzee. Elk uur, meer regionaal nieuws.
4: En de mensen die gaan trouwen in Oostende gaan nu niet alleen voor die strenge teksten, de burgerwetteksten kunnen kiezen, maar ook voor poëzie.
5: Het is heel delicaat om namen te noemen. Hè. Bijvoorbeeld met welke dat ik enorm gelukkig ben, dat zijn deze van het stripfestival. Dus weet, we zijn ook een stripgemeente. En ik heb er een dertigtal van striptekenaars, die je daar ook ziet, originele werkjes dus van striptekenaars. Die zijn verrassend mooi.
6: Maar ik heb er een parodie op. Hè. Ik zeg van, laat de zon in je hart. Ze schijnt toch voor iedereen. Leg zonnepanelen.
3: Regionaal nieuws hoor je hier bij Noordzee. Noordzee Regio Nieuws.
2: Skielster Lisa van Steenkisten van de Zwaantjes Rollerclub is geselecteerd voor het wereldkampioenschap. Dat wordt dit najaar gereden in Paraguay. Van Steenkisten werd dit jaar Europees kampioen. In Bredene werden in de eerste 7 maanden van dit jaar bijna 1800 parkeerretributies ten onrechte uitgeschreven voor €40. Dat zegt gemeenteraadslid Christoffer Meijre. Hij ontdekte dat op de toestellen nog steeds €30 staat, maar dat er bonnen van €40 worden uitgeschreven. Vermeijre en team Bredene eisen de terugbetaling voor de getroffen automobilisten. Het voorbije weekend werden opnieuw veel dode vissen aangetroffen in het vlotdok in de Oostendse Achterhaven. Oorzaak van de massale vissterfte is de hitte en het zuurstoftekort. De civiele bescherming haalde honderden vissen uit het water. Intussen worden deze week in het bosje beluchters geplaatst om het zuurstofgehalte op peil te houden. Morgen starten de Paulusfeesten. Een belangrijk luik is het straattheater. Coördinator daarvan is Luc Loïc en hij kon een stuk werelderfgoed strikken.
7: Waar we eigenlijk allebei naar uitkijken is onze hoofdact, onze UNESCO-act, werelderfgoed. De middeleeuwse het is een soort steekspel, maar het zijn steltelopers en de bedoeling is dat ze elkaar van de stokken lopen.
1: Die komen op het einde van de feesten.
7: Ja, inderdaad, de voorlaatste dag op de zondag komen ze met een bus uit Namen. Ze zullen dus een stoet vormen naar

0: de locatie waar ze zullen spelen, waar de strijd doorgaat. En eerst zullen ze nog even uitleggen hoe het allemaal in elkaar steekt.
1: Meer op onze Facebookpagina Radio Noordzee Nieuws.
2: Dit is Radio Noordzee.
3: Dichtbij wat er gebeurt in de regio.
4: Christine De Vriend, u bent voorzitter van de contactgroep Oostende van de Vlaamse Parkinsonliga. Wie zijn jullie? Wat doen jullie?
5: Onze belangrijkste doelstelling is mensen met Parkinson samenbrengen en eigenlijk samen activiteiten doen.
4: Welke activiteiten organiseren jullie in de loop van het jaar?
5: We hebben eigenlijk twee groepen. We hebben aan de ene kant onze maandelijkse activiteiten. Die doorgaan de maandag namiddag, de vierde maandag namiddag van de maand. En de woensdag namiddag, ene keer in de maand. De maandag namiddag is een beetje van alles. En de woensdag namiddag is vooral bewegen. Want bewegen is zeer belangrijk voor mensen met Parkinson. Daarnaast hebben we de wekelijkse activiteit, dat is de Parkispoor. Die gaat door in de schapperij van 5:30 tot 6:30. En dat is eigenlijk echt sporten, rekening houdend met wat belangrijk is voor mensen met Parkinson.
4: Dat is iets wat jullie onlangs hebben geïntroduceerd, die Parkispoor. Slaat dat aan? Bereiken jullie die mensen?
5: We zouden eigenlijk liever nog een aantal mensen meer bereiken. Maar we merken wel, de mensen die komen, die haken niet af. Die zijn zeer blij om te blijven komen.
4: Er is nu een bijzondere grote activiteit dit najaar.
5: Klopt, inderdaad. 20 september doen we een wandelevenement. Waarom hebben wij dat wandelevenement georganiseerd? Dat is nu het tweede jaar op rij dat we dat organiseren en we zijn van plan om dat eigenlijk elk jaar te blijven organiseren. We willen aan de ene kant geld inzamelen voor het wetenschappelijk onderzoek en daarnaast willen we ook dat mensen met Parkinson zelf kunnen deelnemen. Vandaar dat we gezocht hebben naar een activiteit die laagdrempelig is en wandelen lijkt ons het geschikte moment of het geschikte activiteit om die twee zaken te kunnen combineren.
4: Wat staat er dan te gebeuren op 20 september?
5: Op 20 september kun je dus gaan wandelen. We hebben vier lussen. 1 van 3 kilometer, 1 van 6 kilometer, 1 van 12 kilometer en 1 van 18 kilometer. De 3 kilometer is rolstoel toegankelijk. Maar daarnaast, als je niet graag wandelt, ben je zeker ook meer dan welkom. Want wij bieden van alle soorten drank en eten aan. Er wordt verse soep gemaakt, belegde broodjes, pannenkoeken en drank, wat je maar wil.
4: Waar vindt het plaats en vanaf welk uur is die activiteit?
5: Vanaf 8:00 kun je terecht in Duin en Zee. Dus alles start in Duin en Zee. Er is ook een hele grote parking, dus voor iedereen gemakkelijk bereikbaar.
1: Allen daarheen op 20 september op Duin en Zee. Bedankt voor het gesprek, Christine De Vriend van de Parkinsonliga Oostende.
2: Iedereen luistert naar Radio Noordzee.
6: Hallo, ik ben Jo Dilman, de ceremoniemeester van de stad Oostende.
7: Ik ben Maurice Vermeers en ik luister naar Radio Noordzee.
8: Ik ben Romina van Horen.
9: Jup, ik zie Alain van Pruitluiten.
10: En ik zie ook Alain, ook van Pruitluiten.
9: En als wie er naar de radio luistert, nee, is dat naar Radio Noordzee.
2: Noordzee Regio Nieuws.
1: De vijfde editie van Peloton Parkinson heeft €36.000 ingezameld voor wetenschappelijk onderzoek. Dat gebeurde met een fietstocht van Oostende naar Brugge en Knokke en terug door 130 deelnemers. Theater aan Zee sloot dit weekend af. Er waren 100.000 bezoekers voor 500 voorstellingen. Driekwart van de voorstellingen was uitverkocht. Volgend jaar bestaat TAS 30 jaar. KV Diksmuiden Oostende won met 6-0 tegen Avanti Stekene in het kader van de Beker van België. De doelpunten waren van Dazen, Van den Schrik, Dumoulin, Beukels en twee keer Bronchin. KVDO gaat door naar de volgende ronde. In Ichtegem start de plaatselijke Carrefour met een actie voor 18 lokale verenigingen en clubs uit Ichtegem, Eernegem, Bekegem en Koekelaren. Er zal in totaal €5.000 verdeeld worden. Klanten kunnen bepalen hoe de steun verdeeld wordt over de lokale verenigingen. In Westende gaan experts van de Universiteit van Antwerpen in gesprek met de buurtbewoners. Het maakt deel uit van een omgevingsbemiddelingstraject voor de ontwikkeling van de site van het Rauschenbergplein. Er zijn in de buurt verschillende ruimtelijke uitvoeringsplannen en ook protest tegen hoogbouw. De experts van de universiteit zijn aan de slag in opdracht van de gemeente Middelkerken en brengen de bezorgdheden in kaart. Meer regionieuws over een uur.
2: Radio Noordzee. Elk uur, meer regionaal nieuws.
11: De parkeerdruk steeg stelselmatig in heel wat straten in Raalverseide. Dat is heel vervelend voor de bewoners en ook voor de bezoekers.
12: We doen dat onder de hashtag Prachtig Oudenburg, waarbij dat iedereen die mooie foto's geeft van Oudenburg zelf die hashtag kan gebruiken.
13: Maar wij zien tot onze verbazing, en wij zijn toch ook wel zeer blij daarmee, dat er heel wat vaste bewoners, lokale mensen, hier komen kopen om dan eigenlijk later vast te komen wonen.
14: Mensen met platte daken in het centrum, eigenaar Sindici, willen we echt gaan aanmoedigen om die meeuweringsnetten te gaan installeren.
12: Gezien dat de Oosterover eigenlijk in volle opbouw is als nieuwe stad aan zee naast Oostende stad aan zee, willen wij mee met de Cirque de Pioniersrol helpen invullen daarmee.
2: Regionaal nieuws hoor je hier bij Noordzee. Dichtbij wat er gebeurt in de regio.
3: Dit is Radio Noordzee.
4: Een diervriendelijke expo in het Cursaal. Schepen voor dierenwelzijn Fabrice Goffin. Een diervriendelijke expo, dat moet u blij maken.
15: Absoluut. Wanneer je de ambitie hebt om de diervriendelijkste stad van Vlaanderen te worden. En dat ga je na Brussel ook kiest voor de hoofdstad van de kust. Met de diervriendelijke zoo naar hier te komen. Ja, dan ben ik een blij man, hè.
4: Het is een hele moderne expo met VR-brillen en zo. Dat moet u als schepen voor technologie tevreden stellen.
15: Absoluut. Je hebt hier eigenlijk de ervaring van die vriendelijke tentoonstelling, maar dan met VR-brillen, waardoor dat je eigenlijk in een virtuele wereld kan connectie maken met dieren. Ik heb daar juist met een witte nijlpaard eigenlijk een contact gemaakt. Dat ik zeg van, allee, die zat naast mij, maakte geluiden ervan. Eigenlijk magnifiek.
4: Het is voor alle generaties.
15: Inderdaad, van jong tot gevorderde leeftijd, ik zal het zo noemen, je ervaart hier echt wel de mooiste zaken.
4: U was zelf het meest verwonderd over welk dier?
15: Een witte neushoorn. Alhoewel dat ook de connectie met de alligator, daar juist in de savanna, ook wel heel bijzonder is. Ik zou zeggen, het is echt, het is ongelooflijk.
1: Bedankt voor de tip, schepen Fabrice Goffin.
2: Nieuws en info aan de kust. Radio Noordzee. Noordzee Regio Nieuws.
1: KVDO zal de volgende match voor de beker van België in het Batimon Solar Park spelen. KVDO bereikte een overeenkomst met tegenstrever City Pirates Antwerpen om de match aan de kust te spelen. De man die verdacht wordt van de moord op een 43-jarige Oostendse vrouw blijft 2 maanden langer in de cel. Dat besliste de raadkamer. De 21-jarige Nederlander schoot in september vorig jaar de vrouw dood in de Brusselstraat. De schutter was eerder al veroordeeld in een drugszaak. Volgende zomer komt de burlesque show van het Witte Paard opnieuw naar Middelkerken. Dat kondigde Mark Koeken aan. Hij is een van de eigenaars van het Witte Paard in Blankenbergen. De samenwerking met Middelkerken wordt warm gehouden, want de showtempel in Blankenbergen moet tijdelijk dicht, omdat er een nieuw gebouw komt. En dit is het nationale en internationale nieuws.
2: Iedereen luistert naar Radio Noordzee.
16: Ik ben Maxime Dong.
17: Ik ben Brenda Linskens.
18: Ik ben Bart Versleus.
19: Ik ben Stief van den Bergen en ik hou heel hard van Radio Noordzee.
3: Dit is Radio Noordzee.
2: Radio Noordzee.
3: Dichtbij wat er gebeurt in de regio.
4: De Grote Post programmeert komend seizoen ook comedy-programmator Rutger de Kloet. Wat mogen de mensen verwachten?
20: Wel, lachen is gezond, dus we hebben heel bewust gekozen om veel comedy te gaan programmeren volgend seizoen. En vanaf oktober tot en met juni kan je eigenlijk heel wat bekende, maar ook minder bekende comedians aan het werk zien in Oostende.
4: Wie zijn die jonge talenten?
20: Ik denk bijvoorbeeld aan Rubrecht van den Toren, aan Pieter Verelst, maar in het bijzonder ook aan Neuf Zet. Dat is een programma waar we allemaal jonge comedians, ook mensen met een andere origine, eigenlijk de eerste kans geven om hun werk voor te stellen aan het publiek.
4: Dat zijn verschillende comedians op één moment.
20: Inderdaad, onder de nummer Words, Beat and Jokes zijn dat een 5-tal comedians geleid door een MC. We weten op vandaag nog niet wie dat precies zal zijn, maar die gaan een avondvullend programma brengen, allemaal met hun eigen werk.
4: Dat zijn die jonge talenten, er zijn ook gevestigde namen.
20: Gevestigde namen, absoluut. Ik denk aan Jan-Jaap van der Wal. De man woont intussen 10 jaar in Vlaanderen en brengt daar een show rond, Amor Fati. Maar ik kijk ook heel erg uit naar Pief Huvluf, Oostendenaar, die een thuismatch speelt, want die woont hier op enkele honderden meter vandaan. Ik denk aan Michael van Peel en natuurlijk Comilfo, die met een heel nieuwe show komt, Babel. Die mochten uiteraard ook niet ontbreken.
1: Bedankt voor het gesprek, Rutger de Kloet.
2: Nieuws en info aan de kust.
3: Radio
2: Noordzee. Noordzee Regio Nieuws.
1: Skielster Lisa van Steenkisten van de Zwaantjes Rollerclub is geselecteerd voor het wereldkampioenschap. Dat wordt dit najaar gereden in Paraguay. Van Steenkisten werd dit jaar Europees kampioen. In Bredene werden in de eerste 7 maanden van dit jaar bijna 1800 parkeerretributies ten onrechte uitgeschreven voor €40. Dat zegt gemeenteraadslid Christopher Meijre. Hij ontdekte dat op de toestellen nog steeds €30 staat, maar dat er bonnen van €40 worden uitgeschreven. Vermeijre en team Bredene eisen de terugbetaling voor de getroffen automobilisten. Het voorbije weekend werden opnieuw veel dode vissen aangetroffen in het vlotdok in de Oostendse Achterhaven. Oorzaak van de massale vissterfte is de hitte en het zuurstoftekort. De civiele bescherming haalde honderden vissen uit het water. Intussen worden deze week in het bosje beluchters geplaatst om het zuurstofgehalte op peil te houden. Morgen starten de Paulusfeesten. Een belangrijk luik is het straattheater. Coördinator daarvan is Luc Loïc en hij kon een stuk werelderfgoed strikken.
0: Waar we eigenlijk allebei naar uitkijken is onze hoofdact, onze UNESCO-act, werelderfgoed. De middeleeuwse steel, het is een soort steekspel, maar het zijn steltelopers en de bedoeling is dat ze elkaar van de stokken lopen.
4: Die komen op het einde van de feesten.
0: Ja, inderdaad, de voorlaatste dag op de zondag. Hier komen ze met een bus uit Namen. Ze zullen dus een stoet vormen naar de locatie waar ze zullen spelen, waar de strijd doorgaat. En eerst zullen ze nog even uitleggen hoe het allemaal in elkaar steekt.
1: Meer op onze Facebookpagina Radio Noordzee Nieuws.
2: Radio Noordzee. Elk uur, meer regionaal nieuws.
16: Dat wij zeggen dat de mensen, de dagjes toeristen die naar Bredene willen komen, dat ze enig al van op ruime afstand gaan kunnen zien van strandpost 3 of strandpost 5. Het is daar al druk.
18: Met effectief de straatnaamwijziging tot Patrice Lumumba-plein.
21: We hebben die gouden sterren laten renoveren. We hebben meer dan 200 herstellingen op die marmeren vloer laten uitvoeren. Maar we vinden het belangrijk om te investeren in het kurszaal, want dat is toch één van de gezichten van onze stad.
22: We willen ook een mooie geste doen naar onze inwoners toe, waar wij ook een sociale correctie willen doen. En de actie op zich is het feit dat wij een bon willen geven naar alle inwoners die zij eigenlijk kunnen besteden in de diverse lokale handelaars in Bredene.
2: Regionaal nieuws hoor je hier bij Noordzee. Radio Noordzee, kalender.
1: Op zaterdag 15 augustus kan je in Oudenburg naar de grootste rommelmarkt in de regio. Je kan snuisteren in alle straten van het centrum tot 5 uur. De Zwaantjes Rollerclub organiseert van 13 tot 16 augustus voor de 58ste keer de Grand Prix van Vlaanderen. Jonge en volwassen skielers, waaronder enkele steengoede lokale talenten, geven het beste van zichzelf op de skielerpiste en op de baan. Alles is gratis mee te maken aan de Egelaan in Zandvoorde. In De Haan kan je op zondag 16 augustus naar de Oude Klepperparade. Een parade van motorfietsen en driewielers, gebouwd voor 1920. De jaarlijkse rommelmarkt van de Melody Makers vindt plaats op zondag 16 augustus aan het Maritiem Instituut Mercator. Kom snuisteren tussen de vele koopjes, ontdek verborgen schatten en geniet van de gezellige sfeer. Het Country Festival strijkt neer in Middelkerken van vrijdag 21 tot zondag 23 augustus. Dit gratis evenement brengt live country muziek, foodtrucks en een Amerikaanse westernsfeer. Tips van onze Noordzeeredders hoor je op weekdagen om 14:15 bij Radio Noordzee.
3: Regionaal nieuws hoor je hier bij Noordzee.
2: Radio Noordzee.
3: Dichtbij wat er gebeurt in de regio.
4: Een bijzondere reeks in de Grote Post is Mijn Lieve Lijf. Ann Pauls, u bent van de Grote Post. Hoe pakken jullie dat aan? Wat is dat Mijn Lieve Lijf?
5: ah, ik praat zo graag over Mijn Lieve Lijf. Mijn Lieve Lijf is de gesprekkenreeks die gehost wordt door Lieve Blankaert. En we gaan eigenlijk Mijn Lieve naar bijzondere plekken, voor wie dat mensen, naar mensen voor wie het niet altijd zo evident is om naar een cultuurhuis te komen om deel te nemen aan theater of aan gesprekken. En we spelen eigenlijk inhoudelijk in op de thema's die daar leven. De volgende reeks is al de vierde reeks, denk ik, of het vierde seizoen. Werken we samen met Katrien de Ruijscher, of is Katrien de Ruijscher te gast? Ik ken haar allemaal als Dr. Judith vanuit thuis, maar zij is ook een heel geëngageerde maker, podcastmaker onder andere ook, die een prachtige podcast heeft gemaakt over het verlies van haar vader aan een alcoholmisbruik en de impact die dat heeft gehad op haar gezin. En evenzeer hebben we ook Steven Mailleux te gast. En Steven Mailleux komt vertellen over de impact van burn-out op uw lichaam, op uw functioneren, op uw leven, op uw relaties. Dus deze twee gasten zijn te gast en eigenlijk spelen die altijd inhoudelijk in op iets wat er in de ontmoetingscentra bijvoorbeeld in dit geval al leeft.
4: Lieve Blankaert en gasten in ontmoetingscentra, welke ontmoetingscentra zijn dat?
5: Dit jaar gaan we naar de Ballon en naar de Schelpen.
4: Als mensen daarbij willen zijn in die twee ontmoetingscentra?
5: Ze kunnen uiteraard gewoon tickets kopen opnieuw via degrotepost.be, maar ook in het ontmoetingscentrum zelf. Dus bij Debbie van de Ballon of bij Roel van de Schelpen, laat uw naam daarachter en dan sta je zo op de lijst en regelen we dat de avond zelf wel.

0: Noordzee regionieuws.
1: De vijfde editie van Peloton Parkinson heeft 36.000 euro ingezameld voor wetenschappelijk onderzoek. Dat gebeurde met een fietstocht van Oostende naar Brugge en Knokke en terug door 130 deelnemers. Theater aan Zee sloot dit weekend af. Er waren 100.000 bezoekers voor 500 voorstellingen. Driekwart van de voorstellingen was uitverkocht. Volgend jaar bestaat TAS 30 jaar. KV Diksmuide Oostende won met 6-0 tegen Avanti Stekene in het kader van de beker van België. De doelpunten waren van Daze, Van den Schrik, Dumoulin, Beukels en twee keer Bronchin. KVDO gaat door naar de volgende ronde. In Ichtegem start de plaatselijke Carrefour met een actie voor 18 lokale verenigingen en clubs uit Ichtegem, Eernegem, Bekegem en Koekelare. Er zal in totaal 5.000 euro verdeeld worden. Klanten kunnen bepalen hoe de steun verdeeld wordt over de lokale verenigingen. In Westende gaan experts van de Universiteit van Antwerpen in gesprek met de buurtbewoners. Het maakt deel uit van een omgevingsbemiddelingstraject voor de ontwikkeling van de site van het Rauschenbergplein. Er zijn in de buurt verschillende ruimtelijke uitvoeringsplannen en ook protest tegen hoogbouw. De experts van de universiteit zijn aan de slag in opdracht van de gemeente Middelkerke en brengen de bezorgdheden in kaart. Meer regionieuws over een uur.
0: Iedereen luistert naar Radio Noordzee.
2: Ik ben Simon Buijsen.
3: Mijn naam is Guinevere Klaes. Ik woon in Oostende en van zodra ik opsta, zet ik Radio Noordzee op.
4: Ik ben Jean-Marie Barra.
5: Ik ben Dylan Zijzeune, bekend van Hutten op Zij. En ik luister naar Radio Noordzee.
0: Radio Noordzee informeert jou over wat er gebeurt in de regio.
6: De opbouw van de Paulusfeesten is volop bezig. Volgende week gaan ze van start. Programmator Chesney Chaaks, het programma is helemaal klaar nu.
7: Ja, zeker. We hebben alles ligt vast en het wordt een topfeest.
6: Met een paar nieuwigheden, toch?
7: Ja, dit jaar hebben we beslist om geen statiegeld meer te vragen voor onze bekers. We hopen dat de mensen dat positief ontvangen. We hopen ook dat de mensen hun bekers in onze bekervreters gaan gooien en niet op de grond. Zo hebben we toch onze bekers terug.
6: En als je dan kijkt naar de programmatie, wie zijn daar de grote namen dit jaar op de feesten?
7: Ik denk dat dit jaar vooral Absent Minded, Je Broers, Kumik, Preuteleute, Funeral Dress, Paul Michiels, Tissy Arno en nog zoveel meer.
6: Ik hoorde toch heel wat bands met een lokale inslag.
7: Ja, klopt. We proberen altijd zoveel mogelijk bands met een Oostendse link of die zelfs helemaal Oostendse zijn te boeken. En zo komen we tot een zeer gevarieerd programma.
6: En de avonden van de Paulusfeesten die worden telkens afgesloten met een DJ. Hoe zit dat?
7: Ja, dat klopt. We willen dus eigenlijk wanneer de laatste noot op het hoofdpodium uitdooft, dat dan eigenlijk de DJ in de tent direct begint. Zo blijft het feestje eigenlijk constant doorgaan en hoeven de mensen niet te zoeken naar entertainment. Het is gewoon omdraaien, tent in en verder feesten.
1: Bedankt voor het gesprek, Chesney Chaaks. Paulusfeesten in Oostende vanaf dinsdag 11 augustus.

0: Noordzee Regio Nieuws.
1: KVDO zal de volgende match voor de beker van België in het Batimon Solar Park spelen. KVDO bereikte een overeenkomst met tegenstrever City Pirates Antwerpen om de match aan de kust te spelen. De man die verdacht wordt van de moord op een 43-jarige Oostendse vrouw blijft 2 maanden langer in de cel. Dat besliste de raadkamer. De 21-jarige Nederlander schoot in september vorig jaar de vrouw dood in de Brusselstraat. De schutter was eerder al veroordeeld in een drugszaak. Volgende zomer komt de burlesque show van het Witte Paard opnieuw naar Middelkerken. Dat kondigde Mark Koeken aan. Hij is een van de eigenaars van het Witte Paard in Blankenbergen. De samenwerking met Middelkerken wordt warm gehouden, want de showtempel in Blankenbergen moet tijdelijk dicht, omdat er een nieuw gebouw komt. En dit is het nationale en internationale nieuws.
2: Dit is Radio Noordzee.
0: Radio Noordzee.
2: Dichtbij wat er gebeurt in de regio.
1: KV Diksmuiden-Oostende staat voor de start van het nieuwe seizoen. Bram Kersenbelk, hoe gaat het met KVDO? Waar komen jullie uit?
3: Jammer genoeg komen wij nog uit in tweede amateurklasse, want vorig jaar, vorig seizoen, net de promotie gemist in de eindronde. Een mooie tweede plaats behaald wel. Maar de ambities dit seizoen zijn wel klaar. Wij willen zeker promoveren. We hebben er ook de nodige versterkingen voor gehaald. Dus de bedoeling is om zeker ons duchtig woordje mee te strijden voor de titel.
1: Wie zijn die versterkingen? Wie zijn die aanwinsten voor KVDO?
3: Met Niels Pierre en Nagy Maartens hebben we eigenlijk 2 spelers teruggehaald die de volledige jeugdopleiding bij KVO Stende hebben doorlopen. Zij komen van Knokke, dat een reeks hoger speelt dan ons. Dus dat zijn zeker 2 transfers die het verschil moeten kunnen maken. Met Diju hebben we van Lebbeke een van de beste spitsen uit de reeks gehaald. Vorig jaar heel veel goals en assists. Met Robbe de Kosteren hebben we een ex-prof van Cercle Brugge binnengehaald, die vorig jaar bij Roeselare zat. Dat zijn slechts 4 van de 9 transfers. Maar ik denk dat elke speler een absolute meerwaarde zal moeten zijn.
1: De ambities zijn hoog om dan dit jaar toch die promotie af te dwingen.
3: Ja, dat is wel de bedoeling. Hè. Ik denk ook met onze supporters aantallen, met de accommodatie, met de transfers die gedaan worden, kun je jezelf ook niet verschuilen. En moeten we zeggen dat we durven voor de titel gaan, maar de eerlijkheid gebiedt wel om te zeggen dat het een hele zware reeks zal worden. Zwaarder dan vorig jaar nog, denk ik, met een Eendracht Aalst-leden. Eendracht Aalst dat ook een zekere historie heeft en terug wil opklimmen. Ninove die is gezakt, die meteen weer wil promoveren. Dus ja, het zal zeker geen sinecure zijn.
1: Bedankt voor het gesprek, Bram Kersenbelk van KVDO en veel succes.
0: Radio Noordzee. Elk uur, meer regionaal nieuws.
4: Meneer Vermees, en die voelde wel aan dat er een nood was aan gidsen, een gidsencursus, een gidsenvereniging in de stad.
5: Ik ben vorige zomer gaan mosselen eten in de kombuis. Vond ik heel, heel fijn, heel aangenaam, heel lekker.
6: Maar ja, nu komt daar de luchtmacht bij. En ik vind dat militairen in uw stad hebben altijd die stad extra kleur geeft. En ik vind dat een zeer goede zaak is. Ik ben daar heel blij mee.
7: Maar we hebben dus geopteerd, en daar stonden we heel sterk achter, om dus de grafsteen in onze kerk te houden en in het patrimonium van Stenen Dorp.
0: Regionaal nieuws hoor je hier bij Noordzee. Noordzee Regio Nieuws.
1: Skielster Lisa van Steenkisten van de Zwaantjes Rollerclub is geselecteerd voor het wereldkampioenschap. Dat wordt dit najaar gereden in Paraguay. Van Steenkisten werd dit jaar Europees kampioen. In Bredenen werden in de eerste 7 maanden van dit jaar bijna 1800 parkeerretributies ten onrechte uitgeschreven voor €40. Dat zegt gemeenteraadslid Christophe Vermeire. Hij ontdekte dat op de toestellen nog steeds €30 staat, maar dat er bonnen van €40 worden uitgeschreven. Vermeire en team Bredenen eisen de terugbetaling voor de getroffen automobilisten. Het voorbije weekend werden opnieuw veel dode vissen aangetroffen in het vlotdok in de Oostendse Achterhaven. Oorzaak van de massale vissterfte is de hitte en het zuurstoftekort. De civiele bescherming haalde honderden vissen uit het water. Intussen worden deze week in het bosje beluchters geplaatst om het zuurstofgehalte op peil te houden. Morgen starten de Paulusfeesten. Een belangrijk luik is het straattheater. Coördinator daarvan is Luc Loïc en hij kon een stuk werelderfgoed strikken.
8: Waar we eigenlijk allebei naar uitkijken is onze hoofdact, onze UNESCO-act, werelderfgoed. De middeleeuwse het is een soort steekspel, maar het zijn steltelopers en de bedoeling is dat ze elkaar van de stokken lopen.
9: Die komen op het einde van de feesten.
8: Ja, inderdaad, de voorlaatste dag op de zondag komen ze met een bus uit Namen. Ze zullen dus een stoet vormen naar de locatie waar ze zullen spelen, waar de strijd doorgaat. En eerst zullen ze nog even uitleggen hoe het allemaal in elkaar steekt.
1: Meer op onze Facebookpagina Radio Noordzee Nieuws.
0: Radio Noordzee.
2: Dichtbij wat er gebeurt in de regio.
9: Wim Dankaert, u speelt mee in de theaterwandeling Het Alsjeblieft Meisje. Opnieuw met de Dagbroeders. U werkte eerder met hen.
10: Ja, dat is waar. Het is mijn, ik denk al de vierde keer of zo dat ik met hen werk. Ik werk ook in Antwerpen regelmatig met amateurs en zo. Ik vind de mix tussen professionele en amateurs vind ik heel fijn. Ik heb ook lang lesgegeven aan het conservatorium. Ik vind het heel fijn om met mensen te werken. En dat is blijkbaar ook opgevallen tijdens de vorige theaterwandelingen, omdat ik de zaken nogal kan sturen. Daar viel Katlijn op en u heeft Katlijn gevraagd of ik twee van de, hoeveel zijn er, zes scènes wil regisseren. En ik speel ook in een van de twee.
9: En wat speelt u?
10: Wij, in de eerste scène speel ik een ouder koppel bij wie Julie op bezoek komt. Niet op bezoek komt, ze komt eigenlijk terug thuis. Ze is getrouwd met de zoon. En Julie is een Vlaams meisje dat in de Eerste Wereldoorlog haar lichaam heeft moeten verkopen. Die zoon is daar achtergekomen en die is daar bijzonder boos over. De ouders, ik ben de vader van de zoon. De ouders die houden zeer veel van het meisje en dat zorgt dus voor een flinke confrontatie in de eerste scène.
9: Dat thema, het Alsjeblieft Meisje, is iets wat heel leefde aan de kust. Kende u die problematiek of was het door het boek dat u het hebt ontdekt?
10: Dat is helemaal door het boek van Katlijn. Katlijn schrijft heel vaak over de oorlog. Eerste oorlog, Tweede Wereldoorlog. En eigenlijk weet ik daar zelf niet wel over de oorlog en over de politiek. Maar de problematiek van de mensen zelf is heel boeiend. En daar weet Katlijn zich echt wel in te verdiepen.
9: Hoe is het om die mensen te coachen?
10: Fijn. In deze eerste scène werk ik met een drietal mensen die eigenlijk heel goed spelen. Ja, echt. De tweede scène trouwens ook hoor, maar in de tweede scène speel ik niet zelf. En dat is toch een groot verschil. Het coachen plus spelen. Ik moet observator zijn en ook speler. Het is niet makkelijk.
9: Op de Oosteroever, kende u de streek?
10: Nee, ik weet heel weinig van de zeeën van Oostende. Ik ben echt van Antwerpen, ja.
9: Maar er komt verandering in.
10: Ja, daar is de laatste jaren meer en meer verandering in gekomen, dat is waar.
1: Wim Dankaert, bedankt voor het gesprek en veel succes met het Alsjeblieft Meisje.
0: Iedereen luistert naar Radio Noordzee.
11: Hallo, mijn naam is Bram Opstalen.
12: Goeiedag, ik ben Paul Bruna.
13: Ik ben Willy Versluis, reder ter zeevisserij.
14: Ik ben Peter Labes, schrijver. En ook in Zuid-Frankrijk luister ik heel graag naar Radio Noordzee.
0: Noordzee Regio Nieuws.
1: De vijfde editie van Peloton Parkinson heeft €36.000 ingezameld voor wetenschappelijk onderzoek. Dat gebeurde met een fietstocht van Oostende naar Brugge en Knokke en terug door 130 deelnemers. Theater aan Zee sloot dit weekend af. Er waren 100.000 bezoekers voor 500 voorstellingen. Driekwart van de voorstellingen was uitverkocht. Volgend jaar bestaat TAS 30 jaar. KV Diksmuide Oostende won met 6-0 tegen Avanti Stekene in het kader van de beker van België. De doelpunten waren van Dazen, Van den Schrik, Dumoulin, Beukels en twee keer Bronchin. KVDO gaat door naar de volgende ronde. In Ichtegem start de plaatselijke Carrefour met een actie voor 18 lokale verenigingen en clubs uit Ichtegem, Eernegem, Bekegem en Koekelaren. Er zal in totaal €5.000 verdeeld worden. Klanten kunnen bepalen hoe de steun verdeeld wordt over de lokale verenigingen. In Westende gaan experts van de Universiteit van Antwerpen in gesprek met de buurtbewoners. Het maakt deel uit van een omgevingsbemiddelingstraject voor de ontwikkeling van de site van het Rauschenbergplein. Er zijn in de buurt verschillende ruimtelijke uitvoeringsplannen en ook protest tegen hoogbouw. De experts van de universiteit zijn aan de slag in opdracht van de gemeente Middelkerke en brengen de bezorgdheden in kaart. Meer regionieuws over een uur.
0: Radio Noordzee. Elk uur, meer regionaal nieuws.
15: Dierenwelzijn natuurlijk wordt een groter pakket natuurlijk met alle plannen die we hebben voor Oostende.
16: Dus dat is uiteindelijk het belangrijkste, dat we toch proberen onze stad beter te maken en mooi af te leveren. Dat is altijd de doelstelling geweest.
17: Ja, klopt. We hebben ook in het bestuursakkoord afgesproken van kijk, de schuldgraad in Oostende moet absoluut naar beneden. We kunnen het ons niet meer permitteren om tweede of derde in al die rankings te staan. Dat gaat niet meer.
18: We hebben een akkoord gemaakt voor de toekomst van Oostende, dat zowel meer warmte, meer veiligheid, meer properheid brengt. De facetten die daarin zitten zal zeker in een eerste fase gaan we snel gaan op de gaanderijen, maar ook op het boetebeleid en ontharding en op het herstel van de voetpaden. Dat is echt in de beginperiode moet dat al er zijn. En daarnaast zitten er natuurlijk grote elementen in, zoals de aanpassing van de zone 30.
0: Regionaal nieuws hoor je hier bij Noordzee. Dit is Radio Noordzee.
2: Dichtbij wat er gebeurt in de regio.
9: Christine De Vriend, u bent voorzitter van de contactgroep Oostende van de Vlaamse Parkinsonliga. Wie zijn jullie? Wat doen jullie?
19: Onze belangrijkste doelstelling is mensen met Parkinson samenbrengen en eigenlijk samen activiteiten doen.
9: Welke activiteiten organiseren jullie in de loop van het jaar?
19: We hebben eigenlijk twee groepen. We hebben aan de ene kant onze maandelijkse activiteiten. Die doorgaan de maandag namiddag, de vierde maandag namiddag van de maand. En de woensdag namiddag, ene keer in de maand. De maandag namiddag is een beetje van alles. En de woensdag namiddag is vooral bewegen. Want bewegen is zeer belangrijk voor mensen met Parkinson. Daarnaast hebben we de wekelijkse activiteit, dat is de Parkispoor. Die gaat door in de schapperij van 5:30 tot 6:30. En dat is eigenlijk echt sporten, rekening houdend met wat belangrijk is voor mensen met Parkinson.
9: Dat is iets wat jullie onlangs hebben geïntroduceerd, die Parkispoor. Slaat dat aan? Bereiken jullie die mensen?
19: We zouden eigenlijk liever nog een aantal mensen meer bereiken, maar we merken wel, de mensen die komen, die haken niet af. Die zijn zeer blij om te blijven komen.
9: Er is nu een bijzondere grote activiteit dit najaar.
19: Klopt, inderdaad. 20 september doen we een wandelevenement. Waarom hebben wij dat wandelevenement georganiseerd? Dat is nu het tweede jaar op rij dat we dat organiseren en we zijn van plan om dat eigenlijk elk jaar te blijven organiseren. We willen aan de ene kant geld inzamelen voor het wetenschappelijk onderzoek en daarnaast willen we ook dat mensen met Parkinson zelf kunnen deelnemen. Vandaar dat we gezocht hebben naar een activiteit die laagdrempelig is en wandelen lijkt ons het geschikte moment of het geschikte activiteit om die twee zaken te kunnen combineren.
9: Wat staat er dan te gebeuren op 20 september?
19: Op 20 september kun je dus gaan wandelen. We hebben vier lussen. 1 van 3 kilometer, 1 van 6 kilometer, 1 van 12 kilometer en 1 van 18 kilometer. De 3 kilometer is rolstoel toegankelijk. Maar daarnaast, als je niet graag wandelt, ben je zeker ook meer dan welkom. Want wij bieden van alle soorten drank en eten aan. Er wordt verse soep gemaakt, belegde broodjes, pannenkoeken en drank, wat je maar wil.
9: Waar vindt het plaats en vanaf welk uur is die activiteit?
19: Vanaf 8:00 kun je terecht in Duin en Zee. Dus alles start in Duin en Zee. Er is ook een hele grote parking, dus voor iedereen gemakkelijk bereikbaar.
1: Allen daarheen op 20 september op Duin en Zee. Bedankt voor het gesprek, Christine De Vriend van de Parkinsonliga Oostende.
2: Regionaal nieuws hoor je hier bij Noordzee.
0: Radio Noordzee.
2: Dichtbij wat er gebeurt in de regio.
0: Noordzee Regio Nieuws.
1: KVDO zal de volgende match voor de beker van België in het Batimon Solar Park spelen. KVDO bereikte een overeenkomst met tegenstrever City Pirates Antwerpen om de match aan de kust te spelen. De man die verdacht wordt van de moord op een 43-jarige Oostendse vrouw blijft 2 maanden langer in de cel. Dat besliste de raadkamer. De 21-jarige Nederlander schoot in september vorig jaar de vrouw dood in de Brusselstraat. De schutter was eerder al veroordeeld in een drugszaak. Volgende zomer komt de burleske show van het Witte Paard opnieuw naar Middelkerken. Dat kondigde Mark Koeken aan. Hij is een van de eigenaars van het Witte Paard in Blankenbergen. De samenwerking met Middelkerken wordt warm gehouden, want de showtempel in Blankenbergen moet tijdelijk dicht, omdat er een nieuw gebouw komt. En dit is het nationale en internationale nieuws.
0: Iedereen luistert naar Radio Noordzee.
20: Ik ben Jean-Pierre Severens, dirigent en voorzitter van de Melody Makers.
21: Ik ben Lut van de Kastelen.
22: Ik ben Patrick Jansen.
23: Ik ben Zakkie en als ik in Oostende ben, luister ik regelmatig naar Radio Noordzee.
0: Dichtbij wat er gebeurt in de regio.
2: Dit is Radio Noordzee.
9: Een diervriendelijke expo in het Cursaal. Schepen voor dierenwelzijn Fabrice Goffin. Een diervriendelijke expo, dat moet u blij maken.
15: Absoluut. Wanneer je de ambitie hebt om de diervriendelijkste stad van Vlaanderen te worden. En dat ga je na Brussel ook kiest voor de hoofdstad van de kust. Met een diervriendelijke zoo naar hier te komen. Ja, ben ik een blij man, hè.
9: Het is een hele moderne expo met VR-brillen en zo. Dat moet u als schepen voor technologie tevreden stellen.
15: Absoluut. Je hebt hier eigenlijk de ervaring van die vriendelijke tentoonstelling, maar dan met VR-brillen, waardoor dat je eigenlijk in een virtuele wereld kan connectie maken met dieren. Ik heb daar juist met een witte nijlpaard eigenlijk een contact gemaakt. Dat ik zeg van, allee, die zat naast mij, maakte geluiden ervan. Eigenlijk magnifiek.
9: Het is voor alle generaties.
15: Inderdaad, van jong tot gevorderde leeftijd, ik zal het zo noemen, je ervaart hier echt wel de mooiste zaken.
9: U was zelf het meest verwonderd over welk dier?
15: Een witte neushoorn. Alhoewel dat ook de connectie met de alligator, daar juist in de savanna, ook wel heel bijzonder is. Ik zou zeggen, het is echt, het is ongelooflijk.
1: Bedankt voor de tip, schepen Fabrice Goffin.
2: Radio Noordzee.
0: Noordzee.
2: Elk uur meer regionaal nieuws.
0: Noordzee regionieuws.
1: Skielster Lisa van Steenkiste van de Zwaantjes Rollerclub is geselecteerd voor het wereldkampioenschap. Dat wordt dit najaar gereden in Paraguay. Van Steenkiste werd dit jaar Europees kampioen. In Bredene werden in de eerste 7 maanden van dit jaar bijna 1800 parkeerretributies ten onrechte uitgeschreven voor €40. Dat zegt gemeenteraadslid Christopher Meijre. Hij ontdekte dat op de toestellen nog steeds €30 staat, maar dat er bonnen van €40 worden uitgeschreven. Vermeijre en team Bredene eisen de terugbetaling voor de getroffen automobilisten. Het voorbije weekend werden opnieuw veel dode vissen aangetroffen in het vlotdok in de Oostendse Achterhaven. Oorzaak van de massale vissterfte is de hitte en het zuurstoftekort. De civiele bescherming haalde honderden vissen uit het water. Intussen worden deze week in het bosje beluchters geplaatst om het zuurstofgehalte op peil te houden. Morgen starten de Paulusfeesten. Een belangrijk luik is het straattheater. Coördinator daarvan is Luc Loïc en hij kon een stuk werelderfgoed strikken.
8: Waar we eigenlijk allebei naar uitkijken is onze hoofdact, onze UNESCO-act, werelderfgoed. De middeleeuwse het is een soort steekspel, maar het zijn steltelopers en de bedoeling is dat ze elkaar van de stokken lopen.
9: Die komen op het einde van de feesten.
8: Ja, inderdaad, de voorlaatste dag op de zondag komen ze met een bus uit Namen. Ze zullen dus een stoet vormen naar de locatie waar ze zullen spelen, waar de strijd doorgaat. En eerst zullen ze nog even uitleggen hoe het allemaal in elkaar steekt.
1: Meer op onze Facebookpagina Radio Noordzee Nieuws.
0: Radio Noordzee. Elk uur, meer regionaal nieuws.
24: We hebben vastgesteld dat we toch ongeveer 2000 personen, Bredenaars eigenlijk, die onder de armoedegrens leven.
3: Wel, het authentieke huis zoals het gekend is, wordt gevoelig uitgebreid met een belevingscentrum, waarbij je de wereld van Ensor beter leert kennen.
4: Een bakker die zijn beste brood van de wereld in de kelder steekt, die gaat weinig brood verkopen. Dus uiteindelijk, onze haven moet ook aantrekkelijk zijn voor investeerders. De infrastructuur moet op orde zijn.
5: Deze zomer gaan er weer 25 jobstudenten van het beachteam aan de slag. En die werken eigenlijk op het strand en op de zeedijk, waar ze mensen sensibiliseren in het kader van netheid.
0: Regionaal nieuws hoor je hier bij Noordzee. Radio Noordzee, kalender.
1: Op zaterdag 15 augustus kan je in Oudenburg naar de grootste rommelmarkt in de regio. Je kan snuisteren in alle straten van het centrum tot 5 uur. De Zwaantjes Rollerclub organiseert van 13 tot 16 augustus voor de 58ste keer de Grand Prix van Vlaanderen. Jonge en volwassen skielers, waaronder enkele steengoede lokale talenten, geven het beste van zichzelf op de skielerpiste en op de baan. Alles is gratis mee te maken aan de Egelaan in Zandvoorde. In de Haan kan je op zondag 16 augustus naar de Oude Klepperparade. Een parade van motorfietsen en driewielers, gebouwd voor 1920. De jaarlijkse rommelmarkt van de Melody Makers vindt plaats op zondag 16 augustus aan het Maritiem Instituut Mercator. Kom snuisteren tussen de vele koopjes, ontdek verborgen schatten en geniet van de gezellige sfeer. Het Country Festival strijkt neer in Middelkerke van vrijdag 21 tot zondag 23 augustus. Dit gratis evenement brengt live country muziek, foodtrucks en een Amerikaanse westernsfeer. Tips van onze Noordzeeredders hoor je op weekdagen om 14:15 bij Radio Noordzee.
2: Dit is Radio Noordzee.
0: Radio Noordzee.
2: Dichtbij wat er gebeurt in de regio.
1: De Grote Post programmeert komend seizoen ook comedy-programmator Rutger de Kloet. Wat mogen de mensen verwachten?
6: Wel, lachen is gezond, dus we hebben heel bewust gekozen om veel comedy te gaan programmeren volgend seizoen. En vanaf oktober tot en met juni kan je eigenlijk heel wat bekende, maar ook minder bekende comedians aan het werk zien in Oostende.
1: Wie zijn die jonge talenten?
6: Ik denk bijvoorbeeld aan Rubrecht van den Toren, aan Pieter Verelst, maar in het bijzonder ook aan Nufzet. Dat is een programma waar we allemaal jonge comedians, ook mensen met een andere origine, eigenlijk de eerste kans geven om hun werk voor te stellen aan het publiek.
1: Dat zijn verschillende comedians op één moment.
6: Inderdaad, onder de nummer Words, Beat and Jokes zijn dat een vijftal comedians geleid door een MC. We weten op vandaag nog niet wie dat precies zal zijn, maar die gaan een avondvullend programma brengen, allemaal met hun eigen werk.
1: Dat zijn die jonge talenten, er zijn ook gevestigde namen.
6: Gevestigde namen, absoluut. Ik denk aan Jan-Jaap van der Wal. De man woont intussen 10 jaar in Vlaanderen en brengt daar een show rond, Amor Fati. Maar ik kijk ook heel erg uit naar Pief Huvluf, Oostendenaar, die een thuismatch speelt, want die woont hier op enkele honderden meter vandaan. Ik denk aan Michael van Peel en natuurlijk Comilfo, die met een heel nieuwe show komt, Babel. Die mochten uiteraard ook niet ontbreken.
1: Bedankt voor het gesprek, Rutger de Kloet.
2: Regionaal nieuws hoor je hier bij Noordzee.
0: Radio Noordzee.
2: Dichtbij wat er gebeurt in de regio.
0: Noordzee regionieuws.
1: De vijfde editie van Peloton Parkinson heeft €36.000 ingezameld voor wetenschappelijk onderzoek. Dat gebeurde met een fietstocht van Oostende naar Brugge en Knokke en terug door 130 deelnemers. Theater aan Zee sloot dit weekend af. Er waren 100.000 bezoekers voor 500 voorstellingen. Driekwart van de voorstellingen was uitverkocht. Volgend jaar bestaat TAS 30 jaar. KV Diksmuiden Oostende won met 6-0 tegen Avanti Stekene in het kader van de beker van België. De doelpunten waren van Daze, Van den Schrik, Dumoulin, Beukels en twee keer Bronchin. KVDO gaat door naar de volgende ronde. In Ichtegem start de plaatselijke Carrefour met een actie voor 18 lokale verenigingen en clubs uit Ichtegem, Eernegem, Bekegem en Koekelare. Er zal in totaal €5.000 verdeeld worden. Klanten kunnen bepalen hoe de steun verdeeld wordt over de lokale verenigingen. In Westende gaan experts van de Universiteit van Antwerpen in gesprek met de buurtbewoners. Het maakt deel uit van een omgevingsbemiddelingstraject voor de ontwikkeling van de site van het Rauschenbergplein. Er zijn in de buurt verschillende ruimtelijke uitvoeringsplannen en ook protest tegen hoogbouw. De experts van de universiteit zijn aan de slag in opdracht van de gemeente Middelkerken en brengen de bezorgdheden in kaart. Meer regionieuws over een uur.
0: Iedereen luistert naar Radio Noordzee.
7: Ik ben Ewout van Hoeken van Museum VZW.
10: Hallo, ik ben Augustijn Vermanderen en mijn muziek hoor je op Radio Noordzee.
11: Mijn naam is Ariane Jonkheren.
12: Ik ben Alain Bloeikes en ik luister naar Radio Noordzee.
2: Regionaal nieuws hoor je hier bij Noordzee.
0: Radio Noordzee.
2: Dichtbij wat er gebeurt in de regio.
1: Een bijzondere reeks in de Grote Post is Mijn Lieve Lijf. Ann Pauls, u bent van de Grote Post. Hoe pakken jullie dat aan? Wat is dat Mijn Lieve Lijf?
13: Oh, ik praat zo graag over Mijn Lieve Lijf. Mijn Lieve Lijf is de gesprekkenreeks die gehost wordt door Lieve Blankaert. En we gaan eigenlijk Mijn Lieve naar bijzondere plekken, voor wie dat mensen, naar mensen voor wie het niet altijd zo evident is om naar een cultuurhuis te komen om deel te nemen aan theater of aan gesprekken. En we spelen eigenlijk inhoudelijk in op de thema's die daar leven. De volgende reeks is al de vierde reeks, denk ik, of het vierde seizoen. Werken we samen met Katrien de Ruijscher, of is Katrien de Ruijscher te gast? Kent haar allemaal als Dr. Judy. Vanuit thuis, maar ze is ook een heel geëngageerde maker, podcastmaker onder andere ook, die een prachtige podcast heeft gemaakt over het verlies van haar vader aan een alcoholmisbruik en de impact die dat heeft gehad op haar gezin. En evenzeer hebben we ook Steven Mailleux te gast. En Steven Mailleux komt vertellen over de impact van burn-out op uw lichaam, op uw functioneren, op uw leven, op uw relaties. Dus deze twee gasten zijn te gast en eigenlijk spelen die altijd inhoudelijk in op iets wat er in de ontmoetingscentra bijvoorbeeld in dit geval al leeft.
1: Lieve Blankaert en gasten in ontmoetingscentra, welke ontmoetingscentra zijn dat?
13: Dit jaar gaan we naar de Ballon en naar de Schelpen.
1: Als mensen daarbij willen zijn in die twee ontmoetingscentra?
13: Ze kunnen uiteraard gewoon tickets kopen opnieuw via degrotepost.be, maar ook in het ontmoetingscentrum zelf. Dus bij Debbie van de Ballon of bij Roel van de Schelpen, laat u uw naam daarachter en dan heb je zo, sta je zo op de lijst en regelen we dat de avond zelf wel.
2: Dichtbij wat er gebeurt in de regio.
0: Radio Noordzee. Noordzee Regio Nieuws.
1: KVDO zal de volgende match voor de beker van België in het Batimon Solar Park spelen. KVDO bereikte een overeenkomst met tegenstrever City Pirates Antwerpen om de match aan de kust te spelen. De man die verdacht wordt van de moord op een 43-jarige Oostendse vrouw blijft 2 maanden langer in de cel. Dat besliste de raadkamer. De 21-jarige Nederlander schoot in september vorig jaar de vrouw dood in de Brusselstraat. De schutter was eerder al veroordeeld in een drugszaak. Volgende zomer komt de burleske show van het Witte Paard opnieuw naar Middelkerken. Dat kondigde Mark Koeken aan. Hij is een van de eigenaars van het Witte Paard in Blankenbergen. De samenwerking met Middelkerken wordt warm gehouden, want de showtempel in Blankenbergen moet tijdelijk dicht, omdat er een nieuw gebouw komt. En dit is het nationale en internationale nieuws.
0: Radio Noordzee informeert jou over wat er gebeurt in de regio.
1: De opbouw van de Paulusfeesten is volop bezig. Volgende week gaan ze van start. Programmator Chesney Chaaks, het programma is helemaal klaar nu.
25: Ja, zeker. We hebben alles ligt vast en het wordt een topfeest.
1: Met een paar nieuwigheden, toch?
25: Ja, dit jaar hebben we beslist om geen statiegeld mee te vragen voor onze bekers. We hopen dat de mensen dat positief ontvangen. We hopen ook dat de mensen hun bekers in onze bekervreters gaan gooien en niet op de grond. Zo hebben we toch onze bekers terug.
1: En als je dan kijkt naar de programmatie, wie zijn daar de grote namen dit jaar op de feesten?
25: Ik denk dat dit jaar vooral Absent Minded, Je Broers, Kumik, Preuteleute, Funeral Dress, Paul Michiels, Tissy Arno en nog zoveel meer.
1: Ik hoorde toch heel wat bands met een lokale inslag.
25: Ja, klopt. We proberen altijd zoveel mogelijk bands met een Oostendse link of die zelfs helemaal Oostendse zijn te boeken. En zo komen we tot een zeer gevarieerd programma.
9: En de avonden van de Paulusfeesten die worden telkens afgesloten met een DJ. Hoe zit dat?
25: Ja, dat klopt. We willen dus eigenlijk wanneer de laatste noot op het hoofdpodium uitdooft, dat dan eigenlijk de DJ in de tent direct begint. Zo blijft het feestje eigenlijk constant doorgaan en hoeven de mensen niet te zoeken naar entertainment. Het is gewoon omdraaien, tent in en verder feesten.
1: Bedankt voor het gesprek, Chesney Chucks. Paulusfeesten in Oostende vanaf dinsdag 11 augustus.
0: Radio Noordzee. Elk uur, meer regionaal nieuws.
14: Stek je lucht aan, is de slogan die op de borden staat. Het originele is dat wij eigenlijk de contactdozen die op de verlichtingspalen staan gebruiken om dan echte lichten te laten schijnen op de slogan.
16: We zijn inderdaad de 113e Vlaamse gemeente die het Safe Charter van de VZW Ouders van Verongelukte Kinderen ondertekent. Het heeft in Oudenburg een lange voorgeschiedenis.
17: Absoluut. Het is Mauro de Blok die als eerste kinderburgemeester voor onze stad is verkozen met maar liefst 80 stemmen.
0: Regionaal nieuws hoor je hier bij Noordzee. Noordzee Regionieuws.
1: Skielster Lisa van Steenkisten van de Zwaantjes Rollerclub is geselecteerd voor het wereldkampioenschap. Dat wordt dit najaar gereden in Paraguay. Van Steenkisten werd dit jaar Europees kampioen. In Bredenen werden in de eerste 7 maanden van dit jaar bijna 1800 parkeerretributies ten onrechte uitgeschreven voor €40. Dat zegt gemeenteraadslid Christophe Vermeire. Hij ontdekte dat op de toestellen nog steeds €30 staat, maar dat er bonnen van €40 worden uitgeschreven. Vermeire en team Bredenen eisen de terugbetaling voor de getroffen automobilisten. Het voorbije weekend werden opnieuw veel dode vissen aangetroffen in het vlotdok in de Oostendse Achterhaven. Oorzaak van de massale vissterfte is de hitte en het zuurstoftekort. De civiele bescherming haalde honderden vissen uit het water. Intussen worden deze week in het bosje beluchters geplaatst om het zuurstofgehalte op peil te houden. Morgen starten de Paulusfeesten. Een belangrijk luik is het straattheater. Coördinator daarvan is Luc Loïc en hij kon een stuk werelderfgoed strikken.
8: Waar we eigenlijk allebei naar uitkijken is onze hoofdact, onze UNESCO-act, werelderfgoed. De middeleeuwse het is een soort steekspel, maar het zijn steltelopers en de bedoeling is dat ze elkaar van de stokken lopen.
9: Die komen op het einde van de feesten.
8: Ja, inderdaad, de voorlaatste dag op de zondag komen ze met een bus uit Namen. Ze zullen dus een stoet vormen naar de locatie waar ze zullen spelen, waar de strijd doorgaat. En eerst zullen ze nog even uitleggen hoe het allemaal in elkaar steekt.
1: Meer op onze Facebookpagina Radio Noordzee Nieuws.
2: Dit is Radio Noordzee.
0: Radio Noordzee.
2: Dichtbij wat er gebeurt in de regio.
9: KV Diksmuiden-Oostende staat voor de start van het nieuwe seizoen. Bram Kersenbelk, hoe gaat het met KVDO? Waar komen jullie uit?
18: Jammer genoeg komen wij nog uit in tweede amateurklasse, want vorig seizoen net de promotie gemist in de eindronde. Een mooie tweede plaats behaald wel. Maar de ambities dit seizoen zijn wel klaar. Wij willen zeker promoveren. We hebben er ook de nodige versterkingen voor gehaald. Dus de bedoeling is om zeker ons duchtig woordje mee te strijden voor de titel.
9: Wie zijn die versterkingen? Wie zijn die aanwinsten voor KVDO?
18: Met Niels Pierre en Nagy Maartens hebben we eigenlijk twee spelers teruggehaald die de volledige jeugdopleiding bij KV Oostende hebben doorlopen. Zij komen van Knokke, dat een reeks hoger speelt dan ons. Dus dat zijn zeker twee transfers die het verschil moeten kunnen maken. Met Didju hebben we van Lebbeke een van de beste spitsen uit de reeks gehaald. Vorig jaar heel veel goals en assists. Met Robbe de Kosteren hebben we een ex-prof van Cercle Brugge binnengehaald, die vorig jaar bij Roeselare zat. Dat zijn slechts 4 van de 9 transfers. Maar ik denk dat elke speler een absolute meerwaarde zal moeten zijn.
9: De ambities zijn hoog om dan dit jaar toch die promotie af te dwingen.
18: Ja, dat is wel de bedoeling. Hè. Ik denk ook met onze supporters aantallen, met de accommodatie, met de transfers die gedaan worden, kun je jezelf ook niet verschuilen. En moeten we zeggen dat we durven voor de titel gaan. Maar de eerlijkheid gebiedt wel om te zeggen dat het een hele zware reeks zal worden. Zwaarder dan vorig jaar nog, denk ik. Met een Eendracht Aalst-leden. Eendracht Aalst dat ook een zekere historie heeft en terug wil opklimmen. Ninove die is gezakt, die meteen weer wil promoveren. Dus ja, het zal zeker geen sinecure zijn.
1: Bedankt voor het gesprek, Bram Kersenbilg van KVDO. En veel succes.
0: Iedereen luistert naar Radio Noordzee.
15: Ik ben Reginald Moriels, humanitair chirurg.
19: Mijn naam is Walter van den Branden. Ik ben auteur van het boek Aangespoeld in Oostende.
20: Ik ben Patrick Seibers en ik luister naar Radio Noordzee.
21: Ik ben Mark Azier, Maria Kerkenaar, geboren en getogen. En ik luister natuurlijk iedere dag naar Radio Noordzee.
0: Noordzee Regio Nieuws.
1: De vijfde editie van Peloton Parkinson heeft 36.000 euro ingezet.

0: uit Echtegem, Eernegem, Bekegem en Koekelare. Er zal in totaal €5000 verdeeld worden. Klanten kunnen bepalen hoe de steun verdeeld wordt over de lokale verenigingen. In Westende gaan experts van de Universiteit van Antwerpen in gesprek met de buurtbewoners. Het maakt deel uit van een omgevingsbemiddelingstraject voor de ontwikkeling van de site van het Rauschenbergplein. Er zijn in de buurt verschillende ruimtelijke uitvoeringsplannen en ook protest tegen hoogbouw. De experts van de universiteit zijn aan de slag in opdracht van de gemeente Middelkerken en brengen de bezorgdheden in kaart. Meer regionieuws over een uur.
1: Radio Noordzee. Elk uur, meer regionaal nieuws.
2: Ja, inderdaad, om het festival sustainable te houden, moeten we helaas oudere muurschilderingen overschilderen. Oostende is natuurlijk geen metropoolstad zoals Londen, Parijs of Berlijn. Dus de muren zijn ook beperkt.
3: Maar de bezoekersaantallen tonen toch aan dat het heel veel aantrek heeft. En de grootte van onze stad, of liever gezegd, de kleinheid van onze stad zorgt ervoor dat het ook zeer aantrekkelijk is. Alles is heel makkelijk bereikbaar op loopafstand, fietsafstand. En het is makkelijk te doen, dus het blijft een aantrekkelijk product voor de stad.
4: En dat is een beetje het probleem. Dat is ook een van de belangrijkste redenen waarom we stoppen, is omdat we eigenlijk niet in dialoog hebben kunnen trainen met het stadsbestuur. We hebben een heleboel goede argumenten eigenlijk bovengehaald. Op gebied van herbestemming, op gebied van de nood van een evenementenzaal voor de stad Oostende, op gebied van financiën. Maar eigenlijk blijft de deur gesloten eigenlijk. En als wij gaan verder procederen en de blinde blijft blind en wil niet zien, ja, dan lijkt het ons een beetje zonde van de tijd en ook van het geld eigenlijk.
1: Regionaal nieuws hoor je hier bij Noordzee. Radio Noordzee.
5: Dichtbij wat er gebeurt in de regio.
0: Wim Dankaert, u speelt mee in de theaterwandeling Het Alsjeblieft Meisje. Opnieuw met de Dagbroeders. U werkte eerder met hen.
6: Ja, dat is waar. Het is mijn, ik denk al de vierde keer of zo dat ik met hen werk. Ik werk ook in Antwerpen regelmatig met amateurs en zo. Ik vind de mix tussen professionele en amateurs vind ik heel fijn. Ik heb ook lang lesgegeven aan het conservatorium. Ik vind het heel fijn om met mensen te werken. En dat is blijkbaar ook opgevallen tijdens de vorige theaterwandelingen, omdat ik de zaken nogal kan sturen. Dan viel Katlijn op en nu heeft Katlijn gevraagd of ik 2 van de, 6 scènes wil regisseren. En ik speel ook in 1 van de 2.
0: En wat speelt u?
6: Wij, in de eerste scène speel ik een ouder koppel bij wie Julie op bezoek komt. Niet op bezoek komt, ze komt eigenlijk terug thuis. Ze is getrouwd met de zoon. En Julie is een Vlaams meisje dat in de Eerste Wereldoorlog haar lichaam heeft moeten verkopen. Die zoon is daar achtergekomen en die is daar bijzonder boos over. De ouders, ik ben de vader van de zoon. De ouders die houden zeer veel van het meisje en dat zorgt dus voor een flinke confrontatie in de eerste scène.
0: Dat thema, het Alsjeblieft Meisje, is iets wat heel leefde aan de kust. Kende u die problematiek of was het door het boek dat u het hebt ontdekt?
6: Dat is helemaal door het boek van Katlijn. Katlijn schrijft heel vaak over de oorlog. Eerste oorlog, Tweede Wereldoorlog. En eigenlijk weet ik daar zelf niet wel over de oorlog en over de politiek, maar de problematiek van de mensen zelf is heel boeiend en daar weet Katlijn zich echt wel in te verdiepen.
0: Hoe is het om die mensen te coachen?
6: Fijn. In deze eerste scène werk ik met een drietal mensen die eigenlijk heel goed spelen, ja. Echt, de tweede scène trouwens ook hoor, maar in de tweede scène speel ik niet zelf. En dat is toch een groot verschil. Het coachen plus spelen, ik moet observator zijn en ook speler. Het is niet makkelijk.
0: Op de Oosteroever, kende u de streek?
6: Nee, ik weet heel weinig van de zee en van Oostende. Ik ben echt van Antwerpen, ja.
0: Maar er komt verandering in?
6: Daar is de laatste jaren meer en meer verandering in gekomen, dat is waar.
0: Wim Dankaert, bedankt voor het gesprek en veel succes met het Alsjeblieft Meisje.
1: Nieuws en info aan de kust.
5: Dit is Radio Noordzee.
1: Noordzee Regio Nieuws.
0: KVDO zal de volgende match voor de beker van België in het Batimon Solar Park spelen. KVDO bereikte een overeenkomst met tegenstrever City Pirates Antwerpen om de match

0: aan de kust te spelen. De man die verdacht wordt van de moord op een 43-jarige Oostendse vrouw blijft 2 maanden langer in de cel. Dat besliste de raadkamer. De 21-jarige Nederlander schoot in september vorig jaar de vrouw dood in de Brusselstraat. De schutter was eerder al veroordeeld in een drugszaak. Volgende zomer komt de burleske show van het Witte Paard opnieuw naar Middelkerken. Dat kondigde Mark Koeken aan. Hij is een van de eigenaars van het Witte Paard in Blankenbergen. De samenwerking met Middelkerken wordt warm gehouden, want de showtempel in Blankenbergen moet tijdelijk dicht, omdat er een nieuw gebouw komt. En dit is het nationale en internationale nieuws.
1: Iedereen luistert naar Radio Noordzee.
2: Ik ben Dirk de Grauwe.
3: Hallo, ik ben Isabel van der Malen. Ik ben een actrice en woordkunstenares.
4: Ik ben Nancy Bourquani.
5: Ik ben Dominique Choquet en ik luister naar Radio Noordzee om op de hoogte te blijven van alles wat in de regio gebeurt.
1: Dit is Radio Noordzee.
6: Dichtbij wat er gebeurt in de regio.
7: Christine De Vriend, u bent voorzitter van de contactgroep Oostende van de Vlaamse Parkinsonliga. Wie zijn jullie? Wat doen jullie?
8: Onze belangrijkste doelstelling is mensen met Parkinson samenbrengen en eigenlijk samen activiteiten doen.
7: Welke activiteiten organiseren jullie in de loop van het jaar?
8: We hebben eigenlijk 2 groepen. We hebben aan de ene kant onze maandelijkse activiteiten. Die doorgaan de maandag namiddag, de 4e maandag namiddag van de maand. En de woensdag namiddag 1 keer in de maand. De maandag namiddag is een beetje van alles. En de woensdag namiddag is vooral bewegen. Want bewegen is zeer belangrijk voor mensen met Parkinson. Daarnaast hebben we de wekelijkse activiteit, dat is de Parkispoor. Die gaat door in de schapperij van 5:30 tot 6:30. En dat is eigenlijk echt sporten, rekening houdend met wat belangrijk is voor mensen met Parkinson.
7: Dat is iets wat jullie onlangs hebben geïntroduceerd, die Parkispoor. Slaat dat aan? Bereiken jullie die mensen?
8: We zouden eigenlijk liever nog een aantal mensen meer bereiken. Maar we merken wel, de mensen die komen, die haken niet af. Die zijn zeer blij om te blijven komen.
7: Er is nu een bijzondere grote activiteit dit najaar.
8: Klopt, inderdaad. 20 september doen we een wandelevenement. Waarom hebben wij dat wandelevenement georganiseerd? Dat is nu het 2e jaar op rij dat we dat organiseren en we zijn van plan om dat eigenlijk elk jaar te blijven organiseren. We willen aan de ene kant geld inzamelen voor het wetenschappelijk onderzoek en daarnaast willen we ook dat mensen met Parkinson zelf kunnen deelnemen. Vandaar dat we gezocht hebben naar een activiteit die laagdrempelig is en wandelen lijkt ons het geschikte moment of het geschikte activiteit om die 2 zaken te kunnen combineren.
7: Wat staat er dan te gebeuren op 20 september?
8: Op 20 september kun je dus gaan wandelen. We hebben 4 lussen. 1 van 3 kilometer, 1 van 6 kilometer, 1 van 12 kilometer en 1 van 18 kilometer. De 3 kilometer is rolstoel toegankelijk. Maar daarnaast, als je niet graag wandelt, ben je zeker ook meer dan welkom. Want wij bieden van alle soorten drank en eten aan. Er wordt verse soep gemaakt, belegde broodjes, pannenkoeken en drank, wat je maar wil.
7: Waar vindt het plaats en vanaf welk uur is die activiteit?
8: Vanaf 8 uur kun je terecht in Duin en Zee. Dus alles start in Duin en Zee. Er is ook een hele grote parking, dus voor iedereen gemakkelijk bereikbaar.
0: Allen daarheen op 20 september op Duin en Zee. Bedankt voor het gesprek, Christine De Vriend van de Parkinsonliga Oostende.
1: Wat er gebeurt in de regio, dat hoor je hier bij Noordzee. Noordzee Regio Nieuws.
0: Skielster Lisa van Steenkisten van de Zwaadjes Rollerclub is geselecteerd voor het wereldkampioenschap. Dat wordt dit najaar gereden in Paraguay. Van Steenkisten werd dit jaar Europees kampioen. In Bredene werden in de eerste 7 maanden van dit jaar bijna 1800 parkeerretributies ten onrechte uitgeschreven voor €40. Dat zegt gemeenteraadslid Christophe Vermeijren. Hij ontdekte dat op de toestellen nog steeds €30 staat, maar dat er bonnen van €40 worden uitgeschreven. Vermeijren en team Bredene eisen de terugbetaling voor de getroffen automobilisten. Het voorbije weekend werden opnieuw veel dode vissen aangetroffen in het vlotdok in de Oostendse Achterhaven. Oorzaak van de massale vissterfte is de hitte en het zuurstoftekort. De civiele bescherming haalde honderden vissen uit het water. Intussen worden deze week in het bosje beluchters geplaatst om het zuurstofgehalte op peil te houden. Morgen starten de Paulusfeesten. Een belangrijk luik is het straattheater. Coördinator daarvan is Luc Loïc en hij kon een stuk werelderfgoed strikken.
9: Waar we eigenlijk allebei naar uitkijken is onze hoofdact, onze UNESCO-act, werelderfgoed. De middeleeuwse het is een soort steekspel, maar het zijn steltelopers en de bedoeling is dat ze elkaar van de stokken lopen.
7: Die komen op het einde van de feesten.
9: Ja, inderdaad, de voorlaatste dag op de zondag komen ze met een bus uit Namen. Ze zullen dus een stoet vormen naar de locatie waar ze zullen spelen, waar de strijd doorgaat. En eerst zullen ze nog even uitleggen hoe het allemaal in elkaar steekt.
0: Meer op onze Facebookpagina Radio Noordzee Nieuws.
1: Radio Noordzee. Elk uur, meer regionaal nieuws.
10: Bij het Filmfestival Oostende hebben we dit proberen aanpakken door ons jaarwerking online naar de mensen thuis te brengen, zodat ze toch vanuit hun zetel nog steeds naar een bioscoopfilm kunnen kijken die normaal gezien nu in de cinemas zouden spelen.
11: Daardoor doen wij eigenlijk een oproep naar Oudenburgenaars die zeggen van kijk, jullie mogen gerust voor onze deur of voor onze oprit parkeren.
12: Dus ik vond dat een fantastisch geschenk om te geven om het contact met de thuisfront toch te behouden in deze triestige tijd voor deze patiënten.
13: Ik kan niet uitweiden over de inhoud van het procesverbaal. Ik kan alleen maar zeggen dat de politie op een menselijke manier probeert te handhaven.
1: Regionaal nieuws hoor je hier bij Noordzee. Radio Noordzee, kalender.
0: Op zaterdag 15 augustus kan je in Oudenburg naar de grootste rommelmarkt in de regio. Je kan snuisteren in alle straten van het centrum tot 5 uur. De Zwaantjes Roller Club organiseert van 13 tot 16 augustus voor de 58ste keer de Grand Prix van Vlaanderen. Jonge en volwassen skielers, waaronder enkele steengoede lokale talenten, geven het beste van zichzelf op de skielerpiste en op de baan. Alles is gratis mee te maken aan de Egelaan in Zandvoorde. In De Haan kan je op zondag 16 augustus naar de Oude Klepperparade. Een parade van motorfietsen en driewielers, gebouwd voor 1920. De jaarlijkse rommelmarkt van de Melody Makers vindt plaats op zondag 16 augustus aan het Maritiem Instituut Mercator. Kom snuisteren tussen de vele koopjes, ontdek verborgen schatten en geniet van de gezellige sfeer. Het Country Festival strijkt neer in Middelkerken van vrijdag 21 tot zondag 23 augustus. Dit gratis evenement brengt live country muziek, foodtrucks en een Amerikaanse westernsfeer. Tips van onze Noordzeeredders hoor je op weekdagen om 14:15 bij Radio Noordzee.
1: Dichtbij wat er gebeurt in de regio.
6: Dit is Radio Noordzee.
7: Een diervriendelijke expo in het Cursaal. Schepen voor dierenwelzijn Fabrice Goffin. Een diervriendelijke expo, dat moet u blij maken.
14: Absoluut. Wanneer je de ambitie hebt om de diervriendelijkste stad van Vlaanderen te worden. En dat ga je na Brussel ook kiest voor de hoofdstad van de kust. Met de diervriendelijke zoo naar hier te komen. Ja, ben ik een blij man, hè.
7: Het is een hele moderne expo met VR-brillen en zo. Dat moet u als schepen voor technologie tevreden stellen.
14: Absoluut. Je hebt hier eigenlijk de ervaring van die vriendelijke tentoonstelling, maar dan met VR-brillen, waardoor dat je eigenlijk in een virtuele wereld kan connectie maken met dieren. Ik heb daar juist met een witte nijlpaard eigenlijk een contact gemaakt. Dat ik zeg van, allee, die zat naast mij, maakte geluiden ervan. Eigenlijk magnifiek.
7: Het is voor alle generaties.
14: Inderdaad, van jong tot gevorderde leeftijd, ik zal het zo noemen, je ervaart hier echt wel de mooiste zaken.
7: U was zelf het meest verwonderd over welk dier?
14: Een witte neushoorn. Alhoewel dat ook de connectie met de alligator, daar juist in de savanna, ook wel heel bijzonder is. Ik zou zeggen, het is echt, het is ongelooflijk.
0: Bedankt voor de tip, schepen Fabrice Goffin.
1: En info aan de kust.
6: Dit is Radio Noordzee.
1: Noordzee Regio Nieuws.
0: De vijfde editie van Peloton Parkinson heeft €36.000 ingezameld voor wetenschappelijk onderzoek. Dat gebeurde met een fietstocht van Oostende naar Brugge en Knokke en terug door 130 deelnemers. Theater aan Zee sloot dit weekend af. Er waren 100.000 bezoekers voor 500 voorstellingen. Driekwart van de voorstellingen was uitverkocht. Volgend jaar bestaat TAS 30 jaar. KV Diksmuide Oostende won met 6-0 tegen Avanti Stekenen in het kader van de beker van België. De doelpunten waren van Dazen, Van den Schrik, Dumoulin, Beukels en twee keer Bronchin. KVDO gaat door naar de volgende ronde. In Ichtegem start de plaatselijke Carrefour met een actie voor 18 lokale verenigingen en clubs uit Ichtegem, Eernegem, Bekegem en Koekelare. Er zal in totaal €5.000 verdeeld worden. Klanten kunnen bepalen hoe de steun verdeeld wordt over de lokale verenigingen. In Westende gaan experts van de Universiteit van Antwerpen in gesprek met de buurtbewoners. Het maakt deel uit van een omgevingsbemiddelingstraject voor de ontwikkeling van de site van het Rauschenbergplein. Er zijn in de buurt verschillende ruimtelijke uitvoeringsplannen en ook protest tegen hoogbouw. De experts van de universiteit zijn aan de slag in opdracht van de gemeente Middelkerke en brengen de bezorgdheden in kaart. Meer regionieuws over een uur.
1: Iedereen luistert naar Radio Noordzee.
15: Hallo, mijn naam is Gunter Neefs.
16: Het is ik, Free, en ik luister naar Radio Noordzee.
17: Hallo, ik ben Rosalie Verlinde.
18: Ik ben Dimitri Veerstraeten van Comedy Oostende en Improbeer en ik luister naar Radio Noordzee.
6: Dit is Radio Noordzee.
1: Radio Noordzee.
6: Dichtbij wat er gebeurt in de regio.
7: De Grote Post programmeert komend seizoen ook comedy-programmator Rutger de Kloet. Wat mogen de mensen verwachten?
19: Wel, lachen is gezond, dus we hebben heel bewust gekozen om veel comedy te gaan programmeren volgend seizoen. En vanaf oktober tot en met juni kan je eigenlijk heel wat bekende, maar ook minder bekende comedians aan het werk zien in Oostende.
7: Wie zijn die jonge talenten?
19: Ik denk bijvoorbeeld aan Rubrecht van den Toren, aan Pieter Verelst, maar in het bijzonder ook aan Nufzet. Dat is een programma waar we allemaal jonge comedians, ook mensen met een andere origine, eigenlijk de eerste kans geven om hun werk voor te staan aan het publiek.
7: Dat zijn verschillende comedians op één moment.
19: Inderdaad, onder de nummer Words, Beat and Jokes zijn dat een vijftal comedians geleid door een MC. We weten op vandaag nog niet wie dat precies zal zijn, maar die gaan een avondvullend programma brengen, allemaal met hun eigen werk.
7: Dat zijn die jonge talenten, er zijn ook gevestigde namen.
19: Gevestigde namen, absoluut. Ik denk aan Jan-Jaap van der Wal. De man woont intussen 10 jaar in Vlaanderen en brengt daar een show rond, Amor Fati. Maar ik kijk ook heel erg uit naar Pief Huvluf, Oostendenaar, die een thuismatch speelt, want die woont hier op enkele honderden meter vandaan. Ik denk aan Michael van Peel en natuurlijk Comilfo, die met een heel nieuwe show komt, Babel. Die mochten uiteraard ook niet ontbreken.
0: Bedankt voor het gesprek, Rutger de Kloet.
1: Nieuws en info aan de kust. Radio Noordzee. Noordzee Regio Nieuws.
0: KVDO zal de volgende match voor de beker van België in het Batimon Solar Park spelen. KVDO bereikte een overeenkomst met tegenstrever City Pirates Antwerpen om de match aan de kust te spelen. De man die verdacht wordt van de moord op een 43-jarige Oostendse vrouw blijft 2 maanden langer in de cel. Dat besliste de raadkamer. De 21-jarige Nederlander schoot in september vorig jaar de vrouw dood in de Brusselstraat. De schutter was eerder al veroordeeld in een drugszaak. Volgende zomer komt de burlesque show van het Witte Paard opnieuw naar Middelkerke. Dat kondigde Mark Koeken aan. Hij is een van de eigenaars van het Witte Paard in Blankenbergen. De samenwerking met Middelkerke wordt warm gehouden, want de showtempel in Blankenbergen moet tijdelijk dicht, omdat er een nieuw gebouw komt. En dit is het nationale en internationale nieuws.
6: Regionaal nieuws hoor je hier, bij Noordzee.
1: Radio Noordzee.
6: Dichtbij wat er gebeurt in de regio.
7: Een bijzondere reeks in de Grote Post is Mijn Lieve Lijf. Ann Pauls, u bent van de Grote Post. Hoe pakken jullie dat aan? Wat is dat Mijn Lieve Lijf?
20: Oh, ik praat zo graag over Mijn Lieve Lijf. Mijn Lieve Lijf is de gesprekkenreeks die gehost wordt door Lieve Blankaert. En we gaan eigenlijk met Lieve naar bijzondere plekken, voor wie dat mensen, naar mensen voor wie het niet altijd zo evident is om naar een cultuurhuis te komen om deel te nemen aan theater of aan gesprekken. En we spelen eigenlijk inhoudelijk in op de thema's die daar leven. De volgende reeks is al de vierde reeks, denk ik, of het vierde seizoen. Werken we samen met Katrien de Ruijscher, of is Katrien de Ruijscher te gast? Kent haar allemaal als Dr. Judith. vanuit thuis, maar zij is ook een heel geëngageerde maker, podcastmaker onder andere ook, die een prachtige podcast heeft gemaakt over het verlies van haar vader aan een alcoholmisbruik en de impact die dat heeft gehad op haar gezin. En evenzeer hebben we ook Steven Mailleux te gast. En Steven Mailleux komt vertellen over de impact van burn-out op uw lichaam, op uw functioneren, op uw leven, op uw relaties. Dus deze twee gasten zijn te gast en eigenlijk spelen die altijd inhoudelijk in op iets wat er in de ontmoetingscentra bijvoorbeeld in dit geval al leeft.
7: Lieve Blankaert en gasten in ontmoetingscentra, welke ontmoetingscentra zijn dat?
20: Dit jaar gaan we naar de Ballon en naar de Schelpen.
7: Als mensen daarbij willen zijn in die twee ontmoetingscentra?
20: Ze kunnen uiteraard gewoon tickets kopen opnieuw via degrotepost.be, maar ook in het ontmoetingscentrum zelf. Dus bij Debbie van de Ballon of bij Roel van de Schelpen, laat uw naam daarachter en dan heb je zo, sta je zo op de lijst en regelen we dat de avond zelf wel.
1: Radio Noordzee. Elk uur, meer regionaal nieuws.
2: Wij hebben op vandaag vanuit BZTO samenwerkingsverbanden met heel wat ziekenhuizen landsbreed. En ook de instroom van onze patiëntenpopulatie komt van een stukje verder. We vinden het natuurlijk wel belangrijk om die specialistische zorg te kunnen blijven aanbieden, dat we gelieerd blijven aan een ziekenhuis met een tertiair specialistisch karakter.
21: Wel, de oplossing bestaat in het feit dat wij met de stad Oostende een doorgeeflening geven van 2,5 miljoen euro aan de VZ2, die dan het dierenasiel zal bouwen. Tegelijkertijd zorgen wij er ook voor dat de werkingssubsidie aan het Blauw Kruis van de Kust vervijfvoudigd wordt.
22: Het is zo dat wij de dieren die hier verblijven niet kunnen parkeren bij de buren. Dus alles blijft operationeel totdat het nieuwe gebouw er is. En dan pas wordt er verhuisd en wordt dit gebouw afgebroken.
1: Regionaal nieuws hoor je hier bij Noordzee. Noordzee Regio Nieuws.
0: Skielster Lisa van Steenkiste van de Zwaantjes Rollerclub is geselecteerd voor het wereldkampioenschap. Dat wordt dit najaar gereden in Paraguay. Van Steenkiste werd dit jaar Europees kampioen. In Bredene werden in de eerste 7 maanden van dit jaar bijna 1800 parkeerretributies ten onrechte uitgeschreven voor €40. Dat zegt gemeenteraadslid Christopher Meijre. Hij ontdekte dat op de toestellen nog steeds €30 staat, maar dat er bonnen van €40 worden uitgeschreven. Vermeijre en Team Bredene eisen de terugbetaling voor de getroffen automobilisten. Het voorbije weekend werden opnieuw veel dode vissen aangetroffen in het vlotdok in de Oostendse Achterhaven. Oorzaak van de massale vissterfte is de hitte en het zuurstoftekort. De civiele bescherming haalde honderden vissen uit het water. Intussen worden deze week in het bosje beluchters geplaatst om het zuurstofgehalte op peil te houden. Morgen starten de Paulusfeesten. Een belangrijk luik is het straattheater. Coördinator daarvan is Luc Loïc en hij kon een stuk werelderfgoed strikken.
9: Waar we eigenlijk allebei naar uitkijken is onze hoofdact, onze UNESCO-act, werelderfgoed. De middeleeuwse steel, het is een soort steekspel, maar het zijn steltlopers en de bedoeling is dat ze elkaar van de stokken lopen.
7: Die komen op het einde van de feesten.
9: Ja, inderdaad, de voorlaatste dag op de zondag komen ze met een bus uit Namen. Ze zullen dus een stoet vormen naar de locatie waar ze zullen spelen, waar de strijd doorgaat. En eerst zullen ze nog even uitleggen hoe het allemaal in elkaar steekt.
0: Meer op onze Facebookpagina Radio Noordzee Nieuws.
1: Radio Noordzee informeert jou over wat er gebeurt in de regio.
7: De opbouw van de Paulusfeesten is volop bezig. Volgende week gaan ze van start. Programmator Chesney Chaaks, het programma is helemaal klaar nu.
23: Ja, zeker. We hebben alles ligt vast en het wordt een topfeest.
7: Met een paar nieuwigheden, toch?
23: Ja, dit jaar hebben we beslist om geen statiegeld meer te vragen voor onze bekers. We hopen dat de mensen dat positief ontvangen. We hopen ook dat de mensen hun bekers in onze bekervreters gaan gooien en niet op de grond. Zo hebben we toch onze bekers terug.
7: En als je dan kijkt naar de programmatie, wie zijn daar de grote namen dit jaar op de feesten?
23: Ik denk dat dit jaar vooral Absent Minded, Je Broers, Kumik, Preuteleute, Funeral Dress, Paul Michiels, Tissie Arnaud en nog zoveel meer.
7: Ik hoorde toch heel wat bands met een lokale inslag.
23: Ja, klopt. We proberen altijd zoveel mogelijk bands met een Oostendse link of die zelfs helemaal Oostendse zijn te boeken. En zo komen we tot een zeer gevarieerd programma.
7: En de avonden van de Paulusfeesten die worden telkens afgesloten met een DJ. Hoe zit dat?
23: Ja, dat klopt. We willen dus eigenlijk, wanneer de laatste noot op het hoofdpodium uitdooft, dat dan eigenlijk de DJ in de tent direct begint. Zo blijft het feestje eigenlijk constant doorgaan en hoeven de mensen niet te zoeken naar entertainment. Het is gewoon omdraaien, tent in en verder feesten.
0: Bedankt voor het gesprek, Chesney Chucks. Paulusfeesten in Oostende vanaf dinsdag 11 augustus.
1: Iedereen luistert naar Radio Noordzee.
3: Hallo, ik ben Peter Kruijmeers van Toerisme Oostende.
4: Ik ben Kirby Hallemees.
5: Ik ben Gaël Bouzin.
8: Ik ben Roger Jonkere Frisco en luister dagelijks naar Radio Noordzee. Zeker doen, mensen, doen.
1: Noordzee Regio Nieuws.
0: De vijfde editie van Peloton Parkinson heeft €36.000 ingezameld voor wetenschappelijk onderzoek. Dat gebeurde met een fietstocht van Oostende naar Brugge en Knokke en terug door 130 deelnemers. Theater aan Zee sloot dit weekend af. Er waren 100.000 bezoekers voor 500 voorstellingen. Driekwart van de voorstellingen was uitverkocht. Volgend jaar bestaat TAS 30 jaar. KV Diksmuide Oostende won met 6-0 tegen Avanti Stekene in het kader van de Beker van België. De doelpunten waren van Dazen, Van den Schrik, Dumoulin, Beukels en twee keer Bronchin. KVDO gaat door naar de volgende ronde. In Ichtegem start de plaatselijke Carrefour met een actie voor 18 lokale verenigingen en clubs uit Ichtegem, Eernegem, Bekegem en Koekelaren. Er zal in totaal €5.000 verdeeld worden. Klanten kunnen bepalen hoe de steun verdeeld wordt over de lokale verenigingen. In Westende gaan experts van de Universiteit van Antwerpen in gesprek met de buurtbewoners. Het maakt deel uit van een omgevingsbemiddelingstraject voor de ontwikkeling van de site van het Rauschenbergplein. Er zijn in de buurt verschillende ruimtelijke uitvoeringsplannen en ook protest tegen hoogbouw. De experts van de universiteit zijn aan de slag in opdracht van de gemeente Middelkerken en brengen de bezorgdheden in kaart. Meer regionieuws over een uur.
1: Radio Noordzee. Elk uur, meer regionaal nieuws.
24: Een nieuw bouw doet groeien, zegt men altijd. Wij gaan van 70 leerlingen vorig jaar naar toch op 1 september 100 leerlingen die momenteel deze richting volgen.
25: Het is zo dat Haven Oostende sinds jaar en dag eigenlijk inzet op blauwe economie. En we willen dat blijven doen.
26: Er is eigenlijk geen kostprijs. Het enige dat je betaalt is €20 lidgeld per jaar. En met die €20 dus proberen we dan de dingen die versleten zijn of kapot zijn opnieuw te vervangen.
27: We willen open en eerlijk communiceren over de criminaliteitscijfers in Oostende, over het aantal meldingen, over het aantal interventies, over het aantal aanhoudingen, ook over de aard van de feiten.
28: Wel, we blijven altijd in de Grote Post. Het is een heel mooie zaal en kunnen 400 toeschouwers één voorstelling bijwonen. Moet kijken naar zijn kop.
1: Regionaal nieuws hoor je hier bij Noordzee.
6: Dit is Radio Noordzee.
1: Radio Noordzee.
6: Dichtbij wat er gebeurt in de regio.
7: KV Diksmuide Oostende staat voor de start van het nieuwe seizoen. Bram Kersenbelk, hoe gaat het met KVDO? Waar komen jullie uit?
29: Jammer genoeg komen wij nog uit in tweede amateurklasse, want vorig jaar, vorig seizoen net de promotie gemist in de eindronde. Een mooie tweede plaats behaald wel. Maar de ambities dit seizoen zijn wel klaar. Wij willen zeker promoveren. We hebben er ook de nodige versterkingen voor gehaald. Dus de bedoeling is om zeker ons duchtig woordje mee te strijden voor de titel.
7: Wie zijn die versterkingen? Wie zijn die aanwinsten voor KVDO?
29: Met Niels Pierre en Nagy Maartens hebben we eigenlijk twee spelers teruggehaald die de volledige jeugdopleiding bij KV Oostende hebben doorlopen. Zij komen van Knokke, dat een reeks hoger speelt dan ons. Dus dat zijn zeker twee transfers die het verschil moeten kunnen maken. Met Didju hebben we van Lebbeke een van de beste spitsen uit de reeks gehaald. Vorig jaar heel veel goals en assists. Met Robbe de Kosteren hebben we een ex-prof van Cercle Brugge binnengehaald, die vorig jaar bij Roeselaren zat. Dat zijn slechts 4 van de 9 transfers. Maar ik denk dat elke speler een absolute meerwaarde zal moeten zijn.
7: De ambities zijn hoog om dan dit jaar toch die promotie af te dwingen.
29: Ja, dat is wel de bedoeling. Hè. Ik denk ook met onze supporters aantallen, met de accommodatie, met de transfers die gedaan worden, kun je jezelf ook niet verschuilen. En moeten we zeggen dat we durven voor de titel gaan, maar de eerlijkheid gebiedt wel om te zeggen dat het een hele zware reeks zal worden. Zwaarder dan vorig jaar nog, denk ik, met een Eendracht Aalst-leden. Eendracht Aalst dat ook een zekere historie heeft en terug wil opklimmen. Ninove die is gezakt, die meteen weer wil promoveren. Dus ja, het zal zeker geen sinecure zijn.
0: Bedankt voor het gesprek, Bram Kersenbeeld van KVDO en veel succes.
1: Nieuws en info. Nieuws en info aan de kust. Radio Noordzee. Noordzee Regio Nieuws.
0: KVDO zal de volgende match voor de beker van België in het Batimon Solar Park spelen. KVDO bereikte een overeenkomst met tegenstrever City Pirates Antwerpen om de match aan de kust te spelen. De man die verdacht wordt van de moord op een 43-jarige Oostendse vrouw blijft 2 maanden langer in de cel. Dat besliste de raadkamer. De 21-jarige Nederlander schoot in september vorig jaar de vrouw dood in de Brusselstraat. De schutter was eerder al veroordeeld in een drugszaak. Volgende zomer komt de burleske show van het Witte Paard opnieuw naar Middelkerken. Dat kondigde Mark Koeken aan. Hij is een van de eigenaars van het Witte Paard in Blankenbergen. De samenwerking met Middelkerken wordt warm gehouden, want de showtempel in Blankenbergen moet tijdelijk dicht, omdat er een nieuw gebouw komt. En dit is het nationale en internationale nieuws.
1: Iedereen luistert naar Radio Noordzee.
4: Ik ben Dirk Matthijven.
5: Ik ben Hilde Veulemans. Ik ben een echte Oostendenaar en ik hou ontzettend van mijn stad. Het is hier zo goed aan het zijtje.
4: Mijn naam is Alain Leneel en ik luister elke dag naar Radio Noordzee.
1: Radio Noordzee.
6: Dichtbij wat er gebeurt in de regio.
7: Wim Dankaert, u speelt mee in de theaterwandeling Het Alsjeblieft Meisje. Opnieuw met de Dagbroeders. U werkte eerder met hen.
10: Ja, dat is waar. Het is mijn, ik denk al de 4e keer of zo dat ik met hem werk. Ik werk ook in Antwerpen regelmatig met amateurs en zo. Ik vind de mix tussen professionele en amateurs vind ik heel fijn. Ik heb ook lang lesgegeven aan het conservatorium. Ik vind het heel fijn om met mensen te werken. En dat is blijkbaar ook opgevallen tijdens de vorige theaterwandelingen. Omdat ik de zaken nogal kan sturen. Dan viel Katlijn op en u heeft Katlijn gevraagd of ik 2 van de, hoeveel zijn er, 6 scènes wil regisseren. En ik speel ook in 1 van de 2.
7: En wat speelt u?
10: Wij, in de eerste scène speel ik een ouder koppel bij wie Julie op bezoek komt. Niet op bezoek komt, ze komt eigenlijk terug thuis. Ze is getrouwd met de zoon. En Julie is een Vlaams meisje dat in de Eerste Wereldoorlog haar lichaam heeft moeten verkopen. Die zoon is daar achtergekomen en die is daar bijzonder boos over. De ouders, ik ben de vader van de zoon. De ouders die houden zeer veel van het meisje en dat zorgt dus voor een flinke confrontatie in de eerste scène.
7: Dat thema, het Alsjeblieft Meisje, is iets wat heel leefde aan de kust. Kende u die problematiek of was het door het boek dat u het hebt ontdekt?
10: Dat is helemaal door het boek van Katlijn. Katlijn schrijft heel vaak over de oorlog. Eerste oorlog, Tweede Wereldoorlog. En eigenlijk weet ik daar zelf niet wel over de oorlog en over de politiek. Maar de problematiek van de mensen zelf is heel boeiend. En daar weet Katlijn zich echt wel in te verdiepen.
7: Hoe is het om die mensen te coachen?
10: Fijn. In deze eerste scène werk ik met een drietal mensen die eigenlijk heel goed spelen. Ja, echt. De tweede scène trouwens ook hoor, maar in de tweede scène speel ik niet zelf. En dat is toch een groot verschil. Het coachen plus spelen. Ik moet observator zijn en ook speler. Het is niet makkelijk.
7: Op de Oosteroever, kende u de streek?
10: Nee, ik weet heel weinig van de zee en van Oostende. Ik ben echt van Antwerpen, ja.
7: Maar er komt verandering in.
10: Ja, daar is de laatste jaren meer en meer verandering in gekomen, dat is waar.
0: Wim Dankaert, bedankt voor het gesprek en veel succes met het Alsjeblieft Meisje.
1: Noordzee Regio Nieuws.
0: De 5e editie van Peloton Parkinson heeft 36.000 euro ingezameld voor wetenschappelijk onderzoek. Dat gebeurde met een fietstocht van Oostende naar Brugge en Knokke en terug door 130 deelnemers. Theater aan Zee sloot dit weekend af. Er waren 100.000 bezoekers voor 500 voorstellingen. Driekwart van de voorstellingen was uitverkocht. Volgend jaar bestaat TAS 30 jaar. KV Diksmuide Oostende won met 6-0 tegen Avanti Stekene in het kader van de Beker van België. De doelpunten waren Van Dazen, Van den Schrik, Dumoulin, Beukels en twee keer Bronchin. KVDO gaat door naar de volgende ronde. In Ichtegem start de plaatselijke Carrefour met een actie voor 18 lokale verenigingen en clubs uit Ichtegem, Eernegem, Bekegem en Koekelaren. Er zal in totaal €5.000 verdeeld worden. Klanten kunnen bepalen hoe de steun verdeeld wordt over de lokale verenigingen. In Westende gaan experts van de Universiteit van Antwerpen in gesprek met de buurtbewoners. Het maakt deel uit van een omgevingsbemiddelingstraject voor de ontwikkeling van de site van het Rauschenbergplein. Er zijn in de buurt verschillende ruimtelijke uitvoeringsplannen en ook protest tegen hoogbouw. De experts van de universiteit zijn aan de slag in opdracht van de gemeente Middelkerken en brengen de bezorgdheden in kaart. Meer regionieuws over een uur.
1: Iedereen luistert naar Radio Noordzee.
11: Ik ben Tineke van Halemeesch.
12: Hallo, mijn naam is Tahon Chris en ik luister heel de dag door naar Radio Noordzee.
13: Ik ben Frank Dierkens.
14: Hallo, ik ben Lars Katrijsen en ik luister naar Radio Noordzee.
1: Dit is Radio Noordzee.
6: Dichtbij wat er gebeurt in de regio.
7: Christine De Vriend, u bent voorzitter van de contactgroep Oostende van de Vlaamse Parkinsonliga. Wie zijn jullie? Wat doen jullie?
11: Onze belangrijkste doelstelling is mensen met Parkinson samenbrengen en eigenlijk samen activiteiten doen.
7: Welke activiteiten organiseren jullie in de loop van het jaar?
11: We hebben eigenlijk twee groepen. We hebben aan de ene kant onze maandelijkse activiteiten. Die doorgaan de maandag namiddag, de vierde maandag namiddag van de maand. En de woensdag namiddag, ene keer in de maand. De maandag namiddag is een beetje van alles. En de woensdag namiddag is vooral bewegen. Want bewegen is zeer belangrijk voor mensen met Parkinson. Daarnaast hebben we de wekelijkse activiteit, dat is de Parkinspoor. Die gaat door in de schapperij van 5:30 tot 6:30. En dat is eigenlijk echt sporten, rekening houdend met wat belangrijk is voor mensen met Parkinson.
7: Dat is iets wat jullie onlangs hebben geïntroduceerd, die Parkinspoor. Slaat dat aan? Bereiken jullie die mensen?
11: We zouden eigenlijk liever nog een aantal mensen meer bereiken, maar we merken wel, de mensen die komen, die haken niet af. Die zijn zeer blij om te blijven komen.
7: Er is nu een bijzondere grote activiteit dit najaar.
11: Klopt, inderdaad. 20 september doen we een wandelevenement. Waarom hebben wij dat wandelevenement georganiseerd? Dat is nu het tweede jaar op rij dat wij dat organiseren en we zijn van plan om dat eigenlijk elk jaar te blijven organiseren. We willen aan de ene kant geld inzamelen voor het wetenschappelijk onderzoek en daarnaast willen we ook dat mensen met Parkinson zelf kunnen deelnemen. Vandaar dat we gezocht hebben naar een activiteit die laagdrempelig is en wandelen lijkt ons het geschikte moment of het geschikte activiteit om die twee zaken te kunnen combineren.
7: Wat staat er dan te gebeuren op 20 september?
11: Op 20 september kun je dus gaan wandelen. We hebben vier lussen. Eén van 3 kilometer, één van 6 kilometer, één van 12 kilometer en één van 18 kilometer. De 3 kilometer is rolstoel toegankelijk. Maar daarnaast, als je niet graag wandelt, ben je zeker ook meer dan welkom. Want wij bieden van alle soorten drank en eten aan. Er wordt verse soep gemaakt, belegde broodjes, pannenkoeken en drank. Wat je maar wil.
7: Waar vindt het plaats en vanaf welk uur is die activiteit?
11: Vanaf 8:00 kun je terecht in Duin en Zee. Dus alles start in Duin en Zee. Er is ook een hele grote parking, dus voor iedereen gemakkelijk bereikbaar.
0: Allen daarheen op 20 september op Duin en Zee. Bedankt voor het gesprek, Christine De Vriend van de Parkinsonliga Oostende.

0: Noordzee Regio Nieuws.
1: KVDO zal de volgende match voor de beker van België in het Batimon Solar Park spelen. KVDO bereikte een overeenkomst met tegenstrever City Pirates Antwerpen om de match aan de kust te spelen. De man die verdacht wordt van de moord op een 43-jarige Oostendse vrouw blijft 2 maanden langer in de cel. Dat besliste de raadkamer. De 21-jarige Nederlander schoot in september vorig jaar de vrouw dood in de Brusselstraat. De schutter was eerder al veroordeeld in een drugszaak. Volgende zomer komt de burlesque show van het Witte Paard opnieuw naar Middelkerken. Dat kondigde Mark Koeken aan. Hij is een van de eigenaars van het Witte Paard in Blankenbergen. De samenwerking met Middelkerken wordt warm gehouden, want de showtempel in Blankenbergen moet tijdelijk dicht, omdat er een nieuw gebouw komt. En dit is het nationale en internationale nieuws.
2: Dichtbij wat er gebeurt in de regio.
3: Radio Noordzee. Dagklapper.
4: Oostende Koersen gaat elke maandag in de zomervakantie door op de Wellingtonrenbaan in Oostende. Vanaf 4:30 kan je genieten van paardenrennen en om 9:15 van Vlaamse artiesten die komen optreden. Vandaag zijn dat de Maltinies en Boemeke. Een ticket kost €13. Dan nog dit, heb jij informatie voor deze dagklapper? Mail ons op info@radionoordzee105.be.
3: Dichtbij wat er gebeurt in de regio.
2: Dit is Radio Noordzee.
5: Een diervriendelijke expo in het Cursaal. Schepen voor dierenwelzijn Fabrice Goffin. Een diervriendelijke expo, dat moet u blij maken.
6: Absoluut. Wanneer je de ambitie hebt om de diervriendelijkste stad van Vlaanderen te worden. En dat ga je na Brussel ook kiest voor de hoofdstad van de kust. Met de diervriendelijke zoo naar hier te komen. Ja, ben ik een blij man, hè.
5: Het is een hele moderne expo met VR-brillen en zo. Dat moet u als schepen voor technologie tevreden stellen.
6: Absoluut. Je hebt hier eigenlijk de ervaring van die vriendelijke tentoonstelling, maar dan met VR-brillen, waardoor dat je eigenlijk in een virtuele wereld kan connectie maken met dieren. Ik heb daar juist met een witte nijlpaard eigenlijk een contact gemaakt. Dat ik zeg van, allee, die zat naast mij, maakte geluiden ervan. Eigenlijk magnifiek.
5: Het is voor alle generaties.
6: Inderdaad, van jong tot gevorderde leeftijd, ik zal het zo noemen, je ervaart hier echt wel de mooiste zaken.
5: U was zelf het meest verwonderd over welk dier?
6: Een witte neushoorn. Alhoewel dat ook de connectie met de alligator, daar juist in de savanna, ook wel heel bijzonder is. Ik zou zeggen, het is ongelooflijk.
1: Bedankt voor de tip, schepen Fabrice Goffin.
3: Radio Noordzee. Elk uur, meer regionaal nieuws.
7: Het is zo dat we voor de 6e keer eigenlijk iedere zaterdagavond 1 museum in Oostende openhouden tot 22:00 PM.
8: Dat wij voor alle Oostendenaars die in financiële moeilijkheden waren, die bij ons aanklopten, bijna 300 papieren huurwaarborgen gegeven hebben.
9: En we zien dat op het openbaar domein het aantal gevonden hondenpoep toch wel spectaculair verminderd is. De eerste 3 maanden van dit jaar is dat ongeveer bijna -60%. Dus dat is zeer goed gelopen.
10: Absoluut. Eerst en vooral, ja, ik ben afkomstig van Oostende, dus dat is al een heel groot voordeel. De offshore, ja, het spreekt voor zich dat het hier in Oostende zeer evident is voor ons als bedrijf om hier te zitten.
3: Regionaal nieuws hoor je hier bij Noordzee. Noordzee Regio Nieuws.
1: Skielster Lisa van Steenkisten van de Zwaantjes Rollerclub is geselecteerd voor het wereldkampioenschap. Dat wordt dit najaar gereden in Paraguay. Van Steenkisten werd dit jaar Europees kampioen. In Bredenen werden in de eerste 7 maanden van dit jaar bijna 1800 parkeerretributies ten onrechte uitgeschreven voor €40. Dat zegt gemeenteraadslid Christoffer Meijre. Hij ontdekte dat op de toestellen nog steeds €30 staat, maar dat er bonnen van €40 worden uitgeschreven. Vermeijden en Team Bredene eisen de terugbetaling voor de getroffen automobilisten. Het voorbije weekend werden opnieuw veel dode vissen aangetroffen in het vlotdok in de Oostendse Achterhaven. Oorzaak van de massale vissterfte is de hitte en het zuurstoftekort. De civiele bescherming haalde honderden vissen uit het water. Intussen worden deze week in het bosje beluchters geplaatst om het zuurstofgehalte op peil te houden. Morgen starten de Paulusfeesten. Een belangrijk luik is het straattheater. Coördinator daarvan is Luc Loïc en hij kon een stuk werelderfgoed strikken.
11: Waar we eigenlijk allebei naar uitkijken is onze hoofdact, onze UNESCO-act, werelderfgoed. Het middeleeuwse het is een soort steekspel, maar het zijn steltelopers en de bedoeling is dat ze elkaar van de stokken lopen.
5: Die komen op het einde van de feesten.
11: Ja, inderdaad, de voorlaatste dag op de zondag komen ze met een bus uit Namen. Ze zullen dus een stoet vormen naar de locatie waar ze zullen spelen, waar de strijd doorgaat. En eerst zullen ze nog even uitleggen hoe het allemaal in elkaar steekt.
1: Meer op onze Facebookpagina Radio Noordzee Nieuws.
2: Dit is Radio Noordzee.
3: Radio Noordzee.
2: Dichtbij wat er gebeurt in de regio.
5: De Grote Post programmeert komend seizoen ook comedy-programmator Rutger de Kloet. Wat mogen de mensen verwachten?
12: Wel, lachen is gezond, dus we hebben heel bewust gekozen om veel comedy te gaan programmeren volgend seizoen. En vanaf oktober tot en met juni kan je eigenlijk heel wat bekende, maar ook minder bekende comedians aan het werk zien in Oostende.
5: Wie zijn die jonge talenten?
12: Ik denk bijvoorbeeld aan Rubrecht van den Toren, aan Pieter Verelst, maar in het bijzonder ook aan Nufzet. Dat is een programma waar we allemaal jonge comedians, ook mensen met een andere origine, eigenlijk de eerste kans geven om hun werk voor te stellen aan het publiek.
5: Dat zijn verschillende comedians op één moment.
12: Inderdaad, onder de nummer Words, Beat and Jokes zijn dat een vijftal comedians geleid door een MC. We weten op vandaag nog niet wie dat precies zal zijn, maar die gaan een avondvullend programma brengen, allemaal met hun eigen werk.
5: Dat zijn die jonge talenten, er zijn ook gevestigde namen.
12: Gevestigde namen, absoluut. Ik denk aan Jan-Jaap van der Wal. De man woont intussen 10 jaar in Vlaanderen en brengt daar een show rond, Amor Fati. Maar ik kijk ook heel erg uit naar Pief Huvluf, Oostendenaar, die een thuismatch speelt, want die woont hier op enkele honderden meter vandaan. Ik denk aan Michael van Peel en natuurlijk Comifo, die met een heel nieuwe show komt, Babel. Die mochten uiteraard ook niet ontbreken.
1: Bedankt voor het gesprek, Rutger de Kloet.
3: Iedereen luistert naar Radio Noordzee.
13: Ik ben Jean-Pierre Severens, dirigent en voorzitter van de Melody Makers.
14: Ik ben Lut van de Kastelen.
15: Ik ben Patrick Jansen.
16: Ik ben Zakkie en als ik in Oostende ben, luister ik regelmatig naar Radio Noordzee.
3: Noordzee Regio Nieuws.
1: De vijfde editie van Peloton Parkinson heeft €36.000 ingezameld voor wetenschappelijk onderzoek. Dat gebeurde met een fietstocht van Oostende naar Brugge en Knokke en terug door 130 deelnemers. Theater aan Zee sloot dit weekend af. Er waren 100.000 bezoekers voor 500 voorstellingen. Driekwart van de voorstellingen was uitverkocht. Volgend jaar bestaat TAS 30 jaar. KV Diksmuiden Oostende won met 6-0 tegen Avanti Stekene in het kader van de Beker van België. De doelpunten waren van Daze, Van den Schrik, Dumoulin, Beukels en twee keer Bronchin. KVDO gaat door naar de volgende ronde. In Ichtegem start de plaatselijke Carrefour met een actie voor 18 lokale verenigingen en clubs uit Ichtegem, Eernegem, Bekegem en Koekelare. Er zal in totaal €5.000 verdeeld worden. Klanten kunnen bepalen hoe de steun verdeeld wordt over de lokale verenigingen. In Westende gaan experts van de Universiteit van Antwerpen in gesprek met de buurtbewoners. Het maakt deel uit van een omgevingsbemiddelingstraject voor de ontwikkeling van de site van het Rauschenbergplein. Er zijn in de buurt verschillende ruimtelijke uitvoeringsplannen en ook protest tegen hoogbouw. De experts van de universiteit zijn aan de slag in opdracht van de gemeente Middelkerken en brengen de bezorgdheden in kaart. Meer regionieuws over een uur.
3: Radio Noordzee. Elk uur, meer regionaal nieuws.
17: De Vlaamse overheid moest een stormmuurtje bouwen. Wij hebben gezegd, we gaan er niet zomaar een kale betonnen muur van maken. We gaan die ondertussen ook wel aankleden met nuttige dingen, met aangename dingen.
18: Dat eigenlijk iedereen, elke Oostendse handelaar, online zou zitten. En dat de mensen dan uiteraard hopelijk ook en masse online zullen kopen bij onze lokale handelaars.
17: Vergroot het budget voor de laptop zodat je iedereen kan bedienen en zorg ervoor dat mensen op hun gemak kunnen studeren, op hun gemak die moeilijke examens kunnen voorbereiden. Zeker nu moet de stad een extra steentje gaan bijdragen en daar heb ik de laatste tijd bijzonder weinig van gemerkt.
19: U vraagt, uw burgemeester draait.
20: Regionaal nieuws hoor je hier bij Noordzee.
1: Vandaag aan de kust een matige noord-noordwestenwind met aangename zomertemperaturen. 21 graden vlak aan zee, in het hinterland wordt dat 24 graden. De strandwatertemperatuur vandaag bedraagt 21,8 graden en het is hoogwater deze middag om 12 uur.
20: Meer op de Facebookpagina van Weerman Michiel Bonte.
2: Regionaal nieuws hoor je hier bij Noordzee.
20: Radio Noordzee.
2: Dichtbij wat er gebeurt in de regio.
5: Een bijzondere reeks in de Grote Post is Mijn Lieve Lijf. Ann Pauls, u bent van de Grote Post. Hoe pakken jullie dat aan? Wat is dat Mijn Lieve Lijf?
21: Ah, ik praat zo graag over Mijn Lieve Lijf. Mijn Lieve Lijf is de gesprekkenreeks die gehost wordt door Lieve Blankaert. En we gaan eigenlijk Mijn Lieve naar bijzondere plekken voor wie dat mensen, naar mensen voor wie het niet altijd zo evident is om naar een cultuurhuis te komen om deel te nemen aan theater of aan gesprekken. En we spelen eigenlijk inhoudelijk in op de thema's die daar leven. De volgende reeks is al de vierde reeks, denk ik, of het vierde seizoen. Werken we samen met Katrien de Ruijscher, of is Katrien de Ruijscher te gast? Kent haar allemaal als Dr. Judy. Vanuit thuis, maar ze is ook een heel geëngageerde maker, podcastmaker onder andere ook, die een prachtige podcast heeft gemaakt over het verlies van haar vader aan een alcoholmisbruik en de impact die dat heeft gehad op haar gezin. En evenzeer hebben we ook Stefan Mailleux te gast. En Stefan Mailleux komt vertellen over de impact van burn-out op uw lichaam, op uw functioneren, op uw leven, op uw relaties. Dus deze twee gasten zijn te gast en eigenlijk spelen die altijd inhoudelijk in op iets wat er in de ontmoetingscentra bijvoorbeeld in dit geval al leeft.
5: Lieve Blankaert en gasten in ontmoetingscentra, welke ontmoetingscentra zijn dat?
21: Dit jaar gaan we naar de Ballon en naar de Schelpen.
5: Als mensen daarbij willen zijn in die twee ontmoetingscentra?
21: Ze kunnen uiteraard gewoon tickets kopen opnieuw via degrotepost.be, maar ook in het ontmoetingscentrum zelf. Dus bij Debbie van de Ballon of bij Roel van de Schelpen, laat uw naam daarachter en dan heb je zo, sta je zo op de lijst en regelen we dat de avond zelf wel.
20: Nieuws en info aan de kust.
2: Dit is Radio Noordzee.
20: Noordzee Regio Nieuws.
1: KVDO zal de volgende match voor de beker van België in het Batimon Solar Park spelen. KVDO bereikte een overeenkomst met tegenstrever City Pirates Antwerpen om de match aan de kust te spelen. De man die verdacht wordt van de moord op een 43-jarige Oostendse vrouw blijft 2 maanden langer in de cel. Dat besliste de raadkamer. De 21-jarige Nederlander schoot in september vorig jaar de vrouw dood in de Brusselstraat. De schutter was eerder al veroordeeld in een drugszaak. Volgende zomer komt de burlesque show van het Witte Paard opnieuw naar Middelkerken. Dat kondigde Mark Koeken aan. Hij is een van de eigenaars van het Witte Paard in Blankenbergen. De samenwerking met Middelkerken wordt warm gehouden, want de showtempel in Blankenbergen moet tijdelijk dicht, omdat er een nieuw gebouw komt. En dit is het nationale en internationale nieuws.
20: Iedereen luistert naar Radio Noordzee.
22: Ik ben Björn Anseeuw.
23: Hi, dit is Bart Keil en je hoort mijn muziek op Radio Noordzee.
24: Ik ben Bruno Lammelijn, voorzitter van Fusion Oostende.
25: Ik ben Peter Kruijmeers, directeur van Toerisme en het Kursaal in Oostende en ik luister naar Radio Noordzee.
20: Radio Noordzee informeert jou over wat er gebeurt in de regio.
5: De opbouw van de Paulusfeesten is volop bezig. Volgende week gaan ze van start. Programmator Chesney Chaaks, het programma is helemaal klaar nu.
26: Ja, zeker. We hebben alles ligt vast en het wordt een topfeest.
5: Met een paar nieuwigheden, toch?
26: Ja, dit jaar hebben we beslist om geen statiegeld mee te vragen voor onze bekers. We hopen dat de mensen dat positief ontvangen. We hopen ook dat de mensen hun bekers in onze bekervreters gaan gooien en niet op de grond. Zo hebben we toch onze bekers terug.
5: En als je dan kijkt naar de programmatie, wie zijn daar de grote namen dit jaar op de feesten?
26: Ik denk dat dit jaar vooral Absent Minded, Je Broers, Kumik, Preuteleute, Funeral Dress, Paul Michiels, Tissy Arno en nog zoveel meer.
5: Ik hoorde toch heel wat bands met een lokale inslag.
26: Ja, klopt. We proberen altijd zoveel mogelijk bands met een Oostendse link of met of die zelfs helemaal Oostendse zijn te boeken. En zo komen we tot een zeer gevarieerd programma.
5: En de avonden van de Paulusfeesten die worden telkens afgesloten met een DJ. Hoe zit dat?
26: Ja, dat klopt. We willen dus eigenlijk, wanneer de laatste noot op het hoofdpodium uitdooft, dat dan eigenlijk de DJ in de tent direct begint. Zo blijft het feestje eigenlijk constant doorgaan en hoeven de mensen niet te zoeken naar entertainment. Het is gewoon omdraaien, tent in en verder feesten.
1: Bedankt voor het gesprek, Chesney Chucks. Paulusfeesten in Oostende vanaf dinsdag 11 augustus.
20: Nieuws en info. Nieuws en info aan de kust. Radio Noordzee. Noordzee Regio Nieuws.
1: Skielster Lisa van Steenkisten van de Zwaantjes Rollerclub is geselecteerd voor het wereldkampioenschap. Dat wordt dit najaar gereden in Paraguay. Van Steenkisten werd dit jaar Europees kampioen. In Bredene werden in de eerste 7 maanden van dit jaar bijna 1800 parkeerretributies ten onrechte uitgeschreven voor €40. Dat zegt gemeenteraadslid Christophe Vermeire. Hij ontdekte dat op de toestellen nog steeds €30 staat, maar dat er bonnen van €40 worden uitgeschreven. Vermeire en team Bredene eisen de terugbetaling voor de getroffen automobilisten. Het voorbije weekend werden opnieuw veel dode vissen aangetroffen in het vlotdok in de Oostendse Achterhaven. Oorzaak van de massale vissterfte is de hitte en het zuurstoftekort. De civiele bescherming haalde honderden vissen uit het water. Intussen worden deze week in het bosje beluchters geplaatst om het zuurstofgehalte op peil te houden. Morgen starten de Paulusfeesten. Een belangrijk luik is het straattheater. Coördinator daarvan is Luc Loïc en hij kon een stuk werelderfgoed strikken.
11: Waar we eigenlijk allebei naar uitkijken is onze hoofdact, onze UNESCO-act, werelderfgoed. De middeleeuwse steel, het is een soort steekspel, maar het zijn steltelopers en de bedoeling is dat ze elkaar van de stokken lopen.
5: Die komen op het einde van de feesten.
11: Ja, inderdaad, de voorlaatste dag op de zondag komen ze met een bus uit Namen. Ze zullen dus een stoet vormen naar de locatie waar ze zullen spelen, waar de strijd doorgaat. En eerst zullen ze nog even uitleggen hoe het allemaal in elkaar steekt.
1: Meer op onze Facebookpagina Radio Noordzee Nieuws.
20: Radio Noordzee. Elk uur, meer regionaal nieuws.
5: Dierenwelzijn natuurlijk wordt een groter pakket natuurlijk met alle plannen die we hebben voor Oostende.
18: Dus dat is uiteindelijk het belangrijkste, dat we toch proberen onze stad beter te maken en mooi af te leveren. Dat is altijd de doelstelling geweest.
0: Ja, klopt. We hebben ook in het bestuursakkoord afgesproken van kijk, de schuldgraad in Oostende moet absoluut naar beneden. We kunnen het ons niet meer permitteren om tweede of derde in al die rankings te staan. Dat gaat niet meer.
4: We hebben een akkoord gemaakt voor de toekomst van Oostende, dat zowel meer warmte, meer veiligheid, meer properheid brengt. De facetten die daarin zitten zal zeker in een eerste fase gaan we snel gaan op de gaanderijen, maar ook op het boetebeleid en ontharding en op het herstel van de voetpaden. Dat is echt in de beginperiode moet dat al er zijn. En daarnaast zitten er natuurlijk grote elementen in, zoals de aanpassing van de zone 30.
20: Regionaal nieuws hoor je hier bij Noordzee. Radio Noordzee, kalender.
1: Op zaterdag 15 augustus kan je in Oudenburg naar de grootste rommelmarkt in de regio. Je kan snuisteren in alle straten van het centrum tot 5 uur. De Zwaantjes Rollerclub organiseert van 13 tot 16 augustus voor de 58ste keer de Grand Prix van Vlaanderen. Jonge en volwassen skielers, waaronder enkele steengoede lokale talenten, geven het beste van zichzelf op de skielerpiste en op de baan. Alles is gratis mee te maken aan de Egelaan in Zandvoorde. In De Haan kan je op zondag 16 augustus naar de Oude Klepperparade. Een parade van motorfietsen en driewielers, gebouwd voor 1920. De jaarlijkse rommelmarkt van de Melody Makers vindt plaats op zondag 16 augustus aan het Maritiem Instituut Mercator. Kom snuisteren tussen de vele koopjes, ontdek verborgen schatten en geniet van de gezellige sfeer. Het Country Festival strijkt neer in Middelkerken van vrijdag 21 tot zondag 23 augustus. Dit gratis evenement brengt live countrymuziek, foodtrucks en een Amerikaanse westernsfeer. tips van onze Noordzeeredders hoor je op weekdagen om 14:15 bij Radio Noordzee.
2: Dit is Radio Noordzee.
20: Radio Noordzee.
2: Dichtbij wat er gebeurt in de regio.
5: KV Diksmuiden-Oostende staat voor de start van het nieuwe seizoen. Bram Kersenbelk, hoe gaat het met KVDO? Waar komen jullie uit?
6: Jammer genoeg komen wij nog uit in tweede amateurklasse, want vorig jaar, vorig seizoen net de promotie gemist in de eindronde. Een mooie tweede plaats behaald wel. Maar de ambities dit seizoen zijn wel klaar. Wij willen zeker promoveren. We hebben er ook de nodige versterkingen voor gehaald. Dus de bedoeling is om zeker ons duk

0: om dan dit jaar toch die promotie af te dwingen?
1: Ja, dat is wel de bedoeling. Hè. Ik denk ook met onze supporters aantallen, met de accommodatie, met de transfers die gedaan worden, kun je jezelf ook niet verschuilen. En moeten we zeggen dat we durven voor de titel gaan, maar de eerlijkheid gebiedt wel om te zeggen dat het een hele zware reeks zal worden. Zwaarder dan vorig jaar nog, denk ik, met een Eendracht Aalst-leden. Eendracht Aalst dat ook een zekere historie heeft en terug wil opklimmen. Ninove die is gezakt, die meteen weer wil promoveren. Dus ja, het zal zeker geen sinecure zijn.
2: Bedankt voor het gesprek, Bram Kersenbilg van KVDO en veel succes.
3: Nieuws en info aan de kust.
4: Dit is Radio Noordzee.
3: Noordzee regionieuws.
2: De vijfde editie van Peloton Parkinson heeft €36.000 ingezameld voor wetenschappelijk onderzoek. Dat gebeurde met een fietstocht van Oostende naar Brugge en Knokke en terug door 130 deelnemers. Theater aan Zee sloot dit weekend af. Er waren 100.000 bezoekers voor 500 voorstellingen. Driekwart van de voorstellingen was uitverkocht. Volgend jaar bestaat TAS 30 jaar. KV Diksmuiden Oostende won met 6-0 tegen Avanti Stekene in het kader van de beker van België. De doelpunten waren van Daze, Van den Schrik, Dumoulin, Beukels en twee keer Bronchin. KVDO gaat door naar de volgende ronde. In Ichtegem start de plaatselijke Carrefour met een actie voor 18 lokale verenigingen en clubs uit Ichtegem, Eernegem, Bekegem en Koekelare. Er zal in totaal €5.000 verdeeld worden. Klanten kunnen bepalen hoe de steun verdeeld wordt over de lokale verenigingen. In Westende gaan experts van de Universiteit van Antwerpen in gesprek met de buurtbewoners. Het maakt deel uit van een omgevingsbemiddelingstraject voor de ontwikkeling van de site van het Rauschenbergplein. Er zijn in de buurt verschillende ruimtelijke uitvoeringsplannen en ook protest tegen hoogbouw. De experts van de universiteit zijn aan de slag in opdracht van de gemeente Middelkerken en brengen de bezorgdheden in kaart. Meer regionieuws over een uur.
3: Iedereen luistert naar Radio Noordzee.
5: Ik ben Bjorn van Poeken, ik ben de curator van de Crystal Ship.
6: Ik ben Greg Della, ik kom uit Oostende en ik luister nu naar Radio Noordzee.
7: Ik ben Dirk Hoes, communicatieambtenaar van gemeentebestuur Bredene.
8: Ik ben Alcioen en ik luister naar Radio Noordzee.
3: Radio Noordzee.
4: Dichtbij wat er gebeurt in de regio.
0: Wim Dankaert, u speelt mee in de theaterwandeling Het Alsjeblieft Meisje. Opnieuw met de Dagbroeders, u werkte eerder met hen.
9: Ja, dat is waar. Het is mijn, ik denk al de vierde keer of zo dat ik met hen werk. Ik werk ook in Antwerpen regelmatig met amateurs en zo. Ik vind de mix tussen professionele en amateurs vind ik heel fijn. Ik heb ook lang lesgegeven aan het conservatorium. Ik vind het heel fijn om met mensen te werken. En dat is blijkbaar ook opgevallen tijdens de vorige theaterwandelingen, omdat ik de zaken nogal kan sturen. Dan viel Katlijn op en u heeft Katlijn gevraagd of ik twee van de, hoeveel zijn er, zes scènes wil regisseren. En ik speel ook in een van de twee.
0: En wat speelt u?
9: Wij, in de eerste scène speel ik een ouder koppel bij wie Julie op bezoek komt. Niet op bezoek komt, ze komt eigenlijk terug thuis. Ze is getrouwd met de zoon. En Julie is een Vlaams meisje dat in de Eerste Wereldoorlog haar lichaam heeft moeten verkopen. Die zoon is daar achtergekomen en die is daar bijzonder boos over. De ouders, ik ben de vader van de zoon. De ouders die houden zeer veel van het meisje en dat zorgt dus voor een flinke confrontatie in de eerste scène.
0: Dat thema, het Alsjeblieft Meisje, is iets wat heel leefde aan de kust. Kende u die problematiek of was het door het boek dat u het hebt ontdekt?
9: Dat is helemaal door het boek van Katlijn. Katlijn schrijft heel vaak over de oorlog. Eerste oorlog, Tweede Wereldoorlog. En eigenlijk weet ik daar zelf niet wel over de oorlog en over de politiek. Maar de problematiek van de mensen zelf is heel boeiend. En daar weet Katlijn zich echt wel in te verdiepen.
0: Hoe is het om die mensen te coachen?
9: Fijn. In deze eerste scène werk ik met een drietal mensen die eigenlijk heel goed spelen. Ja? Echt? De tweede scène trouwens ook, hoor. Maar in de tweede scène speel ik niet zelf. En dat is toch een groot verschil. Het coachen plus spelen. Ik

0: observator zijn en ook speler. Het is niet makkelijk.
1: Op de Oosteroever, kende u de streek?
0: Nee, ik weet heel weinig van de zeeën van Oostende. Ik ben echt van Antwerpen, ja.
1: Maar er komt verandering in.
0: Ja, daar is de laatste jaren meer en meer verandering in gekomen, dat is waar.
2: Wim Dankaert, bedankt voor het gesprek en veel succes met het Alsjeblieft Meisje. Radio
3: Noordzee. Nieuws en info aan de kust. Noordzee Regio Nieuws.
2: KVDO zal de volgende match voor de beker van België in het Batimon Solar Park spelen. KVDO bereikte een overeenkomst met tegenstrever City Pirates Antwerpen om de match aan de kust te spelen. De man die verdacht wordt van de moord op een 43-jarige Oostendse vrouw blijft 2 maanden langer in de cel. Dat besliste de raadkamer. De 21-jarige Nederlander schoot in september vorig jaar de vrouw dood in de Brusselstraat. De schutter was eerder al veroordeeld in een drugszaak. Volgende zomer komt de burleske show van het Witte Paard opnieuw naar Middelkerken. Dat kondigde Mark Koeken aan. Hij is een van de eigenaars van het Witte Paard in Blankenbergen. De samenwerking met Middelkerken wordt warm gehouden, want de showtempel in Blankenbergen moet tijdelijk dicht, omdat er een nieuw gebouw komt. En dit is het nationale en internationale nieuws.
4: Op 105 FM is dit Radio Noordzee.
3: Nieuws en info aan de kust. Noordzee, dagklapper.
5: Oostende Koersen gaat elke maandag in de zomervakantie door op de Wellington-renbaan in Oostende. Vanaf 4:30 kan je genieten van paardenrennen en om 9:15 van Vlaamse artiesten die komen optreden. Vandaag zijn dat de Maltinies en Boemeke. Een ticket kost €13. Dan nog dit, heb jij informatie voor deze dagklapper? Mail ons op info@radionoordzee105.be.
3: Dit is Radio Noordzee.
4: Dichtbij wat er gebeurt in de regio.
6: Christine De Vriend, u bent voorzitter van de contactgroep Oostende van de Vlaamse Parkinsonliga. Wie zijn jullie? Wat doen jullie?
7: Onze belangrijkste doelstelling is mensen met Parkinson samenbrengen en eigenlijk activiteiten doen.
6: Welke activiteiten organiseren jullie in de loop van het jaar?
7: We hebben eigenlijk 2 groepen. We hebben aan de ene kant onze maandelijkse activiteiten. Die doorgaan de maandag namiddag, de 4e maandag namiddag van de maand. En de woensdag namiddag 1 keer in de maand. De maandag namiddag is een beetje van alles. En de woensdag namiddag is vooral bewegen. Want bewegen is zeer belangrijk voor mensen met Parkinson. Daarnaast hebben we de wekelijkse activiteit, dat is de Parkispoor. Die gaat door in de schapperij van 5:30 tot 6:30. En dat is eigenlijk echt sporten, rekening houdend met wat belangrijk is voor mensen met Parkinson.
6: Dat is iets wat jullie onlangs hebben geïntroduceerd, die Parkispoor. Slaat dat aan? Bereiken jullie die mensen?
7: We zouden eigenlijk liever nog een aantal mensen meer bereiken. Maar we merken wel, de mensen die komen, die haken niet af. Die zijn zeer blij om te blijven komen.
6: Er is nu een bijzondere grote activiteit dit najaar.
7: Klopt, inderdaad. 20 september doen we een wandelevenement. Waarom hebben wij dat wandelevenement georganiseerd? Dat is nu het 2e jaar op rij dat we dat organiseren en we zijn van plan om dat eigenlijk elk jaar te blijven organiseren. We willen aan de ene kant geld inzamelen voor het wetenschappelijk onderzoek en daarnaast willen we ook dat mensen met Parkinson zelf kunnen deelnemen. Vandaar dat we gezocht hebben naar een activiteit die laagdrempelig is en wandelen lijkt ons het geschikte moment of het geschikte activiteit om die 2 zaken te kunnen combineren.
6: Wat staat er dan te gebeuren op 20 september?
7: Op 20 september kun je dus gaan wandelen. We hebben 4 lussen. 1 van 3 kilometer, 1 van 6 kilometer, 1 van 12 kilometer en 1 van 18 kilometer. De 3 kilometer is rolstoel toegankelijk. Maar daarnaast, als je niet graag wandelt, ben je zeker ook meer dan welkom. Want wij bieden van alle soorten drank en eten aan. Er wordt verse soep gemaakt, belegde broodjes, pannenkoeken en drank, wat je maar wil.
6: Waar vindt het plaats en vanaf welk uur is die activiteit?
7: Vanaf 8 uur kun je terecht in Duin en Zee. Dus alles start in Duin en Zee. Er is ook een hele grote parking, dus voor iedereen gemakkelijk bereikbaar.
2: Allen daarheen op 20 september op Duin en Zee. Bedankt voor het gesprek, Christine De Vriend van de Parkinsonliga Oostende.
3: Radio Noordzee. Elk uur, meer regionaal nieuws.
8: Ja, om Breda te laten beleven, welke mooie plaatsen dat we hebben, wat dat er daar allemaal te zien is, wat dat ze kunnen doen. Trouwens ook Hans de Sector, de campingsector, staat daar ook in.
9: Het gemeentebestuur van Oudenburg wil een toeristische attractie maken van Plassendalen. Enerzijds heb je de oude sluizen, anderzijds het Spaans Tolhuis. En ik sluit daarbij nu aan met een binnenvaartmuseum.
10: Ze kunnen dat via de website, dat is gewoon www.oostende.be/ombudsdienst. Ze kunnen dat ook via e-mail, dat is gewoon ombudsdienst@oostende.be. Maar dat kan evengoed telefonisch.
3: Regionaal nieuws hoor je hier bij Noordzee. Noordzee Regio Nieuws.
2: Skielster Lisa van Steenkisten van de Zwaantjes Rollerclub is geselecteerd voor het wereldkampioenschap. Dat wordt dit najaar gereden in Paraguay. Van Steenkisten werd dit jaar Europees kampioen. In Bredene werden in de eerste 7 maanden van dit jaar bijna 1800 parkeerretributies ten onrechte uitgeschreven voor €40. Dat zegt gemeenteraadslid Christopher Meijre. Hij ontdekte dat op de toestellen nog steeds €30 staat, maar dat er bonnen van €40 worden uitgeschreven. Vermeijden en Team Bredene eisen de terugbetaling voor de getroffen automobilisten. Het voorbije weekend werden opnieuw veel dode vissen aangetroffen in het vlotdok in de Oostendse Achterhaven. Oorzaak van de massale vissterfte is de hitte en het zuurstoftekort. De civiele bescherming haalde honderden vissen uit het water. Intussen worden deze week in het bosje beluchters geplaatst om het zuurstofgehalte op peil te houden. Morgen starten de Paulusfeesten. Een belangrijk luik is het straattheater. Coördinator daarvan is Luc Loïc en hij kon een stuk werelderfgoed strikken.
11: Waar we eigenlijk allebei naar uitkijken is onze hoofdact, onze UNESCO-act, werelderfgoed. Het middeleeuwse steel, het is een soort steekspel, maar het zijn steltlopers en de bedoeling is dat ze elkaar van de stokken lopen.
6: Die komen op het einde van de feesten.
11: Ja, inderdaad, de voorlaatste dag op de zondag komen ze met een bus uit Namen. Ze zullen dus een stoet vormen naar de locatie waar ze zullen spelen, waar de strijd doorgaat. En eerst zullen ze nog even uitleggen hoe het allemaal in elkaar steekt.
2: Meer op onze Facebookpagina Radio Noordzee Nieuws.
3: Dichtbij wat er gebeurt in de regio.
4: Dit is Radio Noordzee.
6: Een diervriendelijke expo in het Cursaal. Schepen voor dierenwelzijn Fabrice Goffin. Een diervriendelijke expo, dat moet u blij maken.
12: Absoluut. Wanneer je de ambitie hebt om de diervriendelijkste stad van Vlaanderen te worden. En dat ga je na Brussel ook kiest voor de hoofdstad van de kust. Met de diervriendelijke zoo naar hier te komen. Ja, ben ik een blij man, hè.
6: Het is een hele moderne expo met VR-brillen en zo. Dat moet u als schepen voor technologie tevreden stellen.
12: Absoluut. Je hebt hier eigenlijk de ervaring van die vriendelijke tentoonstelling, maar dan met VR-brillen, waardoor dat je eigenlijk in een virtuele wereld kan connectie maken met dieren. Ik heb daar juist met een witte nijlpaard eigenlijk een contact gemaakt. Dat ik zeg van, allee, die zat naast mij, maakte geluiden ervan. Eigenlijk magnifiek.
6: Het is voor alle generaties.
12: Inderdaad, van jong tot gevorderde leeftijd, ik zal het zo noemen, je ervaart hier echt wel de mooiste zaken.
6: U was zelf het meest verwonderd over welk dier?
12: Een witte neushoorn. Alhoewel dat ook de connectie met de alligator, daar juist in de savanna, ook wel heel bijzonder is. Ik zou zeggen, het is ongelooflijk.
2: Bedankt voor de tip, schepen Fabrice Goffin.
3: Iedereen luistert naar Radio Noordzee.
13: Ik ben Natasja Waldman.
14: Ik ben Danny Drogenbrood van VZW Restart en ons hart ligt bij de Noordzee.
15: Ik ben Joke Doodlewoman.
16: Ik ben Wouter Slabbing en ik luister naar Radio Noordzee.
3: Noordzee Regio Nieuws.
2: De 5e editie van Peloton Parkinson heeft €36.000 ingezameld voor wetenschappelijk onderzoek. Dat gebeurde met een fietstocht van Oostende naar Brugge en Knokke en terug door 130 deelnemers. Theater aan Zee sloot dit weekend af. Er waren 100.000 bezoekers voor 500 voorstellingen. Driekwart van de voorstellingen was uitverkocht. Volgend jaar bestaat TAS 30 jaar. KV Diksmuide Oostende won met 6-0 tegen Avanti Stekene in het kader van de beker van België. De doelpunten waren van Daze, Van den Schrik, Dumoulin, Beukels en twee keer Bronchin. KVDO gaat door naar de volgende ronde. In Ichtegem start de plaatselijke Carrefour met een actie voor 18 lokale verenigingen en clubs uit Ichtegem, Eernegem, Bekegem en Koekelare. Er zal in totaal €5.000 verdeeld worden. Klanten kunnen bepalen hoe de steun verdeeld wordt over de lokale verenigingen. In Westende gaan experts van de Universiteit van Antwerpen in gesprek met de buurtbewoners. Het maakt deel uit van een omgevingsbemiddelingstraject voor de ontwikkeling van de site van het Rauschenbergplein. Er zijn in de buurt verschillende ruimtelijke uitvoeringsplannen en ook protest tegen hoogbouw. De experts van de universiteit zijn aan de slag in opdracht van de gemeente Middelkerke en brengen de bezorgdheden in kaart. Meer regionieuws over een uur.
17: Je zit in de Nossebelk.
18: Luister naar Radio Noordzee voor het Oostends dialect.
17: Zes dibbe, joos, tot aan uw knies.
18: Met Roland de Snerk, de auteur van het Oostends woordenboek.
17: Een kopage van vijf zielen en de jongen.
18: Het Oostends dialect.
17: Zien al kruls en krinkels. Dat betekent bijzonder veel bochten in de weg.
18: Je hoort het elke weekdag bij Radio Noordzee. 'S morgens om 10:15 en 's avonds om 6:15.
17: Een breiningsge dunne knijker.
2: Vandaag aan de kust een matige noord-noordwestenwind met aangename zomertemperaturen. 21 graden vlak aan zee, in het hinterland wordt dat 24 graden. De strandwatertemperatuur vandaag bedraagt 21,8 graden en het is hoogwater deze middag om 12 uur.
3: Meer op de Facebookpagina van Weerman Michiel Bonte.
4: Dit is Radio Noordzee.
3: Radio Noordzee.
4: Dichtbij wat er gebeurt in de regio.
6: De Grote Post programmeert komend seizoen ook comedy-programmator Rutger de Kloet. Wat mogen de mensen verwachten?
19: Wel, lachen is gezond, dus we hebben heel bewust gekozen om veel comedy te gaan programmeren volgend seizoen. En vanaf oktober tot en met juni kan je eigenlijk heel wat bekende, maar ook minder bekende comedians aan het werk zien in Oostende.
6: Wie zijn die jonge talenten?
19: Ik denk bijvoorbeeld aan Rubrecht van den Toren, aan Pieter Verelst, maar in het bijzonder ook aan Neuf Zet. Dat is een programma waar we allemaal jonge comedians, ook mensen met een andere origine, eigenlijk de eerste kans geven om hun werk voor te stellen aan het publiek.
6: Dat zijn verschillende comedians op één moment.
19: Inderdaad, onder de nummer Words, Beat and Jokes zijn dat een vijftal comedians geleid door een MC. We weten op vandaag nog niet wie dat precies zal zijn, maar die gaan een avondvullend programma brengen, allemaal met hun eigen werk.
6: Dat zijn die jonge talenten, er zijn ook gevestigde namen.
19: Gevestigde namen, absoluut. Ik denk aan Jan-Jaap van der Wal. De man woont intussen 10 jaar in Vlaanderen en brengt daar een show rond, Amor Fati. Maar ik kijk ook heel erg uit naar Pief Huvluf, Oostendenaar, die een thuismatch speelt, want die woont hier op enkele honderden meter vandaan. Ik denk aan Michael van Peel en natuurlijk Comilfo, die met een heel nieuwe show komt, Babel. Die mochten uiteraard ook niet ontbreken.
2: Bedankt voor het gesprek, Rutger de Kloet.
3: Radio Noordzee. Elk uur regionaal nieuws en informatie. Noordzee regionieuws.
2: KVDO zal de volgende match voor de beker van België in het Batimon Solar Park spelen. KVDO bereikte een overeenkomst met tegenstrever City Pirates Antwerpen om de match aan de kust te spelen. De man die verdacht wordt van de moord op een 43-jarige Oostendse vrouw blijft 2 maanden langer in de cel. Dat besliste de raadkamer. De 21-jarige Nederlander schoot in september vorig jaar de vrouw dood in de Brusselstraat. De schutter was eerder al veroordeeld in een drugszaak. Volgende zomer komt de burleske show van het Witte Paard opnieuw naar Middelkerke. Dat kondigde Mark Koeken aan. Hij is een van de eigenaars van het Witte Paard in Blankenbergen. De samenwerking met Middelkerke wordt warm gehouden, want de showtempel in Blankenbergen moet tijdelijk dicht, omdat er een nieuw gebouw komt. En dit is het nationale en internationale nieuws.
3: Iedereen luistert naar Radio Noordzee.
20: Mijn naam is Joris Poret.
21: Ik ben André Durie.
22: Ik ben Kurt Kluis.
23: Hallo, ik ben Her Zeelen en ik luister naar Radio Noordzee. Of wat had u gedacht?
4: Regionaal nieuws hoor je hier bij Noordzee.
3: Radio Noordzee.
4: Dichtbij wat er gebeurt in de regio.
6: Een bijzondere reeks in de Grote Post is Mijn Lieve Lijf. Ann Pauls, u bent van de Grote Post. Hoe pakken jullie dat aan? Wat is dat Mijn Lieve Lijf?
1: Ah, ik praat zo graag over Mijn Lieve Lijf. Mijn Lieve Lijf is de gesprekkenreeks die gehost wordt door Lieve Blankaert. En we gaan eigenlijk Mijn Lieve naar bijzondere plekken, voor wie dat mensen, naar mensen voor wie het niet altijd zo evident is om naar een cultuurhuis te komen om deel te nemen aan theater of aan gesprekken. En we spelen eigenlijk inhoudelijk in op de thema's die daar leven. De volgende reeks is al de vierde reeks, denk ik, of het vierde seizoen. Werken we samen met Katrien de Ruijscher, of is Katrien de Ruijscher te gast? Kent haar allemaal als Dr. Judy. Vanuit thuis, maar zij is ook een heel geëngageerde maker, podcastmaker onder andere ook, die een prachtige podcast heeft gemaakt over het verlies van haar vader aan een alcoholmisbruik en de impact die dat heeft gehad op haar gezin. En evenzeer hebben we ook Stefan Mailleux te gast. En Stefan Mailleux komt vertellen over de impact van burn-out op uw lichaam, op uw functioneren, op uw leven, op uw relaties. Dus deze twee gasten zijn te gast en eigenlijk spelen die altijd inhoudelijk in op iets wat dat er in de ontmoetingscentra bijvoorbeeld in dit geval al leeft.
6: Lieve Blankaert en gasten in ontmoetingscentra, welke ontmoetingscentra zijn dat?
1: Dit jaar gaan we naar de Ballon en naar de Schelpen.
6: Als mensen daarbij willen zijn in die twee ontmoetingscentra?
1: Ze kunnen uiteraard gewoon tickets kopen opnieuw via degrotepost.be, maar ook in het ontmoetingscentrum zelf. Dus bij Debbie van de Ballon of bij Roel van de Schelpen, laat u uw naam daarachter en dan heb je zo, sta je zo op de lijst en regelen we dat de avond zelf wel.
21: Nieuws en info. Nieuws en info aan de kust. Radio Noordzee.
3: Noordzee Regio Nieuws.
2: Skielster Lisa van Steenkisten van de Zwaantjes Rollerclub is geselecteerd voor het wereldkampioenschap. Dat wordt dit najaar gereden in Paraguay. Van Steenkisten werd dit jaar Europees kampioen. In Bredene werden in de eerste 7 maanden van dit jaar bijna 1800 parkeerretributies ten onrechte uitgeschreven voor €40. Dat zegt gemeenteraadslid Christoffer Meijre. Hij ontdekte dat op de toestellen nog steeds €30 staat, maar dat er bonnen van €40 worden uitgeschreven. Vermeijden en Team Bredene eisen de terugbetaling voor de getroffen automobilisten. Het voorbije weekend werden opnieuw veel dode vissen aangetroffen in het vlotdok in de Oostendse Achterhaven. Oorzaak van de massale vissterfte is de hitte en het zuurstoftekort. De civiele bescherming haalde honderden vissen uit het water. Intussen worden deze week in het bosje beluchters geplaatst om het zuurstofgehalte op peil te houden. Morgen starten de Paulusfeesten. Een belangrijk luik is het straattheater. Coördinator daarvan is Luc Loïc en hij kon een stuk werelderfgoed strikken.
11: Waar we eigenlijk allebei naar uitkijken is onze hoofdact, onze UNESCO-act, werelderfgoed. Het middeleeuwse steel, het is een soort steekspel, maar het zijn steltelopers en de bedoeling is dat ze elkaar van de stokken lopen.
6: Die komen op het einde van de feesten.
11: Ja, inderdaad, de voorlaatste dag op de zondag komen ze met een bus uit Namen. Ze zullen dus een stoet vormen naar de locatie waar ze zullen spelen, waar de strijd doorgaat. En eerst zullen ze nog even uitleggen hoe het allemaal in elkaar steekt.
2: Meer op onze Facebookpagina Radio Noordzee Nieuws.
3: Radio Noordzee. Elk uur, meer regionaal nieuws.
22: Oh, dat is nog de Lucie Loes. In de tijd was voorzitter van de Gilles der Zee. Via de Gilles der Zee ben ik in de Orde van de Kloef gebracht. En de Orde van de Kloef was Gérard Dangro. En Gérard Dangro was de Oostendse Revue. Dus het was niet moeilijk, hè.
23: Dit jaar zijn we terug naar het Fort Napoleon verhuisd, waar we vorig jaar even weg waren wegens de renovaties. Maar we zien ook wel dat de mensen zeer tevreden zijn dat de speakpitches terug thuis zijn.
24: Van Martine is dat voor mij vrij makkelijk, omdat ik haar al een aantal jaar speel en omdat ik haar ook al een aantal keer ontmoet heb, waardoor het iets eenvoudiger is om haar te spelen. Bij Charlotte was dat iets moeilijker, omdat er nog niet zo heel veel filmmateriaal van haar te vinden is.
25: Wanneer dat de blauwe bruggen naar boven gaan, dat de mensen die in de tunnel staan, die vooraan staan, de omleiding niet nemen. Dat betekent dat altijd maar het verkeer langer wordt en dat de afrit dus naar de kliniek AZ-Amiaan daardoor geblokkeerd wordt.
3: Regionaal nieuws hoor je hier bij Noordzee. Radio Noordzee, kalender.
2: Op zaterdag 15 augustus kan je in Oudenburg naar de grootste rommelmarkt in de regio. Je kan snuisteren in alle straten van het centrum tot 5 uur. De Zwaantjes Roller Club organiseert van 13 tot 16 augustus voor de 58ste keer de Grand Prix van Vlaanderen. Jonge en volwassen skielers, waaronder enkele steengoede lokale talenten, geven het beste van zichzelf op de skielerpiste en op de baan. Alles is gratis mee te maken aan de Egelaan in Zandvoorde. In de Haan kan je op zondag 16 augustus naar de Oude Klepperparade. Een parade van motorfietsen en driewielers, gebouwd voor 1920. De jaarlijkse rommelmarkt van de Melody Makers vindt plaats op zondag 16 augustus aan het Maritiem Instituut Mercator. Kom snuisteren tussen de vele koopjes, ontdek verborgen schatten en geniet van de gezellige sfeer. Het Country Festival strijkt neer in Middelkerke van vrijdag 21 tot zondag 23 augustus. Dit gratis evenement brengt live country muziek, foodtrucks en een Amerikaanse westernsfeer. Tips van onze Noordzeeredders hoor je op weekdagen om 14:15 bij Radio Noordzee.
3: Radio Noordzee informeert jou over wat er gebeurt in de regio.
6: De opbouw van de Paulusfeesten is volop bezig. Volgende week gaan ze van start. Programmator Chesney Chaaks, het programma is helemaal klaar nu.
0: Ja, zeker. We hebben alles ligt vast en het wordt een topfeest.
6: Met een paar nieuwigheden, toch?
0: Ja, dit jaar hebben we beslist om geen statiegeld mee te vragen voor onze bekers. We hopen dat de mensen dat positief ontvangen. We hopen ook dat de mensen hun bekers in onze bekervreters gaan gooien en niet op de grond. Zo hebben we toch onze bekers terug.
6: En als je dan kijkt naar de programmatie, wie zijn daar de grote namen dit jaar op de feesten?
0: Ik denk dat dit jaar vooral Absent Minded, Je Broers, Kumik, Preuteleute, Funeral Dress, Paul Michiels, T.C. Arno en nog zoveel meer.
6: Ik hoorde toch heel wat bands met een lokale inslag.
0: Ja, klopt. We proberen altijd zoveel mogelijk bands met een Oostendse link of die zelfs helemaal Oostendse zijn te boeken. En zo komen we tot een zeer gevarieerd programma.
6: En de avonden van de Paulusfeesten die worden telkens afgesloten met een DJ. Hoe zit dat?
0: Ja, dat klopt. We willen dus eigenlijk wanneer de laatste noot op het hoofdpodium uitdooft, dat dan eigenlijk de DJ in de tent direct begint. Zo blijft het feestje eigenlijk constant doorgaan en hoeven de mensen niet te zoeken naar entertainment. Het is gewoon omdraaien, tent in en verder feesten.
2: Bedankt voor het gesprek, Chesney Chaaks. Paulusfeesten in Oostende vanaf dinsdag 11 augustus.
4: Dit is Radio Noordzee. Dichtbij wat er gebeurt in de regio.
3: Noordzee Regio Nieuws.
2: De vijfde editie van Peloton Parkinson heeft €36.000 ingezameld voor wetenschappelijk onderzoek. Dat gebeurde met een fietstocht van Oostende naar Brugge en Knokke en terug door 130 deelnemers. Theater aan Zee sloot dit weekend af. Er waren 100.000 bezoekers voor 500 voorstellingen. Driekwart van de voorstellingen was uitverkocht. Volgend jaar bestaat TAS 30 jaar. KV Diksmuide Oostende won met 6-0 tegen Avanti Stekene in het kader van de beker van België. De doelpunten waren van Dazen, Van den Schrik, Dumoulin, Beukels en twee keer Bronchin. KVDO gaat door naar de volgende ronde. In Ichtegem start de plaatselijke Carrefour met een actie voor 18 lokale verenigingen en clubs uit Ichtegem, Eernegem, Bekegem en Koekelare. Er zal in totaal €5.000 verdeeld worden. Klanten kunnen bepalen hoe de steun verdeeld wordt over de lokale verenigingen. In Westende gaan experts van de Universiteit van Antwerpen in gesprek met de buurtbewoners. Het maakt deel uit van een omgevingsbemiddelingstraject voor de ontwikkeling van de site van het Rauschenbergplein. Er zijn in de buurt verschillende ruimtelijke uitvoeringsplannen en ook protest tegen hoogbouw. De experts van de universiteit zijn aan de slag in opdracht van de gemeente Middelkerke en brengen de bezorgdheden in kaart. Meer regionieuws over een uur.
3: Iedereen luistert naar Radio Noordzee.
5: Hallo, mijn naam is Gunter Neefs.
7: Het is ik, Free, en ik luister naar Radio Noordzee.
8: Hallo, ik ben Rosalie Verlinde.
7: Ik ben Dimitri Vierstraeten van Comedy Oostende en Impromeer en ik luister naar Radio Noordzee.
4: Dit is Radio Noordzee.
3: Radio Noordzee.
4: Dichtbij wat er gebeurt in de regio.
6: KV Diksmuiden Oostende staat voor de start van het nieuwe seizoen. Bram Kersenbelk, hoe gaat het met KVDO? Waar komen jullie uit?
8: Jammer genoeg komen wij nog uit in tweede amateurklasse, want vorig jaar, vorig seizoen net de promotie gemist in de eindronde. Een mooie tweede plaats behaald wel. Maar de ambities dit seizoen zijn wel klaar. Wij willen zeker promoveren. We hebben er ook de nodige versterkingen voor gehaald. Dus de bedoeling is om zeker ons duchtig woordje mee te strijden voor de titel.
6: Wie zijn die versterkingen? Wie zijn die aanwinsten voor KVDO?
8: Met Niels Pierre en Nagy Maartens hebben we eigenlijk twee spelers teruggehaald die de volledige jeugdopleiding bij KV Oostende hebben doorlopen. Zij komen van Knokke, dat een reeks hoger speelt dan ons. Dus dat zijn zeker twee transfers die het verschil moeten kunnen maken. Met Didju hebben we van Lebbeke een van de beste spitsen uit de reeks gehaald. Vorig jaar heel veel goals en assists. Met Robbe de Kostere hebben we een ex-prof van Cercle Brugge binnengehaald, die vorig jaar bij Roeselare zat. Dat zijn slechts vier van de negen transfers. Maar ik denk dat elke speler een absolute meerwaarde zal moeten zijn.
6: De ambities zijn hoog om dan dit jaar toch die promotie af te dwingen.
8: Ja, dat is wel de bedoeling. Ik denk ook met onze supporters aantallen, met de accommodatie, met de transfers die gedaan worden, kun je jezelf ook niet verschuilen. En moeten we zeggen dat we durven voor de titel gaan. Maar de eerlijkheid gebiedt wel om te zeggen dat het een hele zware reeks zal worden. Zwaarder dan vorig jaar nog, denk ik. Met een Eendracht Aalst-leden. Eendracht Aalst dat ook een zekere historie heeft en terug wil opklimmen. Ninove die is gezakt, die meteen weer wil promoveren. Dus ja, het zal zeker geen sinecure zijn.
2: Bedankt voor het gesprek, Bram Kersenbelk van KVDO. En veel succes.
3: Radio Noordzee.
4: Dichtbij wat er gebeurt in de regio.
3: Noordzee Regio Nieuws.
2: KVDO zal de volgende match voor de beker van België in het Batimon Solar Park spelen. KVDO bereikte een overeenkomst met tegenstrever City Pirates Antwerpen om de match aan de kust te spelen. De man die verdacht wordt van de moord op een 43-jarige Oostendse vrouw blijft 2 maanden langer in de cel. Dat besliste de raadkamer. De 21-jarige Nederlander schoot in september vorig jaar de vrouw dood in de Brusselstraat. De schutter was eerder al veroordeeld in een drugszaak. Volgende zomer komt de burleske show van het Witte Paard opnieuw naar Middelkerke. Dat kondigde Mark Koeken aan. Hij is een van de eigenaars van het Witte Paard in Blankenbergen. De samenwerking met Middelkerke wordt warm gehouden, want de showtempel in Blankenbergen moet tijdelijk dicht, omdat er een nieuw gebouw komt. En dit is het nationale en internationale nieuws.
3: Nieuws en info aan de kust.
4: Dit is Radio Noordzee.
3: Noordzee, dagklapper.
9: Oostende Koersen gaat elke maandag in de zomervakantie door op de Wellington-renbaan in Oostende. Vanaf 4:30 kan je genieten van paardenrennen en om 9:15 van Vlaamse artiesten die komen optreden. Vandaag zijn dat de Maltinies en Boemeke. Een ticket kost €13. Dan nog dit, heb jij informatie voor deze dagklapper? Mail ons op info@radionoordzee105.be.
3: Radio Noordzee.
4: Dichtbij wat er gebeurt in de regio.
6: Wim Dankaert, u speelt mee in de theaterwandeling Het Alsjeblieft Meisje. Opnieuw met de Dagbroeders, u werkte eerder met hen.
10: Ja, dat is waar. Het is mijn, ik denk al de 4e keer of zo dat ik met hem werk. Ik werk ook in Antwerpen regelmatig met amateurs en zo. Ik vind de mix tussen professionele en amateurs vind ik heel fijn. Ik heb ook lang lesgegeven aan het conservatorium. Ik vind het heel fijn om met mensen te werken. En dat is blijkbaar ook opgevallen tijdens de vorige theaterwandelingen. Omdat ik de zaken nogal kan sturen. Dan viel Katlijn op en u heeft Katlijn gevraagd of ik 2 van de, hoeveel zijn er, 6 scènes wil regisseren. En ik speel ook in 1 van de 2.
6: En wat speelt u?
10: Wij, in de eerste scène speel ik een ouder koppel bij wie Julie op bezoek komt. Niet op bezoek komt, ze komt eigenlijk terug thuis. Ze is getrouwd met de zoon. En Julie is een Vlaams meisje dat in de Eerste Wereldoorlog haar lichaam heeft moeten verkopen. Die zoon is daar achtergekomen en die is daar bijzonder boos over. De ouders, ik ben de vader van de zoon. De ouders die houden zeer veel van het meisje en dat zorgt dus voor een flinke confrontatie in de eerste scène.
6: Dat thema, het alsjeblieft meisje, is iets wat heel leeft. Hij leefde aan de kust. Kende u die problematiek of was het door het boek dat u het hebt ontdekt?
10: Dat is helemaal door het boek van Kathleen. Kathleen schrijft heel vaak over de oorlog. Eerste oorlog, Tweede Wereldoorlog. En eigenlijk weet ik daar zelf niet wel over de oorlog en over de politiek. Maar de problematiek van de mensen zelf is heel boeiend. En daar weet Kathleen zich echt wel in te verdiepen.
6: Hoe is het om die mensen te coachen?
10: Fijn. In deze eerste scène werk ik met een drietal mensen die eigenlijk heel goed spelen. Ja, echt. De tweede scène trouwens ook, hoor. Maar in de tweede scène speel ik niet zelf. En dat is toch een groot verschil. Het coachen plus spelen. Ik moet observator zijn en ook speler. Het is niet makkelijk.
6: Op de Oosteroever, kende u de streek?
10: Nee, ik weet heel weinig van de zee en van Oostende. Ik ben echt van Antwerpen, ja.
6: Maar er komt verandering in.
10: Ja, daar is de laatste jaren meer en meer verandering in gekomen, dat is waar.
2: Wim Dankaert, bedankt voor het gesprek en veel succes met het Alsjeblieft Meisje.
3: Radio Noordzee. Elk uur, meer regionaal nieuws.
12: Het is een pak groter. Er zijn meer sculpturen. We gaan een stuk hoger nog dan vorig jaar ook met de bouwsels.
13: Het is eigenlijk ook een beetje te respect doen aan de visserij. Toch zeker in moeilijke jaren. En ook omdat de Stende ook een visstad is, vinden wij dat we die traditie moeten in ere houden. En daarom maken we er altijd een rood feest van.
14: Iedereen voelt zo, ja, de zomer is op komst. De maatjes zijn er en dat is feest. En maatjes onder elkaar, dat is het chance dat er is. Hè.
3: Regionaal nieuws hoor je hier bij Noordzee. Noordzee Regio Nieuws.
2: Skielster Lisa van Steenkisten van de Zwaantjes Rollerclub is geselecteerd voor het wereldkampioenschap. Dat wordt dit najaar gereden in Paraguay. Van Steenkisten werd dit jaar Europees kampioen. In Bredene werden in de eerste 7 maanden van dit jaar bijna 1800 parkeerretributies ten onrechte uitgeschreven voor €40. Dat zegt gemeenteraadslid Christoffer Meijre. Hij ontdekte dat op de toestellen nog steeds €30 staat, maar dat er bonnen van €40 worden uitgeschreven. Vermeijre en team Bredene eisen de terugbetaling voor de getroffen automobilisten. Het voorbije weekend werden opnieuw veel dode vissen aangetroffen in het vlotdok in de Oostendse Achterhaven. Oorzaak van de massale vissterfte is de hitte en het zuurstoftekort. De civiele bescherming haalde honderden vissen uit het water. Intussen worden deze week in het bosje beluchters geplaatst om het zuurstofgehalte op peil te houden. Morgen starten de Paulusfeesten. Een belangrijk luik is het straattheater. Coördinator daarvan is Luc Loïc en hij kon een stuk werelderfgoed strikken.
11: Waar we eigenlijk allebei naar uitkijken is onze hoofdact, onze UNESCO-act, werelderfgoed. De middeleeuwse het is een soort steekspel, maar het zijn steltelopers en de bedoeling is dat ze elkaar van de stokken lopen.
6: Die komen op het einde van de feesten.
11: Ja, inderdaad, de voorlaatste dag op de zondag komen ze met een bus uit Namen. Ze zullen dus een stoet vormen naar de locatie waar ze zullen spelen, waar de strijd doorgaat. En eerst zullen ze nog even uitleggen hoe het allemaal in elkaar steekt.
2: Meer op onze Facebookpagina Radio Noordzee Nieuws.
3: Dit is Radio Noordzee.
4: Dichtbij wat er gebeurt in de regio.
6: Christine De Vriend, u bent voorzitter van de contactgroep Oostende van de Vlaamse Parkinsonliga. Wie zijn jullie? Wat doen jullie?
24: Onze belangrijkste doelstelling is mensen met Parkinson samenbrengen en eigenlijk samen activiteiten doen.
6: Welke activiteiten organiseren jullie in de loop van het jaar?
15: We hebben eigenlijk twee groepen. We hebben aan de ene kant onze maandelijkse activiteiten. Die doorgaan de maandag namiddag, de vierde maandag namiddag van de maand. En de woensdag namiddag, ene keer in de maand. De maandag namiddag is een beetje van alles. En de woensdag namiddag is vooral bewegen. Want bewegen is zeer belangrijk voor mensen met Parkinson. Daarnaast hebben we de wekelijkse activiteit, dat is de Parkinspoor. Die gaat door in de schapperij van 5:30 tot 6:30. En dat is eigenlijk echt sporten, rekening houdend met wat belangrijk is voor mensen met Parkinson.
6: Dat is iets wat jullie onlangs hebben geïntroduceerd, die Parkinspoor. Slaat dat aan? Bereiken jullie die mensen?
15: We zouden eigenlijk liever nog een aantal mensen meer bereiken. Maar we merken wel, de mensen die komen, die haken niet af. Die zijn zeer blij om te blijven komen.
6: Er is nu een bijzondere grote activiteit dit najaar.
15: Klopt, inderdaad. 20 september doen we een wandelevenement. Waarom hebben wij dat wandelevenement georganiseerd? Dat is nu het tweede jaar op rij dat wij dat organiseren en we zijn van plan om dat eigenlijk elk jaar te blijven organiseren. We willen aan de ene kant geld inzamelen voor het wetenschappelijk onderzoek en daarnaast willen we ook dat mensen met Parkinson zelf kunnen deelnemen. Vandaar dat we gezocht hebben naar een activiteit die laagdrempelig is en wandelen lijkt ons het geschikte moment of het geschikte activiteit om die twee zaken te kunnen combineren.
6: Wat staat er dan te gebeuren op 20 september?
15: Op 20 september kun je dus gaan wandelen. We hebben vier lussen. Eén van 3 kilometer, één van 6 kilometer, één van 12 kilometer en één van 18 kilometer. De 3 kilometer is rolstoel toegankelijk. Maar daarnaast, als je niet graag wandelt, ben je zeker ook meer dan welkom. Want wij bieden van alle soorten drank en eten aan. Er wordt verse soep gemaakt, belegde broodjes, pannenkoeken en drank. Wat je maar wil.
6: Waar vindt het plaats en vanaf welk uur is die activiteit?
15: Vanaf 8:00 kun je terecht in Duin en Zee. Dus alles start in Duin en Zee. Er is ook een hele grote parking, dus voor iedereen gemakkelijk bereikbaar.
2: Allen daarheen op 20 september op Duin en Zee. Bedankt voor het gesprek, Christine de Vriend van de Parkinson Liga Oostende.
3: Iedereen luistert naar Radio Noordzee.
16: Ik ben Maxim Dong.
17: Ik ben Brenda Linskens.
18: Ik ben Bart Versluis.
19: Ik ben Steve van den Bergen en ik hou heel hard van Radio Noordzee.
3: Noordzee Regio Nieuws.
2: De vijfde editie van Peloton Parkinson heeft €36.000 ingezameld voor wetenschappelijk onderzoek. Dat gebeurde met een fietstocht van Oostende naar Brugge en Knokke en terug door 130 deelnemers. Theater aan Zee sloot dit weekend af. Er waren 100.000 bezoekers voor 500 voorstellingen. Driekwart van de voorstellingen was uitverkocht. Volgend jaar bestaat TAS 30 jaar. KV Diksmuide Oostende won met 6-0 tegen Avanti Stekene in het kader van de beker van België. De doelpunten waren van Dazen, Van den Schrik, Dumoulin, Beukels en twee keer Bronchin. KVDO gaat door naar de volgende ronde. In Ichtegem start de plaatselijke Carrefour met een actie voor 18 lokale verenigingen en clubs uit Ichtegem, Eernegem, Bekegem en Koekelaren. Er zal in totaal €5.000 verdeeld worden. Klanten kunnen bepalen hoe de steun verdeeld wordt over de lokale verenigingen. In Westende gaan experts van de Universiteit van Antwerpen in gesprek met de buurtbewoners. Het maakt deel uit van een omgevingsbemiddelingstraject voor de ontwikkeling van de site van het Rauschenbergplein. Er zijn in de buurt verschillende ruimtelijke uitvoeringsplannen en ook protest tegen hoogbouw. De experts van de universiteit zijn aan de slag in opdracht van de gemeente Middelkerken en brengen de bezorgdheden in kaart. Meer regionieuws over een uur.
3: Radio Noordzee. Elk uur, meer regionaal nieuws.
20: Meneer Vermees, en die voelde wel aan dat er een nood was aan gidsen, een gidsencursus, een gidsenvereniging in de stad.
26: Ik ben vorige zomer gaan mosselen eten in de kombuis. Vond ik heel, heel fijn, heel aangenaam, heel lekker.
27: Maar ja, nu komt daar de luchtmacht bij. En ik vind dat militairen in uw stad hebben altijd die stad extra kleur geeft. En ik vind dat een zeer goede zaak is. Dus ik ben daar heel blij mee.
0: Maar we hebben dus geopteerd, en daar stonden we heel sterk achter, om dus de grafsteen in onze kerk te houden en in het patrimonium van het stenen dorp.
3: Regionaal nieuws hoor je hier bij Noordzee.
2: Vandaag aan de kust een matige noord-noordwestenwind met aangename zomertemperaturen. 21 graden vlak aan zee, in het hinterland wordt dat 24 graden. De strandwatertemperatuur vandaag bedraagt 21,8 graden en het is hoogwater deze middag om 12 uur.
3: Meer op de Facebookpagina van Weerman Michiel Bonte. Dichtbij wat er gebeurt in de regio.
4: Dit is Radio Noordzee.
6: Een diervriendelijke expo in het Cursaal. Schepen voor dierenwelzijn Fabrice Goffin. Een diervriendelijke expo, dat moet u blij maken.
1: Absoluut. Wanneer je de ambitie hebt om de diervriendelijkste stad van Vlaanderen te worden. En dat ga je na Brussel ook kiest voor de hoofdstad van de kust. Met de diervriendelijke zoo naar hier te komen. Ja, dan ben ik een blij man, hè.
6: Het is een hele moderne expo met VR-brillen en zo. Dat moet u als schepen voor technologie tevreden stellen.
1: Absoluut. Je hebt hier eigenlijk de ervaring van die vriendelijke tentoonstelling, maar dan met VR-brillen, waardoor dat je eigenlijk in een virtuele wereld kan connectie maken met dieren. Ik heb daar juist met een witte nijlpaard eigenlijk een contact gemaakt. Dat ik zeg van, allee, die zat naast mij, maakte geluiden ervan. Eigenlijk magnifiek.
6: Het is voor alle generaties.
1: Inderdaad, van jong tot gevorderde leeftijd, ik zal het zo noemen, je ervaart hier echt wel de mooiste zaken.
6: U was zelf het meest verwonderd over welk dier?
1: Een witte neushoorn. Alhoewel dat ook de connectie met de alligator, daar juist in de savanna, ook wel heel bijzonder is. Ik zou zeggen, het is ongelooflijk.
2: Bedankt voor de tip, schepen Fabrice Goffin.
4: Radio Noordzee.
3: Noordzee Regio Nieuws.
2: KVDO zal de volgende match voor de beker van België in het Batimon Solar Park spelen. KVDO bereikte een overeenkomst met tegenstrever City Pirates Antwerpen om de match aan de kust te spelen. De man die verdacht wordt van de moord op een 43-jarige Oostendse vrouw blijft 2 maanden langer in de cel. Dat besliste de raadkamer. De 21-jarige Nederlander schoot in september vorig jaar de vrouw dood in de Brusselstraat. De schutter was eerder al veroordeeld in een drugszaak. Volgende zomer komt de burlesque show van het Witte Paard opnieuw naar Middelkerken. Dat kondigde Mark Koeken aan. Hij is een van de eigenaars van het Witte Paard in Blankenbergen. De samenwerking met Middelkerken wordt warm gehouden, want de showtempel in Blankenbergen moet tijdelijk dicht, omdat er een nieuw gebouw komt. En dit is het nationale en internationale nieuws.
3: Iedereen luistert naar Radio Noordzee.
16: Ik ben George Keters.
18: Ik ben Caroline de Vriend.
21: Ik ben comedian Mohsin Abbas en ik luister naar Radio Noordzee.
4: Dit is Radio Noordzee.
3: Radio Noordzee.
4: Dichtbij wat er gebeurt in de regio.
6: De Grote Post programmeert komend seizoen ook comedy-programmator Rutger de Kloet. Wat mogen de mensen verwachten?
22: Wel, lachen is gezond, dus we hebben heel bewust gekozen om veel comedy te gaan programmeren volgend seizoen. En vanaf oktober tot en met juni kan je eigenlijk heel wat bekende, maar ook minder bekende comedians aan het werk zien in Oostende.
6: Wie zijn die jonge talenten?
22: Ik denk bijvoorbeeld aan Rubrecht van den Toren, aan Pieter Verelst, maar in het bijzonder ook aan Neuf Zet. Dat is een programma waar we allemaal jonge comedians, ook mensen met een andere origine, eigenlijk de eerste kans geven om hun werk voor te staan aan het publiek.
6: Dat zijn verschillende comedians op één moment.
22: Inderdaad. Onder de nummer Words, Beat and Jokes zijn dat een 5-tal comedians geleid door een MC. We weten op vandaag nog niet wie dat precies zal zijn, maar die gaan een avondvullend programma brengen, allemaal met hun eigen werk.
6: Dat zijn die jonge talenten. Er zijn ook gevestigde namen.
22: Gevestigde namen, absoluut. Ik denk aan Jan-Jaap van der Wal. De man woont intussen 10 jaar in Vlaanderen en brengt daar een show rond, Amor Fati. Maar ik kijk ook heel erg uit naar Pief Huvluf, Oostendenaar, die een thuismatch speelt, want die woont hier op enkele honderden meter vandaan. Ik denk aan Michael van Peel en natuurlijk Comilfo, die met een heel nieuwe show komt, Babel. Die mochten uiteraard ook niet ontbreken.
2: Bedankt voor het gesprek, Rutger de Kloet.
3: Radio Noordzee. Wat er gebeurt in de regio, hoor je hier. Noordzee Regio Nieuws.
2: Skielster Lisa van Steenkisten van de Zwaantjes Rollerclub is geselecteerd voor het wereldkampioenschap. Dat wordt dit najaar gereden in Paraguay. Van Steenkisten werd dit jaar Europees kampioen. In Bredene werden in de eerste 7 maanden van dit jaar bijna 1800 parkeerretributies ten onrechte uitgeschreven voor €40. Dat zegt gemeenteraadslid Christophe Vermeire. Hij ontdekte dat op de toestellen nog steeds €30 staat, maar dat er bonnen van €40 worden uitgeschreven. Vermeire en team Bredene eisen de terugbetaling voor de getroffen automobilisten. Het voorbije weekend werden opnieuw veel dode vissen aangetroffen in het vlotdok in de Oostendse Achterhaven. Oorzaak van de massale vissterfte is de hitte en het zuurstoftekort. De civiele bescherming haalde honderden vissen uit het water. Intussen worden deze week in het bosje beluchters geplaatst om het zuurstofgehalte op peil te houden. Morgen starten de Paulusfeesten. Een belangrijk luik is het straattheater. Coördinator daarvan is Luc Loïc en hij kon een stuk werelderfgoed strikken.
11: Waar we eigenlijk allebei naar uitkijken is onze hoofdact, onze UNESCO-act, werelderfgoed. De middeleeuwse steel, het is een soort steekspel, maar het zijn steltelopers en de bedoeling is dat ze elkaar van de stokken lopen.
6: Die komen op het einde van de feesten.
11: Ja, inderdaad, de voorlaatste dag op de zondag komen ze met een bus uit Namen. Ze zullen dus een stoet vormen naar de locatie waar ze zullen spelen, waar de strijd doorgaat. En eerst zullen ze nog even uitleggen hoe het allemaal in elkaar steekt.
2: Meer op onze Facebookpagina Radio Noordzee Nieuws.
3: Radio Noordzee. Elk uur, meer regionaal nieuws.
5: Dan zal de boot uitvaren vanuit de haven van Oostende naar de zee om de asverstrooiing van Arno te doen, die dan op de boot zal gebeuren in een timmerkring.
7: Arno heeft zoveel gedaan voor mij, heeft mij zoveel plezier bezorgd. 40 jaar, ik heb meer dan 1000 concerten gezien van hem, dus als ik hier vandaag niet zou zijn, dan zou dat eigenlijk echt jammer zijn voor mijzelf, ook voor het gevoel in mijn hart. Hè.
8: En dat is door het hoofdstuk in je leven dat je afsluit ook. Arno is een onderdeel van ons leven geweest. Veel optredens meegemaakt, backstage geweest bij hem. Persoonlijk met hem ook een paar keer samen zitten. Dus ja, het is emotioneel ook. Ja.
9: Om hem eigenlijk te bedanken voor alles wat hij gegeven heeft. Niet alleen zijn muziek, maar vooral de persoonlijkheid en de lessen die hij ons meegeeft. Hè, van, we leven maar eindelijk, hè, dus we moeten er 100%, bijkant 200% voor in honing.
3: Regionaal nieuws hoor je hier bij Noordzee. Radio Noordzee, kalender.
2: Op zaterdag 15 augustus kan je in Oudenburg naar de grootste rommelmarkt in de regio. Je kan snuisteren in alle straten van het centrum tot 5 uur. De Zwaantjes Rollerclub organiseert van 13 tot 16 augustus voor de 58ste keer de Grand Prix van Vlaanderen. Jonge en volwassen skielers, waaronder enkele steengoede lokale talenten, geven het beste van zichzelf op de skielerpiste en op de baan. Alles is gratis mee te maken aan de Egelaan in Zandvoorde. In De Haan kan je op zondag 16 augustus naar de Oude Klepperparade, een parade van motorfietsen en driewielers gebouwd voor 1920. De jaarlijkse rommelmarkt van de Melody Makers vindt plaats op zondag 16 augustus aan het Maritiem Instituut Mercator. Kom snuisteren tussen de vele koopjes, ontdek verborgen schatten en geniet van de gezellige sfeer. Het Country Festival strijkt neer in Middelkerken van vrijdag 21 tot zondag 23 augustus. Dit gratis evenement brengt live country muziek, foodtrucks en een Amerikaanse westernsfeer. Tips van onze Noordzeeredders hoor je op weekdagen om 14:15 bij Radio Noordzee.
4: Regionaal nieuws hoor je hier bij Noordzee.
3: Radio Noordzee.
4: Dichtbij wat er gebeurt in de regio.
6: Een bijzondere reeks in de Grote Post is Mijn Lieve Lijf. Ann Pauls, u bent van de Grote Post. Hoe pakken jullie dat aan? Wat is dat Mijn Lieve Lijf?
10: Ah, ik praat zo graag over Mijn Lieve Lijf. Mijn Lieve Lijf is de gesprekkenreeks die gehost wordt door Lieve Blankaert. En we gaan eigenlijk Mijn Lieve naar bijzondere plekken, voor wie dat mensen, naar mensen voor wie het niet altijd zo evident is om naar een cultuurhuis te komen om deel te nemen aan theater of aan gesprekken. En we spelen eigenlijk inhoudelijk in op de thema's die daar leven. De volgende reeks is al de vierde reeks, denk ik, of het vierde seizoen. Werken we samen met Katrien de Ruijscher, of is Katrien de Ruijscher te gast? Ik ken haar allemaal als Dr. Judith vanuit thuis, maar zij is ook een heel geëngageerde maker, podcastmaker onder andere ook, die een prachtige podcast heeft gemaakt over het verlies van haar vader aan een alcoholmisbruik en de impact die dat heeft gehad op haar gezin. En evenzeer hebben we ook Steven Mailleux te gast. En Steven Mailleux komt vertellen over de impact van burn-out op uw lichaam, op uw functioneren, op uw leven, op uw relaties. Dus deze twee gasten zijn te gast en eigenlijk spelen die altijd inhoudelijk in op iets wat er in de ontmoetingscentra bijvoorbeeld in dit geval al leeft.
6: Lieve Blankaert en gasten in ontmoetingscentra, welke ontmoetingscentra zijn dat?
10: Dit jaar gaan we naar de Ballon en naar de Schelpen.
6: Als mensen daarbij willen zijn in die twee ontmoetingscentra?
10: Ze kunnen uiteraard gewoon tickets kopen opnieuw via degrotepost.be, maar ook in het ontmoetingscentrum zelf. Dus bij Debbie van de Ballon of bij Roel van de Schelpen, laat u uw naam daarachter en dan heb je zo, sta je zo op de lijst en regelen we dat de avond zelf wel.
4: Dichtbij wat er gebeurt in de regio.
3: Radio Noordzee. Noordzee Regio Nieuws.
2: De vijfde editie van Peloton Parkinson heeft €36.000 ingezameld voor wetenschappelijk onderzoek. Dat gebeurde met een fietstocht van Oostende naar Brugge en Knokke en terug door 130 deelnemers. Theater aan Zee sloot dit weekend af. Er waren 100.000 bezoekers voor 500 voorstellingen. Driekwart van de voorstellingen was uitverkocht. Volgend jaar bestaat TAS 30 jaar. KV Diksmuide-Oostende won met 6-0 tegen Avanti Stekene in het kader van de beker van België. De doelpunten waren Van Dazen, Van den Schrik, Dumoulin, Beukels en twee keer Bronchin. KVDO gaat door naar de volgende ronde. In Ichtegem start de plaatselijke Carrefour met een actie voor 18 lokale verenigingen en clubs uit Ichtegem, Eernegem, Bekegem en Koekelaren. Er zal in totaal €5.000 verdeeld worden. Klanten kunnen bepalen hoe de steun verdeeld wordt over de lokale verenigingen. In Westende gaan experts van de Universiteit van Antwerpen in gesprek met de buurtbewoners. Het maakt deel uit van een omgevingsbemiddelingstraject voor de ontwikkeling van de site van het Rauschenbergplein. Er zijn in de buurt verschillende ruimtelijke uitvoeringsplannen en ook protest tegen hoogbouw. De experts van de universiteit zijn aan de slag in opdracht van de gemeente Middelkerken en brengen de bezorgdheden in kaart. Meer regionieuws over een uur.
3: Iedereen luistert naar Radio Noordzee.
12: Ik ben Ewald van Hoeken van Museum VZW.
13: Hallo, ik ben Augustijn Vermanderen en mijn muziek hoor je op Radio Noordzee.
14: Mijn naam is Arjan Jonkheren.
18: Ik ben Alain Bloeikes en ik luister naar Radio Noordzee.
3: Radio Noordzee informeert jou over wat er gebeurt in de regio.
6: De opbouw van de Paulusfeesten is volop bezig. Volgende week gaan ze van start. Programmator Chesney Tjaaks, het programma is helemaal klaar nu.
23: Ja, zeker. We hebben alles ligt vast en het wordt een topfeest.
6: Met een paar nieuwigheden, toch?
23: Ja, dit jaar hebben we beslist om geen statiegeld meer te vragen voor onze bekers. We hopen dat de mensen dat positief ontvangen. We hopen ook dat de mensen hun bekers in onze bekervreters gaan gooien en niet op de grond. Zo hebben we toch onze bekers terug.
6: En als je dan kijkt naar de programmatie, wie zijn daar de grote namen dit jaar op de feesten?
23: Ik denk dat dit jaar vooral Absent Minded, Je Broers, Kumik, Preuteleute, Funeral Dress, Paul Michiels, Tissy Arno en nog zoveel meer.
6: Ik hoorde toch heel wat bands met een lokale inslag.
23: Ja, klopt. We proberen altijd zoveel mogelijk bands met een Oostendse link of die zelfs helemaal Oostendse zijn te boeken. En zo komen we tot een zeer gevarieerd programma.
6: En de avonden van de Paulusfeesten die worden telkens afgesloten met een DJ. Hoe zit dat?
23: Ja, dat klopt. We willen dus eigenlijk wanneer de laatste noot op het hoofdpodium uitdooft, dat dan eigenlijk de DJ in de tent direct begint. Zo blijft het feestje eigenlijk constant doorgaan en hoeven de mensen niet te zoeken naar entertainment. Het is gewoon omdraaien, tent in en verder feesten.
2: Bedankt voor het gesprek, Chesney Chucks. Paulusfeesten in Oostende vanaf dinsdag 11 augustus.
3: Radio Noordzee informeert jou over wat er gebeurt in de regio. Noordzee Regio Nieuws.
2: KVDO zal de volgende match voor de beker van België in het Batimon Solar Park spelen. KVDO bereikte een overeenkomst met tegenstrever City Pirates Antwerpen om de match aan de kust te spelen. De man die verdacht wordt van de moord op een 43-jarige Oostendse vrouw blijft 2 maanden langer in de cel. Dat besliste de raadkamer. De 21-jarige Nederlander schoot in september vorig jaar de vrouw dood in de Brusselstraat. De schutter was eerder al veroordeeld in een drugszaak. Volgende zomer komt de burleske show van het Witte Paard opnieuw naar Middelkerken. Dat kondigde Mark Koeken aan. Hij is een van de eigenaars van het Witte Paard in Blankenbergen. De samenwerking met Middelkerken wordt warm gehouden, want de showtempel in Blankenbergen moet tijdelijk dicht, omdat er een nieuw gebouw komt. En dit is het nationale en internationale nieuws.

0: nieuwe seizoen. Bram Kersenbelk, hoe gaat het met KVDO? Waar komen jullie uit?
1: Jammer genoeg komen wij nog uit in tweede amateurklasse, want vorig jaar, vorig seizoen, net de promotie gemist in de eindronde. Een mooie tweede plaats behaald wel. Maar de ambities dit seizoen zijn wel klaar. Wij willen zeker promoveren. We hebben er ook de nodige versterkingen voor gehaald. Dus de bedoeling is om zeker ons duchtig woordje mee te strijden voor de titel.
0: Wie zijn die versterkingen? Wie zijn die aanwinsten voor KVDO?
1: Met Niels Pierre en Nagy Maartens hebben we eigenlijk twee spelers teruggehaald die de volledige jeugdopleiding bij KVO Stende hebben doorlopen. Zij komen van Knokken, dat een reeks hoger speelt dan ons. Dus dat zijn zeker twee transfers die het verschil moeten kunnen maken. Met Diju hebben we van Lebbeke een van de beste spitsen uit de reeks gehaald. Vorig jaar heel veel goals en assists. Met Robbe de Kosteren hebben we een ex-prof van Cercle Brugge binnengehaald, die vorig jaar bij Roeselare zat. Dat zijn slechts vier van de negen transfers. Maar ik denk dat elke speler een absolute meerwaarde zal moeten zijn.
0: De ambities zijn hoog om dan dit jaar toch die promotie af te dwingen.
1: Ja, dat is wel de bedoeling. Ik denk ook met onze supporters aantallen, met de accommodatie, met de transfers die gedaan worden, kun je jezelf ook niet verschuilen. En moeten we zeggen dat we durven voor de titel gaan. Maar de eerlijkheid gebiedt wel om te zeggen dat het een hele zware reeks zal worden. Zwaarder dan vorig jaar nog, denk ik. Met een Eendracht Aalst-leden. Eendracht Aalst dat ook een zekere historie heeft en terug wil opklimmen. Ninove die is gezakt, die meteen weer wil promoveren. Dus ja, het zal zeker geen sinecure zijn.
0: Bedankt voor het gesprek, Bram Kersenbelk van KVDO. En veel succes.
2: Radio Noordzee. Elk uur, meer regionaal nieuws.
3: Een nieuw wou doet groeien, zegt men altijd. Wij gaan van 70 leerlingen vorig jaar naar toch op 1 september 100 leerlingen die momenteel deze richting volgen.
4: Het is zo dat Haven Oostende sinds jaar en dag eigenlijk inzet op blauwe economie. En we willen dat blijven doen.
5: Er is eigenlijk geen kostprijs. Het enige dat je betaalt is €20 lidgeld per jaar. En met die €20 dus proberen we dan de dingen die versleten zijn of kapot zijn opnieuw te vervangen.
6: We willen open en eerlijk communiceren over de criminaliteitscijfers in Oostende, over het aantal meldingen, over het aantal interventies, over het aantal aanhoudingen, ook over de aard van de feiten.
7: Wel, we blijven altijd in de Grote Post. Het is een heel mooie zaal en we kunnen 400 toeschouwers één voorstelling bijwonen. Moet kijken naar zijn kop.
2: Regionaal nieuws hoor je hier bij Noordzee. Noordzee Regio Nieuws.
0: Skielster Lisa van Steenkisten van de Zwaantjes Rollerclub is geselecteerd voor het wereldkampioenschap. Dat wordt dit najaar gereden in Paraguay. Van Steenkisten werd dit jaar Europees kampioen. In Bredene werden in de eerste 7 maanden van dit jaar bijna 1800 parkeerretributies ten onrechte uitgeschreven voor €40. Dat zegt gemeenteraadslid Christoffer Meijre. Hij ontdekte dat op de toestellen nog steeds €30 staat, maar dat er bonnen van €40 worden uitgeschreven. Vermeijden en Team Bredene eisen de terugbetaling voor de getroffen automobilisten. Het voorbije weekend werden opnieuw veel dode vissen aangetroffen in het vlotdok in de Oostendse Achterhaven. Oorzaak van de massale vissterfte is de hitte en het zuurstoftekort. De civiele bescherming haalde honderden vissen uit het water. Intussen worden deze week in het bosje beluchters geplaatst om het zuurstofgehalte op peil te houden. Morgen starten de Paulusfeesten. Een belangrijk luik is het straattheater. Coördinator daarvan is Luc Loïc en hij kon een stuk werelderfgoed strikken.
8: Waar we eigenlijk allebei naar uitkijken is onze hoofdact, onze UNESCO-act, werelderfgoed. De middeleeuwse steel, het is een soort steekspel, maar het zijn steltlopers en de bedoeling is dat ze elkaar van de stokken lopen.
0: Die komen op het einde van de feesten.
8: Ja, inderdaad, de voorlaatste dag op de zondag komen ze met een bus uit Namen. Ze zullen dus een stoet vormen naar de locatie waar ze zullen spelen, waar de strijd doorgaat. En eerst zullen ze nog even uitleggen hoe het allemaal in elkaar steekt.
0: Meer op onze Facebookpagina Radio Noordzee Nieuws.
2: Radio Noordzee.
9: Dichtbij wat er gebeurt in de regio.
0: Wim Dankaert, u speelt mee in de theaterwandeling Het Alsjeblieft Meisje. Opnieuw met de Dakbroeders. U werkte eerder met hen.
10: Ja, dat is waar. Het is mijn, ik denk al de vierde keer of zo dat ik met hen werk.

0: Ik werk ook in Antwerpen regelmatig met amateurs en zo. Ik vind de mix tussen professionele en amateurs vind ik heel fijn. Ik heb ook lang lesgegeven aan het conservatorium. Ik vind het heel fijn om met mensen te werken. En dat is blijkbaar ook opgevallen tijdens de vorige theaterwandelingen, omdat ik de zaken nogal kan sturen. Dan viel Katlijn op en u heeft Katlijn gevraagd of ik twee van de, hoeveel zijn er, zes scènes wil regisseren. En ik speel ook in een van de twee.
1: En wat speelt u?
0: In de eerste scène speel ik een ouder koppel bij wie Julie op bezoek komt. Niet op bezoek komt, ze komt eigenlijk terug thuis. Ze is getrouwd met de zoon. En Julie is een Vlaams meisje dat in de Eerste Wereldoorlog haar lichaam heeft moeten verkopen. Die zoon is daar achtergekomen en die is daar bijzonder boos over. De ouders, ik ben de vader van de zoon. De ouders die houden zeer veel van het meisje en dat zorgt dus voor een flinke confrontatie in de eerste scène.
1: Dat thema, het alsjeblieft meisje, is iets wat heel leefde aan de kust. Kende u die problematiek of was het door het boek dat u het hebt ontdekt?
0: Dat is helemaal door het boek van Katlijn. Katlijn schrijft heel vaak over de oorlog. Eerste oorlog, Tweede Wereldoorlog. En eigenlijk weet ik daar zelf niet wel over de oorlog en over de politiek. Maar de problematiek van de mensen zelf is heel boeiend. En daar weet Katlijn zich echt wel in te verdiepen.
1: Hoe is het om die mensen te coachen?
0: Fijn. In deze eerste scène werk ik met een drietal mensen die eigenlijk heel goed spelen. Ja, echt. De tweede scène trouwens ook hoor, maar in de tweede scène speel ik niet zelf. En dat is toch een groot verschil. Het coachen plus spelen. Ik moet observator zijn en ook speler. Het is niet makkelijk.
1: Op de Oosteroever, kende u de streek?
0: Nee, ik weet heel weinig van de zee en van Oostende. Ik ben echt van Antwerpen, ja.
1: Maar er komt verandering in.
0: Daar is de laatste jaren meer en meer verandering in gekomen, dat is waar.
2: Okay. Wim Dankaert, bedankt voor het gesprek en veel succes met het Alsjeblieft Meisje.
3: Iedereen luistert naar Radio Noordzee.
4: Ik ben Natasja Waldman.
5: Ik ben Danny Drogenbrood van VZW Restart en ons hart ligt bij de Noordzee.
6: Ik ben Joke Doodlewoman.
7: Ik ben Wouter Schrabbing en ik luister naar Radio Noordzee.
3: Noordzee Regio Nieuws.
2: De vijfde editie van Peloton Parkinson heeft €36.000 ingezameld voor wetenschappelijk onderzoek. Dat gebeurde met een fietstocht van Oostende naar Brugge en Knokke en terug door 130 deelnemers. Theater aan Zee sloot dit weekend af. Er waren 100.000 bezoekers voor 500 voorstellingen. Driekwart van de voorstellingen was uitverkocht. Volgend jaar bestaat TAS 30 jaar. KV Diksmuide Oostende won met 6-0 tegen Avanti Stekene in het kader van de beker van België. De doelpunten waren van Dazen, Van den Schrik, Dumoulin, Beukels en twee keer Bronchin. KVDO gaat door naar de volgende ronde. In Ichtegem start de plaatselijke Carrefour met een actie voor 18 lokale verenigingen en clubs uit Ichtegem, Eernegem, Bekegem en Koekelaren. Er zal in totaal €5.000 verdeeld worden. Klanten kunnen bepalen hoe de steun verdeeld wordt over de lokale verenigingen. In Westende gaan experts van de Universiteit van Antwerpen in gesprek met de buurtbewoners. Het maakt deel uit van een omgevingsbemiddelingstraject voor de ontwikkeling van de site van het Rauschenbergplein. Er zijn in de buurt verschillende ruimtelijke uitvoeringsplannen en ook protest tegen hoogbouw. De experts van de universiteit zijn aan de slag in opdracht van de gemeente Middelkerke en brengen de bezorgdheden in kaart. Meer regionieuws over een uur.
3: Radio Noordzee. Elk uur, meer regionaal nieuws.
8: Och, we hebben een 10 om te zien. Een 10-puntenprogramma klaargemaakt waarbij Oostende op verschillende vlakken wil tonen dat wij klaar zijn voor de zomer.
9: Zomer in Oostende is eigenlijk een initiatief van 6 verschillende kunst- en cultuurpartners in de stad Oostende die een zomercultuuraanbod hebben samengesteld.
10: Wel, wij gaan, zoals elk jaar, voornamelijk bezig zijn met de problemen rond verloren gelopen kinderen. Daar is elk jaar
11: vrij veel werk aan. Wij gaan er ook voor zorgen dat de mensen veel leuk en plezier kunnen maken. Maar dat die enkelingen die je soms wat heisa veroorzaken of soms wat amok maken op dat strand, dat die enkelingen aangepakt worden.
12: We denken dat de meeste Oostendenaars vooral gewoon zijn van de Côté Mariakerke Thermae Palace er naartoe te gaan. Voor die stranden verandert er eigenlijk niks.
3: Regionaal nieuws hoor je hier bij Noordzee.
2: Vandaag aan de kust een matige noord-noordwestenwind met aangename zomertemperaturen. 21 graden vlak aan zee, in het hinterland wordt dat 24 graden. De strandwatertemperatuur vandaag bedraagt 21,8 graden en het is hoogwater deze middag om 12 uur.
3: Meer op de Facebookpagina van Weerman Michiel Bonte. Dit is Radio Noordzee.
13: Dichtbij wat er gebeurt in de regio.
1: Christine De Vriend, u bent voorzitter van de contactgroep Oostende van de Vlaamse Parkinson Liga. Wie zijn jullie? Wat doen jullie?
14: Onze belangrijkste doelstelling is mensen met Parkinson samenbrengen en eigenlijk samen activiteiten doen.
1: Welke activiteiten organiseren jullie in de loop van het jaar?
14: We hebben eigenlijk twee groepen. We hebben aan de ene kant onze maandelijkse activiteiten. Die doorgaan de maandag namiddag, de vierde maandag namiddag van de maand. En de woensdag namiddag ene keer in de maand. De maandag namiddag is een beetje van alles. En de woensdag namiddag is vooral bewegen. Want bewegen is zeer belangrijk voor mensen met Parkinson. Daarnaast hebben we de wekelijkse activiteit, dat is de Parkiespoor. Die gaat door in de schapperij van 5:30 tot 6:30. En dat is eigenlijk echt sporten, rekening houdend met wat belangrijk is voor mensen met Parkinson.
1: Dat is iets wat jullie onlangs hebben geïntroduceerd, die Parkiespoor. Slaat dat aan? Bereiken jullie die mensen?
14: We zouden eigenlijk liever nog een aantal mensen meer bereiken. Maar we merken wel, de mensen die komen, die haken niet af. Die zijn zeer blij om te blijven komen.
1: Er is nu een bijzondere grote activiteit dit najaar.
14: Klopt, inderdaad. 20 september doen we een wandelevenement. Waarom hebben wij dat wandelevenement georganiseerd? Dat is nu het tweede jaar op rij dat wij dat organiseren en we zijn van plan om dat eigenlijk elk jaar te blijven organiseren. We willen aan de ene kant geld inzamelen voor het wetenschappelijk onderzoek en daarnaast willen we ook dat mensen met Parkinson zelf kunnen deelnemen. Vandaar dat we gezocht hebben naar een activiteit die laagdrempelig is en wandelen lijkt ons het geschikte moment of het geschikte activiteit om die twee zaken te kunnen combineren.
1: Wat staat er dan te gebeuren op 20 september?
14: Op 20 september kun je dus gaan wandelen. We hebben vier lussen. 1 van 3 kilometer, 1 van 6 kilometer, 1 van 12 kilometer en 1 van 18 kilometer. De 3 kilometer is rolstoel toegankelijk. Maar daarnaast, als je niet graag wandelt, ben je zeker ook meer dan welkom. Want wij bieden van alle soorten drank en eten aan. Er wordt verse soep gemaakt, belegde broodjes, pannenkoeken en drank, wat je maar wil.
1: Waar vindt het plaats en vanaf welk uur is die activiteit?
14: Vanaf 8:00 kun je terecht in Duin en Zee. Dus alles start in Duin en Zee. Er is ook een hele grote parking, dus voor iedereen gemakkelijk bereikbaar.
2: Allen daarheen op 20 september op Duin en Zee. Bedankt voor het gesprek, Christine De Vriend van de Parkinson Liga Oostende.
13: Radio Noordzee.
3: Noordzee Regio Nieuws.
2: KVDO zal de volgende match voor de beker van België in het Batimon Solar Park spelen. KVDO bereikte een overeenkomst met tegenstrever City Pirates Antwerpen om de match aan de kust te spelen. De man die verdacht wordt van de moord op een 43-jarige Oostendse vrouw blijft 2 maanden langer in de cel. Dat besliste de raadkamer. De 21-jarige Nederlander schoot in september vorig jaar de vrouw dood in de Brusselstraat. De schutter was eerder al veroordeeld in een drugszaak. Volgende zomer komt de burleske show van het Witte Paard opnieuw naar Middelkerken. Dat kondigde Mark Koeken aan. Hij is een van de eigenaars van het Witte Paard in Blankenbergen. De samenwerking met Middelkerken wordt warm gehouden, want de showtempel in Blankenbergen moet tijdelijk dicht, omdat er een nieuw gebouw komt. En dit is het nationale en internationale nieuws.
3: Iedereen luistert naar Radio Noordzee.
15: Ik ben natuurgids Katja van Kouwenbergen.
16: Ik ben Timmy van Assen.
17: Hello, I'm Dario Durja.
18: Ik ben Frank Jonbloed.
19: Ik ben Henk Dierendonk en ik luister graag naar Radio Noordzee.
3: Dichtbij wat er gebeurt in de regio.
13: Dit is Radio Noordzee.
1: Een diervriendelijke expo in het Cursaal. Schepen voor dierenwelzijn Fabrice Goffin. Een diervriendelijke expo, dat moet u blij maken.
16: Absoluut. Wanneer je de ambitie hebt om de diervriendelijkste stad van Vlaanderen te worden. En dat ga je na Brussel ook kiest voor de hoofdstad van de kust. Met een diervriendelijke zoo naar hier te komen. Ja, dan ben ik een blij man, hè.
1: Het is een hele moderne expo met VR-brillen en zo. Dat moet u als schepen voor technologie tevreden stellen.
16: Absoluut. Je hebt hier eigenlijk de ervaring van die vriendelijke tentoonstelling, maar dan met VR-brillen, waardoor dat je eigenlijk in een virtuele wereld kan connectie maken met dieren. Ik heb daar juist met een witte nijlpaard eigenlijk een contact gemaakt. Dat ik zeg van, allee, die zat naast mij, maakte geluiden ervan. Eigenlijk magnifiek.
1: Het is voor alle generaties.
16: Inderdaad, van jong tot gevorderde leeftijd, ik zal het zo noemen, je ervaart hier echt wel de mooiste zaken.
1: U was zelf het meest verwonderd over welk dier?
16: Een witte neushoorn. Alhoewel dat ook de connectie met de alligator, daar juist in de savanna, ook wel heel bijzonder is. Ik zou zeggen, het is ongelooflijk.
2: Bedankt voor de tip, schepen Fabrice Goffin.
3: Nieuws en info aan de kust.
13: Radio Noordzee.
3: Radio Noordzee. Noordzee regionieuws.
2: Skielster Lisa van Steenkiste van de Zwaantjes Rollerclub is geselecteerd voor het wereldkampioenschap. Dat wordt dit najaar gereden in Paraguay. Van Steenkiste werd dit jaar Europees kampioen. In Bredene werden in de eerste 7 maanden van dit jaar bijna 1800 parkeerretributies ten onrechte uitgeschreven voor €40. Dat zegt gemeenteraadslid Christopher Meijre. Hij ontdekte dat op de toestellen nog steeds €30 staat, maar dat er bonnen van €40 worden uitgeschreven. Vermeijre en team Bredene eisen de terugbetaling voor de getroffen automobilisten. Het voorbije weekend werden opnieuw veel dode vissen aangetroffen in het vlotdok in de Oostendse Achterhaven. Oorzaak van de massale vissterfte is de hitte en het zuurstoftekort. De civiele bescherming haalde honderden vissen uit het water. Intussen worden deze week in het bosje beluchters geplaatst om het zuurstofgehalte op peil te houden. Morgen starten de Paulusfeesten. Een belangrijk luik is het straattheater. Coördinator daarvan is Luc Loïc en hij kon een stuk werelderfgoed strikken.
18: Waar we eigenlijk allebei naar uitkijken is onze hoofdact, onze UNESCO-act, werelderfgoed. De middeleeuwse het is een soort steekspel, maar het zijn steltelopers en de bedoeling is dat ze elkaar van de stokken lopen.
1: Die komen op het einde van de feesten.
18: Ja, inderdaad, de voorlaatste dag op de zondag komen ze met een bus uit Namen. Ze zullen dus een stoet vormen naar de locatie waar ze zullen spelen, waar de strijd doorgaat. En eerst zullen ze nog even uitleggen hoe het allemaal in elkaar steekt.
2: Meer op onze Facebookpagina Radio Noordzee Nieuws.
3: Radio Noordzee. Elk uur, meer regionaal nieuws.
8: Wel, we gaan heel veel acties doen, omdat natuurlijk miljoenen kijkers naar dit WK kijken. En het is in Oostende. We gaan daar natuurlijk een aantal Oostendse accenten in leggen. Zoals bijvoorbeeld de Enserbocht of de Crystal Ship Strook.
19: Ja, die mensen missen we echt. Omdat dat echt een FFO-groep, een mooie groep en een community geworden is. Die zijn er niet. We moeten ook eerlijk zijn. We hadden tussen bij onze vrijwilligers hebben ook al veel mensen die iets ouder zijn. Dus ook daar willen we ook echt eerst hun gezondheid beschermen.
20: Wel, er zijn er 130 in het woonzorgcentrum Jacques Maas en dan nog een 70-tal in Westergouw, dus 200 inwoners die een tijd lang hun familie niet zullen zien.
3: Regionaal nieuws hoor je hier bij Noordzee. Radio Noordzee, kalender.
2: Op zaterdag 15 augustus kan je in Oudenburg naar de grootste rommelmarkt in de regio. Je kan snuisteren in alle straten van het centrum tot 5 uur. De Zwaantjes Rollerclub organiseert van 13 tot 16 augustus voor de 58ste keer de Grand Prix van Vlaanderen. Jonge en volwassen skielers, waaronder enkele steengoede lokale talenten, geven het beste van zichzelf op de skielerpiste en op de baan. Alles is gratis mee te maken aan de Egelaan in Zandvoorde. In de Haan kan je op zondag 16 augustus naar de Oude Klepperparade. Een parade van motorfietsen en driewielers, gebouwd voor 1920. De jaarlijkse rommelmarkt van de Melody Makers vindt plaats op zondag 16 augustus aan het Maritiem Instituut Mercator. Kom snuisteren tussen de vele koopjes, ontdek verborgen schatten en geniet van de gezellige sfeer. Het Country Festival strijkt neer in Middelkerke van vrijdag 21 tot zondag 23 augustus. Dit gratis evenement brengt live country muziek, foodtrucks en een Amerikaanse westernsfeer. Tips van onze Noordzeeredders hoor je op weekdagen om 14:15 bij Radio Noordzee.
13: Dit is Radio Noordzee.
3: Radio Noordzee.
13: Dichtbij wat er gebeurt in de regio.
1: De Grote Post programmeert komend seizoen ook comedy-programmator Rutger de Kloet. Wat mogen de mensen verwachten?
0: Wel, lachen is gezond, dus we hebben heel bewust gekozen om veel comedy te gaan programmeren volgend seizoen. En vanaf oktober tot en met juni kan je eigenlijk heel wat bekende, maar ook minder bekende comedians aan het werk zien in Oostende.
1: Wie zijn die jonge talenten?
0: Ik denk bijvoorbeeld aan Rubrecht van den Toren, aan Pieter Verelst, maar in het bijzonder ook aan Neuf Zet. Dat is een programma waar we allemaal jonge comedians, ook mensen met een andere origine, eigenlijk de eerste kans geven om hun werk voor te stellen aan het publiek.
1: Dat zijn verschillende comedians op één moment.
0: Inderdaad. Onder de nummer Words, Beat and Jokes zijn dat een vijftal comedians geleid door een MC. We weten op vandaag nog niet wie dat precies zal zijn, maar die gaan een avondvullend programma brengen, allemaal met hun eigen werk.
1: Dat zijn die jonge talenten. Er zijn ook gevestigde namen.
0: Gevestigde namen, absoluut. Ik denk aan Jan-Jaap van der Wal. De man woont intussen 10 jaar in Vlaanderen en brengt daar een show rond, Amor Fati. Maar ik kijk ook heel erg uit naar Pief Huvluf, Oostendenaar, die een thuismatch speelt, want die woont hier op enkele honderden meter vandaan. Ik denk aan Michael van Peel en natuurlijk Comilfo, die met een heel nieuwe show komt, Babel. Die mochten uiteraard ook niet ontbreken.
2: Bedankt voor het gesprek, Rutger de Kloet.
3: Nieuws en info aan de kust. Radio Noordzee. Noordzee Regio Nieuws.
2: De vijfde editie van Peloton Parkinson heeft 36.000 euro ingezameld voor wetenschappelijk onderzoek. Dat gebeurde met een fietstocht van Oostende naar Brugge en Knokke en terug door 130 deelnemers. Theater aan Zee sloot dit weekend af. Er waren 100.000 bezoekers voor 500 voorstellingen. Driekwart van de voorstellingen was uitverkocht. Volgend jaar bestaat TAS 30 jaar. KV Diksmuide Oostende won met 6-0 tegen Avanti Stekene in het kader van de beker van België. De doelpunten waren van Dazen, Van den Schrik, Dumoulin, Beukels en twee keer Bronchin. KVDO gaat door naar de volgende ronde. In Ichtegem start de plaatselijke Carrefour met een actie voor 18 lokale verenigingen en clubs uit Ichtegem, Eernegem, Bekegem en Koekelaren. Er zal in totaal 5000 euro verdeeld worden. Klanten kunnen bepalen hoe de steun verdeeld wordt over de lokale verenigingen. In Westende gaan experts van de Universiteit van Antwerpen in gesprek met de buurtbewoners. Het maakt deel uit van een omgevingsbemiddelingstraject voor de ontwikkeling van de site van het Rauschenbergplein. Er zijn in de buurt verschillende ruimtelijke uitvoeringsplannen en ook protest tegen hoogbouw. De experts van de universiteit zijn aan de slag in opdracht van de gemeente Middelkerke en brengen de bezorgdheden in kaart. Meer regionieuws over een uur.
3: Iedereen luistert naar Radio Noordzee.
21: Ik ben Maxime Dong.
22: Ik ben Brenda Linskens.
23: Ik ben Bart Versleus.
24: Ik ben Stief van den Bergen en ik hou heel hard van Radio Noordzee.
13: Regionaal nieuws hoor je hier bij Noordzee.
3: Radio Noordzee.
13: Dichtbij wat er gebeurt in de regio.
1: Een bijzondere reeks in de Grote Post is Mijn Lieve Lijf. Ann Pauls, u bent van de Grote Post. Hoe pakken jullie dat aan? Wat is dat Mijn Lieve Lijf?
4: Ah, ik praat zo graag over Mijn Lieve Lijf. Mijn Lieve Lijf is de gesprekkenreeks die gehost wordt door Lieve Blankaert. En we gaan eigenlijk Mijn Lieve naar bijzondere plekken, voor wie dat mensen, naar mensen voor wie het niet altijd zo evident is om naar een cultuurhuis te komen om deel te nemen aan theater of aan gesprekken. En we spelen eigenlijk inhoudelijk in op de thema's die daar leven. De volgende reeks is al de vierde reeks, denk ik, of het vierde seizoen. Werken we samen met Katrien de Ruijscher, of is Katrien de Ruijscher te gast? Ik ken haar allemaal als Dr. Judith vanuit thuis, maar zij is ook een heel geëngageerde maker, podcastmaker onder andere ook, die een prachtige podcast heeft gemaakt over het verlies van haar vader aan een alcoholmisbruik en de impact die dat heeft gehad op haar gezin. En evenzeer hebben we ook Steven Mailleux te gast. En Steven Mailleux komt vertellen over de impact van burn-out op uw lichaam, op uw functioneren, op uw leven, op uw relaties. Dus deze twee gasten zijn te gast en eigenlijk spelen die altijd inhoudelijk in op iets wat er in de ontmoetingscentra bijvoorbeeld in dit geval al leeft.
1: Lieve Blankaert en gasten in ontmoetingscentra, welke ontmoetingscentra zijn dat?
4: Dit jaar gaan we naar de Ballon en naar de Schelpen.
1: Als mensen daarbij willen zijn in die twee ontmoetingscentra?
4: Ze kunnen uiteraard gewoon tickets kopen opnieuw via degrotepost.be, maar ook in het ontmoetingscentrum zelf. Dus bij Debbie van de Ballon of bij Roel van de Schelpen, laat u uw naam daarachter en dan heb je zo, sta je zo op de lijst en regelen we dat de avond zelf wel.
3: Nieuws en info aan de kust.
13: Dit is Radio Noordzee.
3: Noordzee regionieuws.
2: KVDO zal de volgende match voor de beker van België in het Batimon Solarpark spelen. KVDO bereikte een overeenkomst met tegenstrever City Pirates Antwerpen om de match aan de kust te spelen. De man die verdacht wordt van de moord op een 43-jarige Oostendse vrouw blijft 2 maanden langer in de cel. Dat besliste de raadkamer. De 21-jarige Nederlander schoot in september vorig jaar de vrouw dood in de Brusselstraat. De schutter was eerder al veroordeeld in een drugszaak. Volgende zomer komt de burlesque show van het Witte Paard opnieuw naar Middelkerken. Dat kondigde Mark Koeken aan. Hij is een van de eigenaars van het Witte Paard in Blankenbergen. De samenwerking met Middelkerken wordt warm gehouden, want de showtempel in Blankenbergen moet tijdelijk dicht, omdat er een nieuw gebouw komt. En dit is het nationale en internationale nieuws.
3: Nieuws en info aan de kust. Radio Noordzee. Noordzee, dagklapper.
5: Oostende Koersen gaat elke maandag in de zomervakantie door op de Wellingtonrenbaan in Oostende. Vanaf 4:30 kan je genieten van paardenrennen en om 9:15 van Vlaamse artiesten die komen optreden. Vandaag zijn dat de Maltinies en Boemeke. Een ticket kost €13. Dan nog dit, heb jij informatie voor deze dagklapper? Mail ons op info@radionoordzee105.be.
3: Radio Noordzee informeert jou over wat er gebeurt in de regio.
1: De opbouw van de Paulusfeesten is volop bezig. Volgende week gaan ze van start. Programmator Chesney Tjaaks, het programma is helemaal klaar nu.
6: Ja, zeker. We hebben alles ligt vast en het wordt een topfeest.
1: Met een paar nieuwigheden, toch?
6: Ja, dit jaar hebben we beslist om geen statiegeld meer te vragen voor onze bekers. We hopen dat de mensen dat positief ontvangen. We hopen ook dat de mensen hun bekers in onze bekervreters gaan gooien en niet op de grond. Zo hebben we toch onze bekers terug.
1: En als je dan kijkt naar de programmatie, wie zijn daar de grote namen dit jaar op de feesten?
6: Ik denk dat dit jaar vooral Absent Minded, Je Broers, Kumik, Preuteleute, Funeral Dress, Paul Michiels, Tissy Arno en nog zoveel meer.
1: Ik hoorde toch heel wat bands met een lokale inslag.
6: Ja, klopt. We proberen altijd zoveel mogelijk bands met een Oostendse link of die zelfs helemaal Oostendse zijn te boeken. En zo komen we tot een zeer gevarieerd programma.
1: En de avonden van de Paulusfeesten die worden telkens afgesloten met een DJ. Hoe zit dat?
6: Ja, dat klopt. We willen dus eigenlijk wanneer de laatste noot op het hoofdpodium uitdooft, dat dan eigenlijk de DJ in de tent direct begint. Zo blijft het feestje eigenlijk constant doorgaan en hoeven de mensen niet te zoeken naar entertainment. Het is gewoon omdraaien, tent in en verder feesten.
2: Bedankt voor het gesprek, Chesney Tjaaks. Paulusfeesten in Oostende vanaf dinsdag 11 augustus.
3: Radio Noordzee. Elk uur, meer regionaal nieuws.
7: Van nog een keer, Preutelute, mogen ze verwachten dat we nog een keer in het kurszaal in Oostende gaan spelen en dat een volle avondshow gaat zien.
9: We hebben juist een gesprek gehad met Bart Tommelijn en nog drie andere schepenen.
10: Maar het gaat niet alleen over de ferries. Eigenlijk gaat het over een multifunctionele haven dat we willen. Het grote probleem in Oostende is dat er altijd gehokt geweest is op één paard.
21: Zeker in Oostende, want moest het zover zijn dat het klimaat eigenlijk de wereld zal treffen later, zal Oostende een van de eerste steden zijn die eigenlijk er zal van afzien.
3: Regionaal nieuws hoor je hier bij Noordzee. Noordzee Regio Nieuws.
2: Skielster Lisa van Steenkisten van de Zwaantjes Rollerclub is geselecteerd voor het wereldkampioenschap. Dat wordt dit najaar gereden in Paraguay. Van Steenkisten werd dit jaar Europees kampioen. In Bredene werden in de eerste 7 maanden van dit jaar bijna 1800 parkeerretributies ten onrechte uitgeschreven voor €40. Dat zegt gemeenteraadslid Christoffer Meijre. Hij ontdekte dat op de toestellen nog steeds €30 staat, maar dat er bonnen van €40 worden uitgeschreven. Vermeijre en team Bredene eisen de terugbetaling voor de getroffen automobilisten. Het voorbije weekend werden opnieuw veel dode vissen aangetroffen in het vlotdok in de Oostendse Achterhaven. Oorzaak van de massale vissterfte is de hitte en het zuurstoftekort. De civiele bescherming haalde honderden vissen uit het water. Intussen worden deze week in het bosje beluchters geplaatst om het zuurstofgehalte op peil te houden. Morgen starten de Paulusfeesten. Een belangrijk luik is het straattheater. Coördinator daarvan is Luc Loïc en hij kon een stuk werelderfgoed strikken.
18: Waar we eigenlijk allebei naar uitkijken is onze hoofdact, onze UNESCO-act, werelderfgoed. De middeleeuwse steel, het is een soort steekspel, maar het zijn steltelopers en de bedoeling is dat ze elkaar van de stokken lopen.
1: Die komen op het einde van de feesten.
18: Ja, inderdaad, de voorlaatste dag op de zondag komen ze met een bus uit Namen. Ze zullen dus een stoet vormen naar de locatie waar ze zullen spelen, waar de strijd doorgaat. En eerst zullen ze nog even uitleggen hoe het allemaal in elkaar steekt.
2: Meer op onze Facebookpagina Radio Noordzee Nieuws.
13: Dit is Radio Noordzee.
3: Radio Noordzee.
13: Dichtbij wat er gebeurt in de regio.
1: KV Diksmuiden-Oostende staat voor de start van het nieuwe seizoen. Bram Kersenbelk, hoe gaat het met KVDO? Waar komen jullie uit?
23: Jammer genoeg komen wij nog uit in tweede amateurklasse, want vorig seizoen net de promotie gemist in de eindronde. Een mooie tweede plaats behaald wel. Maar de ambities dit seizoen zijn wel klaar. Wij willen zeker promoveren. We hebben er ook de nodige versterkingen voor gehaald. Dus de bedoeling is om zeker ons duchtig woordje mee te strijden voor de titel.
1: Wie zijn die versterkingen? Wie zijn die aanwinsten voor KVDO?
23: Met Niels Pierre en Nagy Maartens hebben we eigenlijk twee spelers teruggehaald die de volledige jeugdopleiding bij KV Oostende hebben doorlopen. Zij komen van Knokke, dat een reeks hoger speelt dan ons. Dus dat zijn zeker twee transfers die het verschil moeten kunnen maken. Met Diju hebben we van Lebbeke een van de beste spitsen uit de reeks gehaald. Vorig jaar heel veel goals en assists. Met Robbe de Kosteren hebben we een ex-prof van Cercle Brugge binnengehaald, die vorig jaar bij Roeselare zat. Dat zijn slechts 4 van de 9 transfers. Maar ik denk dat elke speler een absolute meerwaarde zal moeten zijn.
1: De ambities zijn hoog om dan dit jaar toch die promotie af te dwingen.
23: Ja, dat is wel de bedoeling. Ik denk ook met onze supporters aantallen, met de accommodatie, met de transfers die gedaan worden, kun je jezelf ook niet verschuilen en moeten we zeggen dat we durven voor de titel gaan, maar de eerlijkheid gebiedt wel om te zeggen dat het een hele zware reeks zal worden. Zwaarder dan vorig jaar nog, denk ik, met een Eendracht Aalst-leden. Eendracht Aalst dat ook een zekere historie heeft en terug wil opklimmen. Ninove die is gezakt, die meteen weer wil promoveren. Dus ja, het zal zeker geen sinecure zijn.
2: Bedankt voor het gesprek, Bram Kersenbelk van KVDO en veel succes.
3: Iedereen luistert naar Radio Noordzee.
11: Ik ben Chris van de Kastelen, algemeen directeur schoolgroep Stroom.
12: Ik ben Haris Brataneus.
14: Ik ben Christophe Vermeijden.
15: Ik ben Patrick Ramond, kunstschilder en luister naar Radio Noordzee.
3: Noordzee Regionieuws.
2: De vijfde editie van Peloton Parkinson heeft 36.000 euro ingezameld voor wetenschappelijk onderzoek. Dat gebeurde met een fietstocht van Oostende naar Brugge en Knokke en terug door 130 deelnemers. Theater aan Zee sloot dit weekend af. Er waren 100.000 bezoekers voor 500 voorstellingen. Driekwart van de voorstellingen was uitverkocht. Volgend jaar bestaat TAS 30 jaar. KV Diksmuide Oostende won met 6-0 tegen Avanti Stekene in het kader van de beker van België. De doelpunten waren van Dazen, Van den Schrik, Dumoulin, Beukels en twee keer Bronchin. KVDO gaat door naar de volgende ronde. In Ichtegem start de plaatselijke Carrefour met een actie voor 18 lokale verenigingen en clubs uit Ichtegem, Eernegem, Bekegem en Koekelare. Er zal in totaal 5000 euro verdeeld worden. Klanten kunnen bepalen hoe de steun verdeeld wordt over de lokale verenigingen. In Westende gaan experts van de Universiteit van Antwerpen in gesprek met de buurtbewoners. Het maakt deel uit van een omgevingsbemiddelingstraject voor de ontwikkeling van de site van het Rauschenbergplein. Er zijn in de buurt verschillende ruimtelijke uitvoeringsplannen en ook protest tegen hoogbouw. De experts van de universiteit zijn aan de slag in opdracht van de gemeente Middelkerke en brengen de bezorgdheden in kaart. Meer regionieuws over een uur.
3: Radio Noordzee. Elk uur, meer regionaal nieuws.
17: De Vlaamse overheid moest een stormmuurtje bouwen. Wij hebben gezegd, we gaan er niet zomaar een kale betonnen muur van maken. We gaan die ondertussen ook wel aankleden met nuttige dingen, met aangename dingen.
25: Dat eigenlijk iedereen, elke Oostendse handelaar online zou zetten en dat de mensen dan uiteraard hopelijk ook en masse online zullen kopen bij onze lokale handelaars.
26: Vergroot het budget voor de laptop zodat je iedereen kan bedienen en zorg ervoor dat mensen op hun gemak kunnen studeren, op hun gemak die moeilijke examens kunnen voorbereiden. Zeker nu moet de stad een extra steentje gaan bijdragen en daar heb ik de laatste tijd bijzonder weinig van gemerkt.
27: U vraagt, uw burgemeester draait.
3: Regionaal nieuws hoor je hier bij Noordzee.
2: Vandaag aan de kust een matige noord-noordwestenwind met aangename zomertemperaturen. 21 graden vlak aan zee, in het hinterland wordt dat 24 graden. De strandwatertemperatuur vandaag bedraagt 21,8 graden en het is hoogwater deze middag om 12 uur.
3: Meer op de Facebookpagina van Weerman Michiel Bonte. Radio Noordzee.
13: Dichtbij wat er gebeurt in de regio.
0: Wim Dankaert, u speelt mee in de theaterwandeling Het Alsjeblieft Meisje. Opnieuw met de Dakbroeders. U werkte eerder met hen.
28: Ja, dat is waar. Het is mijn, ik denk al de vierde keer of zo dat ik met hen werk. Ik werk ook in Antwerpen regelmatig met amateurs en zo. Ik vind de mix tussen professionele en amateurs vind ik heel fijn. Ik heb ook lang lesgegeven aan het conservatorium. Ik vind het heel fijn om met mensen te werken. En dat is blijkbaar ook opgevallen tijdens de vorige theaterwandelingen. Omdat ik de zaken nogal kan sturen. Dan viel Katlijn op en u heeft Katlijn gevraagd of ik twee van de, hoeveel zijn er, zes scènes wil regisseren. En ik speel ook in een van de twee.
0: En wat speelt u?
28: Wij, in de eerste scène spelen wij, speel ik een ouder koppel bij wie Julie op bezoek komt. Niet op bezoek komt, ze komt eigenlijk terug thuis. Ze is getrouwd met de zoon. En Julie is een Vlaams meisje dat in de Eerste Wereldoorlog haar lichaam heeft moeten verkopen. Die zoon is daar achtergekomen en die is daar bijzonder boos over. De ouders, ik ben de vader van de zoon. De ouders die houden zeer veel van het meisje en dat zorgt dus voor een flinke confrontatie in de eerste scène.
1: Dat thema, het Alsjeblieft Meisje, is iets wat heel leefde aan de kust. Kende u die problematiek of was het door het boek dat u het hebt ontdekt?
28: Dat is helemaal door het boek van Katlijn. Katlijn schrijft heel vaak over de oorlog. Eerste oorlog, Tweede Wereldoorlog. En eigenlijk weet ik daar zelf niet wel over de oorlog en over de politiek. Maar de problematiek van de mensen zelf is heel boeiend en daar weet Katlijn zich echt wel in te verdiepen.
1: Hoe is het om die mensen te coachen?
28: Fijn. In deze eerste scène werk ik met een drietal mensen die eigenlijk heel goed spelen. Ja, echt. De tweede scène trouwens ook, hoor. Maar in de tweede scène speel ik niet zelf. En dat is toch een groot verschil. Het coachen plus spelen. Ik moet observator zijn en ook speler. Het is niet makkelijk.
1: Op de Oosteroever, kende u de streek?
28: Nee, ik weet heel weinig van de zee en van Oostende. Ik ben echt van Antwerpen, ja.
1: Maar er komt verandering in.
28: Ja, daar is de laatste jaren meer en meer verandering in gekomen, dat is waar.
2: Okay. Wim Dankaert, bedankt voor het gesprek en veel succes met het Alsjeblieft Meisje.
3: Noordzee Regio Nieuws.
2: KVDO zal de volgende match voor de beker van België in het Batimon Solar Park spelen. KVDO bereikte een overeenkomst met tegenstrever City Pirates Antwerpen om de match aan de kust te spelen. De man die verdacht wordt van de moord op een 43-jarige Oostendse vrouw blijft 2 maanden langer in de cel. Dat besliste de raadkamer. De 21-jarige Nederlander schoot in september vorig jaar de vrouw dood in de Brusselstraat. De schutter was eerder al veroordeeld in een drugszaak. Volgende zomer komt de burleske show van het Witte Paard opnieuw naar Middelkerken. Dat kondigde Mark Koeken aan. Hij is een van de eigenaars van het Witte Paard in Blankenbergen. De samenwerking met Middelkerken wordt warm gehouden, want de showtempel in Blankenbergen moet tijdelijk dicht, omdat er een nieuw gebouw komt. En dit is het nationale en internationale nieuws.
3: Iedereen luistert naar Radio Noordzee.
4: Ik ben Jean-Pierre Severens, dirigent en voorzitter van de Melody Makers.
8: Ik ben Lut van de Kastelen.
12: Ik ben Patrick Jansen.
14: Ik ben Zakkie en als ik in Oostende ben, luister ik regelmatig naar Radio Noordzee.
3: Dit is Radio Noordzee.
13: Dichtbij wat er gebeurt in de regio.
1: Christine De Vriend, u bent voorzitter van de contactgroep Oostende van de Vlaamse Parkinsonliga. Wie zijn jullie? Wat doen jullie?
8: Onze belangrijkste doelstelling is mensen met Parkinson samenbrengen en eigenlijk samen activiteiten doen.
1: Welke activiteiten organiseren jullie in de loop van het jaar?
8: We hebben eigenlijk 2 groepen. We hebben aan de ene kant onze maandelijkse activiteiten. Die doorgaan de maandag namiddag, de 4e maandag namiddag van de maand. En de woensdag namiddag 1 keer in de maand. De maandag namiddag is een beetje van alles. En de woensdag namiddag is vooral bewegen. Want bewegen is zeer belangrijk voor mensen met Parkinson. Daarnaast hebben we de wekelijkse activiteit, dat is de Parkispoor. Die gaat door in de schapperij van 5:30 tot 6:30. En dat is eigenlijk echt sporten, rekening houdend met wat belangrijk is voor mensen met Parkinson.
1: Dat is iets wat jullie onlangs hebben geïntroduceerd, die Parkispoor. Slaat dat aan? Bereiken jullie die mensen?
8: We zouden eigenlijk liever nog een aantal mensen meer bereiken. Maar we merken wel, de mensen die komen, die haken niet af. Die zijn zeer blij om te blijven komen.
1: Er is nu een bijzondere grote activiteit dit najaar.
8: Klopt, inderdaad. 20 september doen we een wandelevenement. Waarom hebben wij dat wandelevenement georganiseerd? Dat is nu het 2e jaar op rij dat wij dat organiseren en we zijn van plan om dat eigenlijk elk jaar te blijven organiseren. We willen aan de ene kant geld inzamelen voor het wetenschappelijk onderzoek en daarnaast willen we ook dat mensen met Parkinson zelf kunnen deelnemen. Vandaar dat we gezocht hebben naar een activiteit die laagdrempelig is en wandelen lijkt ons het geschikte moment of het geschikte activiteit om die 2 zaken te kunnen combineren.
1: Wat staat er dan te gebeuren op 20 september?
8: Op 20 september kun je dus gaan wandelen. We hebben 4 lussen. 1 van 3 kilometer, 1 van 6 kilometer, 1 van 12 kilometer en 1 van 18 kilometer. De 3 kilometer is rolstoel toegankelijk. Maar daarnaast, als je niet graag wandelt, ben je zeker ook meer dan welkom. Want wij bieden van alle soorten drank en eten aan. Er wordt verse soep gemaakt, belegde broodjes, pannenkoeken en drank, wat je maar wil.
1: Waar vindt het plaats en vanaf welk uur is die activiteit?
8: Vanaf 8 uur kun je terecht in Duin en Zee. Dus alles start in Duin en Zee. Er is ook een hele grote parking, dus voor iedereen gemakkelijk bereikbaar.
2: Allen daarheen op 20 september op Duin en Zee. Bedankt voor het gesprek, Christine de Vriend van de Parkinson Liga Oostende.
13: Dit is Radio Noordzee.
3: Noordzee Regio Nieuws.
2: Skielster Lisa van Steenkiste van de Zwaantjes Roller Club is geselecteerd voor het wereldkampioenschap. Dat wordt dit najaar gereden in Paraguay. Van Steenkiste werd dit jaar Europees kampioen. In Bredene werden in de eerste 7 maanden van dit jaar bijna 1800 parkeerretributies ten onrechte uitgeschreven voor €40. Dat zegt gemeenteraadslid Christophe Vermeire. Hij ontdekte dat op de toestellen nog steeds €30 staat, maar dat er bonnen van €40 worden uitgeschreven. Vermeire en team Bredene eisen de terugbetaling voor de getroffen automobilisten. Het voorbije weekend werden opnieuw veel dode vissen aangetroffen in het vlotdok in de Oostendse Achterhaven. Oorzaak van de massale vissterfte is de hitte en het zuurstoftekort. De civiele bescherming haalde honderden vissen uit het water. Intussen worden deze week in het bosje beluchters geplaatst om het zuurstofgehalte op peil te houden. Morgen starten de Paulusfeesten. Een belangrijk luik is het straattheater. Coördinator daarvan is Luc Loïc en hij kon een stuk werelderfgoed strikken.
18: Waar we eigenlijk allebei naar uitkijken is onze hoofdact, onze UNESCO-act, werelderfgoed. De middeleeuwse het is een soort steekspel, maar het zijn steltelopers en de bedoeling is dat ze elkaar van de stokken lopen.
1: Die komen op het einde van de feesten.
18: Ja, inderdaad, de voorlaatste dag op de zondag komen ze met een bus uit Namen. Ze zullen dus een stoet vormen naar de locatie waar ze zullen spelen, waar de strijd doorgaat. En eerst zullen ze nog even uitleggen hoe het allemaal in elkaar steekt.
2: Meer op onze Facebookpagina Radio Noordzee Nieuws.
3: Radio Noordzee. Elk uur, meer regionaal nieuws.
5: We gaan ook ervoor zorgen dat de mensen bij een ticket al de dranken kunnen bestellen, zodanig dat er de avond zelf niet te veel verloop in de zaal is en iedereen gewoon rustig in zijn bubbel kan blijven zitten.
6: En omdat wij met het filmfestival in Oostende toch wel de laatste jaren hebben aangetoond dat wij een belangrijke rol te spelen hebben in gans het Vlaamse filmgebeuren met onder andere de insource.
25: Stel dat je zegt van ik weet nog niet goed van welke winkel, dan kan je eigenlijk die bon kopen omdat ze die kunnen besteden in een aantal winkels in Oostende.
3: Regionaal nieuws hoor je hier bij Noordzee. Radio Noordzee kalender.
2: Op zaterdag 15 augustus kan je in Oudenburg naar de grootste rommelmarkt in de regio. Je kan snuisteren in alle straten van het centrum tot 5 uur. De Zwaantjes Roller Club organiseert van 13 tot 16 augustus voor de 58ste keer de Grand Prix van Vlaanderen. Jonge en volwassen skielers, waaronder enkele steengoede lokale talenten, geven het beste van zichzelf op de skielerpiste en op de baan. Alles is gratis mee te maken aan de Egelaan in Zandvoorde. In de Haan kan je op zondag 16 augustus naar de Oude Klepperparade. Een parade van motorfietsen en driewielers gebouwd voor 1920. De jaarlijkse rommelmarkt van de Melody Makers vindt plaats op zondag 16 augustus aan het Maritiem Instituut Mercator. Kom snuisteren tussen de vele koopjes, ontdek verborgen schatten en geniet van de gezellige sfeer. Het Country Festival strijkt neer in Middelkerke van vrijdag 21 tot zondag 23 augustus. Dit gratis evenement brengt live country muziek, foodtrucks en een Amerikaanse westernsfeer. Tips van onze Noordzeeredders hoor je op weekdagen om 14:15 bij Radio Noordzee.
3: Dus bij wat er gebeurt in de regio.
13: Dit is Radio Noordzee.
1: Een diervriendelijke expo in het Cursaal. Schepen voor dierenwelzijn Fabrice Goffin. Een diervriendelijke expo, dat moet u blij maken.
7: Absoluut. Wanneer je de ambitie hebt om de diervriendelijkste stad van Vlaanderen te worden. En dat ga je na Brussel ook kiest voor de hoofdstad van de kust. Met een diervriendelijke zoo naar hier te komen. Ja, ben ik een blij man, hè.
1: Het is een hele moderne expo met VR-brillen en zo. Dat moet u als schepen voor technologie tevreden stellen.
7: Absoluut. Je hebt hier eigenlijk de ervaring van die vriendelijke tentoonstelling, maar dan met VR-brillen, waardoor dat je eigenlijk in een virtuele wereld kan connectie maken met dieren. Ik heb daar juist met een witte nijlpaard eigenlijk een contact gemaakt. Dat ik zeg van, allee, die zat naast mij, maakte geluiden ervan. Eigenlijk magnifiek.
1: Het is voor alle generaties.
7: Inderdaad, van jong tot gevorderde leeftijd, ik zal het zo noemen, je ervaart hier echt wel de mooiste zaken.
1: U was zelf het meest verwonderd over welk dier?
7: Een witte neushoorn. Alhoewel dat ook de connectie met de alligator, daar juist in de savanna, ook wel heel bijzonder is. Ik zou zeggen, het is echt, het is ongelooflijk.
2: Bedankt voor de tip, schepen Fabrice Goffin.
3: Radio Noordzee. Elk uur regionaal nieuws en informatie. Noordzee Regionieuws.
2: De vijfde editie van Peloton Parkinson heeft 36.000 euro ingezameld voor wetenschappelijk onderzoek. Dat gebeurde met een fietstocht van Oostende naar Brugge en Knokke en terug door 130 deelnemers. Theater aan Zee sloot dit weekend af. Er waren 100.000 bezoekers voor 500 voorstellingen. Driekwart van de voorstellingen was uitverkocht. Volgend jaar bestaat TAS 30 jaar. KV Diksmuide Oostende won met 6-0 tegen Avanti Stekene in het kader van de beker van België. De doelpunten waren van Dazen, Van den Schrik, Dumoulin, Beukels en twee keer Bronchin. KVDO gaat door naar de volgende ronde. In Ichtegem start de plaatselijke Carrefour met een actie voor 18 lokale verenigingen en clubs uit Ichtegem, Eernegem, Bekegem en Koekelare. Er zal in totaal 5000 euro verdeeld worden. Klanten kunnen bepalen hoe de steun verdeeld wordt over de lokale verenigingen. In Westende gaan experts van de Universiteit van Antwerpen in gesprek met de buurtbewoners. Het maakt deel uit van een omgevingsbemiddelingstraject voor de ontwikkeling van de site van het Rauschenbergplein. Er zijn in de buurt verschillende ruimtelijke uitvoeringsplannen en ook protest tegen hoogbouw. De experts van de universiteit zijn aan de slag in opdracht van de gemeente Middelkerke en brengen de bezorgdheden in kaart. Meer regionieuws over een uur.
3: Iedereen luistert naar Radio Noordzee.
9: Goeiedag, mijn naam is Lucas de Man.
10: Ik ben Patrick de Vit.
16: Ik ben Philippe Monseweijer.
19: Ik ben Nicole Vijvre en luister naar Radio Noordzee.
13: Dit is Radio Noordzee.
3: Radio Noordzee.
13: Dichtbij wat er gebeurt in de regio.
20: De Grote Post programmeert komend seizoen ook comedy-programmator Rutger de Kloet. Wat mogen de mensen verwachten?
0: Wel, lachen is gezond, dus we hebben heel bewust gekozen om veel comedy te gaan programmeren volgend seizoen. En vanaf oktober tot en met juni kan je eigenlijk heel wat bekende, maar ook minder bekende comedians aan het werk zien in Oostende.
20: Wie zijn die jonge talenten?
0: Ik denk bijvoorbeeld aan Rubrecht van den Toren, aan Pieter Verelst, maar in het bijzonder ook aan Nufzet. Dat is een programma waar we allemaal jonge comedians, ook mensen met een andere origine, eigenlijk de eerste kans geven om hun werk voor te staan aan het publiek.
20: Dat zijn verschillende comedians op één moment.
0: Inderdaad, onder de nummer Words, Beat and Jokes zijn dat een vijftal comedians geleid door een MC. We weten op vandaag nog niet wie dat precies zal zijn, maar die gaan een avondvullend programma brengen, allemaal met hun eigen werk.
20: Dat zijn die jonge talenten, er zijn ook gevestigde namen.
0: Gevestigde namen, absoluut. Ik denk aan Jan-Jaap van der Wal. De man woont intussen 10 jaar in Vlaanderen en brengt daar een show rond, Amor Fati. Maar ik kijk ook heel erg uit naar Pief Huvluf, Oostendenaar, die een thuismatch speelt, want die woont hier op enkele honderden meter vandaan. Ik denk aan Michael van Peel en natuurlijk Comilfo, die met een heel nieuwe show komt, Babel. Die mochten uiteraard ook niet ontbreken.
2: Bedankt voor het gesprek, Rutger de Kloet.
3: Radio Noordzee. Noordzee Regionieuws.
2: KVDO zal de volgende match voor de beker van België in het Batimon Solar Park spelen. KVDO bereikte een overeenkomst met tegenstrever City Pirates Antwerpen om de match aan de kust te spelen. De man die verdacht wordt van de moord op een 43-jarige Oostendse vrouw blijft 2 maanden langer in de cel. Dat besliste de raadkamer. De 21-jarige Nederlander schoot in september vorig jaar de vrouw dood in de Brusselstraat. De schutter was eerder al veroordeeld in een drugszaak. Volgende zomer komt de burleske show van het Witte Paard opnieuw naar Middelkerken. Dat kondigde Mark Koeken aan. Hij is een van de eigenaars van het Witte Paard in Blankenbergen. De samenwerking met Middelkerken wordt warm gehouden, want de showtempel in Blankenbergen moet tijdelijk dicht, omdat er een nieuw gebouw komt. En dit is het nationale en internationale nieuws.
3: Radio Noordzee.
13: Dichtbij wat er gebeurt in de regio.
3: Noordzee, dagklapper.
10: Oostende Koersen gaat elke maandag in de zomervakantie door op de Wellingtonrenbaan in Oostende. Vanaf 4:30 kan je genieten van paardenrennen en om 9:15 van Vlaamse artiesten die komen optreden. Vandaag zijn dat de Maltinies en Boemeke. Een ticket kost €13. Dan nog dit, heb jij informatie voor deze dagklapper? Mail ons op info@radionoordzee105.be.
13: Regionaal nieuws hoor je hier, bij Noordzee.
3: Radio Noordzee.
13: Dichtbij wat er gebeurt in de regio.
20: Een bijzondere reeks in de Grote Post is Mijn Lieve Lijf. Ann Pauls, u bent van de Grote Post. Hoe pakken jullie dat aan? Wat is dat, Mijn Lieve Lijf?
11: Ah, ik praat zo graag over Mijn Lieve Lijf. Mijn Lieve Lijf is de gesprekkenreeks die gehost wordt door Lieve Blankaert. En we gaan eigenlijk Mijn Lieve naar bijzondere plekken, naar mensen voor wie het niet altijd zo evident is om naar een cultuurhuis te komen om deel te nemen aan theater of aan gesprekken. En we spelen eigenlijk inhoudelijk in op de thema's die daar leven. De volgende reeks is al de vierde reeks, denk ik, of het vierde seizoen. Werken we samen met Katrien de Ruijscher, of is Katrien de Ruijscher te gast? Kent haar allemaal als Dr. Judy. Vanuit thuis, maar zij is ook een heel geëngageerde maker, podcastmaker onder andere ook, die een prachtige podcast heeft gemaakt over het verlies van haar vader aan een alcoholmisbruik en de impact die dat heeft gehad op haar gezin. En evenzeer hebben we ook Steven Mailleu te gast. En Steven Mailleu komt vertellen over de impact van burn-out op uw lichaam, op uw functioneren, op uw leven, op uw relaties. Dus deze twee gasten zijn te gast en eigenlijk spelen die altijd inhoudelijk in op iets wat er in de ontmoetingscentra bijvoorbeeld in dit geval al leeft.
20: Lieve Blankaert en gasten in ontmoetingscentra, welke ontmoetingscentra zijn dat?
11: Dit jaar gaan we naar de Ballon en naar de Schelpen.
20: Als mensen daarbij willen zijn in die twee ontmoetingscentra?
11: Ze kunnen uiteraard gewoon tickets kopen opnieuw via degrotepost.be, maar ook in het ontmoetingscentrum zelf. Dus bij Debbie van de Ballon of bij Roel van de Schelpen, laat u uw naam daarachter en dan sta je zo op de lijst en regelen we dat de avond zelf wel.
3: Radio Noordzee. Elk uur, meer regionaal nieuws.
15: Want als ik aan Oostende denk, dan denk ik nu is het beter met de klimaatverandering, maar daarvoor was het altijd zo kou, gure wind.
17: In het Co-centrum komen er 59 woningen, waarvan 57 erkende assistentiewoningen en 2 appartementen.
15: Nu voor de eerste keer heb ik tijd gemaakt om 1 of 2 nachten te overnachten. En we gaan de nachtleven van Oostende ontdekken.
21: Ja, ik durf dat zelfs een kleine poging tot oplichting doen, want men heeft juridisch geen enkele poot om op te staan. En toch stuurt men de burgers een aanslagbiljet om €55 te betalen.
3: Regionaal nieuws hoor je hier bij Noordzee. Noordzee Regio Nieuws.
2: Skielster Lisa van Steenkiste van de Zwaadjes Rollerclub is geselecteerd voor het wereldkampioenschap. Dat wordt dit najaar gereden in Paraguay. Van Steenkiste werd dit jaar Europees kampioen. In Bredene werden in de eerste 7 maanden van dit jaar bijna 1800 parkeerretributies ten onrechte uitgeschreven voor €40. Dat zegt gemeenteraadslid Christophe Vermeire. Hij ontdekte dat op de toestellen nog steeds €30 staat, maar dat er bonnen van €40 worden uitgeschreven. Vermeire en team Bredene eisen de terugbetaling voor de getroffen automobilisten. Het voorbije weekend werden opnieuw veel dode vissen aangetroffen in het vlotdok in de Oostendse Achterhaven. Oorzaak van de massale vissterfte is de hitte en het zuurstoftekort. De civiele bescherming haalde honderden vissen uit het water. Intussen worden deze week in het bosje beluchters geplaatst om het zuurstofgehalte op peil te houden. Morgen starten de Paulusfeesten. Een belangrijk luik is het straattheater. Coördinator daarvan is Luc Loïc en hij kon een stuk werelderfgoed strikken.
18: Waar we eigenlijk allebei naar uitkijken is onze hoofdact, onze UNESCO-act, werelderfgoed. De middeleeuwse het is een soort steekspel, maar het zijn steltelopers en de bedoeling is dat ze elkaar van de stokken lopen.
20: Die komen op het einde van de feesten.
18: Ja, inderdaad, de voorlaatste dag op de zondag komen ze met een bus uit Namen. Ze zullen dus een stoet vormen naar de locatie waar ze zullen spelen, waar de strijd doorgaat. En eerst zullen ze nog even uitleggen hoe het allemaal in elkaar steekt.
2: Meer op onze Facebookpagina Radio Noordzee Nieuws.
3: Radio Noordzee informeert jou over wat er gebeurt in de regio.
20: De opbouw van de Paulusfeesten is volop bezig. Volgende week gaan ze van start. Programmator Chesney Chaaks, het programma is helemaal klaar nu.
4: Ja, zeker. We hebben alles ligt vast en het wordt een topfeest.
20: Met een paar nieuwigheden, toch?
4: Ja, dit jaar hebben we beslist om geen statiegeld mee te vragen voor onze bekers. We hopen dat de mensen dat positief ontvangen. We hopen ook dat de mensen hun bekers in onze bekervreters gaan gooien en niet op de grond. Zo hebben we toch onze bekers terug.
20: En als je dan kijkt naar de programmatie, wie zijn daar de grote namen dit jaar op de feesten?
4: Ik denk dat dit jaar vooral Apps

0: naar entertainment. Het is gewoon omdraaien, tent in en verder feesten.
1: Bedankt voor het gesprek, Chesney Chucks. Paulusfeesten in Oostende vanaf dinsdag 11 augustus.
2: Iedereen luistert naar Radio Noordzee.
3: Goeiedag, mijn naam is Lucas de Man.
4: Ik ben Patrick de Vit.
5: Ik ben Philippe Monseweijer.
6: Ik ben Nicole Vijvre en luister naar Radio Noordzee.
2: Noordzee Regio Nieuws.
1: De vijfde editie van Peloton Parkinson heeft €36.000 ingezameld voor wetenschappelijk onderzoek. Dat gebeurde met een fietstocht van Oostende naar Brugge en Knokke en terug door 130 deelnemers. Theater aan Zee sloot dit weekend af. Er waren 100.000 bezoekers voor 500 voorstellingen. Driekwart van de voorstellingen was uitverkocht. Volgend jaar bestaat TAS 30 jaar. KV Diksmuide Oostende won met 6-0 tegen Avanti Stekene in het kader van de beker van België. De doelpunten waren van Daze, Van den Schrik, Dumoulin, Beukels en twee keer Bronchin. KVDO gaat door naar de volgende ronde. In Ichtegem start de plaatselijke Carrefour met een actie voor 18 lokale verenigingen en clubs uit Ichtegem, Eernegem, Bekegem en Koekelare. Er zal in totaal €5.000 verdeeld worden. Klanten kunnen bepalen hoe de steun verdeeld wordt over de lokale verenigingen. In Westende gaan experts van de Universiteit van Antwerpen in gesprek met de buurtbewoners. Het maakt deel uit van een omgevingsbemiddelingstraject voor de ontwikkeling van de site van het Rauschenbergplein. Er zijn in de buurt verschillende ruimtelijke uitvoeringsplannen en ook protest tegen hoogbouw. De experts van de universiteit zijn aan de slag in opdracht van de gemeente Middelkerken en brengen de bezorgdheden in kaart. Meer regionieuws over een uur.
2: Radio Noordzee. Elk uur, meer regionaal nieuws.
5: Maar toen de Oostendien met de vraag kwam van kijk, wij zoeken nog Oostendenaars die in een kamer willen personaliseren, toen was ik dat wel direct genegen.
7: En dus zeker ook de wijzigingen, die zullen aangepakt worden, is echt in overleg met de bewoners zelf.
8: We zitten nog Oostenden in de steigers en dat is zowel met een korte ei als met een lange ei. Want we willen ervoor zorgen dat al dit patrimonium, dit erfgoed, in volle glorie wordt hersteld. Niet alleen de Ganderijen, maar ook natuurlijk Thermae Palace. Dus dat we in één keer dat we doorpakken en ervoor zorgen dat heel dit complex, ja, dat terug echt een parel wordt aan de kust.
9: Toch aan de Oosteroever is een bron die de zeewacht van vroeger eigenlijk, Alleboud en Lefever, die spreekt van 300 vrouwen uit Oostende. Andere bronnen zeggen die kwamen voornamelijk uit de oude vuurtorenwijk.
2: Regionaal nieuws hoor je hier bij Noordzee.
1: Vandaag aan de kust een matige noord-noordwestenwind met aangename zomertemperaturen. 21 graden vlak aan zee, in het hinterland wordt dat 24 graden. De strandwatertemperatuur vandaag bedraagt 21,8 graden en het is hoogwater deze middag om 12 uur.
2: Meer op de Facebookpagina van Weerman Michiel Bonte.
10: Dit is Radio Noordzee.
2: Radio Noordzee.
10: Dichtbij wat er gebeurt in de regio.
1: KV Diksmuide Oostende staat voor de start van het nieuwe seizoen. Bram Kersenbelk, hoe gaat het met KVDO? Waar komen jullie uit?
11: Jammer genoeg komen wij nog uit in tweede amateurklasse, want vorig jaar, vorig seizoen, net de promotie gemist in de eindronde. Een mooie tweede plaats behaald wel. Maar de ambities dit seizoen zijn wel klaar. Wij willen zeker promoveren. We hebben er ook de nodige versterkingen voor gehaald. Dus de bedoeling is om zeker ons duchtig woordje mee te strijden voor de titel.
1: Wie zijn die versterkingen? Wie zijn die aanwinsten voor KVDO?
11: Met Niels Pierre en Nagy Maartens hebben we eigenlijk twee spelers teruggehaald die de volledige jeugdopleiding bij KV Oostende hebben doorlopen. Zij komen van Knokke, dat een reeks hoger speelt dan ons. Dus dat zijn zeker twee transfers die het verschil moeten kunnen maken. Met Didju hebben we van Lebbeke een van de beste spitsen uit de reeks gehaald. Vorig jaar heel veel goals en assists. Met Robbe de Kosteren hebben we een ex-prof van Cercle Brugge binnengehaald, die vorig jaar bij Roeselare zat. Dat zijn slechts 4 van de 9 transfers. Maar ik denk dat elke speler een absolute meerwaarde zal moeten zijn.
1: De ambities zijn hoog om dan dit jaar toch die promotie af te dwingen.
11: Ja, dat is wel de bedoeling. Hè. Ik denk ook met onze supporters aantallen, met de accommodatie, met de transfers die gedaan worden, kun je jezelf ook niet verschuilen en moeten we zeggen dat we durven voor de titel gaan, maar de eerlijkheid

0: gebied wel om te zeggen dat het een hele zware reeks zal worden. Zwaarder dan vorig jaar nog, denk ik, met een Eendracht Aalst-leden. Eendracht Aalst dat ook een zekere historie heeft en terug wil opklimmen. Ninove die is gezakt, die meteen weer wil promoveren. Dus ja, het zal zeker geen sinecure zijn.
1: Bedankt voor het gesprek, Bram Kersenbilk van KVDO en veel succes.

0: Noordzee Regio Nieuws.
1: KVDO zal de volgende match voor de beker van België in het Batimon Solar Park spelen. KVDO bereikte een overeenkomst met tegenstrever City Pirates Antwerpen om de match aan de kust te spelen. De man die verdacht wordt van de moord op een 43-jarige Oostendse vrouw blijft 2 maanden langer in de cel. Dat besliste de raadkamer. De 21-jarige Nederlander schoot in september vorig jaar de vrouw dood in de Brusselstraat. De schutter was eerder al veroordeeld in een drugszaak. Volgende zomer komt de burlesque show van het Witte Paard opnieuw naar Middelkerken. Dat kondigde Mark Koeken aan. Hij is een van de eigenaars van het Witte Paard in Blankenbergen. De samenwerking met Middelkerken wordt warm gehouden, want de showtempel in Blankenbergen moet tijdelijk dicht, omdat er een nieuw gebouw komt. En dit is het nationale en internationale nieuws.
0: Iedereen luistert naar Radio Noordzee.
2: Ik ben Regie van Troost, kunstschilder.
3: Ik ben Ward Kinij van Barboer en ik luister naar Radio Noordzee.
4: Ik ben Rani van Wandegem.
5: Ik ben Patrick Orlans en ik luister naar Radio Noordzee.
0: Radio Noordzee.
6: Dichtbij wat er gebeurt in de regio.
7: Wim Dankaert, u speelt mee in de theaterwandeling Het Alsjeblieft Meisje. Opnieuw met de Dakbroeders. U werkte eerder met hen.
8: Ja, dat is waar. Het is mijn, ik denk al de 4e keer of zo dat ik met hen werk. Ik werk ook in Antwerpen regelmatig met amateurs en zo. Ik vind de mix tussen professionelen en amateurs vind ik heel fijn. Ik heb ook lang les gegeven aan het conservatorium. Ik vind het heel fijn om met mensen te werken. En dat is blijkbaar ook opgevallen tijdens de vorige theaterwandelingen. Omdat ik de zaken nogal kan sturen. Dan viel Katlijn op en u heeft Katlijn gevraagd of ik 2 van de, hoeveel zijn er, 6 scènes wil regisseren. En ik speel ook in 1 van de 2.
7: En wat speelt u?
8: Wij, in de eerste scène spelen wij, speel ik een ouder koppel bij wie Julie op bezoek komt. Niet op bezoek komt, ze komt eigenlijk terug thuis. Ze is getrouwd met de zoon. En Julie is een Vlaams meisje dat in de Eerste Wereldoorlog haar lichaam heeft moeten verkopen. Die zoon is daar achtergekomen en die is daar bijzonder boos over. De ouders, ik ben de vader van de zoon. De ouders die houden zeer veel van het meisje en dat zorgt dus voor een flinke confrontatie in de eerste scène.
7: Dat thema, het Alsjeblieft Meisje, is iets wat heel leefde aan de kust. Kende u die problematiek of was het door het boek dat u het hebt ontdekt?
8: Dat is helemaal door het boek van Katlijn. Katlijn schrijft heel vaak over de oorlog. Eerste oorlog, Tweede Wereldoorlog. En eigenlijk weet ik daar zelf niet wel over de oorlog en over de politiek. Maar de problematiek van de mensen zelf is heel boeiend. En daar weet Katlijn zich echt wel in te verdiepen.
7: Hoe is het om die mensen te coachen?
8: Fijn. In deze eerste scène werk ik met een drietal mensen die eigenlijk heel goed spelen. Ja, echt. De tweede scène trouwens ook hoor, maar in de tweede scène speel ik niet zelf. En dat is toch een groot verschil. Het coachen plus spelen. Ik moet observator zijn en ook speler. Het is niet makkelijk.
7: Op de Oosteroever, kende u de streek?
8: Nee, ik weet heel weinig van de zee en van Oostende. Ik ben echt van Antwerpen, ja.
7: Maar er komt verandering in.
8: Daar is de laatste jaren meer en meer verandering in gekomen, dat is waar.
1: Okay. Wim Dankaert, bedankt voor het gesprek en veel succes met het Alsjeblieft Meisje.

0: Noordzee Regio Nieuws.
1: Skielster Lisa van Steenkisten van de Zwaantjes Rollerclub is geselecteerd voor het wereldkampioenschap. Dat wordt dit najaar gereden in Paraguay. Van Steenkisten werd dit jaar Europees kampioen. In Bredene werden in de eerste 7 maanden van dit jaar bijna 1800 parkeerretributies ten onrechte uitgeschreven voor €40. Dat zegt gemeenteraadslid Christopher Meijren. Hij ontdekte dat op de toestellen nog steeds €30 staat, maar dat er bonnen van €40 worden uitgeschreven. Vermeijren en Team Bredene eisen de terugbetaling voor de getroffen automobilisten. Het voorbije weekend werden opnieuw veel dode vissen aangetroffen in het vlotdok in de Oostendse Achterhaven. Oorzaak van de massale vissterfte is de hitte en het zuurstoftekort. De civiele bescherming haalde honderden vissen uit het water. Intussen worden deze week in het bosje beluchters geplaatst om het zuurstofgehalte op peil te houden. Morgen starten de Paulusfeesten. Een belangrijk luik is het straattheater. Coördinator daarvan is Luc Loïc en hij kon een stuk werelderfgoed strikken.
2: Waar we eigenlijk allebei naar uitkijken is onze hoofdact, onze UNESCO-act, werelderfgoed. De middeleeuwse het is een soort steekspel, maar het zijn steltelopers en de bedoeling is dat ze elkaar van de stokken lopen.
3: Die komen op het einde van de feesten.
2: Ja, inderdaad, de voorlaatste dag op de zondag komen ze met een bus uit Namen. Ze zullen dus een stoet vormen naar de locatie waar ze zullen spelen, waar de strijd doorgaat. En eerst zullen ze nog even uitleggen hoe het allemaal in elkaar steekt.
1: Meer op onze Facebookpagina Radio Noordzee Nieuws.
0: Radio Noordzee. Elk uur, meer regionaal nieuws.
4: We gaan ook ervoor zorgen dat de mensen bij een ticket al de dranken kunnen bestellen, zodanig dat er de avond zelf niet te veel verloop in de zaal is en iedereen gewoon rustig in zijn bubbel kan blijven zitten.
5: En omdat wij met het filmfestival in Oostende toch wel de laatste jaren hebben aangetoond dat wij een belangrijke rol te spelen hebben in gans het Vlaamse filmgebeuren met onder andere de InSource.
6: Stel dat je zegt van ik weet nog niet goed van welke winkel, dan kan je eigenlijk die bon kopen omdat ze die kunnen besteden in een aantal winkels in Oostende.
0: Regionaal nieuws hoor je hier bij Noordzee. Radio Noordzee, kalender.
1: Op zaterdag 15 augustus kan je in Oudenburg naar de grootste rommelmarkt in de regio. Je kan snuisteren in alle straten van het centrum tot 5 uur. De Zwaantjes Rollerclub organiseert van 13 tot 16 augustus voor de 58ste keer de Grand Prix van Vlaanderen. Jonge en volwassen skielers, waaronder enkele steengoede lokale talenten, geven het beste van zichzelf op de skielerpiste en op de baan. Alles is gratis mee te maken aan de Egelaan in Zandvoorde. In De Haan kan je op zondag 16 augustus naar de Oude Klepperparade, een parade van motorfietsen en driewielers gebouwd voor 1920. De jaarlijkse rommelmarkt van de Melody Makers vindt plaats op zondag 16 augustus aan het Maritiem Instituut Mercator. Kom snuisteren tussen de vele koopjes, ontdek verborgen schatten en geniet van de gezellige sfeer. Het Country Festival strijkt neer in Middelkerken van vrijdag 21 tot zondag 23 augustus. Dit gratis evenement brengt live country muziek, foodtrucks en een Amerikaanse westernsfeer. Tips van onze Noordzeeredders hoor je op weekdagen om 14:15 bij Radio Noordzee.
0: Dit is Radio Noordzee.
7: Dichtbij wat er gebeurt in de regio.
3: Christine De Vriend, u bent voorzitter van de contactgroep Oostende van de Vlaamse Parkinsonliga. Wie zijn jullie? Wat doen jullie?
8: Onze belangrijkste doelstelling is mensen met Parkinson samenbrengen en eigenlijk samen activiteiten doen.
3: Welke activiteiten organiseren jullie in de loop van het jaar?
8: We hebben eigenlijk twee groepen. We hebben aan de ene kant onze maandelijkse activiteiten. Die doorgaan de maandag namiddag, de vierde maandag namiddag van de maand. En de woensdag namiddag, ene keer in de maand. De maandag namiddag is een beetje van alles. En de woensdag namiddag is vooral bewegen. Want bewegen is zeer belangrijk voor mensen met Parkinson. Daarnaast hebben we de wekelijkse activiteit, dat is de Parkispoor. Die gaat door in de schaperij van 5:30 tot 6:30. En dat is eigenlijk echt sporten rekening houdend met wat belangrijk is voor mensen met Parkinson.
3: Dat is iets wat jullie onlangs hebben geïntroduceerd, die Parkispoor. Slaat dat aan? Bereiken jullie die mensen?
8: We zouden eigenlijk liever nog een aantal mensen meer bereiken. Maar we merken wel, de mensen die komen, die haken niet af. Die zijn zeer blij om te blijven komen.
3: Er is nu een bijzondere grote activiteit dit najaar.
8: Klopt, inderdaad. 20 september doen we een wandelevenement. Waarom hebben wij dat wandelevenement georganiseerd? Dat is nu het tweede jaar op rij dat we dat organiseren en we zijn van plan om dat eigenlijk elk jaar te blijven organiseren. We willen aan de ene kant geld inzamelen voor het wetenschappelijk onderzoek en daarnaast willen we ook dat mensen met Parkinson zelf kunnen deelnemen. Vandaar dat we gezocht hebben naar een activiteit die laagdrempelig is en wandelen lijkt ons het geschikte moment of het geschikte activiteit om die twee zaken te kunnen combineren.
3: Wat staat er dan te gebeuren op 20 september?
8: Op 20 september kun je dus gaan wandelen. We hebben vier lussen. 1 van 3 kilometer, 1 van 6 kilometer, 1 van 12 kilometer en 1 van 18 kilometer. De 3 kilometer is rolstoel toegankelijk. Maar daarnaast, als je niet graag wandelt, ben je zeker ook meer dan welkom. Want wij bieden van alle soorten drank en eten aan. Er wordt verse soep gemaakt, belegde broodjes, pannenkoeken en drank, wat je maar wil.
3: Waar vindt het plaats en vanaf welk uur is die activiteit?
8: Vanaf 8 uur kun je terecht in Duin en Zee. Dus alles start in Duin en Zee. Er is ook een hele grote parking, dus voor iedereen gemakkelijk bereikbaar.
1: Allen daarheen op 20 september op Duin en Zee. Bedankt voor het gesprek, Christine de Vriend van de Parkinson Liga Oostende.
0: Nieuws en info aan de kust. Radio Noordzee. Noordzee Regio Nieuws.
1: De vijfde editie van Peloton Parkinson heeft €36.000 ingezameld voor wetenschappelijk onderzoek. Dat gebeurde met een fietstocht van Oostende naar Brugge en Knokke en terug door 130 deelnemers. Theater aan Zee sloot dit weekend af. Er waren 100.000 bezoekers voor 500 voorstellingen. Driekwart van de voorstellingen was uitverkocht. Volgend jaar bestaat TAS 30 jaar. KV Diksmuide Oostende won met 6-0 tegen Avanti Stekene in het kader van de beker van België. De doelpunten waren van Daze, Van den Schrik, Dumoulin, Beukels en twee keer Bronchin. KVDO gaat door naar de volgende ronde. In Ichtegem start de plaatselijke Carrefour met een actie voor 18 lokale verenigingen en clubs uit Ichtegem, Eernegem, Bekegem en Koekelare. Er zal in totaal €5.000 verdeeld worden. Klanten kunnen bepalen hoe de steun verdeeld wordt over de lokale verenigingen. In Westende gaan experts van de Universiteit van Antwerpen in gesprek met de buurtbewoners. Het maakt deel uit van een omgevingsbemiddelingstraject voor de ontwikkeling van de site van het Rauschenbergplein. Er zijn in de buurt verschillende ruimtelijke uitvoeringsplannen en ook protest tegen hoogbouw. De experts van de universiteit zijn aan de slag in opdracht van de gemeente Middelkerken en brengen de bezorgdheden in kaart. Meer regionieuws over een uur.
0: Iedereen luistert naar Radio Noordzee.
9: Hallo, mijn naam is Gunter Neefs.
10: Het is ik, Free, en ik luister naar Radio Noordzee.
11: Hallo, ik ben Rosalie Verlinde.
12: Ik ben Dimitri Vierstraete van Comedy Oostende en Improbeer en ik luister naar Radio Noordzee.
0: Dichtbij wat er gebeurt in de regio.
7: Dit is Radio Noordzee.
3: Een diervriendelijke expo in het Kursaal. Schepen voor dierenwelzijn Fabrice Goffin. Een diervriendelijke expo, dat moet u blij maken.
13: Absoluut. Wanneer je de ambitie hebt om de diervriendelijkste stad van Vlaanderen te worden. En dat ga je na Brussel ook kiest voor de hoofdstad van de kust. Met een diervriendelijke zoo naar hier te komen. Ja, dan ben ik een blij man, hè.
3: Het is een hele moderne expo met VR-brillen en zo. Dat moet u als schepen voor technologie tevreden stellen.
13: Absoluut. Je hebt hier eigenlijk de ervaring van die vriendelijke tentoonstelling, maar dan met VR-brillen, waardoor dat je eigenlijk in een virtuele wereld kan connectie maken met dieren. Ik heb daar juist met een witte nijlpaard eigenlijk een contact gemaakt. Dat ik zeg van, allee, die zat naast mij, maakte geluiden ervan. Eigenlijk magnifiek.
3: Het is voor alle generaties.
13: Inderdaad, van jong tot gevorderde leeftijd, ik zal het zo noemen, je ervaart hier echt wel de mooiste zaken.
3: U was zelf het meest verwonderd over welk dier?
13: Een witte neushoorn. Alhoewel dat ook de connectie met de alligator daar juist in de savanna ook wel heel bijzonder is. Ik zou zeggen, het is echt, het is ongelooflijk.
1: Bedankt voor de tip, schepen Fabrice Goffin.
0: Nieuws en info aan de kust. Radio Noordzee. Noordzee Regio Nieuws.
1: KVDO zal de volgende match voor de beker van België in het Batimont Solar Park spelen. KVDO bereikte een overeenkomst met tegenstrever City Pirates Antwerpen om de match aan de kust te spelen. De man die verdacht wordt van de moord op een 43-jarige Oostendse vrouw blijft 2 maanden langer in de cel. Dat besliste de raadkamer. De 21-jarige Nederlander schoot in september vorig jaar de vrouw dood in de Brusselstraat. De schutter was eerder al veroordeeld in een drugszaak. Volgende zomer komt de burleske show van het Witte Paard opnieuw naar Middelkerke. Dat kondigde Mark Koeken aan. Hij is een van de eigenaars van het Witte Paard in Blankenbergen. De samenwerking met Middelkerke wordt warm gehouden, want de showtempel in Blankenbergen moet tijdelijk dicht, omdat er een nieuw gebouw komt. En dit is het nationale en internationale nieuws.

0: Noordzee Dagklapper.
1: Oostende Koersen gaat elke maandag in de zomervakantie door op de Wellingtonrenbaan in Oostende. Vanaf 4:30 kan je genieten van paardenrennen en om 9:15 van Vlaamse artiesten die komen optreden. Vandaag zijn dat de Maltenies en Boemeke. Een ticket kost €13. Dan nog dit, heb jij informatie voor deze dagklapper? Mail ons op info@radionoordzee105.be.
2: Dit is Radio Noordzee.
0: Radio Noordzee.
2: Dichtbij wat er gebeurt in de regio.
3: De Grote Post programmeert komend seizoen ook comedy-programmator Rutger de Kloet. Wat mogen de mensen verwachten?
4: Wel, lachen is gezond, dus we hebben heel bewust gekozen om veel comedy te gaan programmeren volgend seizoen. En vanaf oktober tot en met juni kan je eigenlijk heel wat bekende, maar ook minder bekende comedians aan het werk zien in Oostende.
3: Wie zijn die jonge talenten?
4: Ik denk bijvoorbeeld aan Rubrecht van den Toren, aan Pieter Verelst, maar in het bijzonder ook aan Nufzet. Dat is een programma waar we allemaal jonge comedians, ook mensen met een andere origine, eigenlijk de eerste kans geven om hun werk voor te stellen aan het publiek.
3: Dat zijn verschillende comedians op één moment.
4: Inderdaad, onder de nummer Words, Beat and Jokes zijn dat een vijftal comedians geleid door een MC. We weten op vandaag nog niet wie dat precies zal zijn, maar die gaan een avondvullend programma brengen, allemaal met hun eigen werk.
3: Dat zijn die jonge talenten, er zijn ook gevestigde namen.
4: Gevestigde namen, absoluut. Ik denk aan Jan-Jaap van der Wal. De man woont intussen 10 jaar in Vlaanderen en brengt daar een show rond, Amor Fati. Maar ik kijk ook heel erg uit naar Pief Huvluf, Oostendenaar, die een thuismatch speelt, want die woont hier op enkele honderden meter vandaan. Ik denk aan Michael van Peel en natuurlijk Comilfo, die met een heel nieuwe show komt, Babel. Die mochten uiteraard ook niet ontbreken.
5: Bedankt voor het gesprek, Rutger de Kloet.
0: Radio Noordzee. Elk uur, meer regionaal nieuws.
6: Wel, we gaan heel veel acties doen, omdat natuurlijk miljoenen kijkers naar dit WK kijken. En het is in Oostende. We gaan daar natuurlijk een aantal Oostendse accenten in leggen. Zoals bijvoorbeeld de Enserbocht of de Crystal Ship Strook.
7: Ja, die mensen missen we echt. Omdat dat echt de FFO-groep een mooie groep en een community geworden is. Die zijn er niet. We moeten ook eerlijk zijn. We hadden tussen bij onze vrijwilligers hebben we ook al veel mensen die iets ouder zijn. Dus ook daar willen we ook echt eerst hun gezondheid beschermen.
8: Wel, er zijn er 130 in het woonzorgcentrum Jacquie Maas en dan nog een 70-tal in Westergouw, dus 200 inwoners die een tijd lang hun familie niet zullen zien.
0: Regionaal nieuws hoor je hier bij Noordzee. Noordzee regionieuws.
9: Skielster Lisa van Steenkiste van de Zwaantjes Rollerclub is geselecteerd voor het wereldkampioenschap. Dat wordt dit najaar gereden in Paraguay. Van Steenkiste werd dit jaar Europees kampioen. In Bredene werden in de eerste 7 maanden van dit jaar bijna 1800 parkeerretributies ten onrechte uitgeschreven voor €40. Dat zegt gemeenteraadslid Christophe Vermeijren. Hij ontdekte dat op de toestellen nog steeds €30 staat, maar dat er bonnen van €40 worden uitgeschreven. Vermeijren en team Bredene eisen de terugbetaling voor de getroffen automobilisten. Het voorbije weekend werden opnieuw veel dode vissen aangetroffen in het vlotdok in de Oostendse Achterhaven. Oorzaak van de massale vissterfte is de hitte en het zuurstoftekort. De civiele bescherming haalde honderden vissen uit het water. Intussen worden deze week in het bosje beluchters geplaatst om het zuurstofgehalte op peil te houden. Morgen starten de Paulusfeesten. Een belangrijk luik is het straattheater. Coördinator daarvan is Luc Loïc en hij kon een stuk werelderfgoed strikken.
10: Waar we eigenlijk allebei naar uitkijken is onze hoofdact, onze UNESCO-act, werelderfgoed. De middeleeuwse het is een soort steekspel, maar het zijn steltelopers en de bedoeling is dat ze elkaar van de stokken lopen.
3: Die komen op het einde van de feesten.
10: Ja, inderdaad, de voorlaatste dag op de zondag komen ze met een bus uit Namen. Ze zullen dus een stoet vormen naar de locatie waar ze zullen spelen, waar de strijd doorgaat. En eerst zullen ze nog even uitleggen hoe het allemaal in elkaar steekt.
9: Meer op onze Facebookpagina Radio Noordzee Nieuws.
2: Regionaal nieuws hoor je hier bij Noordzee.
0: Radio Noordzee.
2: Dichtbij wat er gebeurt in de regio.
3: Een bijzondere reeks in de Grote Post is Mijn Lieve Lijf. Ann Pauls, u bent van de Grote Post. Hoe pakken jullie dat aan? Wat is dat Mijn Lieve Lijf?
11: Ah, ik praat zo graag over Mijn Lieve Lijf. Mijn Lieve Lijf is de gesprekkenreeks die gehost wordt door Lieve Blankaert. En we gaan eigenlijk, Mijn Lieve, naar bijzondere plekken, voor wie dat mensen, naar mensen voor wie het niet altijd zo evident is om naar een cultuurhuis te komen om deel te nemen aan theater of aan gesprekken. En we spelen eigenlijk inhoudelijk in op de thema's die daar leven. De volgende reeks is al de vierde reeks, denk ik, of het vierde seizoen. Werken we samen met Katrien de Ruijscher, of is Katrien de Ruijscher te gast? Kent haar allemaal als Dr. Judy. Vanuit thuis, maar zij is ook een heel geëngageerde maker, podcastmaker onder andere ook, die een prachtige podcast heeft gemaakt over het verlies van haar vader aan een alcoholmisbruik en de impact die dat heeft gehad op haar gezin. En evenzeer hebben we ook Stefan Mailleux te gast. En Stefan Mailleux komt vertellen over de impact van burn-out op uw lichaam, op uw functioneren, op uw leven, op uw relaties. Dus deze twee gasten zijn te gast en eigenlijk spelen die altijd inhoudelijk in op iets wat er in de ontmoetingscentra bijvoorbeeld in dit geval al leeft.
3: Lieve Blankaert en gasten in ontmoetingscentra, welke ontmoetingscentra zijn dat?
11: Dit jaar gaan we naar de Ballon en naar de Schelpen.
3: Als mensen daarbij willen zijn in die twee ontmoetingscentra?
11: Ze kunnen uiteraard gewoon tickets kopen opnieuw via degrotepost.be, maar ook in het ontmoetingscentrum zelf. Dus bij Debbie van de Ballon of bij Roel van de Schelpen, laat uw naam daarachter en dan heb je zo, sta je zo op de lijst en regelen we dat de avond zelf wel.
0: Iedereen luistert naar Radio Noordzee.
12: Ik ben Dirk Matthijven.
13: Ik ben Hilde Veulemans. Ik ben een echte Oostendenaar en ik hou ontzettend van mijn stad. Het is hier zo goed aan het zijtje.
14: Mijn naam is Alain Leneel en ik luister elke dag naar Radio Noordzee.
0: Noordzee Regio Nieuws.
5: De vijfde editie van Peloton Parkinson heeft €36.000 ingezameld voor wetenschappelijk onderzoek. Dat gebeurde met een fietstocht van Oostende naar Brugge en Knokke en terug door 130 deelnemers. Theater aan Zee sloot dit weekend af. Er waren 100.000 bezoekers voor 500 voorstellingen. Driekwart van de voorstellingen was uitverkocht. Volgend jaar bestaat TAS 30 jaar. KV Diksmuide Oostende won met 6-0 tegen Avanti Stekene in het kader van de Beker van België. De doelpunten waren van Dazen, Van den Schrik, Dumoulin, Beukels en twee keer Bronchin. KVDO gaat door naar de volgende ronde. In Ichtegem start de plaatselijke Carrefour met een actie voor 18 lokale verenigingen en clubs uit Ichtegem, Eernegem, Bekegem en Koekelare. Er zal in totaal €5.000 verdeeld worden. Klanten kunnen bepalen hoe de steun verdeeld wordt over de lokale verenigingen. In Westende gaan experts van de Universiteit van Antwerpen in gesprek met de buurtbewoners. Het maakt deel uit van een omgevingsbemiddelingstraject voor de ontwikkeling van de site van het Rauschenbergplein. Er zijn in de buurt verschillende ruimtelijke uitvoeringsplannen en ook protest tegen hoogbouw. De experts van de universiteit zijn aan de slag in opdracht van de gemeente Middelkerke en brengen de bezorgdheden in kaart. Meer regionieuws over een uur.
0: Radio Noordzee. Elk uur, meer regionaal nieuws.
15: Ik heb een zomernovelle geschreven, het heet Café de l'Hôtel.
16: Want die eerste verdieping, dat is dus de vernieuwde turnzaal, die heeft een mooie grote glazen wand met een prachtig uitzicht op de Spuikom.
17: En die inplanting, de geplande inplanting, ligt toch veel wijkbewoners zwaar op de maag, omdat die ingeplant staat vlak aan de Nieuwpoortse Steenweg, dus ook zeer dicht bij de wijk.
0: Regionaal nieuws hoor je hier bij Noordzee.
5: Vandaag aan de kust een matige noord-noordwestenwind met aangename zomertemperaturen. 21 graden vlak aan zee, in het hinterland wordt dat 24 graden. De strandwatertemperatuur vandaag bedraagt 21,8 graden en het is hoogwater deze middag om 12 uur.
0: Meer op de Facebookpagina van Weerman Michiel Bonte. Radio Noordzee informeert jou over wat er gebeurt in de regio.
3: De opbouw van de Paulusfeesten is volop bezig. Volgende week gaan ze van start. Programmator Chesney Tjaaks, het programma is helemaal klaar nu.
18: Ja, zeker. We hebben alles ligt vast en het wordt een topfeest. met een paar nieuwigheden, toch?
19: Ja, dit jaar hebben we beslist om geen statiegeld meer te vragen voor onze bekers. We hopen dat de mensen dat positief ontvangen. We hopen ook dat de mensen hun bekers in onze bekervreters gaan gooien en niet op de grond. Zo hebben we toch onze bekers terug.
3: En als je dan kijkt naar de programmatie, wie zijn daar de grote namen dit jaar op de feesten?
19: Ik denk dat dit jaar vooral Absent Minded, Je Broers, Kumik, Preuteleute, Funeral Dress, Paul Michiels, T.C. Arno en nog zoveel meer.
3: Ik hoorde toch heel wat bands met een lokale inslag.
19: Ja, klopt. We proberen altijd zoveel mogelijk bands met een Oostense link of die zelfs helemaal Oostense zijn te boeken. En zo komen we tot een zeer gevarieerd programma.
3: En de avonden van de Paulusfeesten die worden telkens afgesloten met een DJ. Hoe zit dat?
19: Ja, dat klopt. We willen dus eigenlijk wanneer de laatste noot op het hoofdpodium uitdooft, dat dan eigenlijk de DJ in de tent direct begint. Zo blijft het feestje eigenlijk constant doorgaan en hoeven de mensen niet te zoeken naar entertainment. Het is gewoon omdraaien, tent in en verder feesten.
5: Bedankt voor het gesprek, Chesney Chucks. Paulusfeesten in Oostende vanaf dinsdag 11 augustus.
20: Radio Noordzee. Nieuws en info aan de kust. Noordzee Regio Nieuws.
5: KVDO zal de volgende match voor de beker van België in het Batimon Solar Park spelen. KVDO bereikte een overeenkomst met tegenstrever City Pirates Antwerpen om de match aan de kust te spelen. De man die verdacht wordt van de moord op een 43-jarige Oostendse vrouw blijft 2 maanden langer in de cel. Dat besliste de raadkamer. De 21-jarige Nederlander schoot in september vorig jaar de vrouw dood in de Brusselstraat. De schutter was eerder al veroordeeld in een drugszaak. Volgende zomer komt de burlesque show van het Witte Paard opnieuw naar Middelkerken. Dat kondigde Mark Koeken aan. Hij is een van de eigenaars van het Witte Paard in Blankenbergen. De samenwerking met Middelkerken wordt warm gehouden, want de showtempel in Blankenbergen moet tijdelijk dicht, omdat er een nieuw gebouw komt. En dit is het nationale en internationale nieuws.
20: Iedereen luistert naar Radio Noordzee.
21: Ik ben Ewout van Hoeken van Museum VZW.
22: Hallo, ik ben Augustijn Vermanderen en mijn muziek hoor je op Radio Noordzee.
23: Mijn naam is Ariane Jonkheren.
24: Ik ben Alain Bloeikes en ik luister naar Radio Noordzee.
2: Dit is Radio Noordzee.
20: Radio Noordzee.
2: Dichtbij wat er gebeurt in de regio.
3: KV Diksmuiden Oostende staat voor de start van het nieuwe seizoen. Bram Kersenbelk, hoe gaat het met KVDO? Waar komen jullie uit?
25: Jammer genoeg komen wij nog uit in tweede amateurklasse, want vorig seizoen net de promotie gemist in de eindronde. Een mooie tweede plaats behaald wel. Maar de ambities dit seizoen zijn wel klaar. Wij willen zeker promoveren. We hebben er ook de nodige versterkingen voor gehaald. Dus de bedoeling is om zeker ons duchtig woordje mee te strijden voor de titel.
3: Wie zijn die versterkingen? Wie zijn die aanwinsten voor KVDO?
25: Met Niels Pierre en Nagy Maartens hebben we eigenlijk 2 spelers teruggehaald die de volledige jeugdopleiding bij KVO Stende hebben doorlopen. Zij komen van Knokke, dat een reeks hoger speelt dan ons. Dus dat zijn zeker 2 transfers die het verschil moeten kunnen maken. Met Diju hebben we Van Lebbeke, een van de beste spitsen uit de reeks gehaald. Vorig jaar heel veel goals en assists. Met Robbe de Kosteren hebben we een ex-prof van Cercle Brugge binnengehaald, die vorig jaar bij Roeselare zat. Dat zijn slechts 4 van de 9 transfers. Maar ik denk dat elke speler een absolute meerwaarde zal moeten zijn.
3: De ambities zijn hoog om dan dit jaar toch die promotie af te dwingen.
25: Ja, dat is wel de bedoeling. Ik denk ook met onze supporters aantallen, met de accommodatie, met de transfers die gedaan worden, kun je jezelf ook niet verschuilen. En moeten we zeggen dat we durven voor de titel gaan. Maar de eerlijkheid gebiedt wel om te zeggen dat het een hele zware reeks zal worden. Zwaarder dan vorig jaar nog, denk ik. Met een Eendracht Aalst-leden. Eendracht Aalst dat ook een zekere historie heeft en terug wil opklimmen. Ninove die is gezakt, die meteen weer wil promoveren. Dus ja, het zal zeker geen sinecure zijn.
5: Bedankt voor het gesprek, Bram Kersenbelk van KVDO. En veel succes.
2: Dichtbij wat er gebeurt in de regio.
20: Radio Noordzee. Noordzee Regio Nieuws.
9: skielster Lisa van Steenkiste van de Zwaantjes Rollerclub is geselecteerd voor het wereldkampioenschap. Dat wordt dit najaar gereden in Paraguay. Van Steenkiste werd dit jaar Europees kampioen. In Bredenen werden in de eerste 7 maanden van dit jaar bijna 1800 parkeerretributies ten onrechte uitgeschreven voor €40. Dat zegt gemeenteraadslid Christopher Meijre. Hij ontdekte dat op de toestellen nog steeds €30 staat, maar dat er bonnen van €40 worden uitgeschreven. Vermeijre en team Bredenen eisen de terugbetaling voor de getroffen automobilisten. Het voorbije weekend werden opnieuw veel dode vissen aangetroffen in het vlotdok in de Oostendse Achterhaven. Oorzaak van de massale vissterfte is de hitte en het zuurstoftekort. De civiele bescherming haalde honderden vissen uit het water. Intussen worden deze week in het bosje beluchters geplaatst om het zuurstofgehalte op peil te houden. Morgen starten de Paulusfeesten. Een belangrijk luik is het straattheater. Coördinator daarvan is Luc Loïc en hij kon een stuk werelderfgoed strikken.
1: Waar we eigenlijk allebei naar uitkijken is onze hoofdact, onze UNESCO-act, werelderfgoed. Het middeleeuwse steel, het is een soort steekspel, maar het zijn steltelopers en de bedoeling is dat ze elkaar van de stokken lopen.
4: Die komen op het einde van de feesten.
1: Ja, inderdaad, de voorlaatste dag op de zondag komen ze met een bus uit Namen. Ze zullen dus een stoet vormen naar de locatie waar ze zullen spelen, waar de strijd doorgaat. En eerst zullen ze nog even uitleggen hoe het allemaal in elkaar steekt.
9: Meer op onze Facebookpagina Radio Noordzee Nieuws.
6: Radio Noordzee. Elk uur, meer regionaal nieuws.
7: Er is nu sinds vorige zomer een ontwikkeling op het toeristische van het monument. En dat betekent eigenlijk dat er een quasi verdubbeling zal komen van het aantal hotelkamers.
8: Die compostpaviljoenen, ik zie dat bij mij hier in de buurt, die worden gebruikt. Ikzelf ook trouwens. En er is een bepaalde cohesie die ontstaat tussen de mensen die langskomen en zo. Dus er is een sociaal draagvlak daar ook voor.
10: De dactylozaal, maar ook op de scène van de grote postzaal, waar we eigenlijk een volledige nachtclub bouwen.
26: Of fotograaf spelen voor de eerste presidenten. Dat was een mooi moment. Natuurlijk de Herald, de Neercrash. Ja, dat zijn allemaal dingen die je bijblijven, hè? Ja.
6: Regionaal nieuws hoor je hier bij Noordzee. Radio Noordzee, kalender.
9: Op zaterdag 15 augustus kan je in Oudenburg naar de grootste rommelmarkt in de regio. Je kan snuisteren in alle straten van het centrum tot 5 uur. De Zwaantjes Rollerclub organiseert van 13 tot 16 augustus voor de 58ste keer de Grand Prix van Vlaanderen. Jonge en volwassen skielers, waaronder enkele steengoede lokale talenten, geven het beste van zichzelf op de skielerpiste en op de baan. Alles is gratis mee te maken aan de Egelaan in Zandvoorde. In De Haan kan je op zondag 16 augustus naar de Oude Klepperparade. Een parade van motorfietsen en driewielers, gebouwd voor 1920. De jaarlijkse rommelmarkt van de Melody Makers vindt plaats op zondag 16 augustus aan het Maritiem Instituut Mercator. Kom snuisteren tussen de vele koopjes, ontdek verborgen schatten en geniet van de gezellige sfeer. Het Country Festival strijkt neer in Middelkerken van vrijdag 21 tot zondag 23 augustus. Dit gratis evenement brengt live country muziek, foodtrucks en een Amerikaanse westernsfeer. Tips van onze Noordzeeredders hoor je op weekdagen om 14:15 bij Radio Noordzee.
6: Radio Noordzee.
27: Dichtbij wat er gebeurt in de regio.
3: Wim Dankaert, u speelt mee in de theaterwandeling Het Alsjeblieft Meisje. Opnieuw met de Dagbroeders. U werkte eerder met hen.
28: Ja, dat is waar. Het is mijn, ik denk al de vierde keer of zo dat ik met hen werk. Ik werk ook in Antwerpen regelmatig met amateurs en zo. Ik vind de mix tussen professionele en amateurs vind ik heel fijn. Ik heb ook lang lesgegeven aan het conservatorium. Ik vind het heel fijn om met mensen te werken. En dat is blijkbaar ook opgevallen tijdens de vorige theaterwandelingen. Omdat ik de zaken nogal kan sturen. Dan viel Katlijn op en nu heeft Katlijn gevraagd of ik 2 van de, 6 scènes wil regisseren. En ik speel ook in 1 van de 2.
3: En wat speelt u?
28: Wij, in de eerste scène spelen wij, speel ik een ouder koppel bij wie Julie op bezoek komt. Niet op bezoek komt, ze komt eigenlijk terug thuis. Ze is getrouwd met de zoon. En Julie is een Vlaams meisje dat in de Eerste Wereldoorlog haar lichaam heeft moeten verkopen. Die zoon is daar achtergekomen en die is daar bijzonder boos over. De ouders, ik ben de vader van de zoon. De ouders die houden zeer veel van het meisje en dat zorgt dus voor een flinke confrontatie in de eerste scène.
3: Dat thema, het alsjeblieft meisje, is iets wat heel leefde aan de kust. Kende u die problematiek of was het door het boek dat u het hebt ontdekt?
28: Dat is helemaal door het boek van Kathleen. Kathleen schrijft heel vaak over de oorlog. Eerste oorlog, Tweede Wereldoorlog. En eigenlijk weet ik daar zelf niet wel over de oorlog en over de politiek. Maar de problematiek van de mensen zelf is heel boeiend. En daar weet Kathleen zich echt wel in te verdiepen.
3: Hoe is het om die mensen te coachen?
28: Fijn. In deze eerste scène werk ik met een drietal mensen die eigenlijk heel goed spelen. Ja, echt. De tweede scène trouwens ook hoor, maar in de tweede scène speel ik niet zelf. En dat is toch een groot verschil. Het coachen plus spelen. Ik moet observator zijn en ook speler. Het is niet makkelijk.
3: Op de Oosteroever, kende u de streek?
28: Nee, ik weet heel weinig van de zee en van Oostende. Ik ben echt van Antwerpen, ja.
3: Maar er komt verandering in.
28: Ja, daar is de laatste jaren meer en meer verandering in gekomen, dat is waar.
9: Wim Dankaert, bedankt voor het gesprek en veel succes met het Alsjeblieft Meisje.
0: Dit is Radio Noordzee.
20: Nieuws en info aan de kust. Noordzee Regio Nieuws.
9: De vijfde editie van Peloton Parkinson heeft €36.000 ingezameld voor wetenschappelijk onderzoek. Dat gebeurde met een fietstocht van Oostende naar Brugge en Knokke en terug door 130 deelnemers. Theater aan Zee sloot dit weekend af. Er waren 100.000 bezoekers voor 500 voorstellingen. Driekwart van de voorstellingen was uitverkocht. Volgend jaar bestaat TAS 30 jaar. KV Diksmuiden Oostende won met 6-0 tegen Avanti Stekene in het kader van de beker van België. De doelpunten waren van Dazen, Van den Schrik, Dumoulin, Beukels en twee keer Bronchin. KVDO gaat door naar de volgende ronde. In Ichtegem start de plaatselijke Carrefour met een actie voor 18 lokale verenigingen en clubs uit Ichtegem, Eernegem, Bekegem en Koekelare. Er zal in totaal €5.000 verdeeld worden. Klanten kunnen bepalen hoe de steun verdeeld wordt over de lokale verenigingen. In Westende gaan experts van de Universiteit van Antwerpen in gesprek met de buurtbewoners. Het maakt deel uit van een omgevingsbemiddelingstraject voor de ontwikkeling van de site van het Rauschenbergplein. Er zijn in de buurt verschillende ruimtelijke uitvoeringsplannen en ook protest tegen hoogbouw. De experts van de universiteit zijn aan de slag in opdracht van de gemeente Middelkerke en brengen de bezorgdheden in kaart. Meer regionieuws over een uur.
20: Iedereen luistert naar Radio Noordzee.
11: Ik ben Björn Amsteeuw.
12: Hi, dit is Bart Keil en je hoort mijn muziek op Radio Noordzee.
13: Ik ben Bruno Lammelijn, voorzitter van Fusion Oostende.
14: Ik ben Peter Kruijmeers, directeur van toerisme en het Kurzaal in Oostende en ik luister naar Radio Noordzee.
20: Dit is Radio Noordzee.
0: Dichtbij wat er gebeurt in de regio.
3: Christine De Vriend, u bent voorzitter van de contactgroep Oostende van de Vlaamse Parkinsonliga. Wie zijn jullie? Wat doen jullie?
15: Onze belangrijkste doelstelling is mensen met Parkinson samenbrengen en eigenlijk samen activiteiten doen.
3: Welke activiteiten organiseren jullie in de loop van het jaar?
15: We hebben eigenlijk twee groepen. We hebben aan de ene kant onze maandelijkse activiteiten. Die doorgaan de maandag namiddag, de vierde maandag namiddag van de maand. En de woensdag namiddag ene keer in de maand. De maandag namiddag is een beetje van alles. En de woensdag namiddag is vooral bewegen. Want bewegen is zeer belangrijk voor mensen met Parkinson. Daarnaast hebben we de wekelijkse activiteit, dat is de Parkinspoor. Die gaat door in de schapperij van 5:30 tot 6:30. En dat is eigenlijk echt sporten, rekening houdend met wat belangrijk is voor mensen met Parkinson.
3: Dat is iets wat jullie onlangs hebben geïntroduceerd, die Parkiespoor. Slaat dat aan? Bereiken jullie die mensen?
15: We zouden eigenlijk liever nog een aantal mensen meer bereiken, maar we merken wel, de mensen die komen, die haken niet af. Die zijn zeer blij om te blijven komen.
3: Er is nu een bijzondere grote activiteit dit najaar.
15: Klopt, inderdaad. 20 september doen we een wandelevenement. Waarom hebben wij dat wandelevenement georganiseerd? Dat is nu het tweede jaar op rij dat we dat organiseren en we zijn van plan om dat eigenlijk elk jaar te blijven organiseren. We willen aan de ene kant geld inzamelen voor het wetenschappelijk onderzoek en daarnaast willen we ook dat mensen met Parkinson zelf kunnen deelnemen. Vandaar dat we gezocht hebben naar een activiteit die laagdrempelig is en wandelen lijkt ons het geschikte moment of het geschikte activiteit om die twee zaken te kunnen combineren.
3: Wat staat er dan te gebeuren op 20 september?
15: Op 20 september kun je dus gaan wandelen. We hebben vier lussen. Eén van 3 kilometer, één van 6 kilometer, één van 12 kilometer en één van 18 kilometer. De 3 kilometer is rolstoel toegankelijk. Maar daarnaast, als je niet graag wandelt, ben je zeker ook meer dan welkom. Want wij bieden van alle soorten drank en eten aan. Er wordt verse soep gemaakt, belegde broodjes, pannenkoeken en drank, wat je maar wil.
3: Waar vindt het plaats en vanaf welk uur is die activiteit?
15: Vanaf 8 uur kun je terecht in Duin en Zee. Dus alles start in Duin en Zee. Er is ook een hele grote parking, dus voor iedereen gemakkelijk bereikbaar.
11: Allen daarheen op 20 september op Duin en Zee. Bedankt voor het gesprek, Christine de Vriend van de Parkinson Liga Oostende.
16: Regionieuws.
11: KVDO zal de volgende match voor de beker van België in het Batimon Solarpark spelen. KVDO bereikte een overeenkomst met tegenstrever City Pirates Antwerpen om de match aan de kust te spelen. De man die verdacht wordt van de moord op een 43-jarige Oostendse vrouw blijft 2 maanden langer in de cel. Dat besliste de raadkamer. De 21-jarige Nederlander schoot in september vorig jaar de vrouw dood in de Brusselstraat. De schutter was eerder al veroordeeld in een drugszaak. Volgende zomer komt de burleske show van het Witte Paard opnieuw naar Middelkerken. Dat kondigde Mark Koeken aan. Hij is een van de eigenaars van het Witte Paard in Blankenbergen. De samenwerking met Middelkerken wordt warm gehouden, want de showtempel in Blankenbergen moet tijdelijk dicht, omdat er een nieuw gebouw komt. En dit is het nationale en internationale nieuws.
16: Radio Noordzee.
27: Dichtbij wat er gebeurt in de regio.
16: Noordzee, dagklapper.
17: Oostende Koersen gaat elke maandag in de zomervakantie door op de Wellingtonrenbaan in Oostende. Vanaf 4:30 kan je genieten van paardenrennen en om 9:15 van Vlaamse artiesten die komen optreden. Vandaag zijn dat de Maltinies en Boemeke. Een ticket kost €13. Dan nog dit, heb jij informatie voor deze dagklapper? Mail ons op info@radionoordzee105.be.
16: Dichtbij wat er gebeurt in de regio.
27: Dit is Radio Noordzee.
3: Een diervriendelijke expo in het Kursaal. Schepen voor dierenwelzijn Fabrice Goffin. Een diervriendelijke expo, dat moet u blij maken.
18: Absoluut. Wanneer je de ambitie hebt om de diervriendelijkste stad van Vlaanderen te worden. En dat ga je na Brussel ook kiest voor de hoofdstad van de kust. Met de diervriendelijke zoo naar hier te komen. Ja, dan ben ik een blij man, hè.
3: Het is een hele moderne expo met VR-brillen en zo. Dat moet u als schepen voor technologie tevreden stellen.
18: Absoluut. Je hebt hier eigenlijk de ervaring van die vriendelijke tentoonstelling, maar dan met VR-brillen, waardoor dat je eigenlijk in een virtuele wereld kan connectie maken met dieren. Ik heb daar juist met een witte nijlpaard eigenlijk een contact gemaakt. Dat ik zeg van, allee, die zat naast mij, maakte geluiden ervan. Eigenlijk magnifiek.
3: Het is voor alle generaties.
18: Inderdaad, van jong tot gevorderde leeftijd, ik zal het zo noemen, je ervaart hier echt wel de mooiste zaken.
3: U was zelf het meest verwonderd over welk dier?
18: Een witte neushoorn. Alhoewel dat ook de connectie met de alligator, daar juist in de savanna, ook wel heel bijzonder is. Ik zou zeggen, ja, het is echt ongelooflijk.
11: Bedankt voor de tip, schepen Fabrice Goffin.
2: Radio Noordzee. Elk uur, meer regionaal nieuws.
4: Wel, we zijn eigenlijk begonnen van het originele hotel, Hotel Imperial. En we hebben eigenlijk de renovatie zo aangepakt dat we dat met respect voor de geschiedenis van het gebouw hebben gedaan.
5: De mensen mogen zich verwachten aan heel veel sprookjesfiguren gemaakt uit het zand.
19: Het is eigenlijk een pand waar shoppers, bezoekers, Oostendenaars en ondernemers terecht kunnen voor alles wat met shoppen te maken heeft.
2: Regionaal nieuws hoor je hier bij Noordzee. Noordzee Regio Nieuws.
11: Skielster Lisa van Steenkiste van de Zwaantjes Roller Club is geselecteerd voor het wereldkampioenschap. Dat wordt dit najaar gereden in Paraguay. Van Steenkiste werd dit jaar Europees kampioen. In Bredenen werden in de eerste 7 maanden van dit jaar bijna 1800 parkeerretributies ten onrechte uitgeschreven voor €40. Dat zegt gemeenteraadslid Christopher Meijre. Hij ontdekte dat op de toestellen nog steeds €30 staat, maar dat er bonnen van €40 worden uitgeschreven. Vermeijre en team Bredenen eisen de terugbetaling voor de getroffen automobilisten. Het voorbije weekend werden opnieuw veel dode vissen aangetroffen in het vlotdok in de Oostendse Achterhaven. Oorzaak van de massale vissterfte is de hitte en het zuurstoftekort. De civiele bescherming haalde honderden vissen uit het water. Intussen worden deze week in het bosje beluchters geplaatst om het zuurstofgehalte op peil te houden. Morgen starten de Paulusfeesten. Een belangrijk luik is het straattheater. Coördinator daarvan is Luc Loïc en hij kon een stuk werelderfgoed strikken.
1: Waar we eigenlijk allebei naar uitkijken is onze hoofdact, onze UNESCO-act, werelderfgoed. Het middeleeuwse het is een soort steekspel, maar het zijn steltelopers en de bedoeling is dat ze elkaar van de stokken lopen.
3: Die komen op het einde van de feesten.
1: Ja, inderdaad, de voorlaatste dag op de zondag komen ze met een bus uit Namen. Ze zullen dus een stoet vormen naar de locatie waar ze zullen spelen, waar de strijd doorgaat. En eerst zullen ze nog even uitleggen hoe het allemaal in elkaar steekt.
11: Meer op onze Facebookpagina Radio Noordzee Nieuws.
27: Dit is Radio Noordzee.
2: Radio Noordzee.
27: Dichtbij wat er gebeurt in de regio.
3: De Grote Post programmeert komend seizoen ook comedy-programmator Rutger de Kloet. Wat mogen de mensen verwachten?
21: Wel, lachen is gezond, dus we hebben heel bewust gekozen om veel comedy te gaan programmeren volgend seizoen. En vanaf oktober tot en met juni kan je eigenlijk heel wat bekende, maar ook minder bekende comedians aan het werk zien in Oostende.
3: Wie zijn die jonge talenten?
21: Ik denk bijvoorbeeld aan Rubrecht van den Toren, aan Pieter Verelst, maar in het bijzonder ook aan Nufzet. Dat is een programma waar we allemaal jonge comedians, ook mensen met een andere origine, eigenlijk de eerste kans geven om hun werk voor te stellen aan het publiek.
3: Dat zijn verschillende comedians op één moment.
21: Inderdaad, onder de nummer Words, Beat and Jokes zijn dat een 5-tal comedians geleid door een MC. We weten op vandaag nog niet wie dat precies zal zijn, maar die gaan een avondvullend programma brengen, allemaal met hun eigen werk.
3: Dat zijn die jonge talenten, er zijn ook gevestigde namen.
21: Gevestigde namen, absoluut. Ik denk aan Jan-Jaap van der Wal. De man woont intussen 10 jaar in Vlaanderen en brengt daar een show rond, Amor Fati. Maar ik kijk ook heel erg uit naar Pief Huvluf, Oostendenaar, die een thuismatch speelt, want die woont hier op enkele honderden meter vandaan. Ik denk aan Michael van Peel en natuurlijk Comilfo, die met een heel nieuwe show komt, Babel. Die mochten uiteraard ook niet ontbreken.
11: Bedankt voor het gesprek, Rutger de Kloet.
2: Luistert naar Radio Noordzee.
22: Ik ben Pierre de Koning van Liegbaken.
23: Ik ben Stefan Tange.
24: Ik ben Thierry de Klerk, assistant coach van Basket Oostende.
25: Ik ben Pieter Hens van Toerisme Oostende en ik hou van Noordzee.
29: Ik ben Mieke van Zeelen en als ik op vakantie kom naar de kust, dan luister ik graag naar Radio Noordzee.
2: Noordzee Regio Nieuws.
11: De 5e editie van Peloton Parkinson heeft €36.000 ingezameld voor wetenschappelijk onderzoek. Dat gebeurde met een fietstocht van Oostende naar Brugge en Knokke en terug door 130 deelnemers. Theater aan Zee sloot dit weekend af. Er waren 100.000 bezoekers voor 500 voorstellingen. Driekwart van de voorstellingen was uitverkocht. Volgend jaar bestaat TAS 30 jaar. KV Diksmuiden-Oostende won met 6-0 tegen Avanti Stekene in het kader van de beker van België. De doelpunten waren van Dazen, Van den Schrik, Dumoulin, Beukels en twee keer Bronchin. KVDO gaat door naar de volgende ronde. In Ichtegem start de plaatselijke Carrefour met een actie voor 18 lokale verenigingen en clubs uit Ichtegem, Eernegem, Bekegem en Koekelare. Er zal in totaal €5.000 verdeeld worden. Klanten kunnen bepalen hoe de steun verdeeld wordt over de lokale verenigingen. In Westende gaan experts van de Universiteit van Antwerpen in gesprek met de buurtbewoners. Het maakt deel uit van een omgevingsbemiddelingstraject voor de ontwikkeling van de site van het Rauschenbergplein. Er zijn in de buurt verschillende ruimtelijke uitvoeringsplannen en ook protest tegen hoogbouw. De experts van de universiteit zijn aan de slag in opdracht van de gemeente Middelkerken en brengen de bezorgdheden in kaart. Meer regionieuws over een uur.
6: Radio Noordzee. Elk uur, meer regionaal nieuws.
7: Dat is eindig. Ik denk de traditie in Oostende en de tijd van Insor. Insor is ook nooit op het voetstuk gezet dat hij verdiende. En de meeste van zijn werken zijn eigenlijk vertrokken naar het buitenland.
8: Jong Geweld is een inspraak- en participatiedag eigenlijk, waarbij dat we jongeren vragen in Bredene wat dat ze vinden van Bredene, wat er beter kan en wat hun ideeën zijn naar de toekomst toe.
9: Wij verhuizen naar januari op vraag van het Vlaamse Audiovisueel Fonds, die ons nu erkend heeft als groot festival.
10: Dat zijn allemaal zaken die veel beter moeten georganiseerd worden, zodanig dat we niet eindigen in vechtpartijen waar dan op het einde van de rit de stad Oostende of de politie van Oostende verantwoordelijk voor is.
6: Regionaal nieuws hoor je hier bij Noordzee.
11: Vandaag aan de kust een matige noord-noordwestenwind met aangename zomertemperaturen. 21 graden vlak aan zee, in het hinterland wordt dat 24 graden. De strandwatertemperatuur vandaag bedraagt 21,8 graden en het is hoogwater deze middag om 12 uur.
6: Meer op de Facebookpagina van Weerman Michiel Bonte.
27: Regionaal nieuws hoor je hier bij Noordzee.
6: Radio Noordzee.
27: Dichtbij wat er gebeurt in de regio.
3: Een bijzondere reeks in de Grote Post is Mijn Lieve Lijf. Ann Pauls, u bent van de Grote Post. Hoe pakken jullie dat aan? Wat is dat Mijn Lieve Lijf?
12: Ah, ik praat zo graag over Mijn Lieve Lijf. Mijn Lieve Lijf is de gesprekkenreeks die gehost wordt door Lieve Blankaert. En we gaan eigenlijk met Lieve naar bijzondere plekken, voor wie dat mensen, naar mensen voor wie het niet altijd zo evident is om naar een cultuurhuis te komen om deel te nemen aan theater of aan gesprekken. En we spelen eigenlijk inhoudelijk in op de thema's die daar leven. De volgende reeks is al de vierde reeks, denk ik, of het vierde seizoen. Werken we samen met Katrien de Ruijscher, of is Katrien de Ruijscher te gast? Kent haar allemaal als Dr. Judy. Vanuit thuis, maar zij is ook een heel geëngageerde maker, podcastmaker onder andere ook, die een prachtige podcast heeft gemaakt over het verlies van haar vader aan een alcoholmisbruik en de impact die dat heeft gehad op haar gezin. En evenzeer hebben we ook Stefan Mailleux te gast. En Stefan Mailleux komt vertellen over de impact van burn-out op uw lichaam, op uw functioneren, op uw leven, op uw relaties. Dus deze twee gasten zijn te gast en eigenlijk spelen die altijd inhoudelijk in op iets wat er in de ontmoetingscentra bijvoorbeeld in dit geval al leeft.
3: Lieve Blankaert en gasten in ontmoetingscentra, welke ontmoetingscentra zijn dat?
12: Dit jaar gaan we naar de Ballon en naar de Schelpen.
3: Als mensen daarbij willen zijn in die twee ontmoetingscentra?
12: Ze kunnen uiteraard gewoon tickets kopen opnieuw via degrotepost.be, maar ook in het ontmoetingscentrum zelf. Dus bij Debbie van de Ballon of bij Roel van de Schelpen, laat uw naam daarachter en dan sta je zo op de lijst en regelen we dat de avond zelf wel.

0: veroordeeld in een drugszaak. Volgende zomer komt de burleske show van het Witte Paard opnieuw naar Middelkerken. Dat kondigde Mark Koeken aan. Hij is een van de eigenaars van het Witte Paard in Blankenbergen. De samenwerking met Middelkerken wordt warm gehouden, want de showtempel in Blankenbergen moet tijdelijk dicht, omdat er een nieuw gebouw komt. En dit is het nationale en internationale nieuws.
1: Iedereen luistert naar Radio Noordzee.
2: Ik ben Dirk de Grauwe.
3: Hallo, ik ben Isabel van der Maal. Ik ben een actrice en woordkunstenares.
4: Ik ben Nancy Bourquani.
5: Ik ben Dominique Choquet en ik luister naar Radio Noordzee om op de hoogte te blijven van alles wat in de regio gebeurt.
1: Radio Noordzee informeert jou over wat er gebeurt in de regio.
6: De opbouw van de Paulusfeesten is volop bezig. Volgende week gaan ze van start. Programmator Chesney Chaaks, het programma is helemaal klaar nu.
7: Ja, zeker. We hebben alles ligt vast en het wordt een topfeest.
6: Met een paar nieuwigheden, toch?
7: Ja, dit jaar hebben we beslist om geen statiegeld mee te vragen voor onze bekers. We hopen dat de mensen dat positief ontvangen. We hopen ook dat de mensen hun bekers in onze bekervreters gaan gooien en niet op de grond. Zo hebben we toch onze bekers terug.
6: En als je dan kijkt naar de programmatie, wie zijn daar de grote namen dit jaar op de feesten?
7: Ik denk dat dit jaar vooral Absent Minded, Je Broers, Kumik, Preuteleute, Funeral Dress, Paul Michiels, Tissy Arno en nog zoveel meer.
6: Ik hoorde toch heel wat bands met een lokale inslag.
7: Ja, klopt. We proberen altijd zoveel mogelijk bands met een Oostense link of die zelfs helemaal Oostense zijn te boeken. En zo komen we tot een zeer gevarieerd programma.
6: En de avonden van de Paulusfeesten die worden telkens afgesloten met een DJ. Hoe zit dat?
7: Ja, dat klopt. We willen dus eigenlijk wanneer de laatste noot op het hoofdpodium uitdooft, dat dan eigenlijk de DJ in de tent direct begint. Zo blijft het feestje eigenlijk constant doorgaan en hoeven de mensen niet te zoeken naar entertainment. Het is gewoon omdraaien, tent in en verder feesten.
0: Bedankt voor het gesprek, Chesney Chaaks. Paulusfeesten in Oostende vanaf dinsdag 11 augustus.
1: Regionaal nieuws en info.
8: Dit is Radio Noordzee.
1: Radio Noordzee. Noordzee Regio Nieuws.
0: Skielster Lisa van Steenkisten van de Zwaantjes Rollerclub is geselecteerd voor het wereldkampioenschap. Dat wordt dit najaar gereden in Paraguay. Van Steenkisten werd dit jaar Europees kampioen. In Bredenen werden in de eerste 7 maanden van dit jaar bijna 1800 parkeerretributies ten onrechte uitgeschreven voor €40. Dat zegt gemeenteraadslid Christopher Meijre. Hij ontdekte dat op de toestellen nog steeds €30 staat, maar dat er bonnen van €40 worden uitgeschreven. Vermeijre en team Bredenen eisen de terugbetaling voor de getroffen automobilisten. Het voorbije weekend werden opnieuw veel dode vissen aangetroffen in het vlotdok in de Oostense Achterhaven. Oorzaak van de massale vissterfte is de hitte en het zuurstoftekort. De civiele bescherming haalde honderden vissen uit het water. Intussen worden deze week in het bosje beluchters geplaatst om het zuurstofgehalte op peil te houden. Morgen starten de Paulusfeesten. Een belangrijk luik is het straattheater. Coördinator daarvan is Luc Loïc en hij kon een stuk werelderfgoed strikken.
9: Waar we eigenlijk allebei naar uitkijken is onze hoofdact, onze UNESCO-act, werelderfgoed. Het middeleeuwse het is een soort steekspel, maar het zijn steltelopers en de bedoeling is dat ze elkaar van de stokken lopen.
6: Die komen op het einde van de feesten.
9: Ja, inderdaad, de voorlaatste dag op de zondag komen ze met een bus uit Namen. Ze zullen dus een stoet vormen naar de locatie waar ze zullen spelen, waar de strijd doorgaat. En eerst zullen ze nog even uitleggen hoe het allemaal in elkaar steekt.
0: Meer op onze Facebookpagina Radio Noordzee Nieuws.
1: Radio Noordzee. Elk uur, meer regionaal nieuws.
2: Maar met ons Bredenen Festival hebben we onze eigen manier van naar buiten te komen tijdens het toeristisch seizoen. En ik denk dat Bredenen nu ook al goed gelinkt is aan dat festival dat wij organiseren.
10: Wel ja, mijn eerste druk verscheen in 1972. Dus 50 jaar is er.

0: een Oostends woordenboek.
1: Oh ja, die 20 jaar hier in Oostende, ja, dat veegt je ook niet uit. Ik heb hier een paar generaties meegemaakt die op stap gingen. Ik heb hier veel mensen leren kennen, zoveel bijna als in Limburg.
2: Regionaal nieuws hoor je hier bij Noordzee. Radio Noordzee, kalender.
3: Op zaterdag 15 augustus kan je in Oudenburg naar de grootste rommelmarkt in de regio. Je kan snuisteren in alle straten van het centrum tot 5 uur. De Zwaantjes Rollerclub organiseert van 13 tot 16 augustus voor de 58ste keer de Grand Prix van Vlaanderen. Jonge en volwassen skielers, waaronder enkele steengoede lokale talenten, geven het beste van zichzelf op de skielerpiste en op de baan. Alles is gratis mee te maken aan de Egelaan in Zandvoorde. In De Haan kan je op zondag 16 augustus naar de Oude Klepperparade. Een parade van motorfietsen en driewielers, gebouwd voor 1920. De jaarlijkse rommelmarkt van de Melody Makers vindt plaats op zondag 16 augustus aan het Maritiem Instituut Mercator. Kom snuisteren tussen de vele koopjes, ontdek verborgen schatten en geniet van de gezellige sfeer. Het Country Festival strijkt neer in Middelkerken van vrijdag 21 tot zondag 23 augustus. Dit gratis evenement brengt live country muziek, foodtrucks en een Amerikaanse westernsfeer. Tips van onze Noordzeeredders hoor je op weekdagen om 14:15 bij Radio Noordzee.
4: Dit is Radio Noordzee.
2: Radio Noordzee.
4: Dichtbij wat er gebeurt in de regio.
0: KV Diksmuiden-Oostende staat voor de start van het nieuwe seizoen. Bram Kersenbelk, hoe gaat het met KVDO? Waar komen jullie uit?
5: Jammer genoeg komen wij nog uit in tweede amateurklasse, want vorig jaar, vorig seizoen, net de promotie gemist in de eindronde. Een mooie tweede plaats behaald wel. Maar de ambities dit seizoen zijn wel klaar. Wij willen zeker promoveren. We hebben er ook de nodige versterkingen voor gehaald. Dus de bedoeling is om zeker ons duchtig woordje mee te strijden voor de titel.
0: Wie zijn die versterkingen? Wie zijn die aanwinsten voor KVDO?
5: Met Niels Pierre en Nagy Maartens hebben we eigenlijk twee spelers teruggehaald die de volledige jeugdopleiding bij KV Oostende hebben doorlopen. Zij komen van Knokke, dat een reeks hoger speelt dan ons. Dus dat zijn zeker twee transfers die het verschil moeten kunnen maken. Met Didju hebben we van Lebbeke een van de beste spitsen uit de reeks gehaald. Vorig jaar heel veel goals en assists. Met Robbe de Kosteren hebben we een ex-prof van Cercle Brugge binnengehaald, die vorig jaar bij Roeselaren zat. Dat zijn slechts 4 van de 9 transfers. Maar ik denk dat elke speler een absolute meerwaarde zal moeten zijn.
0: De ambities zijn hoog om dan dit jaar toch die promotie af te dwingen.
5: Ja, dat is wel de bedoeling. Hè. Ik denk ook met onze supporters aantallen, met de accommodatie, met de transfers die gedaan worden, kun je jezelf ook niet verschuilen. En moeten we zeggen dat we durven voor de titel gaan, maar de eerlijkheid gebiedt wel om te zeggen dat het een hele zware reeks zal worden. Zwaarder dan vorig jaar nog, denk ik, met een Eendracht Aalst-leden. Eendracht Aalst dat ook een zekere historie heeft en terug wil opklimmen. Ninove die is gezakt, die meteen weer wil promoveren. Dus ja, het zal zeker geen sinecure zijn.
0: Bedankt voor het gesprek, Bram Kersenbelk van KVDO en veel succes.
2: Nieuws en info aan de kust. Radio Noordzee. Noordzee Regio Nieuws.
0: De 5e editie van Peloton Parkinson heeft €36.000 ingezameld voor wetenschappelijk onderzoek. Dat gebeurde met een fietstocht van Oostende naar Brugge en Knokke en terug door 130 deelnemers. Theater aan Zee sloot dit weekend af. Er waren 100.000 bezoekers voor 500 voorstellingen. Driekwart van de voorstellingen was uitverkocht. Volgend jaar bestaat TAS 30 jaar. KV Diksmuiden-Oostende won met 6-0 tegen Avanti Stekene in het kader van de Beker van België. De doelpunten waren Van Dazen, Van den Schrik, Dumoulin, Beukels en twee keer Bronchin. KVDO gaat door naar de volgende ronde. In Ichtegem start de plaatselijke Carrefour met een actie voor 18 lokale verenigingen en clubs uit Ichtegem, Eernegem, Bekegem en Koekelaren. Er zal in totaal €5.000 verdeeld worden. Klanten kunnen bepalen hoe de steun verdeeld wordt over de lokale verenigingen. In Westende gaan experts van de Universiteit van Antwerpen in gesprek met de buurtbewoners. Het maakt deel uit van een omgevingsbemiddelingstraject voor de ontwikkeling van de site van het Rauschenbergplein. Er zijn in de buurt verschillende ruimtelijke uitvoeringsplannen en ook protest tegen hoogbouw. De experts van de universiteit zijn aan de slag in opdracht van de gemeente Middelkerken en brengen de bezorgdheden in kaart. Meer regionieuws over een uur.
2: Iedereen luistert naar Radio Noordzee.
6: Hallo, mijn naam is Bram Opstalen.
7: Goeiedag, ik ben Paul Bruna.
8: Ik ben Willy Versluis, reder ter zeevisserij.
9: Ik ben Peter Labes, schrijver. En ook in Zuid-Frankrijk luister ik heel graag naar Radio Noordzee.
2: Radio Noordzee.
4: Dichtbij wat er gebeurt in de regio.
0: Wim Dankaert, u speelt mee in de theaterwandeling Het Alsjeblieft Meisje. Opnieuw met de Dakbroeders, u werkte eerder met hen.
10: Ja, dat is waar. Het is mijn, ik denk al de vierde keer of zo dat ik met hem werk. Ik werk ook in Antwerpen regelmatig met amateurs en zo. Ik vind de mix tussen professionele en amateurs vind ik heel fijn. Ik heb ook lang lesgegeven aan het conservatorium. Ik vind het heel fijn om met mensen te werken. En dat is blijkbaar ook opgevallen tijdens de vorige theaterwandelingen. Omdat ik de zaken nogal kan sturen. Dan viel Katlijn op en u heeft Katlijn gevraagd of ik twee van de, hoeveel zijn er, zes scènes wil regisseren. En ik speel ook in een van de twee.
0: En wat speelt u?
10: In de eerste scène speel ik een ouder koppel bij wie Julie op bezoek komt. Niet op bezoek komt, ze komt eigenlijk terug thuis. Ze is getrouwd met de zoon. En Julie is een Vlaams meisje dat in de Eerste Wereldoorlog haar lichaam heeft moeten verkopen. Die zoon is daar achtergekomen en die is daar bijzonder boos over. De ouders, ik ben de vader van de zoon. De ouders die houden zeer veel van het meisje en dat zorgt dus voor een flinke confrontatie in de eerste scène.
0: Dat thema, het Alsjeblieft Meisje, is iets wat heel leefde aan de kust. Kende u die problematiek of was het door het boek dat u het hebt ontdekt?
10: Dat is helemaal door het boek van Katlijn. Katlijn schrijft heel vaak over de oorlog. Eerste oorlog, Tweede Wereldoorlog. En eigenlijk weet ik daar zelf niet wel over de oorlog en over de politiek. Maar de problematiek van de mensen zelf is heel boeiend. En daar weet Katlijn zich echt wel in te verdiepen.
0: Hoe is het om die mensen te coachen?
10: Fijn. In deze eerste scène werk ik met een drietal mensen die eigenlijk heel goed spelen. Ja, echt. De tweede scène trouwens ook hoor, maar in de tweede scène speel ik niet zelf. En dat is toch een groot verschil. Het coachen plus spelen. Ik moet observator zijn en ook speler. Het is niet makkelijk.
0: Op de Oosteroever, kende u de streek?
10: Nee, ik weet heel weinig van de zee en van Oostende. Ik ben echt van Antwerpen, ja.
0: Maar er komt verandering in.
10: Daar is de laatste jaren meer en meer verandering in gekomen, dat is waar.
0: Okay. Wim Dankaert, bedankt voor het gesprek en veel succes met het Alsjeblieft Meisje.
4: Regionaal nieuws hoor je hier bij Noordzee.
2: Radio Noordzee.
4: Dichtbij wat er gebeurt in de regio.
2: Noordzee Regionieuws.
0: KVDO zal de volgende match voor de beker van België in het Batimon Solar Park spelen. KVDO bereikte een overeenkomst met tegenstrever City Pirates Antwerpen om de match aan de kust te spelen. De man die verdacht wordt van de moord op een 43-jarige Oostendse vrouw blijft 2 maanden langer in de cel. Dat besliste de raadkamer. De 21-jarige Nederlander schoot in september vorig jaar de vrouw dood in de Brusselstraat. De schutter was eerder al veroordeeld in een drugszaak. Volgende zomer komt de burleske show van het Witte Paard opnieuw naar Middelkerken. Dat kondigde Mark Koeken aan. Hij is een van de eigenaars van het Witte Paard in Blankenbergen. De samenwerking met Middelkerken wordt warm gehouden, want de showtempel in Blankenbergen moet tijdelijk dicht, omdat er een nieuw gebouw komt. En dit is het nationale en internationale nieuws.
2: Nieuws en info aan de kust. Radio Noordzee. Noordzee, dagklapper.
11: Oostende Koersen gaat elke maandag in de zomervakantie door op de Wellingtonrenbaan in Oostende. Vanaf 4:30 kan je genieten van paardenrennen en om 9:15 van Vlaamse artiesten die komen optreden. Vandaag zijn dat de Maltinies en Boemeke. Een ticket kost €13. Dan nog dit. Heb jij informatie voor deze dagklapper? Mail ons op info@radionoordzee105.be.
2: Dit is Radio Noordzee.
4: Dichtbij wat er gebeurt in de regio.
12: Christine De Vriend, u bent voorzitter van de contactgroep Oostende van de Vlaamse Parkinsonliga. Wie zijn jullie? Wat doen jullie?
13: Onze belangrijkste doelstelling is mensen met Parkinson samenbrengen en eigenlijk samen activiteiten doen.
12: Welke activiteiten organiseren jullie in de loop van het jaar?
13: We hebben eigenlijk twee groepen. We hebben aan de ene kant onze maandelijkse activiteiten. Die doorgaan de maandag namiddag, de vierde maandag namiddag van de maand. En de woensdag namiddag, ene keer in de maand. De maandag namiddag is een beetje van alles. En de woensdag namiddag is vooral bewegen. Want bewegen is zeer belangrijk voor mensen met Parkinson. Daarnaast hebben we de wekelijkse activiteit, dat is de Parkispoor. Die gaat door in de schapperij van 5:30 tot 6:30. En dat is eigenlijk echt sporten, rekening houdend met wat belangrijk is voor mensen met Parkinson.
12: Dat is iets wat jullie onlangs hebben geïntroduceerd, die Parkispoor. Slaat dat aan? Bereiken jullie die mensen?
13: We zouden eigenlijk liever nog een aantal mensen meer bereiken. Maar we merken wel, de mensen die komen, die haken niet af. Die zijn zeer blij om te blijven komen.
12: Er is nu een bijzondere grote activiteit dit najaar.
13: Klopt, inderdaad. 20 september doen we een wandelevenement. Waarom hebben wij dat wandelevenement georganiseerd? Dat is nu het tweede jaar op rij dat we dat organiseren en we zijn van plan om dat eigenlijk elk jaar te blijven organiseren. We willen aan de ene kant geld inzamelen voor het wetenschappelijk onderzoek en daarnaast willen we ook dat mensen met Parkinson zelf kunnen deelnemen. Vandaar dat we gezocht hebben naar een activiteit die laagdrempelig is en wandelen lijkt ons het geschikte moment of het geschikte activiteit om die twee zaken te kunnen combineren.
12: Wat staat er dan te gebeuren op 20 september?
13: Op 20 september kun je dus gaan wandelen. We hebben vier lussen. Eén van 3 kilometer, één van 6 kilometer, één van 12 kilometer en één van 18 kilometer. De 3 kilometer is rolstoel toegankelijk. Maar daarnaast, als je niet graag wandelt, ben je zeker ook meer dan welkom. Want wij bieden van alle soorten drank en eten aan. Er wordt verse soep gemaakt, belegde broodjes, pannenkoeken en drank, wat je maar wil.
12: Waar vindt het plaats en vanaf welk uur is die activiteit?
13: Vanaf 8:00 kun je terecht in Duin en Zee. Dus alles start in Duin en Zee. Er is ook een hele grote parking, dus voor iedereen gemakkelijk bereikbaar.
0: Allen daarheen op 20 september op Duin en Zee. Bedankt voor het gesprek, Christine De Vriend van de Parkinsonliga Oostende.
2: Radio Noordzee. Elk uur, meer regionaal nieuws.
14: Want we blijven volop verder inzetten op verkeersveiligheid, in het bijzonder rond scholen en zeker rond lagere scholen, zoals in de Nieuwlandstraat en de Gerststraat.
15: Dat zijn eigenlijk prijzen aan verdienstelijke ondernemers in Oostende. Dat gaat al een aantal jaar door, maar nu hebben we er eigenlijk voor gekozen om dat in een nieuw jasje te steken.
16: Vandaar dat we aangevraagd hebben om de twee stroken, Gerststraat en Nieuwlandstraat, die aanpallen aan onze school, om die om te toveren tot fietsstraat.
17: We hebben eigenlijk na een korte oproep hebben we onmiddellijk 6 scholen in Oostende gehad die eigenlijk hun deelname hebben bevestigd. Het is een initiatief op vraag van het VTI.
2: Regionaal nieuws hoor je hier bij Noordzee. Noordzee regionieuws.
0: Skielster Lisa van Steenkisten van de Zwaantjes Rollerclub is geselecteerd voor het wereldkampioenschap. Dat wordt dit najaar gereden in Paraguay. Van Steenkisten werd dit jaar Europees kampioen. In Bredenen werden in de eerste 7 maanden van dit jaar bijna 1800 parkeerretributies ten onrechte uitgeschreven voor €40. Dat zegt gemeenteraadslid Christoffer Meijre. Hij ontdekte dat op de toestellen nog steeds €30 staat, maar dat er bonnen van €40 worden uitgeschreven. Vermeijre en team Bredenen eisen de terugbetaling voor de getroffen automobilisten. Het voorbije weekend werden opnieuw veel dode vissen aangetroffen in het vlotdok in de Oostendse Achterhaven. Oorzaak van de massale vissterfte is de hitte en het zuurstoftekort. De civiele bescherming haalde honderden vissen uit het water. Intussen worden deze week in het bosje beluchters geplaatst om het zuurstofgehalte op peil te houden. Morgen starten de Paulusfeesten. Een belangrijk luik is het straattheater. Coördinator daarvan is Luc Loïc en hij kon een stuk werelderfgoed strikken.
18: Waar we eigenlijk allebei naar uitkijken is onze hoofdact, onze UNESCO-act, werelderfgoed. De middeleeuwse steek, het is een soort steekspel, maar het zijn steltlopers en de bedoeling is dat ze elkaar van de stokken lopen.
12: Die komen op het einde van de feesten.
18: Ja, inderdaad, de voorlaatste dag op de zondag komen ze met een bus uit Namen. Ze zullen dus een stoet vormen naar de locatie waar ze zullen spelen, waar de strijd doorgaat. En eerst zullen ze nog even uitleggen hoe het allemaal in elkaar steekt.
0: Meer op onze Facebookpagina Radio Noordzee Nieuws.
2: Dichtbij wat er gebeurt in de regio.
4: Dit is Radio Noordzee.
12: Een diervriendelijke expo in het Cursaal. Schepen voor dierenwelzijn Fabrice Goffin. Een diervriendelijke expo, dat moet u blij maken.
19: Absoluut. Wanneer je de ambitie hebt om de diervriendelijkste stad van Vlaanderen te worden. En dat ga je na Brussel ook kiest voor de hoofdstad van de kust. Met de diervriendelijke zoo naar hier te komen. Ja, dan ben ik een blij man, hè.
12: Het is een hele moderne expo met VR-brillen en zo. Dat moet u als schepen voor technologie tevreden stellen.
19: Absoluut. Je hebt hier eigenlijk de ervaring van diervriendelijke tentoonstelling, maar dan met VR-brillen, waardoor dat je eigenlijk in een virtuele wereld kan connectie maken met dieren. Ik heb daar juist met een witte nijlpaard eigenlijk een contact gemaakt. Dat ik zeg van, allee, die zat naast mij, maakte geluiden ervan. Eigenlijk magnifiek.
12: Het is voor alle generaties.
19: Inderdaad, van jong tot gevorderde leeftijd, ik zal het zo noemen, je ervaart hier echt wel de mooiste zaken.
12: U was zelf het meest verwonderd over welk dier?
19: Een witte neushoorn. Alhoewel dat ook de connectie met de alligator, daar juist in de savanna, ook wel heel bijzonder is. Ik zou zeggen, het is echt, het is ongelooflijk.
0: Bedankt voor de tip, schepen Fabrice Goffin.
2: Iedereen luistert naar Radio Noordzee.
20: Ik ben Tineke van Hallemees.
21: Hallo, mijn naam is Tahon Chris en ik luister heel de dag door naar Radio Noordzee.
22: Ik ben Frank Dierkens.
23: Hallo, ik ben Lars Katrijsen en ik luister naar Radio Noordzee.
2: Noordzee Regio Nieuws.
0: De vijfde editie van Peloton Parkinson heeft €36.000 ingezameld voor wetenschappelijk onderzoek. Dat gebeurde met een fietstocht van Oostende naar Brugge en Knokke en terug door 130 deelnemers. Theater aan Zee sloot dit weekend af. Er waren 100.000 bezoekers voor 500 voorstellingen. Driekwart van de voorstellingen was uitverkocht. Volgend jaar bestaat TAS 30 jaar. KV Diksmuide Oostende won met 6-0 tegen Avanti Stekene in het kader van de beker van België. De doelpunten waren van Dazen, Van den Schrik, Dumoulin, Beukels en twee keer Bronchin. KVDO gaat door naar de volgende ronde. In Ichtegem start de plaatselijke Carrefour met een actie voor 18 lokale verenigingen en clubs uit Ichtegem, Eernegem, Bekegem en Koekelare. Er zal in totaal €5.000 verdeeld worden. Klanten kunnen bepalen hoe de steun verdeeld wordt over de lokale verenigingen. In Westende gaan experts van de Universiteit van Antwerpen in gesprek met de buurtbewoners. Het maakt deel uit van een omgevingsbemiddelingstraject voor de ontwikkeling van de site van het Rauschenbergplein. Er zijn in de buurt verschillende ruimtelijke uitvoeringsplannen en ook protest tegen hoogbouw. De experts van de universiteit zijn aan de slag in opdracht van de gemeente Middelkerke en brengen de bezorgdheden in kaart. Meer regionieuws over een uur.
2: Radio Noordzee. Elk uur, meer regionaal nieuws.
21: Wel, het is zo dat we eigenlijk nu de ruwbouwwerken zijn gestart van het paviljoen van de Tunne. We hebben eigenlijk afgelopen jaar sterk werk eerst gemaakt van de buitenaanleg met een aantal nieuwe speeltoestellen op de site.
24: Zijn we dus hier in Oostende geraakt en hebben we hier op Oosteroever een klein bescheiden appartementje gekocht.
9: Volgende week zitten we aan de derde druk die verdeeld wordt. Stranden we, zegt hij, rond de 3.500 boeken, wat blijkbaar in Vlaanderen niet onaardig is. Dus dat maakt mij heel dankbaar en nederig.
25: Maar zodra ik weer in mijn huis kan, zal ik ook meehelpen en zorgen dat het mee fonkelt, ook in mijn straat en wijk.
2: Regionaal nieuws hoor je hier bij Noordzee.
0: Vandaag aan de kust een matige noord-noordwestenwind met aangename zomertemperaturen. 21 graden vlak aan zee, in het hinterland wordt dat 24 graden. De strandwatertemperatuur vandaag bedraagt 21,8 graden en het is hoogwater deze middag om 12 uur.
2: Meer op de Facebookpagina van Weerman Michiel Bonte.
4: Dit is Radio Noordzee.
2: Radio Noordzee.
4: Dichtbij wat er gebeurt in de regio.
12: De Grote Post programmeert komend seizoen ook comedy-programmator Rutger de Kloet. Wat mogen de mensen verwachten?
1: Wel, lachen is gezond, dus we hebben heel bewust gekozen om veel comedy te gaan programmeren volgend seizoen. En vanaf oktober tot en met juni kan je eigenlijk heel wat bekende, maar ook minder bekende comedians aan het werk zien in Oostende.
12: Wie zijn die jonge talenten?
1: Ik denk bijvoorbeeld aan Rubrecht van den Toren, aan Pieter Verelst, maar in het bijzonder ook aan Neuf Zet. Dat is een programma waar we allemaal jonge comedians, ook mensen met een andere origine, eigenlijk de eerste kans geven om hun werk voor te stellen aan het publiek.
12: Dat zijn verschillende comedians op één moment.
1: Inderdaad, onder de nummer Words, Beat and Jokes zijn dat een vijftal comedians geleid door een MC. We weten op vandaag nog niet wie dat precies zal zijn, maar die gaan een avondvullend programma brengen, allemaal met hun eigen werk.
12: Dat zijn die jonge talenten, er zijn ook gevestigde namen.
1: Gevestigde namen, absoluut. Ik denk aan Jan-Jaap van der Wal. De man woont intussen 10 jaar in Vlaanderen en brengt daar een show rond, Amor Fati. Maar ik kijk ook heel erg uit naar Pief Huvluf, Oostendenaar, die een thuismatch speelt, want die woont hier op enkele honderden meter vandaan. Ik denk aan Michael van Peel en natuurlijk Comifo, die met een heel nieuwe show komt, Babel. Die mochten uiteraard ook niet ontbreken.
0: Bedankt voor het gesprek, Rutger de Kloet.
2: Nieuws en info aan de kust.
4: Radio Noordzee.
2: Radio Noordzee. Noordzee regionieuws.
0: KVDO zal de volgende match voor de beker van België in het Batimon Solar Park spelen. KVDO bereikte een overeenkomst met tegenstrever City Pirates Antwerpen om de match aan de kust te spelen. De man die verdacht wordt van de moord op een 43-jarige Oostendse vrouw blijft 2 maanden langer in de cel. Dat besliste de raadkamer. De 21-jarige Nederlander schoot in september vorig jaar de vrouw dood in de Brusselstraat. De schutter was eerder al veroordeeld in een drugszaak. Volgende zomer komt de burlesque show van het Witte Paard opnieuw naar Middelkerken. Dat kondigde Mark Koeken aan. Hij is een van de eigenaars van het Witte Paard in Blankenbergen. De samenwerking met Middelkerken wordt warm gehouden, want de showtempel in Blankenbergen moet tijdelijk dicht, omdat er een nieuw gebouw komt. En dit is het nationale en internationale nieuws.
2: Iedereen luistert naar Radio Noordzee.
3: Ik ben Dirk Matthijven.
5: Ik ben Hilde Veulemans. Ik ben een echte Oostendenaar en ik hou ontzettend van mijn stad. Het is hier zo goed aan het zijtje.
3: Mijn naam is Alain Leneel en ik luister elke dag naar Radio Noordzee.
4: Regionaal nieuws hoor je hier bij Noordzee.
2: Radio Noordzee.
4: Dichtbij wat er gebeurt in de regio.
12: Een bijzondere reeks in de Grote Post is Mijn Lieve Lijf. Ann Pauls, u bent van de Grote Post. Hoe pakken jullie dat aan? Wat is dat Mijn Lieve Lijf?
6: Ah, ik praat zo graag over Mijn Lieve Lijf. Mijn Lieve Lijf is de gesprekkenreeks die gehost wordt door Lieve Blankaert. En we gaan eigenlijk Mijn Lieve naar bijzondere plekken, naar mensen voor wie het niet altijd zo evident is om naar een cultuurhuis te komen om deel te nemen aan theater of aan gesprekken. En we spelen eigenlijk inhoudelijk in op de thema's die daar leven. De volgende reeks is al de vierde reeks, denk ik, of het vierde seizoen. Werken we samen met Katrien de Ruijscher, of is Katrien de Ruijscher te gast? Kent haar allemaal als Dr. Judy. Vanuit thuis, maar ze is ook een heel geëngageerde maker, podcastmaker onder andere ook, die een prachtige podcast heeft gemaakt over het verlies van haar vader aan een alcoholmisbruik en de impact die dat heeft gehad op haar gezin. En evenzeer hebben we ook Steven Mailleu te gast. En Steven Mailleu komt vertellen over de impact van burn-out op uw lichaam, op uw functioneren, op uw leven, op uw relaties. Dus deze twee gasten zijn te gast en eigenlijk spelen die altijd inhoudelijk in op iets wat er in de ontmoetingscentra bijvoorbeeld in dit geval al leeft.
12: Lieve Blankaert en gasten in ontmoetingscentra, welke ontmoetingscentra zijn dat?
6: Dit jaar gaan we naar de Ballon en naar de Schelpen.
12: Als mensen daarbij willen zijn in die twee ontmoetingscentra?
6: Ze kunnen uiteraard gewoon tickets kopen opnieuw via degrotepost.be, maar ook in het ontmoetingscentrum zelf. Dus bij Debbie van de Ballon of bij Roel van de Schelpen, laat u je naam daarachter. En dan sta je zo op de lijst en regelen we dat de avond zelf wel.

0: Noordzee Regio Nieuws.
1: Skielster Lisa van Steenkisten van de Zwaantjes Rollerclub is geselecteerd voor het wereldkampioenschap. Dat wordt dit najaar gereden in Paraguay. Van Steenkisten werd dit jaar Europees kampioen. In Bredene werden in de eerste 7 maanden van dit jaar bijna 1800 parkeerretributies ten onrechte uitgeschreven voor €40. Dat zegt gemeenteraadslid Christoffer Meijre. Hij ontdekte dat op de toestellen nog steeds €30 staat, maar dat er bonnen van €40 worden uitgeschreven. Vermeijre en team Bredene eisen de terugbetaling voor de getroffen automobilisten. Het voorbije weekend werden opnieuw veel dode vissen aangetroffen in het vlotdok in de Oostendse Achterhaven. Oorzaak van de massale vissterfte is de hitte en het zuurstoftekort. De civiele bescherming haalde honderden vissen uit het water. Intussen worden deze week in het bosje beluchters geplaatst om het zuurstofgehalte op peil te houden. Morgen starten de Paulusfeesten. Een belangrijk luik is het straattheater. Coördinator daarvan is Luc Loïc en hij kon een stuk werelderfgoed strikken.
2: Waar we eigenlijk allebei naar uitkijken is onze hoofdact, onze UNESCO-act, werelderfgoed. De middeleeuwse het is een soort steekspel, maar het zijn steltelopers en de bedoeling is dat ze elkaar van de stokken lopen.
3: Die komen op het einde van de feesten.
2: Ja, inderdaad, de voorlaatste dag op de zondag komen ze met een bus uit Namen. Ze zullen dus een stoet vormen naar de locatie waar ze zullen spelen, waar de strijd doorgaat. En eerst zullen ze nog even uitleggen hoe het allemaal in elkaar steekt.
1: Meer op onze Facebookpagina Radio Noordzee Nieuws.
0: Radio Noordzee. Elk uur, meer regionaal nieuws.
4: We hebben een geheel parcours afgelegd in het kader van een nieuwe toekomst voor Ettelheim.
5: Ja, er komt een gloednieuw Lago Zwemparadijs en ons 14e Zwemparadijs. We zijn ook heel blij dat het hier op deze prachtige locatie in Bredene kan komen.
6: We gaan de decors van Studio 100 ontdekken, kostuums van Studio 100. De geschiedenis zal aan de hand van alle Studio 100 figuren uitgelegd worden doorheen de tijd van Studio 100.
7: Een tweede piste dat de stad zou kunnen doen, is de graven zelf in ere herstellen. Niet alleen voor de show, maar ook als respect voor de mensen die hier begraven liggen. En vooral ook voor de veiligheid van de bezoekers.
0: Regionaal nieuws hoor je hier bij Noordzee. Radio Noordzee, kalender.
1: Op zaterdag 15 augustus kan je in Oudenburg naar de grootste rommelmarkt in de regio. Je kan snuisteren in alle straten van het centrum tot 5 uur. De Zwaantjes Rollerclub organiseert van 13 tot 16 augustus voor de 58ste keer de Grand Prix van Vlaanderen. Jonge en volwassen skielers, waaronder enkele steengoede lokale talenten, geven het beste van zichzelf op de skielerpiste en op de baan. Alles is gratis mee te maken aan de Egelaan in Zandvoorde. In De Haan kan je op zondag 16 augustus naar de Oude Klepperparade, een parade van motorfietsen en driewielers gebouwd voor 1920. De jaarlijkse rommelmarkt van de Melody Makers vindt plaats op zondag 16 augustus aan het Maritiem Instituut Mercator. Kom snuisteren tussen de vele koopjes, ontdek verborgen schatten en geniet van de gezellige sfeer. Het Country Festival strijkt neer in Middelkerken van vrijdag 21 tot zondag 23 augustus. Dit gratis evenement brengt live country muziek, foodtrucks en een Amerikaanse westernsfeer. Tips van onze Noordzeeredders hoor je op weekdagen om 14:15 bij Radio Noordzee.
0: Radio Noordzee informeert jou over wat er gebeurt in de regio.
3: De opbouw van de Paulusfeesten is volop bezig. Volgende week gaan ze van start. Programmator Chesney Tjaaks, het programma is helemaal klaar nu.
8: Ja, zeker. We hebben alles ligt vast en het wordt een topfeest.
3: Met een paar nieuwigheden, toch?
8: Ja, dit jaar hebben we beslist om geen statiegeld meer te vragen voor onze bekers. We hopen dat de mensen dat positief ontvangen. We hopen ook dat de mensen hun bekers in onze bekervreters gaan gooien en niet op de grond. Zo hebben we toch onze bekers terug.
3: En als je dan kijkt naar de programmatie, wie zijn daar de grote namen dit jaar op de feesten?
8: Goh, ik denk dat dit jaar vooral Absent Minded, Je Broers, Kumik, Preuteleute, Funeral Dress, Paul Michiels, Tissy Arno en nog zoveel meer.
3: Ik hoorde toch heel wat bands met een lokale inslag.
8: Ja, klopt. We proberen altijd zoveel mogelijk bands met een Oostense link of die zelfs helemaal Oostense zijn te boeken. En zo komen we tot een zeer gevarieerd programma.
3: En de avonden van de Paulusfeesten die worden telkens afgesloten met een DJ. Hoe zit dat?
8: Ja, dat klopt. We willen dus eigenlijk wanneer de laatste noot op het hoofdpodium uitdooft, dat dan eigenlijk de DJ in de tent direct begint. Zo blijft het feestje eigenlijk constant doorgaan en hoeven de mensen niet te zoeken naar entertainment. Het is gewoon omdraaien, tent in en verder feesten.
1: Bedankt voor het gesprek, Chesney Chucks. Paulusfeesten in Oostende vanaf dinsdag 11 augustus.
0: Noordzee Regionieuws.
1: De vijfde editie van Peloton Parkinson heeft €36.000 ingezameld voor wetenschappelijk onderzoek. Dat gebeurde met een fietstocht van Oostende naar Brugge en Knokke en terug door 130 deelnemers. Theater aan Zee sloot dit weekend af. Er waren 100.000 bezoekers voor 500 voorstellingen. Driekwart van de voorstellingen was uitverkocht. Volgend jaar bestaat TAS 30 jaar. KV Diksmuiden Oostende won met 6-0 tegen Avanti Stekene in het kader van de beker van België. De doelpunten waren van Dazen, Van den Schrik, Dumoulin, Beukels en twee keer Bronchin. KVDO gaat door naar de volgende ronde. In Ichtegem start de plaatselijke Carrefour met een actie voor 18 lokale verenigingen en clubs uit Ichtegem, Eernegem, Bekegem en Koekelare. Er zal in totaal €5.000 verdeeld worden. Klanten kunnen bepalen hoe de steun verdeeld wordt over de lokale verenigingen. In Westende gaan experts van de Universiteit van Antwerpen in gesprek met de buurtbewoners. Het maakt deel uit van een omgevingsbemiddelingstraject voor de ontwikkeling van de site van het Rauschenbergplein. Er zijn in de buurt verschillende ruimtelijke uitvoeringsplannen en ook protest tegen hoogbouw. De experts van de universiteit zijn aan de slag in opdracht van de gemeente Middelkerken en brengen de bezorgdheden in kaart. Meer regionieuws over een uur.
0: Iedereen luistert naar Radio Noordzee.
9: Ik ben Bjorn van Poeken, ik ben de curator van de Crystal Ship.
10: Ik ben Greg Della, ik kom uit Oostende en ik luister nu naar Radio Noordzee.
11: Ik ben Dirk Hoes, communicatieambtenaar van gemeentebestuur Bredene.
12: Ik ben Asioen en ik luister naar Radio Noordzee.
13: Dit is Radio Noordzee.
0: Radio Noordzee.
13: Dichtbij wat er gebeurt in de regio.
3: KV Diksmuiden Oostende staat voor de start van het nieuwe seizoen. Bram Kersenbelk, hoe gaat het met KVDO? Waar komen jullie uit?
14: Jammer genoeg komen wij nog uit in tweede amateurklasse, want vorig seizoen net de promotie gemist in de eindronde. Een mooie tweede plaats behaald wel. Maar de ambities dit seizoen zijn wel klaar. Wij willen zeker promoveren. We hebben er ook de nodige versterkingen voor gehaald. Dus de bedoeling is om zeker ons duchtig woordje mee te strijden voor de titel.
3: Wie zijn die versterkingen? Wie zijn die aanwinsten voor KVDO?
14: Met Niels Pierre en Nagy Maartens hebben we eigenlijk twee spelers teruggehaald die de volledige jeugdopleiding bij KV Oostende hebben doorlopen. Zij komen van Knokke, dat een reeks hoger speelt dan ons. Dus dat zijn zeker twee transfers die het verschil moeten kunnen maken. Met Diju hebben we van Lebbeke een van de beste spitsen uit de reeks gehaald. Vorig jaar heel veel goals en assists. Met Robbe de Kosteren hebben we een ex-prof van Cercle Brugge binnengehaald, die vorig jaar bij Roeselare zat. Dat zijn slechts 4 van de 9 transfers. Maar ik denk dat elke speler een absolute meerwaarde zal moeten zijn.
3: De ambities zijn hoog om dan dit jaar toch die promotie af te dwingen.
14: Ja, dat is wel de bedoeling. Ik denk ook met onze supporters aantallen, met de accommodatie, met de transfers die gedaan worden, kun je jezelf ook niet verschuilen. En moeten we zeggen dat we durven voor de titel gaan, maar de eerlijkheid gebiedt wel om te zeggen dat het een hele zware reeks zal worden. Zwaarder dan vorig jaar nog, denk ik, met een Eendracht Aalst-leden. Eendracht Aalst dat ook een zekere historie heeft en terug wil opklimmen. Ninove die is gezakt, die meteen weer wil promoveren. Dus ja, het zal zeker geen sinecure zijn.
1: Bedankt voor het gesprek, Bram Kersenbelk van KVDO en veel succes.
0: Nieuws en info aan de kust.
15: Thuis aan de kust.
0: Radio
13: Noordzee.
0: Noordzee Regio Nieuws.
1: KVDO zal de volgende match voor de beker van België in het Batimon Solar Park spelen. KVDO bereikte een overeenkomst met tegenstrever City Pirates Antwerpen om de match aan de kust te spelen. De man die verdacht wordt van de moord op een 43-jarige Oostendse vrouw blijft 2 maanden langer in de cel. Dat besliste de raadkamer. De 21-jarige Nederlander schoot in september vorig jaar de vrouw dood in de Brusselstraat. De schutter was eerder al veroordeeld in een drugszaak. Volgende zomer komt de burleske show van het Witte Paard opnieuw naar Middelkerken. Dat kondigde Mark Koeken aan. Hij is een van de eigenaars van het Witte Paard in Blankenbergen. De samenwerking met Middelkerken wordt warm gehouden, want de showtempel in Blankenbergen moet tijdelijk dicht, omdat er een nieuw gebouw komt. En dit is het nationale en internationale nieuws.

0: Noordzee Dagklapper.
1: Oostende Koersen gaat elke maandag in de zomervakantie door op de Wellington Renbaan in Oostende. Vanaf 4:30 kan je genieten van paardenrennen en om 9:15 van Vlaamse artiesten die komen optreden. Vandaag zijn dat de Maltinies en Boemeke. Een ticket kost €13. Dan nog dit, heb jij informatie voor deze dagklapper? Mail ons op info@radionoordzee105.be.
0: Radio Noordzee.
2: Dichtbij wat er gebeurt in de regio.
3: Wim Dankaert, u speelt mee in de theaterwandeling Het Alsjeblieft Meisje. Opnieuw met de Dagbroeders, u werkte eerder met hen.
4: Ja, dat is waar. Het is mijn, ik denk al de 4e keer of zo dat ik met hem werk. Ik werk ook in Antwerpen regelmatig met amateurs en zo. Ik vind de mix tussen professionele en amateurs vind ik heel fijn. Ik heb ook lang lesgegeven aan het conservatorium. Ik vind het heel fijn om met mensen te werken. En dat is blijkbaar ook opgevallen tijdens de vorige theaterwandelingen. Omdat ik de zaken nogal kan sturen. Dan viel Katlijn op en u heeft Katlijn gevraagd of ik 2 van de, 6 scènes wil regisseren. En ik speel ook in 1 van de 2.
3: En wat speelt u?
4: In de eerste scène speel ik een ouder koppel bij wie Julie op bezoek komt. Niet op bezoek komt, ze komt eigenlijk terug thuis. Ze is getrouwd met de zoon. En Julie is een Vlaams meisje dat in de Eerste Wereldoorlog haar lichaam heeft moeten verkopen. Die zoon is daar achtergekomen en die is daar bijzonder boos over. De ouders, ik ben de vader van de zoon. De ouders die houden zeer veel van het meisje en dat zorgt dus voor een flinke confrontatie in de eerste scène.
3: Dat thema, het Alsjeblieft Meisje, is iets wat heel leefde aan de kust. Kende u die problematiek of was het door het boek dat u het hebt ontdekt?
4: Dat is helemaal door het boek van Katlijn. Katlijn schrijft heel vaak over de oorlog. Eerste oorlog, Tweede Wereldoorlog. En eigenlijk weet ik daar zelf niet wel over de oorlog en over de politiek. Maar de problematiek van de mensen zelf is heel boeiend. En daar weet Katlijn zich echt wel in te verdiepen.
3: Hoe is het om die mensen te coachen?
4: Fijn. In deze eerste scène werk ik met een drietal mensen die eigenlijk heel goed spelen. Ja, echt. De tweede scène trouwens ook hoor, maar in de tweede scène speel ik niet zelf. En dat is toch een groot verschil. Het coachen plus spelen. Ik moet observator zijn en ook speler. Het is niet makkelijk.
3: Op de Oosteroever, kende u de streek?
4: Nee, ik weet heel weinig van de zeeën van Oostende. Ik ben echt van Antwerpen, ja.
3: Maar er komt verandering in.
4: Daar is de laatste jaren meer en meer verandering in gekomen, dat is waar.
5: Okay. Wim Dankaert, bedankt voor het gesprek en veel succes met het Alsjeblieft Meisje.
0: Radio Noordzee. Elk uur, meer regionaal nieuws.
6: Wel, voortaan kunnen in Oostende minder mobiele mensen of mensen met een beperking de fietstaxi reserveren.
7: Wij gaan dus inderdaad vragen aan ieder bezoeker van een publiek gebouw in Oudenburg om een mondmasker te dragen.
8: Dat we nog altijd niet zijn uitgenodigd door het stadsbestuur om zelfs maar te spreken over de decolonisatie van de publieke openbare ruimte in Oostende.
9: Maar onze jobstudenten gaan wel op een heel gepaste manier daar ook mee om en proberen wel de mensen duidelijk te maken dat het eigenlijk voor ieders veiligheid is dat de regels dienen opgevolgd te worden.
0: Regionaal nieuws hoor je hier bij Noordzee. Noordzee Regio Nieuws.
5: Skielster Lisa van Steenkisten van de Zwaantjes Rollerclub is geselecteerd voor het wereldkampioenschap. Dat wordt dit najaar gereden in Paraguay. Van Steenkisten werd dit jaar Europees kampioen. In Bredene werden in de eerste 7 maanden van dit jaar bijna 1800 parkeerretributies ten onrechte uitgeschreven voor €40. Dat zegt gemeenteraadslid Christoffer Meijre. Hij ontdekte dat op de toestellen nog steeds €30 staat, maar dat er bonnen van €40 worden uitgeschreven. Vermeijre en team Bredene eisen de terugbetaling voor de getroffen automobilisten. Het voorbije weekend werden opnieuw veel dode vissen aangetroffen in het vlotdok in de Oostendse Achterhaven. Oorzaak van de massale vissterfte is de hitte en het zuurstoftekort. De civiele bescherming haalde honderden vissen uit het water. Intussen worden deze week in het bosje beluchters geplaatst om het zuurstofgehalte op peil te houden. Morgen starten de Paulusfeesten. Een belangrijk luik is het straattheater. Coördinator daarvan is Luc Loïc en hij kon een stuk werelderfgoed strikken.
10: Waar we eigenlijk allebei naar uitkijken is onze hoofdact, onze UNESCO-act, werelderfgoed. De middeleeuwse het is een soort steekspel, maar het zijn steltelopers en de bedoeling is dat ze elkaar van de stokken lopen.
3: Die komen op het einde van de feesten.
10: Ja, inderdaad, de voorlaatste dag op de zondag komen ze met een bus uit Namen. Ze zullen dus een stoet vormen naar de locatie waar ze zullen spelen, waar de strijd doorgaat. En eerst zullen ze nog even uitleggen hoe het allemaal in elkaar steekt.
5: Meer op onze Facebookpagina Radio Noordzee Nieuws.
0: Dit is Radio Noordzee.
2: Dichtbij wat er gebeurt in de regio.
3: Christine De Vriend, u bent voorzitter van de contactgroep Oostende van de Vlaamse Parkinsonliga. Wie zijn jullie? Wat doen jullie?
11: Onze belangrijkste doelstelling is mensen met Parkinson samenbrengen en eigenlijk samen activiteiten doen.
3: Welke activiteiten organiseren jullie in de loop van het jaar?
11: We hebben eigenlijk twee groepen. We hebben aan de ene kant onze maandelijkse activiteiten. Die doorgaan de maandag namiddag, de vierde maandag namiddag van de maand. En de woensdag namiddag, ene keer in de maand. De maandag namiddag is een beetje van alles. En de woensdag namiddag is vooral bewegen. Want bewegen is zeer belangrijk voor mensen met Parkinson. Daarnaast hebben we de wekelijkse activiteit, dat is de Parkinspoor. Die gaat door in de schaperij van 5:30 tot 6:30. En dat is eigenlijk echt sporten, rekening houdend met wat belangrijk is voor mensen met Parkinson.
3: Dat is iets wat jullie onlangs hebben geïntroduceerd, die Parkinspoor. Slaat dat aan? Bereiken jullie die mensen?
11: We zouden eigenlijk liever nog een aantal mensen meer bereiken, maar we merken wel, de mensen die komen, die haken niet af. Die zijn zeer blij om te blijven komen.
3: Er is nu een bijzondere grote activiteit dit najaar.
11: Klopt, inderdaad. 20 september doen we een wandelevenement. Waarom hebben wij dat wandelevenement georganiseerd? Dat is nu het tweede jaar op rij dat wij dat organiseren en we zijn van plan om dat eigenlijk elk jaar te blijven organiseren. We willen aan de ene kant geld inzamelen voor het wetenschappelijk onderzoek en daarnaast willen we ook dat mensen met Parkinson zelf kunnen deelnemen. Vandaar dat we gezocht hebben naar een activiteit die laagdrempelig is en wandelen lijkt ons het geschikte moment of het geschikte activiteit om die twee zaken te kunnen combineren.
3: Wat staat er dan te gebeuren op 20 september?
11: Op 20 september kun je dus gaan wandelen. We hebben vier lussen. Eén van 3 kilometer, één van 6 kilometer, één van 12 kilometer en één van 18 kilometer. De 3 kilometer is rolstoel toegankelijk. Maar daarnaast, als je niet graag wandelt, ben je zeker ook meer dan welkom. Want wij bieden van alle soorten drank en eten aan. Er wordt verse soep gemaakt, belegde broodjes, pannenkoeken en drank. Wat je maar wil.
3: Waar vindt het plaats en vanaf welk uur is die activiteit?
11: Vanaf 8:00 kun je terecht in Duin en Zee. Dus alles start in Duin en Zee. Er is ook een hele grote parking, dus voor iedereen gemakkelijk bereikbaar.
5: Allen daarheen op 20 september op Duin en Zee. Bedankt voor het gesprek, Christine De Vriend van de Parkinsonliga Oostende.
0: Iedereen luistert naar Radio Noordzee.
12: Ik ben George Keters.
13: Ik ben Caroline De Vriend.
14: Ik ben comedian Mohsin Abbas en ik luister naar Radio Noordzee.
0: Noordzee Regio Nieuws.
5: De vijfde editie van Peloton Parkinson heeft €36.000 ingezameld voor wetenschappelijk onderzoek. Dat gebeurde met een fietstocht van Oostende naar Brugge en Knokke en terug door 130 deelnemers. Theater aan Zee sloot dit weekend af. Er waren 100.000 bezoekers voor 500 voorstellingen. Driekwart van de voorstellingen was uitverkocht. Volgend jaar bestaat TAS 30 jaar. KV Diksmuide Oostende won met 6-0 tegen Avanti Stekene in het kader van de Beker van België. De doelpunten waren van Dazen, Van den Schrik, Dumoulin, Beukels en twee keer Bronchin. KVDO gaat door naar de volgende ronde. In Ichtegem start de plaatselijke Carrefour met een actie voor 18 lokale verenigingen en clubs uit Ichtegem, Eernegem, Bekegem en Koekelaren. Er zal in totaal €5.000 verdeeld worden. Klanten kunnen bepalen hoe de steun verdeeld wordt over de lokale verenigingen. In Westende gaan experts van de Universiteit van Antwerpen in gesprek met de buurtbewoners. Het maakt deel uit van een omgevingsbemiddelingstraject voor de ontwikkeling van de site van het Rauschenbergplein. Er zijn in de buurt verschillende ruimtelijke uitvoeringsplannen en ook protest tegen hoogbouw. De experts van de universiteit zijn aan de slag in opdracht van de gemeente Middelkerken en brengen de bezorgdheden in kaart. Meer regionieuws over een uur.
0: Radio Noordzee. Elk uur, meer regionaal nieuws.
13: Het is zo dat we in Oostende voor Beaufort 3 kunstwerken hebben die dus de ganse zomer zullen te zien zijn.
15: Het is weer meeuwentijd. Het is een hot item in Oostende en wij blijven verder inzetten daarop. We gaan met een drone over de daken gaan vliegen.
16: Als uitgeweken Oostendenaar kom ik heel graag terug naar Oostende. En dan toevallig kom ik dan ook langs werken van de Crystal Ship, groot en klein. Ik ben heel trots om daar nu deel van te zijn.
17: Door de betrokkenheid van de 9 kustgemeenten die meedoen, kunnen wij wel spreken van een mooi totaalproject en concept.
0: Regionaal nieuws hoor je hier bij Noordzee.
5: Vandaag aan de kust een matige noord-noordwestenwind met aangename zomertemperaturen. 21 graden vlak aan zee, in het hinterland wordt dat 24 graden. De strandwatertemperatuur vandaag bedraagt 21,8 graden en het is hoogwater deze middag om 12 uur.
0: Meer op de Facebookpagina van Weerman Michiel Bonte. Dichtbij wat er gebeurt in de regio.
2: Dit is Radio Noordzee.
18: Een diervriendelijke expo in het Cursaal. Schepen voor dierenwelzijn Fabrice Goffin. Een diervriendelijke expo, dat moet u blij maken.
19: Absoluut. Wanneer je de ambitie hebt om de diervriendelijkste stad van Vlaanderen te worden. En dat ga je na Brussel ook kiest voor de hoofdstad van de kust. Met de diervriendelijke zoo naar hier te komen. Ja, dan ben ik een blij man, hè.
18: Het is een hele moderne expo met VR-brillen en zo. Dat moet u als schepen voor technologie tevreden stellen.
19: Absoluut. Je hebt hier eigenlijk de ervaring van die vriendelijke tentoonstelling, maar dan met VR-brillen, waardoor dat je eigenlijk in een virtuele wereld kan connectie maken met dieren. Ik heb daar juist met een witte nijlpaard eigenlijk een contact gemaakt. Dat ik zeg van, allee, die zat naast mij, maakte geluiden ervan. Eigenlijk magnifiek.
18: Het is voor alle generaties.
19: Inderdaad, van jong tot gevorderde leeftijd, ik zal het zo noemen, je ervaart hier echt wel de mooiste zaken.
18: U was zelf het meest verwonderd over welk dier?
19: Een witte neushoorn. Alhoewel dat ook de connectie met de alligator, daar juist in de savanna, ook wel heel bijzonder is. Ik zou zeggen, het is echt, het is ongelooflijk.
5: Bedankt voor de tip, schepen Fabrice Goffin.
2: Dichtbij wat er gebeurt in de regio.
0: Radio Noordzee. Radio Noordzee. Noordzee Regio Nieuws.
5: KVDO zal de volgende match voor de beker van België in het Batimon Solar Park spelen. KVDO bereikte een overeenkomst met tegenstrever City Pirates Antwerpen om de match aan de kust te spelen. De man die verdacht wordt van de moord op een 43-jarige Oostendse vrouw blijft 2 maanden langer in de cel. Dat besliste de raadkamer. De 21-jarige Nederlander schoot in september vorig jaar de vrouw dood in de Brusselstraat. De schutter was eerder al veroordeeld in een drugszaak. Volgende zomer komt de burlesque show van het Witte Paard opnieuw naar Middelkerken. Dat kondigde Mark Koeken aan. Hij is een van de eigenaars van het Witte Paard in Blankenbergen. De samenwerking met Middelkerken wordt warm gehouden, want de showtempel in Blankenbergen moet tijdelijk dicht, omdat er een nieuw gebouw komt. En dit is het nationale en internationale nieuws.
0: Iedereen luistert naar Radio Noordzee.
12: Ik ben George Keters.
6: Ik ben Carolien de Vriend.
14: Ik ben comedian Mossin Abbas en ik luister naar Radio Noordzee.
2: Dit is Radio Noordzee.
0: Radio Noordzee.
2: Dichtbij wat er gebeurt in de regio.
18: De Grote Post programmeert komend seizoen ook comedy. Programmator Rutger de Kloet, wat mogen de mensen verwachten?
20: Wel, lachen is gezond, dus we hebben heel bewust gekozen om veel comedy te gaan programmeren volgend seizoen. En vanaf oktober tot en met juni kan je eigenlijk heel wat bekende, maar ook minder bekende comedians aan het werk zien in Oostende.
18: Wie zijn die jonge talenten?
20: Ik denk bijvoorbeeld aan Rubrecht van den Toren, aan Pieter Verelst, maar in het bijzonder ook aan Neuf Zet. Dat is een programma waar we allemaal jonge comedians, ook mensen met een andere origine, eigenlijk de eerste kans geven om hun werk voor te stellen aan het publiek.
18: Dat zijn verschillende comedians op één moment.
20: Inderdaad, onder de nummer Words, Beat and Jokes zijn dat een vijftal comedians geleid door een MC. We weten op vandaag nog niet wie dat precies zal zijn, maar die gaan een avondvullend programma brengen, allemaal met hun eigen werk.
18: Dat zijn die jonge talenten, er zijn ook gevestigde namen.
20: Gevestigde namen, absoluut. Ik denk aan Jan-Jaap van der Wal. De man woont intussen 10 jaar in Vlaanderen en brengt daar een show rond, Amor Fati. Maar ik kijk ook heel erg uit naar Pief Huvluf, Oostendenaar, die een thuismatch speelt, want die woont hier op enkele honderden meter vandaan. Ik denk aan Michael van Peel en natuurlijk Comilfo, die met een heel nieuwe show komt, Babel. Die mochten uiteraard ook niet ontbreken.
21: Bedankt voor het gesprek, Rutger de Kloet.
22: Radio Noordzee. Elk uur regionaal nieuws en informatie. Noordzee Regio Nieuws.
21: Skielster Lisa van Steenkisten van de Zwaantjes Rollerclub is geselecteerd voor het wereldkampioenschap. Dat wordt dit najaar gereden in Paraguay. Van Steenkisten werd dit jaar Europees kampioen. In Bredenen werden in de eerste 7 maanden van dit jaar bijna 1800 parkeerretributies ten onrechte uitgeschreven voor €40. Dat zegt gemeenteraadslid Christoffer Meijre. Hij ontdekte dat op de toestellen nog steeds €30 staat, maar dat er bonnen van €40 worden uitgeschreven. Vermeijre en team Bredenen eisen de terugbetaling voor de getroffen automobilisten. Het voorbije weekend werden opnieuw veel dode vissen aangetroffen in het vlotdok in de Oostendse Achterhaven. Oorzaak van de massale vissterfte is de hitte en het zuurstoftekort. De civiele bescherming haalde honderden vissen uit het water. Intussen worden deze week in het bosje beluchters geplaatst om het zuurstofgehalte op peil te houden. Morgen starten de Paulusfeesten. Een belangrijk luik is het straattheater. Coördinator daarvan is Luc Loïc en hij kon een stuk werelderfgoed strikken.
10: Waar we eigenlijk allebei naar uitkijken is onze hoofdact, onze UNESCO-act, werelderfgoed. Het middeleeuwse het is een soort steekspel, maar het zijn steltelopers en de bedoeling is dat ze elkaar van de stokken lopen.
18: Die komen op het einde van de feesten.
10: Ja, inderdaad, de voorlaatste dag op de zondag komen ze met een bus uit Namen. Ze zullen dus een stoet vormen naar de locatie waar ze zullen spelen, waar de strijd doorgaat. En eerst zullen ze nog even uitleggen hoe het allemaal in elkaar steekt.
21: Meer op onze Facebookpagina Radio Noordzee Nieuws.
22: Radio Noordzee. Elk uur, meer regionaal nieuws.
23: Och ja, dat doet het weer zeker. En ik bedoel, we hebben fantastisch weer gehad. We hebben een inhoudelijk heel sterke programmatie neergezet. Met heel veel mensen bereikt dat heel veel mensen zeer geëmotioneerd gekregen.
24: Oostende en Oostenrijk was dat heel bekend. Wij hadden jaarlijks ons groot concert. We zijn daarmee begonnen. Mijn eerste optreden was ooit in het Wit Paard. Dat is in het jaar 71. Ik ben begonnen in de kronenschool in het jaar 70. Dan zijn we verhuisd naar het Feestpaleis. Dan zijn we verhuisd naar Zeezicht.

0: 55ste keer de Grand Prix van Vlaanderen. Jonge en volwassen skielers, waaronder enkele steengoede lokale talenten, geven het beste van zichzelf op de skielerpiste en op de baan. Alles is gratis mee te maken aan de Egelaan in Zandvoorde. In de Haan kan je op zondag 16 augustus naar de Oude Klepperparade. Een parade van motorfietsen en driewielers, gebouwd voor 1920. De jaarlijkse rommelmarkt van de Melody Makers vindt plaats op zondag 16 augustus aan het Maritiem Instituut Mercator. Kom snuisteren tussen de vele koopjes, ontdek verborgen schatten en geniet van de gezellige sfeer. Het Country Festival strijkt neer in Middelkerke van vrijdag 21 tot zondag 23 augustus. Dit gratis evenement brengt live country muziek, foodtrucks en een Amerikaanse westernsfeer. Tips van onze Noordzeeredders hoor je op weekdagen om 14:15 bij Radio Noordzee.
1: Regionaal nieuws hoor je hier bij Noordzee.
2: Radio Noordzee.
1: Dichtbij wat er gebeurt in de regio.
3: Een bijzondere reeks in de Grote Post is Mijn Lieve Lijf. Ann Pauls, u bent van de Grote Post. Hoe pakken jullie dat aan? Wat is dat Mijn Lieve Lijf?
4: Ah, ik praat zo graag over Mijn Lieve Lijf. Mijn Lieve Lijf is de gesprekkenreeks die gehost wordt door Lieve Blankaert. En we gaan eigenlijk Mijn Lieve naar bijzondere plekken, voor wie dat mensen, naar mensen voor wie het niet altijd zo evident is om naar een cultuurhuis te komen om deel te nemen aan theater of aan gesprekken. En we spelen eigenlijk inhoudelijk in op de thema's die daar leven. De volgende reeks is al de vierde reeks, denk ik, of het vierde seizoen. Werken we samen met Katrien de Ruijscher, of is Katrien de Ruijscher te gast? Kent haar allemaal als Dr. Judy. Vanuit thuis, maar ze is ook een heel geëngageerde maker, podcastmaker onder andere ook, die een prachtige podcast heeft gemaakt over het verlies van haar vader aan een alcoholmisbruik en de impact die dat heeft gehad op haar gezin. En evenzeer hebben we ook Steven Mailleux te gast. En Steven Mailleux komt vertellen over de impact van burn-out op uw lichaam, op uw functioneren, op uw leven, op uw relaties. Dus deze twee gasten zijn te gast en eigenlijk spelen die altijd inhoudelijk in op iets wat er in de ontmoetingscentra bijvoorbeeld in dit geval al leeft.
3: Lieve Blankaert en gasten in ontmoetingscentra, welke ontmoetingscentra zijn dat?
4: Dit jaar gaan we naar de Ballon en naar de Schelpen.
3: Als mensen daarbij willen zijn in die twee ontmoetingscentra?
4: Ze kunnen uiteraard gewoon tickets kopen opnieuw via degrotepost.be, maar ook in het ontmoetingscentrum zelf. Dus bij Debbie van de Ballon of bij Roel van de Schelpen, laat uw naam daarachter en dan sta je zo op de lijst en regelen we dat de avond zelf wel.
2: Wat er gebeurt in de regio, dat hoor je hier bij Noordzee. Noordzee Regio Nieuws.
0: De vijfde editie van Peloton Parkinson heeft €36.000 ingezameld voor wetenschappelijk onderzoek. Dat gebeurde met een fietstocht van Oostende naar Brugge en Knokke en terug door 130 deelnemers. Theater aan Zee sloot dit weekend af. Er waren 100.000 bezoekers voor 500 voorstellingen. Driekwart van de voorstellingen was uitverkocht. Volgend jaar bestaat TAS 30 jaar. KV Diksmuide Oostende won met 6-0 tegen Avanti Stekene in het kader van de beker van België. De doelpunten waren van Daze, Van den Schrik, Dumoulin, Beukels en twee keer Bronchin. KVDO gaat door naar de volgende ronde. In Ichtegem start de plaatselijke Carrefour met een actie voor 18 lokale verenigingen en clubs uit Ichtegem, Eernegem, Bekegem en Koekelare. Er zal in totaal €5.000 verdeeld worden. Klanten kunnen bepalen hoe de steun verdeeld wordt over de lokale verenigingen. In Westende gaan experts van de Universiteit van Antwerpen in gesprek met de buurtbewoners. Het maakt deel uit van een omgevingsbemiddelingstraject voor de ontwikkeling van de site van het Rauschenbergplein. Er zijn in de buurt verschillende ruimtelijke uitvoeringsplannen en ook protest tegen hoogbouw. De experts van de universiteit zijn aan de slag in opdracht van de gemeente Middelkerke en brengen de bezorgdheden in kaart. Meer regionieuws over een uur.
2: Iedereen luistert naar Radio Noordzee.
5: Ik ben Dirk Matthijven.
6: Ik ben Hilde Veulemans. Ik ben een echte Oostendenaar en ik hou ontzettend van mijn stad. Het is hier zo goed aan het zijtje.
5: Mijn naam is Alain Leneel en ik luister elke dag naar Radio Noordzee.
2: Radio Noordzee informeert jou over wat er gebeurt in de regio.
3: De opbouw van de Paulusfeesten is volop bezig. Volgende week gaan ze van start. Programmator Chesney Tjaak

0: ja, het programma is helemaal klaar nu.
1: Ja, ja, ja, zeker. We hebben alles, alles ligt vast en het wordt een topfeest.
0: Met een paar nieuwigheden, toch?
1: Ja, dit jaar hebben we beslist om geen statiegeld meer te vragen voor onze bekers. We hopen dat de mensen dat positief ontvangen. We hopen ook dat de mensen hun bekers in onze bekervreters gaan gooien en niet op de grond. Zo hebben we toch onze bekers terug.
0: En als je dan kijkt naar de programmatie, wie zijn daar de grote namen dit jaar op de feesten?
1: Ik denk dat dit jaar vooral Absent Minded, Je Broers, Kumik, Preuteleute, Funeral Dress, Paul Michiels, Tissy Arno en nog zoveel meer.
0: Ik hoorde toch heel wat bands met een lokale inslag.
1: Ja, klopt. We proberen altijd zoveel mogelijk bands met een Oostense link of die zelfs helemaal Oostense zijn te boeken. En zo komen we tot een zeer gevarieerd programma.
0: En de avonden van de Paulusfeesten die worden telkens afgesloten met een DJ. Hoe zit dat?
1: Ja, dat klopt. We willen dus eigenlijk, wanneer de laatste noot op het hoofdpodium uitdooft, dat dan eigenlijk de DJ in de tent direct begint. Zo blijft het feestje eigenlijk constant doorgaan en hoeven de mensen niet te zoeken naar entertainment. Het is gewoon omdraaien, tent in en verder feesten.
2: Bedankt voor het gesprek, Chesney Chucks. Paulusfeesten in Oostende vanaf dinsdag 11 augustus. Radio
3: Noordzee. Nieuws en info aan de kust. Noordzee Regio Nieuws.
2: KVDO zal de volgende match voor de beker van België in het Batimon Solar Park spelen. KVDO bereikte een overeenkomst met tegenstrever City Pirates Antwerpen om de match aan de kust te spelen. De man die verdacht wordt van de moord op een 43-jarige Oostendse vrouw blijft 2 maanden langer in de cel. Dat besliste de raadkamer. De 21-jarige Nederlander schoot in september vorig jaar de vrouw dood in de Brusselstraat. De schutter was eerder al veroordeeld in een drugszaak. Volgende zomer komt de burleske show van het Witte Paard opnieuw naar Middelkerke. Dat kondigde Mark Koeken aan. Hij is een van de eigenaars van het Witte Paard in Blankenbergen. De samenwerking met Middelkerke wordt warm gehouden, want de showtempel in Blankenbergen moet tijdelijk dicht, omdat er een nieuw gebouw komt. En dit is het nationale en internationale nieuws.
3: Regionaal nieuws hoor je hier bij Noordzee. Noordzee, dagklapper.
4: Oostende Koersen gaat elke maandag in de zomervakantie door op de Wellington-renbaan in Oostende. Vanaf 4:30 kan je genieten van paardenrennen en om 9:15 van Vlaamse artiesten die komen optreden. Vandaag zijn dat de Maltinies en Boemeke. Een ticket kost €13. Dan nog dit, heb jij informatie voor deze dagklapper? Mail ons op info@radionoordzee105.be.
5: Dit is Radio Noordzee.
3: Radio Noordzee.
5: Dichtbij wat er gebeurt in de regio.
0: KV Diksmuiden-Oostende staat voor de start van het nieuwe seizoen. Bram Kersenbelk, hoe gaat het met KVDO? Waar komen jullie uit?
6: Jammer genoeg komen wij nog uit in tweede amateurklasse, want vorig jaar, vorig seizoen net de promotie gemist in de eindronde. Een mooie tweede plaats behaald wel. Maar de ambities dit seizoen zijn wel klaar. Wij willen zeker promoveren. We hebben er ook de nodige versterkingen voor gehaald. Dus de bedoeling is om zeker ons duchtig woordje mee te strijden voor de titel.
0: Wie zijn die versterkingen? Wie zijn die aanwinsten voor KVDO?
6: Met Niels Pierre en Nagy Maartens hebben we eigenlijk twee spelers teruggehaald die de volledige jeugdopleiding bij KV Oostende hebben doorlopen. Zij komen van Knokke, dat een reeks hoger speelt dan ons. Dus dat zijn zeker twee transfers die het verschil moeten kunnen maken. Met Didju hebben we van Lebbeke een van de beste spitsen uit de reeks gehaald. Vorig jaar heel veel goals en assists. Met Robbe de Kosteren hebben we een ex-prof van Cercle Brugge binnengehaald, die vorig jaar bij Roeselaren zat. Dat zijn slechts 4 van de 9 transfers. Maar ik denk dat elke speler een absolute meerwaarde zal moeten zijn.
0: De ambities zijn hoog om dan dit jaar toch die promotie af te dwingen.
6: Ja, dat is wel de bedoeling. Hè. Ik denk ook met onze supporters aantallen, met de accommodatie, met de transfers die gedaan worden, kun je jezelf ook niet verschuilen. En moeten we zeggen dat we durven voor de titel gaan. Maar de eerlijkheid gebiedt wel om te zeggen dat het een hele zware reeks zal worden. Zwaarder dan vorig jaar nog, denk ik. Met een Eendracht Aalst-Leden. Eendracht Aalst dat ook een zekere historie heeft en terug wil opklimmen. Ninove die is gezakt, die meteen weer wil promoveren. Dus ja, het zal zeker geen sinecure zijn.
2: Bedankt voor het gesprek, Bram Kersenbilg van KVDO en veel succes.
3: Radio Noordzee. Elk uur, meer regionaal nieuws.
7: Zodat de scholen ervoor zorgen dat iedere Oostendse jongere kan zwemmen. Maar zwemmen in een zwembad is natuurlijk helemaal anders dan zwemmen in zee.
8: We gaan daar eigenlijk lopen door een parcours van 7, 14 of 21 kilometer doorheen de straten van Oostende. We passeren ook langs de Grote Kerk, de Sint-Peters- en Pauluskerk. We gaan door het Ons Lieve Vrouw College. We maken eigenlijk gebruik van de ganse stad.
9: Dat ligt op een verkeerde plaats. Dat blokkeert een internationale vaarroute, de westelijke aanlooproute van de haven van Oostende. En dat is een schoolvoorbeeld van iets wat niet toegelaten is door het internationaal zeerecht.
3: Regionaal nieuws hoor je hier bij Noordzee. Noordzee regionieuws.
2: Skielster Lisa van Steenkisten van de Zwaantjes Rollerclub is geselecteerd voor het wereldkampioenschap. Dat wordt dit najaar gereden in Paraguay. Van Steenkisten werd dit jaar Europees kampioen. In Bredenen werden in de eerste 7 maanden van dit jaar bijna 1800 parkeerretributies ten onrechte uitgeschreven voor €40. Dat zegt gemeenteraadslid Christopher Meijre. Hij ontdekte dat op de toestellen nog steeds €30 staat, maar dat er bonnen van €40 worden uitgeschreven. Vermeijden en Team Bredene eisen de terugbetaling voor de getroffen automobilisten. Het voorbije weekend werden opnieuw veel dode vissen aangetroffen in het vlotdok in de Oostendse Achterhaven. Oorzaak van de massale vissterfte is de hitte en het zuurstoftekort. De civiele bescherming haalde honderden vissen uit het water. Intussen worden deze week in het bosje beluchters geplaatst om het zuurstofgehalte op peil te houden. Morgen starten de Paulusfeesten. Een belangrijk luik is het straattheater. Coördinator daarvan is Luc Loïc en hij kon een stuk werelderfgoed strikken.
10: Waar we eigenlijk allebei naar uitkijken is onze hoofdact, onze UNESCO-act, werelderfgoed. De middeleeuwse het is een soort steekspel, maar het zijn steltelopers en de bedoeling is dat ze elkaar van de stokken lopen.
11: Die komen op het einde van de feesten.
10: Ja, inderdaad, de voorlaatste dag op de zondag komen ze met een bus uit Namen. Ze zullen dus een stoet vormen naar de locatie waar ze zullen spelen, waar de strijd doorgaat. En eerst zullen ze nog even uitleggen hoe het allemaal in elkaar steekt.
2: Meer op onze Facebookpagina Radio Noordzee Nieuws.
3: Radio Noordzee.
5: Dichtbij wat er gebeurt in de regio.
0: Wim Dankaert, u speelt mee in de theaterwandeling Het Alsjeblieft Meisje. Opnieuw met de Dagbroeders. U werkte eerder met hen.
12: Ja, dat is waar. Het is mijn, ik denk al de 4e keer of zo dat ik met hen werk. Ik werk ook in Antwerpen regelmatig met amateurs en zo. Ik vind de mix tussen professionele en amateurs vind ik heel fijn. Ik heb ook lang lesgegeven aan het conservatorium. Ik vind het heel fijn om met mensen te werken. En dat is blijkbaar ook opgevallen tijdens de vorige theaterwandelingen. Omdat ik de zaken nogal kan sturen. Daar viel Katlijn op en u heeft Katlijn gevraagd of ik 2 van de, hoeveel zijn het er, 6 scènes wil regisseren. En ik speel ook in 1 van de 2.
0: En wat speelt u?
12: Wij, in de eerste scène speel ik een ouder koppel bij wie Julie op bezoek komt. Niet op bezoek komt, ze komt eigenlijk terug thuis. Ze is getrouwd met de zoon. En Julie is een Vlaams meisje dat in de Eerste Wereldoorlog haar lichaam heeft moeten verkopen. Die zoon is daar achtergekomen en die is daar bijzonder boos over. De ouders, ik ben de vader van de zoon. De ouders die houden zeer veel van het meisje en dat zorgt dus voor een flinke confrontatie in de eerste scène.
0: Dat thema, het Alsjeblieft Meisje, is iets wat heel leefde aan de kust. Kende u die problematiek of was het door het boek dat u het hebt ontdekt?
12: Dat is helemaal door het boek van Katlijn. Katlijn schrijft heel vaak over de oorlog. Eerste oorlog, Tweede Wereldoorlog. En eigenlijk weet ik daar zelf niet wel over de oorlog en over de politiek. Maar de problematiek van de mensen zelf, is heel boeiend. En daar weet Katlijn zich echt wel in te verdiepen.
11: Hoe is het om die mensen te coachen?
12: Fijn. In deze eerste scène werk ik met een drietal mensen die eigenlijk heel goed spelen. Ja, echt. De tweede scène trouwens ook, hoor. Maar in de tweede scène speel ik niet zelf. En dat is toch een groot verschil. Het coachen plus spelen. Ik moet observator zijn en ook speler. Het is niet makkelijk.
11: Op de Oosteroever, kende u de streek?
12: Nee, ik weet heel weinig van de zeeën van Oostende. Ik ben echt van Antwerpen, ja.
11: Maar er komt verandering in.
12: Ja, daar is de laatste jaren meer en meer verandering in gekomen, dat is waar.
2: Wim Dankaert, bedankt voor het gesprek en veel succes met het Alsjeblieft Meisje.
3: Iedereen luistert naar Radio Noordzee.
13: Mijn naam is Joris Polet.
14: Ik ben André Durie.
15: Ik ben Kurt Kluis.
16: Hallo, ik ben Her Zeelen en ik luister naar Radio Noordzee. Of wat had u gedacht?
3: Noordzee Regio Nieuws.
2: De vijfde editie van Peloton Parkinson heeft €36.000 ingezameld voor wetenschappelijk onderzoek. Dat gebeurde met een fietstocht van Oostende naar Brugge en Knokke en terug door 130 deelnemers. Theater aan Zee sloot dit weekend af. Er waren 100.000 bezoekers voor 500 voorstellingen. Driekwart van de voorstellingen was uitverkocht. Volgend jaar bestaat TAS 30 jaar. KV Diksmuide Oostende won met 6-0 tegen Avanti Stekenen in het kader van de beker van België. De doelpunten waren van Dazen, Van den Schrik, Dumoulin, Beukels en twee keer Bronchin. KVDO gaat door naar de volgende ronde. In Ichtegem start de plaatselijke Carrefour met een actie voor 18 lokale verenigingen en clubs uit Ichtegem, Eernegem, Bekegem en Koekelare. Er zal in totaal €5.000 verdeeld worden. Klanten kunnen bepalen hoe de steun verdeeld wordt over de lokale verenigingen. In Westende gaan experts van de Universiteit van Antwerpen in gesprek met de buurtbewoners. Het maakt deel uit van een omgevingsbemiddelingstraject voor de ontwikkeling van de site van het Rauschenbergplein. Er zijn in de buurt verschillende ruimtelijke uitvoeringsplannen en ook protest tegen hoogbouw. De experts van de universiteit zijn aan de slag in opdracht van de gemeente Middelkerke en brengen de bezorgdheden in kaart. Meer regionieuws over een uur.
3: Radio Noordzee. Elk uur, meer regionaal nieuws.
17: Ik vind dat jammer dat die werelden zo gescheiden zijn. Moesten wij meer met de mensen in contact komen, meer uitwisselen wat onze ervaringen zijn en zo, dan zouden wij daar een heel ander beeld van krijgen.
18: Wel, we doen natuurlijk een oproep aan de Bredenaars om een beetje aan burgers zijn te doen. Als je een buur hebt, een familielid die niet zo mobiel is, probeer die te vervoeren.
19: Ik denk het wel, het is een heel mooi project en ik vind ook wel heel goed dat het in de wijken is en niet alleen bijvoorbeeld op de Zeedijk, alle banken op de Zeedijk. Zo denk ik dat een heel gevarieerd publiek dit allemaal kan beluisteren.
20: Ja, ze kunnen het plannetje downloaden en ze kunnen ook het formulier afhalen aan de balie van het toerisme.
3: Regionaal nieuws hoor je hier bij Noordzee.
2: Vandaag aan de kust een matige noord-noordwestenwind met aangename zomertemperaturen. 21 graden vlak aan zee, in het hinterland wordt dat 24 graden. De strandwatertemperatuur vandaag bedraagt 21,8 graden en het is hoogwater deze middag om 12 uur.
3: Meer op de Facebookpagina van Weerman Michiel Bonte. Dit is Radio Noordzee.
5: Dichtbij wat er gebeurt in de regio.
11: Christine De Vriend, u bent voorzitter van de contactgroep Oostende van de Vlaamse Parkinsonliga. Wie zijn jullie? Wat doen jullie?
21: Onze belangrijkste doelstelling is mensen met Parkinson samenbrengen en eigenlijk samen activiteiten doen.
11: Welke activiteiten organiseren jullie in de loop van het jaar?
21: We hebben eigenlijk twee groepen. We hebben aan de ene kant onze maandelijkse activiteiten. Die doorgaan de maandag namiddag, de vierde maandag namiddag van de maand. En de woensdag namiddag, ene keer in de maand. De maandag namiddag is een beetje van alles. En de woensdag namiddag is vooral bewegen. Want bewegen is zeer belangrijk voor mensen met Parkinson. Daarnaast hebben we de wekelijkse activiteit, dat is de Parkispoor. Die gaat door in de schapperij van 5:30 tot 6:30. En dat is eigenlijk echt sporten, rekening houdend met wat belangrijk is voor mensen met Parkinson.
11: Dat is iets wat jullie onlangs hebben geïntroduceerd, die parkiespoor. Slaat dat aan? Bereiken jullie die mensen?
21: We zouden eigenlijk liever nog een aantal mensen meer bereiken, maar we merken wel, de mensen die komen, die haken niet af. Die zijn zeer blij om te blijven komen.
11: Er is nu een bijzondere grote activiteit dit najaar.
21: Klopt, inderdaad. 20 september doen we een wandelevenement. Waarom hebben wij dat wandelevenement georganiseerd? Dat is nu het tweede jaar op rij dat we dat organiseren en we zijn van plan om dat eigenlijk elk jaar te blijven organiseren. We willen aan de ene kant geld inzamelen voor het wetenschappelijk onderzoek en daarnaast willen we ook dat mensen met Parkinson zelf kunnen deelnemen. Vandaar dat we gezocht hebben naar een activiteit die laagdrempelig is en wandelen lijkt ons het geschikte moment of het geschikte activiteit om die twee zaken te kunnen combineren.
11: Wat staat er dan te gebeuren op 20 september?
21: Op 20 september kun je dus gaan wandelen. We hebben vier lussen. Eén van 3 kilometer, één van 6 kilometer, één van 12 kilometer en één van 18 kilometer. De 3 kilometer is rolstoel toegankelijk. Maar daarnaast, als je niet graag wandelt, ben je zeker ook meer dan welkom. Want wij bieden van alle soorten drank en eten aan. Er wordt verse soep gemaakt, belegde broodjes, pannenkoeken en drank, wat je maar wil.
11: Waar vindt het plaats en vanaf welk uur is die activiteit?
21: Vanaf 8 uur kun je terecht in Duin en Zee. Dus alles start in Duin en Zee. Er is ook een hele grote parking, dus voor iedereen gemakkelijk bereikbaar.
2: Allen daarheen op 20 september op Duin en Zee. Bedankt voor het gesprek, Christine de Vriend van de Parkinsonliga Oostende.
3: Radio Noordzee.
5: Dichtbij wat er gebeurt in de regio.
3: Noordzee Regio Nieuws.
2: KVDO zal de volgende match voor de beker van België in het Batimon Solar Park spelen. KVDO bereikte een overeenkomst met tegenstrever City Pirates Antwerpen om de match aan de kust te spelen. De man die verdacht wordt van de moord op een 43-jarige Oostendse vrouw blijft 2 maanden langer in de cel. Dat besliste de raadkamer. De 21-jarige Nederlander schoot in september vorig jaar de vrouw dood in de Brusselstraat. De schutter was eerder al veroordeeld in een drugszaak. Volgende zomer komt de burlesque show van het Witte Paard opnieuw naar Middelkerken. Dat kondigde Mark Koeken aan. Hij is een van de eigenaars van het Witte Paard in Blankenbergen. De samenwerking met Middelkerken wordt warm gehouden, want de showtempel in Blankenbergen moet tijdelijk dicht, omdat er een nieuw gebouw komt. En dit is het nationale en internationale nieuws.
3: Iedereen luistert naar Radio Noordzee.
14: Ik ben Ewout van Hoeken van Museum VZW.
15: Hallo, ik ben Augustijn Vermanderen en mijn muziek hoor je op Radio Noordzee.
22: Mijn naam is Arjan Jonkheren.
23: Ik ben Alain Bloeikes en ik luister naar Radio Noordzee.
3: Dichtbij wat er gebeurt in de regio.
5: Dit is Radio Noordzee.
11: Een diervriendelijke expo in het Kursaal. Schepen voor dierenwelzijn Fabrice Goffin. Een diervriendelijke expo, dat moet u blij maken.
24: Absoluut. Wanneer je de ambitie hebt om de diervriendelijkste stad van Vlaanderen te worden. En dat ga je na Brussel ook kiest voor de hoofdstad van de kust. Met de diervriendelijke zoo naar hier te komen. Ja, ben ik een blij man, hè.
11: Het is een hele moderne expo met VR-brillen en zo. Dat moet u als schepen voor technologie tevreden stellen.
24: Absoluut. Je hebt hier eigenlijk de ervaring van die vriendelijke tentoonstelling, maar dan met VR-brillen, waardoor dat je eigenlijk in een virtuele wereld kan connectie maken met dieren. Ik heb daar juist met een witte nijlpaard eigenlijk een contact gemaakt. Dat ik zeg van, allee, die zat naast mij, maakte geluiden ervan. Eigenlijk magnifiek.
11: Het is voor alle generaties.
24: Inderdaad, van jong tot gevorderde leeftijd, ik zal het zo noemen, je ervaart hier echt wel de mooiste zaken.
11: U was zelf het meest verwonderd over welk dier?
24: Een witte neushoorn. Alhoewel dat ook de connectie met de alligator, daar juist in de savanna, ook wel heel bijzonder is. Ik zou zeggen, het is ongelooflijk.
2: Bedankt voor de tip, schepen Fabrice Goffin.
5: Dit is Radio Noordzee. Dichtbij wat er gebeurt in de regio.
3: Noordzee Regio Nieuws.
2: Skielster Lisa van Steenkisten van de Zwaantjes Rollerclub is geselecteerd voor het wereldkampioenschap. Dat wordt dit najaar gereden in Paraguay. Van Steenkisten werd dit jaar Europees kampioen. In Bredenen werden in de eerste 7 maanden van dit jaar bijna 1800 parkeerretributies ten onrechte uitgeschreven voor €40. Dat zegt gemeenteraadslid Christopher Meijre. Hij ontdekte dat op de toestellen nog steeds 30 euro staat, maar dat er bonnen van 40 euro worden uitgeschreven. Vermeijre en Team Bredene eisen de terugbetaling voor de getroffen automobilisten. Het voorbije weekend werden opnieuw veel dode vissen aangetroffen in het vlotdok in de Oostendse Achterhaven. Oorzaak van de massale vissterfte is de hitte en het zuurstoftekort. De civiele bescherming haalde honderden vissen uit het water. Intussen worden deze week in het bosje beluchters geplaatst om het zuurstofgehalte op peil te houden. Morgen starten de Paulusfeesten. Een belangrijk luik is het straattheater. Coördinator daarvan is Luc Loïc en hij kon een stuk werelderfgoed strikken.
10: Waar we eigenlijk allebei naar uitkijken is onze hoofdact, onze UNESCO-act, werelderfgoed. De middeleeuwse steel, het is een soort steekspel, maar het zijn steltelopers en de bedoeling is dat ze elkaar van de stokken lopen.
11: Die komen op het einde van de feesten.
10: Ja, inderdaad, de voorlaatste dag op de zondag komen ze met een bus uit Namen. Ze zullen dus een stoet vormen naar de locatie waar ze zullen spelen, waar de strijd doorgaat. En eerst zullen ze nog even uitleggen hoe het allemaal in elkaar steekt.
2: Meer op onze Facebookpagina Radio Noordzee Nieuws.
3: Radio Noordzee. Elk uur, meer regionaal nieuws.
1: We maken het extra gezellig door onze samenwerking met Toerisme Oostende, waarbij dat er heel veel verschillende muziekbands, zowel in de voor- als de namiddag, voor de animatie gaan zorgen.
4: En we hopen op positief nieuws natuurlijk van burgemeester Schepencollege, zodat we dat volgend jaar onze 11e editie terug van start krijgen.
6: Dat was zeer intentioneel en dat is een voorzitter onwaardig. Wouter de Vriend heeft hier echt een ondemocratische bok geschoten.
7: Allee, de manier waarop u nu show verkoopt en tekeer gaat. Ik volg de procedures. U was te laat en dat kan gebeuren. Uw vergissen is menselijk.
3: Regionaal nieuws hoor je hier bij Noordzee. Radio Noordzee kalender.
2: Op zaterdag 15 augustus kan je in Oudenburg naar de grootste rommelmarkt in de regio. Je kan snuisteren in alle straten van het centrum tot 5 uur. De Zwaantjes Rollerclub organiseert van 13 tot 16 augustus voor de 58ste keer de Grand Prix van Vlaanderen. Jonge en volwassen skielers, waaronder enkele steengoede lokale talenten, geven het beste van zichzelf op de skielerpiste en op de baan. Alles is gratis mee te maken aan de Egelaan in Zandvoorde. In De Haan kan je op zondag 16 augustus naar de Oude Klepperparade. Een parade van motorfietsen en driewielers, gebouwd voor 1920. De jaarlijkse rommelmarkt van de Melody Makers vindt plaats op zondag 16 augustus aan het Maritiem Instituut Mercator. Kom snuisteren tussen de vele koopjes, ontdek verborgen schatten en geniet van de gezellige sfeer. Het Country Festival strijkt neer in Middelkerken van vrijdag 21 tot zondag 23 augustus. Dit gratis evenement brengt live country muziek, foodtrucks en een Amerikaanse westernsfeer. Tips van onze Noordzeeredders hoor je op weekdagen om 14:15 bij Radio Noordzee.
5: Dit is Radio Noordzee.
3: Radio Noordzee.
5: Dichtbij wat er gebeurt in de regio.
11: De Grote Post programmeert komend seizoen ook comedy-programmator Rutger de Kloet. Wat mogen de mensen verwachten?
8: Wel, lachen is gezond, dus we hebben heel bewust gekozen om veel comedy te gaan programmeren volgend seizoen. En vanaf oktober tot en met juni kan je eigenlijk heel wat bekende, maar ook minder bekende comedians aan het werk zien in Oostende.
11: Wie zijn die jonge talenten?
8: Ik denk bijvoorbeeld aan Rubrecht van den Toren, aan Pieter Verelst, maar in het bijzonder ook aan Nufzet. Dat is een programma waar we allemaal jonge comedians, ook mensen met een andere origine, eigenlijk de eerste kans geven om hun werk voor te stellen aan het publiek.
11: Dat zijn verschillende comedians op één moment.
8: Inderdaad, onder de nummer Words, Beat and Jokes zijn dat een vijftal comedians geleid door een MC. We weten op vandaag nog niet wie dat precies zal zijn, maar die gaan een avondvullend programma brengen, allemaal met hun eigen werk.
11: Dat zijn die jonge talenten, er zijn ook gevestigde namen.
8: Gevestigde namen, absoluut. Ik denk aan Jan-Jaap van der Wal. De man woont intussen 10 jaar in Vlaanderen en brengt daar een show rond, Amor Fati. Maar ik kijk ook heel erg uit naar Pief Huvluf, Oostendenaar, die een thuismatch speelt, want die woont hier op enkele honderden meter vandaan. Ik denk aan Michael van Peel en natuurlijk Comilfo, die met een heel nieuwe show komt, Babel. Die mochten uiteraard ook niet ontbreken.
2: Bedankt voor het gesprek, Rutger de Kloet.
3: Nieuws en info aan de kust. Radio Noordzee. Noordzee Regio Nieuws.
2: De 5e editie van Peloton Parkinson heeft €36.000 ingezameld voor wetenschappelijk onderzoek. Dat gebeurde met een fietstocht van Oostende naar Brugge en Knokke en terug door 130 deelnemers. Theater aan Zee sloot dit weekend af. Er waren 100.000 bezoekers voor 500 voorstellingen. Driekwart van de voorstellingen was uitverkocht. Volgend jaar bestaat TAS 30 jaar. KV Diksmuide Oostende won met 6-0 tegen Avanti Stekene in het kader van de beker van België. De doelpunten waren van Dazen, Van den Schrik, Dumoulin, Beukels en twee keer Bronchin. KVDO gaat door naar de volgende ronde. In Ichtegem start de plaatselijke Carrefour met een actie voor 18 lokale verenigingen en clubs uit Ichtegem, Eernegem, Bekegem en Koekelaren. Er zal in totaal €5.000 verdeeld worden. Klanten kunnen bepalen hoe de steun verdeeld wordt over de lokale verenigingen. In Westende gaan experts van de Universiteit van Antwerpen in gesprek met de buurtbewoners. Het maakt deel uit van een omgevingsbemiddelingstraject voor de ontwikkeling van de site van het Rauschenbergplein. Er zijn in de buurt verschillende ruimtelijke uitvoeringsplannen en ook protest tegen hoogbouw. De experts van de universiteit zijn aan de slag in opdracht van de gemeente Middelkerke en brengen de bezorgdheden in kaart. Meer regionieuws over een uur.
3: Iedereen luistert naar Radio Noordzee.
0: Hallo, ik ben Peter Kruijmeers van Toerisme Oostende.
9: Ik ben Kirby Hallemees.
12: Ik ben Gaël Bouzin.
13: Goeiedag, ik ben Jurgen Tavernier van Brouwerij Betsy uit Bredene. En uiteraard luister ik naar Radio Noordzee.
5: Regionaal nieuws hoor je hier bij Noordzee.
3: Radio Noordzee.
5: Dichtbij wat er gebeurt in de regio.
11: Een bijzondere reeks in de Grote Post is Mijn Lieve Lijf. Ann Pauls, u bent van de Grote Post. Hoe pakken jullie dat aan? Wat is dat Mijn Lieve Lijf?
9: Oh, ik praat zo graag over Mijn Lieve Lijf. Mijn Lieve Lijf is de gesprekkenreeks die gehost wordt door Lieve Blankaert. En we gaan eigenlijk met Lieve naar bijzondere plekken, voor wie dat mensen, naar mensen voor wie het niet altijd zo evident is om naar een cultuurhuis te komen om deel te nemen aan theater of aan gesprekken. En we spelen eigenlijk inhoudelijk in op de thema's die daar leven. De volgende reeks is al de 4e reeks, denk ik, of het 4e seizoen. Werken we samen met Katrien de Ruijscher, of is Katrien de Ruijscher te gast? Kent haar allemaal als Dr. Judy. Vanuit thuis, maar zij is ook een heel geëngageerde maker, podcastmaker onder andere ook, die een prachtige podcast heeft gemaakt over het verlies van haar vader aan een alcoholmisbruik en de impact die dat heeft gehad op haar gezin. En evenzeer hebben we ook Steven Mailleux te gast. En Steven Mailleux komt vertellen over de impact van burn-out op uw lichaam, op uw functioneren, op uw leven, op uw relaties. Dus deze twee gasten zijn te gast en eigenlijk spelen die altijd inhoudelijk in op iets wat er in de ontmoetingscentra bijvoorbeeld in dit geval al leeft.
11: Lieve Blankaert en gasten in ontmoetingscentra, welke ontmoetingscentra zijn dat?
9: Dit jaar gaan we naar de Ballon en naar de Schelpen.
11: Als mensen daarbij willen zijn in die twee ontmoetingscentra?
9: Ze kunnen uiteraard gewoon tickets kopen opnieuw via degrotepost.be, maar ook in het ontmoetingscentrum zelf. Dus bij Debbie van de Ballon of bij Roel van de Schelpen, laat uw naam daarachter en dan heb je zo, sta je zo op de lijst en regelen we dat de avond zelf wel.
5: Dit is Radio Noordzee.
3: Nieuws en info aan de kust. Noordzee Regio Nieuws.
2: KVDO zal de volgende match voor de beker van België in het Batimon Solar Park spelen. KVDO bereikte een overeenkomst met tegenstrever City Pirates Antwerpen om de match aan de kust te spelen. De man die verdacht wordt van de moord op een 43-jarige Oostendse vrouw blijft 2 maanden langer in de cel. Dat besliste de raadkamer. De 21-jarige Nederlander schoot in september vorig jaar de vrouw dood in de Brusselstraat. De schutter was eerder al veroordeeld in een drugszaak. Volgende zomer komt de burlesque show van het Witte Paard opnieuw naar Middelkerke. Dat kondigde Mark Koeken aan. Hij is een van de eigenaars van het Witte Paard in Blankenbergen. De samenwerking met Middelkerke wordt warm gehouden, want de showtempel in Blankenbergen moet tijdelijk dicht, omdat er een nieuw gebouw komt. En dit is het nationale en internationale nieuws.
3: Noordzee, dagklapper.
12: Oostende Koersen gaat elke maandag in de zomervakantie door op de Wellingtonrenbaan in Oostende. Vanaf 4:30 kan je genieten van paardenrennen en om 9:15 van Vlaamse artiesten die komen optreden. Vandaag zijn dat de Maltinies en Boemeke. Een ticket kost €13. Dan nog dit, heb jij informatie voor deze dagklapper? Mail ons op info@radionoordzee105.be.
3: Radio Noordzee informeert jou over wat er gebeurt in de regio.
11: De opbouw van de Paulusfeesten is volop bezig. Volgende week gaan ze van start. Programmator Chesney Chaaks, het programma is helemaal klaar nu.
16: Ja, zeker. We hebben alles ligt vast en het wordt een topfeest.
11: Met een paar nieuwigheden, toch?
16: Ja, dit jaar hebben we beslist om geen statiegeld mee te vragen voor onze bekers. We hopen dat de mensen dat positief ontvangen. We hopen ook dat de mensen hun bekers in onze bekervreters gaan gooien en niet op de grond. Zo hebben we toch onze bekers terug.
11: En als je dan kijkt naar de programmatie, wie zijn daar de grote namen dit jaar op de feesten?
16: Ik denk dat dit jaar vooral Absent Minded, Je Broers, Kumik, Preuteleute, Funeral Dress, Paul Michiels, Tissy Arno en nog zoveel meer.
11: Ik hoorde toch heel wat bands met een lokale inslag.
16: Ja, klopt. We proberen altijd zoveel mogelijk bands met een Oostendse link of die zelfs helemaal Oostendse zijn te boeken. En zo komen we tot een zeer gevarieerd programma.
11: En de avonden van de Paulusfeesten die worden telkens afgesloten met een DJ. Hoe zit dat?
16: Ja, dat klopt. We willen dus eigenlijk wanneer de laatste noot op het hoofdpodium uitdooft, dat dan eigenlijk de DJ in de tent direct begint. Zo blijft het feestje eigenlijk constant doorgaan en hoeven de mensen niet te zoeken naar entertainment. Het is gewoon omdraaien, tent in en verder feesten.
2: Bedankt voor het gesprek, Chesney Chaaks. Paulusfeesten in Oostende vanaf dinsdag 11 augustus.
3: Radio Noordzee. Elk uur, meer regionaal nieuws.
6: Oudenburg had nog geen fietsstraat en we hebben inderdaad de Groene Dijkstraat daarvoor nu uitgekozen om inderdaad een heel veilige fietsomgeving te creëren.
17: Wij gaan met heel veel plezier alle kinderen van de Mariaschool met open armen ontvangen in de Sint-Lodewijkschool.
18: Dit jaar hebben wij een groot zomerproject eigenlijk op stapel staan rond kamperen aan de kust.
19: We zijn ontevreden dat de zilverscherm wordt afgeschaft.
25: De gemeente Breda organiseert de beurs eigenlijk al 30 jaar. En ja, we kiezen ervoor om dat op een korte tijdspanne te doen om zoveel mogelijk jongeren kennis te laten maken met de verschillende mogelijkheden.
3: Regionaal nieuws hoor je hier bij Noordzee. Noordzee Regio Nieuws.
2: Skielster Lisa van Steenkisten van de Zwaantjes Rollerclub is geselecteerd voor het wereldkampioenschap. Dat wordt dit najaar gereden in Paraguay. Van Steenkisten werd dit jaar Europees kampioen. In Bredene werden in de eerste 7 maanden van dit jaar bijna 1800 parkeerretributies ten onrechte uitgeschreven voor €40. Dat zegt gemeenteraadslid Christoffer Meijren. Hij ontdekte dat op de toestellen nog steeds €30 staat, maar dat er bonnen van €40 worden uitgeschreven. Vermeijren en Team Bredene eisen de terugbetaling voor de getroffen automobilisten. Het voorbije weekend werden opnieuw veel dode vissen aangetroffen in het vlotdok in de Oostendse Achterhaven. Oorzaak van de massale vissterfte is de hitte en het zuurstoftekort. De civiele bescherming haalde honderden vissen uit het water. Intussen worden deze week in het bosje beluchters geplaatst om het zuurstofgehalte op peil te houden. Morgen starten de Paulusfeesten. Een belangrijk luik is het straattheater. Coördinator daarvan is Luc Loïc en hij kon een stuk werelderfgoed strikken.
10: Waar we eigenlijk allebei naar uitkijken is onze hoofdact, onze UNESCO-act, werelderfgoed. De middeleeuwse het is een soort steekspel, maar het zijn steltelopers en de bedoeling is dat ze elkaar van de stokken lopen.
11: Die komen op het einde van de feesten.
10: Ja, inderdaad, de voorlaatste dag op de zondag komen ze met een bus uit Namen. Ze zullen dus een stoet vormen naar de locatie waar ze zullen spelen, waar de strijd doorgaat. En eerst zullen ze nog even uitleggen hoe het allemaal in elkaar steekt.
2: Meer op onze Facebookpagina Radio Noordzee Nieuws.
5: Dit is Radio Noordzee.
3: Radio Noordzee.
5: Dichtbij wat er gebeurt in de regio.
11: KV Diksmuiden-Oostende staat voor de start van het nieuwe seizoen. Bram Kersenbelk, hoe gaat het met KVDO? Waar komen jullie uit?
14: Jammer genoeg komen wij nog uit in tweede amateurklasse, want vorig jaar, vorig seizoen net de promotie gemist in de eindronde. Een mooie tweede plaats behaald wel. Maar de ambities dit seizoen zijn wel klaar. Wij willen zeker promoveren. We hebben er ook de nodige versterkingen voor gehaald. Dus de bedoeling is om zeker ons duchtig woordje mee te strijden voor de titel.
11: Wie zijn die versterkingen? Wie zijn die aanwinsten voor KVDO?
14: Met Niels Pierre en Nagy Maartens hebben we eigenlijk twee spelers teruggehaald die de volledige jeugdopleiding bij KV Oostende hebben doorlopen. Zij komen van Knokke, dat een reeks hoger speelt dan ons. Dus dat zijn zeker twee transfers die het verschil moeten kunnen maken. Met Diju hebben we van Lebbeke een van de beste spitsen uit de reeks gehaald. Vorig jaar heel veel goals en assists. Met Robbe de Kostere hebben we een ex-prof van Cercle Brugge binnengehaald, die vorig jaar bij Roeselare zat. Dat zijn slechts vier van de negen transfers. Maar ik denk dat elke speler een absolute meerwaarde zal moeten zijn.
11: De ambities zijn hoog om dan dit jaar toch die promotie af te dwingen.
14: Ja, dat is wel de bedoeling. Ik denk ook met onze supporters aantallen, met de accommodatie, met de transfers die gedaan worden, kun je jezelf ook niet verschuilen. En moeten we zeggen dat we durven voor de titel gaan, maar de eerlijkheid gebiedt wel om te zeggen dat het een hele zware reeks zal worden. Zwaarder dan vorig jaar nog, denk ik, met een Eendracht Aalst-leden. Eendracht Aalst dat ook een zekere historie heeft en terug wil opklimmen. Ninove die is gezakt, die meteen weer wil promoveren. Dus ja, het zal zeker geen sinecure zijn.
2: Bedankt voor het gesprek, Bram Kersenbelk van KVDO en veel succes.
3: Iedereen luistert naar Radio Noordzee.
15: Mijn naam is Joris Polet.
20: Ik ben André Durie.
21: Ik ben Kurt Kluis.
22: Hallo, ik ben Her Zeelen en ik luister naar Radio Noordzee. Of wat had u gedacht?
3: Noordzee Regio Nieuws.
2: De vijfde editie van Peloton Parkinson heeft €36.000 ingezameld voor wetenschappelijk onderzoek. Dat gebeurde met een fietstocht van Oostende naar Brugge en Knokke en terug door 130 deelnemers. Theater aan Zee sloot dit weekend af. Er waren 100.000 bezoekers voor 500 voorstellingen. Driekwart van de voorstellingen was uitverkocht. Volgend jaar bestaat TAS 30 jaar. KV Diksmuiden Oostende won met 6-0 tegen Avanti Stekene in het kader van de Beker van België. De doelpunten waren van Daze, Van den Schrik, Dumoulin, Beukels en twee keer Bronchin. KVDO gaat door naar de volgende ronde. In Ichtegem start de plaatselijke Carrefour met een actie voor 18 lokale verenigingen en clubs uit Ichtegem, Eernegem, Bekegem en Koekelare. Er zal in totaal €5.000 verdeeld worden. Klanten kunnen bepalen hoe de steun verdeeld wordt over de lokale verenigingen. In Westende gaan experts van de Universiteit van Antwerpen in gesprek met de buurtbewoners. Het maakt deel uit van een omgevingsbemiddelingstraject voor de ontwikkeling van de site van het Rauschenbergplein. Er zijn in de buurt verschillende ruimtelijke uitvoeringsplannen en ook protest tegen hoogbouw. De experts van de universiteit zijn aan de slag in opdracht van de gemeente Middelkerken en brengen de bezorgdheden in kaart. Meer regionieuws over een uur.
3: Radio Noordzee. Elk uur, meer regionaal nieuws.
23: Ik hoop dat ik veel kan bijleren en stap per stap ook iets kan betekenen voor de Oostendenaars.
1: Wel, mijn schepenambt heet Mens en Milieu. En er zit een hele een portefeuille aan vast van milieu, klimaat, energie, kinderopvang en verder dierenwelzijn en de reddingsdienst.
4: Wel, uiteraard. Ik denk dat de burgemeester een van de allermooiste politieke jobs is ter wereld.
20: Nooit eerder gedaan. En ik denk, als het publiek het zou zien, zouden ze zeggen achter de revue, die man is zot.
3: Regionaal nieuws hoor je hier bij Noordzee.
2: Vandaag aan de kust een matige noord-noordwestenwind met aangename zomertemperaturen. 21 graden vlak aan zee, in het hinterland wordt dat 24 graden. De strandwatertemperatuur vandaag bedraagt 21,8 graden en het is hoogwater deze middag om 12 uur.
3: Meer op de Facebookpagina van Weerman Michiel Bonte. Radio Noordzee.
5: Dichtbij wat er gebeurt in de regio.
11: Wim Dankaert, u speelt mee in de theaterwandeling Het Alsjeblieft Meisje. Opnieuw met de Dagbroeders, u werkte eerder met hen.
21: Ja, dat is waar. Het is mijn, ik denk al de vierde keer of zo dat ik met hen werk. Ik werk ook in Antwerpen regelmatig met amateurs en zo. Ik vind de mix tussen professionele en amateurs vind ik heel fijn. Ik heb ook lang lesgegeven aan het conservatorium. Ik vind het heel fijn om met mensen te werken. En dat is blijkbaar ook opgevallen tijdens de vorige theaterwandelingen. Omdat ik de zaken nogal kan sturen. Daar viel Katlijn op en u heeft Katlijn gevraagd of ik twee van de, hoeveel zijn er, zes scènes wil regisseren. En ik speel ook in een van de twee.
11: En wat speelt u?
21: Wij, in de eerste scène spelen wij, speel ik een ouder koppel bij wie Julie op bezoek komt. Niet op bezoek komt, ze komt eigenlijk terug thuis. Ze is getrouwd met de zoon. En Julie is een Vlaams meisje dat in de Eerste Wereldoorlog haar lichaam heeft moeten verkopen. Die zoon is daar achtergekomen en die is daar bijzonder boos over. De ouders, ik ben de vader van de zoon. De ouders die houden zeer veel van het meisje en dat zorgt dus voor een flinke confrontatie in de eerste scène.
11: Dat thema, het Alsjeblieft Meisje, is iets wat heel leefde aan de kust. Kende u die problematiek of was het door het boek dat u het hebt ontdekt?
21: Dat is helemaal door het boek van Katlijn. Katlijn schrijft heel vaak over de oorlog. Eerste oorlog, Tweede Wereldoorlog. En eigenlijk weet ik daar zelf niet wel over de oorlog en over de politiek. Maar de problematiek van de mensen zelf is heel boeiend. En daar weet Katlijn zich echt wel in te verdiepen.
11: Hoe is het om die mensen te coachen?
21: Fijn. In deze eerste scène werk ik met een drietal mensen die eigenlijk heel goed spelen. Ja, echt. De tweede scène trouwens ook hoor, maar in de tweede scène speel ik niet zelf. En dat is toch een groot verschil. Het coachen plus spelen. Ik moet observator zijn en ook speler. Het is niet makkelijk.
11: Op de Oosteroever, kende u de streek?
21: Nee, ik weet heel weinig van de zee en van Oostende. Ik ben echt van Antwerpen, ja.
11: Maar er komt verandering in.
21: Ja, daar is de laatste jaren meer en meer verandering in gekomen, dat is waar.
2: Wim Dankaert, bedankt voor het gesprek en veel succes met het Alsjeblieft Meisje.
5: Regionaal nieuws hoor je hier bij Noordzee.
3: Radio Noordzee.
5: Dichtbij wat er gebeurt in de regio.
3: Noordzee regionieuws.
2: KVDO zal de volgende match voor de beker van België in het Batimon Solar Park spelen. KVDO bereikte een overeenkomst met tegenstrever City Pirates Antwerpen om de match aan de kust te spelen. De man die verdacht wordt van de moord op een 43-jarige Oostendse vrouw blijft 2 maanden langer in de cel. Dat besliste de raadkamer. De 21-jarige Nederlander schoot in september vorig jaar de vrouw dood in de Brusselstraat. De schutter was eerder al veroordeeld in een drugszaak. Volgende zomer komt de burleske show van het Witte Paard opnieuw naar Middelkerken. Dat kondigde Mark Koeken aan. Hij is een van de eigenaars van het Witte Paard in Blankenbergen. De samenwerking met Middelkerken wordt warm gehouden, want de showtempel in Blankenbergen moet tijdelijk dicht, omdat er een nieuw gebouw komt. En dit is het nationale en internationale nieuws.
3: Luistert naar Radio Noordzee.
23: Ik ben Bjorn van Poeken, ik ben de curator van de Crystal Ship.
24: Ik ben Greg Della, ik kom uit Oostende en ik luister nu naar Radio Noordzee.
26: Ik ben Dirk Hoes, communicatieambtenaar van gemeentebestuur Bredene.
27: Ik ben Asjoen,
0: en ik luister naar Radio Noordzee.
3: Dit is Radio Noordzee.
5: Dichtbij wat er gebeurt in de regio.
11: Christine De Vriend, u bent voorzitter van de contactgroep Oostende van de Vlaamse Parkinsonliga. Wie zijn jullie? Wat doen jullie?
7: Onze belangrijkste doelstelling is mensen met Parkinson samenbrengen en eigenlijk samen activiteiten doen.
11: Welke activiteiten organiseren jullie in de loop van het jaar?
7: We hebben eigenlijk twee groepen. We hebben aan de ene kant onze maandelijkse activiteiten. Die doorgaan de maandag namiddag, de vierde maandag namiddag van de maand. En de woensdag namiddag, ene keer in de maand. De maandag namiddag is een beetje van alles. En de woensdag namiddag is vooral bewegen. Want bewegen is zeer belangrijk voor mensen met Parkinson. Daarnaast hebben we de wekelijkse activiteit, dat is de Parkispoor. Die gaat door in de schapperij van 5:30 tot 6:30. En dat is eigenlijk echt sporten, rekening houdend met wat belangrijk is voor mensen met Parkinson.
11: Dat is iets wat jullie onlangs hebben geïntroduceerd, die Parkispoor. Slaat dat aan? Bereiken jullie die mensen?
7: We zouden eigenlijk liever nog een aantal mensen meer bereiken. Maar we merken wel, de mensen die komen, die haken niet af. Die zijn zeer blij om te blijven komen.
11: Er is nu een bijzondere grote activiteit dit najaar.
7: Klopt, inderdaad. 20 september doen we een wandelevenement. Waarom hebben wij dat wandelevenement georganiseerd? Dat is nu het tweede jaar op rij dat wij dat organiseren en we zijn van plan om dat eigenlijk elk jaar te blijven organiseren. We willen aan de ene kant geld inzamelen voor het wetenschappelijk onderzoek en daarnaast willen we ook dat mensen met Parkinson zelf kunnen deelnemen. Vandaar dat we gezocht hebben naar een activiteit die laagdrempelig is en wandelen lijkt ons het geschikte moment of het geschikte activiteit om die twee zaken te kunnen combineren.
11: Wat staat er dan te gebeuren op 20 september?
7: Op 20 september kun je dus gaan wandelen. We hebben vier lussen. Eén van 3 kilometer, één van 6 kilometer, één van 12 kilometer en één van 18 kilometer. De 3 kilometer is rolstoel toegankelijk. Maar daarnaast, als je niet graag wandelt, ben je zeker ook meer dan welkom. Want wij bieden van alle soorten drank en eten aan. Er wordt verse soep gemaakt, belegde broodjes, pannenkoeken en drank. Wat je maar wil.
11: Waar vindt het plaats en vanaf welk uur is die activiteit?
7: Vanaf 8:00 kun je terecht in Duin en Zee. Dus alles start in Duin en Zee. Er is ook een hele grote parking, dus voor iedereen gemakkelijk bereikbaar.
2: Allen daarheen op 20 september op Duin en Zee. Bedankt voor het gesprek, Christine De Vriend van de Parkinsonliga Oostende.
5: Dichtbij wat er gebeurt in de regio.
3: Radio Noordzee. Noordzee Regio Nieuws.
2: Skielster Lisa van Steenkisten van de Zwaantjes Rollerclub is geselecteerd voor het wereldkampioenschap. Dat wordt dit najaar gereden in Paraguay. Van Steenkisten werd dit jaar Europees kampioen. In Bredenen werden in de eerste 7 maanden van dit jaar bijna 1800 parkeerretributies ten onrechte uitgeschreven voor €40. Dat zegt gemeenteraadslid Christoffer Meijre. Hij ontdekte dat op de toestellen nog steeds €30 staat, maar dat er bonnen van €40 worden uitgeschreven. Vermeijden en Team Bredene eisen de terugbetaling voor de getroffen automobilisten. Het voorbije weekend werden opnieuw veel dode vissen aangetroffen in het vlotdok in de Oostendse Achterhaven. Oorzaak van de massale vissterfte is de hitte en het zuurstoftekort. De civiele bescherming haalde honderden vissen uit het water. Intussen worden deze week in het bosje beluchters geplaatst om het zuurstofgehalte op peil te houden. Morgen starten de Paulusfeesten. Een belangrijk luik is het straattheater. Coördinator daarvan is Luc Loïc en hij kon een stuk werelderfgoed strikken.
10: Waar we eigenlijk allebei naar uitkijken is onze hoofdact, onze UNESCO-act, werelderfgoed. De middeleeuwse steel, het is een soort steekspel, maar het zijn steltelopers en de bedoeling is dat ze elkaar van de stokken lopen.
11: Die komen op het einde van de feesten.
10: Ja, inderdaad, de voorlaatste dag op de zondag komen ze met een bus uit Namen. Ze zullen dus een stoet vormen naar de locatie waar ze zullen spelen, waar de strijd doorgaat. En eerst zullen ze nog even uitleggen hoe het allemaal in elkaar steekt.
2: Meer op onze Facebookpagina Radio Noordzee Nieuws.
3: Radio Noordzee. Elk uur, meer regionaal nieuws.
6: Wij hebben op vandaag vanuit BZTO samenwerkingsverbanden met heel wat ziekenhuizen landsbreed. En ook de instroom van onze patiëntenpopulatie komt van een stukje verder. We vinden het natuurlijk wel belangrijk om die specialistische zorg te kunnen blijven aanbieden, dat we gelieerd blijven aan een ziekenhuis met een tertiair specialistisch karakter.
8: Wel, de oplossing bestaat in het feit dat wij met de stad Oostende een doorgeeflening geven van 2,5 miljoen euro aan de VZ2, die dan het dierenasiel zal bouwen. Tegelijkertijd zorgen wij er ook voor dat de werkingssubsidie aan het Blauw Kruis van de Kust vervijfvoudigd wordt.
9: Het is zo dat wij de dieren die hier verblijven niet kunnen parkeren bij de buren. Dus alles blijft operationeel totdat het nieuwe gebouw er is. En dan pas wordt er verhuisd en wordt dit gebouw afgebroken.
3: Regionaal nieuws hoor je hier bij Noordzee. Radio Noordzee, kalender.
2: Op zaterdag 15 augustus kan je in Oudenburg naar de grootste rommelmarkt in de regio. Je kan snuisteren in alle straten van het centrum tot 5 uur. De Zwaantjes Roller Club organiseert van 13 tot 16 augustus voor de 58ste keer de Grand Prix van Vlaanderen. Jonge en volwassen skielers, waaronder enkele steengoede lokale talenten, geven het beste van zichzelf op de skielerpiste en op de baan. Alles is gratis mee te maken aan de Egelaan in Zandvoorde. In de Haan kan je op zondag 16 augustus naar de Oude Klepperparade. Een parade van motorfietsen en driewielers, gebouwd voor 1920. De jaarlijkse rommelmarkt van de Melody Makers vindt plaats op zondag 16 augustus aan het Maritiem Instituut Mercator. Kom snuisteren tussen de vele koopjes, ontdek verborgen schatten en geniet van de gezellige sfeer. Het Country Festival strijkt neer in Middelkerke van vrijdag 21 tot zondag 23 augustus. Dit gratis evenement brengt live country muziek, foodtrucks en een Amerikaanse westernsfeer. Tips van onze Noordzeeredders hoor je op weekdagen om 14:15 bij Radio Noordzee.
3: Dichtbij wat er gebeurt in de regio.
5: Dit is Radio Noordzee.
11: Een diervriendelijke expo in het Cursaal. Schepen voor dierenwelzijn Fabrice Goffin. Een diervriendelijke expo, dat moet u blij maken.
9: Absoluut. Wanneer je de ambitie hebt om de diervriendelijkste stad van Vlaanderen te worden. En dat ga je na Brussel ook kiest voor de hoofdstad van de kust. Met een diervriendelijke zoo naar hier te komen. Ja, dan ben ik een blij man, hè.
11: Het is een hele moderne expo met VR-brillen en zo. Dat moet u als schepen voor technologie tevreden stellen.
9: Absoluut. Je hebt hier eigenlijk de ervaring van die vriendelijke tentoonstelling, maar dan met VR-brillen, waardoor dat je eigenlijk in een virtuele wereld kan connectie maken met dieren. Ik heb daar juist met een witte nijlpaard eigenlijk een contact gemaakt. Dat ik zeg van, allee, die zat naast mij, maakte geluiden ervan. Eigenlijk magnifiek.
11: Het is voor alle generaties.
9: Inderdaad, van jong tot gevorderde leeftijd, ik zal het zo noemen, je ervaart hier echt wel de mooiste zaken.
11: U was zelf het meest verwonderd over welk dier?
9: Een witte neushoorn. Alhoewel dat ook de connectie met de alligator, daar juist in de savanna, ook wel heel bijzonder is. Ik zou zeggen, het is echt, het is ongelooflijk.
2: Bedankt voor de tip, schepen Fabrice Goffin.
3: Nieuws en info aan de kust. Radio Noordzee. Noordzee Regio Nieuws.
2: De vijfde editie van Peloton Parkinson heeft 36.000 euro ingezameld voor wetenschappelijk onderzoek. Dat gebeurde met een fietstocht van Oostende naar Brugge en Knokke en terug door 130 deelnemers. Theater aan Zee sloot dit weekend af. Er waren 100.000 bezoekers voor 500 voorstellingen. Driekwart van de voorstellingen was uitverkocht. Volgend jaar bestaat TAS 30 jaar. KV Diksmuide Oostende won met 6-0 tegen Avanti Stekene in het kader van de beker van België. De doelpunten waren van Dazen, Van den Schrik, Dumoulin, Beukels en twee keer Bronchin. KVDO gaat door naar de volgende ronde. In Ichtegem start de plaatselijke Carrefour met een actie voor 18 lokale verenigingen en clubs uit Ichtegem, Eernegem, Bekegem en Koekelare. Er zal in totaal 5000 euro verdeeld worden. Klanten kunnen bepalen hoe de steun verdeeld wordt over de lokale verenigingen. In Westende gaan experts van de Universiteit van Antwerpen in gesprek met de buurtbewoners. Het maakt deel uit van een omgevingsbemiddelingstraject voor de ontwikkeling van de site van het Rauschenbergplein. Er zijn in de buurt verschillende ruimtelijke uitvoeringsplannen en ook protest tegen hoogbouw. De experts van de universiteit zijn aan de slag in opdracht van de gemeente Middelkerke en brengen de bezorgdheden in kaart. Meer regionieuws over een uur.
3: Iedereen luistert naar Radio Noordzee.
12: Wel, ik ben cultureel geboren en getogen in Oostende.
13: Ik ben Willy Boschem en voor mij, ik hou ervan van de Noordzee. Dus voor mij is dat mijn leven geworden. Ik zou zonder de Oostendse lucht of het zeetje niet meer kunnen leven.
16: Ik ben Danny van Loo en ik hou van de Noordzee en uiteraard ook van Radio Noordzee.
5: Dit is Radio Noordzee.
3: Radio Noordzee.
5: Dicht

0: Dat onder de nummer Words, Beat and Jokes zijn dat een vijftal comedians geleid door een MC. We weten op vandaag nog niet wie dat precies zal zijn, maar die gaan een avondvullend programma brengen, allemaal met hun eigen werk.
1: Dat zijn die jonge talenten, er zijn ook gevestigde namen.
0: Gevestigde namen, absoluut. Ik denk aan Jan-Jaap van der Wal. De man woont intussen 10 jaar in Vlaanderen en brengt daar een show rond, Amor Fati. Maar ik kijk ook heel erg uit naar Pief Huvluf, Oostendenaar, die een thuismatch speelt, want die woont hier op enkele honderden meter vandaan. Ik denk aan Michael van Peel en natuurlijk Comilfo, die met een heel nieuwe show komt, Babel. Die mochten uiteraard ook niet ontbreken.
2: Bedankt voor het gesprek, Rutger de Kloet.
3: Radio Noordzee. Wat er gebeurt in de regio, hoor je hier. Noordzee Regio Nieuws.
2: KVDO zal de volgende match voor de beker van België in het Batimon Solar Park spelen. KVDO bereikte een overeenkomst met tegenstrever City Pirates Antwerpen om de match aan de kust te spelen. De man die verdacht wordt van de moord op een 43-jarige Oostendse vrouw blijft 2 maanden langer in de cel. Dat besliste de raadkamer. De 21-jarige Nederlander schoot in september vorig jaar de vrouw dood in de Brusselstraat. De schutter was eerder al veroordeeld in een drugszaak. Volgende zomer komt de burlesque show van het Witte Paard opnieuw naar Middelkerken. Dat kondigde Mark Koeken aan. Hij is een van de eigenaars van het Witte Paard in Blankenbergen. De samenwerking met Middelkerken wordt warm gehouden, want de showtempel in Blankenbergen moet tijdelijk dicht, omdat er een nieuw gebouw komt. En dit is het nationale en internationale nieuws.
3: Regionaal nieuws en info.
4: Dit is Radio Noordzee.
3: Radio Noordzee. Noordzee, dagklapper.
5: Oostende Koersen gaat elke maandag in de zomervakantie door op de Wellingtonrenbaan in Oostende. Vanaf 4:30 kan je genieten van paardenrennen en om 9:15 van Vlaamse artiesten die komen optreden. Vandaag zijn dat de Maltinies en Boemeke. Een ticket kost €13. Dan nog dit, heb jij informatie voor deze dagklapper? Mail ons op info@radionoordzee105.be.
4: Regionaal nieuws hoor je hier bij Noordzee.
3: Radio Noordzee.
4: Dichtbij wat er gebeurt in de regio.
1: Een bijzondere reeks in de Grote Post is Mijn Lieve Lijf. Ann Pauls, u bent van de Grote Post. Hoe pakken jullie dat aan? Wat is dat Mijn Lieve Lijf?
6: Ah, ik praat zo graag over Mijn Lieve Lijf. Mijn Lieve Lijf is de gesprekkenreeks die gehost wordt door Lieve Blankaert. En we gaan eigenlijk Mijn Lieve naar bijzondere plekken voor wie dat mensen, naar mensen voor wie het niet altijd zo evident is om naar een cultuurhuis te komen om deel te nemen aan theater of aan gesprekken. En we spelen eigenlijk inhoudelijk in op de thema's die daar leven. De volgende reeks is al de 4e reeks, denk ik, of het 4e seizoen. Werken we samen met Katrien de Ruijscher, of is Katrien de Ruijscher te gast? Kent haar allemaal als Dr. Judy. Vanuit thuis, maar ze is ook een heel geëngageerde maker, podcastmaker onder andere ook, die een prachtige podcast heeft gemaakt over het verlies van haar vader aan een alcoholmisbruik en de impact die dat heeft gehad op haar gezin. En evenzeer hebben we ook Steven Mailleux te gast. En Steven Mailleux komt vertellen over de impact van burn-out op uw lichaam, op uw functioneren, op uw leven, op uw relaties. Dus deze twee gasten zijn te gast en eigenlijk spelen die altijd inhoudelijk in op iets wat dat er in de ontmoetingscentra bijvoorbeeld in dit geval al leeft.
1: Lieve Blankaert en gasten in ontmoetingscentra, welke ontmoetingscentra zijn dat?
6: Dit jaar gaan we naar de Ballon en naar de Schelpen.
1: Als mensen daarbij willen zijn in die twee ontmoetingscentra?
6: Ze kunnen uiteraard gewoon tickets kopen opnieuw via degrotepost.be, maar ook in het ontmoetingscentrum zelf. Dus bij Debbie van de Ballon of bij Roel van de Schelpen, laat u uw naam daarachter en dan heb je zo, sta je zo op de lijst en regelen we dat de avond zelf wel.
3: Radio Noordzee. Elk uur, meer regionaal nieuws.
7: Het is belangrijk om te stellen dat de stad Oostende wel al degelijk heel wat heeft gedaan. Zij houden zich wel degelijk aan het groeipad dat opgelegd werd om naar 9% sociale huur te gaan.
8: Hier in de site bij het AZ Oostende.
9: En ik ben heel blij dat Luc Steno op het programma van Zilverok ook aanwezig zal zijn.
10: Wel, ik loop eigenlijk nog met mijn nieuwe show. Ik kruk naar Oostende. Ik ben verhuisd van Gent naar Oostende. Sinds 3 jaar woon ik hier. En het is een heel toffe show. Hij loopt heel goed en ik ga zeker daar van mijn uitbrengen.
3: Regionaal nieuws hoor je hier bij Noordzee. Noordzee Regio Nieuws.
2: Skielster Lisa van

0: steenkiste van de Zwaantjes Rollerclub is geselecteerd voor het wereldkampioenschap. Dat wordt dit najaar gereden in Paraguay. Van steenkiste werd dit jaar Europees kampioen. In Bredene werden in de eerste 7 maanden van dit jaar bijna 1800 parkeerretributies ten onrechte uitgeschreven voor €40. Dat zegt gemeenteraadslid Christophe Vermeijren. Hij ontdekte dat op de toestellen nog steeds €30 staat, maar dat er bonnen van €40 worden uitgeschreven. Vermeijren en team Bredene eisen de terugbetaling voor de getroffen automobilisten. Het voorbije weekend werden opnieuw veel dode vissen aangetroffen in het vlotdok in de Oostendse Achterhaven. Oorzaak van de massale vissterfte is de hitte en het zuurstoftekort. De civiele bescherming haalde honderden vissen uit het water. Intussen worden deze week in het bosje beluchters geplaatst om het zuurstofgehalte op peil te houden. Morgen starten de Paulusfeesten. Een belangrijk luik is het straattheater. Coördinator daarvan is Luc Loïc en hij kon een stuk werelderfgoed strikken.
1: Waar we eigenlijk allebei naar uitkijken is onze hoofdact, onze UNESCO-act, werelderfgoed. De middeleeuwse het is een soort steekspel, maar het zijn steltelopers en de bedoeling is dat ze elkaar van de stokken lopen.
2: Die komen op het einde van de feesten.
1: Ja, inderdaad, de voorlaatste dag op de zondag komen ze met een bus uit Namen. Ze zullen dus een stoet vormen naar de locatie waar ze zullen spelen, waar de strijd doorgaat. En eerst zullen ze nog even uitleggen hoe het allemaal in elkaar steekt.
0: Meer op onze Facebookpagina Radio Noordzee Nieuws.
3: Radio Noordzee informeert jou over wat er gebeurt in de regio.
2: De opbouw van de Paulusfeesten is volop bezig. Volgende week gaan ze van start. Programmator Chesney Chaaks, het programma is helemaal klaar nu.
4: Ja, zeker. We hebben alles ligt vast en het wordt een topfeest.
2: Met een paar nieuwigheden, toch?
4: Ja, dit jaar hebben we beslist om geen statiegeld meer te vragen voor onze bekers. We hopen dat de mensen dat positief ontvangen. We hopen ook dat de mensen hun bekers in onze bekervreters gaan gooien en niet op de grond. Zo hebben we toch onze bekers terug.
2: En als je dan kijkt naar de programmatie, wie zijn daar de grote namen dit jaar op de feesten?
4: Ik denk dat dit jaar vooral Absent Minded, Je Broers, Kumik, Preuteleute, Funeral Dress, Paul Michiels, T.C. Arno en nog zoveel meer.
2: Ik hoorde toch heel wat bands met een lokale inslag.
4: Ja, klopt. We proberen altijd zoveel mogelijk bands met een Oostendse link of die zelfs helemaal Oostendse zijn te boeken. En zo komen we tot een zeer gevarieerd programma.
2: En de avonden van de Paulusfeesten die worden telkens afgesloten met een DJ. Hoe zit dat?
4: Ja, dat klopt. We willen dus eigenlijk wanneer de laatste noot op het hoofdpodium uitdooft, dat dan eigenlijk de DJ in de tent direct begint. Zo blijft het feestje eigenlijk constant doorgaan en hoeven de mensen niet te zoeken naar entertainment. Het is gewoon omdraaien, tent in en verder feesten.
0: Bedankt voor het gesprek, Chesney Chaaks. Paulusfeesten in Oostende vanaf dinsdag 11 augustus.
3: Iedereen luistert naar Radio Noordzee.
5: Ik ben Ewout van Hoeken van Museum VZW.
6: Hallo, ik ben Augustijn Vermanderen en mijn muziek hoor je op Radio Noordzee.
7: Mijn naam is Ariane Jonkheren.
8: Ik ben Alain Bloeikes en ik luister naar Radio Noordzee.
3: Noordzee Regio Nieuws.
0: De 5e editie van Peloton Parkinson heeft €36.000 ingezameld voor wetenschappelijk onderzoek. Dat gebeurde met een fietstocht van Oostende naar Brugge en Knokke en terug door 130 deelnemers. Theater aan Zee sloot dit weekend af. Er waren 100.000 bezoekers voor 500 voorstellingen. Driekwart van de voorstellingen was uitverkocht. Volgend jaar bestaat TAS 30 jaar. KV Diksmuide Oostende won met 6-0 tegen Avanti Stekene in het kader van de beker van België. De doelpunten waren van Dazen, Van den Schrik, Dumoulin, Beukels en 2 keer Bronchin. KVDO gaat door naar de volgende ronde. In Ichtegem start de plaatselijke Carrefour met een actie voor 18 lokale verenigingen en clubs uit Ichtegem Eernegem, Bekegem en Koekelare. Er zal in totaal €5.000 verdeeld worden. Klanten kunnen bepalen hoe de steun verdeeld wordt over de lokale verenigingen. In Westende gaan experts van de Universiteit van Antwerpen in gesprek met de buurtbewoners. Het maakt deel uit van een omgevingsbemiddelingstraject voor de ontwikkeling van de site van het Rauschenbergplein. Er zijn in de buurt verschillende ruimtelijke uitvoeringsplannen en ook protest tegen hoogbouw. De experts van de universiteit zijn aan de slag in opdracht van de gemeente Middelkerke en brengen de bezorgdheden in kaart. Meer regionieuws over een uur.
3: Radio Noordzee. Elk uur, meer regionaal nieuws.
9: Dat we AVO Oostende kunnen redden en dat er een overnemer zal klaarstaan om deze club naar de toekomst te brengen.
10: Omdat we kunnen overgaan tot een ruil van gebouwen met Stad Oostende.
11: En eigenlijk was de bedoeling vandaag om met die 1000 kinderen een hele insoriaanse wandeling te maken door de binnenstad. Maar helaas, het weer viel wat tegen.
1: Wat dat de kroeg en ik en het Paulusplein en weet ik wat nog allemaal betekent voor Oostende gedurende heel die periode van 60 jaar dat ik hier in de kroeg in Oostende heb mogen zijn.
3: Regionaal nieuws hoor je hier bij Noordzee.
0: Vandaag aan de kust een matige noord-noordwestenwind met aangename zomertemperaturen. 21 graden vlak aan zee, in het hinterland wordt dat 24 graden. De strandwatertemperatuur vandaag bedraagt 21,8 graden en het is hoogwater deze middag om 12 uur.
3: Meer op de Facebookpagina van Weerman Michiel Bonte.
12: Dit is Radio Noordzee.
3: Radio Noordzee.
12: Dichtbij wat er gebeurt in de regio.
2: KV Diksmuiden-Oostende staat voor de start van het nieuwe seizoen. Bram Kersenbelk, hoe gaat het met KVDO? Waar komen jullie uit?
13: Jammer genoeg komen wij nog uit in tweede amateurklasse, want vorig jaar, vorig seizoen net de promotie gemist in de eindronde. Een mooie tweede plaats behaald wel. Maar de ambities dit seizoen zijn wel klaar. Wij willen zeker promoveren. We hebben er ook de nodige versterkingen voor gehaald. Dus de bedoeling is om zeker ons duchtig woordje mee te strijden voor de titel.
2: Wie zijn die versterkingen? Wie zijn die aanwinsten voor KVDO?
13: Met Niels Pierre en Nagy Maartens hebben we eigenlijk twee spelers teruggehaald die de volledige jeugdopleiding bij KVO Stende hebben doorlopen. Zij komen van Knokke, dat een reeks hoger speelt dan ons. Dus dat zijn zeker twee transfers die het verschil moeten kunnen maken. Met Didju hebben we van Lebbeke een van de beste spitsen uit de reeks gehaald. Vorig jaar heel veel goals en assists. Met Robbe de Kosteren hebben we een ex-prof van Cercle Brugge binnengehaald, die vorig jaar bij Roeselare zat. Dat zijn slechts 4 van de 9 transfers. Maar ik denk dat elke speler een absolute meerwaarde zal moeten zijn.
2: De ambities zijn hoog om dan dit jaar toch die promotie af te dwingen.
13: Ja, dat is wel de bedoeling. Hè. Ik denk ook met onze supporters aantallen, met de accommodatie, met de transfers die gedaan worden, kun je jezelf ook niet verschuilen. En moeten we zeggen dat we durven voor de titel gaan, maar de eerlijkheid gebiedt wel om te zeggen dat het een hele zware reeks zal worden. Zwaarder dan vorig jaar nog, denk ik, met een Eendracht Aalst-leden. Eendracht Aalst dat ook een zekere historie heeft en terug wil opklimmen. Ninove die is gezakt, die meteen weer wil promoveren. Dus ja, het zal zeker geen sinecure zijn.
0: Bedankt voor het gesprek, Bram Kersenbelk van KVDO en veel succes.
12: Dichtbij wat er gebeurt in de regio.
3: Radio Noordzee. Noordzee Regio Nieuws.
0: KVDO zal de volgende match voor de beker van België in het Batimon Solar Park spelen. KVDO bereikte een overeenkomst met tegenstrever City Pirates Antwerpen om de match aan de kust te spelen. De man die verdacht wordt van de moord op een 43-jarige Oostendse vrouw blijft 2 maanden langer in de cel. Dat besliste de raadkamer. De 21-jarige Nederlander schoot in september vorig jaar de vrouw dood in de Brusselstraat. De schutter was eerder al veroordeeld in een drugszaak. Volgende zomer komt de burlesque show van het Witte Paard opnieuw naar Middelkerke. Dat kondigde Mark Koeken aan. Hij is een van de eigenaars van het Witte Paard in Blankenbergen. De samenwerking met Middelkerke wordt warm gehouden, want de showtempel in Blankenbergen moet tijdelijk dicht, omdat er een nieuw gebouw komt. En dit is het nationale en internationale nieuws.
3: Iedereen luistert naar Radio Noordzee.
14: Yo, what's up? Hier met Michael van Ino, beter bekend als Doge. Ik ben Luc Kaals en, als je het wilt weten, ik luister heel graag naar Radio Noordzee.
15: Ik ben Servaas Buisgaard.
16: Ik ben Torsten Thijs. Spreek voor zich met de Noordzee voor onze deur dat wij luisteren naar Radio Noordzee.
3: Radio Noordzee.
12: Dichtbij wat er gebeurt in de regio.
2: Wim Dankaert, u speelt mee in de theaterwandeling Het Alsjeblieft Meisje. Opnieuw met de Dagbroeders. U werkte eerder met hen.
17: Ja, dat is waar. Het is mijn, ik denk al de vierde keer of zo dat ik met hen werk. Ik werk ook in Antwerpen regelmatig met amateurs en zo. Ik vind de mix tussen professionele en amateurs vind ik heel fijn. Ik heb ook lang les gegeven aan het conservatorium. Ik vind het heel fijn om met mensen te werken. En dat is blijkbaar ook opgevallen tijdens de vorige theaterwandelingen. Omdat ik ja, de zaken nogal kan sturen. Dan viel Katlijn op en u heeft Katlijn gevraagd of ik twee van de, hoeveel zijn het er, zes scènes wil regisseren. En ik speel ook in een van de twee.
2: En wat speelt u?
17: In de eerste scène speel ik een ouder koppel bij wie Julie op bezoek komt. Niet op bezoek komt, ze komt eigenlijk terug thuis. Ze is getrouwd met de zoon. En Julie is een Vlaams meisje dat in de Eerste Wereldoorlog haar lichaam heeft moeten verkopen. Die zoon is daar achtergekomen en die is daar bijzonder boos over. De ouders, ik ben de vader van de zoon. De ouders die houden zeer veel van het meisje en dat zorgt dus voor een flinke confrontatie in de eerste scène.
2: Dat thema, het Alsjeblieft Meisje, is iets wat heel leefde aan de kust. Kende u die problematiek of was het door het boek dat u het hebt ontdekt?
17: Dat is helemaal door het boek van Katlijn. Katlijn schrijft heel vaak over de oorlog. Eerste oorlog, Tweede Wereldoorlog. En eigenlijk weet ik daar zelf niet wel over de oorlog en over de politiek. Maar de problematiek van de mensen zelf is heel boeiend. En daar weet Katlijn zich echt wel in te verdiepen.
2: Hoe is het om die mensen te coachen?
17: Fijn. In deze eerste scène werk ik met een drietal mensen die eigenlijk heel goed spelen. Ja, echt. De tweede scène trouwens ook hoor, maar in de tweede scène speel ik niet zelf. En dat is toch een groot verschil. Het coachen plus spelen. Ik moet observator zijn en ook speler. Het is niet makkelijk.
2: Op de Oosteroever, kende u de streek?
17: Nee, ik weet heel weinig van de zee en van Oostende. Ik ben echt van Antwerpen, ja.
2: Maar er komt verandering in.
17: Ja, daar is de laatste jaren meer en meer verandering in gekomen, dat is waar.
0: Wim Dankaert, bedankt voor het gesprek en veel succes met het Alsjeblieft Meisje. Radio
3: Noordzee. Wat er gebeurt in de regio, hoor je hier. Noordzee Regio Nieuws.
0: Skielster Lisa van Steenkisten van de Zwaantjes Rollerclub is geselecteerd voor het wereldkampioenschap. Dat wordt dit najaar gereden in Paraguay. Van Steenkisten werd dit jaar Europees kampioen. In Bredene werden in de eerste 7 maanden van dit jaar bijna 1800 parkeerretributies ten onrechte uitgeschreven voor €40. Dat zegt gemeenteraadslid Christoffer Meijre. Hij ontdekte dat op de toestellen nog steeds €30 staat, maar dat er bonnen van €40 worden uitgeschreven. Vermeijden en Team Bredene eisen de terugbetaling voor de getroffen automobilisten. Het voorbije weekend werden opnieuw veel dode vissen aangetroffen in het vlotdok in de Oostendse Achterhaven. Oorzaak van de massale vissterfte is de hitte en het zuurstoftekort. De civiele bescherming haalde honderden vissen uit het water. Intussen worden deze week in het bosje beluchters geplaatst om het zuurstofgehalte op peil te houden. Morgen starten de Paulusfeesten. Een belangrijk luik is het straattheater. Coördinator daarvan is Luc Loïc en hij kon een stuk werelderfgoed strikken.
1: Waar we eigenlijk allebei naar uitkijken is onze hoofdact, onze UNESCO-act, werelderfgoed. De middeleeuwse het is een soort steekspel, maar het zijn steltelopers en de bedoeling is dat ze elkaar van de stokken lopen.
2: Die komen op het einde van de feesten.
1: Ja, inderdaad, de voorlaatste dag op de zondag komen ze met een bus uit Namen. Ze zullen dus een stoet vormen naar de locatie waar ze zullen spelen, waar de strijd doorgaat. En eerst zullen ze nog even uitleggen hoe het allemaal in elkaar steekt.
0: Meer op onze Facebookpagina Radio Noordzee Nieuws.
3: Radio Noordzee. Elk uur, meer regionaal nieuws.
18: En ik vind dat een heel belangrijk proefproject om te kijken welke voordelen het geeft voor Bredene. Als het blijkt dat dat proefproject slaagt en we gaan daar onze tijd voor nemen, dat zeker een vervolg kan hebben.
9: Een step is op dit moment zeker niet aan de orde. Het fietsen zal waarschijnlijk wel wat sneller gaan. Dus dat betekent dat u me misschien wel, zodra ik geen krukken meer nodig heb, opnieuw op de fiets zult zien, waar ik opnieuw de Oostendenaars kan begroeten.
19: In het jaar doen we activiteiten, onder andere bijvoorbeeld onze gratis koffie en taartnamiddag dat we aanbieden aan de mensen die komen kijken naar de revue met een gratis tombola erbij. Dus we doen wel nog het een en het ander.
20: Hij zal door verschillende kamers genomen worden waarin je een en ander zal vernemen over de figuur Ensor. Ensor en Oostende, Ensor en zijn maatschappij, kritiek Ensor en de maskers.
3: Regionaal nieuws hoor je hier bij Noordzee. Radio Noordzee, kalender.
0: Op zaterdag 15 augustus kan je in Oudenburg naar de grootste rommelmarkt in de regio. Je kan snuisteren in alle straten van het centrum tot 5 uur. De Zwaantjes Rollerclub organiseert van 13 tot 16 augustus voor de 58ste keer de Grand Prix van Vlaanderen. Jonge en volwassen skielers, waaronder enkele steengoede lokale talenten, geven het beste van zichzelf op de skielerpiste en op de baan. Alles is gratis mee te maken aan de Egelaan in Zandvoorde. In de Haan kan je op zondag 16 augustus naar de Oude Klepperparade. Een parade van motorfietsen en driewielers, gebouwd voor 1920. De jaarlijkse rommelmarkt van de Melody Makers vindt plaats op zondag 16 augustus aan het Maritiem Instituut Mercator. Kom snuisteren tussen de vele koopjes, ontdek verborgen schatten en geniet van de gezellige sfeer. Het Country Festival strijkt neer in Middelkerke van vrijdag 21 tot zondag 23 augustus. Dit gratis evenement brengt live country muziek, foodtrucks en een Amerikaanse westernsfeer. Tips van onze Noordzeeredders hoor je op weekdagen om 14:15 bij Radio Noordzee.
3: Dit is Radio Noordzee.
12: Dichtbij wat er gebeurt in de regio.
2: Christine De Vriend, u bent voorzitter van de contactgroep Oostende van de Vlaamse Parkinsonliga. Wie zijn jullie? Wat doen jullie?
21: Onze belangrijkste doelstelling is mensen met Parkinson samenbrengen en eigenlijk samen activiteiten doen.
2: Welke activiteiten organiseren jullie in de loop van het jaar?
21: We hebben eigenlijk twee groepen. We hebben aan de ene kant onze maandelijkse activiteiten. Die doorgaan de maandag namiddag, de vierde maandag namiddag van de maand. En de woensdag namiddag, ene keer in de maand. De maandag namiddag is een beetje van alles. En de woensdag namiddag is vooral bewegen. Want bewegen is zeer belangrijk voor mensen met Parkinson. Daarnaast hebben we de wekelijkse activiteit, dat is de Parkinspoor. Die gaat door in de schaperij van 5:30 tot 6:30. En dat is eigenlijk echt sporten, rekening houdend met wat belangrijk is voor mensen met Parkinson.
2: Dat is iets wat jullie onlangs hebben geïntroduceerd, die Parkinspoor. Slaat dat aan? Bereiken jullie die mensen?
21: We zouden eigenlijk liever nog een aantal mensen meer bereiken, maar we merken wel, de mensen die komen, die haken niet af. Die zijn zeer blij om te blijven komen.
2: Er is nu een bijzondere grote activiteit dit najaar.
21: Klopt, inderdaad. 20 september doen we een wandelevenement. Waarom hebben wij dat wandelevenement georganiseerd? Dat is nu het tweede jaar op rij dat wij dat organiseren en we zijn van plan om dat eigenlijk elk jaar te blijven organiseren. We willen aan de ene kant geld inzamelen voor het wetenschappelijk onderzoek en daarnaast willen we ook dat mensen met Parkinson zelf kunnen deelnemen. Vandaar dat we gezocht hebben naar een activiteit die laagdrempelig is en wandelen lijkt ons het geschikte moment of het geschikte activiteit om die twee zaken te kunnen combineren.
2: Wat staat er dan te gebeuren op 20 september?
21: Op 20 september kun je dus gaan wandelen. We hebben vier lussen. Eén van 3 kilometer, één van 6 kilometer, één van 12 kilometer en één van 18 kilometer. De 3 kilometer is rolstoel toegankelijk. Maar daarnaast, als je niet graag wandelt, ben je zeker ook meer dan welkom. Want wij bieden van alle soorten drank en eten aan. Er wordt verse soep gemaakt, belegde broodjes, pannenkoeken en drank, wat je maar wil.
2: Waar vindt het plaats en vanaf welk uur is die activiteit?
21: Vanaf 8 uur kun je terecht in Duin en Zee. Dus alles start in Duin en Zee. Er is ook een hele grote parking, dus voor iedereen gemakkelijk bereikbaar.
0: Allen daarheen op 20 september op Duin en Zee. Bedankt voor het gesprek, Christine de Vriend van de Parkinson Liga Oostende.
4: Nieuws en info aan de kust.
5: Dit is Radio Noordzee.
4: Noordzee Regio Nieuws.
0: De 5e editie van Peloton Parkinson heeft €36.000 ingezameld voor wetenschappelijk onderzoek. Dat gebeurde met een fietstocht van Oostende naar Brugge en Knokke en terug door 130 deelnemers. Theater aan Zee sloot dit weekend af. Er waren 100.000 bezoekers voor 500 voorstellingen. Driekwart van de voorstellingen was uitverkocht. Volgend jaar bestaat TAS 30 jaar. KV Diksmuide Oostende won met 6-0 tegen Avanti Stekene in het kader van de beker van België. De doelpunten waren van Daze, Van den Schrik, Dumoulin, Beukels en twee keer Bronchin. KVDO gaat door naar de volgende ronde. In Ichtegem start de plaatselijke Carrefour met een actie voor 18 lokale verenigingen en clubs uit Ichtegem, Eernegem, Bekegem en Koekelare. Er zal in totaal €5.000 verdeeld worden. Klanten kunnen bepalen hoe de steun verdeeld wordt over de lokale verenigingen. In Westende gaan experts van de Universiteit van Antwerpen in gesprek met de buurtbewoners. Het maakt deel uit van een omgevingsbemiddelingstraject voor de ontwikkeling van de site van het Rauschenbergplein. Er zijn in de buurt verschillende ruimtelijke uitvoeringsplannen en ook protest tegen hoogbouw. De experts van de universiteit zijn aan de slag in opdracht van de gemeente Middelkerke en brengen de bezorgdheden in kaart. Meer regionieuws over een uur.
4: Iedereen luistert naar Radio Noordzee.
22: Ik ben Simon Buijsen.
23: Mijn naam is Guinevere Klaes. Ik woon in Oostende en van zodra ik opsta, zet ik Radio Noordzee op.
24: Ik ben Jean-Marie Barra.
25: Ik ben Dylan Zijzeune, bekend van Hutten op Zij. En ik luister naar Radio Noordzee.
4: Dichtbij wat er gebeurt in de regio.
5: Dit is Radio Noordzee.
2: Een diervriendelijke expo in het Cursaal. Schepen voor dierenwelzijn Fabrice Goffin. Een diervriendelijke expo, dat moet u blij maken.
26: Absoluut. Wanneer je de ambitie hebt om de diervriendelijkste stad van Vlaanderen te worden. En dat ga je na Brussel ook kiest voor de hoofdstad van de kust. Met een diervriendelijke zoo naar hier te komen. Ja, ben ik een blij man, hè.
2: Het is een hele moderne expo met VR-brillen en zo. Dat moet u als schepen voor technologie tevreden stellen.
26: Absoluut. Je hebt hier eigenlijk de ervaring van die vriendelijke tentoonstelling, maar dan met VR-brillen, waardoor dat je eigenlijk in een virtuele wereld kan connectie maken met dieren. Ik heb daar juist met een witte nijlpaard eigenlijk een contact gemaakt. Dat ik zeg van, allee, die zat naast mij, maakte geluiden ervan. Eigenlijk magnifiek.
2: Het is voor alle generaties.
26: Inderdaad, van jong tot gevorderde leeftijd, ik zal het zo noemen, je ervaart hier echt wel de mooiste zaken.
2: U was zelf het meest verwonderd over welk dier?
26: Een witte neushoorn. Alhoewel dat ook de connectie met de alligator, daar juist in de savanna, ook wel heel bijzonder is. Ik zou zeggen, het is echt, het is ongelooflijk.
0: Bedankt voor de tip, schepen Fabrice Goffin.
4: Dichtbij wat er gebeurt in de regio.
5: Dit is Radio Noordzee.
27: Thuis aan de kust. Radio Noordzee.
4: Noordzee Regio Nieuws.
0: KVDO zal de volgende match voor de beker van België in het Batimon Solarpark spelen. KVDO bereikte een overeenkomst met tegenstrever City Pirates Antwerpen om de match aan de kust te spelen. De man die verdacht wordt van de moord op een 43-jarige Oostendse vrouw blijft 2 maanden langer in de cel. Dat besliste de raadkamer. De 21-jarige Nederlander schoot in september vorig jaar de vrouw dood in de Brusselstraat. De schutter was eerder al veroordeeld in een drugszaak. Volgende zomer komt de burlesque show van het Witte Paard opnieuw naar Middelkerke. Dat kondigde Mark Koeken aan. Hij is een van de eigenaars van het Witte Paard in Blankenbergen. De samenwerking met Middelkerke wordt warm gehouden, want de showtempel in Blankenbergen moet tijdelijk dicht, omdat er een nieuw gebouw komt. En dit is het nationale en internationale nieuws.
6: Noordzee Regio Nieuws.
7: De vijfde editie van Peloton Parkinson heeft 36.000 euro ingezameld voor wetenschappelijk onderzoek. Dat gebeurde met een fietstocht van Oostende naar Brugge en Knokke en terug door 130 deelnemers. Theater aan Zee sloot dit weekend af. Er waren 100.000 bezoekers voor 500 voorstellingen. Driekwart van de voorstellingen was uitverkocht. Volgend jaar bestaat TAS 30 jaar. KV Diksmuiden-Oostende won met 6-0 tegen Avanti Stekene in het kader van de beker van België. De doelpunten waren van Dazen, Van den Schrik, Dumoulin, Beukels en twee keer Bronchin. KVDO gaat door naar de volgende ronde. In Ichtegem start de plaatselijke Carrefour met een actie voor 18 lokale verenigingen en clubs uit Ichtegem, Eernegem, Bekegem en Koekelare. Er zal in totaal 5000 euro verdeeld worden. Klanten kunnen bepalen hoe de steun verdeeld wordt over de lokale verenigingen. In Westende gaan experts van de Universiteit van Antwerpen in gesprek met de buurtbewoners. Het maakt deel uit van een omgevingsbemiddelingstraject voor de ontwikkeling van de site van het Rauschenbergplein. Er zijn in de buurt verschillende ruimtelijke uitvoeringsplannen en ook protest tegen hoogbouw. De experts van de universiteit zijn aan de slag in opdracht van de gemeente Middelkerken en brengen de bezorgdheden in kaart. Meer regionieuws over een uur.
6: Iedereen luistert naar Radio Noordzee.
8: Ik ben Dirk Matthijven.
10: Ik ben Hilde Veulemans. Ik ben een echte Oostendenaar en ik hou ontzettend van mijn stad. Het is hier zo goed aan het zijtje.
11: Mijn naam is Alain Leneel en ik luister elke dag naar Radio Noordzee.
13: Regionaal nieuws hoor je hier bij Noordzee.
6: Radio Noordzee.
13: Dichtbij wat er gebeurt in de regio.
2: Een bijzondere reeks in de Grote Post is Mijn Lieve Lijf. Ann Pauls, u bent van de Grote Post. Hoe pakken jullie dat aan? Wat is dat Mijn Lieve Lijf?
14: Oh, ik praat zo graag over Mijn Lieve Lijf. Mijn Lieve Lijf is de gesprekkenreeks die gehost wordt door Lieve Blankaert. En we gaan eigenlijk Mijn Lieve naar bijzondere plekken, voor wie dat mensen, naar mensen voor wie het niet altijd zo evident is om naar een cultuurhuis te komen om deel te nemen aan theater of aan gesprekken. En we spelen eigenlijk inhoudelijk in op de thema's die daar leven. De volgende reeks is al de vierde reeks, denk ik, of het vierde seizoen. Werken we samen met Katrien de Ruijscher, of is Katrien de Ruijscher te gast? Kent haar allemaal als Dr. Judy. Vanuit thuis, maar zij is ook een heel geëngageerde maker, podcastmaker onder andere ook, die een prachtige podcast heeft gemaakt over het verlies van haar vader aan een alcoholmisbruik en de impact die dat heeft gehad op haar gezin. En evenzeer hebben we ook Steven Mailleux te gast. En Steven Mailleux komt vertellen over de impact van burn-out op uw lichaam, op uw functioneren, op uw leven, op uw relaties. Dus deze twee gasten zijn te gast en eigenlijk spelen die altijd inhoudelijk in op iets wat er in de ontmoetingscentra bijvoorbeeld in dit geval al leeft.
2: Lieve Blankaert en gasten in ontmoetingscentra, welke ontmoetingscentra zijn dat?
14: Dit jaar gaan we naar de Ballon en naar de Schelpen.
2: Als mensen daarbij willen zijn in die twee ontmoetingscentra?
14: Ze kunnen uiteraard gewoon tickets kopen opnieuw via degrotepost.be, maar ook in het ontmoetingscentrum zelf. Dus bij Debbie van de Ballon of bij Roel van de Schelpen, laat uw naam daarachter en dan heb je zo, sta je zo op de lijst en regelen we dat de avond zelf wel.
24: Nieuws en info aan de kust.
28: Thuis aan de kust.
24: Radio Noordzee.
6: Noordzee Regio Nieuws.
7: KVDO zal de volgende match voor de beker van België in het Batimon Solar Park spelen. KVDO bereikte een overeenkomst met tegenstrever City Pirates Antwerpen om de match aan de kust te spelen. De man die verdacht wordt van de moord op een 43-jarige Oostendse vrouw blijft 2 maanden langer in de cel. Dat besliste de raadkamer. De 21-jarige Nederlander schoot in september vorig jaar de vrouw dood in de Brusselstraat. De schutter was eerder al veroordeeld in een drugszaak. Volgende zomer komt de burleske show van het Witte Paard opnieuw naar Middelkerken. Dat kondigde Mark Koeken aan. Hij is een van de eigenaars van het Witte Paard in Blankenbergen. De samenwerking met Middelkerken wordt warm gehouden, want de showtempel in Blankenbergen moet tijdelijk dicht, omdat er een nieuw gebouw komt. En dit is het nationale en internationale nieuws.
1: Dit is Radio Noordzee.
3: Nieuws en info aan de kust. Noordzee, dagklapper.
9: Oostende Koersen gaat elke maandag in de zomervakantie door op de Wellington-renbaan in Oostende. Vanaf 4:30 kan je genieten van paardenrennen en om 9:15 van Vlaamse artiesten die komen optreden. Vandaag zijn dat de Maltinies en Boemeke. Een ticket kost €13. Dan nog dit, heb jij informatie voor deze dagklapper? Mail ons op info@radionoordzee105.be.
3: Radio Noordzee informeert jou over wat er gebeurt in de regio.
2: De opbouw van de Paulusfeesten is volop bezig. Volgende week gaan ze van start. Programmator Chesney Chaaks, het programma is helemaal klaar nu.
15: Ja, zeker. We hebben alles ligt vast en het wordt een topfeest.
2: Met een paar nieuwigheden, toch?
15: Ja, dit jaar hebben we beslist om geen statiegeld meer te vragen voor onze bekers. We hopen dat de mensen dat positief ontvangen. We hopen ook dat de mensen hun bekers in onze bekervreters gaan gooien en niet op de grond. Zo hebben we toch onze bekers terug.
2: En als je dan kijkt naar de programmatie, wie zijn daar de grote namen dit jaar op de feesten?
15: Ik denk dat dit jaar vooral Absent Minded, Je Broers, Kumik, Preuteleute, Funeral Dress, Paul Michiels, Tissy Arno en nog zoveel meer.
2: Ik hoorde toch heel wat bands met een lokale inslag.
15: Ja, klopt. We proberen altijd zoveel mogelijk bands met een Oostendse link of die zelfs helemaal Oostendse zijn te boeken. En zo komen we tot een zeer gevarieerd programma.
2: En de avonden van de Paulusfeesten die worden telkens afgesloten met een DJ. Hoe zit dat?
15: Ja, dat klopt. We willen dus eigenlijk wanneer de laatste noot op het hoofdpodium uitdooft, dat dan eigenlijk de DJ in de tent direct begint. Zo blijft het feestje eigenlijk constant doorgaan en hoeven de mensen niet te zoeken naar entertainment. Het is gewoon omdraaien, tent in en verder feesten.
16: Bedankt voor het gesprek, Chesney Chaaks. Paulusfeesten in Oostende vanaf dinsdag 11 augustus.
3: Radio Noordzee. Elk uur, meer regionaal nieuws.
17: Wel, we zijn eigenlijk begonnen van het originele hotel, Hotel Imperial. En we hebben eigenlijk de renovatie zo aangepakt dat we dat met respect voor de geschiedenis van het gebouw hebben gedaan.
18: De mensen mogen zich verwachten aan heel veel sprookjesfiguren gemaakt uit het zand.
19: Het is eigenlijk een pand waar shoppers, bezoekers, Oostendenaars en ondernemers terecht kunnen voor alles wat met shoppen te maken heeft.
3: Regionaal nieuws hoor je hier bij Noordzee. Noordzee Regio Nieuws.
16: Skielster Lisa van Steenkisten van de Zwaantjes Rollerclub is geselecteerd voor het wereldkampioenschap. Dat wordt dit najaar gereden in Paraguay. Van Steenkisten werd dit jaar Europees kampioen. In Bredenen werden in de eerste 7 maanden van dit jaar bijna 1800 parkeerretributies ten onrechte uitgeschreven voor €40. Dat zegt gemeenteraadslid Christopher Meijren. Hij ontdekte dat op de toestellen nog steeds €30 staat, maar dat er bonnen van €40 worden uitgeschreven. Vermeijren en Team Bredenen eisen de terugbetaling voor de getroffen automobilisten. Het voorbije weekend werden opnieuw veel dode vissen aangetroffen in het vlotdok in de Oostendse achterhaven. Oorzaak van de massale vissterfte is de hitte en het zuurstoftekort. De civiele bescherming haalde honderden vissen uit het water. Intussen worden deze week in het bosje beluchters geplaatst om het zuurstofgehalte op peil te houden. Morgen starten de Paulusfeesten. Een belangrijk luik is het straattheater. Coördinator daarvan is Luc Loïc en hij kon een stuk werelderfgoed strikken.
20: Waar we eigenlijk allebei naar uitkijken is onze hoofdact, onze UNESCO-act, werelderfgoed. Het middeleeuwse steel, het is een soort steekspel, maar het zijn steltelopers en de bedoeling is dat ze elkaar van de stokken lopen.
2: Die komen op het einde van de feesten.
20: Ja, inderdaad, de voorlaatste dag op de zondag komen ze met een bus uit Namen. Ze zullen dus een stoet vormen naar de locatie waar ze zullen spelen, waar de strijd doorgaat. En eerst zullen ze nog even uitleggen hoe het allemaal in elkaar steekt.
16: Meer op onze Facebookpagina Radio Noordzee Nieuws.
4: Dit is Radio Noordzee.
5: Radio Noordzee.
4: Dichtbij wat er gebeurt in de regio.
2: KV Diksmuiden-Oostende staat voor de start van het nieuwe seizoen. Bram Kersenbelk, hoe gaat het met KVDO? Waar komen jullie uit?
12: Jammer genoeg komen wij nog uit in tweede amateurklasse, want vorig jaar, vorig seizoen net de promotie gemist in de eindronde. Een mooie tweede plaats behaald wel. Maar de ambities dit seizoen zijn wel klaar. Wij willen zeker promoveren. We hebben er ook de nodige versterkingen voor gehaald. Dus de bedoeling is om zeker ons duchtig woordje mee te strijden voor de titel.
2: Wie zijn die versterkingen? Wie zijn die aanwinsten voor KVDO?
12: Met Niels Pierre en Nagy Maartens hebben we eigenlijk twee spelers teruggehaald die de volledige jeugdopleiding bij KV Oostende hebben doorlopen. Zij komen van Knokke, dat een reeks hoger speelt dan ons. Dus dat zijn zeker twee transfers die het verschil moeten kunnen maken. Met Didju hebben we van Lebbeke een van de beste spitsen uit de reeks gehaald. Vorig jaar heel veel goals en assists. Met Robbe de Kosteren hebben we een ex-prof van Cercle Brugge binnengehaald, die vorig jaar bij Roeselaren zat. Dat zijn slechts vier van de negen transfers. Maar ik denk dat elke speler een absolute meerwaarde zal moeten zijn.
2: De ambities zijn hoog om dan dit jaar toch die promotie af te dwingen.
12: Ja, dat is wel de bedoeling. Hè. Ik denk ook met onze supporters aantallen, met de accommodatie, met de transfers die gedaan worden, kun je jezelf ook niet verschuilen. En moeten we zeggen dat we durven voor de titel gaan, maar de eerlijkheid gebiedt wel om te zeggen dat het een hele zware reeks zal worden. Zwaarder dan vorig jaar nog, denk ik, met een Eendracht Aalst-leden. Eendracht Aalst dat ook een zekere historie heeft en terug wil opklimmen. Ninove die is gezakt, die meteen weer wil promoveren. Dus ja, het zal zeker geen sinecure zijn.
2: Bedankt voor het gesprek, Bram Kersenbelk van KVDO en veel succes.
5: Luistert naar Radio Noordzee.
21: Ik ben Maxime Dong.
22: Ik ben Brenda Linskens.
23: Ik ben Bart Versleus.
25: Ik ben Stief van den Bergen en ik hou heel hard van Radio Noordzee.
5: Noordzee Regio Nieuws.
2: De vijfde editie van Peloton Parkinson heeft €36.000 ingezameld voor wetenschappelijk onderzoek. Dat gebeurde met een fietstocht van Oostende naar Brugge en Knokke en terug door 130 deelnemers. Theater aan Zee sloot dit weekend af. Er waren 100.000 bezoekers voor 500 voorstellingen. Driekwart van de voorstellingen was uitverkocht. Volgend jaar bestaat TAS 30 jaar. KV Diksmuiden-Oostende won met 6-0 tegen Avanti Stekene in het kader van de beker van België. De doelpunten waren Van Dazen, Van den Schrik, Dumoulin, Beukels en twee keer Bronchin. KVDO gaat door naar de volgende ronde. In Ichtegem start de plaatselijke Carrefour met een actie voor 18 lokale verenigingen en clubs uit Ichtegem, Eernegem, Bekegem en Koekelare. Er zal in totaal €5.000 verdeeld worden. Klanten kunnen bepalen hoe de steun verdeeld wordt over de lokale verenigingen. In Westende gaan experts van de Universiteit van Antwerpen in gesprek met de buurtbewoners. Het maakt deel uit van een omgevingsbemiddelingstraject voor de ontwikkeling van de site van het Rauschenbergplein. Er zijn in de buurt verschillende ruimtelijke uitvoeringsplannen en ook protest tegen hoogbouw. De experts van de universiteit zijn aan de slag in opdracht van de gemeente Middelkerke en brengen de bezorgdheden in kaart. Meer regionieuws over een uur.
5: Radio Noordzee. Elk uur, meer regionaal nieuws.
26: Wel, voor de eerste is dat sowieso een grote aanpassing, de overgang van het lager naar het middelbaar.
27: Nu, de West-Vlaming kent de kust. Die weet dat het leuk is om hier een aantal dagen door te brengen.
29: We zoeken uiteraard ook een nieuwe locatie daarvoor. Het plan om de Abdijhoeve, zeker het eerste gedeelte van de Abdijhoeve, daarvoor te gebruiken, blijft bestaan.
30: We zijn dus met een echte kameel opgekomen, met de kleren licht van in de Sahara. Dus de mensen hadden dat niet verwacht. Hé. Dat was hilariteit alom. Hé.
5: Regionaal nieuws hoor je hier bij Noordzee.
2: Vanavond en vannacht dalen de temperaturen aan de kust naar 16 graden. Morgen dinsdag een matige oostenwind met veel zon. Temperaturen rond de 22 graden aan zee. En ook woensdag zeer veel zon en temperaturen tot 25 graden. De strandwatertemperatuur bedraagt 21,8 graden. Het is laagwater om 20 voor 7 en de zon gaat onder om 9:15.
0: Radio Noordzee.
6: Dichtbij wat er gebeurt in de regio.
2: Wim Dankaert, u speelt mee in de theaterwandeling Het Alsjeblieft Meisje. Opnieuw met de Dagbroeders. U werkte eerder met hen.
8: Ja, dat is waar. Het is mijn, ik denk al de vierde keer of zo dat ik met hem werk. Ik werk ook in Antwerpen regelmatig met amateurs en zo. Ik vind de mix tussen professionele en amateurs vind ik heel fijn. Ik heb ook lang lesgegeven aan het conservatorium. Ik vind het heel fijn om met mensen te werken. En dat is blijkbaar ook opgevallen tijdens de vorige theaterwandelingen. Omdat ik de zaken nogal kan sturen. Dan viel Katlijn op en nu heeft Katlijn gevraagd of ik twee van de, hoeveel zijn er, zes scènes wil regisseren. En ik speel ook in een van de twee.
2: En wat speelt u?
8: Wij, in de eerste scène speel ik een ouder koppel bij wie Julie op bezoek komt. Niet op bezoek komt, ze komt eigenlijk terug thuis. Ze is getrouwd met de zoon. En Julie is een Vlaams meisje dat in de Eerste Wereldoorlog haar lichaam heeft moeten verkopen. Die zoon is daar achtergekomen en die is daar bijzonder boos over. De ouders, ik ben de vader van de zoon. De ouders die houden zeer veel van het meisje en dat zorgt dus voor een flinke confrontatie in de eerste scène.
2: Dat thema, het Alsjeblieft Meisje, is iets wat heel leefde aan de kust. Kende u die problematiek of was het door het boek dat u het hebt ontdekt?
8: Dat is helemaal door het boek van Katlijn. Katlijn schrijft heel vaak over de oorlog. Eerste oorlog, Tweede Wereldoorlog. En eigenlijk weet ik daar zelf niet wel over de oorlog en over de politiek. Maar de problematiek van de mensen zelf is heel boeiend. En daar weet Katlijn zich echt wel in te verdiepen.
2: Hoe is het om die mensen te coachen?
8: Fijn. In deze eerste scène werk ik met een drietal mensen die eigenlijk heel goed spelen. Ja, echt. De tweede scène trouwens ook hoor, maar in de tweede scène speel ik niet zelf. En dat is toch een groot verschil. Het coachen plus spelen. Ik moet observator zijn en ook speler. Het is niet makkelijk.
2: Op de Oosteroever, kende u de streek?
8: Nee, ik weet heel weinig van de zee en van Oostende. Ik ben echt van Antwerpen, ja.
2: Maar er komt verandering in.
8: Ja, daar is de laatste jaren meer en meer verandering in gekomen, dat is waar.
16: Okay. Wim Dankaert, bedankt voor het gesprek en veel succes met het Alsjeblieft Meisje.
0: Regionieuws.
16: KVDO zal de volgende match voor de beker van België in het Batimon Solar Park spelen. KVDO bereikte een overeenkomst met tegenstrever City Pirates Antwerpen om de match aan de kust te spelen. De man die verdacht wordt van de moord op een 43-jarige Oostendse vrouw blijft 2 maanden langer in de cel. Dat besliste de raadkamer. De 21-jarige Nederlander schoot in september vorig jaar de vrouw dood in de Brusselstraat. De schutter was eerder al veroordeeld in een drugszaak. Volgende zomer komt de burlesque show van het Witte Paard opnieuw naar Middelkerken. Dat kondigde Mark Koeken aan. Hij is een van de eigenaars van het Witte Paard in Blankenbergen. De samenwerking met Middelkerken wordt warm gehouden, want de showtempel in Blankenbergen moet tijdelijk dicht, omdat er een nieuw gebouw komt. En dit is het nationale en internationale nieuws.
0: Iedereen luistert naar Radio Noordzee.
10: Ik ben Olivier Vervaken, Kogabaulier.
11: Ik ben David Nassus.
13: Ik ben Jean-Marie Kuipers van de Heemkring Terkeuren.
14: Ik ben Pieter Manot en ik luister naar Radio Noordzee.
0: Dit is Radio Noordzee.
6: Dichtbij wat er gebeurt in de regio.
2: Christine De Vriend, u bent voorzitter van de contactgroep Oostende van de Vlaamse Parkinsonliga. Wie zijn jullie? Wat doen jullie?
21: Onze belangrijkste doelstelling is mensen met Parkinson samenbrengen en eigenlijk samen activiteiten doen.
2: Welke activiteiten organiseren jullie in de loop van het jaar?
21: We hebben eigenlijk twee groepen. We hebben aan de ene kant onze maandelijkse activiteiten. Die doorgaan de maandag namiddag, de vierde maandag namiddag van de maand. En de woensdag namiddag, ene keer in de maand. De maandag namiddag is een beetje van alles. En de woensdag namiddag is vooral bewegen. Want bewegen is zeer belangrijk voor mensen met Parkinson. Daarnaast hebben we de wekelijkse activiteit, dat is de Parkinspoor. Die gaat door in de schapperij van 5:30 tot 6:30. En dat is eigenlijk echt sporten, rekening houdend met wat belangrijk is voor mensen met Parkinson.
2: Dat is iets wat jullie onlangs hebben geïntroduceerd, die Parkinspoor. Slaat dat aan? Bereiken jullie die mensen?
21: We zouden eigenlijk liever nog een aantal mensen meer bereiken. Maar we merken wel, de mensen die komen, die haken niet af. Die zijn zeer blij om te blijven komen.
2: Er is nu een bijzondere grote activiteit dit najaar.
21: Klopt, inderdaad. 20 september doen we een wandelevenement. Waarom hebben wij dat wandelevenement georganiseerd? Dat is nu het tweede jaar op rij dat we dat organiseren en we zijn van plan om dat eigenlijk elk jaar te blijven organiseren. We willen aan de ene kant geld inzamelen voor het wetenschappelijk onderzoek en daarnaast willen we ook dat mensen met Parkinson zelf kunnen deelnemen. Vandaar dat we gezocht hebben naar een activiteit die laagdrempelig is en wandelen lijkt ons het geschikte moment of het geschikte activiteit om die twee zaken te kunnen combineren.
2: Wat staat er dan te gebeuren op 20 september?
21: Op 20 september kun je dus gaan wandelen. We hebben vier lussen. Eén van 3 kilometer, één van 6 kilometer, één van 12 kilometer en één van 18 kilometer. De 3 kilometer is rolstoel toegankelijk. Maar daarnaast, als je niet graag wandelt, ben je zeker ook meer dan welkom. Want wij bieden van alle soorten drank en eten aan. Er wordt verse soep gemaakt, belegde broodjes, pannenkoeken en drank, wat je maar wil.
2: Waar vindt het plaats en vanaf welk uur is die activiteit?
21: Vanaf 8:00 kun je terecht in Duin en Zee. Dus alles start in Duin en Zee. Er is ook een hele grote parking, dus voor iedereen gemakkelijk bereikbaar.
2: Allen daarheen op 20 september op Duin en Zee. Bedankt voor het gesprek, Christine de Vriend van de Parkinsonliga Oostende.
1: Radio Noordzee.
7: Dichtbij wat er gebeurt in de regio.
1: Noordzee Regio Nieuws.
2: Skielster Lisa van Steenkiste van de Zwaantjes Rollerclub is geselecteerd voor het wereldkampioenschap. Dat wordt dit najaar gereden in Paraguay. Van Steenkiste werd dit jaar Europees kampioen. In Bredene werden in de eerste 7 maanden van dit jaar bijna 1800 parkeerretributies ten onrechte uitgeschreven voor €40. Dat zegt gemeenteraadslid Christopher Meijre. Hij ontdekte dat op de toestellen nog steeds €30 staat, maar dat er bonnen van €40 worden uitgeschreven. Vermeijre en team Bredene eisen de terugbetaling voor de getroffen automobilisten. Het voorbije weekend werden opnieuw veel dode vissen aangetroffen in het vlotdok in de Oostendse Achterhaven. Oorzaak van de massale vissterfte is de hitte en het zuurstoftekort. De civiele bescherming haalde honderden vissen uit het water. Intussen worden deze week in het bosje beluchters geplaatst om het zuurstofgehalte op peil te houden. Morgen starten de Paulusfeesten. Een belangrijk luik is het straattheater. Coördinator daarvan is Luc Loïc en hij kon een stuk werelderfgoed strikken.
9: Waar we eigenlijk allebei naar uitkijken is onze hoofdact, onze UNESCO-act, werelderfgoed. De middeleeuwse steel, het is een soort steekspel, maar het zijn steltlopers en de bedoeling is dat ze elkaar van de stokken lopen.
2: Die komen op het einde van de feesten.
9: Ja, inderdaad, de voorlaatste dag op de zondag komen ze met een bus uit Namen. Ze zullen dus een stoet vormen naar de locatie waar ze zullen spelen, waar de strijd doorgaat. En eerst zullen ze nog even uitleggen hoe het allemaal in elkaar steekt.
2: Meer op onze Facebookpagina Radio Noordzee Nieuws.
1: Radio Noordzee. Elk uur, meer regionaal nieuws.
11: Bij het Filmfestival Oostende hebben we dit proberen aanpakken door ons jaarwerking online naar de mensen thuis te brengen, zodat ze toch vanuit hun zetel nog steeds naar een bioscoopfilm kunnen kijken die normaal gezien nu in de cinemas zouden spelen.
3: Daardoor doen wij eigenlijk een oproep naar Oudenburgenaars die zeggen van kijk, jullie mogen gerust voor onze deur of voor onze oprit parkeren.
4: Dus ik vond dat een fantastisch geschenk om te geven om het contact met de thuisfront toch te behouden in deze triestige tijd voor deze patiënten.
12: Ik kan niet uitweiden over de inhoud van het procesverbaal. Ik kan alleen maar zeggen dat de politie op een menselijke manier probeert te handhaven.
15: Regionaal nieuws hoor je hier bij Noordzee. Radio Noordzee, kalender.
17: Op zaterdag 15 augustus kan je in Oudenburg naar de grootste rommelmarkt in de regio. Je kan snuisteren in alle straten van het centrum tot 5 uur. De Zwaantjes Rollerclub organiseert van 13 tot 16 augustus voor de 58ste keer de Grand Prix van Vlaanderen. Jonge en volwassen skielers, waaronder enkele steengoede lokale talenten, geven het beste van zichzelf op de skielerpiste en op de baan. Alles is gratis mee te maken aan de Egelaan in Zandvoorde. In De Haan kan je op zondag 16 augustus naar de Oude Klepperparade, een parade van motorfietsen en driewielers gebouwd voor 1920. De jaarlijkse rommelmarkt van de Melody Makers vindt plaats op zondag 16 augustus aan het Maritiem Instituut Mercator. Kom snuisteren tussen de vele koopjes, ontdek verborgen schatten en geniet van de gezellige sfeer. Het Country Festival strijkt neer in Middelkerken van vrijdag 21 tot zondag 23 augustus. Dit gratis evenement brengt live country muziek, foodtrucks en een Amerikaanse westernsfeer. Tips van onze Noordzeeredders hoor je op weekdagen om 14:15 bij Radio Noordzee.
15: Dichtbij wat er gebeurt in de regio.
18: Dit is Radio Noordzee.
2: Een diervriendelijke expo in het Cursaal. Schepen voor dierenwelzijn Fabrice Goffin. Een diervriendelijke expo, dat moet u blij maken.
19: Absoluut. Wanneer je de ambitie hebt om de diervriendelijkste stad van Vlaanderen te worden. En dat ga je na Brussel ook kiest voor de hoofdstad van de kust. Met de diervriendelijke zoo naar hier te komen. Ja, ben ik een blij man, hè.
2: Het is een hele moderne expo met VR-brillen en zo. Dat moet u als schepen voor technologie tevreden stellen.
19: Absoluut. Je hebt hier eigenlijk de ervaring van die vriendelijke tentoonstelling, maar dan met VR-brillen, waardoor dat je eigenlijk in een virtuele wereld kan connectie maken met dieren. Ik heb daar juist met een witte nijlpaard eigenlijk een contact gemaakt. Dat ik zeg van, allee, die zat naast mij, maakte geluiden ervan. Eigenlijk magnifiek.
2: Het is voor alle generaties.
19: Inderdaad, van jong tot gevorderde leeftijd, ik zal het zo noemen, je ervaart hier echt wel de mooiste zaken.
2: U was zelf het meest verwonderd over welk dier?
19: Een witte neushoorn. Alhoewel dat ook de connectie met de alligator, daar juist in de savanna, ook wel heel bijzonder is. Ik zou zeggen, het is echt, het is ongelooflijk.
18: Bedankt voor de tip, schepen Fabrice Goffin.
15: Nieuws en info aan de kust.
18: Dit is Radio Noordzee.
15: Noordzee Regio Nieuws.
18: De vijfde editie van Peloton Parkinson heeft €36.000 ingezameld voor wetenschappelijk onderzoek. Dat gebeurde met een fietstocht van Oostende naar Brugge en Knokke en terug door 130 deelnemers. Theater aan Zee sloot dit weekend af. Er waren 100.000 bezoekers voor 500 voorstellingen. Driekwart van de voorstellingen was uitverkocht. Volgend jaar bestaat TAS 30 jaar. KV Diksmuide Oostende won met 6-0 tegen Avanti Stekene in het kader van de beker van België. De doelpunten waren van Dazen, Van den Schrik, Dumoulin, Beukels en twee keer Bronchin. KVDO gaat door naar de volgende ronde. In Ichtegem start de plaatselijke Carrefour met een actie voor 18 lokale verenigingen en clubs uit Ichtegem, Eernegem, Bekegem en Koekelare. Er zal in totaal €5.000 verdeeld worden. Klanten kunnen bepalen hoe de steun verdeeld wordt over de lokale verenigingen. In Westende gaan experts van de Universiteit van Antwerpen in gesprek met de buurtbewoners. Het maakt deel uit van een omgevingsbemiddelingstraject voor de ontwikkeling van de site van het Rauschenbergplein. Er zijn in de buurt verschillende ruimtelijke uitvoeringsplannen en ook protest tegen hoogbouw. De experts van de universiteit zijn aan de slag in opdracht van de gemeente Middelkerke en brengen de bezorgdheden in kaart. Meer regionieuws over een uur.
15: Iedereen luistert naar Radio Noordzee.
5: Ik ben Reginald Moriels, humanitair chirurg.
20: Mijn naam is Walter van den Branden. Ik ben auteur van het boek Aangespoeld in Oostende.
22: Ik ben Patrick Seibers en ik luister naar Radio Noordzee.
23: Ik ben Mark Azier, Marja Karkenaar, geboren en getogen. En ik luister natuurlijk iedere dag naar Radio Noordzee.
24: Dit is Radio Noordzee.
15: Radio Noordzee.
24: Dichtbij wat er gebeurt in de regio.
2: De Grote Post programmeert komend seizoen ook comedy-programmator Rutger de Kloet. Wat mogen de mensen verwachten?
25: Wel, lachen is gezond, dus we hebben heel bewust gekozen om veel comedy te gaan programmeren volgend seizoen. En vanaf oktober tot en met juni kan je eigenlijk heel wat bekende, maar ook minder bekende comedians aan het werk zien in Oostende.
2: Wie zijn die jonge talenten?
25: Ik denk bijvoorbeeld aan Ruprecht van den Toren, aan Pieter Verelst, maar in het bijzonder ook aan Neuf Zet. Dat is een programma waar we allemaal jonge comedians, ook mensen met een andere origine, eigenlijk de eerste kans geven om hun werk voor te stellen aan het publiek.
2: Dat zijn verschillende comedians op één moment.
25: Inderdaad, onder de nummer

0: Noordzee Regio Nieuws.
1: KVDO zal de volgende match voor de beker van België in het Batimon Solar Park spelen. KVDO bereikte een overeenkomst met tegenstrever City Pirates Antwerpen om de match aan de kust te spelen. De man die verdacht wordt van de moord op een 43-jarige Oostendse vrouw blijft 2 maanden langer in de cel. Dat besliste de raadkamer. De 21-jarige Nederlander schoot in september vorig jaar de vrouw dood in de Brusselstraat. De schutter was eerder al veroordeeld in een drugszaak. Volgende zomer komt de burlesque show van het Witte Paard opnieuw naar Middelkerken. Dat kondigde Mark Koeken aan. Hij is een van de eigenaars van het Witte Paard in Blankenbergen. De samenwerking met Middelkerken wordt warm gehouden, want de showtempel in Blankenbergen moet tijdelijk dicht, omdat er een nieuw gebouw komt. En dit is het nationale en internationale nieuws.

0: Noordzee Dagklapper.
1: Oostende Koersen gaat elke maandag in de zomervakantie door op de Wellington-renbaan in Oostende. Vanaf 4:30 kan je genieten van paardenrennen en om 9:15 van Vlaamse artiesten die komen optreden. Vandaag zijn dat de Maltinies en Boemeke. Een ticket kost €13. Dan nog dit, heb jij informatie voor deze dagklapper? Mail ons op info@radionoordzee105.be.
2: Regionaal nieuws hoor je hier bij Noordzee.
0: Radio Noordzee.
2: Dichtbij wat er gebeurt in de regio.
3: Een bijzondere reeks in de Grote Post is Mijn Lieve Lijf. Ann Pauls, u bent van de Grote Post. Hoe pakken jullie dat aan? Wat is dat Mijn Lieve Lijf?
4: Ah, ik praat zo graag over Mijn Lieve Lijf. Mijn Lieve Lijf is de gesprekkenreeks die gehost wordt door Lieve Blankaert. En we gaan eigenlijk met Lieve naar bijzondere plekken, voor wie dat mensen, naar mensen voor wie het niet altijd zo evident is om naar een cultuurhuis te komen om deel te nemen aan theater of aan gesprekken. En we spelen eigenlijk inhoudelijk in op de thema's die daar leven. De volgende reeks is al de vierde reeks, denk ik, of het vierde seizoen. Werken we samen met Katrien de Ruijscher, of is Katrien de Ruijscher te gast? Kent haar allemaal als Dr. Judy. Vanuit thuis, maar zij is ook een heel geëngageerde maker, podcastmaker onder andere ook, die een prachtige podcast heeft gemaakt over het verlies van haar vader aan een alcoholmisbruik en de impact die dat heeft gehad op haar gezin. En evenzeer hebben we ook Stefan Mailleux te gast. En Stefan Mailleux komt vertellen over de impact van burn-out op uw lichaam, op uw functioneren, op uw leven, op uw relaties. Dus deze twee gasten zijn te gast en eigenlijk spelen die altijd inhoudelijk in op iets wat er in de ontmoetingscentra bijvoorbeeld in dit geval al leeft.
3: Lieve Blankaert en gasten in ontmoetingscentra, welke ontmoetingscentra zijn dat?
4: Dit jaar gaan we naar de Ballon en naar de Schelpen.
3: Als mensen daarbij willen zijn in die twee ontmoetingscentra?
4: Ze kunnen uiteraard gewoon tickets kopen opnieuw via degrotepost.be, maar ook in het ontmoetingscentrum zelf. Dus bij Debbie van de Ballon of bij Roel van de Schelpen, laat uw naam daarachter en dan sta je zo op de lijst en regelen we dat de avond zelf wel.
0: Radio Noordzee. Elk uur, meer regionaal nieuws.
5: We kunnen zeker niet klagen. Hè. Als Oostende zijn we decor van een aantal series die op dit moment lopen. Denk aan Onder Vuur, onder andere.
6: Uiteindelijk zijn we dan wel beter in ons spel gekomen en hebben we dan toch de wedstrijd kunnen controleren en uitspelen.
7: We zullen evalueren natuurlijk wat deze editie zal geven. Maar het is de bedoeling om dit verder te zetten en hopelijk nog te kunnen uitbreiden.
8: Ah, het is eigenlijk een typische titel die veel wordt gebruikt. Het is de schoonste titel van het jaar.
0: Regionaal nieuws hoor je hier bij Noordzee. Noordzee regionieuws.
9: Skielster Lisa van Steenkisten van de Zwaantjes Rollerclub is geselecteerd voor het wereldkampioenschap. Dat wordt dit najaar gereden in Paraguay. Van Steenkisten werd dit jaar Europees kampioen. In Bredene werden in de eerste 7 maanden van dit jaar bijna 1800 parkeerretributies ten onrechte uitgeschreven voor €40. Dat zegt gemeenteraadslid Christoffer Meijre. Hij ontdekte dat op de toestellen nog steeds €30 staat, maar dat er bonnen van €40 worden uitgeschreven. Vermeijre en team Bredene eisen de terugbetaling voor de getroffen automobilisten. Het voorbije weekend werden opnieuw veel dode vissen aangekomen.

0: aangetroffen in het vlotdok in de Oostendse achterhaven. Oorzaak van de massale vissterfte is de hitte en het zuurstoftekort. De civiele bescherming haalde honderden vissen uit het water. Intussen worden deze week in het bosje beluchters geplaatst om het zuurstofgehalte op peil te houden. Morgen starten de Paulusfeesten. Een belangrijk luik is het straattheater. Coördinator daarvan is Luc Loïc en hij kon een stuk werelderfgoed strikken.
1: Waar we eigenlijk allebei naar uitkijken is onze hoofdact, onze UNESCO-act, werelderfgoed. De middeleeuwse het is een soort steekspel, maar het zijn steltelopers en de bedoeling is dat ze elkaar van de stokken lopen.
2: Die komen op het einde van de feesten.
1: Ja, inderdaad, de voorlaatste dag op de zondag komen ze met een bus uit Namen. Ze zullen dus een stoet vormen naar de locatie waar ze zullen spelen, waar de strijd doorgaat. En eerst zullen ze nog even uitleggen hoe het allemaal in elkaar steekt.
0: Meer op onze Facebookpagina Radio Noordzee Nieuws.
3: Radio Noordzee informeert jou over wat er gebeurt in de regio.
2: De opbouw van de Paulusfeesten is volop bezig. Volgende week gaan ze van start. Programmator Chesney Chaaks, het programma is helemaal klaar nu.
4: Ja, zeker. We hebben alles ligt vast en het wordt een topfeest.
2: Met een paar nieuwigheden, toch?
4: Ja, dit jaar hebben we beslist om geen statiegeld meer te vragen voor onze bekers. We hopen dat de mensen dat positief ontvangen. We hopen ook dat de mensen hun bekers in onze bekervreters gaan gooien en niet op de grond. Zo hebben we toch onze bekers terug.
2: En als je dan kijkt naar de programmatie, wie zijn daar de grote namen dit jaar op de feesten?
4: Ik denk dat dit jaar vooral Absent Minded, Je Broers, Kumik, Preuteleute, Funeral Dress, Paul Michiels, T.C. Arno en nog zoveel meer.
2: Ik hoorde toch heel wat bands met een lokale inslag.
4: Ja, klopt. We proberen altijd zoveel mogelijk bands met een Oostendse link of die zelfs helemaal Oostendse zijn te boeken. En zo komen we tot een zeer gevarieerd programma.
2: En de avonden van de Paulusfeesten die worden telkens afgesloten met een DJ. Hoe zit dat?
4: Ja, dat klopt. We willen dus eigenlijk wanneer de laatste noot op het hoofdpodium uitdooft, dat dan eigenlijk de DJ in de tent direct begint. Zo blijft het feestje eigenlijk constant doorgaan en hoeven de mensen niet te zoeken naar entertainment. Het is gewoon omdraaien, tent in en verder feesten.
0: Bedankt voor het gesprek, Chesney Chaaks. Paulusfeesten in Oostende vanaf dinsdag 11 augustus.
3: Iedereen luistert naar Radio Noordzee.
5: Hallo, ik ben Willy Sommers.
6: Ik ben Romina van Horen.
7: Ik ben Annick Harsbeke, ik kom van Oldenburg.
8: Yo, exie kleine Sanders en ik luister naar Radio Noordzee.
3: Noordzee Regio Nieuws.
0: De vijfde editie van Peloton Parkinson heeft €36.000 ingezameld voor wetenschappelijk onderzoek. Dat gebeurde met een fietstocht van Oostende naar Brugge en Knokke en terug door 130 deelnemers. Theater aan Zee sloot dit weekend af. Er waren 100.000 bezoekers voor 500 voorstellingen. Driekwart van de voorstellingen was uitverkocht. Volgend jaar bestaat TAS 30 jaar. KV Diksmuide Oostende won met 6-0 tegen Avanti Stekene in het kader van de Beker van België. De doelpunten waren van Dazen, Van den Schrik, Dumoulin, Beukels en twee keer Bronchin. KVDO gaat door naar de volgende ronde. In Ichtegem start de plaatselijke Carrefour met een actie voor 18 lokale verenigingen en clubs uit Ichtegem, Eernegem, Bekegem en Koekelare. Er zal in totaal €5.000 verdeeld worden. Klanten kunnen bepalen hoe de steun verdeeld wordt over de lokale verenigingen. In Westende gaan experts van de Universiteit van Antwerpen in gesprek met de buurtbewoners. Het maakt deel uit van een omgevingsbemiddelingstraject voor de ontwikkeling van de site van het Rauschenbergplein. Er zijn in de buurt verschillende ruimtelijke uitvoeringsplannen en ook protest tegen hoogbouw. De experts van de universiteit zijn aan de slag in opdracht van de gemeente Middelkerke en brengen de bezorgdheden in kaart. Meer regionieuws over een uur.
3: Radio Noordzee. Elk uur, meer regionaal nieuws.
6: We kunnen zeker niet klagen. Hè. Als Oostende zijn we decor van een aantal series die op dit moment lopen. Denk aan Onder Vuur, onder andere.
9: Uiteindelijk zijn we dan wel beter in het spel gekomen en hebben we dan toch de wedstrijd kunnen controleren en uitspelen.
10: We zullen evalueren natuurlijk wat deze editie zal geven, maar het is de bedoeling om dit verder te zetten en hopelijk nog te kunnen uitbreiden.
11: Ah, het is eigenlijk een typische titel die veel wordt gebruikt. Het is de schoonste titel van het jaar.
3: Regionaal nieuws hoor je hier bij Noordzee.
0: Vanavond en vannacht dalen de temperaturen aan de kust naar 16 graden. Morgen dinsdag een matige oostenwind met veel zon. Temperaturen rond de 22 graden aan zee. En ook woensdag zeer veel zon en temperaturen tot 25 graden. De strandwatertemperatuur bedraagt 21,8 graden. Het is laag water om 20 voor 7 en de zon gaat onder om 9:15.
12: Dit is Radio Noordzee.
3: Radio Noordzee.
12: Dichtbij wat er gebeurt in de regio.
2: KV Diksmuiden Oostende staat voor de start van het nieuwe seizoen. Bram Kersenbelk, hoe gaat het met KVDO? Waar komen jullie uit?
13: Jammer genoeg komen wij nog uit in tweede amateurklasse, want vorig seizoen net de promotie gemist in de eindronde. Een mooie tweede plaats behaald wel. Maar de ambities dit seizoen zijn wel klaar. Wij willen zeker promoveren. We hebben er ook de nodige versterkingen voor gehaald. Dus de bedoeling is om zeker ons duchtig woordje mee te strijden voor de titel.
2: Wie zijn die versterkingen? Wie zijn die aanwinsten voor KVDO?
13: Met Niels Pierre en Nagy Maartens hebben we eigenlijk twee spelers teruggehaald die de volledige jeugdopleiding bij KV Oostende hebben doorlopen. Zij komen van Knokke, dat een reeks hoger speelt dan ons. Dus dat zijn zeker twee transfers die het verschil moeten kunnen maken. Met Diju hebben we van Lebbeke een van de beste spitsen uit de reeks gehaald. Vorig jaar heel veel goals en assists. Met Robbe de Kosteren hebben we een ex-prof van Cercle Brugge binnengehaald, die vorig jaar bij Roeselare zat. Dat zijn slechts 4 van de 9 transfers. Maar ik denk dat elke speler een absolute meerwaarde zal moeten zijn.
2: De ambities zijn hoog om dan dit jaar toch die promotie af te dwingen.
13: Ja, dat is wel de bedoeling. Hè. Ik denk ook met onze supportersaantallen, met de accommodatie, met de transfers die gedaan worden, kun je jezelf ook niet verschuilen. En moeten we zeggen dat we durven voor de titel gaan. Maar de eerlijkheid gebiedt wel om te zeggen dat het een hele zware reeks zal worden. Zwaarder dan vorig jaar nog, denk ik. Met een Eendracht Aalst-leden. Eendracht Aalst dat ook een zekere historie heeft en terug wil opklimmen. Ninove die is gezakt, die meteen weer wil promoveren. Dus ja, het zal zeker geen sinecure zijn.
0: Bedankt voor het gesprek, Bram Kersenbelk van KVDO. En veel succes.
12: Dichtbij wat er gebeurt in de regio.
3: Radio Noordzee. Noordzee regionieuws.
0: KVDO zal de volgende match voor de beker van België in het Batimon Solar Park spelen. KVDO bereikte een overeenkomst met tegenstrever City Pirates Antwerpen om de match aan de kust te spelen. De man die verdacht wordt van de moord op een 43-jarige Oostendse vrouw blijft 2 maanden langer in de cel. Dat besliste de raadkamer. De 21-jarige Nederlander schoot in september vorig jaar de vrouw dood in de Brusselstraat. De schutter was eerder al veroordeeld in een drugszaak. Volgende zomer komt de burlesque show van het Witte Paard opnieuw naar Middelkerken. Dat kondigde Mark Koeken aan. Hij is een van de eigenaars van het Witte Paard in Blankenbergen. De samenwerking met Middelkerken wordt warm gehouden, want de showtempel in Blankenbergen moet tijdelijk dicht, omdat er een nieuw gebouw komt. En dit is het nationale en internationale nieuws.
3: Iedereen luistert naar Radio Noordzee.
14: Wel, ik ben cultureel geboren en getogen in Oostende.
15: Ik ben Willy Boschem en voor mij, ik hou ervan van de Noordzee. Dus voor mij is dat mijn leven geworden. Ik zou zonder de Oostendse lucht of het zeetje niet meer kunnen leven.
16: Ik ben Danny van Loo en ik hou van de Noordzee en uiteraard ook van Radio Noordzee.
3: Radio Noordzee.
12: Dichtbij wat er gebeurt in de regio.
2: Wim Dankaert, u speelt mee in de theaterwandeling Het Alsjeblieft Meisje. Opnieuw met de Dagbroeders, u werkte eerder met hen.
17: Ja, dat is waar. Het is mijn, ik denk al de 4e keer of zo dat ik met hem werk. Ik werk ook in Antwerpen regelmatig met amateurs en zo. Ik vind de mix tussen professionele en amateurs vind ik heel fijn. Ik heb ook lang lesgegeven aan het conservatorium. Ik vind het heel fijn om met mensen te werken. En dat is blijkbaar ook opgevallen tijdens de vorige theaterwandelingen, omdat ik de zaken nogal kan sturen. Dan viel Katlijn op en u heeft Katlijn gevraagd of ik 2 van de, 6 scènes wil regisseren. En ik speel ook in 1 van de 2.
2: En wat speelt u?
17: Wij, in de eerste scène speel ik een ouder koppel bij wie Julie op bezoek komt. Niet op bezoek komt, ze komt eigenlijk terug thuis. Ze is getrouwd met de zoon. En Julie is een Vlaams meisje dat in de Eerste Wereldoorlog haar lichaam heeft moeten verkopen. Die zoon is daar achtergekomen en die is daar bijzonder boos over. De ouders, ik ben de vader van de zoon. De ouders die houden zeer veel van het meisje en dat zorgt dus voor een flinke confrontatie in de eerste scène.
2: Dat thema, het alsjeblieft meisje, is iets wat heel leefde aan de kust. Kende u die problematiek of was het door het boek dat u het hebt ontdekt?
17: Dat is helemaal door het boek van Katlijn. Katlijn schrijft heel vaak over de oorlog. Eerste oorlog, Tweede Wereldoorlog. En eigenlijk weet ik daar zelf niet wel over de oorlog en over de politiek, maar de problematiek van de mensen zelf is heel boeiend en daar weet Katlijn zich echt wel in te verdiepen.
2: Hoe is het om die mensen te coachen?
17: Fijn. In deze eerste scène werk ik met een drietal mensen die eigenlijk heel goed spelen, ja. Echt? De tweede scène trouwens ook hoor, maar in de tweede scène speel ik niet zelf. En dat is toch een groot verschil. Het coachen plus spelen, ik moet observator zijn en ook speler. Het is niet makkelijk.
2: Op de Oosteroever, kende u de streek?
17: Nee, ik weet heel weinig van de zee en van Oostende. Ik ben echt van Antwerpen, ja.
2: Maar er komt verandering in?
17: Ja, daar is de laatste jaren meer en meer verandering in gekomen, dat is waar.
0: Wim Dankaert, bedankt voor het gesprek en veel succes met het Alsjeblieft Meisje.
3: Dichtbij wat er gebeurt in de regio.
12: Dit is Radio Noordzee. Thuis aan de kust. Radio Noordzee.
3: Noordzee Regio Nieuws.
0: Skielster Lisa van Steenkisten van de Zwaantjes Rollerclub is geselecteerd voor het wereldkampioenschap. Dat wordt dit najaar gereden in Paraguay. Van Steenkisten werd dit jaar Europees kampioen. In Bredene werden in de eerste 7 maanden van dit jaar bijna 1800 parkeerretributies ten onrechte uitgeschreven voor €40. Dat zegt gemeenteraadslid Christoffer Meijre. Hij ontdekte dat op de toestellen nog steeds €30 staat, maar dat er bonnen van €40 worden uitgeschreven. Vermeijden en Team Bredene eisen de terugbetaling voor de getroffen automobilisten. Het voorbije weekend werden opnieuw veel dode vissen aangetroffen in het vlotdok in de Oostendse Achterhaven. Oorzaak van de massale vissterfte is de hitte en het zuurstoftekort. De civiele bescherming haalde honderden vissen uit het water. Intussen worden deze week in het bosje beluchters geplaatst om het zuurstofgehalte op peil te houden. Morgen starten de Paulusfeesten. Een belangrijk luik is het straattheater. Coördinator daarvan is Luc Loïc en hij kon een stuk werelderfgoed strikken.
1: Waar we eigenlijk allebei naar uitkijken is onze hoofdact, onze UNESCO-act, werelderfgoed. De middeleeuwse het is een soort steekspel, maar het zijn steltelopers en de bedoeling is dat ze elkaar van de stokken lopen.
2: Die komen op het einde van de feesten.
1: Ja, inderdaad, de voorlaatste dag op de zondag komen ze met een bus uit Namen. Ze zullen dus een stoet vormen naar de locatie waar ze zullen spelen, waar de strijd doorgaat. En eerst zullen ze nog even uitleggen hoe het allemaal in elkaar steekt.
0: Meer op onze Facebookpagina Radio Noordzee Nieuws.
3: Radio Noordzee. Elk uur, meer regionaal nieuws.
11: Dat is gebeurd op het Poluspleintje tijdens de Polusfeesten. En ik was daar als fotograaf en mijn materiaal is daar verdwenen.
18: Ja, dat is wel echt de bedoeling. We gaan sowieso onze hits toeren, dus de beide wandeling heel het jaar door aanbieden voor scholen. Dus zij kunnen een heel het jaar door inschrijven hiervoor.
19: Ja, waar Rosita woont, de appartementsblok, is de nieuwe stad in Oostende en dit is een soort soort brutalistische architectuur, maar van een ongelooflijke schoonheid, cinematografisch ook. Dus het is fijn om ook dat even te tonen in de film.
3: Regionaal nieuws hoor je hier bij Noordzee. Radio Noordzee, kalender.
0: Op zaterdag 15 augustus kan je in Oudenburg naar de grootste rommelmarkt in de regio. Je kan snuisteren in alle straten van het centrum tot 5 uur. De Zwaantjes Roller Club organiseert van 13 tot 16 augustus voor de 58ste keer de Grand Prix van Vlaanderen. Jonge en volwassen skielers, waaronder enkele steengoede lokale talenten, geven het beste van zichzelf op de skielerpiste en op de baan. Alles is gratis mee te maken aan de Egelaan in Zandvoorde. In de Haan kan je op zondag 16 augustus naar de Oude Klepperparade. Een parade van motorfietsen en driewielers, gebouwd voor 1920. De jaarlijkse rommelmarkt van de Melody Makers vindt plaats op zondag 16 augustus aan het Maritiem Instituut Mercator. Kom snuisteren tussen de vele koopjes, ontdek verborgen schatten en geniet van de gezellige sfeer. Het Country Festival strijkt neer in Middelkerke van vrijdag 21 tot zondag 23 augustus. Dit gratis evenement brengt live country muziek, foodtrucks en een Amerikaanse westernsfeer. Tips van onze Noordzeeredders hoor je op weekdagen om 14:15 bij Radio Noordzee.
3: Dit is Radio Noordzee.
12: Dichtbij wat er gebeurt in de regio.
2: Christine De Vriend, u bent voorzitter van de contactgroep Oostende van de Vlaamse Parkinsonliga. Wie zijn jullie? Wat doen jullie?
20: Onze belangrijkste doelstelling is mensen met Parkinson samenbrengen en eigenlijk samen activiteiten doen.
2: Welke activiteiten organiseren jullie in de loop van het jaar?
20: We hebben eigenlijk twee groepen. We hebben aan de ene kant onze maandelijkse activiteiten. Die doorgaan de maandag namiddag, de vierde maandag namiddag van de maand. En de woensdag namiddag, ene keer in de maand. De maandag namiddag is een beetje van alles. En de woensdag namiddag is vooral bewegen. Want bewegen is zeer belangrijk voor mensen met Parkinson. Daarnaast hebben we de wekelijkse activiteit, dat is de Parkinspoor. Die gaat door in de schaperij van 5:30 tot 6:30. En dat is eigenlijk echt sporten, rekening houdend met wat belangrijk is voor mensen met Parkinson.
2: Dat is iets wat jullie onlangs hebben geïntroduceerd, die Parkinspoor. Slaat dat aan? Bereiken jullie die mensen?
20: We zouden eigenlijk liever nog een aantal mensen meer bereiken, maar we merken wel, de mensen die komen, die haken niet af. Die zijn zeer blij om te blijven komen.
2: Er is nu een bijzondere grote activiteit dit najaar.
20: Klopt, inderdaad. 20 september doen we een wandelevenement. Waarom hebben wij dat wandelevenement georganiseerd? Dat is nu het tweede jaar op rij dat wij dat organiseren en we zijn van plan om dat eigenlijk elk jaar te blijven organiseren. We willen aan de ene kant geld inzamelen voor het wetenschappelijk onderzoek en daarnaast willen we ook dat mensen met Parkinson zelf kunnen deelnemen. Vandaar dat we gezocht hebben naar een activiteit die laagdrempelig is en wandelen lijkt ons het geschikte moment of het geschikte activiteit om die twee zaken te kunnen combineren.
2: Wat staat er dan te gebeuren op 20 september?
20: Op 20 september kun je dus gaan wandelen. We hebben vier lussen. Eén van 3 kilometer, één van 6 kilometer, één van 12 kilometer en één van 18 kilometer. De 3 kilometer is rolstoel toegankelijk. Maar daarnaast, als je niet graag wandelt, ben je zeker ook meer dan welkom. Want wij bieden van alle soorten drank en eten aan. Er wordt verse soep gemaakt, belegde broodjes, pannenkoeken en drank, wat je maar wil.
2: Waar vindt het plaats en vanaf welk uur is die activiteit?
20: Vanaf 8:00 kun je terecht in Duin en Zee. Dus alles start in Duin en Zee. Er is ook een hele grote parking, dus voor iedereen gemakkelijk bereikbaar.
0: Allen daarheen op 20 september op Duin en Zee. Bedankt voor het gesprek, Christine De Vriend van de Parkinsonliga Oostende.
3: Radio Noordzee.
12: Dichtbij wat er gebeurt in de regio.
3: Noordzee Regio Nieuws.
0: De vijfde editie van Peloton Parkinson heeft €36.000 ingezameld voor wetenschappelijk onderzoek. Dat gebeurde met een fietstocht van Oostende naar Brugge en Knokke en terug door 130 deelnemers. Theater aan Zee sloot dit weekend af. Er waren 100.000 bezoekers voor 500 voorstellingen. Driekwart van de voorstellingen was uitverkocht. Volgend jaar bestaat TAS 30 jaar. KV Diksmuide Oostende won met 6-0 tegen Avanti Stekene in het kader van de beker van België. De doelpunten waren van Daze, Van den Schrik, Dumoulin, Beukels en twee keer Bronchin. KVDO gaat door naar de volgende ronde. In Ichtegem start de plaatselijke Carrefour met een actie voor 18 lokale verenigingen en clubs uit Ichtegem, Eernegem, Bekegem en Koekelare. Er zal in totaal €5.000 verdeeld worden. Klanten kunnen bepalen hoe de steun verdeeld wordt over de lokale verenigingen. In Westende gaan experts van de Universiteit van Antwerpen in gesprek met de buurtbewoners. Het maakt deel uit van een omgevingsbemiddelingstraject voor de ontwikkeling van de site van het Rauschenbergplein. Er zijn in de buurt verschillende ruimtelijke uitvoeringsplannen en ook protest tegen hoogbouw. De experts van de universiteit zijn aan de slag in opdracht van de gemeente Middelkerke en brengen de bezorgdheden in kaart. Meer regionieuws over een uur.
3: Iedereen luistert naar Radio Noordzee.
4: Ik ben Reginald Moriels, humanitair chirurg.
21: Mijn naam is Walter van den Branden. Ik ben auteur van het boek Aangespoeld in Oostende.
22: Ik ben Patrick Seibers en ik luister naar Radio Noordzee.
23: Ik ben Mark Wazier, Marja Karkenaar, geboren en getogen. En ik luister natuurlijk iedere dag naar Radio Noordzee.
3: Dichtbij wat er gebeurt in de regio.
12: Dit is Radio Noordzee.
2: Een diervriendelijke expo in het Cursaal. Schepen voor dierenwelzijn Fabrice Goffin. Een diervriendelijke expo, dat moet u blij maken.
24: Absoluut. Wanneer je de ambitie hebt om de diervriendelijkste stad van Vlaanderen te worden. En dat ga je na Brussel ook kiest voor de hoofdstad van de kust. Met een diervriendelijke zoo naar hier te komen. Ja, dan ben ik een blij man, hè.
2: Het is een hele moderne expo met VR-brillen en zo. Dat moet u als schepen voor technologie tevreden stellen.
24: Absoluut. Je hebt hier eigenlijk de ervaring van die vriendelijke tentoonstelling, maar dan met VR-brillen, waardoor dat je eigenlijk in een virtuele wereld kan connectie maken met dieren. Ik heb daar juist met een witte nijlpaard eigenlijk een contact gemaakt. Dat ik zeg van, allee, die zat naast mij, maakte geluiden ervan. Eigenlijk magnifiek.
2: Het is voor alle generaties.
24: Inderdaad, van jong tot gevorderde leeftijd, ik zal het zo noemen, je ervaart hier echt wel de mooiste zaken.
2: U was zelf het meest verwonderd over welk dier?
24: Een witte neushoorn. Alhoewel dat ook de connectie met de alligator, daar juist in de savanna, ook wel heel bijzonder is. Ik zou zeggen, het is ongelooflijk.
0: Bedankt voor de tip, schepen Fabrice Goffin.
3: Radio Noordzee informeert jou over wat er gebeurt in de regio. Noordzee Regio Nieuws.
0: KVDO zal de volgende match voor de beker van België in het Batimon Solar Park spelen. KVDO bereikte een overeenkomst met tegenstrever City Pirates Antwerpen om de match aan de kust te spelen. De man die verdacht wordt van de moord op een 43-jarige Oostendse vrouw blijft 2 maanden langer in de cel. Dat besliste de raadkamer. De 21-jarige Nederlander schoot in september vorig jaar de vrouw dood in de Brusselstraat. De schutter was eerder al veroordeeld in een drugszaak. Volgende zomer komt de burlesque show van het Witte Paard opnieuw naar Middelkerke. Dat kondigde Mark Koeken aan. Hij is een van de eigenaars van het Witte Paard in Blankenbergen. De samenwerking met Middelkerke wordt warm gehouden, want de showtempel in Blankenbergen moet tijdelijk dicht, omdat er een nieuw gebouw komt. En dit is het nationale en internationale nieuws.
3: Nieuws en info aan de kust.
12: Radio Noordzee.
3: Radio Noordzee. Noordzee, dagklapper.
25: Oostende koersen gaat elke maandag in de zomervakantie door op de Wellingtonrenbaan in Oostende. Vanaf 4:30 kan je genieten van paardenrennen en om 9:15 van Vlaamse artiesten die komen optreden. Vandaag zijn dat de Maltinies en Boemeke. Een ticket kost €13. Dan nog dit, heb jij informatie voor deze dagklapper? Mail ons op info@radionoordzee105.be.
12: Dit is Radio Noordzee.
3: Radio Noordzee.
12: Dichtbij wat er gebeurt in de regio.
2: De Grote Post programmeert komend seizoen ook comedy-programmator Rutger de Kloet. Wat mogen de mensen verwachten?
5: Wel, lachen is gezond, dus we hebben heel bewust gekozen om veel comedy te gaan programmeren volgend seizoen. En vanaf oktober tot en met juni kan je eigenlijk heel wat bekende, maar ook minder bekende comedians aan het werk zien in Oostende.
2: Wie zijn die jonge talenten?
5: Ik denk bijvoorbeeld aan Rubrecht van den Toren, aan Pieter Verelst, maar in het bijzonder ook aan Nufzet. Dat is een programma waar we allemaal jonge comedians, ook mensen met een andere origine, eigenlijk de eerste kans geven om hun werk voor te stellen aan het publiek.
2: Dat zijn verschillende comedians op één moment.
5: Inderdaad, onder de nummer Words, Beat and Jokes zijn dat een vijftal comedians, geleid door een MC. We weten op vandaag nog niet wie dat precies zal zijn, maar die gaan een avondvullend programma brengen, allemaal met hun eigen werk.
2: Dat zijn die jonge talenten, er zijn ook gevestigde namen.
5: Gevestigde namen, absoluut. Ik denk aan Jan-Jaap van der Wal. De man woont intussen 10 jaar in Vlaanderen en brengt daar een show rond, Amor Fati. Maar ik kijk ook heel erg uit naar Pief Huvluf, Oostendenaar, die een thuismatch speelt, want die woont hier op enkele honderden meter vandaan. Ik denk aan Michael van Peel en natuurlijk Comilfo, die met een heel nieuwe show komt, Babel. Die mochten uiteraard ook niet ontbreken.
0: Bedankt voor het gesprek, Rutger de Kloet.
3: Radio Noordzee. Elk uur, meer regionaal nieuws.
6: Wel, het lijkt mij logisch dat als men een beschermd monument geeft in Oostende en men wil daar iets aan veranderen, dat men minstens toch wel de stad Oostende op de hoogte brengt.
7: Een geweldige organisatie als Klein Verhaal doet dit jaar ook mee. En zij gaan ons meenemen in de Europatoren. Onder leiding van Tom Vermeer trouwens, acteur, zelf Oostendenaar. En dat wordt geweldig. We gaan daar de 3-gangen-menu krijgen, elke gang in een andere woonkamer in de toren.
8: We zien dat er zoveel jongeren gekomen zijn. Dat hebben we nooit voorheen gehad. Zoveel kleur op onze rode loper was. Ja, dat was voor mij eigenlijk het mooiste.
9: Maar het kwam ook wel uit op het balkon dat het Mercatordok overschouwt. En ik moet zeggen, ik heb dat toch wel op mijn gemak. Een aantal keer mijn sigaretjes zelfs mogen. Ik zeg, godverdomme, de burgemeester is een gelukzak.
3: Regionaal nieuws hoor je hier bij Noordzee. Noordzee Regio Nieuws.
0: Skielster Lisa van Steenkisten van de Zwaantjes Rollerclub is geselecteerd voor het wereldkampioenschap. Dat wordt dit najaar gereden in Paraguay. Van Steenkisten werd dit jaar Europees kampioen. In Bredene werden in de eerste 7 maanden van dit jaar bijna 1800 parkeerretributies ten onrechte uitgeschreven voor €40. Dat zegt gemeenteraadslid Christopher Meijre. Hij ontdekte dat op de toestellen nog steeds €30 staat, maar dat er bonnen van €40 worden uitgeschreven. Vermeijre en Team Bredene eisen de terugbetaling voor de getroffen automobilisten. Het voorbije weekend werden opnieuw veel dode vissen aangetroffen in het vlotdok in de Oostendse Achterhaven. Oorzaak van de massale vissterfte is de hitte en het zuurstoftekort. De civiele bescherming haalde honderden vissen uit het water. Intussen worden deze week in het bosje beluchters geplaatst om het zuurstofgehalte op peil te houden. Morgen starten de Paulusfeesten. Een belangrijk luik is het straattheater. Coördinator daarvan is Luc Loïc en hij kon een stuk werelderfgoed strikken.
1: Waar we eigenlijk allebei naar uitkijken is onze hoofdact, onze UNESCO-act, werelderfgoed. De middeleeuwse steel, het is een soort steekspel, maar het zijn steltlopers en de bedoeling is dat ze elkaar van de stokken lopen.
2: Die komen op het einde van de feesten.
1: Ja, inderdaad, de voorlaatste dag op de zondag komen ze met een bus uit Namen. Ze zullen dus een stoet vormen naar de locatie waar ze zullen spelen, waar de strijd doorgaat. En eerst zullen ze nog even uitleggen hoe het allemaal in elkaar steekt.
0: Meer op onze Facebookpagina Radio Noordzee Nieuws.
12: Regionaal nieuws hoor je hier bij Noordzee.
3: Radio Noordzee.
12: Dichtbij wat er gebeurt in de regio.
2: Een bijzondere reeks in de Grote Post is Mijn Lieve Lijf. Ann Pauls, u bent van de Grote Post. Hoe pakken jullie dat aan? Wat is dat Mijn Lieve Lijf?
10: Ah, ik praat zo graag over Mijn Lieve Lijf. Mijn Lieve Lijf is de gesprekkenreeks die gehost wordt door Lieve Blankaert. En we gaan eigenlijk Mijn Lieve naar bijzondere plekken, voor wie dat mensen, naar mensen voor wie het niet altijd zo evident is om naar een cultuurhuis te komen om deel te nemen aan theater of aan gesprekken. En we spelen eigenlijk inhoudelijk in op de thema's die daar leven. De volgende reeks is al de vierde reeks, denk ik, of het vierde seizoen. Werken we samen met Katrien de Ruijscher, of is Katrien de Ruijscher te gast? Kent haar allemaal als Dr. Judith vanuit thuis, maar ze is ook een heel geëngageerde maker, podcastmaker onder andere ook, die een prachtige podcast heeft gemaakt over het verlies van haar vader aan een alcoholmisbruik en de impact die dat heeft gehad op haar gezin. En evenzeer hebben we ook Steven Mailleux te gast. En Steven Mailleux komt vertellen over de impact van burn-out op uw lichaam, op uw functioneren, op uw leven, op uw relaties. Dus deze twee gasten zijn te gast en eigenlijk spelen die altijd inhoudelijk in op iets wat dat er in de ontmoetingscentra bijvoorbeeld in dit geval al leeft.
2: Lieve Blankaert en gasten in ontmoetingscentra, welke ontmoetingscentra zijn dat?
10: Dit jaar gaan we naar de Ballon en naar de Schelpen.
2: Als mensen daarbij willen zijn in die twee ontmoetingscentra?
10: Ze kunnen uiteraard gewoon tickets kopen opnieuw via degrotepost.be, maar ook in het ontmoetingscentrum zelf. Dus bij Debbie van de Ballon of bij Roel van de Schelpen, laat u uw naam daarachter en dan heb je zo, sta je zo op de lijst en regelen we dat de avond zelf wel.
13: Iedereen luistert naar Radio Noordzee.
14: Ik ben Reginald Moriels, humanitair chirurg.
15: Mijn naam is Walter van den Branden. Ik ben auteur van het boek Aangespoeld in Oostende.
16: Ik ben Patrick Seibers en ik luister naar Radio Noordzee.
17: Ik ben Mark Azier, Marja Karkenaar, geboren en getogen. En ik luister natuurlijk iedere dag naar Radio Noordzee.
13: Noordzee Regio Nieuws.
26: De vijfde editie van Peloton Parkinson heeft €36.000 ingezameld voor wetenschappelijk onderzoek. Dat gebeurde met een fietstocht van Oostende naar Brugge en Knokke en terug door 130 deelnemers. Theater aan Zee sloot dit weekend af. Er waren 100.000 bezoekers voor 500 voorstellingen. Driekwart van de voorstellingen was uitverkocht. Volgend jaar bestaat TAS 30 jaar. KV Diksmuiden Oostende won met 6-0 tegen Avanti Stekene in het kader van de beker van België. De doelpunten waren van Dazen, Van den Schrik, Dumoulin, Beukels en twee keer Bronchin. KVDO gaat door naar de volgende ronde. In Ichtegem start de plaatselijke Carrefour met een actie voor 18 lokale verenigingen en clubs uit Ichtegem, Eernegem, Bekegem en Koekelare. Er zal in totaal €5.000 verdeeld worden. Klanten kunnen bepalen hoe de steun verdeeld wordt over de lokale verenigingen. In Westende gaan experts van de Universiteit van Antwerpen in gesprek met de buurtbewoners. Het maakt deel uit van een omgevingsbemiddelingstraject voor de ontwikkeling van de site van het Rauschenbergplein. Er zijn in de buurt verschillende ruimtelijke uitvoeringsplannen en ook protest tegen hoogbouw. De experts van de universiteit zijn aan de slag in opdracht van de gemeente Middelkerken en brengen de bezorgdheden in kaart. Meer regionieuws over een uur.
13: Radio Noordzee. Elk uur, meer regionaal nieuws.
27: Wel, vanaf 1 april gaan de slagbomen van de bovengrondse zeeparking definitief open.
28: De organisatie van de Paulusfeesten heeft ons gevraagd om nieuwe ideeën uit te werken voor de aankleding van de Paulusfeesten.
29: Maar zeker als het mooi weer is, dan zijn de badgasten koning. En s'avonds als de badgasten naar huis zijn, kunnen de honden genieten van het strand.
30: Dit zit niet snor. En blijkbaar hebben ze daar ruzie over, want dat budget komt er niet. Het zal betaald worden omdat de rusthuizen duurder worden.
31: Heel blij om iedereen terug te zien natuurlijk. En ik woon hier ook, dus dat is gewoon mijn thuisstad. Dus daarvoor was ik wel plezant. Maar om echt tegen Oostende te spelen, was een beetje met dubbel gevoel eigenlijk een beetje.
13: Regionaal nieuws hoor je hier bij Noordzee.
26: Vanavond en vannacht dalen de temperaturen aan de kust naar 16 graden. Morgen dinsdag een matige oostenwind met veel zon. Temperaturen rond de 22 graden aan zee. En ook woensdag zeer veel zon en temperaturen tot 25 graden. De strandwatertemperatuur bedraagt 21,8 graden. Het is laag water om 20 voor 7 en de zon gaat onder om 9:15.
13: Radio Noordzee informeert jou over wat er gebeurt in de regio.
2: De opbouw van de Paulusfeesten is volop bezig. Volgende week gaan ze van start. Programmator Chesney Tjaaks, het programma is helemaal klaar nu.
4: Ja, ja, ja, zeker. We hebben alles, alles ligt vast en het wordt een topfeest.
2: Met een paar nieuwigheden, toch?
4: Ja, dit jaar hebben we beslist om geen statiegeld meer te vragen voor onze bekers. We hopen dat de mensen dat positief ontvangen. We hopen ook dat de mensen hun bekers in onze bekervreters gaan gooien en niet op de grond. Zo hebben we toch onze bekers terug.
2: En als je dan kijkt naar de programmatie, wie zijn daar de grote namen dit jaar op de feesten?
4: Ik denk dat dit jaar vooral Absent Minded, Je Broers, Kumik, Preuteleute, Funeral Dress, Paul Michiels, Tissy Arno en nog zoveel meer.
2: Ik hoorde toch heel wat bands met een lokale inslag.
4: Ja, klopt. We proberen altijd zoveel mogelijk bands met een Oostendse link of die zelfs helemaal Oostendse zijn te boeken. En zo komen we tot een zeer gevarieerd programma.
2: En de avonden van de Paulusfeesten die worden telkens afgesloten met een DJ. Hoe zit dat?
4: Ja, dat klopt. We willen dus eigenlijk wanneer de laatste noot op het hoofdpodium uitdooft, dat dan eigenlijk de DJ in de tent direct begint. Zo blijft het feestje eigenlijk constant doorgaan en hoeven de mensen niet te zoeken naar entertainment. Het is gewoon omdraaien, tent in en verder feesten.
26: Bedankt voor het gesprek, Chesney Chucks. Paulusfeesten in Oostende vanaf dinsdag 11 augustus.
5: Nieuws en info aan de kust.
6: Dit is Radio Noordzee.
5: Noordzee regionieuws.
26: KVDO zal de volgende match voor de beker van België in het Batimon Solar Park spelen. KVDO bereikte een overeenkomst met tegenstrever City Pirates Antwerpen om de match aan de kust te spelen. De man die verdacht wordt van de moord op een 43-jarige Oostendse vrouw blijft 2 maanden langer in de cel. Dat besliste de raadkamer. De 21-jarige Nederlander schoot in september vorig jaar de vrouw dood in de Brusselstraat. De schutter was eerder al veroordeeld in een drugszaak. Volgende zomer komt de burlesque show van het Witte Paard opnieuw naar Middelkerken. Dat kondigde Mark Koeken aan. Hij is een van de eigenaars van het Witte Paard in Blankenbergen. De samenwerking met Middelkerken wordt warm gehouden, want de showtempel in Blankenbergen moet tijdelijk dicht, omdat er een nieuw gebouw komt. En dit is het nationale en internationale nieuws.
5: Iedereen luistert naar Radio Noordzee.
11: Ik ben George Keters.
18: Ik ben Caroline de Vriend.
19: Ik ben comedian Mohsin Abbas en ik luister naar Radio Noordzee.
6: Dit is Radio Noordzee.
5: Radio Noordzee.
6: Dichtbij wat er gebeurt in de regio.
2: KV Diksmuiden-Oostende staat voor de start van het nieuwe seizoen. Bram Kersenbelk, hoe gaat het met KVDO? Waar komen jullie uit?
20: Jammer genoeg komen wij nog uit in tweede amateurklasse, want vorig jaar, vorig seizoen net de promotie gemist in de eindronde. Een mooie tweede plaats behaald wel. Maar de ambities dit seizoen zijn wel klaar. Wij willen zeker promoveren. We hebben er ook de nodige versterkingen voor gehaald. Dus de bedoeling is om zeker ons duchtig woordje mee te strijden voor de titel.
2: Wie zijn die versterkingen? Wie zijn die aanwinsten voor KVDO?
20: Met Niels Pierre en Nagy Maartens hebben we eigenlijk 2 spelers teruggehaald die de volledige jeugdopleiding bij KV Oostende hebben doorlopen. Zij komen van Knokke, dat een reeks hoger speelt dan ons. Dus dat zijn zeker 2 transfers die het verschil moeten kunnen maken. Met Diju hebben we van Lebbeke een van de beste spitsen uit de reeks gehaald. Vorig jaar heel veel goals en assists. Met Robbe de Kosteren hebben we een ex-prof van Cercle Brugge binnengehaald, die vorig jaar bij Roeselaren zat. Dat zijn slechts 4 van de 9 transfers. Maar ik denk dat elke speler een absolute meerwaarde zal moeten zijn.
2: De ambities zijn hoog om dan dit jaar toch die promotie af te dwingen.
20: Ja, dat is wel de bedoeling. Hè. Ik denk ook met onze supporters aantallen, met de accommodatie, met de transfers die gedaan worden, kun je jezelf ook niet verschuilen. En moeten we zeggen dat we durven voor de titel gaan. Maar de eerlijkheid gebiedt wel om te zeggen dat het een hele zware reeks zal worden. Zwaarder dan vorig jaar nog, denk ik. Met een Eendracht Aalst-leden. Eendracht Aalst dat ook een zekere historie heeft en terug wil opklimmen. Ninove die is gezakt, die meteen weer wil promoveren. Dus ja, het zal zeker geen sinecure zijn.
26: Bedankt voor het gesprek, Bram Kersenbelk van KVDO. En veel succes.
5: Radio Noordzee.
6: Dichtbij wat er gebeurt in de regio.
5: Noordzee Regionieuws.
26: Skielster Lisa van Steenkisten van de Zwaantjes Roller Club is geselecteerd voor het wereldkampioenschap. Dat wordt dit najaar gereden in Paraguay. Van Steenkisten werd dit jaar Europees kampioen. In Bredene werden in de eerste 7 maanden van dit jaar bijna 1800 parkeerretributies ten onrechte uitgeschreven voor €40. Dat zegt gemeenteraadslid Christopher Meijre. Hij ontdekte dat op de toestellen nog steeds €30 staat, maar dat er bonnen van €40 worden uitgeschreven. Vermeijre en Team Bredene eisen de terugbetaling voor de getroffen automobilisten. Het voorbije weekend werden opnieuw veel dode vissen aangetroffen in het vlotdok in de Oostendse Achterhaven. Oorzaak van de massale vissterfte is de hitte en het zuurstoftekort. De civiele bescherming haalde honderden vissen uit het water. Intussen worden deze week in het bosje beluchters geplaatst om het zuurstofgehalte op peil te houden. Morgen starten de Paulusfeesten. Een belangrijk luik is het straattheater. Coördinator daarvan is Luc Loïc en hij kon een stuk werelderfgoed strikken.
0: Waar we eigenlijk allebei naar uitkijken is onze hoofdact, onze UNESCO-act, werelderfgoed. De middeleeuwse steel, het is een soort steekspel, maar het zijn steltlopers en de bedoeling is dat ze elkaar van de stokken lopen.
2: Die komen op het einde van de feesten.
0: Ja, inderdaad, de voorlaatste dag op de zondag komen ze met een bus uit Namen. Ze zullen dus een stoet vormen naar de locatie waar ze zullen spelen, waar de strijd doorgaat. En eerst zullen ze nog even uitleggen hoe het allemaal in elkaar steekt.
26: Meer op onze Facebookpagina Radio Noordzee Nieuws.
1: Radio Noordzee. Elk uur, meer regionaal nieuws.
3: We zijn eigenlijk het enige gezelschap die dat doet hier in Oostende. Gemeente weten dat het ook in Middelkerken vaak gebeurt, maar het is toch wel een zeer mooie en indrukwekkende productie geworden.
7: Ik vind het ongehoord dat dat eigenlijk zomaar kan doorgaan zonder inspraak van de burger.
8: In het hartje van Oostende, dat was ook onze bedoeling. We wilden niet terug naar dezelfde locatie, maar wel in het hart van Oostende blijven, omdat we zoveel steun gekregen hebben en zoveel interactie hebben met de bevolking van Oostende, omdat dat ook heel belangrijk is voor onze bijzondere medewerkers, dat zij in het hart van de stad hun werk kunnen doen.
1: Regionaal nieuws hoor je hier bij Noordzee. Radio Noordzee, kalender.
26: Op zaterdag 15 augustus kan je in Oudenburg naar de grootste rommelmarkt in de regio. Je kan snuisteren in alle straten van het centrum tot 5 uur. De Zwaantjes Roller Club organiseert van 13 tot 16 augustus voor de 58ste keer de Grand Prix van Vlaanderen. Jonge en volwassen skielers, waaronder enkele steengoede lokale talenten, geven het beste van zichzelf op de skielerpiste en op de baan. Alles is gratis mee te maken aan de Egelaan in Zandvoorde. In De Haan kan je op zondag 16 augustus naar de Oude Klepperparade, een parade van motorfietsen en driewielers gebouwd voor 1920. De jaarlijkse rommelmarkt van de Melody Makers vindt plaats op zondag 16 augustus aan het Maritiem Instituut Mercator. Kom snuisteren tussen de vele koopjes, ontdek verborgen schatten en geniet van de gezellige sfeer. Het Country Festival strijkt neer in Middelkerken van vrijdag 21 tot zondag 23 augustus. Dit gratis evenement brengt live country muziek, foodtrucks en een Amerikaanse westernsfeer. Tips van onze Noordzeeredders hoor je op weekdagen om 14:15 bij Radio Noordzee.
1: Radio Noordzee.
12: Dichtbij wat er gebeurt in de regio.
2: Wim Dankaert, u speelt mee in de theaterwandeling Het Alsjeblieft Meisje. Opnieuw met de Dakbroeders. U werkte eerder met hen.
9: Ja, dat is waar. Het is mijn, ik denk al de 4e keer of zo dat ik met hen werk. Ik werk ook in Antwerpen regelmatig met amateurs en zo. Ik vind de mix tussen professionelen en amateurs vind ik heel fijn. Ik heb ook lang les gegeven aan het conservatorium. Ik vind het heel fijn om met mensen te werken. En dat is blijkbaar ook opgevallen tijdens de vorige theaterwandelingen, omdat ik de zaken nogal kan sturen. Dan viel Katlijn op en u heeft Katlijn gevraagd of ik 2 van de, 6 scènes wil regisseren. En ik speel ook in 1 van de 2.
2: En wat speelt u?
9: In de eerste scène speel ik een
29: ouder koppel bij wie Julie op bezoek komt. Niet op bezoek komt, ze komt eigenlijk terug thuis. Ze is getrouwd met de zoon. En Julie is een Vlaams meisje dat in de Eerste Wereldoorlog haar lichaam heeft moeten verkopen. Die zoon is daar achtergekomen en die is daar bijzonder boos over. De ouders, ik ben de vader van de zoon. De ouders die houden zeer veel van het meisje en dat zorgt dus voor een flinke confrontatie in de eerste scène.
2: Dat thema, het alsjeblieft meisje, is iets wat heel leefde aan de kust. Kende u die problematiek of was het door het boek dat u het hebt ontdekt?
29: Dat is helemaal door het boek van Kathleen. Kathleen schrijft heel vaak over de oorlog. Eerste oorlog, Tweede Wereldoorlog. En eigenlijk weet ik daar zelf niet wel over de oorlog en over de politiek. Maar de problematiek van de mensen zelf is heel boeiend. En daar weet Kathleen zich echt wel in te verdiepen.
2: Hoe is het om die mensen te coachen?
29: Fijn. In deze eerste scène werk ik met een drietal mensen die eigenlijk heel goed spelen. Ja, echt. De tweede scène trouwens ook hoor, maar in de tweede scène speel ik niet zelf. En dat is toch een groot verschil. Het coachen plus spelen. Ik moet observator zijn en ook speler. Het is niet makkelijk.
2: Op de Oosteroever, kende u de streek?
29: Nee, ik weet heel weinig van de zee en van Oostende. Ik ben echt van Antwerpen, ja.
2: Maar er komt verandering in.
29: Ja, daar is de laatste jaren meer en meer verandering in gekomen, dat is waar.
26: Okay. Wim Dankaert, bedankt voor het gesprek en veel succes met het Alsjeblieft Meisje.

0: Noordzee Regio Nieuws.
1: De vijfde editie van Peloton Parkinson heeft 36.000 euro ingezameld voor wetenschappelijk onderzoek. Dat gebeurde met een fietstocht van Oostende naar Brugge en Knokke en terug door 130 deelnemers. Theater aan Zee sloot dit weekend af. Er waren 100.000 bezoekers voor 500 voorstellingen. Driekwart van de voorstellingen was uitverkocht. Volgend jaar bestaat TAS 30 jaar. KV Diksmuiden Oostende won met 6-0 tegen Avanti Stekene in het kader van de beker van België. De doelpunten waren van Dazen, Van den Schrik, Dumoulin, Beukels en twee keer Bronchin. KVDO gaat door naar de volgende ronde. In Ichtegem start de plaatselijke Carrefour met een actie voor 18 lokale verenigingen en clubs uit Ichtegem, Eernegem, Bekegem en Koekelare. Er zal in totaal 5.000 euro verdeeld worden. Klanten kunnen bepalen hoe de steun verdeeld wordt over de lokale verenigingen. In Westende gaan experts van de Universiteit van Antwerpen in gesprek met de buurtbewoners. Het maakt deel uit van een omgevingsbemiddelingstraject voor de ontwikkeling van de site van het Rauschenbergplein. Er zijn in de buurt verschillende ruimtelijke uitvoeringsplannen en ook protest tegen hoogbouw. De experts van de universiteit zijn aan de slag in opdracht van de gemeente Middelkerken en brengen de bezorgdheden in kaart. Meer regionieuws over een uur.
0: Iedereen luistert naar Radio Noordzee.
2: Hallo, ik ben Jo Dilman, de ceremoniemeester van de stad Oostende.
3: Ik ben Maurice Vermeers en ik luister naar Radio Noordzee.
4: Ik ben Romina van Horen.
5: Jup, ik zie Alain van Pruitluiten.
6: En ik zie ook Alain ook van Pruitluiten.
5: En al wie er naar de radio luistert, is dat naar Radio Noordzee.
0: Dit is Radio Noordzee.
7: Dichtbij wat er gebeurt in de regio.
8: Christine De Vriend, u bent voorzitter van de contactgroep Oostende van de Vlaamse Parkinsonliga. Wie zijn jullie? Wat doen jullie?
9: Onze belangrijkste doelstelling is mensen met Parkinson samenbrengen en eigenlijk samen activiteiten doen.
8: Welke activiteiten organiseren jullie in de loop van het jaar?
9: We hebben eigenlijk twee groepen. We hebben aan de ene kant onze maandelijkse activiteiten. Die doorgaan de maandag namiddag, de vierde maandag namiddag van de maand. En de woensdag namiddag, ene keer in de maand. De maandag namiddag is een beetje van alles. En de woensdag namiddag is vooral bewegen. Want bewegen is zeer belangrijk voor mensen met Parkinson. Daarnaast hebben we de wekelijkse activiteit, dat is de Parkinspoor. Die gaat door in de schapperij van 5:30 tot 6:30. En dat is eigenlijk echt sporten, rekening houdend met wat belangrijk is voor mensen met Parkinson.
8: Dat is iets wat jullie onlangs hebben geïntroduceerd, die Parkinspoor. Slaat dat aan? Bereiken jullie die mensen?
9: We zouden eigenlijk liever nog een aantal mensen meer bereiken, maar we merken wel, de mensen die komen, die haken niet af. Die zijn zeer blij om te blijven komen.
8: Er is nu een bijzondere grote activiteit dit najaar.
9: Klopt, inderdaad. 20 september doen we een wandelevenement. Waarom hebben wij dat wandelevenement georganiseerd? Dat is nu het tweede jaar op rij dat we dat organiseren en we zijn van plan om dat eigenlijk elk jaar te blijven organiseren. We willen aan de ene kant geld inzamelen voor het wetenschappelijk onderzoek en daarnaast willen we ook dat mensen met Parkinson zelf kunnen deelnemen. Vandaar dat we gezocht hebben naar een activiteit die laagdrempelig is en wandelen lijkt ons het geschikte moment of het geschikte activiteit om die twee zaken te kunnen combineren.
8: Wat staat er dan te gebeuren op 20 september?
9: Op 20 september kun je dus gaan wandelen. We hebben vier lussen. Eén van 3 kilometer, één van 6 kilometer, één van 12 kilometer en één van 18 kilometer. De 3 kilometer is rolstoel toegankelijk. Maar daarnaast, als je niet graag wandelt, ben je zeker ook meer dan welkom. Want wij bieden van alle soorten drank en eten aan. Er wordt verse soep gemaakt, belegde broodjes, pannenkoeken en drank, wat je maar wil.
8: Waar vindt het plaats en vanaf welk uur is die activiteit?
9: Vanaf 8:00 kun je terecht in Duin en Zee. Dus alles start in Duin en Zee. Er is ook een hele grote parking, dus voor iedereen gemakkelijk bereikbaar.
1: Allen daarheen op 20 september op Duin en Zee. Bedankt voor het gesprek, Christine De Vriend van de Parkinsonliga Oostende.

0: Noordzee Regio Nieuws.
1: KVDO zal de volgende match voor de beker van België in het Batimon Solar Park spelen. KVDO bereikte een overeenkomst met tegenstrever City Pirates Antwerpen om de match aan de kust te spelen. De man die verdacht wordt van de moord op een 43-jarige Oostendse vrouw blijft 2 maanden langer in de cel. Dat besliste de raadkamer. De 21-jarige Nederlander schoot in september vorig jaar de vrouw dood in de Brusselstraat. De schutter was eerder al veroordeeld in een drugszaak. Volgende zomer komt de burleske show van het Witte Paard opnieuw naar Middelkerke. Dat kondigde Mark Koeken aan. Hij is een van de eigenaars van het Witte Paard in Blankenbergen. De samenwerking met Middelkerke wordt warm gehouden, want de showtempel in Blankenbergen moet tijdelijk dicht, omdat er een nieuw gebouw komt. En dit is het nationale en internationale nieuws.
2: Dit is Radio Noordzee.
0: Noordzee, dagklapper.
3: Oostende koersen gaat elke maandag in de zomervakantie door op de Wellingtonrenbaan in Oostende. Vanaf 4:30 kan je genieten van paardenrennen en om 9:15 van Vlaamse artiesten die komen optreden. Vandaag zijn dat de Maltinies en Boemeke. Een ticket kost €13. Dan nog dit, heb jij informatie voor deze dagklapper? Mail ons op info@radionoordzee105.be.
0: Dus bij wat er gebeurt in de regio.
2: Dit is Radio Noordzee.
4: Een diervriendelijke expo in het Kurzaal. Schepen voor dierenwelzijn Fabrice Goffin. Een diervriendelijke expo, dat moet u blij maken.
5: Absoluut. Wanneer je de ambitie hebt om de diervriendelijkste stad van Vlaanderen te worden. En dat ga je na Brussel ook kiest voor de hoofdstad van de kust. Met de diervriendelijke zoo naar hier te komen. Ja, dan ben ik een blij man, hè.
4: Het is een hele moderne expo met VR-brillen en zo. Dat moet u als schepen voor technologie tevreden stellen.
5: Absoluut. Je hebt hier eigenlijk de ervaring van die vriendelijke tentoonstelling, maar dan met VR-brillen, waardoor dat je eigenlijk in een virtuele wereld kan connectie maken met dieren. Ik heb daar juist met een witte nijlpaard eigenlijk een contact gemaakt. Dat ik zeg van, allee, die zat naast mij, maakte geluiden ervan. Eigenlijk magnifiek.
4: Het is voor alle generaties.
5: Inderdaad, van jong tot gevorderde leeftijd, ik zal het zo noemen, je ervaart hier echt wel de mooiste zaken.
4: U was zelf het meest verwonderd over welk dier?
5: Een witte neushoorn. Alhoewel dat ook de connectie met de alligator, daar juist in de savanna, ook wel heel bijzonder is. Ik zou zeggen, het is ongelooflijk.
1: Bedankt voor de tip, schepen Fabrice Goffin.
0: Radio Noordzee. Elk uur, meer regionaal nieuws.
5: Dierenwelzijn natuurlijk wordt een groter pakket natuurlijk met alle plannen die we hebben voor Oostende.
6: Dus dat is uiteindelijk het belangrijkste, dat we toch proberen onze stad beter te maken en mooi af te leveren. Dat is altijd de doelstelling geweest.
7: Ja, klopt. We hebben ook in het bestuursakkoord afgesproken van kijk, de schuldgraad in Oostende moet absoluut naar beneden. We kunnen het ons niet meer permitteren om tweede of derde in al die rankings te staan. Dat gaat niet meer.
8: We hebben een akkoord gemaakt voor de toekomst van Oostende, dat zowel meer warmte, meer veiligheid, meer properheid brengt. De facetten die daarin zitten zal zeker in een eerste fase gaan we snel gaan op de gaanderijen, maar ook op het boetebeleid en ontharding en op het herstel van de voetpaden. Dat is echt in de beginperiode moet dat al er zijn. En daarnaast zitten er natuurlijk grote elementen in, zoals de aanpassing van de zone 30.
0: Regionaal nieuws hoor je hier bij Noordzee.

0: de hitte en het zuurstoftekort. De civiele bescherming haalde honderden vissen uit het water. Intussen worden deze week in het bosje beluchters geplaatst om het zuurstofgehalte op peil te houden. Morgen starten de Paulusfeesten. Een belangrijk luik is het straattheater. Coördinator daarvan is Luc Loïc en hij kon een stuk werelderfgoed strikken.
1: Waar we eigenlijk allebei naar uitkijken is onze hoofdact, onze UNESCO-act, werelderfgoed. Het middeleeuwse het is een soort steekspel, maar het zijn steltelopers en de bedoeling is dat ze elkaar van de stokken lopen.
2: Die komen op het einde van de feesten.
1: Ja, inderdaad, de voorlaatste dag op de zondag komen ze met een bus uit Namen. Ze zullen dus een stoet vormen naar de locatie waar ze zullen spelen, waar de strijd doorgaat. En eerst zullen ze nog even uitleggen hoe het allemaal in elkaar steekt.
0: Meer op onze Facebookpagina Radio Noordzee Nieuws.
3: Dit is Radio Noordzee.
4: Radio Noordzee.
3: Dichtbij wat er gebeurt in de regio.
2: De Grote Post programmeert komend seizoen ook comedy-programmator Rutger de Kloet. Wat mogen de mensen verwachten?
5: Wel, lachen is gezond, dus we hebben heel bewust gekozen om veel comedy te gaan programmeren volgend seizoen. En vanaf oktober tot en met juni kan je eigenlijk heel wat bekende, maar ook minder bekende comedians aan het werk zien in Oostende.
2: Wie zijn die jonge talenten?
5: Ik denk bijvoorbeeld aan Rubrecht van den Toren, aan Pieter Verelst, maar in het bijzonder ook aan Nufzet. Dat is een programma waar we allemaal jonge comedians, ook mensen met een andere origine, eigenlijk de eerste kans geven om hun werk voor te stellen aan het publiek.
2: Dat zijn verschillende comedians op één moment.
5: Inderdaad, onder de nummer Words, Beat and Jokes zijn dat een vijftal comedians geleid door een MC. We weten op vandaag nog niet wie dat precies zal zijn, maar die gaan een avondvullend programma brengen, allemaal met hun eigen werk.
2: Dat zijn die jonge talenten, er zijn ook gevestigde namen.
5: Gevestigde namen, absoluut. Ik denk aan Jan-Jaap van der Wal. De man woont intussen 10 jaar in Vlaanderen en brengt daar een show rond, Amor Fati. Maar ik kijk ook heel erg uit naar Pief Huvluf, Oostendenaar, die een thuismatch speelt, want die woont hier op enkele honderden meter vandaan. Ik denk aan Michael van Peel en natuurlijk Comilfo, die met een heel nieuwe show komt, Babel. Die mochten uiteraard ook niet ontbreken.
0: Bedankt voor het gesprek, Rutger de Kloet.
4: Iedereen luistert naar Radio Noordzee.
6: Ik ben Chris van den Kastelen, algemeen directeur schoolgroep Stroom.
7: Ik ben Haris Brataneus.
8: Ik ben Christopher Meijer.
9: Ik ben Patrick Ramond, kunstschilder en luister naar Radio Noordzee.
4: Noordzee Regio Nieuws.
0: De vijfde editie van Peloton Parkinson heeft €36.000 ingezameld voor wetenschappelijk onderzoek. Dat gebeurde met een fietstocht van Oostende naar Brugge en Knokke en terug door 130 deelnemers. Theater aan Zee sloot dit weekend af. Er waren 100.000 bezoekers voor 500 voorstellingen. Driekwart van de voorstellingen was uitverkocht. Volgend jaar bestaat TAS 30 jaar. KV Diksmuide Oostende won met 6-0 tegen Avanti Stekene in het kader van de Beker van België. De doelpunten waren van Dazen, Van den Schrik, Dumoulin, Beukels en twee keer Bronchin. KVDO gaat door naar de volgende ronde. In Ichtegem start de plaatselijke Carrefour met een actie voor 18 lokale verenigingen en clubs uit Ichtegem, Eernegem, Bekegem en Koekelaren. Er zal in totaal €5.000 verdeeld worden. Klanten kunnen bepalen hoe de steun verdeeld wordt over de lokale verenigingen. In Westende gaan experts van de Universiteit van Antwerpen in gesprek met de buurtbewoners. Het maakt deel uit van een omgevingsbemiddelingstraject voor de ontwikkeling van de site van het Rauschenbergplein. Er zijn in de buurt verschillende ruimtelijke uitvoeringsplannen en ook protest tegen hoogbouw. De experts van de universiteit zijn aan de slag in opdracht van de gemeente Middelkerke en brengen de bezorgdheden in kaart. Meer regionieuws over een uur.
4: Radio Noordzee. Elk uur, meer regionaal nieuws.
10: Je hebt hier de nabijheid van de stad Oostende natuurlijk, met al zijn voordelen. De tram, de trein, makkelijke bereikbaarheid. En laat ons ook eerlijk zijn, er is genoeg West-Vlaams talent om hier eigenlijk aan bod te laten komen.
11: We zijn verhuisd omdat het andere pand een beetje te groot werd. Maar we zijn niet ver verhuisd.

0: We zijn 300 meter naar Oostende op verhuisd.
1: Door de ontploffing van De Slimste Mens was het juiste moment om eigenlijk fulltime op comedy te focussen.
2: We hebben de wetgeving of het reglement rond carnaval iets aangepast, omdat het ook gemakkelijker is voor potentiële kandidaten om deel te nemen.
3: Regionaal nieuws hoor je hier bij Noordzee.
4: Vanavond en vannacht dalen de temperaturen aan de kust naar 16 graden. Morgen dinsdag een matige oostenwind met veel zon. Temperaturen rond de 22 graden aan zee. En ook woensdag zeer veel zon en temperaturen tot 25 graden. De strandwatertemperatuur bedraagt 21,8 graden. Het is laag water om 20 voor 7 en de zon gaat onder om 9:15.
5: Regionaal nieuws hoor je hier bij Noordzee.
3: Radio Noordzee.
5: Dichtbij wat er gebeurt in de regio.
2: Een bijzondere reeks in de Grote Post is Mijn Lieve Lijf. Ann Pauls, u bent van de Grote Post. Hoe pakken jullie dat aan? Wat is dat Mijn Lieve Lijf?
6: Oh, ik praat zo graag over Mijn Lieve Lijf. Mijn Lieve Lijf is de gesprekkenreeks die gehost wordt door Lieve Blankaert. En we gaan eigenlijk Mijn Lieve naar bijzondere plekken, naar mensen voor wie het niet altijd zo evident is om naar een cultuurhuis te komen om deel te nemen aan theater of aan gesprekken. En we spelen eigenlijk inhoudelijk in op de thema's die daar leven. De volgende reeks is al de vierde reeks, denk ik, of het vierde seizoen. Werken we samen met Katrien de Ruijscher, of is Katrien de Ruijscher te gast? Kent haar allemaal als Dr. Judy. Vanuit thuis, maar ze is ook een heel geëngageerde maker, podcastmaker onder andere ook, die een prachtige podcast heeft gemaakt over het verlies van haar vader aan een alcoholmisbruik en de impact die dat heeft gehad op haar gezin. En evenzeer hebben we ook Steven Mailleux te gast. En Steven Mailleux komt vertellen over de impact van burn-out op uw lichaam, op uw functioneren, op uw leven, op uw relaties. Dus deze twee gasten zijn te gast en eigenlijk spelen die altijd inhoudelijk in op iets wat er in de ontmoetingscentra bijvoorbeeld in dit geval al leeft.
2: Lieve Blankaert en gasten in ontmoetingscentra, welke ontmoetingscentra zijn dat?
6: Dit jaar gaan we naar de Ballon en naar de Schelpen.
2: Als mensen daarbij willen zijn in die twee ontmoetingscentra?
6: Ze kunnen uiteraard gewoon tickets kopen opnieuw via degrotepost.be, maar ook in het ontmoetingscentrum zelf. Dus bij Debbie van de Ballon of bij Roel van de Schelpen, laat u uw naam daarachter en dan sta je zo op de lijst en regelen we dat de avond zelf wel.
5: Dit is Radio Noordzee.
3: Nieuws en info aan de kust. Noordzee Regio Nieuws.
4: KVDO zal de volgende match voor de beker van België in het Batimon Solar Park spelen. KVDO bereikte een overeenkomst met tegenstrever City Pirates Antwerpen om de match aan de kust te spelen. De man die verdacht wordt van de moord op een 43-jarige Oostendse vrouw blijft 2 maanden langer in de cel. Dat besliste de raadkamer. De 21-jarige Nederlander schoot in september vorig jaar de vrouw dood in de Brusselstraat. De schutter was eerder al veroordeeld in een drugszaak. Volgende zomer komt de burleske show van het Witte Paard opnieuw naar Middelkerken. Dat kondigde Mark Koeken aan. Hij is een van de eigenaars van het Witte Paard in Blankenbergen. De samenwerking met Middelkerken wordt warm gehouden, want de showtempel in Blankenbergen moet tijdelijk dicht, omdat er een nieuw gebouw komt. En dit is het nationale en internationale nieuws.
3: Iedereen luistert naar Radio Noordzee.
7: Ik ben Tineke van Halemees.
8: Hallo, mijn naam is Tahon Chris en ik luister heel de dag door naar Radio Noordzee.
9: Ik ben Frank Dierkens.
10: Hallo, ik ben Lars Katrijsen en ik luister naar Radio Noordzee.
3: Radio Noordzee informeert jou over wat er gebeurt in de regio.
2: De opbouw van de Paulusfeesten is volop bezig. Volgende week gaan ze van start. Programmator Chesney Chaaks, het programma is helemaal klaar nu.
11: Ja, zeker. We hebben alles ligt vast en het wordt een topfeest.
2: Met een paar nieuwigheden, toch?
11: Ja, dit jaar hebben we beslist om geen statiegeld mee te vragen voor onze bekers. We hopen dat de mensen dat positief ontvangen. We hopen ook dat de mensen hun bekers in onze bekervreters gaan gooien en niet op de grond. Zo hebben we toch onze bekers terug.
2: En als je dan kijkt naar de programmatie, wie zijn daar de grote namen dit jaar op de feesten?
11: Ik denk dat dit jaar vooral Absent Minded, Je Broers, Kumik, Preuteleute, Funeral Dress, Paul Michiels, Tissy Arno en nog zoveel meer.
2: Ik hoorde toch heel wat bands met een lokale inslag.
11: Ja, klopt. We proberen altijd zoveel mogelijk bands met een Oostendse link of, met, of die zelfs helemaal Oostendse zijn te boeken. En zo komen we tot een zeer gevarieerd programma.
2: En de avonden van de Paulusfeesten die worden telkens afgesloten met een DJ. Hoe zit dat?
11: Ja, dat klopt. We willen dus eigenlijk wanneer de laatste noot op het hoofdpodium uitdooft, dat dan eigenlijk de DJ in de tent direct begint. Zo blijft het feestje eigenlijk constant doorgaan en hoeven de mensen niet te zoeken naar entertainment. Het is gewoon omdraaien, tent in en verder feesten.
4: Bedankt voor het gesprek, Chesney Chucks. Paulusfeesten in Oostende vanaf dinsdag 11 augustus.
3: Radio Noordzee. Noordzee Regio Nieuws.
4: Skielster Lisa van Steenkisten van de Zwaantjes Rollerclub is geselecteerd voor het wereldkampioenschap. Dat wordt dit najaar gereden in Paraguay. Van Steenkisten werd dit jaar Europees kampioen. In Bredene werden in de eerste 7 maanden van dit jaar bijna 1800 parkeerretributies ten onrechte uitgeschreven voor €40. Dat zegt gemeenteraadslid Christopher Meijre. Hij ontdekte dat op de toestellen nog steeds €30 staat, maar dat er bonnen van €40 worden uitgeschreven. Vermeijre en team Bredene eisen de terugbetaling voor de getroffen automobilisten. Het voorbije weekend werden opnieuw veel dode vissen aangetroffen in het vlotdok in de Oostendse achterhaven. Oorzaak van de massale vissterfte is de hitte en het zuurstoftekort. De civiele bescherming haalde honderden vissen uit het water. Intussen worden deze week in het bosje beluchters geplaatst om het zuurstofgehalte op peil te houden. Morgen starten de Paulusfeesten. Een belangrijk luik is het straattheater. Coördinator daarvan is Luc Loïc en hij kon een stuk werelderfgoed strikken.
9: Waar we eigenlijk allebei naar uitkijken is onze hoofdact, onze UNESCO-act, werelderfgoed. De middeleeuwse steel, het is een soort steekspel, maar het zijn steltelopers en de bedoeling is dat ze elkaar van de stokken lopen.
2: Die komen op het einde van de feesten.
9: Ja, inderdaad, de voorlaatste dag op de zondag. Hier komen ze met een bus uit Namen. Ze zullen dus een stoet vormen naar de locatie waar ze zullen spelen, waar de strijd doorgaat. En eerst zullen ze nog even uitleggen hoe het allemaal in elkaar steekt.
4: Meer op onze Facebookpagina Radio Noordzee Nieuws.
3: Radio Noordzee. Elk uur, meer regionaal nieuws.
12: Het is wel heel leuk om in België te zijn en dan specifiek Oostende, niet zo ver van huis, West-Vlaanderen en aan de zee. Het is wel speciaal dat we niet hebben moeten reizen voor dit toernooi.
13: Wel, dat is ook noodzakelijk. Hè. We hebben hier op bepaalde dagen een enorme stijging van het aantal mensen in Oostende en het korps blijft in de winter hetzelfde als in de zomer.
14: Dat wij dus voor Bredene Sas enorme investeringen doen naar infrastructuur. Wij proberen ons shoppingcenter op peil te houden. Wij proberen ook onze handelaars op peil te houden in Bredene Sas.
15: Ja, het zijtje blijft mij toch boeien. Het is hier zo prachtig. We hebben zo'n groot strand. Ik kom hier mijn verdriet en mijn vreugde vertellen aan de zee, want ik ben daarmee opgegroeid.
3: Regionaal nieuws hoor je hier bij Noordzee. Radio Noordzee, kalender.
4: Op zaterdag 15 augustus kan je in Oudenburg naar de grootste rommelmarkt in de regio. Je kan snuisteren in alle straten van het centrum tot 5 uur. De Zwaantjes Rollerclub organiseert van 13 tot 16 augustus voor de 58ste keer de Grand Prix van Vlaanderen. Jonge en volwassen skielers, waaronder enkele steengoede lokale talenten, geven het beste van zichzelf op de skielerpiste en op de baan. Alles is gratis mee te maken aan de Egelaan in Zandvoorde. In de Haan kan je op zondag 16 augustus naar de Oude Klepperparade, een parade van motorfietsen en driewielers gebouwd voor 1920. De jaarlijkse rommelmarkt van de Melody Makers vindt plaats op zondag 16 augustus aan het Maritiem Instituut Mercator. Kom snuisteren tussen de vele koopjes, ontdek verborgen schatten en geniet van de gezellige sfeer. Het Country Festival strijkt neer in Middelkerke van vrijdag 21 tot zondag 23 augustus. Dit gratis evenement brengt live country muziek, foodtrucks en een Amerikaanse westernsfeer. Tips van onze Noordzeeredders hoor je op weekdagen om 14:15 bij Radio Noordzee.
5: Dit is Radio Noordzee.
3: Radio Noordzee.
5: Dichtbij wat er gebeurt in de regio.
2: KV Diksmuiden-Oostende staat voor de start van het nieuwe seizoen. Bram Kersenbelk, hoe gaat het met KVDO? Waar komen jullie uit?
16: Jammer genoeg komen wij nog uit in tweede amateurklasse, want vorig jaar, vorig seizoen net de promotie gemist in de eindronde. Een mooie tweede plaats behaald wel. Maar de ambities dit seizoen zijn wel klaar. Wij willen zeker promoveren. We hebben er ook de nodige versterkingen voor gehaald. Dus de bedoeling is om zeker ons duchtig woordje mee te strijden voor de titel.
2: Wie zijn die versterkingen? Wie zijn die aanwinsten voor KVDO?
16: Met Niels Pierre en Nagy Maartens hebben we eigenlijk twee spelers teruggehaald die de volledige jeugdopleiding bij KV Oostende hebben doorlopen. Zij komen van Knokke, dat een reeks hoger speelt dan ons. Dus dat zijn zeker twee transfers die het verschil moeten kunnen maken. Met Diju hebben we van Lebbeke een van de beste spitsen uit de reeks gehaald. Vorig jaar heel veel goals en assists. Met Robbe de Kostere hebben we een ex-prof van Cercle Brugge binnengehaald, die vorig jaar bij Roeselare zat. Dat zijn slechts vier van de negen transfers. Maar ik denk dat elke speler een absolute meerwaarde zal moeten zijn.
2: De ambities zijn hoog om dan dit jaar toch die promotie af te dwingen.
16: Ja, dat is wel de bedoeling. Ik denk ook met onze supporters aantallen, met de accommodatie, met de transfers die gedaan worden, kun je jezelf ook niet verschuilen. En moeten we zeggen dat we durven voor de titel gaan. Maar de eerlijkheid gebiedt wel om te zeggen dat het een hele zware reeks zal worden. Zwaarder dan vorig jaar nog, denk ik. Met een Eendracht Aalst-leden. Eendracht Aalst dat ook een zekere historie heeft en terug wil opklimmen. Ninove die is gezakt, die meteen weer wil promoveren. Dus ja, het zal zeker geen sinecure zijn.
4: Bedankt voor het gesprek, Bram Kersenbelk van KVDO. En veel succes.

0: Noordzee Regio Nieuws.
1: De vijfde editie van Peloton Parkinson heeft 36.000 euro ingezameld voor wetenschappelijk onderzoek. Dat gebeurde met een fietstocht van Oostende naar Brugge en Knokke en terug door 130 deelnemers. Theater aan Zee sloot dit weekend af. Er waren 100.000 bezoekers voor 500 voorstellingen. Driekwart van de voorstellingen was uitverkocht. Volgend jaar bestaat TAS 30 jaar. KV Diksmuide Oostende won met 6-0 tegen Avanti Stekene in het kader van de beker van België. De doelpunten waren van Daze, Van den Schrik, Dumoulin, Beukels en twee keer Bronchin. KVDO gaat door naar de volgende ronde. In Ichtegem start de plaatselijke Carrefour met een actie voor 18 lokale verenigingen en clubs uit Ichtegem, Eernegem, Bekegem en Koekelare. Er zal in totaal 5000 euro verdeeld worden. Klanten kunnen bepalen hoe de steun verdeeld wordt over de lokale verenigingen. In Westende gaan experts van de Universiteit van Antwerpen in gesprek met de buurtbewoners. Het maakt deel uit van een omgevingsbemiddelingstraject voor de ontwikkeling van de site van het Rauschenbergplein. Er zijn in de buurt verschillende ruimtelijke uitvoeringsplannen en ook protest tegen hoogbouw. De experts van de universiteit zijn aan de slag in opdracht van de gemeente Middelkerke en brengen de bezorgdheden in kaart. Meer regionieuws over een uur.
0: Iedereen luistert naar Radio Noordzee.
2: Hallo, ik ben Peter Kruijmeers van Toerisme Oostende.
3: Ik ben Kirby Hallemees.
4: Ik ben Gaël Bouzin.
5: Goeiedag, ik ben Jurgen Tavernier van Brouwerij Bitsy uit Bredene. En uiteraard luister ik naar Radio Noordzee.
0: Radio Noordzee. Dichtbij wat er gebeurt in de regio.
6: Wim Dankaert, u speelt mee in de theaterwandeling Het Alsjeblieft Meisje. Opnieuw met de Dakbroeders. U werkte eerder met hen.
7: Ja, dat is waar. Het is mijn, ik denk al de vierde keer of zo dat ik met hem werk. Ik werk ook in Antwerpen regelmatig met amateurs en zo. Ik vind de mix tussen professionelen en amateurs vind ik heel fijn. Ik heb ook lang les gegeven aan het conservatorium. Ik vind het heel fijn om met mensen te werken. En dat is blijkbaar ook opgevallen tijdens de vorige theaterwandelingen. Omdat ik de zaken nogal kan sturen. Dan viel Katlijn op en u heeft Katlijn gevraagd of ik twee van de, hoeveel zijn er, zes scènes wil regisseren. En ik speel ook in een van de twee.
6: En wat speelt u?
7: In de eerste scène speel ik een ouder koppel bij wie Julie op bezoek komt. Niet op bezoek komt, ze komt eigenlijk terug thuis. Ze is getrouwd met de zoon. En Julie is een Vlaams meisje dat in de Eerste Wereldoorlog haar lichaam heeft moeten verkopen. Die zoon is daar achtergekomen en die is daar bijzonder boos over. De ouders, ik ben de vader van de zoon. De ouders die houden zeer veel van het meisje en dat zorgt dus voor een flinke confrontatie in de eerste scène.
6: Dat thema, het Alsjeblieft Meisje, is iets wat heel leefde aan de kust. Kende u die problematiek of was het door het boek dat u het hebt ontdekt?
7: Dat is helemaal door het boek van Katlijn. Katlijn schrijft heel vaak over de oorlog. Eerste oorlog, Tweede Wereldoorlog. En eigenlijk weet ik daar zelf niet wel over de oorlog en over de politiek. Maar de problematiek van de mensen zelf is heel boeiend. En daar weet Katlijn zich echt wel in te verdiepen.
6: Hoe is het om die mensen te coachen?
7: Fijn. In deze eerste scène werk ik met een drietal mensen die eigenlijk heel goed spelen. Ja, echt. De tweede scène trouwens ook hoor, maar in de tweede scène speel ik niet zelf. En dat is toch een groot verschil. Het coachen plus spelen. Ik moet observator zijn en ook speler. Het is niet makkelijk.
6: Op de Oosteroever, kende u de streek?
7: Nee, ik weet heel weinig van de zee en van Oostende. Ik ben echt van Antwerpen, ja.
6: Maar er komt verandering in.
7: Daar is de laatste jaren meer en meer verandering in gekomen, dat is waar.
1: Okay. Wim Dankaert, bedankt voor het gesprek en veel succes met het Alsjeblieft Meisje.
0: Nieuws en info aan de kust.
8: Radio
0: Noordzee. Noordzee Regio Nieuws.
1: KVDO zal de volgende match voor de beker van België in het Batimon Solar Park spelen. KVDO bereikte een overeenkomst met tegenstrever City Pirates Antwerpen om de match aan de kust te spelen. De man die verdacht wordt van de moord op een 43-jarige Oostendse vrouw blijft 2 maanden langer in de cel. Dat besliste de raadkamer. De 21-jarige Nederlander schoot in september vorig jaar de vrouw dood in de Brusselstraat. De schutter was eerder al veroordeeld in een drugszaak. Volgende zomer komt de burleske show van het Witte Paard opnieuw naar Middelkerken. Dat kondigde Mark Koeken aan. Hij is een van de eigenaars van het Witte Paard in Blankenbergen. De samenwerking met Middelkerken wordt warm gehouden, want de showtempel in Blankenbergen moet tijdelijk dicht, omdat er een nieuw gebouw komt. En dit is het nationale en internationale nieuws.
3: Nieuws en info, Radio Noordzee.
4: Noordzee, dagklapper.
8: Oostende koersen gaat elke maandag in de zomervakantie door op de Wellingtonrenbaan in Oostende. Vanaf 4:30 kan je genieten van paardenrennen en om 9:15 van Vlaamse artiesten die komen optreden. Vandaag zijn dat de Maltinies en Boemeke. Een ticket kost €13. Dan nog dit, heb jij informatie voor deze dagklapper? Mail ons op info@radionoordzee105.be.
4: Dit is Radio Noordzee.
0: Dichtbij wat er gebeurt in de regio.
6: Christine De Vriend, u bent voorzitter van de contactgroep Oostende van de Vlaamse Parkinsonliga. Wie zijn jullie? Wat doen jullie?
9: Onze belangrijkste doelstelling is mensen met Parkinson samenbrengen en eigenlijk samen activiteiten doen.
6: Welke activiteiten organiseren jullie in de loop van het jaar?
9: We hebben eigenlijk 2 groepen. We hebben aan de ene kant onze maandelijkse activiteiten, die doorgaan de maandag namiddag, de 4e maandag namiddag van de maand. En de woensdag namiddag, 1 keer in de maand. De maandag namiddag is een beetje van alles. En de woensdag namiddag is vooral bewegen, want bewegen is zeer belangrijk voor mensen met Parkinson. Daarnaast hebben we de wekelijkse activiteit, dat is de Parkinspoor. Die gaat door in de schapperij van 5:30 tot 6:30. En dat is eigenlijk echt sporten, rekening houdend met wat belangrijk is voor mensen met Parkinson.
6: Dat is iets wat jullie onlangs hebben geïntroduceerd, die Parkinspoor. Slaat dat aan? Bereiken jullie die mensen?
9: We zouden eigenlijk liever nog een aantal mensen meer bereiken, maar we merken wel, de mensen die komen, die haken niet af. Die zijn zeer blij om te blijven komen.
6: Er is nu een bijzondere grote activiteit dit najaar.
9: Klopt, inderdaad. 20 september doen we een wandelevenement. Waarom hebben wij dat wandelevenement georganiseerd? Dat is nu het 2e jaar op rij dat wij dat organiseren en we zijn van plan om dat eigenlijk elk jaar te blijven organiseren. We willen aan de ene kant geld inzamelen voor het wetenschappelijk onderzoek en daarnaast willen we ook dat mensen met Parkinson zelf kunnen deelnemen. Vandaar dat we gezocht hebben naar een activiteit die laagdrempelig is en wandelen lijkt ons het geschikte moment of het geschikte activiteit om die 2 zaken te kunnen combineren.
6: Wat staat er dan te gebeuren op 20 september?
9: Op 20 september kun je dus gaan wandelen. We hebben 4 lussen. 1 van 3 kilometer, 1 van 6 kilometer, 1 van 12 kilometer en 1 van 18 kilometer. De 3 kilometer is rolstoel toegankelijk. Maar daarnaast, als je niet graag wandelt, ben je zeker ook meer dan welkom. Want wij bieden van alle soorten drank en eten aan. Er wordt verse soep gemaakt, belegde broodjes, pannenkoeken en drank, wat je maar wil.
6: Waar vindt het plaats en vanaf welk uur is die activiteit?
9: Vanaf 8:00 kun je terecht in Duin en Zee. Dus alles start in Duin en Zee. Er is ook een hele grote parking, dus voor iedereen gemakkelijk bereikbaar.
1: Allen daarheen op 20 september op Duin en Zee. Bedankt voor het gesprek, Christine De Vriend van de Parkinsonliga Oostende.
4: Radio Noordzee. Elk uur, meer regionaal nieuws.
10: Wij gaan eigenlijk door tot middernacht en we bieden van alles aan. We bieden muziek aan, we hebben straattheater, we hebben wandelingen in de wijk en ook heel wat animatie op het Pauluspleintje.
11: Maar totdat er eigenlijk echt een goede structurele oplossing is van het probleem zelf, wordt het gebouw gesloten en gaan we het niet meer gebruiken. Niet als ontmoetingscentrum en ook niet voor de buitenschoolse kinderopvang, want veiligheid gaat voor alles.
12: Maar ik zeg vooral, storm kan heel erg gevaarlijk zijn. En dan hebben we maar beslist door het slechte weer om ja, de omstandigheden in acht te nemen en de drie activiteiten af te gelasten. Want ik wil geen tweede pukkelpop situatie in mijn gemeente.
13: Dan ben ik een hele, hele trouwe bezoeker geweest van de Paulusfeesten. Jaren aan een stuk, vooral in mijn jongerentijd, waar ik bijna dag en nacht op de Paulusfeesten te vinden was.
4: Regionaal nieuws hoor je hier bij Noordzee. Noordzee Regio Nieuws.
1: Skielster Lisa van Steenkisten van de Zwaantjes Rollerclub is geselecteerd voor het wereldkampioenschap. Dat wordt dit najaar gereden in Paraguay. Van Steenkisten werd dit jaar Europees kampioen. In Bredene werden in de eerste 7 maanden van dit jaar bijna 1800 parkeerretributies ten onrechte uitgeschreven voor €40. Dat zegt gemeenteraadslid Christoffer Meijre. Hij ontdekte dat op de toestellen nog steeds €30 staat, maar dat er bonnen van €40 worden uitgeschreven. Vermeijre en team Bredene eisen de terugbetaling voor de getroffen automobilisten. Het voorbije weekend werden opnieuw veel dode vissen aangetroffen in het vlotdok in de Oostendse Achterhaven. Oorzaak van de massale vissterfte is de hitte en het zuurstoftekort. De civiele bescherming haalde honderden vissen uit het water. Intussen worden deze week in het bosje beluchters geplaatst om het zuurstofgehalte op peil te houden. Morgen starten de Paulusfeesten. Een belangrijk luik is het straattheater. Coördinator daarvan is Luc Loïc en hij kon een stuk werelderfgoed strikken.
14: Waar we eigenlijk allebei naar uitkijken is onze hoofdact, onze UNESCO-act, werelderfgoed. De middeleeuwse het is een soort steekspel, maar het zijn steltelopers en de bedoeling is dat ze elkaar van de stokken lopen.
6: Die komen op het einde van de feesten.
14: Ja, inderdaad, de voorlaatste dag op de zondag komen ze met een bus uit Namen. Ze zullen dus een stoet vormen naar de locatie waar ze zullen spelen, waar de strijd doorgaat. En eerst zullen ze nog even uitleggen hoe het allemaal in elkaar steekt.
1: Meer op onze Facebookpagina Radio Noordzee Nieuws.
4: Dus bij wat er gebeurt in de regio.
0: Dit is Radio Noordzee.
6: Een diervriendelijke expo in het Cursaal. Schepen voor dierenwelzijn Fabrice Goffin. Een diervriendelijke expo, dat moet u blij maken.
15: Absoluut. Wanneer je de ambitie hebt om de diervriendelijkste stad van Vlaanderen te worden. En dat ga je na Brussel ook kiest voor de hoofdstad van de kust. Met de diervriendelijke zoo naar hier te komen. Ja, dan ben ik een blij man, hè.
6: Het is een hele moderne expo met VR-brillen en zo. Dat moet u als schepen voor technologie tevreden stellen.
15: Absoluut. Je hebt hier eigenlijk de ervaring van die vriendelijke tentoonstelling, maar dan met VR-brillen, waardoor dat je eigenlijk in een virtuele wereld kan connectie maken met dieren. Ik heb daar juist met een witte nijlpaard eigenlijk een contact gemaakt. Dat ik zeg van, allee, die zat naast mij, maakte geluiden ervan. Eigenlijk magnifiek.
6: Het is voor alle generaties.
15: Inderdaad, van jong tot gevorderde leeftijd, ik zal het zo noemen, je ervaart hier echt wel de mooiste zaken.
6: U was zelf het meest verwonderd over welk dier?
15: Een witte neushoorn. Alhoewel dat ook de connectie met de alligator, daar juist in de savanna, ook wel heel bijzonder is. Ik zou zeggen, het is ongelooflijk.
1: Bedankt voor de tip, schepen Fabrice Goffin.
4: Iedereen luistert naar Radio Noordzee.
16: Ik ben Marcel van Tilt.
17: Ik ben Benny Proot. En telkens ik in Oostende ben, luister ik Radio Noordzee.
18: Hallo, wij zijn de Ruik en de Redder.
19: Ik ben Herman Verbrugge en zoals zoveel, op het ogenblik dat ik in Oostende toekom, zet ik mijn radio op Radio Noordzee.
4: Noordzee Regio Nieuws.
1: De 5e editie van Peloton Parkinson heeft €36.000 ingezameld voor wetenschappelijk onderzoek. Dat gebeurde met een fietstocht van Oostende naar Brugge en Knokke en terug door 130 deelnemers. Theater aan Zee sloot dit weekend af. Er waren 100.000 bezoekers voor 500 voorstellingen. Driekwart van de voorstellingen was uitverkocht. Volgend jaar bestaat TAS 30 jaar. KV Diksmuide Oostende won met 6-0 tegen Avanti Stekene in het kader van de beker van België. De doelpunten waren van Dazen, Van den Schrik, Dumoulin, Beukels en 2 keer Bronchin. KVDO gaat door naar de volgende ronde. In Ichtegem start de plaatselijke Carrefour met een actie voor 18 lokale verenigingen en clubs uit Ichtegem, Eernegem, Bekegem en Koekelaren. Er zal in totaal €5.000 verdeeld worden. Klanten kunnen bepalen hoe de steun verdeeld wordt over de lokale verenigingen. In Westende gaan experts van de Universiteit van Antwerpen in gesprek met de buurtbewoners. Het maakt deel uit van een omgevingsbemiddelingstraject voor de ontwikkeling van de site van het Rauschenbergplein. Er zijn in de buurt verschillende ruimtelijke uitvoeringsplannen en ook protest tegen hoogbouw. De experts van de universiteit zijn aan de slag in opdracht van de gemeente Middelkerken en brengen de bezorgdheden in kaart. Meer regionieuws over een uur.
4: Radio Noordzee. Elk uur. Meer regionaal nieuws.
20: Ik ga straks een post maken op mijn Instagram. Mijn Instagram die nu een beetje aan het ontploffen is door de slimste mens.
21: Ik heb alleszins al veel positieve reacties ontvangen van freelancers en zelfstandigen effectief uit het Oostendse die het effectief missen. Dus ja, ik denk wel dat er zeker voldoende interesse is.
22: Ja, wij zijn natuurlijk enorm opgetogen dat er een sponsor zich aangeboden heeft om een zeer mooie commerciële geste te doen en zijn naam te geven aan het vroegere Albertpark, moeten we nu zeggen.
23: Ze hebben mij opgesloten, Schepen Sas, en mijn goede vriend Schepen Torre moet me gaan zoeken, want zonder mij kan hij ook geen schepen worden.
4: Regionaal nieuws hoor je hier bij Noordzee.
1: Vanavond en vannacht dalen de temperaturen aan de kust naar 16 graden. Morgen dinsdag een matige oostenwind met veel zon. Temperaturen rond de 22 graden aan zee. En ook woensdag zeer veel zon en temperaturen tot 25 graden. De strandwatertemperatuur bedraagt 21,8 graden. Het is laag water om 20 voor 7 en de zon gaat onder om 9:15.
0: Dit is Radio Noordzee.
4: Radio Noordzee.
0: Dichtbij wat er gebeurt in de regio.
24: De Grote Post programmeert komend seizoen ook comedy-programmator Rutger de Kloet. Wat mogen de mensen verwachten?
25: Wel, lachen is gezond, dus we hebben heel bewust gekozen om veel comedy te gaan programmeren volgend seizoen. En vanaf oktober tot en met juni kan je eigenlijk heel wat bekende, maar ook minder bekende comedians aan het werk zien in Oostende.
24: Wie zijn die jonge talenten?
25: Ik denk bijvoorbeeld aan Rubrecht van den Toren, aan Pieter Verelst, maar in het bijzonder ook aan Neuf Zet. Dat is een programma waar we allemaal jonge comedians, ook mensen met een andere origine, eigenlijk de eerste kans geven om hun werk voor te staan aan het publiek.
24: Dat zijn verschillende comedians op één moment.
25: Inderdaad, onder de nummer Words, Beat and Jokes zijn dat een vijftal comedians geleid door een MC. We weten op vandaag nog niet wie dat precies zal zijn, maar die gaan een avondvullend programma brengen, allemaal met hun eigen werk.
24: Dat zijn die jonge talenten, er zijn ook gevestigde namen.
25: Gevestigde namen, absoluut. Ik denk aan Jan-Jaap van der Wal. De man woont intussen 10 jaar in Vlaanderen en brengt daar een show rond, Amor Fati. Maar ik kijk ook heel erg uit naar Pief Huvluf, Oostendenaar, die een thuismatch speelt, want die woont hier op enkele honderden meter vandaan. Ik denk aan Michael van Peel en natuurlijk Comilfo, die met een heel nieuwe show komt, Babel. Die mochten uiteraard ook niet ontbreken.
1: Bedankt voor het gesprek, Rutger de Kloet.
4: Radio Noordzee, dichtbij wat er gebeurt in de regio. Noordzee Regio Nieuws.
1: KVDO zal de volgende match voor de beker van België in het Batimon Solar Park spelen. KVDO bereikte een overeenkomst met tegenstrever City Pirates Antwerpen om de match aan de kust te spelen. De man die verdacht wordt van de moord op een 43-jarige Oostendse vrouw blijft 2 maanden langer in de cel. Dat besliste de raadkamer. De 21-jarige Nederlander schoot in september vorig jaar de vrouw dood in de Brusselstraat. De schutter was eerder al veroordeeld in een drugszaak. Volgende zomer komt de burlesque show van het Witte Paard opnieuw naar Middelkerken. Dat kondigde Mark Koeken aan. Hij is een van de eigenaars van het Witte Paard in Blankenbergen. De samenwerking met Middelkerken wordt warm gehouden, want de showtempel in Blankenbergen moet tijdelijk dicht, omdat er een nieuw gebouw komt. En dit is het nationale en internationale nieuws.
4: Iedereen luistert naar Radio Noordzee.
26: Ik ben Bjorn van Poeken, ik ben de curator van de Crystal Ship.
27: Ik ben Greg Della, ik kom uit Oostende en ik luister nu naar Radio Noordzee.
28: Ik ben Dirk Hoes, communicatieambtenaar van gemeentebestuur Bredene.
29: Ik ben Alcyon en ik luister naar Radio Noordzee.
0: Regionaal nieuws hoor je hier bij Noordzee.
4: Radio Noordzee.
0: Dichtbij wat er gebeurt in de regio.
24: Een bijzondere reeks in de Grote Post is Mijn Lieve Lijf. Ann Pauls, u bent van de Grote Post. Hoe pakken jullie dat aan? Wat is dat Mijn Lieve Lijf?
2: Oh, ik praat zo graag over Mijn Lieve Lijf. Mijn Lieve Lijf is de gesprekkenreeks die gehost wordt door Lieve Blankaert. En we gaan eigenlijk met Lieve naar bijzondere plekken, voor wie dat mensen, naar mensen voor wie het niet altijd zo evident is om naar een cultuurhuis te komen om deel te nemen aan theater of aan gesprekken. En we spelen eigenlijk inhoudelijk in op de thema's die daar leven. De volgende reeks is al de vierde reeks, denk ik, of het vierde seizoen. Werken we samen met Katrien de Ruijscher, of is Katrien de Ruijscher te gast? Kent haar allemaal als Dr. Judy. Vanuit thuis, maar zij is ook een heel geëngageerde maker, podcastmaker onder andere ook, die een prachtige podcast heeft gemaakt over het verlies van haar vader aan een alcoholmisbruik en de impact die dat heeft gehad op haar gezin. En evenzeer hebben we ook Steven Mailleux te gast. En Steven Mailleux komt vertellen over de impact van burn-out op uw lichaam, op uw functioneren, op uw leven, op uw relaties. Dus deze twee gasten zijn te gast en eigenlijk spelen die altijd inhoudelijk in op iets wat er in de ontmoetingscentra bijvoorbeeld in dit geval al leeft.
24: Lieve Blankaert en gasten in ontmoetingscentra, welke ontmoetingscentra zijn dat?
2: Dit jaar gaan we naar de Ballon en naar de Schelpen.
24: Als mensen daarbij willen zijn in die twee ontmoetingscentra?
2: Ze kunnen uiteraard gewoon tickets kopen opnieuw via degrotepost.be, maar ook in het ontmoetingscentrum zelf. Dus bij Debbie van de Ballon of bij Roel van de Schelpen, laat uw naam daarachter en dan heb je zo, sta je zo op de lijst en regelen we dat de avond zelf wel.
4: Regionaal nieuws hoor je hier bij Noordzee. Noordzee-regionieuws.
1: Skielster Lisa van Steenkisten van de Zwaadjes Rollerclub is geselecteerd voor het wereldkampioenschap. Dat wordt dit najaar gereden in Paraguay. Van Steenkisten werd dit jaar Europees kampioen. In Bredene werden in de eerste 7 maanden van dit jaar bijna 1800 parkeerretributies ten onrechte uitgeschreven voor €40. Dat zegt gemeenteraadslid Christophe Vermeire. Hij ontdekte dat op de toestellen nog steeds €30 staat, maar dat er bonnen van €40 worden uitgeschreven. Vermeire en team Bredene eisen de terugbetaling voor de getroffen automobilisten. Het voorbije weekend werden opnieuw veel dode vissen aangetroffen in het vlotdok in de Oostendse Achterhaven. Oorzaak van de massale vissterfte is de hitte en het zuurstoftekort. De civiele bescherming haalde honderden vissen uit het water. Intussen worden deze week in het bosje beluchters geplaatst om het zuurstofgehalte op peil te houden. Morgen starten de Paulusfeesten. Een belangrijk luik is het straattheater. Coördinator daarvan is Luc Loïc en hij kon een stuk werelderfgoed strikken.
14: Waar we eigenlijk allebei naar uitkijken is onze hoofdact, onze UNESCO-act, werelderfgoed. De middeleeuwse steel, het is een soort steekspel, maar het zijn steltelopers en de bedoeling is dat ze elkaar van de stokken lopen.
24: Die komen op het einde van de feesten.
14: Ja, inderdaad, de voorlaatste dag op de zondag komen ze met een bus uit Namen. Ze zullen dus een stoet vormen naar de locatie waar ze zullen spelen, waar de strijd doorgaat. En eerst zullen ze nog even uitleggen hoe het allemaal in elkaar steekt.
1: Meer op onze Facebookpagina Radio Noordzee Nieuws.
4: Radio Noordzee. Elk uur, meer regionaal nieuws.
3: Het is zo dat we in Oostende voor Beaufort 3 kunstwerken hebben die dus de ganse zomer zullen te zien zijn.
5: Het is weer meeuwentijd, het is een hot item in Oostende en wij blijven verder inzetten daarop. We gaan met een drone over de daken gaan we, vliegen.
7: Als uitgeweken Oostendenaar kom ik heel graag terug naar Oostende. En dan toevallig kom ik dan ook langs werken van de Crystal Ship, groot en klein. Ik ben heel trots om daar nu deel van te zijn.
8: Door de betrokkenheid van de 9 kustgemeenten die meedoen, kunnen wij wel spreken van een mooi totaalproject en concept.
4: Regionaal nieuws hoor je hier bij Noordzee. Radio Noordzee, kalender.
1: Op zaterdag 15 augustus kan je in Oudenburg naar de grootste rommelmarkt in de regio. Je kan snuisteren in alle straten van het centrum tot 5 uur. De Zwaantjes Rollerclub organiseert van 13 tot 16 augustus voor de 58ste keer de Grand Prix van Vlaanderen. Jonge en volwassen skielers, waaronder enkele steengoede lokale talenten, geven het beste van zichzelf op de skielerpiste en op de baan. Alles is gratis mee te maken aan de Egelaan in Zandvoorde. In de Haan kan je op zondag 16 augustus naar de Oude Klepperparade. Een parade van motorfietsen en driewielers, gebouwd voor 1920. De jaarlijkse rommelmarkt van de Melody Makers vindt plaats op zondag 16 augustus aan het Maritiem Instituut Mercator. Kom snuisteren tussen de vele koopjes, ontdek verborgen schatten en geniet van de gezellige sfeer. Het Country Festival strijkt neer in Middelkerken van vrijdag 21 tot zondag 23 augustus. Dit gratis evenement brengt live country muziek, foodtrucks en een Amerikaanse westernsfeer. Tips van onze Noordzeeredders hoor je op weekdagen om 14:15 bij Radio Noordzee.
4: Radio Noordzee informeert jou over wat er gebeurt in de regio.
24: De opbouw van de Paulusfeesten is volop bezig. Volgende week gaan ze van start. Programmator Chesney Chaaks, het programma is helemaal klaar nu.
6: Ja, zeker. We hebben alles ligt vast en het wordt een topfeest.
24: Met een paar nieuwigheden, toch?
6: Ja, dit jaar hebben we beslist om geen statiegeld meer te vragen voor onze bekers. We hopen dat de mensen dat positief ontvangen. We hopen ook dat de mensen hun bekers in onze bekervreters gaan gooien en niet op de grond. Zo hebben we toch onze bekers terug.
24: En als je dan kijkt naar de programmatie, wie zijn daar de grote namen dit jaar op de feesten?
6: Ik denk dat dit jaar vooral Absent Minded, Je Broers, Kumik, Preuteleute, Funeral Dress, Paul Michiels, Tissy Arno en nog zoveel meer.
24: Ik hoorde toch heel wat bands met een lokale inslag.
6: Ja, klopt. We proberen altijd zoveel mogelijk bands met een Oostendse link of die zelfs helemaal Oostendse zijn te boeken. En zo komen we tot een zeer gevarieerd programma.
24: En de avonden van de Paulusfeesten die worden telkens afgesloten met een DJ. Hoe zit dat?
6: Ja, dat klopt. We willen dus eigenlijk wanneer de laatste noot op het hoofdpodium uitdooft, dat dan eigenlijk de DJ in de tent direct begint. Zo blijft het feestje eigenlijk constant doorgaan en hoeven de mensen niet te zoeken naar entertainment. Het is gewoon omdraaien, tent in en verder feesten.
1: Bedankt voor het gesprek, Chesney Chaaks. Paulusfeesten in Oostende vanaf dinsdag 11 augustus.
4: Radio Noordzee informeert jou over wat er gebeurt in de regio. Noordzee Regio Nieuws.
1: De vijfde editie van Peloton Parkinson heeft €36.000 ingezameld voor wetenschappelijk onderzoek. Dat gebeurde met een fietstocht van Oostende naar Brugge en Knokke en terug door 130 deelnemers. Theater aan Zee sloot dit weekend af. Er waren 100.000 bezoekers voor 500 voorstellingen. Driekwart van de voorstellingen was uitverkocht. Volgend jaar bestaat TAS 30 jaar. KV Diksmuide Oostende won met 6-0 tegen Avanti Stekene in het kader van de Beker van België. De doelpunten waren van Dazen, Van den Schrik, Dumoulin, Beukels en twee keer Bronchin. KVDO gaat door naar de volgende ronde. In Ichtegem start de plaatselijke Carrefour met een actie voor 18 lokale verenigingen en clubs uit Ichtegem, Eernegem, Bekegem en Koekelaren. Er zal in totaal €5.000 verdeeld worden. Klanten kunnen bepalen hoe de steun verdeeld wordt over de lokale verenigingen. In Westende gaan experts van de Universiteit van Antwerpen in gesprek met de buurtbewoners. Het maakt deel uit van een omgevingsbemiddelingstraject voor de ontwikkeling van de site van het Rauschenbergplein. Er zijn in de buurt verschillende ruimtelijke uitvoeringsplannen en ook protest tegen hoogbouw. De experts van de universiteit zijn aan de slag in opdracht van de gemeente Middelkerken en brengen de bezorgdheden in kaart. Meer regionieuws over een uur.
4: Iedereen luistert naar Radio Noordzee.
9: Ik ben Glenn Dangro.
10: Ik ben Willy Sibiet van de organisatie Medios en ik luister dagelijks naar Radio Noordzee.
11: Ik ben Antri Dumaree.
12: Hallo, ik hier Wendy van Wantne. En ja, ik luister kijk haar naar Radio Noordzee.
0: Dit is Radio Noordzee.
4: Radio Noordzee.
0: Dichtbij wat er gebeurt in de regio.
24: KV Diksmuiden Oostende staat voor de start van het nieuwe seizoen. Bram Kersenbelk, hoe gaat het met KVDO? Waar komen jullie uit?
11: Jammer genoeg komen wij nog uit in tweede amateurklasse, want vorig seizoen net de promotie gemist in de eindronde. Een mooie tweede plaats behaald wel. Maar de ambities dit seizoen zijn wel klaar. Wij willen zeker promoveren. We hebben er ook de nodige versterkingen voor gehaald. Dus de bedoeling is om zeker ons duchtig woordje mee te strijden voor de titel.
24: Wie zijn die versterkingen? Wie zijn die aanwinsten voor KVDO?
11: Met Niels Pierre en Nagy Maartens hebben we eigenlijk twee spelers teruggehaald die de volledige jeugdopleiding bij KV Oostende hebben doorlopen. Zij komen van Knokke, dat een reeks hoger speelt dan ons. Dus dat zijn zeker twee transfers die het verschil moeten kunnen maken. Met Diju hebben we van Lebbeke een van de beste spitsen uit de reeks gehaald. Vorig jaar heel veel goals en assists. Met Robbe de Koster hebben we een ex-prof van Cercle Brugge binnengehaald, die vorig jaar bij Roeselare zat. Dat zijn slechts 4 van de 9 transfers. Maar ik denk dat elke speler een absolute meerwaarde zal moeten zijn.
24: De ambities zijn hoog om dan dit jaar toch die promotie af te dwingen.
11: Ja, dat is wel de bedoeling. Ik denk ook met onze supporters aantallen, met de accommodatie, met de transfers die gedaan worden, kun je jezelf ook niet verschuilen. En moeten we zeggen dat we durven voor de titel gaan. Maar de eerlijkheid gebiedt wel om te zeggen dat het een hele zware reeks zal worden. Zwaarder dan vorig jaar nog, denk ik. Met een Eendracht Aalst-leden. Eendracht Aalst dat ook een zekere historie heeft en terug wil opklimmen. Ninove die is gezakt, die meteen weer wil promoveren. Dus ja, het zal zeker geen sinecure zijn.
24: Bedankt voor het gesprek, Bram Kersenbelk van KVDO. En veel succes.

0: Noordzee regionieuws.
1: KVDO zal de volgende match voor de beker van België in het Batimon Solar Park spelen. KVDO bereikte een overeenkomst met tegenstrever City Pirates Antwerpen om de match aan de kust te spelen. De man die verdacht wordt van de moord op een 43-jarige Oostendse vrouw blijft 2 maanden langer in de cel. Dat besliste de raadkamer. De 21-jarige Nederlander schoot in september vorig jaar de vrouw dood in de Brusselstraat. De schutter was eerder al veroordeeld in een drugszaak. Volgende zomer komt de burlesque show van het Witte Paard opnieuw naar Middelkerken. Dat kondigde Mark Koeken aan. Hij is een van de eigenaars van het Witte Paard in Blankenbergen. De samenwerking met Middelkerken wordt warm gehouden, want de showtempel in Blankenbergen moet tijdelijk dicht, omdat er een nieuw gebouw komt. En dit is het nationale en internationale nieuws.
0: Regionaal nieuws hoor je hier bij Noordzee. Noordzee, dagklapper.
2: Oostende Koersen gaat elke maandag in de zomervakantie door op de Wellington-renbaan in Oostende. Vanaf 4:30 kan je genieten van paardenrennen en om 9:15 van Vlaamse artiesten die komen optreden. Vandaag zijn dat de Maltinies en Boemeke. Een ticket kost €13. Dan nog dit, heb jij informatie voor deze dagklapper? Mail ons op info@radionoordzee105.be.
0: Radio Noordzee.
3: Dichtbij wat er gebeurt in de regio.
4: Wim Dankaert, u speelt mee in de theaterwandeling Het Alsjeblieft Meisje. Opnieuw met de Dagbroeders, u werkte eerder met hen.
5: Ja, dat is waar. Het is mijn, ik denk al de 4e keer of zo dat ik met hem werk. Ik werk ook in Antwerpen regelmatig met amateurs en zo. Ik vind de mix tussen professionele en amateurs vind ik heel fijn. Ik heb ook lang lesgegeven aan het conservatorium. Ik vind het heel fijn om met mensen te werken. En dat is blijkbaar ook opgevallen tijdens de vorige theaterwandelingen, omdat ik de zaken nogal kan sturen. Dan viel Katlijn op en u heeft Katlijn gevraagd of ik 2 van de, 6 scènes wil regisseren. En ik speel ook in 1 van de 2.
4: En wat speelt u?
5: Wij, in de eerste scène speel ik een ouder koppel bij wie Julie op bezoek komt. Niet op bezoek komt, ze komt eigenlijk terug thuis. Ze is getrouwd met de zoon. En Julie is een Vlaams meisje dat in de Eerste Wereldoorlog haar lichaam heeft moeten verkopen. Die zoon is daar achtergekomen en die is daar bijzonder boos over. De ouders, ik ben de vader van de zoon. De ouders die houden zeer veel van het meisje en dat zorgt dus voor een flinke confrontatie in de eerste scène.
4: Dat thema, het Alsjeblieft Meisje, is iets wat heel leefde aan de kust. Kende u die problematiek of was het door het boek dat u het hebt ontdekt?
5: Dat is helemaal door het boek van Katlijn. Katlijn schrijft heel vaak over de oorlog. Eerste oorlog, Tweede Wereldoorlog. En eigenlijk weet ik daar zelf niet wel over de oorlog en over de politiek. Maar de problematiek van de mensen zelf is heel boeiend. En daar weet Katlijn zich echt wel in te verdiepen.
4: Hoe is het om die mensen te coachen?
5: Fijn. In deze eerste scène werk ik met een drietal mensen die eigenlijk heel goed spelen. Ja, echt. De tweede scène trouwens ook, hoor. Maar in de tweede scène speel ik niet zelf. En dat is toch een groot verschil. Het coachen plus spelen. Ik moet observator zijn en ook speler. Het is niet makkelijk.
4: Op de Oosteroever, kende u de streek?
5: Nee, ik weet heel weinig van de zeeën van Oostende. Ik ben echt van Antwerpen, ja.
4: Maar er komt verandering in.
5: Daar is de laatste jaren meer en meer verandering in gekomen, dat is waar.
1: Okay. Wim Dankaert, bedankt voor het gesprek en veel succes met het Alsjeblieft Meisje.
0: Radio Noordzee. Elk uur, meer regionaal nieuws.
6: Het VLC Oostende bestaat 50 jaar, maar ons gebouw staat er nu 20 jaar.
7: Bijvoorbeeld, wat zijn basisproducten voor ons? Dat zijn warme maaltijden, dat is water, dat is koffie, dat is thee. Die producten die worden goedkoper. Omgekeerd, alcoholische dranken bijvoorbeeld, desserts, die gaan duurder worden.
8: Naast Hestel is Oudeburg inderdaad de tweede Think Pink gemeente. En wij hopen dat er nog vele mogen volgen. en West-Vlaanderen.
9: Ja, ik begrijp niet dat Oostende moeilijk was. Ik heb nog kusttournees gedaan met Luc. Dat waren zo, we deden zelf 25 optredens langs de kust en dat kussal hebben wij nooit volgekregen.
0: Regionaal nieuws hoor je hier bij Noordzee. Noordzee Regio Nieuws.
1: Skielster Lisa van Steenkiste van de Zwaantjes Roller Club is geselecteerd voor het wereldkampioenschap. Dat wordt dit najaar gereden in Paraguay. Van Steenkiste werd dit jaar Europees kampioen. In Bredene werden in de eerste 7 maanden van dit jaar bijna 1800 parkeerretributies ten onrechte uitgeschreven voor €40. Dat zegt gemeenteraadslid Christophe Vermeire. Hij ontdekte dat op de toestellen nog steeds €30 staat, maar dat er bonnen van €40 worden uitgeschreven. Vermeire en team Bredene eisen de terugbetaling voor de getroffen automobilisten. Het voorbije weekend werden opnieuw veel dode vissen aangetroffen in het vlotdok in de Oostendse Achterhaven. Oorzaak van de massale vissterfte is de hitte en het zuurstoftekort. De civiele bescherming haalde honderden vissen uit het water. Intussen worden deze week in het bosje beluchters geplaatst om het zuurstofgehalte op peil te houden. Morgen starten de Paulusfeesten. Een belangrijk luik is het straattheater. Coördinator daarvan is Luc Loïc en hij kon een stuk werelderfgoed strikken.
10: Waar we eigenlijk allebei naar uitkijken is onze hoofdact, onze UNESCO-act, werelderfgoed. De middeleeuwse steel, het is een soort steekspel, maar het zijn steltelopers en de bedoeling is dat ze elkaar van de stokken lopen.
4: Die komen op het einde van de feesten.
10: Ja, inderdaad, de voorlaatste dag op de zondag komen ze met een bus uit Namen. Ze zullen dus een stoet vormen naar de locatie waar ze zullen spelen, waar de strijd doorgaat. En eerst zullen ze nog even uitleggen hoe het allemaal in elkaar steekt.
1: Meer op onze Facebookpagina Radio Noordzee Nieuws.
0: Dit is Radio Noordzee.
3: Dichtbij wat er gebeurt in de regio.
4: Christine De Vriend, u bent voorzitter van de contactgroep Oostende van de Vlaamse Parkinsonliga. Wie zijn jullie? Wat doen jullie?
11: Onze belangrijkste doelstelling is mensen met Parkinson samenbrengen en eigenlijk samen activiteiten doen.
4: Welke activiteiten organiseren jullie in de loop van het jaar?
11: We hebben eigenlijk 2 groepen. We hebben aan de ene kant onze maandelijkse activiteiten. Die doorgaan de maandag namiddag, de 4e maandag namiddag van de maand. En de woensdag namiddag 1 keer in de maand. De maandag namiddag is een beetje van alles. En de woensdag namiddag is vooral bewegen. Want bewegen is zeer belangrijk voor mensen met Parkinson. Daarnaast hebben we de wekelijkse activiteit, dat is de Parkiespoor. Die gaat door in de schapperij van 5:30 tot 6:30. En dat is eigenlijk echt sporten, rekening houdend met wat belangrijk is voor mensen met Parkinson.
4: Dat is iets wat jullie onlangs hebben geïntroduceerd, die Parkiespoor. Slaat dat aan? Bereiken jullie die mensen?
11: We zouden eigenlijk liever nog een aantal mensen meer bereiken, maar we merken wel, de mensen die komen, die haken niet af. Die zijn zeer blij om te blijven komen.
4: Er is nu een bijzondere grote activiteit dit najaar.
11: Klopt, inderdaad. 20 september doen we een wandelevenement. Waarom hebben wij dat wandelevenement georganiseerd? Dat is nu het 2e jaar op rij dat we dat organiseren. En we zijn van plan om dat eigenlijk elk jaar te blijven organiseren. We willen aan de ene kant geld inzamelen voor het wetenschappelijk onderzoek. En daarnaast willen we ook dat mensen met Parkinson zelf kunnen deelnemen. Vandaar dat we gezocht hebben naar een activiteit die laagdrempelig is. En wandelen lijkt ons het geschikte moment of het geschikte activiteit om die 2 zaken te kunnen combineren.
4: Wat staat er dan te gebeuren op 20 september?
11: Op 20 september kun je dus gaan wandelen. We hebben 4 lussen. 1 van 3 kilometer, 1 van 6 kilometer, 1 van 12 kilometer en 1 van 18 kilometer. De 3 kilometer is rolstoel toegankelijk. Maar daarnaast, als je niet graag wandelt, ben je zeker ook meer dan welkom. Want wij bieden van alle soorten drank en eten aan. Er wordt verse soep gemaakt, belegde broodjes, pannenkoeken en drank, wat je maar wil.
4: Waar vindt het plaats en vanaf welk uur is die activiteit?
11: Vanaf 8 uur kun je terecht in Duin en Zee. Dus alles start in Duin en Zee. Er is ook een hele grote parking, dus voor iedereen gemakkelijk bereikbaar.
1: Allen daarheen op 20 september op Duin en Zee. Bedankt voor het gesprek, Christine de Vriend van de Parkinson Liga Oostende.
0: Iedereen luistert naar Radio Noordzee.
12: Mijn naam is Joris Polet.
13: Ik ben André Durie.
14: Ik ben Kurt Kluis.
15: Hallo, ik ben Her Zeelen en ik luister naar Radio Noordzee. Of wat had u gedacht?
0: Noordzee Regio Nieuws.
1: De 5e editie van Peloton Parkinson heeft €36.000 ingezameld voor wetenschappelijk onderzoek. Dat gebeurde met een fietstocht van Oostende naar Brugge en Knokke en terug door 130 deelnemers. Theater aan Zee sloot dit weekend af. Er waren 100.000 bezoekers voor 500 voorstellingen. Driekwart van de voorstellingen was uitverkocht. Volgend jaar bestaat TAS 30 jaar. KV Diksmuiden Oostende won met 6-0 tegen Avanti Stekene in het kader van de beker van België. De doelpunten waren van Daze, Van den Schrik, Dumoulin, Beukels en twee keer Bronchin. KVDO gaat door naar de volgende ronde. In Ichtegem start de plaatselijke Carrefour met een actie voor 18 lokale verenigingen en clubs uit Ichtegem, Eernegem, Bekegem en Koekelare. Er zal in totaal €5.000 verdeeld worden. Klanten kunnen bepalen hoe de steun verdeeld wordt over de lokale verenigingen. In Westende gaan experts van de Universiteit van Antwerpen in gesprek met de buurtbewoners. Het maakt deel uit van een omgevingsbemiddelingstraject voor de ontwikkeling van de site van het Rauschen.

0: dienst hebben voor onze gemeente.
1: En die mensen zeiden dat ze de welzijn van Oostende is altijd welkom hier op dit festival, maar ze zeiden nog meer dan ooit, hebben ze het gevoel, dit gaat ook over ons.
2: Regionaal nieuws hoor je hier bij Noordzee.
3: Vanavond en vannacht dalen de temperaturen aan de kust naar 16 graden. Morgen dinsdag een matige oostenwind met veel zon. Temperaturen rond de 22 graden aan zee. En ook woensdag zeer veel zon en temperaturen tot 25 graden. De strandwatertemperatuur bedraagt 21,8 graden. Het is laag water om 20 voor 7 en de zon gaat onder om 9:15.
2: Dichtbij wat er gebeurt in de regio.
4: Dit is Radio Noordzee.
1: Een diervriendelijke expo in het Kurzaal. Schepen voor dierenwelzijn Fabrice Goffin. Een diervriendelijke expo, dat moet u blij maken.
5: Absoluut. Wanneer je de ambitie hebt om de diervriendelijkste stad van Vlaanderen te worden. En dat ga je na Brussel ook kiest voor de hoofdstad van de kust. Met de diervriendelijke zoo naar hier te komen. Ja, dan ben ik een blij man, hè.
1: Het is een hele moderne expo met VR-brillen en zo. Dat moet u als schepen voor technologie tevreden stellen.
5: Absoluut. Je hebt hier eigenlijk de ervaring van die vriendelijke tentoonstelling, maar dan met VR-brillen, waardoor dat je eigenlijk in een virtuele wereld kan connectie maken met dieren. Ik heb daar juist met een witte nijlpaard eigenlijk een contact gemaakt. Dat ik zeg van, allee, die zat naast mij, maakte geluiden ervan. Eigenlijk magnifiek.
1: Het is voor alle generaties.
5: Inderdaad, van jong tot gevorderde leeftijd, ik zal het zo noemen, je ervaart hier echt wel de mooiste zaken.
1: U was zelf het meest verwonderd over welk dier?
5: Een witte neushoorn. Alhoewel dat ook de connectie met de alligator, daar juist in de savanna, ook wel heel bijzonder is. Ik zou zeggen, ja, het is ongelooflijk.
3: Bedankt voor de tip, schepen Fabrice Goffin.
2: Regionaal nieuws en info.
4: Dit is Radio Noordzee.
2: Radio Noordzee. Noordzee Regio Nieuws.
3: KVDO zal de volgende match voor de beker van België in het Batimon Solar Park spelen. KVDO bereikte een overeenkomst met tegenstrever City Pirates Antwerpen om de match aan de kust te spelen. De man die verdacht wordt van de moord op een 43-jarige Oostendse vrouw blijft 2 maanden langer in de cel. Dat besliste de raadkamer. De 21-jarige Nederlander schoot in september vorig jaar de vrouw dood in de Brusselstraat. De schutter was eerder al veroordeeld in een drugszaak. Volgende zomer komt de burlesque show van het Witte Paard opnieuw naar Middelkerke. Dat kondigde Mark Koeken aan. Hij is een van de eigenaars van het Witte Paard in Blankenbergen. De samenwerking met Middelkerke wordt warm gehouden, want de showtempel in Blankenbergen moet tijdelijk dicht, omdat er een nieuw gebouw komt. En dit is het nationale en internationale nieuws.
2: Iedereen luistert naar Radio Noordzee.
6: Ik ben Glenn Dangro.
7: Ik ben Willy Sibiet van de organisatie Medios en ik luister dagelijks naar Radio Noordzee.
8: Ik ben Antri Dumaree.
9: Hallo, ja, ik hier Wendy van Wantne en ja, ik luister kijk her naar Radio Noordzee.
4: Dit is Radio Noordzee.
2: Radio Noordzee.
4: Dichtbij wat er gebeurt in de regio.
1: De Grote Post programmeert komend seizoen ook comedy-programmator Rutger de Kloet. Wat mogen de mensen verwachten?
10: Wel, lachen is gezond, dus we hebben heel bewust gekozen om veel comedy te gaan programmeren volgend seizoen. En ja, vanaf oktober tot en met juni kan je eigenlijk heel wat bekende, maar ook minder bekende comedians aan het werk zien in Oostende.
1: Wie zijn die jonge talenten?
10: Ik denk bijvoorbeeld aan Rubrecht van den Toren, aan Pieter Verelst, maar in het bijzonder ook aan Neuf Zet. Dat is een programma waar we allemaal jonge comedians, ook mensen met een andere origine, eigenlijk de eerste kans geven om hun werk voor te staan aan het publiek.
1: Dat zijn verschillende comedians op één moment.
10: Inderdaad, onder de nummer Words, Beat and Jokes zijn dat een 5-tal comedians geleid door een MC. We weten op vandaag nog niet wie dat precies zal zijn, maar die gaan een avondvullend programma brengen, allemaal met hun eigen werk.
1: Dat zijn die jonge talenten, er zijn ook gevestigde namen.
10: Gevestigde namen, absoluut. Ik denk aan Jan-Jaap van der Wal. De man woont intussen 10 jaar in Vlaanderen en brengt daar een show rond, Amor Fati. Maar ik kijk ook heel erg uit naar Pief Huvluf, Oostendenaar, die een thuismatch speelt, want die woont hier op enkele honderden meter vandaan. Ik denk aan Michael van Peel en natuurlijk Comilfo, die met een heel nieuwe show komt, Babel. Die mochten uiteraard ook niet ontbreken.
3: Bedankt voor het gesprek, Rutger de Kloet.

0: regionaal nieuws en info.
1: Dit is Radio Noordzee. Radio
0: Noordzee. Noordzee Regio Nieuws.
2: Skielster Lisa van Steenkiste van de Zwaantjes Rollerclub is geselecteerd voor het wereldkampioenschap. Dat wordt dit najaar gereden in Paraguay. Van Steenkiste werd dit jaar Europees kampioen. In Bredene werden in de eerste 7 maanden van dit jaar bijna 1800 parkeerretributies ten onrechte uitgeschreven voor €40. Dat zegt gemeenteraadslid Christophe Vermeire. Hij ontdekte dat op de toestellen nog steeds €30 staat, maar dat er bonnen van €40 worden uitgeschreven. Vermeire en team Bredene eisen de terugbetaling voor de getroffen automobilisten. Het voorbije weekend werden opnieuw veel dode vissen aangetroffen in het vlotdok in de Oostendse Achterhaven. Oorzaak van de massale vissterfte is de hitte en het zuurstoftekort. De civiele bescherming haalde honderden vissen uit het water. Intussen worden deze week in het bosje beluchters geplaatst om het zuurstofgehalte op peil te houden. Morgen starten de Paulusfeesten. Een belangrijk luik is het straattheater. Coördinator daarvan is Luc Loïc en hij kon een stuk werelderfgoed strikken.
3: Waar we eigenlijk allebei naar uitkijken is onze hoofdact, onze UNESCO-act, werelderfgoed. De middeleeuwse het is een soort steekspel, maar het zijn steltelopers en de bedoeling is dat ze elkaar van de stokken lopen.
4: Die komen op het einde van de feesten.
3: Ja, inderdaad, de voorlaatste dag op de zondag. Hier komen ze met een bus uit Namen. Ze zullen dus een stoet vormen naar de locatie waar ze zullen spelen, waar de strijd doorgaat. En eerst zullen ze nog even uitleggen hoe het allemaal in elkaar steekt.
2: Meer op onze Facebookpagina Radio Noordzee Nieuws.
0: Radio Noordzee. Elk uur, meer regionaal nieuws.
5: Wel, voor de eerste is dat sowieso een grote aanpassing, de overgang van het lager naar het middelbaar.
6: Nu, de West-Vlaming kent de kust. Die weet dat het leuk is om hier een aantal dagen door te brengen.
7: We zoeken uiteraard ook een nieuwe locatie daarvoor. Het plan om de Abdijhoeve, zeker het eerste gedeelte van de Abdijhoeve, daarvoor te gebruiken, blijft bestaan.
8: We zijn dus met een echte kameel opgekomen, met de kleren licht van in de Sahara. Dus de mensen hadden dat niet verwacht. Dat was hilariteit alom.
0: Regionaal nieuws hoor je hier bij Noordzee. Radio Noordzee, kalender.
2: Op zaterdag 15 augustus kan je in Oudenburg naar de grootste rommelmarkt in de regio. Je kan snuisteren in alle straten van het centrum tot 5 uur. De Zwaantjes Rollerclub organiseert van 13 tot 16 augustus voor de 58ste keer de Grand Prix van Vlaanderen. Jonge en volwassen skielers, waaronder enkele steengoede lokale talenten, geven het beste van zichzelf op de skielerpiste en op de baan. Alles is gratis mee te maken aan de Egelaan in Zandvoorde. In de Haan kan je op zondag 16 augustus naar de Oude Klepperparade, een parade van motorfietsen en driewielers gebouwd voor 1920. De jaarlijkse rommelmarkt van de Melody Makers vindt plaats op zondag 16 augustus aan het Maritiem Instituut Mercator. Kom snuisteren tussen de vele koopjes, ontdek verborgen schatten en geniet van de gezellige sfeer. Het Country Festival strijkt neer in Middelkerke van vrijdag 21 tot zondag 23 augustus. Dit gratis evenement brengt live country muziek, foodtrucks en een Amerikaanse westernsfeer. Tips van onze Noordzeeredders hoor je op weekdagen om 14:15 bij Radio Noordzee.
1: Regionaal nieuws hoor je hier bij Noordzee.
0: Radio Noordzee.
1: Dichtbij wat er gebeurt in de regio.
4: Een bijzondere reeks in de Grote Post is Mijn Lieve Lijf. Ann Pauls, u bent van de Grote Post. Hoe pakken jullie dat aan? Wat is dat Mijn Lieve Lijf?
9: Ah, ik praat zo graag over Mijn Lieve Lijf. Mijn Lieve Lijf is de gesprekkenreeks die gehost wordt door Lieve Blankaert. En we gaan eigenlijk Mijn Lieve naar bijzondere plekken, voor wie dat mensen, naar mensen voor wie het niet altijd zo evident is om naar een cultuurhuis te komen om deel te nemen aan theater of aan gesprekken. En we spelen eigenlijk inhoudelijk in op de thema's die daar leven. De volgende reeks is al de vierde reeks, denk ik, of het vierde seizoen. Werken we samen met Katrien de Ruijscher, of is Katrien de Ruijscher te gast? Kent haar allemaal als Dr. Judy. vanuit thuis, maar ze is ook een heel geëngageerde maker, podcastmaker onder andere ook, die een prachtige podcast heeft gemaakt over het verlies van haar vader aan een alcoholmisbruik en de impact die dat heeft gehad op haar gezin. En evenzeer hebben we ook Steven Mailleux te gast. En Steven Mailleux komt vertellen over de impact van burn-out op uw lichaam, op uw functioneren, op uw leven, op uw relaties. Dus deze twee gasten zijn te gast en eigenlijk spelen die altijd inhoudelijk in op iets wat dat er in de ontmoetingscentra bijvoorbeeld in dit geval al leeft.
4: Lieve Blankaert en gasten in ontmoetingscentra, welke ontmoetingscentra zijn dat?
9: Dit jaar gaan we naar de Ballon en naar de Schelpen.
4: Als mensen daarbij willen zijn in die twee ontmoetingscentra?
9: Ze kunnen uiteraard gewoon tickets kopen opnieuw via degrotepost.be, maar ook in het ontmoetingscentrum zelf. Dus bij Debbie van de Ballon of bij Roel van de Schelpen, laat u uw naam daarachter en dan heb je zo, sta je zo op de lijst en regelen we dat de avond zelf wel.
10: Nieuws en info aan de kust.
1: Dit is Radio Noordzee.
10: Noordzee Regio Nieuws.
2: De vijfde editie van Peloton Parkinson heeft €36.000 ingezameld voor wetenschappelijk onderzoek. Dat gebeurde met een fietstocht van Oostende naar Brugge en Knokke en terug door 130 deelnemers. Theater aan Zee sloot dit weekend af. Er waren 100.000 bezoekers voor 500 voorstellingen. Driekwart van de voorstellingen was uitverkocht. Volgend jaar bestaat TAS 30 jaar. KV Diksmuiden-Oostende won met 6-0 tegen Avanti Stekene in het kader van de beker van België. De doelpunten waren van Dazen, Van den Schrik, Dumoulin, Beukels en twee keer Bronchin. KVDO gaat door naar de volgende ronde. In Ichtegem start de plaatselijke Carrefour met een actie voor 18 lokale verenigingen en clubs uit Ichtegem, Eernegem, Bekegem en Koekelaren. Er zal in totaal €5.000 verdeeld worden. Klanten kunnen bepalen hoe de steun verdeeld wordt over de lokale verenigingen. In Westende gaan experts van de Universiteit van Antwerpen in gesprek met de buurtbewoners. Het maakt deel uit van een omgevingsbemiddelingstraject voor de ontwikkeling van de site van het Rauschenbergplein. Er zijn in de buurt verschillende ruimtelijke uitvoeringsplannen en ook protest tegen hoogbouw. De experts van de universiteit zijn aan de slag in opdracht van de gemeente Middelkerken en brengen de bezorgdheden in kaart. Meer regionieuws over een uur.
10: Iedereen luistert naar Radio Noordzee.
11: Ik ben Jean-Pierre Severens, dirigent en voorzitter van de Melody Makers.
12: Ik ben Lut van de Kastelen.
13: Ik ben Patrick Jansen.
14: Ik ben Zakkie en als ik in Oostende ben, luister ik regelmatig naar Radio Noordzee.
10: Radio Noordzee informeert jou over wat er gebeurt in de regio.
4: De opbouw van de Paulusfeesten is volop bezig. Volgende week gaan ze van start. Programmator Chesney Chaaks, het programma is helemaal klaar nu.
15: Ja, zeker. We hebben alles ligt vast en het wordt een topfeest.
4: Met een paar nieuwigheden, toch?
15: Ja, dit jaar hebben we beslist om geen statiegeld mee te vragen voor onze bekers. We hopen dat de mensen dat positief ontvangen. We hopen ook dat de mensen hun bekers in onze bekervreters gaan gooien en niet op de grond. Zo hebben we toch onze bekers terug.
4: En als je dan kijkt naar de programmatie, wie zijn daar de grote namen dit jaar op de feesten?
15: Ik denk dat dit jaar vooral Absent Minded, Je Broers, Kumik, Preuteleute, Funeral Dress, Paul Michiels, Tissy Arno en nog zoveel meer.
4: Ik hoorde toch heel wat bands met een lokale inslag.
15: Ja, klopt. We proberen altijd zoveel mogelijk bands met een Oostendse link of die zelfs helemaal Oostendse zijn te boeken. En zo komen we tot een zeer gevarieerd programma.
4: En de avonden van de Paulusfeesten die worden telkens afgesloten met een DJ. Hoe zit dat?
15: Ja, dat klopt. We willen dus eigenlijk wanneer de laatste noot op het hoofdpodium uitdooft, dat dan eigenlijk de DJ in de tent direct begint. Zo blijft het feestje eigenlijk constant doorgaan en hoeven de mensen niet te zoeken naar entertainment. Het is gewoon omdraaien, tent in en verder feesten.
2: Bedankt voor het gesprek, Chesney Chaaks. Paulusfeesten in Oostende vanaf dinsdag 11 augustus.
1: Dit is Radio Noordzee.
10: Nieuws en info aan de kust. Noordzee Regio Nieuws.
2: KVDO zal de volgende match voor de beker van België in het Batimont Solarpark spelen. KVDO bereikte een overeenkomst met tegenstrever City Pirates Antwerpen om de match aan de kust te spelen. De man die verdacht wordt van de moord op een 43-jarige Oostendse vrouw blijft 2 maanden langer in de cel. Dat besliste de raadkamer. De 21-jarige Nederlander schoot in september vorig jaar de vrouw dood in de Brusselstraat. De schutter was eerder al veroordeeld in een drugszaak. Volgende zomer komt de burleske show van het Witte Paard opnieuw naar Middelkerken. Dat kondigde Mark Koeken aan. Hij is een van de eigenaars van het Witte Paard in Blankenbergen. De samenwerking met Middelkerken wordt warm gehouden, want de showtempel in Blankenbergen moet tijdelijk dicht, omdat er een nieuw gebouw komt. En dit is het nationale en internationale nieuws.
1: Radio Noordzee.
10: Radio Noordzee. Noordzee dagklapper.
16: Oostende koersen gaat elke maandag in de zomervakantie door op de Wellingtonrenbaan in Oostende. Vanaf 4:30 kan je genieten van paardenrennen en om 9:15 van Vlaamse artiesten die komen optreden. Vandaag zijn dat de Maltinies en Boemeke. Een ticket kost €13. Dan nog dit, heb jij informatie voor deze dagklapper? Mail ons op info@radionoordzee105.be.
1: Dit is Radio Noordzee.
10: Radio Noordzee.
1: Dichtbij wat er gebeurt in de regio.
4: KV Diksmuiden-Oostende staat voor de start van het nieuwe seizoen. Bram Kersenbelk, hoe gaat het met KVDO? Waar komen jullie uit?
17: Jammer genoeg komen wij nog uit in tweede amateurklasse, want vorig jaar, vorig seizoen net de promotie gemist in de eindronde. Een mooie tweede plaats behaald wel. Maar de ambities dit seizoen zijn wel klaar. Wij willen zeker promoveren. We hebben er ook de nodige versterkingen voor gehaald. Dus de bedoeling is om zeker ons duchtig woordje mee te strijden voor de titel.
4: Wie zijn die versterkingen? Wie zijn die aanwinsten voor KVDO?
17: Met Niels Pierre en Nagy Maartens hebben we eigenlijk twee spelers teruggehaald die de volledige jeugdopleiding bij KV Oostende hebben doorlopen. Zij komen van Knokke, dat een reeks hoger speelt dan ons. Dus dat zijn zeker twee transfers die het verschil moeten kunnen maken. Met Diju hebben we van Lebbeke een van de beste spitsen uit de reeks gehaald. Vorig jaar heel veel goals en assists. Met Robbe de Kosteren hebben we een ex-prof van Cercle Brugge binnengehaald, die vorig jaar bij Roeselare zat. Dat zijn slechts 4 van de 9 transfers. Maar ik denk dat elke speler een absolute meerwaarde zal moeten zijn.
4: De ambities zijn hoog om dan dit jaar toch die promotie af te dwingen.
17: Ja, dat is wel de bedoeling. Hè. Ik denk ook met onze supporters aantallen, met de accommodatie, met de transfers die gedaan worden, kun je jezelf ook niet verschuilen. En moeten we zeggen dat we durven voor de titel gaan. Maar de eerlijkheid gebiedt wel om te zeggen dat het een hele zware reeks zal worden. Zwaarder dan vorig jaar nog, denk ik. Met een Eendracht Aalst leden. Eendracht Aalst dat ook een zekere historie heeft en terug wil opklimmen. Ninove die is gezakt, die meteen weer wil promoveren. Dus ja, het zal zeker geen sinecure zijn.
4: Bedankt voor het gesprek, Bram Kersenbelk van KVDO. En veel succes.
10: Radio Noordzee. Elk uur, meer regionaal nieuws.
18: De parkeerdruk steeg stelselmatig in heel wat straten en Raverseide. Dat is heel vervelend voor de bewoners en ook voor de bezoekers.
19: We doen dat onder de hashtag Prachtig Oudenburg, waarbij dat iedereen die mooie foto's geeft van Oudenburg zelf die hashtag kan gebruiken.
20: Maar wij zien tot onze verbazing, en wij zijn toch ook wel zeer blij daarmee, dat er heel wat vaste bewoners, lokale mensen, hier komen kopen om dan eigenlijk later vast te komen wonen.
21: Mensen met platte daken in het centrum, eigenaar Sindici, willen we echt gaan aanmoedigen om die meeuweringsnetten te gaan installeren.
22: Gezien dat de Oosterover eigenlijk in volle opbouw is als nieuwe stad aan zee naast Oostende stad aan zee, willen wij mee met de Cirque de Pioniersrol helpen invullen daarmee.
10: Regionaal nieuws hoor je hier bij Noordzee. Noordzee
2: Regionieuws. Skielster Lisa van Steenkisten van de Zwaantjes Rollerclub is geselecteerd voor het wereldkampioenschap. Dat wordt dit najaar gereden in Paraguay. Van Steenkisten werd dit jaar Europees kampioen. In Bredenen werden in de eerste 7 maanden van dit jaar bijna 1800 parkeerretributies ten onrechte uitgeschreven voor €40. Dat zegt gemeenteraadslid Christophe Vermeire. Hij ontdekte dat op de toestellen nog steeds 30 euro staat, maar dat er bonnen van 40 euro worden uitgeschreven. Vermeijden en Team Bredene eisen de terugbetaling voor de getroffen automobilisten. Het voorbije weekend werden opnieuw veel dode vissen aangetroffen in het vlotdok in de Oostendse Achterhaven. Oorzaak van de massale vissterfte is de hitte en het zuurstoftekort. De civiele bescherming haalde honderden vissen uit het water. Intussen worden deze week in het bosje beluchters geplaatst om het zuurstofgehalte op peil te houden. Morgen starten de Paulusfeesten. Een belangrijk luik is het straattheater. Coördinator daarvan is Luc Loïc en hij kon een stuk werelderfgoed strikken.
3: Waar we eigenlijk allebei naar uitkijken is onze hoofdact, onze UNESCO-act, werelderfgoed. De middeleeuwse het is een soort steekspel, maar het zijn steltelopers en de bedoeling is dat ze elkaar van de stokken lopen.
4: Die komen op het einde van de feesten.
3: Ja, inderdaad, de voorlaatste dag op de zondag komen ze met een bus uit Namen. Ze zullen dus een stoet vormen naar de locatie waar ze zullen spelen, waar de strijd doorgaat. En eerst zullen ze nog even uitleggen hoe het allemaal in elkaar steekt.
2: Meer op onze Facebookpagina Radio Noordzee Nieuws.
0: Radio Noordzee.
1: Dichtbij wat er gebeurt in de regio.
4: Wim Dankaert, u speelt mee in de theaterwandeling Het Alsjeblieft Meisje. Opnieuw met de Dagbroeders. U werkte eerder met hen.
5: Ja, dat is waar. Het is mijn, ik denk al de vierde keer of zo dat ik met hen werk. Ik werk ook in Antwerpen regelmatig met amateurs en zo. Ik vind de mix tussen professionele en amateurs vind ik heel fijn. Ik heb ook lang lesgegeven aan het conservatorium. Ik vind het heel fijn om met mensen te werken. En dat is blijkbaar ook opgevallen tijdens de vorige theaterwandelingen, omdat ik de zaken nogal kan sturen. Daar viel Katlijn op en u heeft Katlijn gevraagd of ik twee van de, hoeveel zijn het er, zes scènes wil regisseren. En ik speel ook in een van de twee.
4: En wat speelt u?
5: Wij, in de eerste scène speel ik een ouder koppel bij wie Julie op bezoek komt. Niet op bezoek komt, ze komt eigenlijk terug thuis. Ze is getrouwd met de zoon. En Julie is een Vlaams meisje dat in de Eerste Wereldoorlog haar lichaam heeft moeten verkopen. Die zoon is daar achtergekomen en die is daar bijzonder boos over. De ouders, ik ben de vader van de zoon. De ouders die houden zeer veel van het meisje en dat zorgt dus voor een flinke confrontatie in de eerste scène.
4: Dat thema, het Alsjeblieft Meisje, is iets wat heel leefde aan de kust. Kende u die problematiek of was het door het boek dat u het hebt ontdekt?
5: Dat is helemaal door het boek van Katlijn. Katlijn schrijft heel vaak over de oorlog. Eerste oorlog, Tweede Wereldoorlog. En eigenlijk weet ik daar zelf niet wel over de oorlog en over de politiek, maar de problematiek van de mensen zelf is heel boeiend. En daar weet Katlijn zich echt wel in te verdiepen.
4: Hoe is het om die mensen te coachen?
5: Fijn. In deze eerste scène werk ik met een drietal mensen die eigenlijk heel goed spelen. Ja, echt. De tweede scène trouwens ook, hoor. Maar in de tweede scène speel ik niet zelf. En dat is toch een groot verschil. Het coachen plus spelen. Ik moet observator zijn en ook speler. Het is niet makkelijk.
4: Op de Oosteroever, kende u de streek?
5: Nee, ik weet heel weinig van de zee en van Oostende. Ik ben echt van Antwerpen, ja.
4: Maar er komt verandering in.
5: Ja, daar is de laatste jaren meer en meer verandering in gekomen, dat is waar.
2: Wim Dankaert, bedankt voor het gesprek en veel succes met het Alsjeblieft Meisje.
0: Iedereen luistert naar Radio Noordzee.
6: Ik ben George Keters.
23: Ik ben Caroline de Vriend.
24: Ik ben comedian Mohsin Abbas en ik luister naar Radio Noordzee.
0: Noordzee Regio Nieuws.
2: De vijfde editie van Peloton Parkinson heeft 36.000 euro ingezameld voor wetenschappelijk onderzoek. Dat gebeurde met een fietstocht van Oostende naar Brugge en Knokke en terug door 130 deelnemers. Theater aan Zee sloot dit weekend af. Er waren 100.000 bezoekers voor 500 voorstellingen. Driekwart van de voorstellingen was uitverkocht. Volgend jaar bestaat TAS 30 jaar. KV Diksmuiden-Oostende won met 6-0 tegen Avanti Stekene in het kader van de beker van België. De doelpunten waren van Daze, Van den Schrik, Dumoulin, Beukels en twee keer Bronchin. KVDO gaat door naar de volgende ronde. In Ichtegem start de plaatselijke Carrefour met een actie voor 18 lokale verenigingen en clubs uit Ichtegem, Eernegem, Bekegem en Koekelare. Er zal in totaal €5.000 verdeeld worden. Klanten kunnen bepalen hoe de steun verdeeld wordt over de lokale verenigingen. In Westende gaan experts van de Universiteit van Antwerpen in gesprek met de buurtbewoners. Het maakt deel uit van een omgevingsbemiddelingstraject voor de ontwikkeling van de site van het Rauschenbergplein. Er zijn in de buurt verschillende ruimtelijke uitvoeringsplannen en ook protest tegen hoogbouw. De experts van de universiteit zijn aan de slag in opdracht van de gemeente Middelkerken en brengen de bezorgdheden in kaart. Meer regionieuws over een uur.
7: Radio Noordzee. Elk uur, meer regionaal nieuws.
8: Wij hebben al verschillende malen gevraagd aan Stad Oostende, de bevoegde schepen, maar ook het agentschap Zorg en Gezondheid, om eigenlijk initiatief te nemen rond deze risicovolle gebieden. Maar tot op heden adviseren zij negatief en wij verwachten dat zij wat proactiever te werk gaan.
21: Hoe we eigenlijk rond het ruiterstandbeeld iets kunnen doen waardoor mensen eigenlijk onmiddellijk bij passage langs dat beeld zien van ja, dit beeld is eigenlijk fout opgesteld. Hier kun je echt wel een diepere boodschap gaan brengen.
9: Maar het is natuurlijk wel een leuke beleving. Als je voor €3 gokt, dan kijk je met andere ogen naar dat paard. Dat paard is dan even die 5 minuten voor de start en 3 minuten van de ren is dat paard van u.
7: Regionaal nieuws hoor je hier bij Noordzee.
2: Vanavond en vannacht dalen de temperaturen aan de kust naar 16 graden. Morgen dinsdag een matige oostenwind met veel zon. Temperaturen rond de 22 graden aan zee. En ook woensdag zeer veel zon en temperaturen tot 25 graden. De strandwatertemperatuur bedraagt 21,8 graden. Het is laag water om 20 voor 7 en de zon gaat onder om 9:15.
7: Dit is Radio Noordzee.
1: Dichtbij wat er gebeurt in de regio.
4: Christine De Vriend, u bent voorzitter van de contactgroep Oostende van de Vlaamse Parkinsonliga. Wie zijn jullie? Wat doen jullie?
11: Onze belangrijkste doelstelling is mensen met Parkinson samenbrengen en eigenlijk samen activiteiten doen.
4: Welke activiteiten organiseren jullie in de loop van het jaar?
11: We hebben eigenlijk twee groepen. We hebben aan de ene kant onze maandelijkse activiteiten. Die doorgaan de maandag namiddag, de vierde maandag namiddag van de maand. En de woensdag namiddag, ene keer in de maand. De maandag namiddag is een beetje van alles. En de woensdag namiddag is vooral bewegen. Want bewegen is zeer belangrijk voor mensen met Parkinson. Daarnaast hebben we de wekelijkse activiteit. Dat is de Parkispoor. Die gaat door in de schaperij van 5:30 tot 6:30. En dat is eigenlijk echt sporten, rekening houdend met wat belangrijk is voor mensen met Parkinson.
4: Dat is iets wat jullie onlangs hebben geïntroduceerd, die Parkispoor. Slaat dat aan? Bereiken jullie die mensen?
11: We zouden eigenlijk liever nog een aantal mensen meer bereiken. Maar we merken wel, de mensen die komen, die haken niet af. Die zijn zeer blij om te blijven komen.
4: Er is nu een bijzondere grote activiteit dit najaar.
11: Klopt, inderdaad. 20 september doen we een wandelevenement. Waarom hebben wij dat wandelevenement georganiseerd? Dat is nu het tweede jaar op rij dat we dat organiseren en we zijn van plan om dat eigenlijk elk jaar te blijven organiseren. We willen aan de ene kant geld inzamelen voor het wetenschappelijk onderzoek en daarnaast willen we ook dat mensen met Parkinson zelf kunnen deelnemen. Vandaar dat we gezocht hebben naar een activiteit die laagdrempelig is en wandelen lijkt ons het geschikte moment of het geschikte activiteit om die twee zaken te kunnen combineren.
4: Wat staat er dan te gebeuren op 20 september?
11: Op 20 september kun je dus gaan wandelen. We hebben 4 lussen. 1 van 3 kilometer, 1 van 6 kilometer, 1 van 12 kilometer en 1 van 18 kilometer. De 3 kilometer is rolstoel toegankelijk. Maar daarnaast, als je niet graag wandelt, ben je zeker ook meer dan welkom. Want wij bieden van alle soorten drank en eten aan. Er wordt verse soep gemaakt, belegde broodjes, pannenkoeken en drank, wat je maar wil.
4: Waar vindt het plaats en vanaf welk uur is die activiteit?
11: Vanaf 8 uur kun je terecht in Duin en Zee. Dus alles start in Duin en Zee. Er is ook een hele grote parking, dus voor iedereen gemakkelijk bereikbaar.
4: Allen daarheen op 20 september op Duin en Zee. Bedankt voor het gesprek, Christine de Vriend van de Parkinson Liga Oostende.
12: Nieuws en info aan de kust.
13: Radio Noordzee.
12: Noordzee Regio Nieuws.
4: KVDO zal de volgende match voor de beker van België in het Batimon Solar Park spelen. KVDO bereikte een overeenkomst met tegenstrever City Pirates Antwerpen om de match aan de kust te spelen. De man die verdacht wordt van de moord op een 43-jarige Oostendse vrouw blijft 2 maanden langer in de cel. Dat besliste de raadkamer. De 21-jarige Nederlander schoot in september vorig jaar de vrouw dood in de Brusselstraat. De schutter was eerder al veroordeeld in een drugszaak. Volgende zomer komt de burlesque show van het Witte Paard opnieuw naar Middelkerke. Dat kondigde Mark Koeken aan. Hij is een van de eigenaars van het Witte Paard in Blankenbergen. De samenwerking met Middelkerke wordt warm gehouden, want de showtempel in Blankenbergen moet tijdelijk dicht, omdat er een nieuw gebouw komt. En dit is het nationale en internationale nieuws.
12: Iedereen luistert naar Radio Noordzee.
14: Ik ben Ewout van Hoeken van Museum VZW.
15: Hallo, ik ben Augustijn Vermanderen en mijn muziek hoor je op Radio Noordzee.
23: Mijn naam is Arjan Jonkheren.
25: Ik ben Alain Bloeikes en ik luister naar Radio Noordzee.
12: Dichtbij wat er gebeurt in de regio.
13: Dit is Radio Noordzee.
4: Een diervriendelijke expo in het Cursaal. Schepen voor dierenwelzijn Fabrice Goffin. Een diervriendelijke expo, dat moet u blij maken.
26: Absoluut. Wanneer je de ambitie hebt om de diervriendelijkste stad van Vlaanderen te worden. En dat ga je na Brussel ook kiest voor de hoofdstad van de kust. Met een diervriendelijke zoo naar hier te komen. Ja, ben ik een blij man, hè.
4: Het is een hele moderne expo met VR-brillen en zo. Dat moet u als schepen voor technologie tevreden stellen.
26: Absoluut. Je hebt hier eigenlijk de ervaring van die vriendelijke tentoonstelling, maar dan met VR-brillen, waardoor dat je eigenlijk in een virtuele wereld kan connectie maken met dieren. Ik heb daar juist met een witte nijlpaard eigenlijk een contact gemaakt. Dat ik zeg van, allee, die zat naast mij, maakte geluiden ervan. Eigenlijk magnifiek.
4: Het is voor alle generaties.
26: Inderdaad, van jong tot gevorderde leeftijd, ik zal het zo noemen, je ervaart hier echt wel de mooiste zaken.
4: U was zelf het meest verwonderd over welk dier?
26: Een witte neushoorn. Alhoewel dat ook de connectie met de alligator, daar juist in de savanna, ook wel heel bijzonder is. Ik zou zeggen, het is echt, het is ongelooflijk.
4: Bedankt voor de tip, schepen Fabrice Goffin.
13: Nieuws en info. Nieuws en info aan de kust. Radio Noordzee.
12: Noordzee Regio Nieuws.
4: Skielster Lisa van Steenkisten van de Zwaantjes Roller Club is geselecteerd voor het wereldkampioenschap. Dat wordt dit najaar gereden in Paraguay. Van Steenkisten werd dit jaar Europees kampioen. In Bredene werden in de eerste 7 maanden van dit jaar bijna 1800 parkeerretributies ten onrechte uitgeschreven voor €40. Dat zegt gemeenteraadslid Christopher Meijre. Hij ontdekte dat op de toestellen nog steeds €30 staat, maar dat er bonnen van €40 worden uitgeschreven. Vermeijre en team Bredene eisen de terugbetaling voor de getroffen automobilisten. Het voorbije weekend werden opnieuw veel dode vissen aangetroffen in het vlotdok in de Oostendse achterhaven. Oorzaak van de massale vissterfte is de hitte en het zuurstoftekort. De civiele bescherming haalde honderden vissen uit het water. Intussen worden deze week in het bosje beluchters geplaatst om het zuurstofgehalte op peil te houden. Morgen starten de Paulusfeesten. Een belangrijk luik is het straattheater. Coördinator daarvan is Luc Loïc en hij kon een stuk werelderfgoed strikken.
3: Waar we eigenlijk allebei naar uitkijken is onze hoofdact, onze UNESCO-act, werelderfgoed. De middeleeuwse steel, het is een soort steekspel, maar het zijn steltlopers en de bedoeling is dat ze elkaar van de stokken lopen.
4: Die komen op het einde van de feesten.
3: Ja, inderdaad, de voorlaatste dag op de zondag komen ze met een bus uit Namen. Ze zullen dus een stoet vormen naar de locatie waar ze zullen spelen, waar de strijd doorgaat. En eerst zullen ze nog even uitleggen hoe het allemaal in elkaar steekt.
2: Meer op onze Facebookpagina Radio Noordzee Nieuws.
10: Radio Noordzee. Elk uur, meer regionaal nieuws.
16: Die spreuk is in het Frans. Je crois que comprendre, je suis inclassable. In het Oostens vertaald betekent dit in feite: ik schilder zoals ik denk, er is bij mij een hoek af. Met andere woorden, ik ben niet in een kotje te passen.
17: Het zijn er meer dan 70 die altijd de pleinen vullen. Dus de voor staat echt goed vol dit jaar.
18: Maar ik denk toch, de hoogtepunt voor onze zaak zal de prijs al gewoon hebben van Unizo, creatief ondernemer. Omdat het niet direct logisch is dat een goochelaar verhuurde de prijs kan winnen van creatief ondernemer. En daar waren we eigenlijk wel heel fier op.
10: Regionaal nieuws hoor je hier bij Noordzee. Radio Noordzee, kalender.
2: Op zaterdag 15 augustus kan je in Oudenburg naar de grootste rommelmarkt in de regio. Je kan snuisteren in alle straten van het centrum tot 5 uur. De Zwaantjes Rollerclub organiseert van 13 tot 16 augustus voor de 58ste keer de Grand Prix van Vlaanderen. Jonge en volwassen skielers, waaronder enkele steengoede lokale talenten, geven het beste van zichzelf op de skielerpiste en op de baan. Alles is gratis mee te maken aan de Egelaan in Zandvoorde. In De Haan kan je op zondag 16 augustus naar de Oude Klepperparade, een parade van motorfietsen en driewielers gebouwd voor 1920. De jaarlijkse rommelmarkt van de Melody Makers vindt plaats op zondag 16 augustus aan het Maritiem Instituut Mercator. Kom snuisteren tussen de vele koopjes, ontdek verborgen schatten en geniet van de gezellige sfeer. Het Country Festival strijkt neer in Middelkerken van vrijdag 21 tot zondag 23 augustus. Dit gratis evenement brengt live country muziek, foodtrucks en een Amerikaanse westernsfeer. Tips van onze Noordzeeredders hoor je op weekdagen om 14:15 bij Radio Noordzee.
1: Dit is Radio Noordzee.
10: Radio Noordzee.
1: Dichtbij wat er gebeurt in de regio.
4: De Grote Post programmeert komend seizoen ook comedy-programmator Rutger de Kloet. Wat mogen de mensen verwachten?
19: Wel, lachen is gezond, dus we hebben heel bewust gekozen om veel comedy te gaan programmeren volgend seizoen. En vanaf oktober tot en met juni kan je eigenlijk heel wat bekende, maar ook minder bekende comedians aan het werk zien in Oostende.
4: Wie zijn die jonge talenten?
19: Ik denk bijvoorbeeld aan Rubrecht van den Toren, aan Pieter Verelst, maar in het bijzonder ook aan Neuf Zet. Dat is een programma waar we allemaal jonge comedians, ook mensen met een andere origine, eigenlijk de eerste kans geven om hun werk voor te stellen aan het publiek.
4: Dat zijn verschillende comedians op één moment.
19: Inderdaad, onder de nummer Words, Beat and Jokes zijn dat een vijftal comedians geleid door een MC. We weten op vandaag nog niet wie dat precies zal zijn, maar die gaan een avondvullend programma brengen, allemaal met hun eigen werk.
4: Dat zijn die jonge talenten, er zijn ook gevestigde namen.
19: Gevestigde namen, absoluut. Ik denk aan Jan-Jaap van der Wal. De man woont intussen 10 jaar in Vlaanderen en brengt daar een show rond, Amor Fati. Maar ik kijk ook heel erg uit naar Pief Huvluf, Oostendenaar, die een thuismatch speelt, want die woont hier op enkele honderden meter vandaan. Ik denk aan Michael van Peel en natuurlijk Comilfo, die met een heel nieuwe show komt, Babel. Die mochten uiteraard ook niet ontbreken.
2: Bedankt voor het gesprek, Rutger de Kloet.
1: Radio Noordzee.
10: Noordzee.
1: Elk uur meer regionaal nieuws.
10: Noordzee regionieuws.
2: De vijfde editie van Peloton Parkinson heeft €36.000 ingezameld voor wetenschappelijk onderzoek. Dat gebeurde met een fietstocht van Oostende naar Brugge en Knokke en terug door 130 deelnemers. Theater aan Zee sloot dit weekend af. Er waren 100.000 bezoekers voor 500 voorstellingen. Driekwart van de voorstellingen was uitverkocht. Volgend jaar bestaat TAS 30 jaar. KV Diksmuide Oostende won met 6-0 tegen Avanti Stekene in het kader van de beker van België. De doelpunten waren van Dazen, Van den Schrik, Dumoulin, Beukels en twee keer Bronchin. KVDO gaat door naar de volgende ronde. In Ichtegem start de plaatselijke Carrefour met een actie voor 18 lokale verenigingen en clubs uit Ichtegem, Eernegem, Bekegem en Koekelare. Er zal in totaal €5.000 verdeeld worden. Klanten kunnen bepalen hoe de steun verdeeld wordt over de lokale verenigingen. In Westende gaan experts van de Universiteit van Antwerpen in gesprek met de buurtbewoners. Het maakt deel uit van een omgevingsbemiddelingstraject voor de ontwikkeling van de site van het Rauschenbergplein. Er zijn in de buurt verschillende ruimtelijke uitvoeringsplannen en ook protest tegen hoogbouw. De experts van de universiteit zijn aan de slag in opdracht van de gemeente Middelkerke en brengen de bezorgdheden in kaart. Meer regionieuws over een uur.
0: Iedereen luistert naar Radio Noordzee.
5: Hallo, ik ben Peter Kruijmeers van Toerisme Oostende.
6: Ik ben Kirby Hallemees.
8: Ik ben Gaël Bouzin.
20: Goeiedag, ik ben Jurgen Tavernier van Brouwerij Betsy uit Bredene. En uiteraard luister ik naar Radio Noordzee.
22: Regionaal nieuws hoor je hier bij Noordzee.
24: Radio Noordzee.
22: Dichtbij wat er gebeurt in de regio.
4: Een bijzondere reeks in de Grote Post is Mijn Lieve Lijf. Ann Pauls, u bent van de Grote Post. Hoe pakken jullie dat aan? Wat is dat Mijn Lieve Lijf?
27: Oh, ik praat zo graag over Mijn Lieve Lijf. Mijn Lieve Lijf is de gesprekkenreeks die gehost wordt door Lieve Blankaert. En we gaan eigenlijk met Lieve naar bijzondere plekken, naar mensen voor wie het niet altijd zo evident is om naar een cultuurhuis te komen om deel te nemen aan theater of aan gesprekken. En we spelen eigenlijk inhoudelijk in op de thema's die daar leven. De volgende reeks is al de vierde reeks, denk ik, of het vierde seizoen. Werken we samen met Katrien de Ruijscher, of is Katrien de Ruijscher te gast? Kent haar allemaal als Dr. Judy. Vanuit thuis, maar zij is ook een heel geëngageerde maker, podcastmaker onder andere ook, die een prachtige podcast heeft gemaakt over het verlies van haar vader aan een alcoholmisbruik en de impact die dat heeft gehad op haar gezin. En evenzeer hebben we ook Steven Mailleux te gast. En Steven Mailleux komt vertellen over de impact van burn-out op uw lichaam, op uw functioneren, op uw leven, op uw relaties. Dus deze twee gasten zijn te gast en eigenlijk spelen die altijd inhoudelijk in op iets wat er in de ontmoetingscentra bijvoorbeeld in dit geval al leeft.
4: Lieve Blankaert en gasten in ontmoetingscentra, welke ontmoetingscentra zijn dat?
27: Dit jaar gaan we naar de Ballon en naar de Schelpen.
4: Als mensen daarbij willen zijn in die twee ontmoetingscentra?
27: Ze kunnen uiteraard gewoon tickets kopen opnieuw via degrotepost.be, maar ook in het ontmoetingscentrum zelf. Dus bij Debbie van de Ballon of bij Roel van de Schelpen, laat u je naam daarachter en dan sta je zo op de lijst en regelen we dat de avond zelf wel.

0: Noordzee Regio Nieuws.
1: KVDO zal de volgende match voor de beker van België in het Batimon Solar Park spelen. KVDO bereikte een overeenkomst met tegenstrever City Pirates Antwerpen om de match aan de kust te spelen. De man die verdacht wordt van de moord op een 43-jarige Oostendse vrouw blijft 2 maanden langer in de cel. Dat besliste de raadkamer. De 21-jarige Nederlander schoot in september vorig jaar de vrouw dood in de Brusselstraat. De schutter was eerder al veroordeeld in een drugszaak. Volgende zomer komt de burlesque show van het Witte Paard opnieuw naar Middelkerken. Dat kondigde Mark Koeken aan. Hij is een van de eigenaars van het Witte Paard in Blankenbergen. De samenwerking met Middelkerken wordt warm gehouden, want de showtempel in Blankenbergen moet tijdelijk dicht, omdat er een nieuw gebouw komt. En dit is het nationale en internationale nieuws.
2: Dit is Radio Noordzee.
0: Nieuws en info aan de kust. Noordzee, dagklapper.
3: Oostende Koersen gaat elke maandag in de zomervakantie door op de Wellingtonrenbaan in Oostende. Vanaf 4:30 kan je genieten van paardenrennen en om 9:15 van Vlaamse artiesten die komen optreden. Vandaag zijn dat de Maltinies en Boemeke. Een ticket kost €13. Dan nog dit, heb jij informatie voor deze dagklapper? Mail ons op info@radionoordzee105.be.
0: Radio Noordzee informeert jou over wat er gebeurt in de regio.
4: De opbouw van de Paulusfeesten is volop bezig. Volgende week gaan ze van start. Programmator Chesney Chaaks, het programma is helemaal klaar nu.
5: Ja, zeker. We hebben alles ligt vast en het wordt een topfeest.
4: Met een paar nieuwigheden, toch?
5: Ja, dit jaar hebben we beslist om geen statiegeld mee te vragen voor onze bekers. We hopen dat de mensen dat positief ontvangen. We hopen ook dat de mensen hun bekers in onze bekervreters gaan gooien en niet op de grond. Zo hebben we toch onze bekers terug.
4: En als je dan kijkt naar de programmatie, wie zijn daar de grote namen dit jaar op de feesten?
5: Ik denk dat dit jaar vooral Absent Minded, Je Broers, Kumik, Preuteleute, Funeral Dress, Paul Michiels, Tissy Arno en nog zoveel meer.
4: Ik hoorde toch heel wat bands met een lokale inslag.
5: Ja, klopt. We proberen altijd zoveel mogelijk bands met een Oostendse link of die zelfs helemaal Oostendse zijn te boeken. En zo komen we tot een zeer gevarieerd programma.
4: En de avonden van de Paulusfeesten die worden telkens afgesloten met een DJ. Hoe zit dat?
5: Ja, dat klopt. We willen dus eigenlijk wanneer de laatste noot op het hoofdpodium uitdooft, dat dan eigenlijk de DJ in de tent direct begint. Zo blijft het feestje eigenlijk constant doorgaan en hoeven de mensen niet te zoeken naar entertainment. Het is gewoon omdraaien, tent in en verder feesten.
1: Bedankt voor het gesprek, Chesney Chaaks. Paulusfeesten in Oostende vanaf dinsdag 11 augustus.
0: Radio Noordzee. Elk uur, meer regionaal nieuws.
6: Want normaal gezien, meestal als ik in Oostende speel, heb ik zo 20 minuutjes, maximum 25 minuutjes gespeeld. Maar deze keer ga ik voor een lange set.
7: Wel, ik denk dat we vandaag op basketbal gezien hebben wat voetbalsupporters kunnen aanrichten. Want uiteindelijk de Turken die hier aanwezig waren, een goede 400 uit België, Nederland, Duitsland, kwamen hier in feite niet voor een basketbalmatch, maar kwamen gewoon om relletjes te veroorzaken, schade te veroorzaken.
8: Wel, het is in Roxham gelegen op de hoek van de Zeeweg en de Oude Brugseweg. We werken daar al een aantal jaar aan de aanplant van het bos en gaan daar nu eigenlijk een verdere uitbreiding voorzien.
9: De bedoeling is eigenlijk dat het schip eigenlijk in zijn originele staat volledig terug opgebouwd wordt. Dus de mast komt er nog op, de bokken komen er nog op.
10: De hotelschool is uiteindelijk afgebroken en is een nieuwe school gekomen, de Foodbox. Maar bij de afbraakwerken heeft de school ook heel wat materiaal geschonken aan de stad Oostende.
0: Regionaal nieuws hoor je hier bij Noordzee. Noordzee Regio Nieuws.
1: Skielster Lisa van Steenkisten van de Zwaantjes Rollerclub is geselecteerd voor het wereldkampioenschap. Dat wordt dit najaar gereden in Paraguay. Van Steenkisten werd dit jaar Europees kampioen. In Bredenen werden in de eerste 7 maanden van dit jaar bijna 1800 parkeerretributies ten onrechte uitgeschreven voor €40. Dat zegt gemeenteraadslid Christopher Meijre. Hij ontdekte dat op de toestellen nog steeds €30 staat, maar dat er bonnen van €40 worden uitgeschreven. Vermeijden en Team Bredene eisen de terugbetaling voor de getroffen automobilisten. Het voorbije weekend werden opnieuw veel dode vissen aangetroffen in het vlotdok in de Oostendse Achterhaven. Oorzaak van de massale vissterfte is de hitte en het zuurstoftekort. De civiele bescherming haalde honderden vissen uit het water. Intussen worden deze week in het bosje beluchters geplaatst om het zuurstofgehalte op peil te houden. Morgen starten de Paulusfeesten. Een belangrijk luik is het straattheater. Coördinator daarvan is Luc Loïc en hij kon een stuk werelderfgoed strikken.
11: Waar we eigenlijk allebei naar uitkijken is onze hoofdact, onze UNESCO-act, werelderfgoed. De middeleeuwse het is een soort steekspel, maar het zijn steltelopers en de bedoeling is dat ze elkaar van de stokken lopen.
4: Die komen op het einde van de feesten.
11: Ja, inderdaad, de voorlaatste dag op de zondag komen ze met een bus uit Namen. Ze zullen dus een stoet vormen naar de locatie waar ze zullen spelen, waar de strijd doorgaat. En eerst zullen ze nog even uitleggen hoe het allemaal in elkaar steekt.
1: Meer op onze Facebookpagina Radio Noordzee Nieuws.
2: Dit is Radio Noordzee.
0: Radio Noordzee.
2: Dichtbij wat er gebeurt in de regio.
4: KV Diksmuiden-Oostende staat voor de start van het nieuwe seizoen. Bram Kersenbelk, hoe gaat het met KVDO? Waar komen jullie uit?
12: Jammer genoeg komen wij nog uit in tweede amateurklasse, want vorig seizoen net de promotie gemist in de eindronde. Een mooie tweede plaats behaald wel. Maar de ambities dit seizoen zijn wel klaar. Wij willen zeker promoveren. We hebben er ook de nodige versterkingen voor gehaald. Dus de bedoeling is om zeker ons duchtig woordje mee te strijden voor de titel.
4: Wie zijn die versterkingen? Wie zijn die aanwinsten voor KVDO?
12: Met Niels Pierre en Nagy Maartens hebben we eigenlijk twee spelers teruggehaald die de volledige jeugdopleiding bij KV Oostende hebben doorlopen. Zij komen van Knokke, dat een reeks hoger speelt dan ons. Dus dat zijn zeker twee transfers die het verschil moeten kunnen maken. Met Diju hebben we van Lebbeke een van de beste spitsen uit de reeks gehaald. Vorig jaar heel veel goals en assists. Met Robbe de Kosteren hebben we een ex-prof van Cercle Brugge binnengehaald, die vorig jaar bij Roeselare zat. Dat zijn slechts vier van de negen transfers. Maar ik denk dat elke speler een absolute meerwaarde zal moeten zijn.
4: De ambities zijn hoog om dan dit jaar toch die promotie af te dwingen.
12: Ja, dat is wel de bedoeling. Hè. Ik denk ook met onze supporters aantallen, met de accommodatie, met de transfers die gedaan worden, kun je jezelf ook niet verschuilen. En moeten we zeggen dat we durven voor de titel gaan. Maar de eerlijkheid gebiedt wel om te zeggen dat het een hele zware reeks zal worden. Zwaarder dan vorig jaar nog, denk ik. Met een Eendracht Aalst-leden. Eendracht Aalst dat ook een zekere historie heeft en terug wil opklimmen. Ninove die is gezakt, die meteen weer wil promoveren. Dus ja, het zal zeker geen sinecure zijn.
1: Bedankt voor het gesprek, Bram Kersenbelk van KVDO. En veel succes.
0: Iedereen luistert naar Radio Noordzee.
13: Yo, what's up? Hier met Michael van Ino, beter bekend als Doge.
14: Ik ben Luc Kaals en, als je het wilt weten, ik luister heel graag naar Radio Noordzee.
15: Ik ben Servaas Buisgaard.
16: Ik ben Thorsten Thijs. Spreekt voor zich met de Noordzee voor onze deur dat wij luisteren naar Radio Noordzee.
0: Noordzee Regio Nieuws.
1: De vijfde editie van Peloton Parkinson heeft €36.000 ingezameld voor wetenschappelijk onderzoek. Dat gebeurde met een fietstocht van Oostende naar Brugge en Knokke en terug door 130 deelnemers. Theater aan Zee sloot dit weekend af. Er waren 100.000 bezoekers voor 500 voorstellingen. Driekwart van de voorstellingen was uitverkocht. Volgend jaar bestaat TAS 30 jaar. KV Diksmuiden-Oostende won met 6-0 tegen Avanti Stekene in het kader van de beker van België. De doelpunten waren van Dazen, Van den Schrik, Dumoulin, Beukels en twee keer Bronchin. KVDO gaat door naar de volgende ronde. In Ichtegem start de plaatselijke Carrefour met een actie voor 18 lokale verenigingen en clubs uit Ichtegem, Eernegem, Bekegem en Koekelaren. Er zal in totaal €5.000 verdeeld worden. Klanten kunnen bepalen hoe de steun verdeeld wordt over de lokale verenigingen. In Westende gaan experts van de Universiteit van Antwerpen in gesprek met de buurtbewoners. Het maakt deel uit van een omgevingsbemiddelingstraject voor de ontwikkeling van de site van het Rauschenbergplein. Er zijn in de buurt verschillende ruimtelijke uitvoeringsplannen en ook protest tegen hoogbouw. De experts van de universiteit zijn aan de slag in opdracht van de gemeente Middelkerken en brengen de bezorgdheden in kaart. Meer regionieuws over een uur.
0: Radio Noordzee. Elk uur, meer regionaal nieuws.
17: We hebben een geheel parcours afgelegd in het kader van een nieuwe toekomst voor Uitleghem.
18: Ja, er komt een gloednieuw Lago Zwemparadijs. En ons 14e Zwemparadijs. We zijn ook heel blij dat het hier op deze prachtige locatie in Breene kan komen.
19: We gaan de decors van Studio 100 ontdekken, kostuums van Studio 100. De geschiedenis zal aan de hand van alle Studio 100 figuren uitgelegd worden doorheen de tijd van Studio 100.
20: Een tweede piste dat de stad zou kunnen doen, is de graven zelf in ere herstellen. Niet alleen voor de show, maar ook als respect voor de mensen die hier begraven liggen. En vooral ook voor de veiligheid van de bezoekers.
0: Regionaal nieuws hoor je hier bij Noordzee.
1: Vanavond en vannacht dalen de temperaturen aan de kust naar 16 graden. Morgen dinsdag een matige oostenwind met veel zon. Temperaturen rond de 22 graden aan zee. En ook woensdag zeer veel zon en temperaturen tot 25 graden. De strandwatertemperatuur bedraagt 21,8 graden. Het is laag water om 20 voor 7 en de zon gaat onder om 9:15.
0: Radio Noordzee.
2: Dichtbij wat er gebeurt in de regio.
4: Wim Dankaert, u speelt mee in de theaterwandeling Het Alsjeblieft Meisje. Opnieuw met de Dakbroeders. U werkte eerder met hen.
21: Ja, dat is waar. Dit is mijn, ik denk al de vierde keer of zo dat ik met hen werk. Ik werk ook in Antwerpen regelmatig met amateurs en zo. Ik vind de mix tussen professionele en amateurs vind ik heel fijn. Ik heb ook lang les gegeven aan het conservatorium. Ik vind het heel fijn om met mensen te werken. En dat is blijkbaar ook opgevallen tijdens de vorige theaterwandelingen. Omdat ik ja, de zaken nogal kan sturen. Dan viel Katlijn op en u heeft Katlijn gevraagd of ik twee van de, hoeveel zijn het er, zes scènes wil regisseren. En ik speel ook in een van de twee.
4: En wat speelt u?
21: In de eerste scène speel ik een ouder koppel bij wie Julie op bezoek komt. Niet op bezoek komt, ze komt eigenlijk terug thuis. Ze is getrouwd met de zoon. En Julie is een Vlaams meisje dat in de Eerste Wereldoorlog haar lichaam heeft moeten verkopen. Die zoon is daar achtergekomen en die is daar bijzonder boos over. De ouders, ik ben de vader van de zoon. De ouders die houden zeer veel van het meisje en dat zorgt dus voor een flinke confrontatie in de eerste scène.
4: Dat thema, het Alsjeblieft Meisje, is iets wat heel leefde aan de kust. Kende u die problematiek of was het door het boek dat u het hebt ontdekt?
21: Dat is helemaal door het boek van Katlijn. Katlijn schrijft heel vaak over de oorlog. Eerste oorlog, Tweede Wereldoorlog. En eigenlijk weet ik daar zelf niet wel over de oorlog en over de politiek. Maar de problematiek van de mensen zelf is heel boeiend. En daar weet Katlijn zich echt wel in te verdiepen.
4: Hoe is het om die mensen te coachen?
21: Fijn. In deze eerste scène werk ik met een drietal mensen die eigenlijk heel goed spelen. Ja, echt. De tweede scène trouwens ook hoor, maar in de tweede scène speel ik niet zelf. En dat is toch een groot verschil. Het coachen plus spelen. Ik moet observator zijn en ook speler. Het is niet makkelijk.
4: Op de Oosteroever, kende u de streek?
21: Nee, ik weet heel weinig van de zee en van Oostende. Ik ben echt van Antwerpen, ja.
4: Maar er komt verandering in.
21: Ja, daar is de laatste jaren meer en meer verandering in gekomen, dat is waar.
1: Okay. Wim Dankaert, bedankt voor het gesprek en veel succes met het Alsjeblieft Meisje.
2: Dit is Radio Noordzee. Dichtbij wat er gebeurt in de regio.
0: Noordzee Regionieuws.
1: KVDO zal de volgende match voor de beker van België in het Batimont Solarpark spelen. KVDO bereikte een overeenkomst met tegenstrever City Pirates Antwerpen om de match aan de kust te spelen. De man die verdacht wordt van de moord op een 43-jarige Oostendse vrouw blijft 2 maanden langer in de cel. Dat besliste de raadkamer. De 21-jarige Nederlander schoot in september vorig jaar de vrouw dood in de Brusselstraat. De schutter was eerder al veroordeeld in een drugszaak. Volgende zomer komt de burlesque show van het Witte Paard opnieuw naar Middelkerken. Dat kondigde Mark Koeken aan. Hij is een van de eigenaars van het Witte Paard in Blankenbergen. De samenwerking met Middelkerken wordt warm gehouden, want de showtempel in Blankenbergen moet tijdelijk dicht, omdat er een nieuw gebouw komt. En dit is het nationale en internationale nieuws.
3: Iedereen luistert naar Radio Noordzee.
5: Ik ben George Keters.
22: Ik ben Caroline de Vriend.
23: Ik ben comedian Mohsin Abbas en ik luister naar Radio Noordzee.
3: Dit is Radio Noordzee.
2: Dichtbij wat er gebeurt in de regio.
4: Christine de Vriend, u bent voorzitter van de contactgroep Oostende van de Vlaamse Parkinsonliga. Wie zijn jullie? Wat doen jullie?
24: Onze belangrijkste doelstelling is mensen met Parkinson samenbrengen en eigenlijk samen activiteiten doen.
4: Welke activiteiten organiseren jullie in de loop van het jaar?
24: We hebben eigenlijk twee groepen. We hebben aan de ene kant onze maandelijkse activiteiten. Die doorgaan de maandag namiddag, de vierde maandag namiddag van de maand. En de woensdag namiddag, ene keer in de maand. De maandag namiddag is een beetje van alles. En de woensdag namiddag is vooral bewegen. Want bewegen is zeer belangrijk voor mensen met Parkinson. Daarnaast hebben we de wekelijkse activiteit, dat is de Parkispoor. Die gaat door in de schapperij van 5:30 tot 6:30. En dat is eigenlijk echt sporten, rekening houdend met wat belangrijk is voor mensen met Parkinson.
4: Dat is iets wat jullie onlangs hebben geïntroduceerd, die Parkispoor. Slaat dat aan? Bereiken jullie die mensen?
24: We zouden eigenlijk liever nog een aantal mensen meer bereiken. Maar we merken wel, de mensen die komen, die haken niet af. Die zijn zeer blij om te blijven komen.
4: Er is nu een bijzondere grote activiteit dit najaar.
24: Klopt, inderdaad. 20 september doen we een wandelevenement. Waarom hebben wij dat wandelevenement georganiseerd? Dat is nu het tweede jaar op rij dat we dat organiseren en we zijn van plan om dat eigenlijk elk jaar te blijven organiseren. We willen aan de ene kant geld inzamelen voor het wetenschappelijk onderzoek en daarnaast willen we ook dat mensen met Parkinson zelf kunnen deelnemen. Vandaar dat we gezocht hebben naar een activiteit die laagdrempelig is en wandelen lijkt ons het geschikte moment of het geschikte activiteit om die twee zaken te kunnen combineren.
4: Wat staat er dan te gebeuren op 20 september?
24: Op 20 september kun je dus

0: Hij informeert jou over wat er gebeurt in de regio. Noordzee Regio Nieuws.
1: Skielster Lisa van Steenkisten van de Zwaantjes Rollerclub is geselecteerd voor het wereldkampioenschap. Dat wordt dit najaar gereden in Paraguay. Van Steenkisten werd dit jaar Europees kampioen. In Bredene werden in de eerste 7 maanden van dit jaar bijna 1800 parkeerretributies ten onrechte uitgeschreven voor €40. Dat zegt gemeenteraadslid Christoffer Meijre. Hij ontdekte dat op de toestellen nog steeds €30 staat, maar dat er bonnen van €40 worden uitgeschreven. Vermeijre en team Bredene eisen de terugbetaling voor de getroffen automobilisten. Het voorbije weekend werden opnieuw veel dode vissen aangetroffen in het vlotdok in de Oostendse Achterhaven. Oorzaak van de massale vissterfte is de hitte en het zuurstoftekort. De civiele bescherming haalde honderden vissen uit het water. Intussen worden deze week in het bosje beluchters geplaatst om het zuurstofgehalte op peil te houden. Morgen starten de Paulusfeesten. Een belangrijk luik is het straattheater. Coördinator daarvan is Luc Loïc en hij kon een stuk werelderfgoed strikken.
2: Waar we eigenlijk allebei naar uitkijken is onze hoofdact, onze UNESCO-act, werelderfgoed. Het middeleeuwse steel, het is een soort steekspel, maar het zijn steltlopers en de bedoeling is dat ze elkaar van de stokken lopen.
3: Die komen op het einde van de feesten.
2: Ja, inderdaad, de voorlaatste dag op de zondag komen ze met een bus uit Namen. Ze zullen dus een stoet vormen naar de locatie waar ze zullen spelen, waar de strijd doorgaat. En eerst zullen ze nog even uitleggen hoe het allemaal in elkaar steekt.
1: Meer op onze Facebookpagina Radio Noordzee Nieuws.
0: Radio Noordzee. Elk uur, meer regionaal nieuws.
4: Dat is inderdaad op open lucht. En wat dat er ook natuurlijk traditiegetrouw terug is, dat is de sprotjes dat ze bakken en de visjes, dat komt allemaal terug.
5: Het Stadsmuseum en zijn collectie. Het heeft een heel rijke Oostendse collectie. En vandaag willen we eigenlijk dat samen een aantal authentieke producten en Oostendse specialiteiten in de kijker zetten.
6: Ja, absoluut. Wel niet hetzelfde meemaken als vorige zaterdag. We wisten dat ze agressief gingen zijn. En ik denk dat ons aanvalsplan goed gelukt is.
7: Samen met een paar collega's vonden we wel dat we iets regionaals wilden doen. En ook iets waar we niet veel voor ingezet geweest zijn. En dan hebben we alles afgelopen en vonden we deze twee het meest passende.
0: Regionaal nieuws hoor je hier bij Noordzee. Radio Noordzee kalender.
1: Op zaterdag 15 augustus kan je in Oudenburg naar de grootste rommelmarkt in de regio. Je kan snuisteren in alle straten van het centrum tot 5 uur. De Zwaantjes Rollerclub organiseert van 13 tot 16 augustus voor de 58ste keer de Grand Prix van Vlaanderen. Jonge en volwassen skielers, waaronder enkele steengoede lokale talenten, geven het beste van zichzelf op de skielerpiste en op de baan. Alles is gratis mee te maken aan de Egelaan in Zandvoorde. In De Haan kan je op zondag 16 augustus naar de Oude Klepperparade. Een parade van motorfietsen en driewielers, gebouwd voor 1920. De jaarlijkse rommelmarkt van de Melody Makers vindt plaats op zondag 16 augustus aan het Maritiem Instituut Mercator. Kom snuisteren tussen de vele koopjes, ontdek verborgen schatten en geniet van de gezellige sfeer. Het Country Festival strijkt neer in Middelkerken van vrijdag 21 tot zondag 23 augustus. Dit gratis evenement brengt live country muziek, foodtrucks en een Amerikaanse westernsfeer. Tips van onze Noordzeeredders hoor je op weekdagen om 14:15 bij Radio Noordzee.
0: Dichtbij wat er gebeurt in de regio.
8: Dit is Radio Noordzee.
9: Een diervriendelijke expo in het Cursaal. Schepen voor dierenwelzijn Fabrice Goffin. Een diervriendelijke expo, dat moet u blij maken.
10: Absoluut. Wanneer je de ambitie hebt om de diervriendelijkste stad van Vlaanderen te worden. En dat ga je na Brussel ook kiest voor de hoofdstad van de kust. Met de diervriendelijke zoo naar hier te komen. Ja, ben ik een blij man, hè.
9: Het is een hele moderne expo met VR-brillen en zo. Dat moet u als schepen voor technologie tevreden stellen.
10: Absoluut. Je hebt hier eigenlijk de ervaring van die vriendelijke tentoonstelling, maar dan met VR-brillen, waardoor dat je eigenlijk in een virtuele wereld kan connectie maken met dieren. Ik heb daar juist met een

0: Nijlpaard eigenlijk een contact gemaakt. Dat ik zeg van, allee, die zat naast mij, maakte geluiden ervan. Eigenlijk magnifiek.
1: Het is voor alle generaties.
0: Inderdaad, van jong tot gevorderde leeftijd, ik zal het zo noemen, je ervaart hier echt wel de mooiste zaken.
1: U was zelf het meest verwonderd over welk dier?
0: Een witte neushoorn. Alhoewel dat ook de connectie met de alligator, daar juist in de savanna, ook wel heel bijzonder is. Ik zou zeggen, ja, het is ongelooflijk.
2: Bedankt voor de tip, schepen Fabrice Goffin.
3: Radio Noordzee informeert jou over wat er gebeurt in de regio. Noordzee Regio Nieuws.
2: De vijfde editie van Peloton Parkinson heeft €36.000 ingezameld voor wetenschappelijk onderzoek. Dat gebeurde met een fietstocht van Oostende naar Brugge en Knokke en terug door 130 deelnemers. Theater aan Zee sloot dit weekend af. Er waren 100.000 bezoekers voor 500 voorstellingen. Driekwart van de voorstellingen was uitverkocht. Volgend jaar bestaat TAS 30 jaar. KV Diksmuiden-Oostende won met 6-0 tegen Avanti Stekene in het kader van de beker van België. De doelpunten waren Van Daze, Van den Schrik, Dumoulin, Beukels en twee keer Bronchin. KVDO gaat door naar de volgende ronde. In Ichtegem start de plaatselijke Carrefour met een actie voor 18 lokale verenigingen en clubs uit Ichtegem, Eernegem, Bekegem en Koekelare. Er zal in totaal €5.000 verdeeld worden. Klanten kunnen bepalen hoe de steun verdeeld wordt over de lokale verenigingen. In Westende gaan experts van de Universiteit van Antwerpen in gesprek met de buurtbewoners. Het maakt deel uit van een omgevingsbemiddelingstraject voor de ontwikkeling van de site van het Rauschenbergplein. Er zijn in de buurt verschillende ruimtelijke uitvoeringsplannen en ook protest tegen hoogbouw. De experts van de universiteit zijn aan de slag in opdracht van de gemeente Middelkerke en brengen de bezorgdheden in kaart. Meer regionieuws over een uur.
3: Iedereen luistert naar Radio Noordzee.
4: Ik ben Pierre de Koning van Liegbaken.
5: Ik ben Stefan Tange.
6: Ik ben Thierry de Klerk, assistant coach van Basket Oostende.
7: Ik ben Pieter Hens van Toerisme Oostende en ik hou van Noordzee.
8: Ik ben Mieke van Zeelen en als ik op vakantie kom naar de kust, dan luister ik graag naar Radio Noordzee.
9: Dit is Radio Noordzee.
3: Radio Noordzee.
9: Dichtbij wat er gebeurt in de regio.
10: De Grote Post programmeert komend seizoen ook comedy-programmator Rutger de Kloet. Wat mogen de mensen verwachten?
11: Wel, lachen is gezond, dus we hebben heel bewust gekozen om veel comedy te gaan programmeren volgend seizoen. En ja, vanaf oktober tot en met juni kan je eigenlijk heel wat bekende, maar ook minder bekende comedians aan het werk zien in Oostende.
10: Wie zijn die jonge talenten?
11: Ik denk bijvoorbeeld aan Rubrecht van den Toren, aan Pieter Verelst, maar in het bijzonder ook aan Neuf Zet. Dat is een programma waar we allemaal jonge comedians, ook mensen met een andere origine, eigenlijk de eerste kans geven om hun werk voor te stellen aan het publiek.
10: Dat zijn verschillende comedians op één moment.
11: Inderdaad, onder de nummer Words, Beat and Jokes zijn dat een vijftal comedians geleid door een MC. We weten op vandaag nog niet wie dat precies zal zijn, maar die gaan een avondvullend programma brengen, allemaal met hun eigen werk.
10: Dat zijn die jonge talenten, er zijn ook gevestigde namen.
11: Gevestigde namen, absoluut. Ik denk aan Jan-Jaap van der Wal. De man woont intussen 10 jaar in Vlaanderen en brengt daar een show rond, Amor Fati. Maar ik kijk ook heel erg uit naar Pief Huvluf, Oostendenaar, die een thuismatch speelt, want die woont hier op enkele honderden meter vandaan. Ik denk aan Michael van Peel en natuurlijk Comilfo, die met een heel nieuwe show komt, Babel. Die mochten uiteraard ook niet ontbreken.
2: Bedankt voor het gesprek, Rutger de Kloet.
3: Radio Nieuws en info aan de kust. Noordzee Regio Nieuws.
2: KVDO zal de volgende match voor de beker van België in het Batimon Solar Park spelen. KVDO bereikte een overeenkomst met tegenstrever City Pirates Antwerpen om de match aan de kust te spelen. De man die verdacht wordt van de moord op een 43-jarige Oostendse vrouw blijft 2 maanden langer in de cel. Dat besliste de raadkamer. De 21-jarige Nederlander schoot in september vorig jaar de vrouw dood in de Brusselstraat. De schutter was eerder al veroordeeld in een drugszaak. Volgende zomer komt de burlesque show van het Witte Paard opnieuw naar Middelkerke. Dat kondigde Mark Koeken aan. Hij is een van de eigenaars van het Witte Paard in Blankenbergen. De samenwerking met Middelkerke wordt warm gehouden, want de showtempel in Blankenbergen moet tijdelijk dicht, omdat er een nieuw gebouw komt. En dit is het nationale en internationale nieuws.
9: Dit is Radio Noordzee. Radio
3: Noordzee. Noordzee, dagklapper.
4: Oostende Koersen gaat elke maandag in de zomervakantie door op de Wellington-renbaan in Oostende. Vanaf 4:30 kan je genieten van paardenrennen en om 9:15 van Vlaamse artiesten die komen optreden. Vandaag zijn dat de Maltinies en Boemeke. Een ticket kost €13. Dan nog dit, heb jij informatie voor deze dagklapper? Mail ons op info@radionoordzee105.be.
9: Regionaal nieuws hoor je hier bij Noordzee.
3: Radio Noordzee.
9: Dichtbij wat er gebeurt in de regio.
10: Een bijzondere reeks in de Grote Post is Mijn Lieve Lijf. Ann Pauls, u bent van de Grote Post. Hoe pakken jullie dat aan? Wat is dat Mijn Lieve Lijf?
5: Oh, ik praat zo graag over Mijn Lieve Lijf. Mijn Lieve Lijf is de gesprekkenreeks die gehost wordt door Lieve Blankaert. En we gaan eigenlijk, Mijn Lieve, naar bijzondere plekken voor wie dat mensen, naar mensen voor wie het niet altijd zo evident is om naar een cultuurhuis te komen om deel te nemen aan theater of aan gesprekken. En we spelen eigenlijk inhoudelijk in op de thema's die daar leven. De volgende reeks is al de vierde reeks, denk ik, of het vierde seizoen. Werken we samen met Katrien de Ruijscher, of is Katrien de Ruijscher te gast? Kent haar allemaal als Dr. Judy. Vanuit thuis, maar ze is ook een heel geëngageerde maker, podcastmaker onder andere ook, die een prachtige podcast heeft gemaakt over het verlies van haar vader aan een alcoholmisbruik en de impact die dat heeft gehad op haar gezin. En evenzeer hebben we ook Steven Mailleux te gast. En Steven Mailleux komt vertellen over de impact van burn-out op uw lichaam, op uw functioneren, op uw leven, op uw relaties. Dus deze twee gasten zijn te gast en eigenlijk spelen die altijd inhoudelijk in op iets wat er in de ontmoetingscentra bijvoorbeeld in dit geval al leeft.
10: Lieve Blankaert en gasten in ontmoetingscentra, welke ontmoetingscentra zijn dat?
5: Dit jaar gaan we naar de Ballon en naar de Schelpen.
10: Als mensen daarbij willen zijn in die twee ontmoetingscentra?
5: Ze kunnen uiteraard gewoon tickets kopen opnieuw via degrotepost.be, maar ook in het ontmoetingscentrum zelf. Dus bij Debbie van de Ballon of bij Roel van de Schelpen, laat u uw naam daarachter en dan heb je zo, sta je zo op de lijst en regelen we dat de avond zelf wel.
3: Radio Noordzee. Elk uur, meer regionaal nieuws.
12: En in dat nieuw huwelijksreglement hebben we huwen op locatie mogelijk gemaakt. We hebben daarbij geopteerd voor de Venetiaanse gaanderijen met de zicht op zee en de kiosk van het Leopoldpark.
13: Met mijn drieraam, dat hangt nu bijna volledig vol. Allee, het kan er nog altijd bij. Er nog mensen zijn die willen een kaartje in de bus steken, gerust. He. En het wordt persoonlijk bij je thuisgebracht.
14: Op de Torhoutse Steenweg, ter hoogte van het Macleodplein, hebben we beslist om daar een regenboogzebrapad aan te leggen. Het was belangrijk voor ons als stad om ook duidelijk het signaal te geven dat ook in Oostende iedereen zichzelf kan zijn en graag mag zien wie hij graag wil zien.
3: Regionaal nieuws hoor je hier bij Noordzee. Noordzee Regio Nieuws.
2: Skielster Lisa van Steenkiste van de Zwaadjes Rollerclub is geselecteerd voor het wereldkampioenschap. Dat wordt dit najaar gereden in Paraguay. Van Steenkiste werd dit jaar Europees kampioen. In Bredene werden in de eerste 7 maanden van dit jaar bijna 1800 parkeerretributies ten onrechte uitgeschreven voor €40. Dat zegt gemeenteraadslid Christopher Meijre. Hij ontdekte dat op de toestellen nog steeds €30 staat, maar dat er bonnen van €40 worden uitgeschreven. Vermeire en Team Bredene eisen de terugbetaling voor de getroffen automobilisten. Het voorbije weekend werden opnieuw veel dode vissen aangetroffen in het vlotdok in de Oostendse Achterhaven. Oorzaak van de massale vissterfte is de hitte en het zuurstoftekort. De civiele bescherming haalde honderden vissen uit het water. Intussen worden deze week in het bosje beluchters geplaatst om het zuurstofgehalte op peil te houden. Morgen starten de Paulusfeesten. Een belangrijk luik is het straattheater. Coördinator daarvan is Luc Loïc en hij kon een stuk werelderfgoed strikken.
15: Waar we eigenlijk allebei naar uitkijken is onze hoofdact, onze UNESCO-act, werelderfgoed. De middeleeuwse het is een soort steekspel, maar het zijn steltelopers en de bedoeling is dat ze elkaar van de stokken lopen.
10: Die komen op het einde van de feesten.
15: Ja, inderdaad, de voorlaatste dag op de zondag komen ze met een bus uit Namen. Ze zullen dus een stoet vormen naar de locatie waar ze zullen spelen, waar de strijd doorgaat. En eerst zullen ze nog even uitleggen hoe het allemaal in elkaar steekt.
2: Meer op onze Facebookpagina Radio Noordzee Nieuws.
3: Radio Noordzee informeert jou over wat er gebeurt in de regio.
10: De opbouw van de Paulusfeesten is volop bezig. Volgende week gaan ze van start. Programmator Chesney Chaaks, het programma is helemaal klaar nu.
16: Ja, zeker. We hebben alles ligt vast en het wordt een topfeest.
10: Met een paar nieuwigheden, toch?
16: Ja, dit jaar hebben we beslist om geen statiegeld mee te vragen voor onze bekers. We hopen dat de mensen dat positief ontvangen. We hopen ook dat de mensen hun bekers in onze bekervreters gaan gooien en niet op de grond. Zo hebben we toch onze bekers terug.
10: En als je dan kijkt naar de programmatie, wie zijn daar de grote namen dit jaar op de feesten?
16: Ik denk dat dit jaar vooral Absent Minded, Je Broers, Kumik, Preuteleute, Funeral Dress, Paul Michiels, Tissy Arno en nog zoveel meer.
10: Ik hoorde toch heel wat bands met een lokale inslag.
16: Ja, klopt. We proberen altijd zoveel mogelijk bands met een Oostendse link of die zelfs helemaal Oostendse zijn te boeken. En zo komen we tot een zeer gevarieerd programma.
10: En de avonden van de Paulusfeesten die worden telkens afgesloten met een DJ. Hoe zit dat?
16: Ja, dat klopt. We willen dus eigenlijk wanneer de laatste noot op het hoofdpodium uitdooft, dat dan eigenlijk de DJ in de tent direct begint. Zo blijft het feestje eigenlijk constant doorgaan en hoeven de mensen niet te zoeken naar entertainment. Het is gewoon omdraaien, tent in en verder feesten.
2: Bedankt voor het gesprek, Chesney Chaaks. Paulusfeesten in Oostende vanaf dinsdag 11 augustus.
3: Iedereen luistert naar Radio Noordzee.
17: Wel, ik ben cultureel geboren en getogen in Oostende.
18: Ik ben Willy Boschem en voor mij, ik hou ervan van de Noordzee. Dus voor mij is dat mijn leven geworden. Ik zou zonder de Oostendse lucht of het zeetje niet meer kunnen leven.
19: Ik ben Danny van Loo en ik hou van de Noordzee en uiteraard ook van Radio Noordzee.
3: Noordzee Regio Nieuws.
2: De vijfde editie van Peloton Parkinson heeft 36.000 euro ingezameld voor wetenschappelijk onderzoek. Dat gebeurde met een fietstocht van Oostende naar Brugge en Knokke en terug door 130 deelnemers. Theater aan Zee sloot dit weekend af. Er waren 100.000 bezoekers voor 500 voorstellingen. Driekwart van de voorstellingen was uitverkocht. Volgend jaar bestaat TAS 30 jaar. KV Diksmuiden-Oostende won met 6-0 tegen Avanti Stekene in het kader van de beker van België. De doelpunten waren Van Dazen, Van den Schrik, Dumoulin, Beukels en twee keer Bronchin. KVDO gaat door naar de volgende ronde. In Ichtegem start de plaatselijke Carrefour met een actie voor 18 lokale verenigingen en clubs uit Ichtegem, Eernegem, Bekegem en Koekelaren. Er zal in totaal 5.000 euro verdeeld worden. Klanten kunnen bepalen hoe de steun verdeeld wordt over de lokale verenigingen. In Westende gaan experts van de Universiteit van Antwerpen in gesprek met de buurtbewoners. Het maakt deel uit van een omgevingsbemiddelingstraject voor de ontwikkeling van de site van het Rauschenbergplein. Er zijn in de buurt verschillende ruimtelijke uitvoeringsplannen en ook protest tegen hoogbouw. De experts van de universiteit zijn aan de slag in opdracht van de gemeente Middelkerken en brengen de bezorgdheden in kaart. Meer regionieuws over een uur.
3: Radio Noordzee. Elk uur, meer regionaal nieuws.
20: Ik vind het ongelooflijk een fantastische uitdaging voor Stad Oostende. Die renovatie is totaal geslaagd. Het geeft enorm veel cachet en is zeker een meerwaarde voor de uitstraling van James Ensor.
1: Wij zijn geselecteerd om de mensen hier in de woonzorgcentra, het personeel, te ondersteunen op psychosociaal vlak.
21: Ik vind het een heel mooie expo. Ik vind het ook een fantastisch decor. Fort Napoleon, ik kende het niet. Tot mijn schaamte. Hè. Ik kom niet genoeg in Oostende, dat is duidelijk.
3: Regionaal nieuws hoor je hier bij Noordzee.
2: Vanavond en vannacht dalen de temperaturen aan de kust naar 16 graden. Morgen dinsdag een matige oostenwind met veel zon. Temperaturen rond de 22 graden aan zee. En ook woensdag zeer veel zon en temperaturen tot 25 graden. De strandwatertemperatuur bedraagt 21,8 graden. Het is laag water om 20 voor 7 en de zon gaat onder om 9:15.
9: Dit is Radio Noordzee.
3: Radio Noordzee.
9: Dichtbij wat er gebeurt in de regio.
10: KV Diksmuiden Oostende staat voor de start van het nieuwe seizoen. Bram Kersenbelk, hoe gaat het met KVDO? Waar komen jullie uit?
22: Jammer genoeg komen wij nog uit in tweede amateurklasse, want vorig seizoen net de promotie gemist in de eindronde. Een mooie tweede plaats behaald wel. Maar de ambities dit seizoen zijn wel klaar. Wij willen zeker promoveren. We hebben er ook de nodige versterkingen voor gehaald. Dus de bedoeling is om zeker ons duchtig woordje mee te strijden voor de titel.
10: Wie zijn die versterkingen? Wie zijn die aanwinsten voor KVDO?
22: Met Niels Pierre en Nagy Maartens hebben we eigenlijk twee spelers teruggehaald die de volledige jeugdopleiding bij KV Oostende hebben doorlopen. Zij komen van Knokke, dat een reeks hoger speelt dan ons. Dus dat zijn zeker twee transfers die het verschil moeten kunnen maken. Met Didju hebben we van Lebbeke een van de beste spitsen uit de reeks gehaald. Vorig jaar heel veel goals en assists. Met Robbe de Kosteren hebben we een ex-prof van Cercle Brugge binnengehaald, die vorig jaar bij Roeselare zat. Dat zijn slechts 4 van de 9 transfers. Maar ik denk dat elke speler een absolute meerwaarde zal moeten zijn.
10: De ambities zijn hoog om dan dit jaar toch die promotie af te dwingen.
22: Ja, dat is wel de bedoeling. Ik denk ook met onze supporters aantallen, met de accommodatie, met de transfers die gedaan worden, kun je jezelf ook niet verschuilen. En moeten we zeggen dat we durven voor de titel gaan, maar de eerlijkheid gebiedt wel om te zeggen dat het een hele zware reeks zal worden. Zwaarder dan vorig jaar nog, denk ik, met een Eendracht Aalst-leden. Eendracht Aalst dat ook een zekere historie heeft en terug wil opklimmen. Ninove die is gezakt, die meteen weer wil promoveren. Dus ja, het zal zeker geen sinecure zijn.
2: Bedankt voor het gesprek, Bram Kersenbelk van KVDO en veel succes.
3: Dichtbij wat er gebeurt in de regio.
9: Dit is Radio Noordzee.
23: Thuis aan de kust. Radio Noordzee.
3: Noordzee regionieuws.
2: KVDO zal de volgende match voor de beker van België in het Batimon Solar Park spelen. KVDO bereikte een overeenkomst met tegenstrever City Pirates Antwerpen om de match aan de kust te spelen. De man die verdacht wordt van de moord op een 43-jarige Oostendse vrouw blijft 2 maanden langer in de cel. Dat besliste de raadkamer. De 21-jarige Nederlander schoot in september vorig jaar de vrouw dood in de Brusselstraat. De schutter was eerder al veroordeeld in een drugszaak. Volgende zomer komt de burlesque show van het Witte Paard opnieuw naar Middelkerken. Dat kondigde Mark Koeken aan. Hij is een van de eigenaars van het Witte Paard in Blankenbergen. De samenwerking met Middelkerken wordt warm gehouden, want de showtempel in Blankenbergen moet tijdelijk dicht, omdat er een nieuw gebouw komt. En dit is het nationale en internationale nieuws.
3: Luistert naar Radio Noordzee.
17: Wel, ik ben cultureel geboren en getogen in Oostende.
18: Ik ben Willy Boschem en voor mij, ik hou ervan van de Noordzee. Dus voor mij is dat mijn leven geworden. Ik zou zonder de Oostendse lucht of zeetje niet meer kunnen leven.
19: Ik ben Danny van Loo en ik hou van de Noordzee en uiteraard ook van Radio Noordzee.
3: Radio Noordzee.
9: Dichtbij wat er gebeurt in de regio.
10: Wim Dankaert, u speelt mee in de theaterwandeling Het Alsjeblieft Meisje. Opnieuw met de Dagbroeders, u werkte eerder met hen.
24: Ja, dat is waar. Het is mijn, ik denk al de 4e keer of zo dat ik met hem werk. Ik werk ook in Antwerpen regelmatig met amateurs en zo. Ik vind de mix tussen professionele en amateurs vind ik heel fijn. Ik heb ook lang lesgegeven aan het conservatorium. Ik vind het heel fijn om met mensen te werken. En dat is blijkbaar ook opgevallen tijdens de vorige theaterwandelingen, omdat ik de zaken nogal kan sturen. Dan viel Katlijn op en u heeft Katlijn gevraagd of ik 2 van de, 6 scènes wil regisseren. En ik speel ook in 1 van de 2.
0: En wat speelt u?
24: Wij, in de eerste scène speel ik een ouder koppel bij wie Julie op bezoek komt. Niet op bezoek komt, ze komt eigenlijk terug thuis. Ze is getrouwd met de zoon. En Julie is een Vlaams meisje dat in de Eerste Wereldoorlog haar lichaam heeft moeten verkopen. Die zoon is daar achtergekomen en die is daar bijzonder boos over. De ouders, ik ben de vader van de zoon. De ouders die houden zeer veel van het meisje en dat zorgt dus voor een flinke confrontatie in de eerste scène.
0: Dat thema, het alsjeblieft meisje, is iets wat heel leefde aan de kust. Kende u die problematiek of was het door het boek dat u het hebt ontdekt?
24: Dat is helemaal door het boek van Katlijn. Katlijn schrijft heel vaak over de oorlog. Eerste oorlog, Tweede Wereldoorlog. En eigenlijk weet ik daar zelf niet wel over de oorlog en over de politiek, maar de problematiek van de mensen zelf is heel boeiend en daar weet Katlijn zich echt wel in te verdiepen.
0: Hoe is het om die mensen te coachen?
24: Fijn. In deze eerste scène werk ik met een drietal mensen die eigenlijk heel goed spelen. Ja. Echt, de tweede scène trouwens ook hoor, maar in de tweede scène speel ik niet zelf. En dat is toch een groot verschil. Het coachen plus spelen, ik moet observator zijn en ook speler. Het is niet makkelijk.
0: Op de Oosteroever, kende u de streek?
24: Nee, ik weet heel weinig van de zee en van Oostende. Ik ben echt van Antwerpen, ja.
0: Maar er komt verandering in?
24: Ja, daar is de laatste jaren meer en meer verandering in gekomen, dat is waar.
2: Wim Dankaert, bedankt voor het gesprek en veel succes met het Alsjeblieft Meisje.
23: Radio Noordzee informeert jou over wat er gebeurt in de regio. Noordzee Regio Nieuws.
2: Skielster Lisa van Steenkisten van de Zwaantjes Rollerclub is geselecteerd voor het wereldkampioenschap. Dat wordt dit najaar gereden in Paraguay. Van Steenkisten werd dit jaar Europees kampioen. In Bredenen werden in de eerste 7 maanden van dit jaar bijna 1800 parkeerretributies ten onrechte uitgeschreven voor €40. Dat zegt gemeenteraadslid Christopher Meijre. Hij ontdekte dat op de toestellen nog steeds €30 staat, maar dat er bonnen van €40 worden uitgeschreven. Vermeijre en team Bredenen eisen de terugbetaling voor de getroffen automobilisten. Het voorbije weekend werden opnieuw veel dode vissen aangetroffen in het vlotdok in de Oostendse Achterhaven. Oorzaak van de massale vissterfte is de hitte en het zuurstoftekort. De civiele bescherming haalde honderden vissen uit het water. Intussen worden deze week in het bosje beluchters geplaatst om het zuurstofgehalte op peil te houden. Morgen starten de Paulusfeesten. Een belangrijk luik is het straattheater. Coördinator daarvan is Luc Loïc en hij kon een stuk werelderfgoed strikken.
15: Waar we eigenlijk allebei naar uitkijken is onze hoofdact, onze UNESCO-act, werelderfgoed. De middeleeuwse steel, het is een soort steekspel, maar het zijn steltelopers en de bedoeling is dat ze elkaar van de stokken lopen.
0: Die komen op het einde van de feesten.
15: Ja, inderdaad, de voorlaatste dag op de zondag komen ze met een bus uit Namen. Ze zullen dus een stoet vormen naar de locatie waar ze zullen spelen, waar de strijd doorgaat. En eerst zullen ze nog even uitleggen hoe het allemaal in elkaar steekt.
2: Meer op onze Facebookpagina Radio Noordzee Nieuws.
23: Radio Noordzee. Elk uur, meer regionaal nieuws.
6: Dan lag er een eiland voor de kust. Oostende en Middelkerke. Tot Westende was 1 eiland. Dat eiland is verdwenen tijdens een grote storm.
7: Dit klopt. Er zijn heel wat uitdagingen voor het maritiem onderwijs, voor de maritieme opleidingen. De maritieme opleiding dient vandaag geschoeid te worden op een moderne leest, evenals de visserij.
8: Kijk, zei het. Peter, het is Charlotte van der Meers, hè? Heb je juist ervoor? Ben ik het echt? Hij zei, zeker weten. zei, wauw.
20: Dat heeft niks te maken met de stadskas van Oostende. En dan worden de zware overtreders aangepakt. En niet mensen die 's avonds laat aan 37 per uur geflitst worden.
23: Regionaal nieuws hoor je hier bij Noordzee. Radio Noordzee, kalender.
4: Op zaterdag 15 augustus kan je in Oudenburg naar de grootste rommelmarkt in de regio. Je kan snuisteren in alle straten van het centrum tot 5 uur. De Zwaantjes Rollerclub organiseert van 13 tot 16 augustus voor de 58ste keer de Grand Prix van Vlaanderen. Jonge en volwassen skielers, waaronder enkele steengoede lokale talenten, geven het beste van zichzelf op de skielerpiste en op de baan. Alles is gratis mee te maken aan de Egelaan in Zandvoorde. In de Haan kan je op zondag 16 augustus naar de Oude Klepperparade. Een parade van motorfietsen en driewielers gebouwd voor 1920. De jaarlijkse rommelmarkt van de Melody Makers vindt plaats op zondag 16 augustus aan het Maritiem Instituut Mercator. Kom snuisteren tussen de vele koopjes, ontdek verborgen schatten en geniet van de gezellige sfeer. Het Country Festival strijkt neer in Middelkerke van vrijdag 21 tot zondag 23 augustus. Dit gratis evenement brengt live country muziek, foodtrucks en een Amerikaanse westernsfeer. Tips van onze Noordzeeredders hoor je op weekdagen om 14:15 bij Radio Noordzee.
23: Dit is Radio Noordzee.
9: Dichtbij wat er gebeurt in de regio.
10: Christine De Vriend, u bent voorzitter van de contactgroep Oostende van de Vlaamse Parkinsonliga. Wie zijn jullie? Wat doen jullie?
5: Onze belangrijkste doelstelling is mensen met Parkinson samenbrengen en eigenlijk samen activiteiten doen.
10: Welke activiteiten organiseren jullie in de loop van het jaar?
5: We hebben eigenlijk twee groepen. We hebben aan de ene kant onze maandelijkse activiteiten. Die doorgaan de maandag namiddag, de vierde maandag namiddag van de maand. En de woensdag namiddag, ene keer in de maand. De maandag namiddag is een beetje van alles. En de woensdag namiddag is vooral bewegen. Want bewegen is zeer belangrijk voor mensen met Parkinson. Daarnaast hebben we de wekelijkse activiteit. Dat is de Parkispoor. Die gaat door in de schapperij van 5:30 tot 6:30. En dat is eigenlijk echt sporten, rekening houdend met wat belangrijk is voor mensen met Parkinson.
10: Dat is iets wat jullie onlangs hebben geïntroduceerd, die Parkispoor. Slaat dat aan? Bereiken jullie die mensen?
5: We zouden eigenlijk liever nog een aantal mensen meer bereiken. Maar we merken wel, de mensen die komen, die haken niet af. Die zijn zeer blij om te blijven komen.
10: Er is nu een bijzondere grote activiteit dit najaar.
5: Klopt, inderdaad. 20 september doen we een wandelevenement. Waarom hebben wij dat wandelevenement georganiseerd? Dat is nu het tweede jaar op rij dat wij dat organiseren en we zijn van plan om dat eigenlijk elk jaar te blijven organiseren. We willen aan de ene kant geld inzamelen voor het wetenschappelijk onderzoek en daarnaast willen we ook dat mensen met Parkinson zelf kunnen deelnemen. Vandaar dat we gezocht hebben naar een activiteit die laagdrempelig is en wandelen lijkt ons het geschikte moment of het geschikte activiteit om die twee zaken te kunnen combineren.
10: Wat staat er dan te gebeuren op 20 september?
5: Op 20 september kun je dus gaan wandelen. We hebben vier lussen. Eén van 3 kilometer, één van 6 kilometer, één van 12 kilometer en één van 18 kilometer. De 3 kilometer is rolstoel toegankelijk. Maar daarnaast, als je niet graag wandelt, ben je zeker ook meer dan welkom. Want wij bieden van alle soorten drank en eten aan. Er wordt verse soep gemaakt, belegde broodjes, pannenkoeken en drank, wat je maar wil.
10: Waar vindt het plaats en vanaf welk uur is die activiteit?
5: Vanaf 8:00 kun je terecht in Duin en Zee. Dus alles start in Duin en Zee. Er is ook een hele grote parking, dus voor iedereen gemakkelijk bereikbaar.
4: Allen daarheen op 20 september op Duin en Zee. Bedankt voor het gesprek, Christine De Vriend van de Parkinsonliga Oostende.
23: Nieuws en info aan de kust.
11: Thuis aan de kust.
23: Radio Noordzee.
12: Noordzee Regio Nieuws.
4: De vijfde editie van Peloton Parkinson heeft 36.000 euro ingezameld voor wetenschappelijk onderzoek. Dat gebeurde met een fietstocht van Oostende naar Brugge en Knokke en terug door 130 deelnemers. Theater aan Zee sloot dit weekend af. Er waren 100.000 bezoekers voor 500 voorstellingen.
2: Driekwart van de voorstellingen was uitverkocht. Volgend jaar bestaat TAS 30 jaar. KV Diksmuiden-Oostende won met 6-0 tegen Avanti Stekene in het kader van de beker van België. De doelpunten waren van Daze, Van den Schrik, Dumoulin, Beukels en twee keer Bronchin. KVDO gaat door naar de volgende ronde. In Ichtegem start de plaatselijke Carrefour met een actie voor 18 lokale verenigingen en clubs uit Ichtegem, Eernegem, Bekegem en Koekelare. Er zal in totaal €5.000 verdeeld worden. Klanten kunnen bepalen hoe de steun verdeeld wordt over de lokale verenigingen. In Westende gaan experts van de Universiteit van Antwerpen in gesprek met de buurtbewoners. Het maakt deel uit van een omgevingsbemiddelingstraject voor de ontwikkeling van de site van het Rauschenbergplein. Er zijn in de buurt verschillende ruimtelijke uitvoeringsplannen en ook protest tegen hoogbouw. De experts van de universiteit zijn aan de slag in opdracht van de gemeente Middelkerke en brengen de bezorgdheden in kaart. Meer regionieuws over een uur.
23: Iedereen luistert naar Radio Noordzee.
1: Ik ben Chris van de Kastelen, algemeen directeur schoolgroep Stroom.
13: Ik ben Haris Brataneus.
14: Ik ben Christopher Meijer.
16: Ik ben Patrick Ramond, kunstschilder en luister naar Radio Noordzee.
23: Dichtbij wat er gebeurt in de regio.
21: Dit is Radio Noordzee.
10: Een diervriendelijke expo in het Kursaal. Schepen voor dierenwelzijn Fabrice Goffin. Een diervriendelijke expo, dat moet u blij maken.
25: Absoluut. Wanneer je de ambitie hebt om de diervriendelijkste stad van Vlaanderen te worden. En dat ga je na Brussel ook kiest voor de hoofdstad van de kust. Met de diervriendelijke zoo naar hier te komen. Ja, dan ben ik een blij man, hè.
10: Het is een hele moderne expo met VR-brillen en zo. Dat moet u als schepen voor technologie tevreden stellen.
25: Absoluut. Je hebt hier eigenlijk de ervaring van die vriendelijke tentoonstelling, maar dan met VR-brillen, waardoor dat je eigenlijk in een virtuele wereld kan connectie maken met dieren. Ik heb daar juist met een witte nijlpaard eigenlijk een contact gemaakt. Dat ik zeg van, allee, die zat naast mij, maakte geluiden ervan. Eigenlijk magnifiek.
10: Het is voor alle generaties.
25: Inderdaad, van jong tot gevorderde leeftijd, ik zal het zo noemen, je ervaart hier echt wel de mooiste zaken.
10: U was zelf het meest verwonderd over welk dier?
25: Een witte neushoorn. Alhoewel dat ook de connectie met de alligator, daar juist in de savanna, ook wel heel bijzonder is. Ik zou zeggen, ja, het is echt, het is ongelooflijk.
2: Bedankt voor de tip, schepen Fabrice Goffin.

0: Noordzee Regio Nieuws.
1: KVDO zal de volgende match voor de beker van België in het Batimon Solar Park spelen. KVDO bereikte een overeenkomst met tegenstrever City Pirates Antwerpen om de match aan de kust te spelen. De man die verdacht wordt van de moord op een 43-jarige Oostendse vrouw blijft 2 maanden langer in de cel. Dat besliste de raadkamer. De 21-jarige Nederlander schoot in september vorig jaar de vrouw dood in de Brusselstraat. De schutter was eerder al veroordeeld in een drugszaak. Volgende zomer komt de burleske show van het Witte Paard opnieuw naar Middelkerken. Dat kondigde Mark Koeken aan. Hij is een van de eigenaars van het Witte Paard in Blankenbergen. De samenwerking met Middelkerken wordt warm gehouden, want de showtempel in Blankenbergen moet tijdelijk dicht, omdat er een nieuw gebouw komt. En dit is het nationale en internationale nieuws.
2: Radio Noordzee.
0: Noordzee, dagklapper.
3: Oostende Koersen gaat elke maandag in de zomervakantie door op de Wellingtonrenbaan in Oostende. Vanaf 4:30 kan je genieten van paardenrennen en om 9:15 van Vlaamse artiesten die komen optreden. Vandaag zijn dat de Maltinies en Boemeke. Een ticket kost €13. Dan nog dit, heb jij informatie voor deze dagklapper? Mail ons op info@radionoordzee105.be.
2: Dit is Radio Noordzee.
0: Radio Noordzee.
2: Dichtbij wat er gebeurt in de regio.
4: De Grote Post programmeert komend seizoen ook comedy-programmator Rutger de Kloet. Wat mogen de mensen verwachten?
5: Wel, lachen is gezond, dus we hebben heel bewust gekozen om veel comedy te gaan programmeren volgend seizoen. En vanaf oktober tot en met juni kan je eigenlijk heel wat bekende, maar ook minder bekende comedians aan het werk zien in Oostende.
4: Wie zijn die jonge talenten?
5: Ik denk bijvoorbeeld aan Rubrecht van den Toren, aan Pieter Verelst, maar in het bijzonder ook aan Neuf Zet. Dat is een programma waar we allemaal jonge comedians, ook mensen met een andere origine, eigenlijk de eerste kans geven om hun werk voor te stellen aan het publiek.
4: Dat zijn verschillende comedians op één moment.
5: Inderdaad, onder de nummer Words, Beat and Jokes zijn dat een 5-tal comedians geleid door een MC. We weten op vandaag nog niet wie dat precies zal zijn, maar die gaan een avondvullend programma brengen, allemaal met hun eigen werk.
4: Dat zijn die jonge talenten, er zijn ook gevestigde namen.
5: Gevestigde namen, absoluut. Ik denk aan Jan-Jaap van der Wal. De man woont intussen 10 jaar in Vlaanderen en brengt daar een show rond, Amor Fati. Maar ik kijk ook heel erg uit naar Pief Huvluf, Oostendenaar, die een thuismatch speelt, want die woont hier op enkele honderden meter vandaan. Ik denk aan Michael van Peel en natuurlijk Comilfo, die met een heel nieuwe show komt, Babel. Die mochten uiteraard ook niet ontbreken.
1: Bedankt voor het gesprek, Rutger de Kloet.
0: Radio Noordzee. Elk uur, meer regionaal nieuws.
6: Chambre d'eau is een andere manier van theater, dans, circus, comedy, literatuur beleven. Namelijk niet in een zaal, maar bij de mensen in Oostende thuis. In een huiskamer, in de living, in de keuken. Soms kan dat ook een keer de badkamer zijn.
7: Het gaat over in feite over het Van Estegenootschap, het VG'tje in de volksmond genaamd. En dat gaat over de Toad VG, periode 1907-1981.
8: De komst van het buurthuis zal wel een hele grote verbetering zijn, maar ook de onderwijschecks die zouden kunnen ingevoerd worden.
9: Ik hoop dat ze met de nieuwe verjongde en vernieuwde ploeg het heel veel bereiken in Oostende.
0: Regionaal nieuws hoor je hier bij Noordzee. Noordzee Regio Nieuws.
1: Skielster Lisa van Steenkisten van de Zwaadjes Rollerclub is geselecteerd voor het wereldkampioenschap. Dat wordt dit najaar gereden in Paraguay. Van Steenkisten werd dit jaar Europees kampioen. In Bredenen werden in de eerste 7 maanden van dit jaar bijna 1800 parkeerretributies ten onrechte uitgeschreven voor €40. Dat zegt gemeenteraadslid Christoffer Meijre. Hij ontdekte dat op de toestellen nog steeds €30 staat, maar dat er bonnen van €40 worden uitgeschreven. Vermeijden en Team Bredene eisen de terugbetaling voor de getroffen automobilisten. Het voorbije weekend werden opnieuw veel dode vissen aangetroffen in het vlotdok in de Oostendse Achterhaven. Oorzaak van de massale vissterfte is de hitte en het zuurstoftekort. De civiele bescherming haalde honderden vissen uit het water. Intussen worden deze week in het bosje beluchters geplaatst om het zuurstofgehalte op peil te houden. Morgen starten de Paulusfeesten. Een belangrijk luik is het straattheater. Coördinator daarvan is Luc Loïc en hij kon een stuk werelderfgoed strikken.
10: Waar we eigenlijk allebei naar uitkijken is onze hoofdact, onze UNESCO-act, werelderfgoed. De middeleeuwse het is een soort steekspel, maar het zijn steltelopers en de bedoeling is dat ze elkaar van de stokken lopen.
4: Die komen op het einde van de feesten.
10: Ja, inderdaad, de voorlaatste dag op de zondag komen ze met een bus uit Namen. Ze zullen dus een stoet vormen naar de locatie waar ze zullen spelen, waar de strijd doorgaat. En eerst zullen ze nog even uitleggen hoe het allemaal in elkaar steekt.
1: Meer op onze Facebookpagina Radio Noordzee Nieuws.
2: Regionaal nieuws hoor je hier bij Noordzee.
0: Radio Noordzee.
2: Dichtbij wat er gebeurt in de regio.
4: Een bijzondere reeks in de Grote Post is Mijn Lieve Lijf. Ann Pauls, u bent van de Grote Post. Hoe pakken jullie dat aan? Wat is dat Mijn Lieve Lijf?
11: Ah, ik praat zo graag over Mijn Lieve Lijf. Mijn Lieve Lijf is de gesprekkenreeks die gehost wordt door Lieve Blankaert. En we gaan eigenlijk Mijn Lieve naar bijzondere plekken, voor wie dat mensen, naar mensen voor wie het niet altijd zo evident is om naar een cultuurhuis te komen om deel te nemen aan theater of aan gesprekken. En we spelen eigenlijk inhoudelijk in op de thema's die daar leven. De volgende reeks is al de vierde reeks, denk ik, of het vierde seizoen. Werken we samen met Katrien de Ruijscher, of is Katrien de Ruijscher te gast? Kent haar allemaal als Dr. Judy. Vanuit thuis, maar zij is ook een heel geëngageerde maker, podcastmaker onder andere ook, die een prachtige podcast heeft gemaakt over het verlies van haar vader aan een alcoholmisbruik en de impact die dat heeft gehad op haar gezin. En evenzeer hebben we ook Steven Mailleu te gast. En Steven Mailleu komt vertellen over de impact van burn-out op uw lichaam, op uw functioneren, op uw leven, op uw relaties. Dus deze twee gasten zijn te gast en eigenlijk spelen die altijd inhoudelijk op iets wat er in de ontmoetingscentra bijvoorbeeld in dit geval al leeft.
4: Lieve Blankaert en gasten in ontmoetingscentra, welke ontmoetingscentra zijn dat?
11: Dit jaar gaan we naar de Ballon en naar de Schelpen.
4: Als mensen daarbij willen zijn in die twee ontmoetingscentra?
11: Ze kunnen uiteraard gewoon tickets kopen opnieuw via degrotepost.be, maar ook in het ontmoetingscentrum zelf. Dus bij Debbie van de Ballon of bij Roel van de Schelpen, laat u uw naam daarachter en dan heb je zo, sta je zo op de lijst en regelen we dat de avond zelf wel.
0: Iedereen luistert naar Radio Noordzee.
12: Ik ben Kurt Toornaert en ik luister met veel plezier naar Radio Noordzee.
13: Ik ben Eddy Grison.
14: Ik ben Nina Batti.
15: Goeiedag, ik ben Serge Goubet.
16: Hallo, ik ben Laurentius van Akker en ik luister altijd naar Radio Noordzee.
0: Noordzee Regio Nieuws.
1: De vijfde editie van Peloton Parkinson heeft €36.000 ingezameld voor wetenschappelijk onderzoek. Dat gebeurde met een fietstocht van Oostende naar Brugge en Knokke en terug door 130 deelnemers. Theater aan Zee sloot dit weekend af. Er waren 100.000 bezoekers voor 500 voorstellingen. Driekwart van de voorstellingen was uitverkocht. Volgend jaar bestaat TAS 30 jaar. KV Diksmuide Oostende won met 6-0 tegen Avanti Stekene in het kader van de beker van België. De doelpunten waren van Daze, Van den Schrik, Dumoulin, Beukels en twee keer Bronchin. KVDO gaat door naar de volgende ronde. In Ichtegem start de plaatselijke Carrefour met een actie voor 18 lokale verenigingen en clubs uit Ichtegem, Eernegem, Bekegem en Koekelare. Er zal in totaal €5.000 verdeeld worden. Klanten kunnen bepalen hoe de steun verdeeld wordt over de lokale verenigingen. In Westende gaan experts van de Universiteit van Antwerpen in gesprek met de buurtbewoners. Het maakt deel uit van een omgevingsbemiddelingstraject voor de ontwikkeling van de site van het Rauschenbergplein. Er zijn in de buurt verschillende ruimtelijke uitvoeringsplannen en ook protest tegen hoogbouw. De experts van de universiteit zijn aan de slag in opdracht van de gemeente Middelkerken en brengen de bezorgdheden in kaart. Meer regionieuws over een uur.
0: Radio Noordzee. Elk uur, meer regionaal nieuws.
13: Het is vooral op basis van de vaststelling dat we in een aantal wijken permanente overlast hebben, dag, nacht, van vuurwerk dat wordt afgestoken. Ook buiten de periodes waarin dat de eindejaarsfeesten zijn, met heel veel overlast voor de wijken. Dus willen we het permanent verbieden.
8: Omdat Stad Oostende zet deze legislatuur in op ook onbemand sporten, noemen we dat dan.
14: Om te beginnen, op vraaghoek van de carnavalisten zorgen we voor een centraal punt. Op de groentemarkt zelf zetten we een authentieke spiegeltent.
17: Zoals Stefan ook al zei, het is een vergeten verhaal voor mensen die vandaag in Oostende leven, die redelijk jong zijn.
0: Regionaal nieuws hoor je hier bij Noordzee.
1: Vanavond en vannacht dalen de temperaturen aan de kust naar 16 graden. Morgen dinsdag een matige oostenwind met veel zon. Temperaturen rond de 22 graden aan zee. En ook woensdag zeer veel zon en temperaturen tot 25 graden. De strandwatertemperatuur bedraagt 21,8 graden. Het is laag water om 20 voor 7 en de zon gaat onder om 9:15.
0: Radio Noordzee informeert jou over wat er gebeurt in de regio.
4: De opbouw van de Paulusfeesten is volop bezig. Volgende week gaan ze van start. Programmator Chesney Tjaaks, het programma is helemaal klaar nu.
18: Ja, zeker. We hebben alles ligt vast en het wordt een topfeest.
4: Met een paar nieuwigheden, toch?
18: Ja, dit jaar hebben we beslist om geen statiegeld mee te vragen voor onze bekers. We hopen dat de mensen dat positief ontvangen. We hopen ook dat de mensen hun bekers in onze bekervreters gaan gooien en niet op de grond. Zo hebben we toch onze bekers terug.
4: En als je dan kijkt naar de programmatie, wie zijn daar de grote namen dit jaar op de feesten?
18: Ik denk dat dit jaar vooral Absent Minded, Je Broers, Kumik, Preuteleute, Funeral Dress, Paul Michiels, T.C. Arno en nog zoveel meer.
4: Ik hoorde toch heel wat bands met een lokale inslag.
18: Ja, klopt. We proberen altijd zoveel mogelijk bands met een Oostendse link of die zelfs helemaal Oostendse zijn te boeken. En zo komen we tot een zeer gevarieerd programma.
4: En de avonden van de Paulusfeesten die worden telkens afgesloten met een DJ. Hoe zit dat?
18: Ja, dat klopt. We willen dus eigenlijk wanneer de laatste noot op het hoofdpodium uitdooft, dat dan eigenlijk de DJ in de tent direct begint. Zo blijft het feestje eigenlijk constant doorgaan en hoeven de mensen niet te zoeken naar entertainment. Het is gewoon omdraaien, tent in en verder feesten.
1: Bedankt voor het gesprek, Chesney Tjaaks. Paulusfeesten in Oostende vanaf dinsdag 11 augustus.
0: Regionaal nieuws en info.
2: Dit is Radio Noordzee.
0: Radio Noordzee. Noordzee Regio Nieuws.
1: KVDO zal de volgende match voor de beker van België in het Batimon Solar Park spelen. KVDO bereikte een overeenkomst met tegenstrever City Pirates Antwerpen om de match aan de kust te spelen. De man die verdacht wordt van de moord op een 43-jarige Oostendse vrouw blijft 2 maanden langer in de cel. Dat besliste de raadkamer. De 21-jarige Nederlander schoot in september vorig jaar de vrouw dood in de Brusselstraat. De schutter was eerder al veroordeeld in een drugszaak. Volgende zomer komt de burlesque show van het Witte Paard opnieuw naar Middelkerke. Dat kondigde Mark Koeken aan. Hij is een van de eigenaars van het Witte Paard in Blankenbergen. De samenwerking met Middelkerke wordt warm gehouden, want de showtempel in Blankenbergen moet tijdelijk dicht, omdat er een nieuw gebouw komt. En dit is het nationale en internationale nieuws.
0: Iedereen luistert naar Radio Noordzee.
19: Ik ben natuurgids Katja van Kouwenbergen.
20: Ik ben Timmy van Assen.
21: Hallo, I'm Dario Durja.
22: Ik ben Frank Jonbloed.
23: Ik ben Henk Dierendonk en ik luister graag naar Radio Noordzee.
2: Dit is Radio Noordzee.
0: Radio Noordzee.
2: Dichtbij wat er gebeurt in de regio.
4: KV Diksmuiden-Oostende staat voor de start van het nieuwe seizoen. Bram Kersenbelk, hoe gaat het met KVDO? Waar komen jullie uit?
24: Jammer genoeg komen wij nog uit in tweede amateurklasse, want vorig seizoen net de promotie gemist in de eindronde. Een mooie tweede plaats behaald wel. Maar de ambities dit seizoen zijn wel klaar. Wij willen zeker promoveren. We hebben er ook de nodige versterkingen voor gehaald. Dus de bedoeling is om zeker ons duchtig woordje mee te strijden voor de titel.
4: Wie zijn die versterkingen? Wie zijn die aanwinsten voor KVDO?
24: Met Niels Pierre en Nagy Maartens hebben we eigenlijk twee spelers teruggehaald die de volledige jeugdopleiding bij KVO Stende hebben doorlopen. Zij komen van Knokke, dat een reeks hoger speelt dan ons. Dus dat zijn zeker twee transfers die het verschil moeten kunnen maken. Met Didju hebben we van Lebbeke een van de beste spitsen uit de reeks gehaald. Vorig jaar heel veel goals en assists. Met Robbe de Kosteren hebben we een ex-prof van Cercle Brugge binnengehaald, die vorig jaar bij Roeselaren zat. Dat zijn slechts vier van de negen transfers. Maar ik denk dat elke speler een absolute meerwaarde zal moeten zijn.
4: De ambities zijn hoog om dan dit jaar toch die promotie af te dwingen.
24: Ja, dat is wel de bedoeling. Ik denk ook met onze supporters aantallen, met de accommodatie, met de transfers die gedaan worden, kun je jezelf ook niet verschuilen. En moeten we zeggen dat we durven voor de titel gaan. Maar de eerlijkheid gebiedt wel om te zeggen dat het een hele zware reeks zal worden. Zwaarder dan vorig jaar nog, denk ik. Met een Eendracht Aalst-leden. Eendracht Aalst dat ook een zekere historie heeft en terug wil opklimmen. Ninove die is gezakt, die meteen weer wil promoveren. Dus ja, het zal zeker geen sinecure zijn.
1: Bedankt voor het gesprek, Bram Kersenbilg van KVDO. En veel succes.
0: Radio Noordzee. Noordzee Regionieuws.
1: Skielster Lisa van Steenkisten van de Zwaantjes Rollerclub is geselecteerd voor het wereldkampioenschap. Dat wordt dit najaar gereden in Paraguay. Van Steenkisten werd dit jaar Europees kampioen. In Bredenen werden in de eerste 7 maanden van dit jaar bijna 1800 parkeerretributies ten onrechte uitgeschreven voor €40. Dat zegt gemeenteraadslid Christoffer Meijren. Hij ontdekte dat op de toestellen nog steeds €30 staat, maar dat er bonnen van €40 worden uitgeschreven. Vermeijden en Team Bredene eisen de terugbetaling voor de getroffen automobilisten. Het voorbije weekend werden opnieuw veel dode vissen aangetroffen in het vlotdok in de Oostendse Achterhaven. Oorzaak van de massale vissterfte is de hitte en het zuurstoftekort. De civiele bescherming haalde honderden vissen uit het water. Intussen worden deze week in het bosje beluchters geplaatst om het zuurstofgehalte op peil te houden. Morgen starten de Paulusfeesten. Een belangrijk luik is het straattheater. Coördinator daarvan is Luc Loïc en hij kon een stuk werelderfgoed strikken.
10: Waar we eigenlijk allebei naar uitkijken is onze hoofdact, onze UNESCO-act, werelderfgoed. Het middeleeuwse steek, het is een soort steekspel, maar het zijn steltelopers en de bedoeling is dat ze elkaar van de stokken lopen.
4: Die komen op het einde van de feesten.
10: Ja, inderdaad, de voorlaatste dag op de zondag komen ze met een bus uit Namen. Ze zullen dus een stoet vormen naar de locatie waar ze zullen spelen, waar de strijd doorgaat. En eerst zullen ze nog even uitleggen hoe het allemaal in elkaar steekt.
1: Meer op onze Facebookpagina Radio Noordzee Nieuws.
0: Radio Noordzee. Elk uur, meer regionaal nieuws.
3: Dat is eindelijk, ik denk, de traditie in Oostende en de tijd van Insar. Insar is ook nooit op het voetstuk gezet dat hij verdiende. En de meeste van zijn werken zijn eigenlijk vertrokken naar het buitenland.
5: Jong Geweld is een inspraak- en participatiedag eigenlijk, waarbij dat we jongeren vragen in Bredene wat dat ze vinden van Bredene, wat er beter kan en wat hun ideeën zijn naar de toekomst toe.
6: Wij verhuizen naar januari op vraag van het Vlaamse Audiovisueel Fonds, die ons nu erkend heeft als groot festival.
20: Dat zijn allemaal zaken die veel beter moeten georganiseerd worden, zodanig dat we niet eindigen in vechtpartijen, waar dan op het einde van de rit de stad Oostende of de politie van Oostende verantwoordelijk voor is.
0: Regionaal nieuws hoor je hier bij Noordzee. Radio Noordzee, kalender.
1: Op zaterdag 15 augustus kan je in Oudenburg naar de grootste rommelmarkt in de regio. Je kan snuisteren in alle straten van het centrum tot 5 uur. De Zwaantjes Rollerclub organiseert van 13 tot 16 augustus voor de 58ste keer de Grand Prix van Vlaanderen. Jonge en volwassen skielers, waaronder enkele steengoede lokale talenten, geven het beste van zichzelf op de skielerpiste en op de baan. Alles is gratis mee te maken aan de Egelaan in Zandvoorde. In De Haan kan je op zondag 16 augustus naar de Oude Klepperparade, een parade van motorfietsen en driewielers gebouwd voor 1920. De jaarlijkse rommelmarkt van de Melody Makers vindt plaats op zondag 16 augustus aan het Maritiem Instituut Mercator. Kom snuisteren tussen de vele koopjes, ontdek verborgen schatten en geniet van de gezellige sfeer. Het Country Festival strijkt neer in Middelkerken van vrijdag 21 tot zondag 23 augustus. Dit gratis evenement brengt live country muziek, foodtrucks en een Amerikaanse westernsfeer. Tips van onze Noordzeeredders hoor je op weekdagen om 14:15 bij Radio Noordzee.
0: Radio Noordzee.
2: Dichtbij wat er gebeurt in de regio.
4: Wim Dankaert, u speelt mee in de theaterwandeling Het Alsjeblieft Meisje. Opnieuw met de Dagbroeders. U werkte eerder met hen.
7: Ja, dat is waar. Het is mijn, ik denk al de vierde keer of zo dat ik met hen werk. Ik werk ook in Antwerpen regelmatig met amateurs en zo. Ik vind de mix tussen professionele en amateurs vind ik heel fijn. Ik heb ook lang lesgegeven aan het conservatorium. Ik vind het heel fijn om met mensen te werken. En dat is blijkbaar ook opgevallen tijdens de vorige theaterwandelingen, omdat ik de zaken nogal kan sturen. Daar viel Katlijn op en u heeft Katlijn gevraagd of ik twee van de, hoeveel zijn er, zes scènes wil regisseren. En ik speel ook in een van de twee.
4: En wat speelt u?
7: Wij, in de eerste scène speel ik een ouder koppel bij wie Julie op bezoek komt. Niet op bezoek komt, ze komt eigenlijk terug thuis. Ze is getrouwd met de zoon. En Julie is een Vlaams meisje dat in de Eerste Wereldoorlog haar lichaam heeft moeten verkopen. Die zoon is daar achtergekomen en die is daar bijzonder boos over. De ouders, ik ben de vader van de zoon. De ouders die houden zeer veel van het meisje en dat zorgt dus voor een flinke confrontatie in de eerste scène.
4: Dat thema, het Alsjeblieft Meisje, is iets wat heel leefde aan de kust. Kende u die problematiek of was het door het boek dat u het hebt ontdekt?
7: Dat is helemaal door het boek van Katlijn. Katlijn schrijft heel vaak over de oorlog. Eerste oorlog, Tweede Wereldoorlog. En eigenlijk weet ik daar zelf niet wel over de oorlog en over de politiek. Maar de problematiek van de mensen zelf is heel boeiend. En daar weet Katlijn zich echt wel in te verdiepen.
4: Hoe is het om die mensen te coachen?
7: Fijn. In deze eerste scène werk ik met een drietal mensen die eigenlijk heel goed spelen. Ja, echt. De tweede scène trouwens ook hoor, maar in de tweede scène speel ik niet zelf. En dat is toch een groot verschil. Het coachen plus spelen. Ik moet observator zijn en ook speler. Het is niet makkelijk.
4: Op de Oosteroever, kende u de streek?
7: Nee, ik weet heel weinig van de zee en van Oostende. Ik ben echt van Antwerpen, ja.
4: Maar er komt verandering in.

0: Volgend jaar bestaat TAS 30 jaar. KV Diksmuiden Oostende won met 6-0 tegen Avanti Stekene in het kader van de Beker van België. De doelpunten waren van Dazen, Van den Schrik, Dumoulin, Beukels en twee keer Bronchin. KVDO gaat door naar de volgende ronde. In Ichtegem start de plaatselijke Carrefour met een actie voor 18 lokale verenigingen en clubs uit Ichtegem, Eernegem, Bekegem en Koekelaren. Er zal in totaal €5000 verdeeld worden. Klanten kunnen bepalen hoe de steun verdeeld wordt over de lokale verenigingen. In Westende gaan experts van de Universiteit van Antwerpen in gesprek met de buurtbewoners. Het maakt deel uit van een omgevingsbemiddelingstraject voor de ontwikkeling van de site van het Rauschenbergplein. Er zijn in de buurt verschillende ruimtelijke uitvoeringsplannen en ook protest tegen hoogbouw. De experts van de universiteit zijn aan de slag in opdracht van de gemeente Middelkerken en brengen de bezorgdheden in kaart. Meer regionieuws over een uur.
1: Iedereen luistert naar Radio Noordzee.
2: Hallo, mijn naam is Bram Opstalen.
3: Goeiedag, ik ben Paul Bruna.
4: Ik ben Willy Versluis, reder ter zeevisserij.
5: Ik ben Peter Labes, schrijver. En ook in Zuid-Frankrijk luister ik heel graag naar Radio Noordzee.
1: Dit is Radio Noordzee.
6: Dichtbij wat er gebeurt in de regio.
7: Christine De Vriend, u bent voorzitter van de contactgroep Oostende van de Vlaamse Parkinsonliga. Wie zijn jullie? Wat doen jullie?
8: Onze belangrijkste doelstelling is mensen met Parkinson samenbrengen en eigenlijk samen activiteiten doen.
7: Welke activiteiten organiseren jullie in de loop van het jaar?
8: We hebben eigenlijk twee groepen. We hebben aan de ene kant onze maandelijkse activiteiten. Die doorgaan de maandag namiddag, de vierde maandag namiddag van de maand. En de woensdag namiddag, ene keer in de maand. De maandag namiddag is een beetje van alles. En de woensdag namiddag is vooral bewegen. Want bewegen is zeer belangrijk voor mensen met Parkinson. Daarnaast hebben we de wekelijkse activiteit, dat is de Parkispoor. Die gaat door in de schapperij van 5:30 tot 6:30. En dat is eigenlijk echt sporten, rekening houdend met wat belangrijk is voor mensen met Parkinson.
7: Dat is iets wat jullie onlangs hebben geïntroduceerd, die Parkispoor. Slaat dat aan? Bereiken jullie die mensen?
8: We zouden eigenlijk liever nog een aantal mensen meer bereiken. Maar we merken wel, de mensen die komen, die haken niet af. Die zijn zeer blij om te blijven komen.
7: Er is nu een bijzondere grote activiteit dit najaar.
8: Klopt, inderdaad. 20 september doen we een wandelevenement. Waarom hebben wij dat wandelevenement georganiseerd? Dat is nu het tweede jaar op rij dat wij dat organiseren en we zijn van plan om dat eigenlijk elk jaar te blijven organiseren. We willen aan de ene kant geld inzamelen voor het wetenschappelijk onderzoek en daarnaast willen we ook dat mensen met Parkinson zelf kunnen deelnemen. Vandaar dat we gezocht hebben naar een activiteit die laagdrempelig is en wandelen lijkt ons het geschikte moment of het geschikte activiteit om die twee zaken te kunnen combineren.
7: Wat staat er dan te gebeuren op 20 september?
8: Op 20 september kun je dus gaan wandelen. We hebben vier lussen. Eén van 3 kilometer, één van 6 kilometer, één van 12 kilometer en één van 18 kilometer. De 3 kilometer is rolstoel toegankelijk. Maar daarnaast, als je niet graag wandelt, ben je zeker ook meer dan welkom. Want wij bieden van alle soorten drank en eten aan. Er wordt verse soep gemaakt, belegde broodjes, pannenkoeken en drank, wat je maar wil.
7: Waar vindt het plaats en vanaf welk uur is die activiteit?
8: Vanaf 8:00 kun je terecht in Duin en Zee. Dus alles start in Duin en Zee. Er is ook een hele grote parking, dus voor iedereen gemakkelijk bereikbaar.
0: Allen daarheen op 20 september op Duin en Zee. Bedankt voor het gesprek, Christine De Vriend van de Parkinsonliga Oostende.
1: Nieuws en info aan de kust.
6: Dit is Radio Noordzee.
1: Noordzee regionieuws.
0: KVDO zal de volgende match voor de Beker van België in het Batimon Solarpark spelen. KVDO bereikte een overeenkomst met tegenstrever City Pirates Antwerpen om de match aan de kust te spelen. De man die verdacht wordt van de moord op een 43-jarige Oostendse vrouw blijft 2 maanden langer in de cel. Dat besliste de raadkamer. De 21-jarige Nederlander schoot in september vorig jaar de vrouw dood in de Brusselstraat. De schutter was eerder al

0: veroordeeld in een drugszaak. Volgende zomer komt de burleske show van het Witte Paard opnieuw naar Middelkerke. Dat kondigde Mark Koeken aan. Hij is een van de eigenaars van het Witte Paard in Blankenbergen. De samenwerking met Middelkerke wordt warm gehouden, want de showtempel in Blankenbergen moet tijdelijk dicht, omdat er een nieuw gebouw komt. En dit is het nationale en internationale nieuws.
1: Dit is Radio Noordzee.
2: Nieuws en info aan de kust. Noordzee, dagklapper.
3: Oostende Koersen gaat elke maandag in de zomervakantie door op de Wellingtonrenbaan in Oostende. Vanaf 4:30 kan je genieten van paardenrennen en om 9:15 van Vlaamse artiesten die komen optreden. Vandaag zijn dat de Maltinies en Boemeke. Een ticket kost €13. Dan nog dit, heb jij informatie voor deze dagklapper? Mail ons op info@radionoordzee105.be.
2: Dicht bij wat er gebeurt in de regio.
1: Dit is Radio Noordzee.
4: Een diervriendelijke expo in het Kurzaal. Schepen voor dierenwelzijn Fabrice Goffin. Een diervriendelijke expo, dat moet u blij maken.
5: Absoluut. Wanneer je de ambitie hebt om de diervriendelijkste stad van Vlaanderen te worden. En dat ga je na Brussel ook kiest voor de hoofdstad van de kust. Met de diervriendelijke zoo naar hier te komen. Ja, ben ik een blij man, hè.
4: Het is een hele moderne expo met VR-brillen en zo. Dat moet u als schepen voor technologie tevreden stellen.
5: Absoluut. Je hebt hier eigenlijk de ervaring van die vriendelijke tentoonstelling, maar dan met VR-brillen, waardoor dat je eigenlijk in een virtuele wereld kan connectie maken met dieren. Ik heb daar juist met een witte nijlpaard eigenlijk een contact gemaakt. Dat ik zeg van, allee, die zat naast mij, maakte geluiden ervan. Eigenlijk magnifiek.
4: Het is voor alle generaties.
5: Inderdaad, van jong tot gevorderde leeftijd, ik zal het zo noemen, je ervaart hier echt wel de mooiste zaken.
4: U was zelf het meest verwonderd over welk dier?
5: Een witte neushoorn. Alhoewel dat ook de connectie met de alligator, daar juist in de savanna, ook wel heel bijzonder is. Ik zou zeggen, ja, het is ongelooflijk.
0: Bedankt voor de tip, schepen Fabrice Goffin.
2: Radio Noordzee. Elk uur, meer regionaal nieuws.
6: Ik hoop dat ik veel kan bijleren en stap per stap ook iets kan betekenen voor de Oostendenaars.
7: Wel, mijn schepenambt heet Mens en Milieu. En er zit een hele portefeuille aan vast van milieu, klimaat, energie, kinderopvang en verder dierenwelzijn en de reddingsdienst.
8: Wel, uiteraard. Ik denk dat de burgemeester een van de allermooiste politieke jobs is ter wereld.
9: Nooit eerder gedaan. En ik denk, als het publiek het zou zien, zouden ze zeggen, achter de revue, die man is zot.
2: Regionaal nieuws hoor je hier bij Noordzee. Noordzee-regionieuws.
0: Skielster Lisa van Steenkisten van de Zwaantjes Rollerclub is geselecteerd voor het wereldkampioenschap. Dat wordt dit najaar gereden in Paraguay. Van Steenkisten werd dit jaar Europees kampioen. In Bredenen werden in de eerste 7 maanden van dit jaar bijna 1800 parkeerretributies ten onrechte uitgeschreven voor €40. Dat zegt gemeenteraadslid Christopher Meijer. Hij ontdekte dat op de toestellen nog steeds €30 staat, maar dat er bonnen van €40 worden uitgeschreven. Vermeijer en Team Bredene eisen de terugbetaling voor de getroffen automobilisten. Het voorbije weekend werden opnieuw veel dode vissen aangetroffen in het vlotdok in de Oostendse Achterhaven. Oorzaak van de massale vissterfte is de hitte en het zuurstoftekort. De civiele bescherming haalde honderden vissen uit het water. Intussen worden deze week in het bosje beluchters geplaatst om het zuurstofgehalte op peil te houden. Morgen starten de Paulusfeesten. Een belangrijk luik is het straattheater. Coördinator daarvan is Luc Loïc en hij kon een stuk werelderfgoed strikken.
10: Waar we eigenlijk allebei naar uitkijken is onze hoofdact, onze UNESCO-act, werelderfgoed. Het middeleeuwse steel, het is een soort steekspel, maar het zijn steltelopers en de bedoeling is dat ze elkaar van de stokken lopen.
4: Die komen op het einde van de feesten.
10: Ja, inderdaad, de voorlaatste dag op de zondag komen ze met een bus uit Namen. Ze zullen dus een stoet vormen naar de locatie waar ze zullen spelen, waar de strijd doorgaat. En eerst zullen ze nog even uitleggen hoe het allemaal in elkaar steekt.
0: Meer op onze Facebookpagina Radio Noordzee Nieuws.
1: Dit is Radio Noordzee.
2: Radio Noordzee.
1: Dichtbij wat er gebeurt in de regio.
4: De Grote Post programmeert komend seizoen ook comedy-programmator Rutger de Kloet. Wat mogen de mensen verwachten?
11: Wel, lachen is gezond, dus we hebben heel bewust gekozen om veel comedy te gaan programmeren volgend seizoen. En vanaf oktober tot en met juni kan je eigenlijk heel wat bekende, maar ook minder bekende comedians aan het werk zien in Oostende.
4: Wie zijn die jonge talenten?
11: Ik denk bijvoorbeeld aan Rubrecht van den Toren, aan Pieter Verelst, maar in het bijzonder ook aan Nufzet. Dat is een programma waar we allemaal jonge comedians, ook mensen met een andere origine, eigenlijk de eerste kans geven om hun werk voor te stellen aan het publiek.
4: Dat zijn verschillende comedians op één moment.
11: Inderdaad, onder de nummer Words, Beat and Jokes zijn dat een vijftal comedians geleid door een MC. We weten op vandaag nog niet wie dat precies zal zijn, maar die gaan een avondvullend programma brengen, allemaal met hun eigen werk.
4: Dat zijn die jonge talenten, er zijn ook gevestigde namen.
11: Gevestigde namen, absoluut. Ik denk aan Jan-Jaap van der Wal. De man woont intussen 10 jaar in Vlaanderen en brengt daar een show rond, Amor Fati. Maar ik kijk ook heel erg uit naar Pief Huvluf, Oostendenaar, die een thuismatch speelt, want die woont hier op enkele honderden meter vandaan. Ik denk aan Michael van Peel en natuurlijk Comilfo, die met een heel nieuwe show komt, Babel. Die mochten uiteraard ook niet ontbreken.
0: Bedankt voor het gesprek, Rutger de Kloet.
2: Luistert naar Radio Noordzee.
12: Ik ben Olivier Vervaake, Kogabaulier.
13: Ik ben David Nasus.
14: Ik ben Jean-Marie Kuipers van de Heemkring Terkeuren.
15: Ik ben Pieter Manoot en ik luister naar Radio Noordzee.
2: Noordzee Regio Nieuws.
0: De vijfde editie van Peloton Parkinson heeft €36.000 ingezameld voor wetenschappelijk onderzoek. Dat gebeurde met een fietstocht van Oostende naar Brugge en Knokke en terug door 130 deelnemers. Theater aan Zee sloot dit weekend af. Er waren 100.000 bezoekers voor 500 voorstellingen. Driekwart van de voorstellingen was uitverkocht. Volgend jaar bestaat TAS 30 jaar. KV Diksmuide Oostende won met 6-0 tegen Avanti Stekene in het kader van de Beker van België. De doelpunten waren van Dazen, Van den Schrik, Dumoulin, Beukels en twee keer Bronchin. KVDO gaat door naar de volgende ronde. In Ichtegem start de plaatselijke Carrefour met een actie voor 18 lokale verenigingen en clubs uit Ichtegem, Eernegem, Bekegem en Koekelare. Er zal in totaal €5.000 verdeeld worden. Klanten kunnen bepalen hoe de steun verdeeld wordt over de lokale verenigingen. In Westende gaan experts van de Universiteit van Antwerpen in gesprek met de buurtbewoners. Het maakt deel uit van een omgevingsbemiddelingstraject voor de ontwikkeling van de site van het Rauschenbergplein. Er zijn in de buurt verschillende ruimtelijke uitvoeringsplannen en ook protest tegen hoogbouw. De experts van de universiteit zijn aan de slag in opdracht van de gemeente Middelkerke en brengen de bezorgdheden in kaart. Meer regionieuws over een uur.
2: Radio Noordzee. Elk uur, meer regionaal nieuws.
16: Dat is een enorme ramp voor onze club, zeker voor onze jeugdwerking. Het waren allemaal jeugdskifs, dus de groep die getroffen wordt is de groep tussen 10 en 16 jaar.
17: Ja, inderdaad, dankzij een hele goede samenwerking met de KSA, met de jeugdbeweging hier op Zandvoorde, hebben we eigenlijk een extra locatie kunnen bemachtigen en hebben we eigenlijk de maaltijden kunnen laten doorgaan in die nieuwe locatie en dus niet meer in het oud kasteeltje, want dat is voor een bepaalde tijd gesloten.
18: In de Koninginnenvijver, de grootste vijver van het Maria Hendrika Park, de grote lak zoals we in Oostende zeggen, hebben we nu ook blauwalgen vastgesteld. Dat zijn bacteriën die schadelijk kunnen zijn voor de gezondheid van mensen.
19: Om het eenvoudig uit te leggen, als je op die zeedijk loopt van Kurszaal naar de Driegapers toe, dan gaan we links focussen op alle historische gebouwen die er aanwezig zijn. Als je naar de andere kant kijkt, zie je het strand en de zee.
2: Regionaal nieuws hoor je hier bij Noordzee.
0: Vanavond en vannacht dalen de temperaturen aan de kust naar 16 graden. Morgen dinsdag een matige oostenwind met veel zon. Temperaturen rond de 22 graden aan zee. En ook woensdag zeer veel zon en temperaturen tot 25 graden. De strandwatertemperatuur bedraagt 21,8 graden. Het is laag water om 7:20 en de zon gaat onder om 9:15.
1: Regionaal nieuws hoor je hier bij Noordzee.
2: Radio Noordzee.
1: Dichtbij wat er gebeurt in de regio.
4: Een bijzondere reeks in de Grote Post is Mijn Lieve Lijf. Ann Pauls, u bent van de Grote Post. Hoe pakken jullie dat aan? Wat is dat Mijn Lieve Lijf?
7: Oh, ik praat zo graag over Mijn Lieve Lijf. Mijn Lieve Lijf is de gesprekkenreeks die gehost wordt door Lieve Blankaert. En we gaan eigenlijk Mijn Lieve naar bijzondere plekken, voor wie dat mensen, naar mensen voor wie het niet altijd zo evident is om naar een cultuurhuis te komen om deel te nemen aan theater of aan gesprekken. En we spelen eigenlijk inhoudelijk in op de thema's die daar leven. De volgende reeks is al de vierde reeks, denk ik, of het vierde seizoen. Werken we samen met Katrien de Ruijscher, of is Katrien de Ruijscher te gast? Kent haar allemaal als Dr. Judy. Vanuit thuis, maar zij is ook een heel geëngageerde maker, podcastmaker onder andere ook, die een prachtige podcast heeft gemaakt over het verlies van haar vader aan een alcoholmisbruik en de impact die dat heeft gehad op haar gezin. En evenzeer hebben we ook Stefan Mailleux te gast. En Stefan Mailleux komt vertellen over de impact van burn-out op uw lichaam, op uw functioneren, op uw leven, op uw relaties. Dus deze twee gasten zijn te gast en eigenlijk spelen die altijd inhoudelijk in op iets wat er in de ontmoetingscentra bijvoorbeeld in dit geval al leeft.
4: Lieve Blankaert en gasten in ontmoetingscentra, welke ontmoetingscentra zijn dat?
7: Dit jaar gaan we naar de Ballon en naar de Schelpen.
4: Als mensen daarbij willen zijn in die twee ontmoetingscentra?
7: Ze kunnen uiteraard gewoon tickets kopen opnieuw via degrotepost.be, maar ook in het ontmoetingscentrum zelf. Dus bij Debbie van de Ballon of bij Roel van de Schelpen, laat uw naam daarachter en dan heb je zo, sta je zo op de lijst en regelen we dat de avond zelf wel.
2: Radio Noordzee. Wat er gebeurt in de regio, hoor je hier. Noordzee Regio Nieuws.
0: KVDO zal de volgende match voor de beker van België in het Batimon Solar Park spelen. KVDO bereikte een overeenkomst met tegenstrever City Pirates Antwerpen om de match aan de kust te spelen. De man die verdacht wordt van de moord op een 43-jarige Oostendse vrouw blijft 2 maanden langer in de cel. Dat besliste de raadkamer. De 21-jarige Nederlander schoot in september vorig jaar de vrouw dood in de Brusselstraat. De schutter was eerder al veroordeeld in een drugszaak. Volgende zomer komt de burlesque show van het Witte Paard opnieuw naar Middelkerken. Dat kondigde Mark Koeken aan. Hij is een van de eigenaars van het Witte Paard in Blankenbergen. De samenwerking met Middelkerken wordt warm gehouden, want de showtempel in Blankenbergen moet tijdelijk dicht, omdat er een nieuw gebouw komt. En dit is het nationale en internationale nieuws.
2: Iedereen luistert naar Radio Noordzee.
20: Hallo, ik ben Peter Kruijmeers van Turisme Oostende.
21: Ik ben Kirby Hallemees.
22: Ik ben Gaël Bouzin.
23: Ik ben Roger Jonker in Frisco en luister dagelijks naar Radio Noordzee. Zeker doen, mensen, doen.
2: Radio Noordzee informeert jou over wat er gebeurt in de regio.
4: De opbouw van de Paulusfeesten is volop bezig. Volgende week gaan ze van start. Programmator Chesney Chaaks, het programma is helemaal klaar nu.
24: Ja, zeker. We hebben alles ligt vast en het wordt een topfeest.
4: Met een paar nieuwigheden, toch?
24: Ja, dit jaar hebben we beslist om geen statiegeld meer te vragen voor onze bekers. We hopen dat de mensen dat positief ontvangen. We hopen ook dat de mensen hun bekers in onze bekervreters gaan gooien en niet op de grond. Zo hebben we toch onze bekers terug.
4: En als je dan kijkt naar de programmatie, wie zijn daar de grote namen dit jaar op de feesten?
24: Goh, ik denk dat dit jaar vooral Absent Minded, Je Broers, Kumik, Preuteleute, Funeral Dress, Paul Michiels, Tissy Arno en nog zoveel meer.
4: Ik hoorde toch heel wat bands met een lokale inslag.
24: Ja, klopt. We proberen altijd zoveel mogelijk bands met een Oostendse link of die zelfs helemaal Oostendse zijn te boeken. En zo komen we tot een zeer gevarieerd programma.
4: En de avonden van de Paulusfeesten die worden telkens afgesloten met een DJ. Hoe zit dat?
24: Ja, dat klopt. We willen dus eigenlijk wanneer de laatste noot op het hoofdpodium uitdooft, dat dan eigenlijk de DJ in de tent direct begint. Zo blijft het feestje eigenlijk constant doorgaan en hoeven de mensen niet te zoeken naar entertainment. Het is gewoon omdraaien, tent in en verder feesten.
0: Bedankt voor het gesprek, Chesney Chaaks. Paulusfeesten in Oostende vanaf dinsdag 11 augustus.
2: Regionieuws.
0: Skielster Lisa van Steenkiste van de Zwaantjes Rollerclub is geselecteerd voor het wereldkampioenschap. Dat wordt dit najaar gereden in Paraguay. Van Steenkiste werd dit jaar Europees kampioen. In Bredene werden in de eerste 7 maanden van dit jaar bijna 1800 parkeerretributies ten onrechte uitgeschreven voor €40. Dat zegt gemeenteraadslid Christopher Meijren. Hij ontdekte dat op de toestellen nog steeds €30 staat, maar dat er bonnen van €40 worden uitgeschreven. Vermeijren en Team Bredene eisen de terugbetaling voor de getroffen automobilisten. Het voorbije weekend werden opnieuw veel dode vissen aangetroffen in het vlotdok in de Oostendse Achterhaven. Oorzaak van de massale vissterfte is de hitte en het zuurstoftekort. De civiele bescherming haalde honderden vissen uit het water. Intussen worden deze week in het bosje beluchters geplaatst om het zuurstofgehalte op peil te houden. Morgen starten de Paulusfeesten. Een belangrijk luik is het straattheater. Coördinator daarvan is Luc Loïc en hij kon een stuk werelderfgoed strikken.
10: Waar we eigenlijk allebei naar uitkijken is onze hoofdact, onze UNESCO-act, werelderfgoed. De middeleeuwse het is een soort steekspel, maar het zijn steltelopers en de bedoeling is dat ze elkaar van de stokken lopen.
4: Die komen op het einde van de feesten.
10: Ja, inderdaad, de voorlaatste dag op de zondag komen ze met een bus uit Namen. Ze zullen dus een stoet vormen naar de locatie waar ze zullen spelen, waar de strijd doorgaat. En eerst zullen ze nog even uitleggen hoe het allemaal in elkaar steekt.
0: Meer op onze Facebookpagina Radio Noordzee Nieuws.
2: Radio Noordzee. Elk uur, meer regionaal nieuws.
3: Och ja, dat doet het weer zeker. En ik bedoel, we hebben fantastisch weer gehad. We hebben een inhoudelijk heel sterke programmatie neergezet. Met heel veel mensen bereikt dat heel veel mensen zeer geëmotioneerd gekregen.
5: Oostende omstreek was dat heel bekend. Wij hadden jaarlijks ons rood concert. We zijn daarmee begonnen. Mijn eerste optreden was ooit in het Wit Paard. Dat is in het jaar 71. Ik ben begonnen in de coronaschool in het jaar 70. Dan zijn we verhuisd naar het Feestpaleis. Dan zijn we verhuisd naar Zeezicht.
6: De Kursaal is heel fijn om te spelen. Hele goede zaal. Met airco, niet onbelangrijk op deze hele warme dagen. Dus het is binnen een hele aangename temperatuur. De mensen zijn hier super vriendelijk. Wij worden echt in de watten gelegd. Ja, heel fijn.
21: Familiepark ook. 15% meer bezoekers op het familiepark. Totaal schatten we dat we ongeveer 150.000 bezoekers hadden hebben over heel het festival, over de 11 dagen.
2: Regionaal nieuws hoor je hier bij Noordzee. Radio Noordzee, kalender.
0: Op zaterdag 15 augustus kan je in Oudenburg naar de grootste rommelmarkt in de regio. Je kan snuisteren in alle straten van het centrum tot 5 uur. De Zwaantjes Rollerclub organiseert van 13 tot 16 augustus voor de 58ste keer de Grand Prix van Vlaanderen. Jonge en volwassen skielers, waaronder enkele steengoede lokale talenten, geven het beste van zichzelf op de skielerpiste en op de baan. Alles is gratis mee te maken aan de Egelaan in Zandvoorde. In De Haan kan je op zondag 16 augustus naar de Oude Klepperparade. Een parade van motorfietsen en driewielers, gebouwd voor 1920. De jaarlijkse rommelmarkt van de Melody Makers vindt plaats op zondag 16 augustus aan het Maritiem Instituut Mercator. Kom snuisteren tussen de vele koopjes, ontdek verborgen schatten en geniet van de gezellige sfeer. Het Country Festival strijkt neer in Middelkerken van vrijdag 21 tot zondag 23 augustus. Dit gratis evenement brengt live country muziek, foodtrucks en een Amerikaanse westernsfeer. Tips van onze Noordzeeredders hoor je op weekdagen om 14:15 bij Radio Noordzee.
1: Dit is Radio Noordzee.
2: Radio Noordzee.
1: Dichtbij wat er gebeurt in de regio.
4: KV Diksmuiden Oostende staat voor de start van het nieuwe seizoen. Bram Kersenbelk, hoe gaat het met KVDO? Waar komen jullie uit?
8: Jammer genoeg komen wij nog uit in tweede amateurklasse, want vorig jaar, vorig seizoen net de promotie gemist in de eindronde. Een mooie tweede plaats behaald wel. Maar de ambities dit seizoen zijn wel klaar. Wij willen zeker promoveren. We hebben er ook de nodige versterkingen voor gehaald. Dus de bedoeling is om zeker ons duchtig woordje mee te strijden voor de titel.
4: Wie zijn die versterkingen? Wie zijn die aanwinsten voor KVDO?
8: Met Niels Pierre en Nagy Maartens hebben we eigenlijk twee spelers teruggehaald die de volledige jeugdopleiding bij KVO Stende hebben doorlopen. Zij komen van Knokke, dat een reeks hoger speelt dan ons. Dus dat zijn zeker twee transfers die het verschil moeten kunnen maken. Met Didju hebben we van Lebbeke een van de beste spitsen uit de reeks gehaald. Vorig jaar heel veel goals en assists. Met Robbe de Kosteren hebben we een ex-prof van Cercle Brugge binnengehaald, die vorig jaar bij Roeselare zat. Dat zijn slechts vier van de negen transfers. Maar ik denk dat elke speler een absolute meerwaarde zal moeten zijn.
4: De ambities zijn hoog om dan dit jaar toch die promotie af te dwingen.
8: Ja, dat is wel de bedoeling. Ik denk ook met onze supporters aantallen, met de accommodatie, met de transfers die gedaan worden, kun je jezelf ook niet verschuilen. En moeten we zeggen dat we durven voor de titel gaan, maar de eerlijkheid gebiedt wel om te zeggen dat het een hele zware reeks zal worden. Zwaarder dan vorig jaar nog, denk ik, met een Eendracht Aalst-leden. Eendracht Aalst dat ook een zekere historie heeft en terug wil opklimmen. Ninove die is gezakt, die meteen weer wil promoveren. Dus ja, het zal zeker geen sinecure zijn.
0: Bedankt voor het gesprek, Bram Kersbilk van KVDO en veel succes.
2: Nieuws en info aan de kust.
1: Radio Noordzee. Radio
2: Noordzee. Noordzee Regio Nieuws.
0: De vijfde editie van Peloton Parkinson heeft €36.000 ingezameld voor wetenschappelijk onderzoek. Dat gebeurde met een fietstocht van Oostende naar Brugge en Knokke en terug door 130 deelnemers. Theater aan Zee sloot dit weekend af. Er waren 100.000 bezoekers voor 500 voorstellingen. Driekwart van de voorstellingen was uitverkocht. Volgend jaar bestaat TAS 30 jaar. KV Diksmuiden Oostende won met 6-0 tegen Avanti Stekene in het kader van de beker van België. De doelpunten waren van Dazen, Van den Schrik, Dumoulin, Beukels en twee keer Bronchin. KVDO gaat door naar de volgende ronde. In Ichtegem start de plaatselijke Carrefour met een actie voor 18 lokale verenigingen en clubs uit Ichtegem, Eernegem, Bekegem en Koekelare. Er zal in totaal €5.000 verdeeld worden. Klanten kunnen bepalen hoe de steun verdeeld wordt over de lokale verenigingen. In Westende gaan experts van de Universiteit van Antwerpen in gesprek met de buurtbewoners. Het maakt deel uit van een omgevingsbemiddelingstraject voor de ontwikkeling van de site van het Rauschenbergplein. Er zijn in de buurt verschillende ruimtelijke uitvoeringsplannen en ook protest tegen hoogbouw. De experts van de universiteit zijn aan de slag in opdracht van de gemeente Middelkerken en brengen de bezorgdheden in kaart. Meer regionieuws over een uur.
2: Iedereen luistert naar Radio Noordzee.
9: Ik ben Jean-Pierre Severens, dirigent en voorzitter van de Melody Makers.
11: Ik ben Lut van de Kastelen.
12: Ik ben Patrick Jansen.
22: Ik ben Zaki en als ik in Oostende ben, luister ik regelmatig naar Radio Noordzee.
2: Radio Noordzee.
1: Dichtbij wat er gebeurt in de regio.
4: Wim Dankaert, u speelt mee in de theaterwandeling Het Alsjeblieft Meisje. Opnieuw met de Dakbroeders, u werkte eerder met hen.
25: Ja, dat is waar. Het is mijn, ik denk al de vierde keer of zo dat ik met hem werk. Ik werk ook in Antwerpen regelmatig met amateurs en zo. Ik vind de mix tussen professionelen en amateurs vind ik heel fijn. Ik heb ook lang les gegeven aan het conservatorium. Ik vind het heel fijn om met mensen te werken. En dat is blijkbaar ook opgevallen tijdens de vorige theaterwandelingen, omdat ik ja, de zaken nogal kan sturen. Dan viel Katlijn op en u heeft Katlijn gevraagd of ik twee van de, hoeveel zijn er, zes scènes wil regisseren. En ik speel ook in een van de twee.
4: En wat speelt u?
25: Wij, in de eerste scène speel ik een ouder koppel bij wie Julie op bezoek komt. Niet op bezoek komt, ze komt eigenlijk terug thuis. Ze is getrouwd met de zoon. En Julie is een Vlaams meisje dat in de Eerste Wereldoorlog haar lichaam heeft moeten verkopen. Die zoon is daar achtergekomen en die is daar bijzonder boos over. De ouders, ik ben de vader van de zoon. De ouders die houden zeer veel van het meisje en dat zorgt dus voor een flinke confrontatie in de eerste scène.
4: Dat thema, het alsjeblieft meisje, is iets wat heel leeft. Hij leefde aan de kust. Kende u die problematiek of was het door het boek dat u het hebt ontdekt?
25: Dat is helemaal door het boek van Kathleen. Kathleen schrijft heel vaak over de oorlog. Eerste oorlog, Tweede Wereldoorlog. En eigenlijk weet ik daar zelf niet wel over de oorlog en over de politiek. Maar de problematiek van de mensen zelf is heel boeiend. En daar weet Kathleen zich echt wel in te verdiepen.
4: Hoe is het om die mensen te coachen?
25: Fijn. In deze eerste scène werk ik met een drietal mensen die eigenlijk heel goed spelen. Ja, echt. De tweede scène trouwens ook hoor, maar in de tweede scène speel ik niet zelf. En dat is toch een groot verschil. Het coachen plus spelen. Ik moet observator zijn en ook speler. Het is niet makkelijk.
4: Op de Oosteroever, kende u de streek?
25: Nee, ik weet heel weinig van de zee en van Oostende. Ik ben echt van Antwerpen, ja.
4: Maar er komt verandering in.
25: Ja, daar is de laatste jaren meer en meer verandering in gekomen, dat is waar.
0: Okay. Wim Dankaert, bedankt voor het gesprek en veel succes met het Alsjeblieft Meisje.
2: Regionaal nieuws hoor je hier bij Noordzee. Noordzee Regionieuws.
0: KVDO zal de volgende match voor de beker van België in het Batimon Solar Park spelen. KVDO bereikte een overeenkomst met tegenstrever City Pirates Antwerpen om de match aan de kust te spelen. De man die verdacht wordt van de moord op een 43-jarige Oostendse vrouw blijft 2 maanden langer in de cel. Dat besliste de raadkamer. De 21-jarige Nederlander schoot in september vorig jaar de vrouw dood in de Brusselstraat. De schutter was eerder al veroordeeld in een drugszaak. Volgende zomer komt de burlesque show van het Witte Paard opnieuw naar Middelkerken. Dat kondigde Mark Koeken aan. Hij is een van de eigenaars van het Witte Paard in Blankenbergen. De samenwerking met Middelkerken wordt warm gehouden, want de showtempel in Blankenbergen moet tijdelijk dicht, omdat er een nieuw gebouw komt. En dit is het nationale en internationale nieuws.
1: Dit is Radio Noordzee.
2: Nieuws en info aan de kust. Noordzee, dagklapper.
13: Oostende Koersen gaat elke maandag in de zomervakantie door op de Wellington-renbaan in Oostende. Vanaf 4:30 kan je genieten van paardenrennen en om 9:15 van Vlaamse artiesten die komen optreden. Vandaag zijn dat de Maltinies en Boemeke. Een ticket kost €13. Dan nog dit, heb jij informatie voor deze dagklapper? Mail ons op info@radionoordzee105.be.
2: Dit is Radio Noordzee.
1: Dichtbij wat er gebeurt in de regio.
4: Christine De Vriend, u bent voorzitter van de contactgroep Oostende van de Vlaamse Parkinsonliga. Wie zijn jullie? Wat doen jullie?
14: Onze belangrijkste doelstelling is mensen met Parkinson samenbrengen en eigenlijk samen activiteiten doen.
4: Welke activiteiten organiseren jullie in de loop van het jaar?
14: We hebben eigenlijk 2 groepen. We hebben aan de ene kant onze maandelijkse activiteiten. Die doorgaan de maandag namiddag, de 4e maandag namiddag van de maand. En de woensdag namiddag 1 keer in de maand. De maandag namiddag is een beetje van alles. En de woensdag namiddag is vooral bewegen. Want bewegen is zeer belangrijk voor mensen met Parkinson. Daarnaast hebben we de wekelijkse activiteit, dat is de Parkispoor. Die gaat door in de schaperij van 5:30 tot 6:30. En dat is eigenlijk echt sporten, rekening houdend met wat belangrijk is voor mensen met Parkinson.
4: Dat is iets wat jullie onlangs hebben geïntroduceerd, die Parkispoor. Slaat dat aan? Bereiken jullie die mensen?
14: We zouden eigenlijk liever nog een aantal mensen meer bereiken. Maar we merken wel, de mensen die komen, die haken niet af. Die zijn zeer blij om te blijven komen.
4: Er is nu een bijzondere grote activiteit dit najaar.
14: Klopt, inderdaad. 20 september doen we een wandelevenement. Waarom hebben wij dat wandelevenement georganiseerd? Dat is nu het tweede jaar op rij dat wij dat organiseren en we zijn van plan om dat eigenlijk elk jaar te blijven organiseren. We willen aan de ene kant geld inzamelen voor het wetenschappelijk onderzoek en daarnaast willen we ook dat mensen met Parkinson zelf kunnen deelnemen. Vandaar dat we gezocht hebben naar een activiteit die laagdrempelig is en wandelen lijkt ons het geschikte moment of het geschikte activiteit om die twee zaken te kunnen combineren.
4: Wat staat er dan te gebeuren op 20 september?
14: Op 20 september kun je dus gaan wandelen. We hebben vier lussen. Eén van 3 kilometer, één van 6 kilometer, één van 12 kilometer en één van 18 kilometer. De 3 kilometer is rolstoel toegankelijk. Maar daarnaast, als je niet graag wandelt, ben je zeker ook meer dan welkom. Want wij bieden van alle soorten drank en eten aan. Er wordt verse soep gemaakt, belegde broodjes, pannenkoeken en drank, wat je maar wil.
4: Waar vindt het plaats en vanaf welk uur is die activiteit?
14: Vanaf 8 uur kun je terecht in Duin en Zee. Dus alles start in Duin en Zee. Er is ook een hele grote parking, dus voor iedereen gemakkelijk bereikbaar.
0: Allen daarheen op 20 september op Duin en Zee. Bedankt voor het gesprek, Christine de Vriend van de Parkinson Liga Oostende.
2: Radio Noordzee. Elk uur, meer regionaal nieuws.
7: Het is zo dat we voor de 6e keer eigenlijk iedere zaterdagavond 1 museum in Oostende openhouden tot 22:00 s'avonds.
15: Dat wij voor alle Oostendenaars die in financiële moeilijkheden waren, die bij ons aanklopten, bijna 300 papieren huurwaarborgen gegeven hebben.
16: En we zien dat op het openbaar domein het aantal gevonden hondenpoep toch wel spectaculair verminderd is. De eerste 3 maanden van dit jaar is dat ongeveer bijna -60%. Dus dat is zeer goed gelopen.
17: Absoluut. Eerst en vooral, ja, ik ben afkomstig van Oostende, dus dat is al een heel groot voordeel. De offshore, ja, het spreekt voor zich dat het hier in Oostende zeer evident is voor ons als bedrijf om hier te zitten.
2: Regionaal nieuws hoor je hier bij Noordzee. Noordzee-regionieuws.
0: Skielster Lisa van Steenkisten van de Zwaantjes Rollerclub is geselecteerd voor het wereldkampioenschap. Dat wordt dit najaar gereden in Paraguay. Van Steenkisten werd dit jaar Europees kampioen. In Bredenen werden in de eerste 7 maanden van dit jaar bijna 1800 parkeerretributies ten onrechte uitgeschreven voor €40. Dat zegt gemeenteraadslid Christophe Vermeire. Hij ontdekte dat op de toestellen nog steeds €30 staat, maar dat er bonnen van €40 worden uitgeschreven. Vermeire en team Bredene eisen de terugbetaling voor de getroffen automobilisten. Het voorbije weekend werden opnieuw veel dode vissen aangetroffen in het vlotdok in de Oostendse achterhaven. Oorzaak van de massale vissterfte is de hitte en het zuurstoftekort. De civiele bescherming haalde honderden vissen uit het water. Intussen worden deze week in het bosje beluchters geplaatst om het zuurstofgehalte op peil te houden. Morgen starten de Paulusfeesten. Een belangrijk luik is het straattheater. Coördinator daarvan is Luc Loïc en hij kon een stuk werelderfgoed strikken.
10: Waar we eigenlijk allebei naar uitkijken is onze hoofdact, onze UNESCO-act, werelderfgoed. De middeleeuwse steel, het is een soort steekspel, maar het zijn steltelopers en de bedoeling is dat ze elkaar van de stokken lopen.
4: Die komen op het einde van de feesten.
10: Ja, inderdaad, de voorlaatste dag op de zondag komen ze met een bus uit Namen. Ze zullen dus een stoet vormen naar de locatie waar ze zullen spelen, waar de strijd doorgaat. En eerst zullen ze nog even uitleggen hoe het allemaal in elkaar steekt.
0: Meer op onze Facebookpagina Radio Noordzee Nieuws.
2: Dichtbij wat er gebeurt in de regio.
1: Dit is Radio Noordzee.
4: Een diervriendelijke expo in het Kursaal. Schepen voor dierenwelzijn Fabrice Goffin. Een diervriendelijke expo, dat moet u blij maken.
18: Absoluut. Wanneer je de ambitie hebt om de diervriendelijkste stad van Vlaanderen te worden. En dat ga je na Brussel ook kiest voor de hoofdstad van de kust. Met de diervriendelijke zoo naar hier te komen. Ja, dan ben ik een blij man, hè.
4: Het is een hele moderne expo met VR-brillen en zo. Dat moet u als schepen voor technologie
0: tevreden stellen.
18: Absoluut. Je hebt hier eigenlijk de ervaring van die vriendelijke tentoonstelling, maar dan met VR-brillen, waardoor dat je eigenlijk in een virtuele wereld kan connectie maken met dieren. Ik heb daar juist met een witte nijlpaard eigenlijk een contact gemaakt. Dat ik zeg van, allee, die zat naast mij, maakte geluiden ervan. Eigenlijk magnifiek.
0: Het is voor alle generaties.
18: Inderdaad, van jong tot gevorderde leeftijd, ik zal het zo noemen, je ervaart hier echt wel de mooiste zaken.
0: U was zelf het meest verwonderd over welk dier?
18: Een witte neushoorn. Alhoewel dat ook de connectie met de alligator, daar juist in de savanna, ook wel heel bijzonder is. Ik zou zeggen, ja, het is ongelooflijk.
0: Bedankt voor de tip, schepen Fabrice Goffin.
2: Luistert naar Radio Noordzee.
3: Ik ben George Keters.
5: Ik ben Caroline de Vriend.
19: Ik ben comedian Mohsen Abbas en ik luister naar Radio Noordzee.
2: Noordzee Regio Nieuws.
0: De vijfde editie van Peloton Parkinson heeft €36.000 ingezameld voor wetenschappelijk onderzoek. Dat gebeurde met een fietstocht van Oostende naar Brugge en Knokke en terug door 130 deelnemers. Theater aan Zee sloot dit weekend af. Er waren 100.000 bezoekers voor 500 voorstellingen. Driekwart van de voorstellingen was uitverkocht. Volgend jaar bestaat TAS 30 jaar. KV Diksmuide Oostende won met 6-0 tegen Avanti Stekene in het kader van de Beker van België. De doelpunten waren van Dazen, Van den Schrik, Dumoulin, Beukels en twee keer Bronchin. KVDO gaat door naar de volgende ronde. In Ichtegem start de plaatselijke Carrefour met een actie voor 18 lokale verenigingen en clubs uit Ichtegem, Eernegem, Bekegem en Koekelaren. Er zal in totaal €5.000 verdeeld worden. Klanten kunnen bepalen hoe de steun verdeeld wordt over de lokale verenigingen. In Westende gaan experts van de Universiteit van Antwerpen in gesprek met de buurtbewoners. Het maakt deel uit van een omgevingsbemiddelingstraject voor de ontwikkeling van de site van het Rauschenbergplein. Er zijn in de buurt verschillende ruimtelijke uitvoeringsplannen en ook protest tegen hoogbouw. De experts van de universiteit zijn aan de slag in opdracht van de gemeente Middelkerken en brengen de bezorgdheden in kaart. Meer regionieuws over een uur.
2: Radio Noordzee. Elk uur, meer regionaal nieuws.
20: Medios is een humanitaire organisatie. Bestaat alleen en enkel uit vrijwilligers. Ja, wij hopen dat de mensen ons terugvinden hier. Wij beantwoorden toch wel aan een nood. Wekelijks hebben we toch ongeveer 40 à 50 mensen die hier komen zaken kopen.
23: Pullen die kapitein wordt van een bepaald schip hier in de standen. Dat is een keer iets anders. Hè. Moet je altijd de dronkaard zijn. Dus.
24: En dat de afkomst, de geaardheid of het geloof helemaal geen rol speelt, dat we allemaal werken voor hetzelfde doel, Oostende.
2: Regionaal nieuws hoor je hier bij Noordzee.
0: Vanavond en vannacht dalen de temperaturen aan de kust naar 16 graden. Morgen dinsdag een matige oostenwind met veel zon. Temperaturen rond de 22 graden aan zee. En ook woensdag zeer veel zon en temperaturen tot 25 graden. De strandwatertemperatuur bedraagt 21,8 graden. Het is laag water om 20 voor 7 en de zon gaat onder om 9:15.
1: Regionaal nieuws hoor je hier bij Noordzee.
2: Radio Noordzee.
1: Dichtbij wat er gebeurt in de regio.
0: De opbouw van de Paulusfeesten is volop bezig. Luc, Loïc, je bent samen met Hilde verantwoordelijk voor het straattheater. Dit jaar is er ook opnieuw straattheater.
10: Ja, we zijn inderdaad al volop bezig allerlei attributen in onze loge te hangen, omdat wij echt proberen de artiesten te verwennen. We wachten ze op als ze toekomen. Ze geven een seintje, wij maken dat ze geparkeerd staan en wij gaan weg van hen als ze om hun uit te zwaaien.
0: Hoeveel acts zijn er dit jaar op de feesten?
10: We hebben er 17 in totaal. 17 voor ons tweetjes en we hebben ze eerlijk verdeeld.
0: En wat is er speciaal dit jaar?
10: We hebben vooral, waar we eigenlijk allebei naar uitkijken, is onze hoofdact, onze UNESCO-act, werelderfgoed. De middeleeuwse is een soort steekspel, maar het zijn steltelopers en de bedoeling is dat ze elkaar van de stokken lopen.
0: Die komen op het einde van de feesten.
10: Ja, inderdaad, de voorlaatste dag op de zondag komen ze met een bus uit Namen. Ze zullen dus een stoet vormen naar de locatie waar ze zullen spelen, waar de strijd doorgaat. En eerst zullen ze nog even uitleggen hoe het allemaal in elkaar steekt.
0: Die acts van het straattheater, dat is meestal op vaste uren.
10: Ja, alle uren kun je vinden op www.polisfeesten.be of al de flyers aan het infokraam.
0: En jullie beginnen relatief vroeg al, om 16:30 's middags.
10: Oh, wij beginnen veel vroeger. We zijn hier eigenlijk al om 1:00 om de loge uit te kuisen, om alles klaar te zetten voor de artiesten, om hen op een juiste manier te kunnen verwelkomen.
0: We zijn hier in de loge in opbouw en jullie hebben voor die artiesten speciale opdrachten eigenlijk ook.
10: Ja, het is niet zozeer een speciale opdracht. Zoals dat je ziet hangt er al een paar dingen in verschillende kleuren die we brengen. Dus oranje, hier hebben we de roze hoek. Maar we hebben hier ook aan de andere kant een paneel van 2 op 3. Ja, jullie kunnen dat niet zien, maar het is de bedoeling dus dat alle artiesten de waskrijtjes mogen gebruiken om het volledige geheel kleur te geven, wat ook ons thema is.
2: Radio Noordzee. Noordzee Regionieuws.
0: KVDO zal de volgende match voor de beker van België in het Batimon Solar Park spelen. KVDO bereikte een overeenkomst met tegenstrever City Pirates Antwerpen om de match aan de kust te spelen. De man die verdacht wordt van de moord op een 43-jarige Oostendse vrouw blijft 2 maanden langer in de cel. Dat besliste de raadkamer. De 21-jarige Nederlander schoot in september vorig jaar de vrouw dood in de Brusselstraat. De schutter was eerder al veroordeeld in een drugszaak. Volgende zomer komt de burlesque show van het Witte Paard opnieuw naar Middelkerken. Dat kondigde Mark Koeken aan. Hij is een van de eigenaars van het Witte Paard in Blankenbergen. De samenwerking met Middelkerken wordt warm gehouden, want de showtempel in Blankenbergen moet tijdelijk dicht, omdat er een nieuw gebouw komt. En dit is het nationale en internationale nieuws.
2: Iedereen luistert naar Radio Noordzee.
5: Ik ben Marcel van Tilt.
6: Ik ben Benny Proot. En telkens ik in Oostende ben, luister ik Radio Noordzee.
8: Hallo, wij zijn de Ruik en de Redder.
9: Ik ben Herman Verbrugge en zoals zoveel, op het ogenblik dat ik in Oostende toekom, zet ik mijn radio op Radio Noordzee.
1: Radio Noordzee.
2: Noordzee.
1: Elk uur meer regionaal nieuws.
0: Pascal Balen, voorzitter van de Paulusfeesten. Ja, jullie zijn nu echt van start.
11: Ja, we zijn hier echt van start gegaan. Het was een vlotte opbouw. Het weer ziet er ook goed uit. Dus we kijken dus vol vertrouwen uit naar de 53e Paulusfeesten editie.
0: Dat weer is erg belangrijk.
11: Ja, dat is voor ons erg belangrijk, want wij zijn hoofdzakelijk afhankelijk van de inkomsten van drank en eten. En het is dus wel belangrijk dat de mensen komen. En als het slecht weer is, dan durven ze wel eens thuis blijven en zo.
0: Hoeveel mensen kunnen hier op een topavond terecht?
11: Ik denk dat er toch wel een gemiddelde van 8.000, 9.000 mensen op de terreinen kunnen. Beide terreinen, het Paulusplantje en het grotere Pier en Polplein.
0: Wat is er nieuw dit jaar? Wat verandert er?
11: Dit jaar gaan we bijvoorbeeld geen waarborg vragen voor onze herbruikbare bekers. We rekenen er natuurlijk ook op dat de toeschouwers en de bezoekers de bekers terugbrengen naar enerzijds de tonnen, naar het recycleerbare punt of naar de bars. Ja, we verwachten ook een beetje medewerking van onze toeschouwers in deze, maar we komen het tegemoet aan de toeschouwers om geen waarborg te vragen.
0: De voorbije jaren was dat sluitingsuur met nog een DJ die speelt, was wel een punt van ergernis bij sommigen. Hoe hebben jullie dat opgelost dit jaar?
11: Dit jaar hebben we geen probleem met het sluitingsuur. Alles is op voorhand duidelijk doorgesproken. Wat we wel gedaan hebben, we starten iets vroeger met de programmatie. We starten dan ook iets vroeger met de DJ-sessie in de grote tent. Het sluitingsuur zelf blijft ongeveer hetzelfde als de vorige jaren.
0: En wat is dat?
11: Dat is tijdens de week rond 1:30 en in het weekend 2:00. Ja.
12: En met sluitingsuur bedoel je sluitingsuur van de tap? Want de muziek die stopt al vroeger, geloof ik.
11: Nee, de tap mag nog ietsje langer open blijven, maar sluitingsuur bedoel ik echt de muziek, ja. In de grote tent.
12: Jullie houden met de Paulusfeesten die financiën goed in de gaten. Dat is nodig?
11: Ja, die budgetcontrole is wel heel belangrijk. We zijn ook een gratis festival. We zijn dus hoofdzakelijk afhankelijk van de inkomsten van drank en eten. Daarom doen we ook een warme oproep naar de bezoekers om de drank te kopen op de pleinen in onze bars. Idem dito voor de eten kopen in onze eetkraampjes. Want zonder deze inkomsten kunnen we het gratis festival alleen niet behouden.
0: De Paulusfeesten tot 17 augustus. Bedankt voor het gesprek, Pascal Balen.
1: Regionaal nieuws hoor je hier bij Noordzee.
2: Radio Noordzee.
1: Dichtbij wat er gebeurt in de regio.
2: Noordzee regionieuws.
0: Skielster Lisa van Steenkiste van de Zwaantjes Rollerclub is geselecteerd voor het wereldkampioenschap. Dat wordt dit najaar gereden in Paraguay. Van Steenkiste werd dit jaar Europees kampioen. In Bredene werden in de eerste 7 maanden van dit jaar bijna 1800 parkeerretributies ten onrechte uitgeschreven voor €40. Dat zegt gemeenteraadslid Christoffer Meijre. Hij ontdekte dat op de toestellen nog steeds €30 staat, maar dat er bonnen van €40 worden uitgeschreven. Vermeijre en team Bredene eisen de terugbetaling voor de getroffen automobilisten. Het voorbije weekend werden opnieuw veel dode vissen aangetroffen in het vlotdok in de Oostendse Achterhaven. Oorzaak van de massale vissterfte is de hitte en het zuurstoftekort. De civiele bescherming haalde honderden vissen uit het water. Intussen worden deze week in het bosje beluchters geplaatst om het zuurstofgehalte op peil te houden. Morgen starten de Paulusfeesten. Een belangrijk luik is het straattheater. Coördinator daarvan is Luc Loïc en hij kon een stuk werelderfgoed strikken.
10: Waar we eigenlijk allebei naar uitkijken is onze hoofdact, onze UNESCO-act, werelderfgoed. De middeleeuwse het is een soort steekspel, maar het zijn steltelopers en de bedoeling is dat ze elkaar van de stokken lopen.
12: Die komen op het einde van de feesten.
10: Ja, inderdaad, de voorlaatste dag op de zondag komen ze met een bus uit Namen. Ze zullen dus een stoet vormen naar de locatie waar ze zullen spelen, waar de strijd doorgaat. En eerst zullen ze nog even uitleggen hoe het allemaal in elkaar steekt.
0: Meer op onze Facebookpagina Radio Noordzee Nieuws.
2: Radio Noordzee. Elk uur, meer regionaal nieuws.
13: We kunnen zeker niet klagen. Hè. Als Oostende zijn we decor van een aantal series die op dit moment lopen. Denk aan Onder Vuur, onder andere.
14: Uiteindelijk zijn we dan wel beter in ons spel gekomen en hebben we dan toch de wedstrijd kunnen controleren en uitspelen.
21: We zullen evalueren natuurlijk wat deze editie zal geven. Maar het is de bedoeling om dit verder te zetten en hopelijk nog te kunnen uitbreiden.
22: Ah, het is eigenlijk een typische titel die veel wordt gebruikt. Het is de schoonste titel van het jaar.
2: Regionaal nieuws hoor je hier bij Noordzee. Radio Noordzee, kalender.
0: Op zaterdag 15 augustus kan je in Oudenburg naar de grootste rommelmarkt in de regio. Je kan snuisteren in alle straten van het centrum tot 5:00. De Zwaantjes Rollerclub organiseert van 13 tot 16 augustus voor de 58ste keer de Grand Prix van Vlaanderen. Jonge en volwassen skielers, waaronder enkele steengoede lokale talenten, geven het beste van zichzelf op de skielerpiste en op de baan. Alles is gratis mee te maken aan de Egelaan in Zandvoorde. In De Haan kan je op zondag 16 augustus naar de Oude Klepperparade. Een parade van motorfietsen en driewielers, gebouwd voor 1920. De jaarlijkse rommelmarkt van de Melody Makers vindt plaats op zondag 16 augustus aan het Maritiem Instituut Mercator. Kom snuisteren tussen de vele koopjes, ontdek verborgen schatten en geniet van de gezellige sfeer. Het Country Festival strijkt neer in Middelkerken van vrijdag 21 tot zondag 23 augustus. Dit gratis evenement brengt live country muziek, foodtrucks en een Amerikaanse westernsfeer. Tips van onze Noordzeeredders hoor je op weekdagen om 14:15 bij Radio Noordzee.
2: Radio Noordzee informeert jou over wat er gebeurt in de regio.
12: De opbouw van de Paulusfeesten is volop bezig. Volgende week gaan ze van start. Programmator Chesney Tjaaks, het programma is helemaal klaar nu.
4: Ja, zeker. We hebben alles ligt vast en het wordt een topfeest.
12: Met een paar nieuwigheden, toch?
4: Ja, dit jaar hebben we beslist om geen statiegeld meer te vragen voor onze bekers. We hopen dat de mensen dat positief ontvangen. We hopen ook dat de mensen hun bekers in onze bekervreters gaan gooien en niet op de grond. Zo hebben we toch onze bekers terug.
12: En als je dan kijkt naar de programmatie, wie zijn daar de grote namen dit jaar op de feesten?
4: Ik denk dat dit jaar vooral Absent Minded, Je Broers, Kumik, Preuteleute, Funeral Dress, Paul Michiels, Tissy Arno en nog zoveel meer.
12: Ik hoorde toch heel wat bands met een lokale inslag.
4: Ja, klopt. We proberen altijd zoveel mogelijk bands met een Oostendse link of die zelfs helemaal Oostendse zijn te boeken. En zo komen we tot een zeer gevarieerd programma.
12: En de avonden van de Paulusfeesten die worden telkens afgesloten met een DJ. Hoe zit dat?
4: Ja, dat klopt. We willen dus eigenlijk wanneer de laatste noot op het hoofdpodium uitdooft, dat dan eigenlijk de DJ in de tent direct begint. Zo blijft het feestje eigenlijk constant doorgaan en hoeven de mensen niet te zoeken naar entertainment. Het is gewoon omdraaien, tent in en verder feesten.
0: Bedankt voor het gesprek, Chesney Tjaaks. Paulusfeesten in Oostende vanaf dinsdag 11 augustus.

0: Noordzee Regio Nieuws.
1: De vijfde editie van Peloton Parkinson heeft 36.000 euro ingezameld voor wetenschappelijk onderzoek. Dat gebeurde met een fietstocht van Oostende naar Brugge en Knokke en terug door 130 deelnemers. Theater aan Zee sloot dit weekend af. Er waren 100.000 bezoekers voor 500 voorstellingen. Driekwart van de voorstellingen was uitverkocht. Volgend jaar bestaat TAS 30 jaar. KV Diksmuide Oostende won met 6-0 tegen Avanti Stekene in het kader van de beker van België. De doelpunten waren van Dazen, Van den Schrik, Dumoulin, Beukels en twee keer Bronchin. KVDO gaat door naar de volgende ronde. In Ichtegem start de plaatselijke Carrefour met een actie voor 18 lokale verenigingen en clubs uit Ichtegem, Eernegem, Bekegem en Koekelaren. Er zal in totaal 5000 euro verdeeld worden. Klanten kunnen bepalen hoe de steun verdeeld wordt over de lokale verenigingen. In Westende gaan experts van de Universiteit van Antwerpen in gesprek met de buurtbewoners. Het maakt deel uit van een omgevingsbemiddelingstraject voor de ontwikkeling van de site van het Rauschenbergplein. Er zijn in de buurt verschillende ruimtelijke uitvoeringsplannen en ook protest tegen hoogbouw. De experts van de universiteit zijn aan de slag in opdracht van de gemeente Middelkerke en brengen de bezorgdheden in kaart. Meer regionieuws over een uur.
0: Iedereen luistert naar Radio Noordzee.
2: Ik ben Marcel van Tilt.
3: Ik ben Benny Proot. En telkens ik in Oostende ben, luister ik Radio Noordzee.
4: Hallo, wij zijn de Ruik en de Redder.
5: Ik ben Herman Verbrugge en zoals zoveel, op het ogenblik dat ik in Oostende toekom, zet ik mijn radio op Radio Noordzee.
6: Dit is Radio Noordzee.
0: Radio Noordzee.
6: Dichtbij wat er gebeurt in de regio.
1: KV Diksmuide Oostende staat voor de start van het nieuwe seizoen. Bram Kersenbelk, hoe gaat het met KVDO? Waar komen jullie uit?
7: Jammer genoeg komen wij nog uit in tweede amateurklasse, want vorig seizoen net de promotie gemist in de eindronde. Een mooie tweede plaats behaald wel. Maar de ambities dit seizoen zijn wel klaar. Wij willen zeker promoveren. We hebben er ook de nodige versterkingen voor gehaald. Dus de bedoeling is om zeker ons duchtig woordje mee te strijden voor de titel.
1: Wie zijn die versterkingen? Wie zijn die aanwinsten voor KVDO?
7: Met Niels Pierre en Nagy Maartens hebben we eigenlijk twee spelers teruggehaald die de volledige jeugdopleiding bij KV Oostende hebben doorlopen. Zij komen van Knokke, dat een reeks hoger speelt dan ons. Dus dat zijn zeker twee transfers die het verschil moeten kunnen maken. Met Didju hebben we van Lebbeke een van de beste spitsen uit de reeks gehaald. Vorig jaar heel veel goals en assists. Met Robbe de Kosteren hebben we een ex-prof van Cercle Brugge binnengehaald, die vorig jaar bij Roeselare zat. Dat zijn slechts 4 van de 9 transfers. Maar ik denk dat elke speler een absolute meerwaarde zal moeten zijn.
1: De ambities zijn hoog om dan dit jaar toch die promotie af te dwingen.
7: Ja, dat is wel de bedoeling. Ik denk ook met onze supporters aantallen, met de accommodatie, met de transfers die gedaan worden, kun je jezelf ook niet verschuilen. En moeten we zeggen dat we durven voor de titel gaan, maar de eerlijkheid gebiedt wel om te zeggen dat het een hele zware reeks zal worden. Zwaarder dan vorig jaar nog, denk ik, met een Eendracht Aalst-leden. Eendracht Aalst dat ook een zekere historie heeft en terug wil opklimmen. Ninove die is gezakt, die meteen weer wil promoveren. Dus ja, het zal zeker geen sinecure zijn.
1: Bedankt voor het gesprek, Bram Kersenbelk van KVDO en veel succes.
0: Radio Noordzee. Noordzee Regio Nieuws.
1: KVDO zal de volgende match voor de beker van België in het Batimon Solar Park spelen. KVDO bereikte een overeenkomst met tegenstrever City Pirates Antwerpen om de match aan de kust te spelen.

0: Radio Noordzee.
1: Noordzee, dagklapper.
2: Oostende Koersen gaat elke maandag in de zomervakantie door op de Wellingtonrenbaan in Oostende. Vanaf 4:30 kan je genieten van paardenrennen en om 9:15 van Vlaamse artiesten die komen optreden. Vandaag zijn dat de Maltinies en Boemeke. Een ticket kost €13. Dan nog dit, heb jij informatie voor deze dagklapper? Mail ons op info@radionoordzee105.be.
1: Radio Noordzee.
0: Dichtbij wat er gebeurt in de regio.
3: Wim Dankaert, u speelt mee in de theaterwandeling Het Alsjeblieft Meisje. Opnieuw met de Dakbroeders, u werkte eerder met hen.
4: Ja, dat is waar. Dit is mijn, ik denk al de 4e keer of zo dat ik met hen werk. Ik werk ook in Antwerpen regelmatig met amateurs en zo. Ik vind de mix tussen professionele en amateurs vind ik heel fijn. Ik heb ook lang les gegeven aan het conservatorium. Ik vind het heel fijn om met mensen te werken. En dat is blijkbaar ook opgevallen tijdens de vorige theaterwandelingen. Omdat ik ja, de zaken nogal kan sturen. Dan viel Katlijn op en u heeft Katlijn gevraagd of ik 2 van de, hoeveel zijn het er, 6 scènes wil regisseren. En ik speel ook in 1 van de 2.
3: En wat speelt u?
4: In de eerste scène speel ik een ouder koppel bij wie Julie op bezoek komt. Niet op bezoek komt, ze komt eigenlijk terug thuis. Ze is getrouwd met de zoon. En Julie is een Vlaams meisje dat in de Eerste Wereldoorlog haar lichaam heeft moeten verkopen. Die zoon is daar achtergekomen en die is daar bijzonder boos over. De ouders, ik ben de vader van de zoon. De ouders die houden zeer veel van het meisje en dat zorgt dus voor een flinke confrontatie in de eerste scène.
3: Dat thema, het Alsjeblieft Meisje, is iets wat heel leefde aan de kust. Kende u die problematiek of was het door het boek dat u het hebt ontdekt?
4: Dat is helemaal door het boek van Katlijn. Katlijn schrijft heel vaak over de oorlog. Eerste oorlog, Tweede Wereldoorlog. En eigenlijk weet ik daar zelf niet wel over de oorlog en over de politiek. Maar de problematiek van de mensen zelf is heel boeiend. En daar weet Katlijn zich echt wel in te verdiepen.
3: Hoe is het om die mensen te coachen?
4: Fijn. In deze eerste scène werk ik met een drietal mensen die eigenlijk heel goed spelen. Ja, echt. De tweede scène trouwens ook hoor, maar in de tweede scène speel ik niet zelf. En dat is toch een groot verschil. Het coachen plus spelen. Ik moet observator zijn en ook speler. Het is niet makkelijk.
3: Op de Oosteroever, kende u de streek?
4: Nee, ik weet heel weinig van de zeeën van Oostende. Ik ben echt van Antwerpen, ja.
3: Maar er komt verandering in.
4: Ja, daar is de laatste jaren meer en meer verandering in gekomen, dat is waar.
5: Okay. Wim Dankaert, bedankt voor het gesprek en veel succes met het Alsjeblieft Meisje.
1: Radio Noordzee. Elk uur, meer regionaal nieuws.
6: We kunnen zeker niet klagen. Hè. Als Oostende zijn we decor van een aantal series die op dit moment lopen. Denk aan Onder Vuur, onder andere.
7: Uiteindelijk zijn we dan wel beter in het spel gekomen en hebben we dan toch de wedstrijd kunnen controleren en uitspelen.
8: We zullen evalueren natuurlijk wat deze editie zal geven, maar het is de bedoeling om dit verder te zetten en hopelijk nog te kunnen uitbreiden.
9: Ah, het is eigenlijk een typische titel die veel wordt gebruikt. Het is de schoonste titel van het jaar.
1: Regionaal nieuws hoor je hier bij Noordzee. Noordzee Regio Nieuws.
5: Skielster Lisa van Steenkisten van de Zwaantjes Rollerclub is geselecteerd voor het wereldkampioenschap. Dat wordt dit najaar gereden in Paraguay. Van Steenkisten werd dit jaar Europees kampioen. In Bredene werden in de eerste 7 maanden van dit jaar bijna 1800 parkeerretributies ten onrechte uitgeschreven voor €40. Dat zegt gemeenteraadslid Christophe Vermeire. Hij ontdekte dat op de toestellen nog steeds €30 staat, maar dat er bonnen van €40 worden uitgeschreven. Vermeire en team Bredene eisen de terugbetaling voor de getroffen automobilisten. Het voorbije weekend werden opnieuw veel dode vissen aangetroffen in het vlotdok in de Oostendse Achterhaven. Oorzaak van de massale vissterfte is de hitte en het zuurstoftekort. De civiele bescherming haalde honderden vissen uit het water. Intussen worden deze week in het bosje beluchters geplaatst om het zuurstofgehalte op peil te houden.

0: Morgen starten de Paulusfeesten. Een belangrijk luik is het straattheater. Coördinator daarvan is Luc Loïc en hij kon een stuk werelderfgoed strikken.
1: Waar we eigenlijk allebei naar uitkijken is onze hoofdact, onze UNESCO-act, werelderfgoed. Het middeleeuwse steel, het is een soort steekspel, maar het zijn steltelopers en de bedoeling is dat ze elkaar van de stokken lopen.
2: Die komen op het einde van de feesten.
1: Ja, inderdaad, de voorlaatste dag op de zondag komen ze met een bus uit Namen. Ze zullen dus een stoet vormen naar de locatie waar ze zullen spelen, waar de strijd doorgaat. En eerst zullen ze nog even uitleggen hoe het allemaal in elkaar steekt.
0: Meer op onze Facebookpagina Radio Noordzee Nieuws.
3: Dit is Radio Noordzee.
4: Dichtbij wat er gebeurt in de regio.
2: Christine De Vriend, u bent voorzitter van de contactgroep Oostende van de Vlaamse Parkinsonliga. Wie zijn jullie? Wat doen jullie?
5: Onze belangrijkste doelstelling is mensen met Parkinson samenbrengen en eigenlijk samen activiteiten doen.
2: Welke activiteiten organiseren jullie in de loop van het jaar?
5: We hebben eigenlijk twee groepen. We hebben aan de ene kant onze maandelijkse activiteiten. Die doorgaan de maandag namiddag, de vierde maandag namiddag van de maand. En de woensdag namiddag, ene keer in de maand. De maandag namiddag is een beetje van alles. En de woensdag namiddag is vooral bewegen. Want bewegen is zeer belangrijk voor mensen met Parkinson. Daarnaast hebben we de wekelijkse activiteit, dat is de Parkinspoor. Die gaat door in de schapperij van 5:30 tot 6:30. En dat is eigenlijk echt sporten, rekening houdend met wat belangrijk is voor mensen met Parkinson.
2: Dat is iets wat jullie onlangs hebben geïntroduceerd, die Parkinspoor. Slaat dat aan? Bereiken jullie die mensen?
5: We zouden eigenlijk liever nog een aantal mensen meer bereiken, maar we merken wel, de mensen die komen, die haken niet af. Die zijn zeer blij om te blijven komen.
2: Er is nu een bijzondere grote activiteit dit najaar.
5: Klopt, inderdaad. 20 september doen we een wandelevenement. Waarom hebben wij dat wandelevenement georganiseerd? Dat is nu het tweede jaar op rij dat we dat organiseren en we zijn van plan om dat eigenlijk elk jaar te blijven organiseren. We willen aan de ene kant geld inzamelen voor het wetenschappelijk onderzoek en daarnaast willen we ook dat mensen met Parkinson zelf kunnen deelnemen. Vandaar dat we gezocht hebben naar een activiteit die laagdrempelig is en wandelen lijkt ons het geschikte moment of het geschikte activiteit om die twee zaken te kunnen combineren.
2: Wat staat er dan te gebeuren op 20 september?
5: Op 20 september kun je dus gaan wandelen. We hebben vier lussen. Eén van 3 kilometer, één van 6 kilometer, één van 12 kilometer en één van 18 kilometer. De 3 kilometer is rolstoel toegankelijk. Maar daarnaast, als je niet graag wandelt, ben je zeker ook meer dan welkom. Want wij bieden van alle soorten drank en eten aan. Er wordt verse soep gemaakt, belegde broodjes, pannenkoeken en drank, wat je maar wil.
2: Waar vindt het plaats en vanaf welk uur is die activiteit?
5: Vanaf 8:00 kun je terecht in Duin en Zee. Dus alles start in Duin en Zee. Er is ook een hele grote parking, dus voor iedereen gemakkelijk bereikbaar.
0: Allen daarheen op 20 september op Duin en Zee. Bedankt voor het gesprek, Christine De Vriend van de Parkinsonliga Oostende.
3: Iedereen luistert naar Radio Noordzee.
6: Ik ben Dirk De Grauwe.
7: Hallo, ik ben Isabel van der Malen. Ik ben een actrice en woordkunstenares.
8: Ik ben Nancy Bourquani.
9: Ik ben Dominique Choquet en ik luister naar Radio Noordzee om op de hoogte te blijven van alles wat in de regio gebeurt.
3: Noordzee Regio Nieuws.
0: De vijfde editie van Peloton Parkinson heeft €36.000 ingezameld voor wetenschappelijk onderzoek. Dat gebeurde met een fietstocht van Oostende naar Brugge en Knokke en terug door 130 deelnemers. Theater aan Zee sloot dit weekend af. Er waren 100.000 bezoekers voor 500 voorstellingen. Driekwart van de voorstellingen was uitverkocht. Volgend jaar bestaat TAS 30 jaar. KV Diksmuide Oostende won met 6-0 tegen Avanti Stekene in het kader van de beker van België. De doelpunten waren van Dazen, Van den Schrik, Dumoulin, Beukels en twee keer Bronchin. KVDO gaat door naar de volgende ronde. In Ichtegem start de plaatselijke Carrefour met een actie voor 18 lokale verenigingen en clubs uit Ichtegem Eernegem, Bekegem en Koekelare. Er zal in totaal 5000 euro verdeeld worden. Klanten kunnen bepalen hoe de steun verdeeld wordt over de lokale verenigingen. In Westende gaan experts van de Universiteit van Antwerpen in gesprek met de buurtbewoners. Het maakt deel uit van een omgevingsbemiddelingstraject voor de ontwikkeling van de site van het Rauschenbergplein. Er zijn in de buurt verschillende ruimtelijke uitvoeringsplannen en ook protest tegen hoogbouw. De experts van de universiteit zijn aan de slag in opdracht van de gemeente Middelkerke en brengen de bezorgdheden in kaart. Meer regionieuws over een uur.
3: Radio Noordzee. Elk uur, meer regionaal nieuws.
9: Zodanig dat de luchthaven van Oostende ook terug op de kaart staat in Europa.
10: Op vandaag stellen we vast hier in de regio, in het arrondissement Oostende, 5,4 werklozen per vacature.
11: Ja, inderdaad, wel een heel concreet dossier natuurlijk. De Torhoutse Steenwagen is vaak oververzadigd. We staan er allemaal vast als we naar de winkels gaan. Dus wij stellen voor vanaf de A10 een afslag die uitkomt ter hoogte van de Kromme Elleboog. Dat zou zorgen voor een betere ontsluiting van dat deel van Oostende richting A10, dan ook misschien verderop naar Bredene.
12: Wij zijn een school, Sint-Josefs Instituut, hier in Oostende. En we hebben heel wat leerlingen met een andere afkomst. En wij vinden het belangrijk om te werken rond verdraagzaamheid en rond tolerantie.
3: Regionaal nieuws hoor je hier bij Noordzee.
0: Vanavond en vannacht dalen de temperaturen aan de kust naar 16 graden. Morgen dinsdag een matige oostenwind met veel zon. Temperaturen rond de 22 graden aan zee. En ook woensdag zeer veel zon en temperaturen tot 25 graden. De strandwatertemperatuur bedraagt 21,8 graden. Het is laagwater om 20 voor 7 en de zon gaat onder om 9:15.
3: Dichtbij wat er gebeurt in de regio.
4: Dit is Radio Noordzee.
2: Een diervriendelijke expo in het Cursaal. Schepen voor dierenwelzijn Fabrice Goffin. Een diervriendelijke expo, dat moet u blij maken.
13: Absoluut. Wanneer je de ambitie hebt om de diervriendelijkste stad van Vlaanderen te worden. En dat ga je na Brussel ook kiest voor de hoofdstad van de kust. Met de diervriendelijke zoo naar hier te komen. Ja, ben ik een blij man, hè.
2: Het is een hele moderne expo met VR-brillen en zo. Dat moet u als schepen voor technologie tevreden stellen.
13: Absoluut. Je hebt hier eigenlijk de ervaring van die vriendelijke tentoonstelling, maar dan met VR-brillen, waardoor dat je eigenlijk in een virtuele wereld kan connectie maken met dieren. Ik heb daar juist met een witte nijlpaard eigenlijk een contact gemaakt. Dat ik zeg van, allee, die zat naast mij, maakte geluiden ervan. Eigenlijk magnifiek.
2: Het is voor alle generaties.
13: Inderdaad, van jong tot gevorderde leeftijd, ik zal het zo noemen, je ervaart hier echt wel de mooiste zaken.
2: U was zelf het meest verwonderd over welk dier?
13: Een witte neushoorn. Alhoewel dat ook de connectie met de alligator, daar juist in de savanna, ook wel heel bijzonder is. Ik zou zeggen, het is ongelooflijk.
0: Bedankt voor de tip, schepen Fabrice Goffin.
3: Radio Noordzee informeert jou over wat er gebeurt in de regio. Noordzee Regio Nieuws.
0: KVDO zal de volgende match voor de beker van België in het Batimon Solar Park spelen. KVDO bereikte een overeenkomst met tegenstrever City Pirates Antwerpen om de match aan de kust te spelen. De man die verdacht wordt van de moord op een 43-jarige Oostendse vrouw blijft 2 maanden langer in de cel. Dat besliste de raadkamer. De 21-jarige Nederlander schoot in september vorig jaar de vrouw dood in de Brusselstraat. De schutter was eerder al veroordeeld in een drugszaak. Volgende zomer komt de burleske show van het Witte Paard opnieuw naar Middelkerke. Dat kondigde Mark Koeken aan. Hij is een van de eigenaars van het Witte Paard in Blankenbergen. De samenwerking met Middelkerke wordt warm gehouden, want de showtempel in Blankenbergen moet tijdelijk dicht, omdat er een nieuw gebouw komt. En dit is het nationale en internationale nieuws.
3: Iedereen luistert naar Radio Noordzee.
14: Ik ben Simon Buijsen.
15: Mijn naam is Guinevere Klaes. Ik woon in Oostende en van zodra ik opsta, zet ik Radio Noordzee op.
16: Ik ben Jean-Marie Barra.
17: Ik ben Dylan Zijzeunen, bekend van Hutten op Zij. En ik luister naar Radio Noordzee.
4: Regionaal nieuws hoor je hier bij Noordzee.
3: Radio Noordzee.
4: Dichtbij wat er gebeurt in de regio.
2: De opbouw van de Paulusfeesten is volop bezig. Luc Loïcke, je bent samen met Hilde verantwoordelijk voor het straattheater. Dit jaar is er ook opnieuw straattheater.
1: Ja, we zijn inderdaad al volop bezig allerlei attributen in onze loge te hangen, omdat wij echt proberen de artiesten te verwennen. We wachten ze op als ze toekomen. Ze geven een seintje, wij maken dat ze geparkeerd staan en we gaan weg van hen als ze om hun uit te zwaaien.
2: Hoeveel acts zijn er dit jaar op de feesten?
1: We hebben er 17 in totaal. 17 voor ons tweetjes en we hebben ze eerlijk verdeeld.
2: En wat is er speciaal dit jaar?
1: We hebben vooral, waar we eigenlijk allebei naar uitkijken, is onze hoofdact, onze UNESCO-act, Werelderfgoed. De middeleeuwse het is een soort steekspel, maar het zijn steltelopers en de bedoeling is dat ze elkaar van de stokken lopen.
2: Die komen op het einde van de feesten.
1: Ja, inderdaad, de voorlaatste dag op de zondag komen ze met een bus uit Namen. Ze zullen dus een stoet vormen naar de locatie waar ze zullen spelen, waar de strijd doorgaat. En eerst zullen ze nog even uitleggen hoe het allemaal in elkaar steekt.
2: Die acts van het straattheater, dat is meestal op vaste uren.
1: Ja, alle uren kun je vinden op www.polusfeesten.be of al de flyers aan het infokraam.
2: En jullie beginnen relatief vroeg al, om 4:30 's middags.
1: Oh, wij beginnen veel vroeger. We zijn hier eigenlijk al om 1:00 om de loge uit te kuisen, om alles klaar te zetten voor de artiesten, om hen op een juiste manier te kunnen verwelkomen.
2: We zijn hier in de loge in opbouw en jullie hebben voor die artiesten speciale opdrachten eigenlijk ook.
1: Ja, het is niet zozeer een speciaal opdracht. Zoals dat je ziet hangt er al een paar dingen in verschillende kleuren die we brengen. Dus oranje, hier hebben we de roze hoek. Maar we hebben hier ook aan de andere kant een paneel van 2 op 3. Ja, jullie kunnen dat niet zien, maar het is de bedoeling dus dat alle artiesten de waskrijtjes mogen gebruiken om het volledige geheel kleur te geven, wat ook ons thema is.
4: Dit is Radio Noordzee.
3: Nieuws en info aan de kust. Noordzee Regio Nieuws.
2: Skielster Lisa van Steenkisten van de Zwaantjes Rollerclub is geselecteerd voor het wereldkampioenschap. Dat wordt dit najaar gereden in Paraguay. Van Steenkisten werd dit jaar Europees kampioen. In Bredene werden in de eerste 7 maanden van dit jaar bijna 1800 parkeerretributies ten onrechte uitgeschreven voor €40. Dat zegt gemeenteraadslid Christopher Meijre. Hij ontdekte dat op de toestellen nog steeds €30 staat, maar dat er bonnen van €40 worden uitgeschreven. Vermeijre en team Bredene eisen de terugbetaling voor de getroffen automobilisten. Het voorbije weekend werden opnieuw veel dode vissen aangetroffen in het vlotdok in de Oostendse Achterhaven. Oorzaak van de massale vissterfte is de hitte en het zuurstoftekort. De civiele bescherming haalde honderden vissen uit het water. Intussen worden deze week in het bosje beluchters geplaatst om het zuurstofgehalte op peil te houden. Morgen starten de Paulusfeesten. Een belangrijk luik is het straattheater. Coördinator daarvan is Luc Loïcke en hij kon een stuk werelderfgoed strikken.
1: Waar we eigenlijk allebei naar uitkijken is onze hoofdact, onze UNESCO-act, werelderfgoed. De middeleeuwse het is een soort steekspel, maar het zijn steltelopers en de bedoeling is dat ze elkaar van de stokken lopen.
2: Die komen op het einde van de feesten.
1: Ja, inderdaad, de voorlaatste dag op de zondag komen ze met een bus uit Namen. Ze zullen dus een stoet vormen naar de locatie waar ze zullen spelen, waar de strijd doorgaat. En eerst zullen ze nog even uitleggen hoe het allemaal in elkaar steekt.
0: Meer op onze Facebookpagina Radio Noordzee Nieuws.
3: Radio Noordzee. Elk uur, meer regionaal nieuws.
14: Ja, inderdaad, om het festival sustainable te houden, moeten we helaas oudere muurschilderingen overschilderen. Oostende is natuurlijk geen metropoolstad zoals Londen, Parijs of Berlijn. Dus de muren zijn ook beperkt.
16: Maar de bezoekersaantallen tonen toch aan dat het heel veel aantrek heeft. En de grootte van onze stad, of liever gezegd, de kleinheid van onze stad zorgt ervoor dat het ook zeer aantrekkelijk is. Alles is heel makkelijk bereikbaar op loopafstand, fietsafstand. En het is makkelijk te doen, dus het blijft een aantrekkelijk product voor de stad.
17: En dat is een beetje het probleem. Dat is ook een van de belangrijkste redenen waarom we stoppen, is omdat we eigenlijk niet in dialoog hebben kunnen treden met het stadsbestuur. We hebben een heleboel goede argumenten eigenlijk bovengehaald. Op gebied van herbestemming, op gebied van de nood van een evenementenzaal voor de stad Oostende, op gebied van financiën. Maar eigenlijk blijft de deur gesloten eigenlijk. En als wij gaan verder procederen en de blinde blijft blind en wil niet zien, ja, dan lijkt het ons een beetje zonde van de tijd en ook van het geld eigenlijk.
3: Regionaal nieuws hoor je hier bij Noordzee. Radio Noordzee, kalender.
0: Op zaterdag 15 augustus kan je in Oudenburg naar de grootste rommelmarkt in de regio. Je kan snuisteren in alle straten van het centrum tot 5 uur. De Zwaantjes Roller Club organiseert van 13 tot 16 augustus voor de 58ste keer de Grand Prix van Vlaanderen. Jonge en volwassen skielers, waaronder enkele steengoede lokale talenten, geven het beste van zichzelf op de skielerpiste en op de baan. Alles is gratis mee te maken aan de Egelaan in Zandvoorde. In De Haan kan je op zondag 16 augustus naar de Oude Klepperparade, een parade van motorfietsen en driewielers gebouwd voor 1920. De jaarlijkse rommelmarkt van de Melody Makers vindt plaats op zondag 16 augustus aan het Maritiem Instituut Mercator. Kom snuisteren tussen de vele koopjes, ontdek verborgen schatten en geniet van de gezellige sfeer. Het Country Festival strijkt neer in Middelkerken van vrijdag 21 tot zondag 23 augustus. Dit gratis evenement brengt live country muziek, foodtrucks en een Amerikaanse westernsfeer. Tips van onze Noordzeeredders hoor je op weekdagen om 14:15 bij Radio Noordzee.
4: Radio Noordzee.
3: Noordzee.
4: Elk uur meer regionaal nieuws.
2: Pascal Balen, voorzitter van de Paulusfeesten. Ja, jullie zijn nu echt van start.
18: Ja, we zijn niet echt van start gegaan. Het was een vlotte opbouw. Het weer ziet er ook goed uit. Dus we kijken dus vol vertrouwen uit naar de 53ste Paulusfeesten editie.
2: Dat weer is erg belangrijk.
18: Ja, dat is voor ons erg belangrijk. Want wij zijn hoofdzakelijk afhankelijk van de inkomsten van drank en eten. En het is dus wel belangrijk dat de mensen komen. En als het slecht weer is, dan durven ze wel eens thuis blijven en zo.
2: Hoeveel mensen kunnen hier op een topavond terecht?
18: Ik denk dat er toch wel een gemiddelde van 8.000, 9.000 mensen op de terreinen kunnen. Beide terreinen, het Paulusplein en het grotere Pier en Polplein.
2: Wat is er nieuw dit jaar? Wat verandert er?
18: Dit jaar gaan we bijvoorbeeld geen waarborg vragen voor onze herbruikbare bekers. We rekenen er natuurlijk ook op dat de toeschouwers en de bezoekers de bekers terugbrengen naar enerzijds de tonnen, naar het recycleerbare punt of naar de bars. Ja, we verwachten ook een beetje medewerking van onze toeschouwers in deze, maar we komen het tegemoet aan de toeschouwers om geen waarborg te vragen.
2: De voorbije jaren was dat sluitingsuur met nog een DJ die speelt, was wel een punt van ergernis bij sommigen. Hoe hebben jullie dat opgelost dit jaar?
18: Dit jaar hebben we geen probleem met het sluitingsuur. Alles is op voorhand duidelijk doorgesproken. Wat we wel gedaan hebben, we starten iets vroeger met de programmatie. We starten dan ook iets vroeger met de DJ-sessie in de grote tent. Het sluitingsuur zelf blijft ongeveer hetzelfde als de vorige jaren.
2: En wat is dat?
18: Dat is tijdens de week rond 13:30 en in het weekend 14:00. Ja.
2: En met sluitingsuur bedoel je het sluitingsuur van de tap? Want de muziek die stopt al vroeger, geloof ik.
18: Nee, de tap mag nog ietsje langer open blijven, maar sluitingsuur bedoel ik echt de muziek, ja. In de grote tent.
2: Jullie houden met de Paulusfeesten die financiën goed in de gaten. Dat is nodig?
18: Ja, die budgetcontrole is wel heel belangrijk. We zijn ook een gratis festival. We zijn dus hoofdzakelijk afhankelijk van de inkomsten van drank en eten. Daarom doen we ook een warme oproep naar de bezoekers om de drank te kopen op de pleinen in onze bars. Idem dito voor de eten kopen in onze eetkraampjes. Want zonder deze inkomsten kunnen we het gratis festival niet behouden.
2: De Paulusfeesten tot 17 augustus. Bedankt voor het gesprek, Pascal Balen.
3: Radio Noordzee. Noordzee Regio Nieuws.
2: De vijfde editie van Peloton Parkinson heeft €36.000 ingezameld voor wetenschappelijk onderzoek. Dat gebeurde met een fietstocht van Oostende naar Brugge en Knokke en terug door 130 deelnemers. Theater aan Zee sloot dit weekend af. Er waren 100.000 bezoekers voor 500 voorstellingen. Driekwart van de voorstellingen was uitverkocht. Volgend jaar bestaat TAS 30 jaar. KV Diksmuide Oostende won met 6-0 tegen Avanti Stekene in het kader van de beker van België. De doelpunten waren van Daze, Van den Schrik, Dumoulin, Beukels en twee keer Bronchin. KVDO gaat door naar de volgende ronde. In Ichtegem start de plaatselijke Carrefour met een actie voor 18 lokale verenigingen en clubs uit Ichtegem, Eernegem, Bekegem en Koekelare. Er zal in totaal €5.000 verdeeld worden. Klanten kunnen bepalen hoe de steun verdeeld wordt over de lokale verenigingen. In Westende gaan experts van de Universiteit van Antwerpen in gesprek met de buurtbewoners. Het maakt deel uit van een omgevingsbemiddelingstraject voor de ontwikkeling van de site van het Rauschenbergplein. Er zijn in de buurt verschillende ruimtelijke uitvoeringsplannen en ook protest tegen hoogbouw. De experts van de universiteit zijn aan de slag in opdracht van de gemeente Middelkerke en brengen de bezorgdheden in kaart. Meer regionieuws over een uur.
3: Iedereen luistert naar Radio Noordzee.
16: Ik ben Bart Ommelijn, burgemeester van de stad Oostende. Ik ben van de Noordzee en ik hou van Noordzee.
19: Ik ben Maaike van I.
20: Hallo, ik ben Louise Carton.
21: Ja, dames en heren, ik zie Patrick de Pong, alias Pulle, en ik lust in alle dagen Radio Noordzee.
3: Radio Noordzee informeert jou over wat er gebeurt in de regio.
2: De opbouw van de Paulusfeesten is volop bezig. Volgende week gaan ze van start. Programmator Chesney Tjaaks, het programma is helemaal klaar nu.
22: Ja, zeker. We hebben alles ligt vast en het wordt een topfeest.
2: Met een paar nieuwigheden, toch?
22: Ja, dit jaar hebben we beslist om geen statiegeld meer te vragen voor onze bekers. We hopen dat de mensen dat positief ontvangen. We hopen ook dat de mensen hun bekers in onze bekervreters gaan gooien en niet op de grond. Zo hebben we toch onze bekers terug.
2: En als je dan kijkt naar de programmatie, wie zijn daar de grote namen dit jaar op de feesten?
22: Ik denk dat dit jaar vooral Absent Minded, Je Broers, Kumik, Preuteleute, Funeral Dress, Paul Michiels, Tissy Arno en nog zoveel meer.
2: Ik hoorde toch heel wat bands met een lokale inslag.
22: Ja, klopt. We proberen altijd zoveel mogelijk bands met een Oostendse link of die zelfs helemaal Oostendse zijn te boeken. En zo komen we tot een zeer gevarieerd programma.
2: En de avonden van de Paulusfeesten die worden telkens afgesloten met een DJ. Hoe zit dat?
22: Ja, dat klopt. We willen dus eigenlijk wanneer de laatste noot op het hoofdpodium uitdooft, dat dan eigenlijk de DJ in de tent direct begint. Zo blijft het feestje eigenlijk constant doorgaan en hoeven de mensen niet te zoeken naar entertainment. Het is gewoon omdraaien, tent in en verder feesten.
2: Bedankt voor het gesprek, Chesney Tjaaks. Paulusfeesten in Oostende vanaf dinsdag 11 augustus.

0: Noordzee Regio Nieuws.
1: KVDO zal de volgende match voor de beker van België in het Batimon Solar Park spelen. KVDO bereikte een overeenkomst met tegenstrever City Pirates Antwerpen om de match aan de kust te spelen. De man die verdacht wordt van de moord op een 43-jarige Oostendse vrouw blijft 2 maanden langer in de cel. Dat besliste de raadkamer. De 21-jarige Nederlander schoot in september vorig jaar de vrouw dood in de Brusselstraat. De schutter was eerder al veroordeeld in een drugszaak. Volgende zomer komt de burleske show van het Witte Paard opnieuw naar Middelkerken. Dat kondigde Mark Koeken aan. Hij is een van de eigenaars van het Witte Paard in Blankenbergen. De samenwerking met Middelkerken wordt warm gehouden, want de showtempel in Blankenbergen moet tijdelijk dicht, omdat er een nieuw gebouw komt. En dit is het nationale en internationale nieuws.
2: Dit is Radio Noordzee.
0: Nieuws en info aan de kust. Noordzee, dagklapper.
3: Oostende Koersen gaat elke maandag in de zomervakantie door op de Wellingtonrenbaan in Oostende. Vanaf 4:30 kan je genieten van paardenrennen en om 9:15 van Vlaamse artiesten die komen optreden. Vandaag zijn dat de Maltinies en Boemeke. Een ticket kost €13. Dan nog dit, heb jij informatie voor deze dagklapper? Mail ons op info@radionoordzee105.be.
2: Dit is Radio Noordzee.
0: Radio Noordzee.
2: Dichtbij wat er gebeurt in de regio.
1: KV Diksmuiden Oostende staat voor de start van het nieuwe seizoen. Bram Kersenbelk, hoe gaat het met KVDO? Waar komen jullie uit?
4: Jammer genoeg komen wij nog uit in tweede amateurklasse, want vorig jaar, vorig seizoen net de promotie gemist in de eindronde. Een mooie tweede plaats behaald wel. Maar de ambities dit seizoen zijn wel klaar. Wij willen zeker promoveren. We hebben er ook de nodige versterkingen voor gehaald. Dus de bedoeling is om zeker ons duchtig woordje mee te strijden voor de titel.
1: Wie zijn die versterkingen? Wie zijn die aanwinsten voor KVDO?
4: Met Niels Pierre en Nagy Maartens hebben we eigenlijk twee spelers teruggehaald die de volledige jeugdopleiding bij KV Oostende hebben doorlopen. Zij komen van Knokke, dat een reeks hoger speelt dan ons. Dus dat zijn zeker twee transfers die het verschil moeten kunnen maken. Met Didju hebben we van Lebbeke een van de beste spitsen uit de reeks gehaald. Vorig jaar heel veel goals en assists. Met Robbe de Kosteren hebben we een ex-prof van Cercle Brugge binnengehaald, die vorig jaar bij Roeselare zat. Dat zijn slechts 4 van de 9 transfers. Maar ik denk dat elke speler een absolute meerwaarde zal moeten zijn.
1: De ambities zijn hoog om dan dit jaar toch die promotie af te dwingen.
4: Ja, dat is wel de bedoeling. Ik denk ook met onze supporters aantallen, met de accommodatie, met de transfers die gedaan worden, kun je jezelf ook niet verschuilen. En moeten we zeggen dat we durven voor de titel gaan, maar de eerlijkheid gebiedt wel om te zeggen dat het een hele zware reeks zal worden. Zwaarder dan vorig jaar nog, denk ik, met een Eendracht Aalst-leden. Eendracht Aalst dat ook een zekere historie heeft en terug wil opklimmen. Ninove die is gezakt, die meteen weer wil promoveren. Dus ja, het zal zeker geen sinecure zijn.
1: Bedankt voor het gesprek, Bram Kersenbelk van KVDO en veel succes.
0: Radio Noordzee. Elk uur, meer regionaal nieuws.
5: Wel, ik heb mij geïnspireerd op de maskers die James Ensor in zijn schilderijen ook verwerkt heeft.
6: Alle actualiteit, denk ik, is onhaalbaar, maar ik denk toch de meest frappante zaken die de Oostendenaars bezighoudt.
7: Dan maken we een beetje een mix, een spreiding over het Westerkwartier, maar ook een mix van straatprofielen, hè? Kleine straten, grotere straten.
8: Wel, het gaf mij een mooie kans. Ik was al jaren op zoek achter een praline die voor Oostende diende. Dat zat al jaren in mijn hoofd en iedereen zei je moet iets met Ensor doen.
0: Regionaal nieuws hoor je hier bij Noordzee. Noordzee Regio Nieuws.
1: Skielster Lisa van Steenkisten van de Zwaantjes Rollerclub is geselecteerd voor het wereldkampioenschap. Dat wordt dit najaar gereden in Paraguay. Van Steenkisten werd dit jaar Europees kampioen. In Bredene werden in de eerste 7 maanden van dit jaar bijna 1800 parkeerretributies ten onrechte uitgeschreven voor €40. Dat zegt gemeenteraadslid Christopher Meijren. Hij ontdekte dat op de toestellen nog steeds €30 staat, maar dat er bonnen van €40 worden uitgeschreven. Vermeijren en Team Bredene eisen de terugbetaling voor de getroffen automobilisten. Het voorbije weekend werden opnieuw veel dode vissen aangetroffen in het vlotdok in de Oostendse Achterhaven. Oorzaak van de massale vissterfte is de hitte en het zuurstoftekort. De civiele bescherming haalde honderden vissen uit het water. Intussen worden deze week in het bosje beluchters geplaatst om het zuurstofgehalte op peil te houden. Morgen starten de Paulusfeesten. Een belangrijk luik is het straattheater. Coördinator daarvan is Luc Loïc en hij kon een stuk werelderfgoed strikken.
9: Waar we eigenlijk allebei naar uitkijken is onze hoofdact, onze UNESCO-act, werelderfgoed. De middeleeuwse het is een soort steekspel, maar het zijn steltelopers en de bedoeling is dat ze elkaar van de stokken lopen.
10: Die komen op het einde van de feesten.
9: Ja, inderdaad, de voorlaatste dag op de zondag komen ze met een bus uit Namen. Ze zullen dus een stoet vormen naar de locatie waar ze zullen spelen, waar de strijd doorgaat. En eerst zullen ze nog even uitleggen hoe het allemaal in elkaar steekt.
1: Meer op onze Facebookpagina Radio Noordzee Nieuws.
0: Radio Noordzee.
2: Dichtbij wat er gebeurt in de regio.
10: Wim Dankaert, u speelt mee in de theaterwandeling Het Alsjeblieft Meisje. Opnieuw met de Dagbroeders. U werkte eerder met hen.
11: Ja, dat is waar. Het is mijn, ik denk al de vierde keer of zo dat ik met hen werk. Ik werk ook in Antwerpen regelmatig met amateurs en zo. Ik vind de mix tussen professionele en amateurs vind ik heel fijn. Ik heb ook lang lesgegeven aan het conservatorium. Ik vind het heel fijn om met mensen te werken. En dat is blijkbaar ook opgevallen tijdens de vorige theaterwandelingen. Omdat ik de zaken nogal kan sturen. Dan viel Katlijn op en nu heeft Katlijn gevraagd of ik twee van de, hoeveel zijn er, zes scènes wil regisseren. En ik speel ook in een van de twee.
10: En wat speelt u?
11: Wij, in de eerste scène spelen wij, speel ik een ouder koppel bij wie Julie op bezoek komt. Niet op bezoek komt, ze komt eigenlijk terug thuis. Ze is getrouwd met de zoon. En Julie is een Vlaams meisje dat in de Eerste Wereldoorlog haar lichaam heeft moeten verkopen. Die zoon is daar achtergekomen en die is daar bijzonder boos over. De ouders, ik ben de vader van de zoon. De ouders die houden zeer veel van het meisje en dat zorgt dus voor een flinke confrontatie in de eerste scène.
10: Dat thema, het Alsjeblieft Meisje, is iets wat heel leefde aan de kust. Kende u die problematiek of was het door het boek dat u het hebt ontdekt?
11: Dat is helemaal door het boek van Katlijn. Katlijn schrijft heel vaak over de oorlog. Eerste oorlog, Tweede Wereldoorlog. En eigenlijk weet ik daar zelf niet wel over de oorlog en over de politiek. Maar de problematiek van de mensen zelf is heel boeiend. En daar weet Katlijn zich echt wel in te verdiepen.
10: Hoe is het om die mensen te coachen?
11: Fijn. In deze eerste scène werk ik met een drietal mensen die eigenlijk heel goed spelen. Ja, echt. De tweede scène trouwens ook hoor, maar in de tweede scène speel ik niet zelf. En dat is toch een groot verschil. Het coachen plus spelen. Ik moet observator zijn en ook speler. Het is niet makkelijk.
10: Op de Oosteroever, kende u de streek?
11: Nee, ik weet heel weinig van de zee en van Oostende. Ik ben echt van Antwerpen, ja.
10: Maar er komt verandering in.
11: Ja, daar is de laatste jaren meer en meer verandering in gekomen, dat is waar.
1: Wim Dankaert, bedankt voor het gesprek en veel succes met het Alsjeblieft Meisje.
0: Iedereen luistert naar Radio Noordzee.
12: Goeiedag, mijn naam is Lucas de Man.
13: Ik ben Patrick de Vit.
14: Ik ben Philippe Monseweijer.
15: Ik ben Nicole Vijvre en luister naar Radio Noordzee.
0: Noordzee Regio Nieuws.
1: De vijfde editie van Peloton Parkinson heeft €36.000 ingezameld voor wetenschappelijk onderzoek. Dat gebeurde met een fietstocht van Oostende naar Brugge en Knokke en terug door 130 deelnemers. Theater aan Zee sloot dit weekend af. Er waren 100.000 bezoekers voor 500 voorstellingen. Driekwart van de voorstellingen was uitverkocht. Volgend jaar bestaat TAS 30 jaar. KV Diksmuide Oostende won met 6-0 tegen Avanti Stekene in het kader van de beker van België. De doelpunten waren van Dazen, Van den Schrik, Dumoulin, Beukels en twee keer Bronchin. KVDO gaat door naar de volgende ronde. In Ichtegem start de plaatselijke Carrefour met een actie voor 18 lokale verenigingen en clubs uit Ichtegem, Eernegem, Bekegem en Koekelare. Er zal in totaal €5.000 verdeeld worden. Klanten kunnen bepalen hoe de steun verdeeld wordt over de lokale verenigingen. In Westende gaan experts van de Universiteit van Antwerpen in gesprek met de buurtbewoners. Het maakt deel uit van een omgevingsbemiddelingstraject voor de ontwikkeling van de site van het Rauschenbergplein. Er zijn in de buurt verschillende ruimtelijke uitvoeringsplannen en ook protest tegen hoogbouw. De experts van de universiteit zijn aan de slag in opdracht van de gemeente Middelkerke en brengen de bezorgdheden in kaart. Meer regionieuws over een uur.
0: Radio Noordzee. Elk uur, meer regionaal nieuws.
16: Ja, dat is zeker een goede zaak. Voor een toeristische stad als Oostende merk je nu onmiddellijk ook in het straatbeeld dat het veel aantrekkelijker is.
17: Ja, ik denk dat het potentieel van Spiljaard als kunstenaar, zijn werk uiteraard, maar ook deze plek, dat zeer groot is. Ik denk dat voor Oostende en voor Spiljaard heel veel kansen liggen om hier iets op te bouwen.
18: Eindelijk wordt Oostende terug Oostende met een maritiem heden, verleden en toekomst.
0: Regionaal nieuws hoor je hier bij Noordzee.
1: Vanavond en vannacht dalen de temperaturen aan de kust naar 16 graden. Morgen dinsdag een matige oostenwind met veel zon. Temperaturen rond de 22 graden aan zee. En ook woensdag zeer veel zon en temperaturen tot 25 graden. De strandwatertemperatuur bedraagt 21,8 graden. Het is laagwater om 7:20 en de zon gaat onder om 9:15.
0: Dit is Radio Noordzee.
2: Dichtbij wat er gebeurt in de regio.
10: Christine De Vriend, u bent voorzitter van de contactgroep Oostende van de Vlaamse Parkinsonliga. Wie zijn jullie? Wat doen jullie?
19: Onze belangrijkste doelstelling is mensen met Parkinson samenbrengen en eigenlijk samen activiteiten doen.
10: Welke activiteiten organiseren jullie in de loop van het jaar?
19: We hebben eigenlijk twee groepen. We hebben aan de ene kant onze maandelijkse activiteiten. Die doorgaan de maandag namiddag, de vierde maandag namiddag van de maand. En de woensdag namiddag, ene keer in de maand. De maandag namiddag is een beetje van alles. En de woensdag namiddag is vooral bewegen. Want bewegen is zeer belangrijk voor mensen met Parkinson. Daarnaast hebben we de wekelijkse activiteit, dat is de Parkispoor. Die gaat door in de schapperij van 5:30 tot 6:30. En dat is eigenlijk echt sporten, rekening houdend met wat belangrijk is voor mensen met Parkinson.
10: Dat is iets wat jullie onlangs hebben geïntroduceerd, die Parkispoor. Slaat dat aan? Bereiken jullie die mensen?
19: We zouden eigenlijk liever nog een aantal mensen meer bereiken. Maar we merken wel, de mensen die komen, die haken niet af. Die zijn zeer blij om te blijven komen.
10: Er is nu een bijzondere grote activiteit dit najaar.
19: Klopt, inderdaad. 20 september doen we een wandelevenement. Waarom hebben wij dat wandelevenement georganiseerd? Dat is nu het tweede jaar op rij dat we dat organiseren en we zijn van plan om dat eigenlijk elk jaar te blijven organiseren. We willen aan de ene kant geld inzamelen voor het wetenschappelijk onderzoek en daarnaast willen we ook dat mensen met Parkinson zelf kunnen deelnemen. Vandaar dat we gezocht hebben naar een activiteit die laagdrempelig is en wandelen lijkt ons het geschikte moment of het geschikte activiteit om die twee zaken te kunnen combineren.
10: Wat staat er dan te gebeuren op 20 september?
19: Op 20 september kun je dus gaan wandelen. We hebben vier lussen. 1 van 3 kilometer, 1 van 6 kilometer, 1 van 12 kilometer en 1 van 18 kilometer. De 3 kilometer is rolstoel toegankelijk. Maar daarnaast, als je niet graag wandelt, ben je zeker ook meer dan welkom. Want wij bieden van alle soorten drank en eten aan. Er wordt verse soep gemaakt, belegde broodjes, pannenkoeken en drank, wat je maar wil.
10: Waar vindt het plaats en vanaf welk uur is die activiteit?
19: Vanaf 8:00 kun je terecht in Duin en Zee. Dus alles start in Duin en Zee. Er is ook een hele grote parking, dus voor iedereen gemakkelijk bereikbaar.
1: Allen daarheen op 20 september op Duin en Zee. Bedankt voor het gesprek, Christine De Vriend van de Parkinsonliga Oostende.

0: Noordzee Regio Nieuws.
1: KVDO zal de volgende match voor de beker van België in het Batimon Solar Park spelen. KVDO bereikte een overeenkomst met tegenstrever City Pirates Antwerpen om de match aan de kust te spelen. De man die verdacht wordt van de moord op een 43-jarige Oostendse vrouw blijft 2 maanden langer in de cel. Dat besliste de raadkamer. De 21-jarige Nederlander schoot in september vorig jaar de vrouw dood in de Brusselstraat. De schutter was eerder al veroordeeld in een drugszaak. Volgende zomer komt de burleske show van het Witte Paard opnieuw naar Middelkerke. Dat kondigde Mark Koeken aan. Hij is een van de eigenaars van het Witte Paard in Blankenbergen. De samenwerking met Middelkerke wordt warm gehouden, want de showtempel in Blankenbergen moet tijdelijk dicht, omdat er een nieuw gebouw komt. En dit is het nationale en internationale nieuws.
0: Iedereen luistert naar Radio Noordzee.
2: Hallo, mijn naam is Bram Opstalen.
3: Goeiedag, ik ben Paul Bruna.
4: Ik ben Willy Versluis, reder ter zeevisserij.
5: Ik ben Peter Labes, schrijver. En ook in Zuid-Frankrijk luister ik heel graag naar Radio Noordzee.
0: Dichtbij wat er gebeurt in de regio.
6: Dit is Radio Noordzee.
7: Een diervriendelijke expo in het Kursaal. Schepen voor dierenwelzijn Fabrice Goffin. Een diervriendelijke expo, dat moet u blij maken.
8: Absoluut. Wanneer je de ambitie hebt om de diervriendelijkste stad van Vlaanderen te worden. En dat ga je na Brussel ook kiest voor de hoofdstad van de kust. Met een diervriendelijke zoo naar hier te komen. Ja, dan ben ik een blij man, hè.
7: Het is een hele moderne expo met VR-brillen en zo. Dat moet u als schepen voor technologie tevreden stellen.
8: Absoluut. Je hebt hier eigenlijk de ervaring van die vriendelijke tentoonstelling, maar dan met VR-brillen, waardoor dat je eigenlijk in een virtuele wereld kan connectie maken met dieren. Ik heb daar juist met een witte nijlpaard eigenlijk een contact gemaakt. Dat ik zeg van, allee, die zat naast mij, maakte geluiden ervan. Eigenlijk magnifiek.
7: Het is voor alle generaties.
8: Inderdaad, van jong tot gevorderde leeftijd, ik zal het zo noemen, je ervaart hier echt wel de mooiste zaken.
7: U was zelf het meest verwonderd over welk dier?
8: Een witte neushoorn. Alhoewel dat ook de connectie met de alligator, daar juist in de savanna, ook wel heel bijzonder is. Ik zou zeggen, het is echt, het is ongelooflijk.
1: Bedankt voor de tip, schepen Fabrice Goffin.
0: Wat er gebeurt in de regio, dat hoor je hier bij Noordzee. Noordzee Regio Nieuws.
1: Skielster Lisa van Steenkisten van de Zwaantjes Rollerclub is geselecteerd voor het wereldkampioenschap. Dat wordt dit najaar gereden in Paraguay. Van Steenkisten werd dit jaar Europees kampioen. In Bredene werden in de eerste 7 maanden van dit jaar bijna 1800 parkeerretributies ten onrechte uitgeschreven voor €40. Dat zegt gemeenteraadslid Christopher Meijren. Hij ontdekte dat op de toestellen nog steeds €30 staat, maar dat er bonnen van €40 worden uitgeschreven. Vermeijren en team Bredene eisen de terugbetaling voor de getroffen automobilisten. Het voorbije weekend werden opnieuw veel dode vissen aangetroffen in het vlotdok in de Oostendse Achterhaven. Oorzaak van de massale vissterfte is de hitte en het zuurstoftekort. De civiele bescherming haalde honderden vissen uit het water. Intussen worden deze week in het bosje beluchters geplaatst om het zuurstofgehalte op peil te houden. Morgen starten de Paulusfeesten. Een belangrijk luik is het straattheater. Coördinator daarvan is Luc Loïc en hij kon een stuk werelderfgoed strikken.
9: Waar we eigenlijk allebei naar uitkijken is onze hoofdact, onze UNESCO-act, werelderfgoed. De middeleeuwse het is een soort steekspel, maar het zijn steltelopers en de bedoeling is dat ze elkaar van de stokken lopen.
7: Die komen op het einde van de feesten.
9: Ja, inderdaad, de voorlaatste dag op de zondag komen ze met een bus uit Namen. Ze zullen dus een stoet vormen naar de locatie waar ze zullen spelen, waar de strijd doorgaat. En eerst zullen ze nog even uitleggen hoe het allemaal in elkaar steekt.
1: Meer op onze Facebookpagina Radio Noordzee Nieuws.
0: Radio Noordzee. Elk uur, meer regionaal nieuws.
10: Dat is echt uniek. Het is de eerste keer dat een Vlaamse stad een dergelijke subsidie binnenhaalt. En we staan hiermee in het rijtje van Bordeaux, Barcelona.
11: En uiteindelijk moeten wij op 3 maart, dus 3 maart aanstaande, volledig onze intrek genomen hebben in dit gebouw. Vanaf 3 maart zijn we dan ook volledig operationeel hier in de Leendraaierstraat aanwezig.
12: De Foodbox is de hotelschool, vroegere hotelschool van Oostende, die nu eigenlijk onder de vleugels gekomen is van het Ensor Instituut.
13: Dit is begonnen in het ontmoetingscentrum Het Oud Hospitaal, maar het is de bedoeling om ieder ontmoetingscentrum dat een keer aan de beurt komt.
0: Regionaal nieuws hoor je hier bij Noordzee. Radio Noordzee, kalender.
1: Op zaterdag 15 augustus kan je in Oudenburg naar de grootste rommelmarkt in de regio. Je kan snuisteren in alle straten van het centrum tot 5 uur. De Zwaantjes Roller Club organiseert van 13 tot 16 augustus voor de 58ste keer de Grand Prix van Vlaanderen. Jonge en volwassen skielers, waaronder enkele steengoede lokale talenten, geven het beste van zichzelf op de skielerpiste en op de baan. Alles is gratis mee te maken aan de Egelaan in Zandvoorde. In de Haan kan je op zondag 16 augustus naar de Oude Klepperparade, een parade van motorfietsen en driewielers gebouwd voor 1920. De jaarlijkse rommelmarkt van de Melody Makers vindt plaats op zondag 16 augustus aan het Maritiem Instituut Mercator. Kom snuisteren tussen de vele koopjes, ontdek verborgen schatten en geniet van de gezellige sfeer. Het Country Festival strijkt neer in Middelkerken van vrijdag 21 tot zondag 23 augustus. Dit gratis evenement brengt live country muziek, foodtrucks en een Amerikaanse westernsfeer. Tips van onze Noordzeeredders hoor je op weekdagen om 14:15 bij Radio Noordzee.
6: Regionaal nieuws hoor je hier bij Noordzee.
0: Radio Noordzee.
6: Dichtbij wat er gebeurt in de regio.
7: De opbouw van de Paulusfeesten is volop bezig. Luc Loïc, je bent samen met Hilde verantwoordelijk voor het straattheater. Dit jaar is er ook opnieuw straattheater.
9: Ja, we zijn inderdaad al volop bezig allerlei attributen in onze loge te hangen, omdat wij echt proberen de artiesten te verwennen. We wachten ze op als ze toekomen. Ze geven een seintje, wij maken dat ze geparkeerd staan en wij gaan weg van hen als ze om hun uit te zwaaien.
7: Hoeveel acts zijn er dit jaar op de feesten?
9: We hebben er 17 in totaal. 17 voor ons tweetjes en we hebben ze eerlijk verdeeld.
7: En wat is er speciaal dit jaar?
9: We hebben vooral waar we eigenlijk allebei naar uitkijken, is onze hoofdact, onze UNESCO-act, Werelderfgoed. De middeleeuwse het is een soort steekspel, maar het zijn steltelopers en de bedoeling is dat ze elkaar van de stokken lopen.
7: Die komen op het einde van de feesten.
9: Ja, inderdaad, de voorlaatste dag op de zondag komen ze met een bus uit Namen. Ze zullen dus een stoet vormen naar de locatie waar ze zullen spelen, waar de strijd doorgaat. En eerst zullen ze nog even uitleggen hoe het allemaal in elkaar steekt.
7: Die acts van het straattheater, dat is meestal op vaste uren.
9: Ja, alle uren kun je vinden op www.polusfeesten.be of al de flyers aan het infokraam.
7: En jullie beginnen relatief vroeg al, om 16:30 's middags.
9: Oh, wij beginnen veel vroeger. We zijn hier eigenlijk al om 1:00 om de loge uit te kuisen, om alles klaar te zetten voor de artiesten, om hen op een de juiste manier te kunnen verwelkomen.
7: We zijn hier in de loge in opbouw en jullie hebben voor die artiesten speciale opdrachten eigenlijk ook.
9: Ja, het is niet zozeer een speciaal opdracht. Zoals dat je ziet hangt er al een paar dingen in verschillende kleuren die we brengen. Dus oranje, hier hebben we de roze hoek. Maar we hebben hier ook aan de andere kant een paneel van 2 op 3. Ja, jullie kunnen dat niet zien, maar het is de bedoeling dus dat alle artiesten de waskrijtjes mogen gebruiken om het volledige geheel kleur te geven, wat ook ons thema is.
6: Dit is Radio Noordzee. Dichtbij wat er gebeurt in de regio.
0: Noordzee regionieuws.
1: De 5e editie van Peloton Parkinson heeft 36.000 euro ingezameld voor wetenschappelijk onderzoek. Dat gebeurde met een fietstocht van Oostende naar Brugge en Knokke en terug door 130 deelnemers. Theater aan Zee sloot dit weekend af. Er waren 100.000 bezoekers voor 500 voorstellingen. Driekwart van de voorstellingen was uitverkocht. Volgend jaar bestaat TAS 30 jaar. KV Diksmuide Oostende won met 6-0 tegen Avanti Stekene in het kader van de beker van België. De doelpunten waren van Dazen, Van den Schrik, Dumoulin, Beukels en twee keer Bronchin. KVDO gaat door naar de volgende ronde. In Ichtegem start de plaatselijke Carrefour met een actie voor 18 lokale verenigingen en clubs uit Ichtegem, Eernegem, Bekegem en Koekelare. Er zal in totaal €5.000 verdeeld worden. Klanten kunnen bepalen hoe de steun verdeeld wordt over de lokale verenigingen. In Westende gaan experts van de Universiteit van Antwerpen in gesprek met de buurtbewoners. Het maakt deel uit van een omgevingsbemiddelingstraject voor de ontwikkeling van de site van het Rauschenbergplein. Er zijn in de buurt verschillende ruimtelijke uitvoeringsplannen en ook protest tegen hoogbouw. De experts van de universiteit zijn aan de slag in opdracht van de gemeente Middelkerke en brengen de bezorgdheden in kaart. Meer regionieuws over een uur.
0: Iedereen luistert naar Radio Noordzee.
14: Ik ben Bjorn van Poeken, ik ben de curator van de Crystal Ship.
15: Ik ben Greg Della, ik kom uit Oostende en ik luister nu naar Radio Noordzee.
16: Ik ben Dirk Hoes, communicatieambtenaar van gemeentebestuur Bredene.
17: Ik ben Alcioen en ik luister naar Radio Noordzee.
6: Radio Noordzee.
0: Noordzee.
6: Elk uur meer regionaal nieuws.
7: Pascal Balen, voorzitter van de Paulusfeesten. Ja, jullie zijn nu echt van start.
18: Ja, we zijn nu echt van start gegaan. Het was een vlotte opbouw. Het weer ziet er ook goed uit. Dus we kijken dus vol vertrouwen uit naar de 53e Paulusfeesten editie.
7: Dat weer is erg belangrijk.
18: Ja, dat is voor ons erg belangrijk, want wij zijn hoofdzakelijk afhankelijk van de inkomsten van drank en eten. En het is dus wel belangrijk dat de mensen komen. En als het slecht weer is, dan durven ze wel eens thuis blijven en zo.
7: Hoeveel mensen kunnen hier op een topavond terecht?
18: Ik denk dat er toch wel een gemiddelde van 8.000, 9.000 mensen op de terreinen kunnen. Beide terreinen, het Pauluspleintje en het grotere Pier en Polplein.
7: Wat is er nieuw dit jaar? Wat verandert er?
18: Dit jaar gaan we bijvoorbeeld geen waarborg vragen voor onze herbruikbare bekers. We rekenen er natuurlijk ook op dat de toeschouwers en de bezoekers de bekers terugbrengen naar enerzijds de tonnen, naar het recycleerbare punt of naar de bars. Ja, we verwachten ook een beetje medewerking van onze toeschouwers in deze, maar we komen het tegemoet aan de toeschouwers om geen waarborg te vragen.
7: De voorbije jaren was dat sluitingsuur met nog een DJ die speelt, was wel een punt van ergernis bij sommigen. Hoe hebben jullie dat opgelost dit jaar?
18: Dit jaar hebben we geen probleem met het sluitingsuur. Alles is op voorhand duidelijk doorgesproken. Wat we wel gedaan hebben, we starten iets vroeger met de programmatie. We starten dan ook iets vroeger met de DJ-sessie in de grote tent. Het sluitingsuur zelf blijft ongeveer hetzelfde als de vorige jaren.
7: En wat is dat?
18: Dat is tijdens de week rond 1:30 en in het weekend 2:00. Ja.
7: En met sluitingsuur bedoel je het sluitingsuur van de tap? Want de muziek die stopt al vroeger, geloof ik.
18: Nee, de tap mag nog ietsje langer open blijven, maar sluitingsuur bedoel ik echt de muziek, ja. In de grote tent.
7: Jullie houden met de Paulusfeesten die financiën goed in de gaten. Dat is nodig?
18: Ja, die budgetcontrole is wel heel belangrijk. We zijn ook een gratis festival. We zijn dus hoofdzakelijk afhankelijk van de inkomsten van drank en eten. Daarom doen we ook een warme oproep naar de bezoekers om de drank te kopen op de pleinen in onze bars. Idem dito voor de eten kopen in onze eetkraampjes. Want zonder deze inkomsten kunnen we het gratis festival niet behouden.
1: De Paulusfeesten tot 17 augustus. Bedankt voor het gesprek, Pascal Balen.
0: Nieuws en info aan de kust.
6: Radio Noordzee.
0: Radio Noordzee. Noordzee regionieuws.
1: KVDO zal de volgende match voor de beker van België in het Batimon Solar Park spelen. KVDO bereikte een overeenkomst met tegenstrever City Pirates Antwerpen om de match aan de kust te spelen. De man die verdacht wordt van de moord op een 43-jarige Oostendse vrouw blijft 2 maanden langer in de cel. Dat besliste de raadkamer. De 21-jarige Nederlander schoot in september vorig jaar de vrouw dood in de Brusselstraat. De schutter was eerder al veroordeeld in een drugszaak. Volgende zomer komt de burleske show van het Witte Paard opnieuw naar Middelkerke. Dat kondigde Mark Koeken aan. Hij is een van de eigenaars van het Witte Paard in Blankenbergen. De samenwerking met Middelkerke wordt warm gehouden, want de showtempel in Blankenbergen moet tijdelijk dicht, omdat er een nieuw gebouw komt. En dit is het nationale en internationale nieuws.
0: Nieuws en info aan de kust.
6: Dit is Radio Noordzee.
0: Noordzee, dagklapper.
19: Oostende koersen gaat elke maandag in de zomervakantie door op de Wellingtonrenbaan in Oostende. Vanaf 4:30 kan je genieten van paardenrennen en om 9:15 van Vlaamse artiesten die komen optreden. Vandaag zijn dat de Maltinies en Boemeke. Een ticket kost €13. Dan nog dit, heb jij informatie voor deze dagklapper? Mail ons op info@radionoordzee105.be.
0: Radio Noordzee informeert jou over wat er gebeurt in de regio.
7: De opbouw van de Paulusfeest.

0: Broers, kom ik, Preuteleute, Funeral Dress, Paul Michiels, Tissy Arno en nog zoveel meer.
1: Ik hoorde toch heel wat bands met een lokale inslag.
0: Ja, klopt. We proberen altijd zoveel mogelijk bands met een Oostense link of die zelfs helemaal Oostense zijn te boeken. En zo komen we tot een zeer gevarieerd programma.
1: En de avonden van de Paulusfeesten die worden telkens afgesloten met een DJ. Hoe zit dat?
0: Ja, dat klopt. We willen dus eigenlijk wanneer de laatste noot op het hoofdpodium uitdooft, dat dan eigenlijk de DJ in de tent direct begint. Zo blijft het feestje eigenlijk constant doorgaan en hoeven de mensen niet te zoeken naar entertainment. Het is gewoon omdraaien, tent in en verder feesten.
2: Bedankt voor het gesprek, Chesney Chucks. Paulusfeesten in Oostende vanaf dinsdag 11 augustus.
3: Radio Noordzee. Elk uur, meer regionaal nieuws.
4: Inderdaad, ik ben heel tevreden en fier dat ik opnieuw burgemeester van Oudenburg mag zijn.
5: De uitdagingen voor het onderwijs in het algemeen en voor onze scholengroep Bewonderwijs zijn enorm.
6: We zijn heel blij dat Stad Oostende het initiatief neemt om terug iets in ere te staan dat in ere moet hersteld worden. En als we dat op deze manier kunnen doen, zijn we heel blij dat we een steentje kunnen bijdragen daaraan.
3: Regionaal nieuws hoor je hier bij Noordzee. Noordzee Regio Nieuws.
2: Skielster Lisa van Steenkisten van de Zwaantjes Rollerclub is geselecteerd voor het wereldkampioenschap. Dat wordt dit najaar gereden in Paraguay. Van Steenkisten werd dit jaar Europees kampioen. In Bredene werden in de eerste 7 maanden van dit jaar bijna 1800 parkeerretributies ten onrechte uitgeschreven voor €40. Dat zegt gemeenteraadslid Christophe Vermeire. Hij ontdekte dat op de toestellen nog steeds €30 staat, maar dat er bonnen van €40 worden uitgeschreven. Vermeire en team Bredene eisen de terugbetaling voor de getroffen automobilisten. Het voorbije weekend werden opnieuw veel dode vissen aangetroffen in het vlotdok in de Oostense Achterhaven. Oorzaak van de massale vissterfte is de hitte en het zuurstoftekort. De civiele bescherming haalde honderden vissen uit het water. Intussen worden deze week in het bosje beluchters geplaatst om het zuurstofgehalte op peil te houden. Morgen starten de Paulusfeesten. Een belangrijk luik is het straattheater. Coördinator daarvan is Luc Loïc en hij kon een stuk werelderfgoed strikken.
7: Waar we eigenlijk allebei naar uitkijken is onze hoofdact, onze UNESCO-act, werelderfgoed. De middeleeuwse het is een soort steekspel, maar het zijn steltelopers en de bedoeling is dat ze elkaar van de stokken lopen.
1: Die komen op het einde van de feesten.
7: Ja, inderdaad, de voorlaatste dag op de zondag komen ze met een bus uit Namen. Ze zullen dus een stoet vormen naar de locatie waar ze zullen spelen, waar de strijd doorgaat. En eerst zullen ze nog even uitleggen hoe het allemaal in elkaar steekt.
2: Meer op onze Facebookpagina Radio Noordzee Nieuws.
8: Dit is Radio Noordzee.
3: Radio Noordzee.
8: Dichtbij wat er gebeurt in de regio.
1: KV Diksmuiden Oostende staat voor de start van het nieuwe seizoen. Bram Kersenbelk, hoe gaat het met KVDO? Waar komen jullie uit?
9: Jammer genoeg komen wij nog uit in tweede amateurklasse, want vorig jaar, vorig seizoen net de promotie gemist in de eindronde. Een mooie tweede plaats behaald wel. Maar de ambities dit seizoen zijn wel klaar. Wij willen zeker promoveren. We hebben er ook de nodige versterkingen voor gehaald. Dus de bedoeling is om zeker ons duchtig woordje mee te strijden voor de titel.
1: Wie zijn die versterkingen? Wie zijn die aanwinsten voor KVDO?
9: Met Niels Pierre en Nagy Maartens hebben we eigenlijk twee spelers teruggehaald die de volledige jeugdopleiding bij KV Oostende hebben doorlopen. Zij komen van Knokke, dat een reeks hoger speelt dan ons. Dus dat zijn zeker twee transfers die het verschil moeten kunnen maken. Met Diju hebben we van Lebbeke een van de beste spitsen uit de reeks gehaald. Vorig jaar heel veel goals en assists. Met Robbe de Kosteren hebben we een ex-prof van Cercle Brugge binnengehaald, die vorig jaar bij Roeselare zat. Dat zijn slechts 4 van de 9 transfers. Maar ik denk dat elke speler een absolute meerwaarde zal moeten zijn.
1: De ambities zijn hoog om dan dit jaar toch die promotie af te dwingen.
9: Ja, dat is wel de bedoeling. Ik denk ook met onze supporters.

0: aantallen, met de accommodatie, met de transfers die gedaan worden, kun je jezelf ook niet verschuilen. En moeten we zeggen dat we durven voor de titel gaan, maar de eerlijkheid gebiedt wel om te zeggen dat het een hele zware reeks zal worden. Zwaarder dan vorig jaar nog, denk ik, met een Eendracht Aalst-leden. Eendracht Aalst dat ook een zekere historie heeft en terug wil opklimmen. Ninove die is gezakt, die meteen weer wil promoveren. Dus ja, het zal zeker geen sinecure zijn.
1: Bedankt voor het gesprek, Bram Kersenbilg van KVDO, en veel succes.
2: Iedereen luistert naar Radio Noordzee.
3: Ik ben Olivier Vervaken, Koga Baulier.
4: Ik ben David Nassus.
5: Ik ben Jean-Marie Kuipers van de Heemkring Terkeuren.
6: Ik ben Pieter Manoot en ik luister naar Radio Noordzee.
2: Noordzee Regio Nieuws.
1: De vijfde editie van Peloton Parkinson heeft €36.000 ingezameld voor wetenschappelijk onderzoek. Dat gebeurde met een fietstocht van Oostende naar Brugge en Knokke en terug door 130 deelnemers. Theater aan Zee sloot dit weekend af. Er waren 100.000 bezoekers voor 500 voorstellingen. Driekwart van de voorstellingen was uitverkocht. Volgend jaar bestaat TAS 30 jaar. KV Diksmuiden Oostende won met 6-0 tegen Avanti Stekene in het kader van de beker van België. De doelpunten waren van Dazen, Van den Schrik, Dumoulin, Beukels en twee keer Bronchin. KVDO gaat door naar de volgende ronde. In Ichtegem start de plaatselijke Carrefour met een actie voor 18 lokale verenigingen en clubs uit Ichtegem, Eernegem, Bekegem en Koekelare. Er zal in totaal €5.000 verdeeld worden. Klanten kunnen bepalen hoe de steun verdeeld wordt over de lokale verenigingen. In Westende gaan experts van de Universiteit van Antwerpen in gesprek met de buurtbewoners. Het maakt deel uit van een omgevingsbemiddelingstraject voor de ontwikkeling van de site van het Rauschenbergplein. Er zijn in de buurt verschillende ruimtelijke uitvoeringsplannen en ook protest tegen hoogbouw. De experts van de universiteit zijn aan de slag in opdracht van de gemeente Middelkerken en brengen de bezorgdheden in kaart. Meer regionieuws over een uur.
2: Radio Noordzee. Elk uur, meer regionaal nieuws.
7: Och ja, TAS doet het weer zeker. En ik bedoel, we hebben fantastisch weer gehad. We hebben een inhoudelijk heel sterke programmatie neergezet. Met heel veel mensen bereikt dat heel veel mensen zeer geëmotioneerd gekregen.
8: Oostende en Oostenrijk was dat heel bekend. Wij hadden jaarlijks ons rood concert. We zijn daarmee begonnen. Mijn eerste optreden was ooit in het Wit Paard. Dat is in het jaar 71. Ik ben begonnen in de coronaschool in het jaar 70. Dan zijn we verhuisd naar het Feestpaleis. Dan zijn we verhuisd naar Zeezicht.
9: De Cursaal is heel fijn om te spelen. Hele goede zaal. Met airco, niet onbelangrijk op deze hele warme dagen. Dus het is binnen een hele aangename temperatuur. De mensen zijn hier super vriendelijk. Wij worden echt in de watten gelegd. Ja, heel fijn.
10: Familiepark ook. 15% meer bezoekers op het familiepark. Totaal schatten we dat we ongeveer 150.000 bezoekers hadden hebben over heel het festival, over de 11 dagen.
2: Regionaal nieuws hoor je hier bij Noordzee.
1: Vanavond en vannacht dalen de temperaturen aan de kust naar 16 graden. Morgen dinsdag een matige oostenwind met veel zon. Temperaturen rond de 22 graden aan zee. En ook woensdag zeer veel zon en temperaturen tot 25 graden. De strandwatertemperatuur bedraagt 21,8 graden. Het is laag water om 20 voor 7 en de zon gaat onder om 9:15.
2: Radio Noordzee.
11: Dichtbij wat er gebeurt in de regio.
12: Wim Dankaert, u speelt mee in de theaterwandeling Het Alsjeblieft Meisje. Opnieuw met de Dagbroeders. U werkte eerder met hen.
13: Ja, dat is waar. Het is mijn, ik denk al de vierde keer of zo dat ik met hen werk. Ik werk ook in Antwerpen regelmatig met amateurs en zo. Ik vind de mix tussen professionele en amateurs vind ik heel fijn. Ik heb ook lang lesgegeven aan het conservatorium. Ik vind het heel fijn om met mensen te werken. En dat is blijkbaar ook opgevallen tijdens de vorige theaterwandelingen. Omdat ik de zaken nogal kan sturen. Dan viel Katlijn op en u heeft Katlijn gevraagd of ik twee van de, hoeveel zijn er, zes scènes wil regisseren. En ik speel ook in een van de twee.
12: En wat speelt u?
13: Wij, in de eerste scène speel ik een ouder koppel bij wie Julie op bezoek komt. Niet op bezoek komt, ze komt eigenlijk terug thuis. Ze is getrouwd met de zoon. En Julie is een Vlaams meisje. dat in de Eerste Wereldoorlog haar lichaam heeft moeten verkopen. Die zoon is daar achtergekomen en die is daar bijzonder boos over. De ouders, ik ben de vader van de zoon, de ouders die houden zeer veel van het meisje en dat zorgt dus voor een flinke confrontatie in de eerste scène.
12: Dat thema, het alsjeblieft meisje, is iets wat heel leefde aan de kust. Kende u die problematiek of was het door het boek dat u het hebt ontdekt?
13: Dat is helemaal door het boek van Kathleen. Kathleen schrijft heel vaak over de oorlog, Eerste Oorlog, Tweede Wereldoorlog en... Eigenlijk weet ik daar zelf niet wel over de oorlog en over de politiek, maar de problematiek van de mensen zelf is heel boeiend en daar weet Kathleen zich echt wel in te verdiepen.
12: Hoe is het om die mensen te coachen?
13: Fijn. In deze eerste scène werk ik met een drietal mensen die eigenlijk heel goed spelen, ja. Echt, de tweede scène trouwens ook hoor, maar in de tweede scène speel ik niet zelf. En dat is toch een groot verschil. Het coachen plus spelen, ik moet observator zijn en ook speler, het is niet makkelijk.
12: Op de Oosteroever, kende u de streek?
13: Nee, ik weet heel weinig van de zee en van Oostende. Ik ben echt van Antwerpen, ja.
12: Maar er komt verandering in?
13: Ja, daar is de laatste jaren meer en meer verandering in gekomen, dat is waar.
1: Wim Dankaert, bedankt voor het gesprek en veel succes met het Alsjeblieft Meisje.
2: Radio Noordzee.
11: Dichtbij wat er gebeurt in de regio.
2: Noordzee Regio Nieuws.
1: KVDO zal de volgende match voor de beker van België in het Batimon Solar Park spelen. KVDO bereikte een overeenkomst met tegenstrever City Pirates Antwerpen om de match aan de kust te spelen. De man die verdacht wordt van de moord op een 43-jarige Oostendse vrouw blijft 2 maanden langer in de cel. Dat besliste de raadkamer. De 21-jarige Nederlander schoot in september vorig jaar de vrouw dood in de Brusselstraat. De schutter was eerder al veroordeeld in een drugszaak. Volgende zomer komt de burleske show van het Witte Paard opnieuw naar Middelkerke. Dat kondigde Mark Koeken aan. Hij is een van de eigenaars van het Witte Paard in Blankenbergen. De samenwerking met Middelkerke wordt warm gehouden, want de showtempel in Blankenbergen moet tijdelijk dicht, omdat er een nieuw gebouw komt. En dit is het nationale en internationale nieuws.
2: Iedereen luistert naar Radio Noordzee.
14: Ik ben Glenn Dangro.
15: Ik ben Willy Sibiet van de organisatie Medios en ik luister dagelijks naar Radio Noordzee.
16: Ik ben Antri Dumaré.
17: Hallo, ja, ik zie ik hier Wendy van Wantne en ja, ik luister kijk her naar Radio Noordzee.
2: Dit is Radio Noordzee.
11: Dichtbij wat er gebeurt in de regio.
12: Christine De Vriend, u bent voorzitter van de contactgroep Oostende van de Vlaamse Parkinson Liga. Wie zijn jullie? Wat doen jullie?
18: Onze belangrijkste doelstelling is mensen met Parkinson samenbrengen en eigenlijk samen activiteiten doen.
12: Welke activiteiten organiseren jullie in de loop van het jaar?
18: We hebben eigenlijk 2 groepen. We hebben aan de ene kant onze maandelijkse activiteiten. Die doorgaan de maandag namiddag, de 4e maandag namiddag van de maand. En de woensdag namiddag 1 keer in de maand. De maandag namiddag is een beetje van alles. En de woensdag namiddag is vooral bewegen. Want bewegen is zeer belangrijk voor mensen met Parkinson. Daarnaast hebben we de wekelijkse activiteit, dat is de Parkinspoor. Die gaat door in de schapperij van 5:30 tot 6:30. En dat is eigenlijk echt sporten, rekening houdend met wat belangrijk is voor mensen met Parkinson.
12: Dat is iets wat jullie onlangs hebben geïntroduceerd, die Parkinspoor. Slaat dat aan? Bereiken jullie die mensen?
18: We zouden eigenlijk liever nog een aantal mensen meer bereiken, maar we merken wel, de mensen die komen, die haken niet af. Die zijn zeer blij om te blijven komen.
12: Er is nu een bijzondere grote activiteit dit najaar.
18: Klopt, inderdaad. 20 september doen we een wandelevenement. Waarom hebben wij dat wandelevenement georganiseerd? Dat is nu het 2e jaar op rij dat wij dat organiseren en we zijn van plan om dat eigenlijk elk jaar te blijven organiseren. We willen aan de ene kant geld inzamelen voor het wetenschappelijk onderzoek en daarnaast willen we ook dat mensen met Parkinson zelf kunnen deelnemen. Vandaar dat we gezocht hebben naar een activiteit die laagdrempelig is en wandelen lijkt ons het geschikte moment of het geschikte activiteit om die 2 zaken te kunnen combineren.
12: Wat staat er dan te gebeuren op 20 september?
18: op 20 september kun je dus gaan wandelen. We hebben 4 lussen. 1 van 3 kilometer, 1 van 6 kilometer, 1 van 12 kilometer en 1 van 18 kilometer. De 3 kilometer is rolstoel toegankelijk. Maar daarnaast, als je niet graag wandelt, ben je zeker ook meer dan welkom. Want wij bieden van alle soorten drank en eten aan. Er wordt verse soep gemaakt, belegde broodjes, pannenkoeken en drank, wat je maar wil.
12: Waar vindt het plaats en vanaf welk uur is die activiteit?
18: Vanaf 8 uur kun je terecht in Duin en Zee. Dus alles start in Duin en Zee. Er is ook een hele grote parking, dus voor iedereen gemakkelijk bereikbaar.
1: Allen daarheen op 20 september op Duin en Zee. Bedankt voor het gesprek, Christine de Vriend van de Parkinson Liga Oostende.
2: Noordzee Regio Nieuws.
1: Skielster Lisa van Steenkisten van de Zwaantjes Rollerclub is geselecteerd voor het wereldkampioenschap. Dat wordt dit najaar gereden in Paraguay. Van Steenkisten werd dit jaar Europees kampioen. In Bredene werden in de eerste 7 maanden van dit jaar bijna 1800 parkeerretributies ten onrechte uitgeschreven voor €40. Dat zegt gemeenteraadslid Christoffer Meijre. Hij ontdekte dat op de toestellen nog steeds €30 staat, maar dat er bonnen van €40 worden uitgeschreven. Vermeijre en Team Bredene eisen de terugbetaling voor de getroffen automobilisten. Het voorbije weekend werden opnieuw veel dode vissen aangetroffen in het vlotdok in de Oostendse Achterhaven. Oorzaak van de massale vissterfte is de hitte en het zuurstoftekort. De civiele bescherming haalde honderden vissen uit het water. Intussen worden deze week in het bosje beluchters geplaatst om het zuurstofgehalte op peil te houden. Morgen starten de Paulusfeesten. Een belangrijk luik is het straattheater. Coördinator daarvan is Luc Loïc en hij kon een stuk werelderfgoed strikken.
16: Waar we eigenlijk allebei naar uitkijken is onze hoofdact, onze UNESCO-act, werelderfgoed. De middeleeuwse steel, het is een soort steekspel, maar het zijn steltelopers en de bedoeling is dat ze elkaar van de stokken lopen.
12: Die komen op het einde van de feesten.
16: Ja, inderdaad, de voorlaatste dag op de zondag komen ze met een bus uit Namen. Ze zullen dus een stoet vormen naar de locatie waar ze zullen spelen, waar de strijd doorgaat. En eerst zullen ze nog even uitleggen hoe het allemaal in elkaar steekt.
1: Meer op onze Facebookpagina Radio Noordzee Nieuws.
2: Radio Noordzee. Elk uur, meer regionaal nieuws.
19: Ja, het is een heel mooie zaal, een grote zaal, waar de mensen van het Cursaal in slagen om toch goed te vullen. Dus er is wel degelijk publiek voor klassiek.
20: In de tijd hadden we de muur van Berlijn. Nu zijn ze bezig met de muur in Mexico te bouwen. En hier spreken ze van een muur op stenen.
21: Maar ik vind de familiedag in elk geval een mooie start, omdat het ook onze betrachting is, niet alleen van het Cursaal, maar ook van ons als conservatorium, om jonge mensen te betrekken bij klassieke muziek.
22: Het is echt een recordeditie. We gaan ver boven de 40.000 bezoekers uitkomen. Vorig jaar hadden we een 38.000. Dus dat is echt super tof. Meer dan een derde van de zalen waren uitverkocht.
2: Regionaal nieuws hoor je hier bij Noordzee. Radio Noordzee, kalender.
1: Op zaterdag 15 augustus kan je in Oudenburg naar de grootste rommelmarkt in de regio. Je kan snuisteren in alle straten van het centrum tot 5 uur. De Zwaantjes Rollerclub organiseert van 13 tot 16 augustus voor de 58ste keer de Grand Prix van Vlaanderen. Jonge en volwassen skielers, waaronder enkele steengoede lokale talenten, geven het beste van zichzelf op de skielerpiste en op de baan. Alles is gratis mee te maken aan de Egelaan in Zandvoorde. In de Haan kan je op zondag 16 augustus naar de Oude Klepperparade. Een parade van motorfietsen en driewielers, gebouwd voor 1920. De jaarlijkse rommelmarkt van de Melody Makers vindt plaats op zondag 16 augustus aan het Maritiem Instituut Mercator. Kom snuisteren tussen de vele koopjes, ontdek verborgen schatten en geniet van de gezellige sfeer. Het Country Festival strijkt neer in Middelkerke van vrijdag 21 tot zondag 23 augustus. Dit gratis evenement brengt live country muziek, foodtrucks en een Amerikaanse westernsfeer. Tips van onze Noordzeeredders hoor je op weekdagen om 14:15 bij Radio Noordzee.
2: dichtbij wat er gebeurt in de regio.
11: Dit is Radio Noordzee.
12: Een diervriendelijke expo in het Cursaal. Schepen voor dierenwelzijn Fabrice Goffin. Een diervriendelijke expo, dat moet u blij maken.
0: Absoluut. Wanneer je de ambitie hebt om de diervriendelijkste stad van Vlaanderen te worden. En dat ga je na Brussel ook kiest voor de hoofdstad van de kust. Met een diervriendelijke zoo naar hier te komen. Ja, dan ben ik een blij man, hè.
12: Het is een hele moderne expo met VR-brillen en zo. Dat moet u als schepen voor technologie tevreden stellen.
0: Absoluut. Je hebt hier eigenlijk de ervaring van die vriendelijke tentoonstelling, maar dan met VR-brillen, waardoor dat je eigenlijk in een virtuele wereld kan connectie maken met dieren. Ik heb daar juist met een witte nijlpaard eigenlijk een contact gemaakt. Dat ik zeg van, allee, die zat naast mij, maakte geluiden ervan. Eigenlijk magnifiek.
12: Het is voor alle generaties.
0: Inderdaad, van jong tot gevorderde leeftijd, ik zal het zo noemen, je ervaart hier echt wel de mooiste zaken.
12: U was zelf het meest verwonderd over welk dier?
0: Een witte neushoorn. Alhoewel dat ook de connectie met de alligator, daar juist in de savanna, ook wel heel bijzonder is. Ik zou zeggen, het is ongelooflijk.
12: Bedankt voor de tip, schepen Fabrice Goffin.
11: Dit is Radio Noordzee.
2: Noordzee Regio Nieuws.
12: De vijfde editie van Peloton Parkinson heeft 36.000 euro ingezameld voor wetenschappelijk onderzoek. Dat gebeurde met een fietstocht van Oostende naar Brugge en Knokke en terug door 130 deelnemers. Theater aan Zee sloot dit weekend af. Er waren 100.000 bezoekers voor 500 voorstellingen. Driekwart van de voorstellingen was uitverkocht. Volgend jaar bestaat TAS 30 jaar. KV Diksmuiden Oostende won met 6-0 tegen Avanti Stekene in het kader van de beker van België. De doelpunten waren van Dazen, Van den Schrik, Dumoulin, Beukels en twee keer Bronchin. KVDO gaat door naar de volgende ronde. In Ichtegem start de plaatselijke Carrefour met een actie voor 18 lokale verenigingen en clubs uit Ichtegem, Eernegem, Bekegem en Koekelare. Er zal in totaal 5000 euro verdeeld worden. Klanten kunnen bepalen hoe de steun verdeeld wordt over de lokale verenigingen. In Westende gaan experts van de Universiteit van Antwerpen in gesprek met de buurtbewoners. Het maakt deel uit van een omgevingsbemiddelingstraject voor de ontwikkeling van de site van het Rauschenbergplein. Er zijn in de buurt verschillende ruimtelijke uitvoeringsplannen en ook protest tegen hoogbouw. De experts van de universiteit zijn aan de slag in opdracht van de gemeente Middelkerke en brengen de bezorgdheden in kaart. Meer regionieuws over een uur.
2: Iedereen luistert naar Radio Noordzee.
3: Mijn naam is Joris Polet.
4: Ik ben André Durie.
23: Ik ben Kurt Kluis.
24: Hallo, ik ben Her Zeelen en ik luister naar Radio Noordzee. Of wat had u gedacht?
2: Noordzee Regio Nieuws.
12: De vijfde editie van Peloton Parkinson heeft 36.000 euro ingezameld voor wetenschappelijk onderzoek. Dat gebeurde met een fietstocht van Oostende naar Brugge en Knokke en terug door 130 deelnemers. Theater aan Zee sloot dit weekend af. Er waren 100.000 bezoekers voor 500 voorstellingen. Driekwart van de voorstellingen was uitverkocht. Volgend jaar bestaat TAS 30 jaar. KV Diksmuiden Oostende won met 6-0 tegen Avanti Stekene in het kader van de beker van België. De doelpunten waren van Dazen, Van den Schrik, Dumoulin, Beukels en twee keer Bronchin. KVDO gaat door naar de volgende ronde. In Ichtegem start de plaatselijke Carrefour met een actie voor 18 lokale verenigingen en clubs uit Ichtegem, Eernegem, Bekegem en Koekelare. Er zal in totaal 5000 euro verdeeld worden. Klanten kunnen bepalen hoe de steun verdeeld wordt over de lokale verenigingen. In Westende gaan experts van de Universiteit van Antwerpen in gesprek met de buurtbewoners. Het maakt deel uit van een omgevingsbemiddelingstraject voor de ontwikkeling van de site van het Rauschenbergplein. Er zijn in de buurt verschillende ruimtelijke uitvoeringsplannen en ook protest tegen hoogbouw. De experts van de universiteit zijn aan de slag in opdracht van de gemeente Middelkerke en brengen de bezorgdheden in kaart. Meer regionieuws over een uur.
2: Iedereen luistert naar Radio Noordzee.
4: Ik ben Tineke van Hallemees.
5: Hallo, mijn naam is Tahon Chris en ik luister heel de dag door naar Radio Noordzee.
6: Ik ben Frank Dierkens.
7: Hallo, ik ben Lars Katrijse en ik luister naar Radio Noordzee.
11: Radio Noordzee.
2: Noordzee.
11: Elk uur meer regionaal nieuws.
12: Pascal Balen, voorzitter van de Paulusfeesten. Ja, jullie zijn nu echt van start.
23: Ja, we zijn niet echt van start gegaan. Het was een vlotte opbouw. Het weer ziet er ook goed uit. Dus we kijken dus vol vertrouwen uit naar de 53e Paulusfeesten editie.
12: Dat weer is erg belangrijk.
23: Ja, dat is voor ons erg belangrijk, want wij zijn hoofdzakelijk afhankelijk van de inkomsten van drank en eten. En het is dus wel belangrijk dat de mensen komen. En als het slecht weer is, dan durven ze wel eens thuisblijven en zo.
12: Hoeveel mensen kunnen hier op een topavond terecht?
23: Ik denk dat er toch wel een gemiddelde van 8.000, 9.000 mensen op de terreinen kunnen. Beide terreinen, het Paulusplein en het grotere Pier en Polplein.
12: Wat is er nieuw dit jaar? Wat verandert er?
23: Dit jaar gaan we bijvoorbeeld geen waarborg vragen voor onze herbruikbare bekers. We rekenen natuurlijk ook op dat de toeschouwers en de bezoekers de bekers terugbrengen naar enerzijds de tonnen, naar het recycleerbare punt of naar de bars. Ja, we verwachten ook een beetje medewerking van onze toeschouwers in deze, maar we komen het tegemoet aan de toeschouwers om geen waarborg te vragen.
12: De voorbije jaren was dat sluitingsuur met nog een DJ die speelt, was wel een punt van ergernis bij sommigen. Hoe hebben jullie dat opgelost dit jaar?
23: Dit jaar hebben we geen probleem met het sluitingsuur. Alles is op voorhand duidelijk doorgesproken. Wat we wel gedaan hebben, we starten iets vroeger met de programmatie. We starten dan ook iets vroeger met de DJ-sessie in de grote tent. Het sluitingsuur zelf blijft ongeveer hetzelfde als de vorige jaren.
12: En wat is dat?
23: Dat is tijdens de week rond 1:30 en in het weekend 2:00. Ja.
12: En met sluitingsuur bedoel je het sluitingsuur van de tap? Want de muziek die stopt al vroeger, geloof ik.
23: Nee, de tap mag nog ietsje langer open blijven, maar sluitingsuur bedoel ik echt de muziek, ja. In de grote tent.
12: Jullie houden met de Paulusfeesten die financiën goed in de gaten. Dat is nodig?
23: Ja, die budgetcontrole is wel heel belangrijk. We zijn ook een gratis festival. We zijn dus hoofdzakelijk afhankelijk van de inkomsten van drank en eten. Daarom doen we ook een warme oproep naar de bezoekers om de drank te kopen op de pleinen in onze bars. Idem dito voor de eten kopen in onze eetkraampjes. Want zonder deze inkomsten kunnen we het gratis festival niet behouden.
11: De Paulusfeesten tot 17 augustus. Bedankt voor het gesprek, Pascal Balen.
2: Radio Noordzee. Nieuws en info aan de kust. Noordzee Regio Nieuws.
11: KVDO zal de volgende match voor de beker van België in het Batimon Solar Park spelen. KVDO bereikte een overeenkomst met tegenstrever City Pirates Antwerpen om de match aan de kust te spelen. De man die verdacht wordt van de moord op een 43-jarige Oostendse vrouw blijft 2 maanden langer in de cel. Dat besliste de raadkamer. De 21-jarige Nederlander schoot in september vorig jaar de vrouw dood in de Brusselstraat. De schutter was eerder al veroordeeld in een drugszaak. Volgende zomer komt de burlesque show van het Witte Paard opnieuw naar Middelkerken. Dat kondigde Mark Koeken aan. Hij is een van de eigenaars van het Witte Paard in Blankenbergen. De samenwerking met Middelkerken wordt warm gehouden, want de showtempel in Blankenbergen moet tijdelijk dicht, omdat er een nieuw gebouw komt. En dit is het nationale en internationale nieuws.
2: Radio Noordzee informeert jou over wat er gebeurt in de regio.
12: De opbouw van de Paulusfeesten is volop bezig. Volgende week gaan ze van start. Programmator Chesney Chaaks, het programma is helemaal klaar nu.
25: Ja, zeker. We hebben alles ligt vast en het wordt een topfeest.
12: Met een paar nieuwigheden, toch?
25: Ja, dit jaar hebben we beslist om geen statiegeld mee te vragen voor onze bekers. We hopen dat de mensen dat positief ontvangen. We hopen ook dat de mensen hun bekers in onze bekervreters gaan gooien en niet op de grond. Zo hebben we toch onze bekers terug.
12: En als je dan kijkt naar de programmatie, wie zijn daar de grote namen dit jaar op de feesten?
25: Ik denk dat dit jaar vooral Absent Minded, Je Broers, Kumik, Preuteleute, Funeral Dress, Paul Michiels, Tissi Arno en nog zoveel meer.
12: Ik hoorde toch heel wat bands met een lokale inslag.
25: Ja, klopt. We proberen altijd zoveel mogelijk bands met een Oostense link of die zelfs helemaal Oostense zijn te boeken. En zo komen we tot een zeer gevarieerd programma.
12: En de avonden van de Paulusfeesten die worden telkens afgesloten met een DJ. Hoe zit dat?
25: Ja, dat klopt. We willen dus eigenlijk wanneer de laatste noot op het hoofdpodium uitdooft, dat dan eigenlijk de DJ in de tent direct begint. Zo blijft het feestje eigenlijk constant doorgaan en hoeven de mensen niet te zoeken naar entertainment. Het is gewoon omdraaien, tent in en verder feesten.
11: Bedankt voor het gesprek, Chesney Chucks. Paulusfeesten in Oostende vanaf dinsdag 11 augustus.
2: Radio Noordzee. Elk uur, meer regionaal nieuws.
4: De meeste van die aanvragen zijn ondertussen ook behandeld en goedgekeurd. Die mensen kunnen dus gratis parkeren in de betalende zones in onze stad. Dat gaat over heel wat Oostendenaars, maar ook van mensen van buiten de stad die dat recht al hebben ontdekt en ook de weg gevonden hebben naar het parkeerloket.
6: Zoals dat vroeger is, er gaat niet veel veranderen, maar de kaart zal wat uitgebreid worden. We blijven met de koffiefilters werken, de garnaalkroketjes blijven op de kaart staan. Maar er wordt gewoon allemaal een eigen touch aangegeven.
8: Wij zijn eigenlijk van het zwembad terug verhuisd naar de stadskern, waar wij vroeger ook al gezeten hebben. En wij hebben hier eigenlijk terug een plek geopend voor jongeren waar ze kunstzinnig volledig hun ding kunnen doen.
2: Regionaal nieuws hoor je hier bij Noordzee. Noordzee Regio Nieuws.
11: Skielster Lisa van Steenkisten van de Zwaantjes Rollerclub is geselecteerd voor het wereldkampioenschap. Dat wordt dit najaar gereden in Paraguay. Van Steenkisten werd dit jaar Europees kampioen. In Bredene werden in de eerste 7 maanden van dit jaar bijna 1800 parkeerretributies ten onrechte uitgeschreven voor €40. Dat zegt gemeenteraadslid Christopher Meijre. Hij ontdekte dat op de toestellen nog steeds €30 staat, maar dat er bonnen van €40 worden uitgeschreven. Vermeijre en team Bredene eisen de terugbetaling voor de getroffen automobilisten. Het voorbije weekend werden opnieuw veel dode vissen aangetroffen in het vlotdok in de Oostendse Achterhaven. Oorzaak van de massale vissterfte is de hitte en het zuurstoftekort. De civiele bescherming haalde honderden vissen uit het water. Intussen worden deze week in het bosje beluchters geplaatst om het zuurstofgehalte op peil te houden. Morgen starten de Paulusfeesten. Een belangrijk luik is het straattheater. Coördinator daarvan is Luc Loïc en hij kon een stuk werelderfgoed strikken.
16: Waar we eigenlijk allebei naar uitkijken is onze hoofdact, onze UNESCO-act, werelderfgoed. De middeleeuwse het is een soort steekspel, maar het zijn steltelopers en de bedoeling is dat ze elkaar van de stokken lopen.
12: Die komen op het einde van de feesten.
16: Ja, inderdaad, de voorlaatste dag op de zondag komen ze met een bus uit Namen. Ze zullen dus een stoet vormen naar de locatie waar ze zullen spelen, waar de strijd doorgaat. En eerst zullen ze nog even uitleggen hoe het allemaal in elkaar steekt.
11: Meer op onze Facebookpagina Radio Noordzee Nieuws.
9: Dit is Radio Noordzee.
2: Radio Noordzee.
9: Dichtbij wat er gebeurt in de regio.
12: KV Diksmuiden Oostende staat voor de start van het nieuwe seizoen. Bram Kersenbelk, hoe gaat het met KVDO? Waar komen jullie uit?
10: Jammer genoeg komen wij nog uit in tweede amateurklasse, want vorig jaar, vorig seizoen net de promotie gemist in de eindronde. Een mooie tweede plaats behaald wel. Maar de ambities dit seizoen zijn wel klaar. Wij willen zeker promoveren. We hebben er ook de nodige versterkingen voor gehaald. Dus de bedoeling is om zeker ons duchtig woordje mee te strijden voor de titel.
12: Wie zijn die versterkingen? Wie zijn die aanwinsten voor KVDO?
10: Met Niels Pierre en Nagy Maartens hebben we eigenlijk twee spelers teruggehaald die de volledige jeugdopleiding bij KV Oostende hebben doorlopen. Zij komen van Knokken, dat een reeks hoger speelt dan ons. Dus dat zijn zeker twee transfers die het verschil moeten kunnen maken. Met Diju hebben we van Lebbeke een van de beste spitsen uit de reeks gehaald. Vorig jaar heel veel goals en assists. Met Robbe de Kosteren hebben we een ex-prof van Cercle Brugge binnengehaald, die vorig jaar bij Roeselare zat. Dat zijn slechts 4 van de 9 transfers. Maar ik denk dat elke speler een absolute meerwaarde zal moeten zijn.
12: De ambities zijn hoog om dan dit jaar toch die promotie af te dwingen.
10: Ja, dat is wel de bedoeling. Hè. Ik denk ook met onze supporters aantallen, met de accommodatie, met de transfers die gedaan worden, kun je jezelf ook niet verschuilen. En moeten we zeggen dat we durven voor de titel gaan. Maar de eerlijkheid gebiedt wel om te zeggen dat het een hele zware reeks zal worden. Zwaarder dan vorig jaar nog, denk ik. Met een Eendracht Aalst-leden. Eendracht Aalst dat ook een zekere historie heeft en terug wil opklimmen. Ninove die is gezakt, die meteen weer wil promoveren. Dus ja, het zal zeker geen sinecure zijn.
11: Bedankt voor het gesprek, Bram Kersenbilg van KVDO en veel succes.
2: Iedereen luistert naar Radio Noordzee.
13: Ik ben Chris van de Kastelen, algemeen directeur schoolgroep Stroom.
14: Ik ben Haris Bratanus.
15: Ik ben Christopher Meijer.
17: Ik ben Patrick Remond, kunstschilder en luister naar Radio Noordzee.
2: Noordzee Regio Nieuws.
11: De vijfde editie van Peloton Parkinson heeft 36.000 euro ingezameld voor wetenschappelijk onderzoek. Dat gebeurde met een fietstocht van Oostende naar Brugge en Knokke en terug door 130 deelnemers. Theater aan Zee sloot dit weekend af. Er waren 100.000 bezoekers voor 500 voorstellingen. Driekwart van de voorstellingen was uitverkocht. Volgend jaar bestaat TAS 30 jaar. KV Diksmuiden Oostende won met 6-0 tegen Avanti Stekene in het kader van de beker van België. De doelpunten waren van Dazen, Van den Schrik, Dumoulin, Beukels en twee keer Bronchin. KVDO gaat door naar de volgende ronde. In Ichtegem start de plaatselijke Carrefour met een actie voor 18 lokale verenigingen en clubs uit Ichtegem, Eernegem, Bekegem en Koekelare. Er zal in totaal 5.000 euro verdeeld worden. Klanten kunnen bepalen hoe de steun verdeeld wordt over de lokale verenigingen. In Westende gaan experts van de Universiteit van Antwerpen in gesprek met de buurtbewoners. Het maakt deel uit van een omgevingsbemiddelingstraject voor de ontwikkeling van de site van het Rauschenbergplein. Er zijn in de buurt verschillende ruimtelijke uitvoeringsplannen en ook protest tegen hoogbouw. De experts van de universiteit zijn aan de slag in opdracht van de gemeente Middelkerken en brengen de bezorgdheden in kaart. Meer regionieuws over een uur.
2: Radio Noordzee. Elk uur, meer regionaal nieuws.
18: Wel, we zitten perfect op schema met de bedoeling om het nieuwszwembad nog altijd open te krijgen net voor de zomer van 2024.
19: Dat betekent dat eigenlijk de huidige drie sociale huisvestingsmaatschappijen gaan fuseren tot één nieuwe woonmaatschappij. En de twee sociale verhuurkantoren die eigenlijk op vandaag zijn, ook mee aansluiten bij die woonmaatschappij.
26: Ja, dat is een grote stap voor de ouders van de 21 kindjes. Maar we hebben gelukkig een nieuwe opvang gevonden voor die mensen. Want de school die wordt afgebroken en er komt een nieuwe school. En daarom moesten we op zoek gaan naar een andere locatie.
27: Er komt weer beweging in. Ik moet zeggen, vanaf eind oktober zit het Staffersluis qua activiteiten eigenlijk bomvol.
2: Regionaal nieuws hoor je hier bij Noordzee. Radio Noordzee.
9: Dichtbij wat er gebeurt in de regio.
12: Wim Dankaert, u speelt mee in de theaterwandeling Het Alsjeblieft Meisje. Opnieuw met de Dagbroeders. U werkte eerder met hen.
28: Ja, dat is waar. Het is mijn, ik denk al de vierde keer of zo dat ik met hen werk. Ik werk ook in Antwerpen regelmatig met amateurs en zo. Ik vind de mix tussen professionele en amateurs vind ik heel fijn. Ik heb ook lang lesgegeven aan het conservatorium. Ik vind het heel fijn om met mensen te werken. En dat is blijkbaar ook opgevallen tijdens de vorige theaterwandelingen. Omdat ik de zaken nogal kan sturen. Dan viel Katlijn op en u heeft Katlijn gevraagd of ik twee van de, hoeveel zijn er, zes scènes wil regisseren. En ik speel ook in een van de twee.
12: En wat speelt u?
28: Wij, in de eerste scène speel ik een ouder koppel bij wie Julie op bezoek komt. Niet op bezoek komt, ze komt eigenlijk terug thuis. Ze is getrouwd met de zoon. En Julie is een Vlaams meisje dat in de Eerste Wereldoorlog haar lichaam heeft moeten verkopen. Die zoon is daar achtergekomen en die is daar bijzonder boos over. de ouders. Ik ben de vader van de zoon. De ouders die houden zeer veel van het meisje en dat zorgt dus voor een flinke confrontatie in de eerste scène.
12: Dat thema, het alsjeblieft meisje, is iets wat heel leefde aan de kust. Kende u die problematiek of was het door het boek dat u het hebt ontdekt?
28: Dat is helemaal door het boek van Kathleen. Kathleen schrijft heel vaak over de oorlog. Eerste oorlog, Tweede Wereldoorlog. En eigenlijk weet ik daar zelf niet wel over de oorlog en over de politiek. Maar de problematiek van de mensen zelf is heel boeiend. En daar weet Kathleen zich echt wel in te verdiepen.
12: Hoe is het om die mensen te coachen?
28: Fijn. In deze eerste scène werk ik met een drietal mensen die eigenlijk heel goed spelen. Ja, echt. De tweede scène trouwens ook, hoor. Maar in de tweede scène speel ik niet zelf. En dat is toch een groot verschil. Het coachen plus spelen. Ik moet observator zijn en ook speler. Het is niet makkelijk.
12: Op de Oosteroever, kende u de streek?
28: Nee, ik weet heel weinig van de zee en van Oostende. Ik ben echt van Antwerpen, ja.
12: Maar er komt verandering in.
28: Ja, daar is de laatste jaren meer en meer verandering in gekomen, dat is waar.
11: Wim Dankaert, bedankt voor het gesprek en veel succes met het Alsjeblieft Meisje.
2: Noordzee Regio Nieuws.
11: KVDO zal de volgende match voor de beker van België in het Batimon Solar Park spelen. KVDO bereikte een overeenkomst met tegenstrever City Pirates Antwerpen om de match aan de kust te spelen. De man die verdacht wordt van de moord op een 43-jarige Oostendse vrouw blijft 2 maanden langer in de cel. Dat besliste de raadkamer. De 21-jarige Nederlander schoot in september vorig jaar de vrouw dood in de Brusselstraat. De schutter was eerder al veroordeeld in een drugszaak. Volgende zomer komt de burleske show van het Witte Paard opnieuw naar Middelkerken. Dat kondigde Mark Koeken aan. Hij is een van de eigenaars van het Witte Paard in Blankenbergen. De samenwerking met Middelkerken wordt warm gehouden, want de showtempel in Blankenbergen moet tijdelijk dicht, omdat er een nieuw gebouw komt. En dit is het nationale en internationale nieuws.
2: Dit is Radio Noordzee.
9: Dichtbij wat er gebeurt in de regio.
12: Christine De Vriend, u bent voorzitter van de contactgroep Oostende van de Vlaamse Parkinsonliga. Wie zijn jullie? Wat doen jullie?
0: Onze belangrijkste doelstelling is mensen met Parkinson samenbrengen en eigenlijk samen activiteiten doen.
12: Welke activiteiten organiseren jullie in de loop van het jaar?
0: We hebben eigenlijk 2 groepen. We hebben aan de ene kant onze maandelijkse activiteiten. Die doorgaan de maandag namiddag, de 4e maandag namiddag van de maand. En de woensdag namiddag 1 keer in de maand. De maandag namiddag is een beetje van alles. En de woensdag namiddag is vooral bewegen. Want bewegen is zeer belangrijk voor mensen met Parkinson. Daarnaast hebben we de wekelijkse activiteit, dat is de Parkinspoor. Die gaat door in de schapperij van 5:30 tot 6:30. En dat is eigenlijk echt sporten, rekening houdend met wat belangrijk is voor mensen met Parkinson.
12: Dat is iets wat jullie onlangs hebben geïntroduceerd, die Parkinspoor. Slaat dat aan? Bereiken jullie die mensen?
0: We zouden eigenlijk liever nog een aantal mensen meer bereiken, maar we merken wel, de mensen die komen, die haken niet af. Die zijn zeer blij om te blijven komen.
12: Er is nu een bijzondere grote activiteit dit najaar.
0: Klopt, inderdaad. 20 september doen we een wandelevenement. Waarom hebben wij dat wandelevenement georganiseerd? Dat is nu het 2e jaar op rij dat we dat organiseren. En we zijn van plan om dat eigenlijk elk jaar te blijven organiseren. We willen aan de ene kant geld inzamelen voor het wetenschappelijk onderzoek. En daarnaast willen we ook dat mensen met Parkinson zelf kunnen deelnemen. Vandaar dat we gezocht hebben naar een activiteit die laagdrempelig is. En wandelen lijkt ons het geschikte moment of het geschikte activiteit om die 2 zaken te kunnen combineren.
12: Wat staat er dan te gebeuren op 20 september?
0: Op 20 september kun je dus gaan wandelen. We hebben 4 lussen. 1 van 3 kilometer, 1 van 6 kilometer, 1 van 12 kilometer en 1 van 18 kilometer. De 3 kilometer is rolstoel toegankelijk. Maar daarnaast, als je niet graag wandelt, ben je zeker ook meer dan welkom. Want wij bieden van alle soorten drank en eten aan. Er wordt verse soep gemaakt, belegde broodjes, pannenkoeken en drank, wat je maar wil.
12: Waar vindt het plaats en vanaf welk uur is die activiteit?
0: Vanaf 8 uur kun je terecht in Duin aan Zee. Dus alles start in Duin aan Zee. Er is ook een hele grote parking, dus voor iedereen gemakkelijk bereikbaar.
11: Allen daarheen op 20 september op Duin aan Zee. Bedankt voor het gesprek, Christine de Vriend van de Parkinson-Liga Oostende.
2: Radio Noordzee. Noordzee Regio Nieuws.
11: Skielster Lisa van Steenkisten van de Zwaantjes Rollerclub is geselecteerd voor het wereldkampioenschap. Dat wordt dit najaar gereden in Paraguay. Van Steenkisten werd dit jaar Europees kampioen. In Bredenen werden in de eerste 7 maanden van dit jaar bijna 1800 parkeerretributies ten onrechte uitgeschreven voor €40. Dat zegt gemeenteraadslid Christoffer Meijre. Hij ontdekte dat op de toestellen nog steeds €30 staat, maar dat er bonnen van €40 worden uitgeschreven. Vermeijre en team Bredenen eisen de terugbetaling voor de getroffen automobilisten. Het voorbije weekend werden opnieuw veel dode vissen aangetroffen in het vlotdok in de Oostendse Achterhaven. Oorzaak van de massale vissterfte is de hitte en het zuurstoftekort. De civiele bescherming haalde honderden vissen uit het water. Intussen worden deze week in het bosje beluchters geplaatst om het zuurstofgehalte op peil te houden. Morgen starten de Paulusfeesten. Een belangrijk luik is het straattheater. Coördinator daarvan is Luc Loïc en hij kon een stuk werelderfgoed strikken.
16: Waar we eigenlijk allebei naar uitkijken is onze hoofdact, onze UNESCO-act, werelderfgoed. Het middeleeuwse het is een soort steekspel, maar het zijn steltelopers en de bedoeling is dat ze elkaar van de stokken lopen.
12: Die komen op het einde van de feesten.
16: Ja, inderdaad, de voorlaatste dag op de zondag komen ze met een bus uit Namen. Ze zullen dus een stoet vormen naar de locatie waar ze zullen spelen, waar de strijd doorgaat. En eerst zullen ze nog even uitleggen hoe het allemaal in elkaar steekt.
11: Meer op onze Facebookpagina Radio Noordzee Nieuws.
2: Radio Noordzee. Elk uur, meer regionaal nieuws.
1: Wat we gezien hebben, dat er heel veel expertise bij de Oostendse ondernemers aanwezig is. En we willen die expertise eigenlijk gaan delen met startende ondernemers of toekomstige starters.
3: Maar voor alle duidelijkheid, naar onze leden, naar de werknemers in Oostende, verandert er eigenlijk in het aanbod niets. We blijven zelf met onze basisdienstverlening volledig in Oostende aanwezig.
5: Als consument heb je de garantie dat de garnaalkroket gemaakt is met Noordzee garnaaltjes, meer dan 30% Noordzee garnaaltjes in de kroket, die allemaal gevangen zijn door onze Oostendse garnaalvissers.
14: Een enorme trotse burgervader die garnaalkroket zelf koestert en zeer graag eet, maar die weet dat dat een enorm belangrijk product is voor onze stad.
2: Regionaal nieuws hoor je hier bij Noordzee. Radio Noordzee kalender.
11: Op zaterdag 15 augustus kan je in Oudenburg naar de grootste rommelmarkt in de regio. Je kan snuisteren in alle straten van het centrum tot 5 uur. De Zwaantjes Rollerclub organiseert van 13 tot 16 augustus voor de 58ste keer de Grand Prix van Vlaanderen. Jonge en volwassen skielers, waaronder enkele steengoede lokale talenten, geven het beste van zichzelf op de skielerpiste en op de baan. Alles is gratis mee te maken aan de Egelaan in Zandvoorde. In De Haan kan je op zondag 16 augustus naar de Oude Klepperparade, een parade van motorfietsen en driewielers gebouwd voor 1920. De jaarlijkse rommelmarkt van de Melody Makers vindt plaats op zondag 16 augustus aan het Maritiem Instituut Mercator. Kom snuisteren tussen de vele koopjes, ontdek verborgen schatten en geniet van de gezellige sfeer. Het Country Festival strijkt neer in Middelkerken van vrijdag 21 tot zondag 23 augustus. Dit gratis evenement brengt live country muziek, foodtrucks en een Amerikaanse westernsfeer. Tips van onze Noordzeeredders hoor je op weekdagen om 14:15 bij Radio Noordzee.
2: Dichtbij bij wat er gebeurt in de regio.
9: Dit is Radio Noordzee.
12: Een diervriendelijke expo in het Kursaal. Schepen voor dierenwelzijn Fabrice Goffin. Een diervriendelijke expo, dat moet u blij maken.
4: Absoluut. Wanneer je de ambitie hebt om de diervriendelijkste stad van Vlaanderen te worden. En dat ga je na Brussel ook kiest voor de hoofdstad van de kust. Met de diervriendelijke zoo naar hier te komen. Ja, dan ben ik een blij man, hè.
12: Het is een hele moderne expo met VR-brillen en zo. Dat moet u als schepen voor technologie tevreden stellen.
4: Absoluut. Je hebt hier eigenlijk de ervaring van die vriendelijke tentoonstelling, maar dan met VR-brillen, waardoor dat je eigenlijk in een virtuele wereld kan connectie maken met dieren. Ik heb daar juist met een witte nijlpaard eigenlijk een contact gemaakt. Dat ik zeg van, allee, die zat naast mij, maakte geluiden ervan. Eigenlijk magnifiek.
12: Het is voor alle generaties.
4: Inderdaad, van jong tot gevorderde leeftijd, ik zal het zo noemen, je ervaart hier echt wel de mooiste zaken.
12: U was zelf het meest verwonderd over welk dier?
4: Een witte neushoorn. Alhoewel dat ook de connectie met de alligator, daar juist in de savanna, ook wel heel bijzonder is. Ik zou zeggen, ja, het is ongelooflijk.
11: Bedankt voor de tip, schepen Fabrice Goffin.
2: Nieuws en info aan de kust.
9: Dit is Radio Noordzee.
2: Noordzee Regio Nieuws.
11: De vijfde editie van Peloton Parkinson heeft €36.000 ingezameld voor wetenschappelijk onderzoek. Dat gebeurde met een fietstocht van Oostende naar Brugge en Knokke en terug door 130 deelnemers. Theater aan Zee sloot dit weekend af. Er waren 100.000 bezoekers voor 500 voorstellingen. Driekwart van de voorstellingen was uitverkocht. Volgend jaar bestaat TAS 30 jaar. KV Diksmuide Oostende won met 6-0 tegen Avanti Stekene in het kader van de beker van België. De doelpunten waren van Daze, Van den Schrik, Dumoulin, Beukels en twee keer Bronchin. KVDO gaat door naar de volgende ronde. In Ichtegem start de plaatselijke Carrefour met een actie voor 18 lokale verenigingen en clubs uit Ichtegem, Eernegem, Bekegem en Koekelare. Er zal in totaal €5.000 verdeeld worden. Klanten kunnen bepalen hoe de steun verdeeld wordt over de lokale verenigingen. In Westende gaan experts van de Universiteit van Antwerpen in gesprek met de buurtbewoners. Het maakt deel uit van een omgevingsbemiddelingstraject voor de ontwikkeling van de site van het Rauschenbergplein. Er zijn in de buurt verschillende ruimtelijke uitvoeringsplannen en ook protest tegen hoogbouw. De experts van de universiteit zijn aan de slag in opdracht van de gemeente Middelkerken en brengen de bezorgdheden in kaart. Meer regionieuws over een uur.
2: Iedereen luistert naar Radio Noordzee.
7: Wel, ik ben cultureel geboren en getogen in Oostende.
15: Ik ben Willy Boschem en voor mij, ik hou ervan van de Noordzee. Dus voor mij is dat mijn leven geworden. Ik zou zonder de Oostendse lucht of het zeetje niet meer kunnen leven.
20: Ik ben Danny van Loo en ik hou van de Noordzee en uiteraard ook van Radio Noordzee.
9: Regionaal nieuws hoor je hier bij Noordzee.
2: Radio Noordzee.
9: Dichtbij wat er gebeurt in de regio.
12: De opbouw van de Paulusfeesten is volop bezig. Luc Loïc, je bent samen met Hilde verantwoordelijk voor het straattheater. Dit jaar is er ook opnieuw straattheater.
16: Ja, we zijn inderdaad al volop bezig allerlei attributen in onze loge te hangen. Omdat wij echt proberen de artiesten te verwennen. We wachten ze op als ze toekomen. Ze geven een seintje, wij maken dat ze geparkeerd staan en we gaan weg van hen als ze om hun uit te zwaaien.
12: Hoeveel acts zijn er dit jaar op de feesten?
16: We hebben er 17 in totaal. 17 voor ons tweetjes en we hebben ze eerlijk verdeeld.
12: En wat is er speciaal dit jaar?
16: We hebben vooral, waar we eigenlijk allebei naar uitkijken, is onze hoofdact, onze UNESCO-act, Werelderfgoed. De middeleeuwse steel, het is een soort steekspel, maar het zijn steltlopers en de bedoeling is dat ze elkaar van de stokken lopen.
12: Die komen op het einde van de feesten.
16: Ja, inderdaad, de voorlaatste dag op de zondag komen ze met een bus uit Namen. ze zullen dus een stoet vormen naar de locatie waar ze zullen spelen, waar de strijd doorgaat. En eerst zullen ze nog even uitleggen hoe het allemaal in elkaar steekt.
12: Die acts van het straattheater, dat is meestal op vaste uren.
16: Ja, alle uren kun je vinden op www.polisfeesten.be of al de flyers aan het infokraam.
12: En jullie beginnen relatief vroeg al, om 4:30 's middags.
16: Oh, wij beginnen veel vroeger. We zijn hier eigenlijk al om 1:00 de loge uit te kuisen, om alles klaar te zetten voor de artiesten, om hen op een juiste manier te kunnen verwelkomen.
12: We zijn hier in de loge in opbouw en jullie hebben voor die artiesten speciale opdrachten eigenlijk ook.
16: Ja, het is niet zozeer een speciaal opdracht. Zoals dat je ziet hangt er al een paar dingen in verschillende kleuren die we brengen. Dus oranje, hier hebben we de roze hoek. Maar we hebben hier ook aan de andere kant een paneel van 2 op 3. Ja, jullie kunnen dat niet zien, maar het is de bedoeling dus dat alle artiesten de waskrijtjes mogen gebruiken om het volledige geheel kleur te geven, wat ook ons thema is.

0: Noordzee Regio Nieuws.
1: KVDO zal de volgende match voor de beker van België in het Batimont Solar Park spelen. KVDO bereikte een overeenkomst met tegenstrever City Pirates Antwerpen om de match aan de kust te spelen. De man die verdacht wordt van de moord op een 43-jarige Oostendse vrouw blijft 2 maanden langer in de cel. Dat besliste de raadkamer. De 21-jarige Nederlander schoot in september vorig jaar de vrouw dood in de Brusselstraat. De schutter was eerder al veroordeeld in een drugszaak. Volgende zomer komt de burleske show van het Witte Paard opnieuw naar Middelkerke. Dat kondigde Mark Koeken aan. Hij is een van de eigenaars van het Witte Paard in Blankenbergen. De samenwerking met Middelkerke wordt warm gehouden, want de showtempel in Blankenbergen moet tijdelijk dicht, omdat er een nieuw gebouw komt. En dit is het nationale en internationale nieuws.
2: Radio Noordzee.
0: Noordzee.
2: Elk uur meer regionaal nieuws.
3: Pascal Balen, voorzitter van de Paulusfeesten. Ja, jullie zijn nu echt van start.
4: Ja, we zijn niet echt van start gegaan. Het was een vlotte opbouw. Het weer ziet er ook goed uit. Dus we kijken dus vol vertrouwen uit naar de 53e Paulusfeesten editie.
3: Dat weer is erg belangrijk.
4: Ja, dat is voor ons erg belangrijk, want wij zijn hoofdzakelijk afhankelijk van de inkomsten van drank en eten. En het is dus wel belangrijk dat de mensen komen. En als het slecht weer is, dan durven ze wel eens thuis blijven en zo.
3: Hoeveel mensen kunnen hier op een topavond terecht?
4: Ik denk dat er toch wel een gemiddelde van 8.000, 9.000 mensen op de terreinen kunnen. Beide terreinen, het Paulusplein en het grotere Pier en Polplein.
3: Wat is er nieuw dit jaar? Wat verandert er?
4: Dit jaar gaan we bijvoorbeeld geen waarborg vragen voor onze herbruikbare bekers. We rekenen er natuurlijk ook op dat de toeschouwers en de bezoekers de bekers terugbrengen naar enerzijds de tonnen, naar het recycleerbare punt of naar de bars. Ja, we verwachten ook een beetje medewerking van onze toeschouwers in deze, maar we komen het tegemoet aan de toeschouwers om geen waarborg te vragen.
3: De voorbije jaren was dat sluitingsuur met nog een DJ die speelt, was wel een punt van ergernis bij sommigen. Hoe hebben jullie dat opgelost dit jaar?
4: Dit jaar hebben we geen probleem met het sluitingsuur. Alles is op voorhand duidelijk doorgesproken. Wat we wel gedaan hebben, we starten iets vroeger met de programmatie. We starten dan ook iets vroeger met de DJ-sessie in de grote tent. Het sluitingsuur zelf blijft ongeveer hetzelfde als de vorige jaren.
3: En wat is dat?
4: Dat is tijdens de week rond 1:30 en in het weekend 2:00. Ja.
3: En met sluitingsuur bedoel je het sluitingsuur van de tap? Want de muziek die stopt al vroeger, geloof ik.
4: Nee, de tap mag nog ietsje langer open blijven, maar sluitingsuur bedoel ik echt de muziek, ja. In de grote tent.
3: Jullie houden met de Paulusfeesten die financiën goed in de gaten. Dat is nodig?
4: Ja, die budgetcontrole is wel heel belangrijk. We zijn ook een gratis festival. We zijn dus hoofdzakelijk afhankelijk van de inkomsten van drank en eten. Daarom doen we ook een warme oproep naar de bezoekers om de drank te kopen op de pleinen in onze bars. Idem dito voor de eten kopen in onze eetkraampjes. Want zonder deze inkomsten kunnen we het gratis festival niet behouden.
1: De Paulusfeesten tot 17 augustus. Bedankt voor het gesprek, Pascal Balen.
0: Radio Noordzee. Elk uur, meer regionaal nieuws.
5: Het zou heel fijn zijn mocht de voorstelling in verschillende Oostendse scholen gespeeld worden. Te meer het meisje dat model stond voor het moutpersonage in 2 Oostendse scholen gezeten heeft.
6: Die echt uit de onderbuik van de maatschappij komen, wouden we een keer in Mekka zitten van rijkdom en welvaart. En een cursaal staat daar wel voor.
7: Absoluut. Wij zullen ervoor zorgen eigenlijk dat de jeugd zich tijdens juli en augustus absoluut niet zal vervelen in Oudenburg.
8: En zo denken wij op die manier de jeugd terug wat meer aan de Paulusfeesten krijgen.

0: en 10 Bredene eisen de terugbetaling voor de getroffen automobilisten. Het voorbije weekend werden opnieuw veel dode vissen aangetroffen in het vlotdok in de Oostendse Achterhaven. Oorzaak van de massale vissterfte is de hitte en het zuurstoftekort. De civiele bescherming haalde honderden vissen uit het water. Intussen worden deze week in het bosje beluchters geplaatst om het zuurstofgehalte op peil te houden. Morgen starten de Paulusfeesten. Een belangrijk luik is het straattheater. Coördinator daarvan is Luc Loïc en hij kon een stuk werelderfgoed strikken.
1: Waar we eigenlijk allebei naar uitkijken is onze hoofdact, onze UNESCO-act, werelderfgoed. Het middeleeuwse steel, het is een soort steekspel, maar het zijn steltelopers en de bedoeling is dat ze elkaar van de stokken lopen.
2: Die komen op het einde van de feesten.
1: Ja, inderdaad, de voorlaatste dag op de zondag komen ze met een bus uit Namen. Ze zullen dus een stoet vormen naar de locatie waar ze zullen spelen, waar de strijd doorgaat. En eerst zullen ze nog even uitleggen hoe het allemaal in elkaar steekt.
0: Meer op onze Facebookpagina Radio Noordzee Nieuws.
3: Radio Noordzee informeert jou over wat er gebeurt in de regio.
2: De opbouw van de Paulusfeesten is volop bezig. Volgende week gaan ze van start. Programmator Chesney Tjaaks, het programma is helemaal klaar nu.
4: Ja, zeker. We hebben alles ligt vast en het wordt een topfeest.
2: Met een paar nieuwigheden, toch?
4: Ja, dit jaar hebben we beslist om geen statiegeld mee te vragen voor onze bekers. We hopen dat de mensen dat positief ontvangen. We hopen ook dat de mensen hun bekers in onze bekervreters gaan gooien en niet op de grond. Zo hebben we toch onze bekers terug.
2: En als je dan kijkt naar de programmatie, wie zijn daar de grote namen dit jaar op de feesten?
4: Ik denk dat dit jaar vooral Absent Minded, Je Broers, Kumik, Preuteleute, Funeral Dress, Paul Michiels, T.C. Arno en nog zoveel meer.
2: Ik hoorde toch heel wat bands met een lokale inslag.
4: Ja, klopt. We proberen altijd zoveel mogelijk bands met een Oostendse link of die zelfs helemaal Oostendse zijn te boeken. En zo komen we tot een zeer gevarieerd programma.
2: En de avonden van de Paulusfeesten die worden telkens afgesloten met een DJ. Hoe zit dat?
4: Ja, dat klopt. We willen dus eigenlijk wanneer de laatste noot op het hoofdpodium uitdooft, dat dan eigenlijk de DJ in de tent direct begint. Zo blijft het feestje eigenlijk constant doorgaan en hoeven de mensen niet te zoeken naar entertainment. Het is gewoon omdraaien, tent in en verder feesten.
0: Bedankt voor het gesprek, Chesney Tjaaks. Paulusfeesten in Oostende vanaf dinsdag 11 augustus.
3: Iedereen luistert naar Radio Noordzee.
5: Ik ben Glenn Dangro.
6: Ik ben Willy Sibiet van de organisatie Medios en ik luister dagelijks naar Radio Noordzee.
7: Ik ben Antri Dumaré.
8: Hallo, ik hier Wendy van Wantne. En ja, ik luister kijk haar naar Radio Noordzee.
3: Noordzee Regio Nieuws.
0: De vijfde editie van Peloton Parkinson heeft €36.000 ingezameld voor wetenschappelijk onderzoek. Dat gebeurde met een fietstocht van Oostende naar Brugge en Knokke en terug door 130 deelnemers. Theater aan Zee sloot dit weekend af. Er waren 100.000 bezoekers voor 500 voorstellingen. Driekwart van de voorstellingen was uitverkocht. Volgend jaar bestaat TAS 30 jaar. KV Diksmuiden-Oostende won met 6-0 tegen Avanti Stekene in het kader van de beker van België. De doelpunten waren Van Dazen, Van den Schrik, Dumoulin, Beukels en twee keer Bronchin. KVDO gaat door naar de volgende ronde. In Ichtegem start de plaatselijke Carrefour met een actie voor 18 lokale verenigingen en clubs uit Ichtegem, Eernegem, Bekegem en Koekelaren. Er zal in totaal €5.000 verdeeld worden. Klanten kunnen bepalen hoe de steun verdeeld wordt over de lokale verenigingen. In Westende gaan experts van de Universiteit van Antwerpen in gesprek met de buurtbewoners. Het maakt deel uit van een omgevingsbemiddelingstraject voor de ontwikkeling van de site van het Rauschenbergplein. Er zijn in de buurt verschillende ruimtelijke uitvoeringsplannen en ook protest tegen hoogbouw. De experts van de universiteit zijn aan de slag in opdracht van de gemeente Middelkerken,

0: brengen de bezorgdheden in kaart. Meer regionieuws over een uur.
1: Radio Noordzee. Elk uur, meer regionaal nieuws.
2: Dat is ook de uitermate troef van Oostende, die een stad is waar je alles in wandeltraject kunt afleggen, dat je hier alles geconcentreerd samen gaat vinden in deze dokken.
3: Maar zo zal er bijvoorbeeld geïnvesteerd worden in automatische deuren aan de inkomhal. De boxoffice wordt volledig opnieuw gebouwd, wordt opengemaakt langs buiten, ook net om veel beter toegankelijk te zijn voor iedereen.
4: Dus we gaan nooit nog het nummer 20 gebruiken in Oostende als eerbetoon aan de meest gelauwerde speler ooit in Oostende.
5: Maar Freins en zijn beste vriend Honoré Hoevenagel bleven systematisch elke dag de tram nemen van Nieuwpoort naar Oostende. Dat was om de vordering en de Atlantic Wall te kunnen tekenen. Dus ze waren ook leraars in de oorlog toch wel.
1: Regionaal nieuws hoor je hier bij Noordzee.
6: Dit is Radio Noordzee.
1: Radio Noordzee.
6: Dichtbij wat er gebeurt in de regio.
0: KV Diksmuiden-Oostende staat voor de start van het nieuwe seizoen. Bram Kersenbelk, hoe gaat het met KVDO? Waar komen jullie uit?
7: Jammer genoeg komen wij nog uit in tweede amateurklasse, want vorig jaar, vorig seizoen net de promotie gemist in de eindronde. Een mooie tweede plaats behaald wel. Maar de ambities dit seizoen zijn wel klaar. Wij willen zeker promoveren. We hebben er ook de nodige versterkingen voor gehaald. Dus de bedoeling is om zeker ons duchtig woordje mee te strijden voor de titel.
0: Wie zijn die versterkingen? Wie zijn die aanwinsten voor KVDO?
7: Met Niels Pierre en Nagy Maartens hebben we eigenlijk twee spelers teruggehaald die de volledige jeugdopleiding bij KV Oostende hebben doorlopen. Zij komen van Knokke, dat een reeks hoger speelt dan ons. Dus dat zijn zeker twee transfers die het verschil moeten kunnen maken. Met Diju hebben we van Lebbeke een van de beste spitsen uit de reeks gehaald. Vorig jaar heel veel goals en assists. Met Robbe de Kosteren hebben we een ex-prof van Cercle Brugge binnengehaald, die vorig jaar bij Roeselare zat. Dat zijn slechts vier van de negen transfers. Maar ik denk dat elke speler een absolute meerwaarde zal moeten zijn.
0: De ambities zijn hoog om dan dit jaar toch die promotie af te dwingen.
7: Ja, dat is wel de bedoeling. Hè. Ik denk ook met onze supporters aantallen, met de accommodatie, met de transfers die gedaan worden, kun je jezelf ook niet verschuilen. En moeten we zeggen dat we durven voor de titel gaan, maar de eerlijkheid gebiedt wel om te zeggen dat het een hele zware reeks zal worden. Zwaarder dan vorig jaar nog, denk ik, met een Eendracht Aalst-leden. Eendracht Aalst dat ook een zekere historie heeft en terug wil opklimmen. Ninove die is gezakt, die meteen weer wil promoveren. Dus ja, het zal zeker geen sinecure zijn.
0: Bedankt voor het gesprek, Bram Kersenbelk van KVDO en veel succes.
1: Noordzee Regionieuws.
0: KVDO zal de volgende match voor de beker van België in het Batimon Solarpark spelen. KVDO bereikte een overeenkomst met tegenstrever City Pirates Antwerpen om de match aan de kust te spelen. De man die verdacht wordt van de moord op een 43-jarige Oostendse vrouw blijft 2 maanden langer in de cel. Dat besliste de raadkamer. De 21-jarige Nederlander schoot in september vorig jaar de vrouw dood in de Brusselstraat. De schutter was eerder al veroordeeld in een drugszaak. Volgende zomer komt de burleske show van het Witte Paard opnieuw naar Middelkerken. Dat kondigde Mark Koeken aan. Hij is een van de eigenaars van het Witte Paard in Blankenbergen. De samenwerking met Middelkerken wordt warm gehouden, want de showtempel in Blankenbergen moet tijdelijk dicht, omdat er een nieuw gebouw komt. En dit is het nationale en internationale nieuws.
1: Radio Noordzee.
6: Dichtbij wat er gebeurt in de regio.
0: Wim Dankaert, u speelt mee in de theaterwandeling Het Alsjeblieft Meisje. Opnieuw met de Dakbroeders. U werkte eerder met hen.
8: Ja, dat is waar. Het is mijn, ik denk al de vierde keer of zo dat ik met hen werk. Ik werk ook in Antwerpen regelmatig met amateurs en zo. Ik vind de mix tussen professionelen en amateurs vind ik heel fijn. Ik heb ook lang les gegeven aan het conservatorium. Ik vind het heel fijn om met mensen te werken. En dat is blijkbaar ook opgevallen tijdens de vorige theaterwandelingen. Omdat ik ja, de zaken nogal kan sturen. Dan viel Katlijn op en u heeft Katlijn gevraagd of ik 2 van de, hoeveel zijn er, 6 scènes wil regisseren. En ik speel ook in 1 van de 2.
0: En wat speelt u?
8: Wij, in de eerste scène speel ik een ouder koppel bij wie Julie op bezoek komt. Niet op bezoek komt, ze komt eigenlijk terug thuis. Ze is getrouwd met de zoon. En Julie is een Vlaams meisje dat in de Eerste Wereldoorlog haar lichaam heeft moeten verkopen. Die zoon is daar achtergekomen en die is daar bijzonder boos over. De ouders, ik ben de vader van de zoon. De ouders die houden zeer veel van het meisje en dat zorgt dus voor een flinke confrontatie in de eerste scène.
0: Dat thema, het alsjeblieft meisje, is iets wat heel leefde aan de kust. Kende u die problematiek of was het door het boek dat u het hebt ontdekt?
8: Dat is helemaal door het boek van Kathleen. Kathleen schrijft heel vaak over de oorlog. Eerste oorlog, Tweede Wereldoorlog. En eigenlijk weet ik daar zelf niet wel over de oorlog en over de politiek. Maar de problematiek van de mensen zelf is heel boeiend. En daar weet Kathleen zich echt wel in te verdiepen.
0: Hoe is het om die mensen te coachen?
8: Fijn. In deze eerste scène werk ik met een drietal mensen die eigenlijk heel goed spelen. Ja, echt. De tweede scène trouwens ook hoor, maar in de tweede scène speel ik niet zelf. En dat is toch een groot verschil. Het coachen plus spelen. Ik moet observator zijn en ook speler. Het is niet makkelijk.
0: Op de Oosteroever, kende u de streek?
8: Nee, ik weet heel weinig van de zee en van Oostende. Ik ben echt van Antwerpen, ja.
0: Maar er komt verandering in.
8: Ja, daar is de laatste jaren meer en meer verandering in gekomen, dat is waar.
0: Okay. Wim Dankaert, bedankt voor het gesprek en veel succes met het Alsjeblieft Meisje.
1: Nieuws en info. Nieuws en info aan de kust. Radio Noordzee. Noordzee Regio Nieuws.
0: Skielster Lisa van Steenkisten van de Zwaantjes Rollerclub is geselecteerd voor het wereldkampioenschap. Dat wordt dit najaar gereden in Paraguay. Van Steenkisten werd dit jaar Europees kampioen. In Bredenen werden in de eerste 7 maanden van dit jaar bijna 1800 parkeerretributies ten onrechte uitgeschreven voor €40. Dat zegt gemeenteraadslid Christoffer Meijre. Hij ontdekte dat op de toestellen nog steeds €30 staat, maar dat er bonnen van €40 worden uitgeschreven. Vermeijden en Team Bredene eisen de terugbetaling voor de getroffen automobilisten. Het voorbije weekend werden opnieuw veel dode vissen aangetroffen in het vlotdok in de Oostendse Achterhaven. Oorzaak van de massale vissterfte is de hitte en het zuurstoftekort. De civiele bescherming haalde honderden vissen uit het water. Intussen worden deze week in het bosje beluchters geplaatst om het zuurstofgehalte op peil te houden. Morgen starten de Paulusfeesten. Een belangrijk luik is het straattheater. Coördinator daarvan is Luc Loïc en hij kon een stuk werelderfgoed strikken.
9: Waar we eigenlijk allebei naar uitkijken is onze hoofdact, onze UNESCO-act, werelderfgoed. De middeleeuwse steek, het is een soort steekspel, maar het zijn steltelopers en de bedoeling is dat ze elkaar van de stokken lopen.
0: Die komen op het einde van de feesten.
9: Ja, inderdaad, de voorlaatste dag op de zondag komen ze met een bus uit Namen. Ze zullen dus een stoet vormen naar de locatie waar ze zullen spelen, waar de strijd doorgaat. En eerst zullen ze nog even uitleggen hoe het allemaal in elkaar steekt.
0: Meer op onze Facebookpagina Radio Noordzee Nieuws.
1: Radio Noordzee. Elk uur, meer regionaal nieuws.
2: Dat is ook de uitermate troef van Oostende, die een stad is waar je alles in wandeltraject kunt afleggen, dat je hier alles geconcentreerd samen gaat vinden in deze dokken.
3: Maar zo zal er bijvoorbeeld geïnvesteerd worden in automatische deuren aan de inkomhal. De boxoffice wordt volledig opnieuw gebouwd, wordt opengemaakt langs buiten, ook net om veel beter toegankelijk te zijn voor iedereen.
4: Dus we gaan nooit nog het nummer 20 gebruiken in Oostende als eerbetoon aan de meest gelauwerde speler ooit in Oostende.
5: Maar Freins en zijn beste vriend Honoré Hoevenagel bleven systematisch elke dag de tram nemen van Nieuwpoort naar Oostende. Dat was om de vordering en de Atlantic Wall te kunnen tekenen. Dus ze waren ook leraars in de oorlog toch wel.
1: Regionaal nieuws hoor je hier bij Noordzee. Radio Noordzee, kalender.
0: Op zaterdag 15 augustus kan je in Oudenburg naar de grootste rommelmarkt in de regio. Je kan snuisteren in alle straten van het centrum tot 5 uur. De Zwaantjes Rollerclub organiseert van 13 tot 16 augustus voor de 58ste keer de Grand Prix van Vlaanderen. Jonge en volwassen skielers, waaronder enkele steengoede lokale talenten, geven het beste van zichzelf op de skielerpiste en op de baan. Alles is gratis mee te maken aan de Egelaan in Zandvoorde. In de Haan kan je op zondag 16 augustus naar de Oude Klepperparade. Een parade van motorfietsen en driewielers, gebouwd voor 1920. De jaarlijkse rommelmarkt van de Melody Makers vindt plaats op zondag 16 augustus aan het Maritiem Instituut Mercator. Kom snuisteren tussen de vele koopjes, ontdek verborgen schatten en geniet van de gezellige sfeer. Het Country Festival strijkt neer in Middelkerken van vrijdag 21 tot zondag 23 augustus. Dit gratis evenement brengt live country muziek, foodtrucks en een Amerikaanse westernsfeer. Tips van onze Noordzeeredders hoor je op weekdagen om 14:15 bij Radio Noordzee.
1: Dit is Radio Noordzee.
6: Dichtbij wat er gebeurt in de regio.
10: Christine De Vriend, u bent voorzitter van de contactgroep Oostende van de Vlaamse Parkinsonliga. Wie zijn jullie? Wat doen jullie?
3: Onze belangrijkste doelstelling is mensen met Parkinson samenbrengen en eigenlijk samen activiteiten doen.
10: Welke activiteiten organiseren jullie in de loop van het jaar?
3: We hebben eigenlijk twee groepen. We hebben aan de ene kant onze maandelijkse activiteiten. Die doorgaan de maandag namiddag, de vierde maandag namiddag van de maand. En de woensdag namiddag ene keer in de maand. De maandag namiddag is een beetje van alles. En de woensdag namiddag is vooral bewegen. Want bewegen is zeer belangrijk voor mensen met Parkinson. Daarnaast hebben we de wekelijkse activiteit, dat is de Parkiespoor. Die gaat door in de schapperij van 5:30 tot 6:30. En dat is eigenlijk echt sporten, rekening houdend met wat belangrijk is voor mensen met Parkinson.
10: Dat is iets wat jullie onlangs hebben geïntroduceerd, die Parkiespoor. Slaat dat aan? Bereiken jullie die mensen?
3: We zouden eigenlijk liever nog een aantal mensen meer bereiken. Maar we merken wel, de mensen die komen, die haken niet af. Die zijn zeer blij om te blijven komen.
10: Er is nu een bijzondere grote activiteit dit najaar.
3: Klopt, inderdaad. 20 september doen we een wandelevenement. Waarom hebben wij dat wandelevenement georganiseerd? Dat is nu het tweede jaar op rij dat we dat organiseren en we zijn van plan om dat eigenlijk elk jaar te blijven organiseren. We willen aan de ene kant geld inzamelen voor het wetenschappelijk onderzoek en daarnaast willen we ook dat mensen met Parkinson zelf kunnen deelnemen. Vandaar dat we gezocht hebben naar een activiteit die laagdrempelig is en wandelen lijkt ons het geschikte moment of het geschikte activiteit om die twee zaken te kunnen combineren.
10: Wat staat er dan te gebeuren op 20 september?
3: Op 20 september kun je dus gaan wandelen. We hebben vier lussen. 1 van 3 kilometer, 1 van 6 kilometer, 1 van 12 kilometer en 1 van 18 kilometer. De 3 kilometer is rolstoel toegankelijk. Maar daarnaast, als je niet graag wandelt, ben je zeker ook meer dan welkom. Want wij bieden van alle soorten drank en eten aan. Er wordt verse soep gemaakt, belegde broodjes, pannenkoeken en drank, wat je maar wil.
10: Waar vindt het plaats en vanaf welk uur is die activiteit?
3: Vanaf 8:00 kun je terecht in Duin en Zee. Dus alles start in Duin en Zee. Er is ook een hele grote parking, dus voor iedereen gemakkelijk bereikbaar.
0: Allen daarheen op 20 september op Duin en Zee. Bedankt voor het gesprek, Christine De Vriend van de Parkinsonliga Oostende.

0: Noordzee Regio Nieuws.
1: De vijfde editie van Peloton Parkinson heeft €36.000 ingezameld voor wetenschappelijk onderzoek. Dat gebeurde met een fietstocht van Oostende naar Brugge en Knokke en terug door 130 deelnemers. Theater aan Zee sloot dit weekend af. Er waren 100.000 bezoekers voor 500 voorstellingen. Driekwart van de voorstellingen was uitverkocht. Volgend jaar bestaat TAS 30 jaar. KV Diksmuide Oostende won met 6-0 tegen Avanti Stekene in het kader van de beker van België. De doelpunten waren van Daze, Van den Schrik, Dumoulin, Beukels en twee keer Bronchin. KVDO gaat door naar de volgende ronde. In Ichtegem start de plaatselijke Carrefour met een actie voor 18 lokale verenigingen en clubs uit Ichtegem, Eernegem, Bekegem en Koekelare. Er zal in totaal €5.000 verdeeld worden. Klanten kunnen bepalen hoe de steun verdeeld wordt over de lokale verenigingen. In Westende gaan experts van de Universiteit van Antwerpen in gesprek met de buurtbewoners. Het maakt deel uit van een omgevingsbemiddelingstraject voor de ontwikkeling van de site van het Rauschenbergplein. Er zijn in de buurt verschillende ruimtelijke uitvoeringsplannen en ook protest tegen hoogbouw. De experts van de universiteit zijn aan de slag in opdracht van de gemeente Middelkerken en brengen de bezorgdheden in kaart. Meer regionieuws over een uur.
0: Iedereen luistert naar Radio Noordzee.
2: Ik ben Regie van Troost, kunstschilder.
3: Ik ben Wart Kinij van Barboer en ik luister naar Radio Noordzee.
4: Ik ben Rani van Landegem.
5: Ik ben Patrick Orlans en ik luister naar Radio Noordzee.
0: Dichtbij wat er gebeurt in de regio.
6: Dit is Radio Noordzee.
7: Een diervriendelijke expo in het Kursaal. Schepen voor dierenwelzijn Fabrice Goffin. Een diervriendelijke expo, dat moet u blij maken.
8: Absoluut. Wanneer je de ambitie hebt om de diervriendelijkste stad van Vlaanderen te worden. En dat ga je na Brussel ook kiest voor de hoofdstad van de kust. Met de diervriendelijke zoo naar hier te komen. Ja, ben ik een blij man, hè.
7: Het is een hele moderne expo met VR-brillen en zo. Dat moet u als schepen voor technologie tevreden stellen.
8: Absoluut. Je hebt hier eigenlijk de ervaring van die vriendelijke tentoonstelling, maar dan met VR-brillen, waardoor dat je eigenlijk in een virtuele wereld kan connectie maken met dieren. Ik heb daar juist met een witte nijlpaard eigenlijk een contact gemaakt. Dat ik zeg van, allee, die zat naast mij, maakte geluiden ervan. Eigenlijk magnifiek.
7: Het is voor alle generaties.
8: Inderdaad, van jong tot gevorderde leeftijd, ik zal het zo noemen, je ervaart hier echt wel de mooiste zaken.
7: U was zelf het meest verwonderd over welk dier?
8: Een witte neushoorn. Alhoewel dat ook de connectie met de alligator, daar juist in de savanna, ook wel heel bijzonder is. Ik zou zeggen, het is ongelooflijk.
1: Bedankt voor de tip, schepen Fabrice Goffin.
6: Dichtbij wat er gebeurt in de regio.
0: Radio Noordzee. Radio Noordzee. Noordzee Regio Nieuws.
1: KVDO zal de volgende match voor de beker van België in het Batimon Solar Park spelen. KVDO bereikte een overeenkomst met tegenstrever City Pirates Antwerpen om de match aan de kust te spelen. De man die verdacht wordt van de moord op een 43-jarige Oostendse vrouw blijft 2 maanden langer in de cel. Dat besliste de raadkamer. De 21-jarige Nederlander schoot in september vorig jaar de vrouw dood in de Brusselstraat. De schutter was eerder al veroordeeld in een drugszaak. Volgende zomer komt de burlesque show van het Witte Paard opnieuw naar Middelkerken. Dat kondigde Mark Koeken aan. Hij is een van de eigenaars van het Witte Paard in Blankenbergen. De samenwerking met Middelkerken wordt warm gehouden, want de showtempel in Blankenbergen moet tijdelijk dicht, omdat er een nieuw gebouw komt. En dit is het nationale en internationale nieuws.
6: Regionaal nieuws hoor je hier bij Noordzee.
0: Radio Noordzee.
6: Dichtbij wat er gebeurt in de regio.
7: De opbouw van de Paulusfeesten is volop bezig. Luc Loïc, je bent samen met Hilde verantwoordelijk voor het straattheater. Dit jaar is er ook opnieuw straattheater.
9: Ja, we zijn inderdaad al volop bezig allerlei attributen in onze loge te hangen, omdat wij echt proberen de artiesten te verwennen. We wachten ze op als ze toekomen. Ze geven een seintje. Wij maken dat ze geparkeerd staan. En we gaan weg van hen als ze om hun uit te zwaaien.
7: Hoeveel acts zijn er dit jaar op de feesten?
9: We hebben er 17 in totaal. 17 voor ons tweetjes en we hebben ze eerlijk verdeeld.
7: En wat is er speciaal dit jaar?
9: We hebben vooral, waar we eigenlijk allebei naar uitkijken, is onze hoofdact, onze UNESCO-act, Werelderfgoed. De middeleeuwse het is een soort steekspel, maar het zijn steltelopers en de bedoeling is dat ze elkaar van de stokken lopen.
7: Die komen op het einde van de feesten.
9: Ja, inderdaad, de voorlaatste dag op de zondag komen ze met een bus uit Namen. Ze zullen dus een stoet vormen naar de locatie waar ze zullen spelen, waar de strijd doorgaat. En eerst zullen ze nog even uitleggen hoe het allemaal in elkaar steekt.
7: Die acts van het straattheater, dat is meestal op vaste uren.
9: Ja, alle uren kun je vinden op www.polusfeesten.be of al de flyers aan het infokraam.
7: En jullie beginnen relatief vroeg al, om 4:30 'smiddags.
9: Oh, wij beginnen veel vroeger. We zijn hier eigenlijk al om 1:00 om de loge uit te kuisen, om alles klaar te zetten voor de artiesten, om hen op een juiste manier te kunnen verwelkomen.
7: We zijn hier in de loge in opbouw en jullie hebben voor die artiesten speciale opdrachten eigenlijk ook.
9: Ja, het is niet zozeer een speciaal opdracht. Zoals dat je ziet hangt er al een paar dingen in verschillende kleuren die we brengen. Dus oranje, hier hebben we de roze hoek. Maar we hebben hier ook aan de andere kant een paneel van 2 op 3. Ja, jullie kunnen dat niet zien, maar het is de bedoeling dus dat alle artiesten de waskreetjes mogen gebruiken om het volledige geheel kleur te geven, wat ook ons thema is.
0: Radio Noordzee. Elk uur, meer regionaal nieuws.
10: Zij vinden volop de weg naar het Cursaal terug. Daar zijn wij uiteraard heel blij mee.
11: Inderdaad, het breidt uit weliswaar op een andere locatie, ter hoogte van het Arthur de Greefplein. De bedoeling is dat de site 1,5 keer zo groot is als vorig jaar. Het is eigenlijk een top toeristische attractie.
12: We hebben de beslissing genomen om inderdaad het Bikersloft, het vroegere motorhotel, die ondertussen een dit al jaar leeg staat, te gaan huren.
0: Regionaal nieuws hoor je hier bij Noordzee. Noordzee Regio Nieuws.
1: Skielster Lisa van Steenkisten van de Zwaadjes Rollerclub is geselecteerd voor het wereldkampioenschap. Dat wordt dit najaar gereden in Paraguay. Van Steenkisten werd dit jaar Europees kampioen. In Bredene werden in de eerste 7 maanden van dit jaar bijna 1800 parkeerretributies ten onrechte uitgeschreven voor €40. Dat zegt gemeenteraadslid Christopher Meijre. Hij ontdekte dat op de toestellen nog steeds €30 staat, maar dat er bonnen van €40 worden uitgeschreven. Vermeijre en team Bredene eisen de terugbetaling voor de getroffen automobilisten. Het voorbije weekend werden opnieuw veel dode vissen aangetroffen in het vlotdok in de Oostendse Achterhaven. Oorzaak van de massale vissterfte is de hitte en het zuurstoftekort. De civiele bescherming haalde honderden vissen uit het water. Intussen worden deze week in het bosje beluchters geplaatst om het zuurstofgehalte op peil te houden. Morgen starten de Paulusfeesten. Een belangrijk luik is het straattheater. Coördinator daarvan is Luc Loïc en hij kon een stuk werelderfgoed strikken.
9: Waar we eigenlijk allebei naar uitkijken is onze hoofdact, onze UNESCO-act, Werelderfgoed. De middeleeuwse het is een soort steekspel, maar het zijn steltelopers en de bedoeling is dat ze elkaar van de stokken lopen.
7: Die komen op het einde van de feesten.
9: Ja, inderdaad, de voorlaatste dag op de zondag komen ze met een bus uit Namen. Ze zullen dus een stoet vormen naar de locatie waar ze zullen spelen, waar de strijd doorgaat. En eerst zullen ze nog even uitleggen hoe het allemaal in elkaar steekt.
1: Meer op onze Facebookpagina Radio Noordzee Nieuws.
6: Radio Noordzee.
0: Noordzee.
6: Elk uur meer regionaal nieuws.
7: Pascal Balen, voorzitter van de Paulusfeesten. Ja, jullie zijn nu echt van start.
13: Ja, we zijn niet echt van start gegaan. Het was een vlotte opbouw. Het weer ziet er ook goed uit. Dus we kijken dus vol vertrouwen uit naar de 53ste Paulusfeesteneditie.
7: Dat weer is erg belangrijk.
13: Ja, dat is voor ons erg belangrijk. Want wij zijn hoofdzakelijk afhankelijk van de inkomsten van drank en eten. En het is dus wel belangrijk dat de mensen komen. En als het slecht weer is, dan durven ze wel eens thuisblijven en zo.
7: Hoeveel mensen kunnen hier op een topavond terecht?
13: Ik denk dat er toch wel een gemiddelde van 8.000, 9.000 mensen op de terreinen kunnen. Beide terreinen, het Paulusplein en het grotere Pier en Polplein.
7: Wat is er nieuw dit jaar? Wat verandert er?
13: Dit jaar gaan we bijvoorbeeld geen waarborg vragen voor onze herbruikbare bekers. We rekenen er natuurlijk ook op dat de toeschouwers en de bezoekers de bekers terugbrengen naar enerzijds de tonnen, naar het recycleerbare punt of naar de bars. Ja, we verwachten ook een beetje medewerking van onze toeschouwers in deze, maar we komen het tegemoet aan de toeschouwers om geen waarborg te vragen.
7: De voorbije jaren was dat sluitingsuur met nog een DJ die speelt, was wel een punt van ergernis bij sommigen. Hoe hebben jullie dat opgelost dit jaar?
13: Dit jaar hebben we geen probleem met het sluitingsuur. Alles is op voorhand duidelijk doorgesproken. Wat we wel gedaan hebben, we starten iets vroeger met de programmatie. We starten dan ook iets vroeger met de DJ-sessie in de grote tent. Het sluitingsuur zelf blijft ongeveer hetzelfde als de vorige jaren.
7: En wat is dat?
13: Dat is tijdens de week rond 1:30 en in het weekend 2:00. Ja.
7: En met sluitingsuur bedoel je het sluitingsuur van de tap? Want de muziek die stopt al vroeger, geloof ik.
13: Nee, de tap mag nog ietsje langer open blijven, maar sluitingsuur bedoel ik echt de muziek, ja. In de grote tent.
7: Jullie houden met de Paulusfeesten die financiën goed in de gaten. Dat is nodig?
13: Ja, die budgetcontrole is wel heel belangrijk. We zijn ook een gratis festival. We zijn dus hoofdzakelijk afhankelijk van de inkomsten van drank en eten. Daarom doen we ook een warme oproep naar de bezoekers om de drank te kopen op de pleinen in onze bars. Idem dito voor de eten kopen in onze eetkraampjes. Want zonder deze inkomsten kunnen we het gratis festival alleen niet behouden.
1: De Paulusfeesten tot 17 augustus. Bedankt voor het gesprek, Pascal Balen.
0: Iedereen luistert naar Radio Noordzee.
14: Ik ben Marcel van Tilt.
15: Ik ben Benny Proot. En telkens ik in Oostende ben, luister ik Radio Noordzee.
16: Hallo, wij zijn de Ruik en de Redder.
17: Ik ben Herman Verbrugge en zoals zoveel, op het ogenblik dat ik in Oostende toekom, zet ik mijn radio op Radio Noordzee.
0: Noordzee Regio Nieuws.
1: De vijfde editie van Peloton Parkinson heeft 36.000 euro ingezameld voor wetenschappelijk onderzoek. Dat gebeurde met een fietstocht van Oostende naar Brugge en Knokke en terug door 130 deelnemers. Theater aan Zee sloot dit weekend af. Er waren 100.000 bezoekers voor 500 voorstellingen. Driekwart van de voorstellingen was uitverkocht. Volgend jaar bestaat TAS 30 jaar. KV Diksmuiden-Oostende won met 6-0 tegen Avanti Stekene in het kader van de beker van België. De doelpunten waren Van Dazen, Van den Schrik, Dumoulin, Beukels en twee keer Bronchin. KVDO gaat door naar de volgende ronde. In Ichtegem start de plaatselijke Carrefour met een actie voor 18 lokale verenigingen en clubs uit Ichtegem, Eernegem, Bekegem en Koekelare. Er zal in totaal 5.000 euro verdeeld worden. Klanten kunnen bepalen hoe de steun verdeeld wordt over de lokale verenigingen. In Westende gaan experts van de Universiteit van Antwerpen in gesprek met de buurtbewoners. Het maakt deel uit van een omgevingsbemiddelingstraject voor de ontwikkeling van de site van het Rauschenbergplein. Er zijn in de buurt verschillende ruimtelijke uitvoeringsplannen en ook protest tegen hoogbouw. De experts van de universiteit zijn aan de slag in opdracht van de gemeente Middelkerken en brengen de bezorgdheden in kaart. Meer regionieuws over een uur.
0: Radio Noordzee. Elk uur, meer regionaal nieuws.
10: Wel, het is zo dat we eigenlijk nu de ruwbouwwerken zijn gestart van het paviljoen van de Tunne. We hebben eigenlijk afgelopen jaar sterk werk eerst gemaakt van de buitenaanleg met een aantal nieuwe speeltoestellen op de site.
18: Zijn we dus hier in Oostende geraakt en hebben we hier op Oosteroever een klein bescheiden appartementje gekocht.
19: Volgende week zitten we aan de derde druk die verdeeld wordt. Stranden we, zegt hij, rond de 3500 boeken. Wat blijkbaar in Vlaanderen niet onaardig is. Dus dat maakt mij heel dankbaar en nederig.
20: Maar zodra ik weer in mijn huis kan, zal ik ook meehelpen en zorgen dat het mee fonkelt, ook in mijn straat en wijk.
0: Regionaal nieuws hoor je hier bij Noordzee. Radio Noordzee informeert jou over wat er gebeurt in de regio.
7: De opbouw van de Paulusfeesten is volop bezig. Volgende week gaan ze van start. Programmator Chesney Tjaaks, het programma is helemaal klaar nu.
21: Ja, zeker. We hebben alles ligt vast en het wordt een topfeest.
7: Met een paar nieuwigheden, toch?
21: Ja, dit jaar hebben we beslist om geen statiegeld meer te vragen voor onze bekers. We hopen dat de mensen dat positief ontvangen. We hopen ook dat de mensen hun bekers in onze bekervreters gaan gooien en niet op de grond. Zo hebben we toch onze bekers terug.
7: En als je dan kijkt naar de programmatie, wie zijn daar de grote namen dit jaar op de feesten?
21: Ik denk dat dit jaar vooral Absent Minded, Je Broers, Kumik, Preuteleute, Funeral Dress, Paul Michiels, Tissy Arno en nog zoveel meer.
7: Ik hoorde toch heel wat bands met een lokale inslag.
21: Ja, klopt. We proberen altijd zoveel mogelijk bands met een Oostendse link of die zelfs helemaal Oostendse zijn te boeken. En zo komen we tot een zeer gevarieerd programma.
7: En de avonden van de Paulusfeesten die worden telkens afgesloten met een DJ. Hoe zit dat?
21: Ja, dat klopt. We willen dus eigenlijk wanneer de laatste noot op het hoofdpodium uitdooft, dat dan eigenlijk de DJ in de tent direct begint. Zo blijft het feestje eigenlijk constant doorgaan en hoeven de mensen niet te zoeken naar entertainment. Het is gewoon omdraaien, tent in en verder feesten.
7: Bedankt voor het gesprek, Chesney Tjaaks. Paulusfeesten in Oostende vanaf dinsdag 11 augustus.
0: Noordzee Regio Nieuws.
7: KVDO zal de volgende match voor de beker van België in het Batimon Solar Park spelen. KVDO bereikte een overeenkomst met tegenstrever City Pirates Antwerpen om de match aan de kust te spelen. De man die verdacht wordt van de moord op een 43-jarige Oostendse vrouw blijft 2 maanden langer in de cel. Dat besliste de raadkamer. De 21-jarige Nederlander schoot in september vorig jaar de vrouw dood in de Brusselstraat. De schutter was eerder al veroordeeld in een drugszaak. Volgende zomer komt de burleske show van het Witte Paard opnieuw naar Middelkerken. Dat kondigde Mark Koeken aan. Hij is een van de eigenaars van het Witte Paard in Blankenbergen. De samenwerking met Middelkerken wordt warm gehouden, want de showtempel in Blankenbergen moet tijdelijk dicht, omdat er een nieuw gebouw komt. En dit is het nationale en internationale nieuws.
6: Dit is Radio Noordzee.
0: Radio Noordzee.
6: Dichtbij wat er gebeurt in de regio.
7: KV Diksmuiden Oostende staat voor de start van het nieuwe seizoen. Bram Kersenbelk, hoe gaat het met KVDO? Waar komen jullie uit?
22: Jammer genoeg komen wij nog uit in tweede amateurklasse, want vorig seizoen net de promotie gemist in de eindronde. Een mooie tweede plaats behaald wel. Maar de ambities dit seizoen zijn wel klaar. Wij willen zeker promoveren. We hebben er ook de nodige versterkingen voor gehaald. Dus de bedoeling is om zeker ons duchtig woordje mee te strijden voor de titel.
7: Wie zijn die versterkingen? Wie zijn die aanwinsten voor KVDO?
22: Met Niels Pierre en Nagy Maartens hebben we eigenlijk twee spelers teruggehaald die de volledige jeugdopleiding bij KVO Stende hebben doorlopen. Zij komen van Knokke, dat een reeks hoger speelt dan ons. Dus dat zijn zeker twee transfers die het verschil moeten kunnen maken. Met Diju hebben we van Lebbeke een van de beste spitsen uit de reeks gehaald. Vorig jaar heel veel goals en assists. Met Robbe de Kostere hebben we een ex-prof van Cercle Brugge binnengehaald, die vorig jaar bij Roeselare zat. Dat zijn slechts 4 van de 9 transfers. Maar ik denk dat elke speler een absolute meerwaarde zal moeten zijn.
7: De ambities zijn hoog om dan dit jaar toch die promotie af te dwingen.
22: Ja, dat is wel de bedoeling. Hè. Ik denk ook met onze supporters aantallen, met de accommodatie, met de transfers die gedaan worden, kun je jezelf ook niet verschuilen. En moeten we zeggen dat we durven voor de titel gaan. Maar de eerlijkheid gebiedt wel om te zeggen dat het een hele zware reeks zal worden. Zwaarder dan vorig jaar nog, denk ik. Met een Eendracht Aalst-leden. Eendracht Aalst dat ook een zekere historie heeft en terug wil opklimmen. Ninove die is gezakt, die meteen weer wil promoveren. Dus ja, het zal zeker geen sinecure zijn.
1: Bedankt voor het gesprek, Bram Kersbilk van KVDO. En veel succes.

0: Noordzee Regio Nieuws.
1: Skielster Lisa van Steenkiste van de Zwaantjes Rollerclub is geselecteerd voor het wereldkampioenschap. Dat wordt dit najaar gereden in Paraguay. Van Steenkiste werd dit jaar Europees kampioen. In Bredene werden in de eerste 7 maanden van dit jaar bijna 1800 parkeerretributies ten onrechte uitgeschreven voor €40. Dat zegt gemeenteraadslid Christopher Meijren. Hij ontdekte dat op de toestellen nog steeds €30 staat, maar dat er bonnen van €40 worden uitgeschreven. Vermeijren en Team Bredene eisen de terugbetaling voor de getroffen automobilisten. Het voorbije weekend werden opnieuw veel dode vissen aangetroffen in het vlotdok in de Oostendse Achterhaven. Oorzaak van de massale vissterfte is de hitte en het zuurstoftekort. De civiele bescherming haalde honderden vissen uit het water. Intussen worden deze week in het bosje beluchters geplaatst om het zuurstofgehalte op peil te houden. Morgen starten de Paulusfeesten. Een belangrijk luik is het straattheater. Coördinator daarvan is Luc Loïc en hij kon een stuk werelderfgoed strikken.
2: Waar we eigenlijk allebei naar uitkijken is onze hoofdact, onze UNESCO-act, werelderfgoed. De middeleeuwse het is een soort steekspel, maar het zijn steltelopers en de bedoeling is dat ze elkaar van de stokken lopen.
3: Die komen op het einde van de feesten.
2: Ja, inderdaad, de voorlaatste dag op de zondag komen ze met een bus uit Namen. Ze zullen dus een stoet vormen naar de locatie waar ze zullen spelen, waar de strijd doorgaat. En eerst zullen ze nog even uitleggen hoe het allemaal in elkaar steekt.
1: Meer op onze Facebookpagina Radio Noordzee Nieuws.
0: Radio Noordzee. Elk uur, meer regionaal nieuws.
4: Dat houdt in dat de leerlingen eigenlijk in het eerste middelbaar onderwijs 5 uur per week surf- en zeillessen zullen krijgen van een professionele trainer.
5: En wij zijn aan het kijken naar het plateau aan de Rolbaanstraat om daar de cargo en logistiek te gaan uitbouwen. En hier op deze site alleen nog voor passagiers te investeren.
6: Het zijn bijzonder straffe bekende kunstenaars en eindelijk mogen ze verwelkomen in Oostende. Ik ben daar heel fier op.
7: Het is zo, we promoten het bij de dokters, bij de apothekers en ook de maatschappelijk werkers en de diensten actief in de stad kunnen hierover praten.
0: Regionaal nieuws hoor je hier bij Noordzee. Radio Noordzee, kalender.
1: Op zaterdag 15 augustus kan je in Oudenburg naar de grootste rommelmarkt in de regio. Je kan snuisteren in alle straten van het centrum tot 5 uur. De Zwaantjes Rollerclub organiseert van 13 tot 16 augustus voor de 58ste keer de Grand Prix van Vlaanderen. Jonge en volwassen skielers, waaronder enkele steengoede lokale talenten, geven het beste van zichzelf op de skielerpiste en op de baan. Alles is gratis mee te maken aan de Egelaan in Zandvoorde. In de Haan kan je op zondag 16 augustus naar de Oude Klepperparade. Een parade van motorfietsen en driewielers, gebouwd voor 1920. De jaarlijkse rommelmarkt van de Melody Makers vindt plaats op zondag 16 augustus aan het Maritiem Instituut Mercator. Kom snuisteren tussen de vele koopjes, ontdek verborgen schatten en geniet van de gezellige sfeer. Het Country Festival strijkt neer in Middelkerke van vrijdag 21 tot zondag 23 augustus. Dit gratis evenement brengt live country muziek, foodtrucks en een Amerikaanse westernsfeer. Tips van onze Noordzeeredders hoor je op weekdagen om 14:15 bij Radio Noordzee.
0: Radio Noordzee.
8: Dichtbij wat er gebeurt in de regio.
3: Wim Dankaert, u speelt mee in de theaterwandeling Het Alsjeblieft Meisje. Opnieuw met de Dagbroeders. U werkte eerder met hen.
9: Ja, dat is waar. Het is mijn, ik denk al de 4e keer of zo dat ik met hen werk. Ik werk ook in Antwerpen regelmatig met amateurs en zo. Ik vind de mix tussen professionele en amateurs vind ik heel fijn. Ik heb ook lang lesgegeven aan het conservatorium. Ik vind het heel fijn om met mensen te werken. En dat is blijkbaar ook opgevallen tijdens de vorige theaterwandelingen. Omdat ik de zaken nogal kan sturen. Dan viel Katlijn op en u heeft Katlijn gevraagd of ik 2 van de, hoeveel zijn er, 6 scènes wil regisseren. En ik speel ook in 1 van de 2.
3: En wat speelt u?
9: Wij, in de eerste scène spelen wij, speel ik een ouder koppel bij wie Julie op bezoek komt. Niet op bezoek komt, ze komt eigenlijk terug thuis. Ze is getrouwd met de zoon. En Julie is een Vlaams meisje dat in de Eerste Wereldoorlog haar lichaam heeft moeten verkopen. Die zoon is daar achtergekomen en die is daar bijzonder boos over. De ouders, ik ben de vader van de zoon. De ouders die houden zeer veel van het meisje en dat zorgt dus voor een flinke confrontatie in de eerste scène.
3: Dat thema, het alsjeblieft meisje, is iets wat heel leeft, leefde aan de kust. Kende u die problematiek of was het door het boek dat u het hebt ontdekt?
9: Dat is helemaal door het boek van Kathleen. Kathleen schrijft heel vaak over de oorlog. Eerste oorlog, Tweede Wereldoorlog. En eigenlijk weet ik daar zelf niet wel over de oorlog en over de politiek. Maar de problematiek van de mensen zelf is heel boeiend. En daar weet Kathleen zich echt wel in te verdiepen.
3: Hoe is het om die mensen te coachen?
9: Fijn. In deze eerste scène werk ik met een drietal mensen die eigenlijk heel goed spelen. Ja, echt. De tweede scène trouwens ook hoor, maar in de tweede scène speel ik niet zelf. En dat is toch een groot verschil. Het coachen plus spelen. Ik moet observator zijn en ook speler. Het is niet makkelijk.
3: Op de Oosteroever, kende u de streek?
9: Nee, ik weet heel weinig van de zee en van Oostende. Ik ben echt van Antwerpen, ja.
3: Maar er komt verandering in.
9: Ja, daar is de laatste jaren meer en meer verandering in gekomen, dat is waar.
1: Wim Dankaert, bedankt voor het gesprek en veel succes met het Alsjeblieft Meisje.
8: Radio Noordzee.
0: Noordzee.
8: Elk uur meer regionaal nieuws.
0: Noordzee Regionieuws.
1: De vijfde editie van Peloton Parkinson heeft €36.000 ingezameld voor wetenschappelijk onderzoek. Dat gebeurde met een fietstocht van Oostende naar Brugge en Knokke en terug door 130 deelnemers. Theater aan Zee sloot dit weekend af. Er waren 100.000 bezoekers voor 500 voorstellingen. Driekwart van de voorstellingen was uitverkocht. Volgend jaar bestaat TAS 30 jaar. KV Diksmuide Oostende won met 6-0 tegen Avanti Stekene in het kader van de beker van België. De doelpunten waren van Daze, Van den Schrik, Dumoulin, Beukels en twee keer Bronchin. KVDO gaat door naar de volgende ronde. In Ichtegem start de plaatselijke Carrefour met een actie voor 18 lokale verenigingen en clubs uit Ichtegem, Eernegem, Bekegem en Koekelare. Er zal in totaal €5.000 verdeeld worden. Klanten kunnen bepalen hoe de steun verdeeld wordt over de lokale verenigingen. In Westende gaan experts van de Universiteit van Antwerpen in gesprek met de buurtbewoners. Het maakt deel uit van een omgevingsbemiddelingstraject voor de ontwikkeling van de site van het Rauschenbergplein. Er zijn in de buurt verschillende ruimtelijke uitvoeringsplannen en ook protest tegen hoogbouw. De experts van de universiteit zijn aan de slag in opdracht van de gemeente Middelkerken en brengen de bezorgdheden in kaart. Meer regionieuws over een uur.
0: Iedereen luistert naar Radio Noordzee.
10: Hallo, ik ben Peter Kruijmeers van Toerisme Oostende.
11: Ik ben Kirby Hallemees.
12: Ik ben Gaël Bouzin.
13: Goeiedag, ik ben Jurgen Tavernier van Brouwerij Bitsy uit Bredene. En uiteraard luister ik naar Radio Noordzee.
0: Dit is Radio Noordzee.
8: Dichtbij wat er gebeurt in de regio.
3: Christine De Vriend, u bent voorzitter van de contactgroep Oostende van de Vlaamse Parkinsonliga. Wie zijn jullie? Wat doen jullie?
14: Onze belangrijkste doelstelling is mensen met Parkinson samenbrengen en eigenlijk samen activiteiten doen.
3: Welke activiteiten organiseren jullie in de loop van het jaar?
14: We hebben eigenlijk twee groepen. We hebben aan de ene kant onze maandelijkse activiteiten. Die doorgaan de maandag namiddag, de vierde maandag namiddag van de maand. En de woensdag namiddag, ene keer in de maand. De maandag namiddag is een beetje van alles. En de woensdag namiddag is vooral bewegen. Want bewegen is zeer belangrijk voor mensen met Parkinson. Daarnaast hebben we de wekelijkse activiteit, dat is de Parkispoor. Die gaat door in de schaperij van 5:30 tot 6:30. En dat is eigenlijk echt sporten, rekening houdend met wat belangrijk is voor mensen met Parkinson.
3: Dat is iets wat jullie onlangs hebben geïntroduceerd, die parkiespoor. Slaat dat aan? Bereiken jullie die mensen?
14: We zouden eigenlijk liever nog een aantal mensen meer bereiken, maar we merken wel, de mensen die komen, die haken niet af. Die zijn zeer blij om te blijven komen.
3: Er is nu een bijzondere grote activiteit dit najaar.
14: Klopt, inderdaad. 20 september doen we een wandelevenement. Waarom hebben wij dat wandelevenement georganiseerd? Dat is nu het tweede jaar op rij dat wij dat organiseren en we zijn van plan om dat eigenlijk elk jaar te blijven organiseren. We willen aan de ene kant geld inzamelen voor het wetenschappelijk onderzoek en daarnaast willen we ook dat mensen met Parkinson zelf kunnen deelnemen. Vandaar dat we gezocht hebben naar een activiteit die laagdrempelig is en wandelen lijkt ons het geschikte moment of het geschikte activiteit om die twee zaken te kunnen combineren.
3: Wat staat er dan te gebeuren op 20 september?
14: Op 20 september kun je dus gaan wandelen. We hebben vier lussen. Eén van 3 kilometer, één van 6 kilometer, één van 12 kilometer en één van 18 kilometer. De 3 kilometer is rolstoel toegankelijk. Maar daarnaast, als je niet graag wandelt, ben je zeker ook meer dan welkom. Want wij bieden van alle soorten drank en eten aan. Er wordt verse soep gemaakt, belegde broodjes, pannenkoeken en drank, wat je maar wil.
3: Waar vindt het plaats en vanaf welk uur is die activiteit?
14: Vanaf 8 uur kun je terecht in Duin en Zee. Dus alles start in Duin en Zee. Er is ook een hele grote parking, dus voor iedereen gemakkelijk bereikbaar.
1: Allen daarheen op 20 september op Duin en Zee. Bedankt voor het gesprek, Christine de Vriend van de Parkinson Liga Oostende.
8: Radio Noordzee.
0: Noordzee.
8: Elk uur meer regionaal nieuws.
0: Noordzee regionieuws.
1: KVDO zal de volgende match voor de beker van België in het Batimon Solar Park spelen. KVDO bereikte een overeenkomst met tegenstrever City Pirates Antwerpen om de match aan de kust te spelen. De man die verdacht wordt van de moord op een 43-jarige Oostendse vrouw blijft 2 maanden langer in de cel. Dat besliste de raadkamer. De 21-jarige Nederlander schoot in september vorig jaar de vrouw dood in de Brusselstraat. De schutter was eerder al veroordeeld in een drugszaak. Volgende zomer komt de burlesque show van het Witte Paard opnieuw naar Middelkerke. Dat kondigde Mark Koeken aan. Hij is een van de eigenaars van het Witte Paard in Blankenbergen. De samenwerking met Middelkerke wordt warm gehouden, want de showtempel in Blankenbergen moet tijdelijk dicht, omdat er een nieuw gebouw komt. En dit is het nationale en internationale nieuws.
0: Dichtbij wat er gebeurt in de regio.
8: Dit is Radio Noordzee.
3: Een diervriendelijke expo in het Kursaal. Schepen voor dierenwelzijn Fabrice Goffin. Een diervriendelijke expo, dat moet u blij maken.
11: Absoluut. Wanneer je de ambitie hebt om de diervriendelijkste stad van Vlaanderen te worden. En dat ga je na Brussel ook kiest voor de hoofdstad van de kust. Met de diervriendelijke zoo naar hier te komen. Ja, dan ben ik een blij man, hè.
3: Het is een hele moderne expo met VR-brillen en zo. Dat moet u als schepen voor technologie tevreden stellen.
11: Absoluut. Je hebt hier eigenlijk de ervaring van die vriendelijke tentoonstelling, maar dan met VR-brillen, waardoor dat je eigenlijk in een virtuele wereld kan connectie maken met dieren. Ik heb daar juist met een witte nijlpaard eigenlijk een contact gemaakt. Dat ik zeg van, allee, die zat naast mij, maakte geluiden ervan. Eigenlijk magnifiek.
3: Het is voor alle generaties.
11: Inderdaad, van jong tot gevorderde leeftijd, ik zal het zo noemen, je ervaart hier echt wel de mooiste zaken.
3: U was zelf het meest verwonderd over welk dier?
11: Een witte neushoorn. Alhoewel dat ook de connectie met de alligator, daar juist in de savanna, ook wel heel bijzonder is. Ik zou zeggen, het is ongelooflijk.
1: Bedankt voor de tip, schepen Fabrice Goffin.
0: Radio Noordzee. Elk uur, meer regionaal nieuws.
12: En in dat nieuw huwelijksreglement hebben we huwen op locatie mogelijk gemaakt. We hebben daarbij geopteerd voor de Venetiaanse gaanderijen met de zicht op zee en de kiosk van het Leopoldpark.
15: Met mijn drieraam, dat hangt nu bijna volledig vol. Allee, het kan er nog altijd bij. Er nog mensen zijn die willen een kaartje in de bus steken. Gerust, hè. En het wordt persoonlijk bij je thuisgebracht.
16: Op de Torrelse Steenweg, ter hoogte van het Macleodplein, hebben we beslist om daar een regenboogzebrapad aan te leggen. Het was belangrijk voor ons als stad om ook duidelijk het signaal te geven dat ook in Oostende iedereen zichzelf kan zijn en graag mag zien wie hij graag wil zien.
0: Regionaal nieuws hoor je hier bij Noordzee. Noordzee Regionieuws.
1: Skielster Lisa van Steenkiste van de Zwaantjes Rollerclub is geselecteerd voor het wereldkampioenschap. Dat wordt dit najaar gereden in Paraguay. Van Steenkiste werd dit jaar Europees kampioen. In Bredene werden in de eerste 7 maanden van dit jaar bijna 1800 parkeerretributies ten onrechte uitgeschreven voor €40. Dat zegt gemeenteraadslid Christophe Vermeire. Hij ontdekte dat op de toestellen nog steeds €30 staat, maar dat er bonnen van €40 worden uitgeschreven. Vermeire en team Bredene eisen de terugbetaling voor de getroffen automobilisten. Het voorbije weekend werden opnieuw veel dode vissen aangetroffen in het vlotdok in de Oostendse Achterhaven. Oorzaak van de massale vissterfte is de hitte en het zuurstoftekort. De civiele bescherming haalde honderden vissen uit het water. Intussen worden deze week in het bosje beluchters geplaatst om het zuurstofgehalte op peil te houden. Morgen starten de Paulusfeesten. Een belangrijk luik is het straattheater. Coördinator daarvan is Luc Loïc en hij kon een stuk werelderfgoed strikken.
2: Waar we eigenlijk allebei naar uitkijken is onze hoofdact, onze UNESCO-act, werelderfgoed. De middeleeuwse het is een soort steekspel, maar het zijn steltelopers en de bedoeling is dat ze elkaar van de stokken lopen.
3: Die komen op het einde van de feesten.
2: Ja, inderdaad, de voorlaatste dag op de zondag komen ze met een bus uit Namen. Ze zullen dus een stoet vormen naar de locatie waar ze zullen spelen, waar de strijd doorgaat. En eerst zullen ze nog even uitleggen hoe het allemaal in elkaar steekt.
1: Meer op onze Facebookpagina Radio Noordzee Nieuws.
8: Regionaal nieuws hoor je hier bij Noordzee.
0: Radio Noordzee.
8: Dichtbij wat er gebeurt in de regio.
3: De opbouw van de Paulusfeesten is volop bezig. Luc Loïc, je bent samen met Hilde verantwoordelijk voor het straattheater. Dit jaar is er ook opnieuw straattheater.
2: Ja, we zijn inderdaad al volop bezig allerlei attributen in onze loge te hangen, omdat wij echt proberen de artiesten te verwennen. We wachten ze op als ze toekomen. Ze geven een seintje, wij maken dat ze geparkeerd staan en wij gaan weg van hen als ze om hun uit te zwaaien.
3: Hoeveel acts zijn er dit jaar op de feesten?
2: We hebben er 17 in totaal. 17 voor ons tweetjes en we hebben ze eerlijk verdeeld.
3: En wat is er speciaal dit jaar?
2: We hebben vooral waar we allebei naar uitkijken is onze hoofdact, onze UNESCO-act, werelderfgoed. De middeleeuwse het is een soort steekspel, maar het zijn steltelopers en de bedoeling is dat ze elkaar van de stokken lopen.
3: Die komen op het einde van de feesten.
2: Ja, inderdaad, de voorlaatste dag op de zondag komen ze met een bus uit Namen. Ze zullen dus een stoet vormen naar de locatie waar ze zullen spelen, waar de strijd doorgaat. En eerst zullen ze nog even uitleggen hoe het allemaal in elkaar steekt.
3: Die acts van het straattheater, dat is meestal op vaste uren.
2: Ja, alle uren kun je vinden op www.paulusfeesten.be of al de flyers aan het infokraam.
3: En jullie beginnen relatief vroeg al, om 4:30 's middags.
2: Oh, we beginnen veel vroeger. We zijn hier eigenlijk al om 1:00 om de loge uit te kuisen, om alles klaar te zetten voor de artiesten, om hen op een juiste manier te kunnen verwelkomen.
3: We zijn hier in de loge in opbouw en jullie hebben voor die artiesten speciale opdrachten eigenlijk ook.
2: Ja, het is niet zozeer een speciale opdracht. Zoals dat je ziet hangt er al een paar dingen in verschillende kleuren die we brengen. Dus oranje, hier hebben we de roze hoek. Maar we hebben hier ook aan de andere kant een paneel van 2 op 3. Ja, jullie kunnen dat niet zien, maar het is de bedoeling dus dat alle artiesten de waskrijtjes mogen gebruiken om het volledige geheel kleur te geven, wat ook ons thema is.
0: Iedereen luistert naar Radio Noordzee.
17: Ik ben Reginald Moriels, humanitair chirurg Mijn naam is Walter van den Branden. Ik ben auteur van het boek Aangespoeld in Oostende.
18: Ik ben Patrick Seybers en ik luister naar Radio Noordzee.
19: Ik ben Mark Azier, Maria Kerkenaar, geboren en getogen. En ik luister natuurlijk iedere dag naar Radio Noordzee.
20: Noordzee Regio Nieuws.
1: De vijfde editie van Peloton Parkinson heeft €36.000 ingezameld voor wetenschappelijk onderzoek. Dat gebeurde met een fietstocht van Oostende naar Brugge en Knokke en terug door 130 deelnemers. Theater aan Zee sloot dit weekend af. Er waren 100.000 bezoekers voor 500 voorstellingen. Driekwart van de voorstellingen was uitverkocht. Volgend jaar bestaat TAS 30 jaar. KV Diksmuide Oostende won met 6-0 tegen Avanti Stekene in het kader van de beker van België. De doelpunten waren van Dazen, van den

0: ook protest tegen hoogbouw. De experts van de universiteit zijn aan de slag in opdracht van de gemeente Middelkerke en brengen de bezorgdheden in kaart. Meer regionieuws over een uur.
1: Radio Noordzee. Elk uur, meer regionaal nieuws.
2: De Vlaamse film deed het goed en we vonden het passend met een festival die inzet op talent van eigen bodem om prijzen te gaan organiseren. De Ensors waren geboren.
3: Dat moet ook natuurlijk. Hè. Als je fan bent van BC Oostende, dan moet je volledig in het geheel komen om je team aan te moedigen. Hè.
4: Dat is de verdienste van onze ploeg. Ze hadden mij duidelijk niet nodig vandaag, wat heel mooi is om te zien. En dat is ook kwaliteit van Oostende altijd geweest.
5: Ik ben een surfer ook in het dagelijks leven. Ik kom heel graag aan de zee. Ik leef graag in de zee. Dus ik heb direct ja gezegd toen Peter mij vroeg om master te worden van dit filmfestival.
6: Well, we willen nog altijd een beetje volkshouden. We willen nog altijd een beetje menselijk houden. En wij blijven op onze 2 euro.
1: Regionaal nieuws hoor je hier bij Noordzee.
7: Radio Noordzee.
1: Noordzee.
7: Elk uur meer regionaal nieuws.
0: Pascal Balen, voorzitter van de Paulusfeesten. Ja, jullie zijn nu echt van start.
8: Ja, we zijn niet echt van start gegaan. Het was een vlotte opbouw. Het weer ziet er ook goed uit. Dus we kijken dus vol vertrouwen uit naar de 53ste Paulusfeesten editie.
0: Dat weer is erg belangrijk.
8: Ja, dat is voor ons erg belangrijk, want wij zijn hoofdzakelijk afhankelijk van de inkomsten van drank en eten. En het is dus wel belangrijk dat de mensen komen. En als het slecht weer is, dan durven ze wel eens thuisblijven en zo.
0: Hoeveel mensen kunnen hier op een topavond terecht?
8: Ik denk dat er toch wel een gemiddelde van 8.000, 9.000 mensen op de terreinen kunnen. Beide terreinen, Paulusplein en het grotere Pier en Polplein.
0: Wat is er nieuw dit jaar? Wat verandert er?
8: Dit jaar gaan we bijvoorbeeld geen waarborg vragen voor onze herbruikbare bekers. We rekenen er natuurlijk ook op dat de toeschouwers en de bezoekers de bekers terugbrengen naar enerzijds de tonnen, naar het recycleerbare punt of naar de bars. Ja, we verwachten ook een beetje medewerking van onze toeschouwers in deze, maar we komen het tegemoet aan de toeschouwers om geen waarborg te vragen.
0: De voorbije jaren was dat sluitingsuur met nog een DJ die speelt, was wel een punt van ergernis bij sommigen. Hoe hebben jullie dat opgelost dit jaar?
8: Dit jaar hebben we geen probleem met het sluitingsuur. Alles is op voorhand duidelijk doorgesproken. Wat we wel gedaan hebben, we starten iets vroeger met de programmatie. We starten dan ook iets vroeger met de DJ-sessie in de grote tent. Het sluitingsuur zelf blijft ongeveer hetzelfde als de vorige jaren.
0: En wat is dat?
8: Dat is tijdens de week rond 1:30 en in het weekend 2:00. Ja.
0: En met sluitingsuur bedoel je het sluitingsuur van de tap? Want de muziek die stopt al vroeger, geloof ik.
8: Nee, de tap mag nog ietsje langer open blijven, maar sluitingsuur bedoel ik echt de muziek, ja. In de grote tent.
0: Jullie houden met de Paulusfeesten die financiën goed in de gaten. Dat is nodig?
8: Ja, die budgetcontrole is wel heel belangrijk. We zijn ook een gratis festival. We zijn dus hoofdzakelijk afhankelijk van de inkomsten van drank en eten. Daarom doen we ook een warme oproep naar de bezoekers om de drank te kopen op de pleinen in onze bars. Idem dito voor de eten kopen in onze eetkraampjes. Want zonder deze inkomsten kunnen we het gratis festival niet behouden.
0: De Paulusfeesten tot 17 augustus. Bedankt voor het gesprek, Pascal Balen.
1: Noordzee Regionieuws.
0: KVDO zal de volgende match voor de beker van België in het Batimon Solar Park spelen. KVDO bereikte een overeenkomst met tegenstrever City Pirates Antwerpen om de match aan de kust te spelen. De man die verdacht wordt van de moord op een 43-jarige Oostendse vrouw blijft 2 maanden langer in de cel. Dat besliste de raadkamer. De 21-jarige Nederlander schoot in september vorig jaar de vrouw dood in de Brusselstraat. De schutter was eerder al veroordeeld in een drugszaak. Volgende zomer komt de burlesque show van het Witte Paard opnieuw naar Middelkerke. Dat kondigde Mark Koeken aan. Hij is een van de eigenaars van het Witte Paard in Blankenbergen. De samenwerking met Middelkerke wordt warm gehouden, want de showtempel in Blankenbergen moet tijdelijk dicht, omdat er een nieuw gebouw komt. En dit is het nationale en internationale nieuws.
1: Radio Noordzee informeert jou over wat er gebeurt in de regio.
0: De opbouw van de Paulusfeesten is volop bezig. Volgende week gaan ze van start. Programmator Chesney Chaaks, het programma is helemaal klaar nu. Ja.

0: Alles ligt vast en het wordt een topfeest.
1: Met een paar nieuwigheden, toch?
0: Ja, dit jaar hebben we beslist om geen statiegeld meer te vragen voor onze bekers. We hopen dat de mensen dat positief ontvangen. We hopen ook dat de mensen hun bekers in onze bekervreters gaan gooien en niet op de grond. Zo hebben we toch onze bekers terug.
1: En als je dan kijkt naar de programmatie, wie zijn daar de grote namen dit jaar op de feesten?
0: Ik denk dat dit jaar vooral Absent Minded, Je Broers, Kumik, Preuteleute, Funeral Dress, Paul Michiels, Tissy Arno en nog zoveel meer.
1: Ik hoorde toch heel wat bands met een lokale inslag.
0: Ja, klopt. We proberen altijd zoveel mogelijk bands met een Oostense link of die zelfs helemaal Oostense zijn te boeken. En zo komen we tot een zeer gevarieerd programma.
1: En de avonden van de Paulusfeesten die worden telkens afgesloten met een DJ. Hoe zit dat?
0: Ja, dat klopt. We willen dus eigenlijk wanneer de laatste noot op het hoofdpodium uitdooft, dat dan eigenlijk de DJ in de tent direct begint. Zo blijft het feestje eigenlijk constant doorgaan en hoeven de mensen niet te zoeken naar entertainment. Het is gewoon omdraaien, tent in en verder feesten.
2: Bedankt voor het gesprek, Chesney Chucks. Paulusfeesten in Oostende vanaf dinsdag 11 augustus.
3: Wat er gebeurt in de regio, dat hoor je hier bij Noordzee. Noordzee Regio Nieuws.
2: Skielster Lisa van Steenkisten van de Zwaantjes Rollerclub is geselecteerd voor het wereldkampioenschap. Dat wordt dit najaar gereden in Paraguay. Van Steenkisten werd dit jaar Europees kampioen. In Bredene werden in de eerste 7 maanden van dit jaar bijna 1800 parkeerretributies ten onrechte uitgeschreven voor €40. Dat zegt gemeenteraadslid Christopher Meijre. Hij ontdekte dat op de toestellen nog steeds €30 staat, maar dat er bonnen van €40 worden uitgeschreven. Vermeijre en team Bredene eisen de terugbetaling voor de getroffen automobilisten. Het voorbije weekend werden opnieuw veel dode vissen aangetroffen in het vlotdok in de Oostense achterhaven. Oorzaak van de massale vissterfte is de hitte en het zuurstoftekort. De civiele bescherming haalde honderden vissen uit het water. Intussen worden deze week in het bosje beluchters geplaatst om het zuurstofgehalte op peil te houden. Morgen starten de Paulusfeesten. Een belangrijk luik is het straattheater. Coördinator daarvan is Luc Loïc en hij kon een stuk werelderfgoed strikken.
4: Waar we eigenlijk allebei naar uitkijken is onze hoofdact, onze UNESCO-act, werelderfgoed. De middeleeuwse het is een soort steekspel, maar het zijn steltelopers en de bedoeling is dat ze elkaar van de stokken lopen.
1: Die komen op het einde van de feesten.
4: Ja, inderdaad, de voorlaatste dag op de zondag komen ze met een bus uit Namen. Ze zullen dus een stoet vormen naar de locatie waar ze zullen spelen, waar de strijd doorgaat. En eerst zullen ze nog even uitleggen hoe het allemaal in elkaar steekt.
2: Meer op onze Facebookpagina Radio Noordzee Nieuws.
3: Radio Noordzee. Elk uur, meer regionaal nieuws.
5: Er wordt een rondrit voorzien hier in Oudenburg met allemaal verlichte tractoren.
6: Ik had de vraag gekregen vanuit de gemeente Bredene om speciaal voor Tournee Mineraal eigenlijk een gedicht te schrijven.
7: Het gaat inderdaad niet enkel over het historisch centrum, het gaat wel degelijk over het centrum dat wordt afgebakend door de Vindictievelaan, de Afvalspieterslaan, de Koninginnenlaan, de Zeedijk Albert 1 Promenade en de Visserskaai.
3: Regionaal nieuws hoor je hier bij Noordzee. Radio Noordzee, kalender.
2: Op zaterdag 15 augustus kan je in Oudenburg naar de grootste rommelmarkt in de regio. Je kan snuisteren in alle straten van het centrum tot 5 uur. De Zwaantjes Rollerclub organiseert van 13 tot 16 augustus voor de 58ste keer de Grand Prix van Vlaanderen. Jonge en volwassen skielers, waaronder enkele steengoede lokale talenten, geven het beste van zichzelf op de skielerpiste en op de baan. Alles is gratis mee te maken aan de Egelaan in Zandvoorde. In de Haan kan je op zondag 16 augustus naar de Oude Klepperparade, een parade van motorfietsen en driewielers gebouwd voor 1920. De jaarlijkse rommelmarkt van de Melody Makers vindt plaats op zondag 16 augustus aan het Maritiem Instituut Mercator. Kom snuisteren tussen de vele koopjes, ontdek verborgen schatten en geniet van de gezellige sfeer. Het Country Festival strijkt neer in Middelkerke van vrijdag 21 tot zondag 23 augustus. Dit gratis evenement brengt live country muziek, foodtrucks en een Amerikaanse westernsfeer. Tips van onze Noordzeeredders hoor je op weekdagen om 14:15 bij Radio Noordzee.
8: Dit is Radio Noordzee.
3: Radio Noordzee.
8: Dichtbij wat er gebeurt in de regio.
1: KV Diksmuiden-Oostende staat voor de start van het nieuwe seizoen. Bram Kersenbelk, hoe gaat het met KVDO? Waar komen jullie uit?
9: Jammer genoeg komen wij nog uit in tweede amateurklasse, want vorig jaar, vorig seizoen, net de promotie gemist in de eindronde. Een mooie tweede plaats behaald wel. Maar de ambities dit seizoen zijn wel klaar. Wij willen zeker promoveren. We hebben er ook de nodige versterkingen voor gehaald. Dus de bedoeling is om zeker ons duchtig woordje mee te strijden voor de titel.
1: Wie zijn die versterkingen? Wie zijn die aanwinsten voor KVDO?
9: Met Niels Pierre en Nagy Maartens hebben we eigenlijk twee spelers teruggehaald die de volledige jeugdopleiding bij KVO Stende hebben doorlopen. Zij komen van Knokke, dat een reeks hoger speelt dan ons. Dus dat zijn zeker twee transfers die het verschil moeten kunnen maken. Met Diju hebben we van Lebbeke een van de beste spitsen uit de reeks gehaald. Vorig jaar heel veel goals en assists. Met Robbe de Kostere hebben we een ex-prof van Cercle Brugge binnengehaald, die vorig jaar bij Roeselare zat. Dat zijn slechts 4 van de 9 transfers. Maar ik denk dat elke speler een absolute meerwaarde zal moeten zijn.
1: De ambities zijn hoog om dan dit jaar toch die promotie af te dwingen.
9: Ja, dat is wel de bedoeling. Ik denk ook met onze supporters aantallen, met de accommodatie, met de transfers die gedaan worden, kun je jezelf ook niet verschuilen. En moeten we zeggen dat we durven voor de titel gaan, maar de eerlijkheid gebiedt wel om te zeggen dat het een hele zware reeks zal worden. Zwaarder dan vorig jaar nog, denk ik, met een Eendracht Aalst-leden. Eendracht Aalst dat ook een zekere historie heeft en terug wil opklimmen. Ninove die is gezakt, die meteen weer wil promoveren. Dus ja, het zal zeker geen sinecure zijn.
2: Bedankt voor het gesprek, Bram Kersenbelk van KVDO en veel succes.
8: Dichtbij wat er gebeurt in de regio.
3: Radio Noordzee. Radio Noordzee. Noordzee Regio Nieuws.
2: De 5e editie van Peloton Parkinson heeft €36.000 ingezameld voor wetenschappelijk onderzoek. Dat gebeurde met een fietstocht van Oostende naar Brugge en Knokke en terug door 130 deelnemers. Theater aan Zee sloot dit weekend af. Er waren 100.000 bezoekers voor 500 voorstellingen. Driekwart van de voorstellingen was uitverkocht. Volgend jaar bestaat TAS 30 jaar. KV Diksmuiden-Oostende won met 6-0 tegen Avanti Stekene in het kader van de beker van België. De doelpunten waren van Dazen, Van den Schrik, Dumoulin, Beukels en 2 keer Bronchin. KVDO gaat door naar de volgende ronde. In Ichtegem start de plaatselijke Carrefour met een actie voor 18 lokale verenigingen en clubs uit Ichtegem, Eernegem, Bekegem en Koekelare. Er zal in totaal €5.000 verdeeld worden. Klanten kunnen bepalen hoe de steun verdeeld wordt over de lokale verenigingen. In Westende gaan experts van de Universiteit van Antwerpen in gesprek met de buurtbewoners. Het maakt deel uit van een omgevingsbemiddelingstraject voor de ontwikkeling van de site van het Rauschenbergplein. Er zijn in de buurt verschillende ruimtelijke uitvoeringsplannen en ook protest tegen hoogbouw. De experts van de universiteit zijn aan de slag in opdracht van de gemeente Middelkerke en brengen de bezorgdheden in kaart. Meer regionieuws over een uur.
3: Iedereen luistert naar Radio Noordzee.
10: Ik ben Kurt Toornaert en ik luister met veel plezier naar Radio Noordzee.
11: Ik ben Eddy Grison.
12: Ik ben Hina Batti.
13: Goeiedag, ik ben Serge Gobin.
14: Hallo, ik ben Laurentius van Akker en ik luister altijd naar Radio Noordzee.
3: Radio Noordzee.
8: Dichtbij wat er gebeurt in de regio.
1: Wim Dankaert, u speelt mee in de theaterwandeling Het Alsjeblieft Meisje. Opnieuw met de Dagbroeders, u werkte eerder met hen.
15: Ja, dat is waar. Het is mijn, ik denk al de 4e keer of zo dat ik met hem werk. Ik werk ook in Antwerpen regelmatig met amateurs en zo. Ik vind mix tussen professionele en amateurs vind ik heel fijn. Ik heb ook lang lesgegeven aan het conservatorium. Ik vind het heel fijn om met mensen te werken. En dat is blijkbaar ook opgevallen tijdens de vorige theaterwandelingen, omdat ik de zaken nogal kan sturen. Dan viel Katlijn op en nu heeft Katlijn gevraagd of ik twee van de, hoeveel zijn er, zes scènes wil regisseren. En ik speel ook in een van de twee.
1: En wat speelt u?
15: Wij, in de eerste scène speel ik een ouder koppel bij wie Julie op bezoek komt. Niet op bezoek komt, ze komt eigenlijk terug thuis. Ze is getrouwd met de zoon. En Julie is een Vlaams meisje dat in de Eerste Wereldoorlog haar lichaam heeft moeten verkopen. Die zoon is daar achtergekomen en die is daar bijzonder boos over. De ouders, ik ben de vader van de zoon. De ouders die houden zeer veel van het meisje en dat zorgt dus voor een flinke confrontatie in de eerste scène.
1: Dat thema, het alsjeblieft meisje, is iets wat heel leefde aan de kust. Kende u die problematiek of was het door het boek dat u het hebt ontdekt?
15: Dat is helemaal door het boek van Katlijn. Katlijn schrijft heel vaak over de oorlog. Eerste oorlog, Tweede Wereldoorlog. En eigenlijk weet ik daar zelf niet wel over de oorlog en over de politiek. Maar de problematiek van de mensen zelf is heel boeiend. En daar weet Katlijn zich echt wel in te verdiepen.
1: Hoe is het om die mensen te coachen?
15: Fijn. In deze eerste scène werk ik met een drietal mensen die eigenlijk heel goed spelen. Ja, echt. De tweede scène trouwens ook, hoor. Maar in de tweede scène speel ik niet zelf. En dat is toch een groot verschil. Het coachen plus spelen. Ik moet observator zijn en ook speler. Het is niet makkelijk.
1: Op de Oosteroever, kende u de streek?
15: Nee, ik weet heel weinig van de zee en van Oostende. Ik ben echt van Antwerpen, ja.
1: Maar er komt verandering in.
15: Ja, daar is de laatste jaren meer en meer verandering in gekomen, dat is waar.
2: Wim Dankaert, bedankt voor het gesprek en veel succes met het Alsjeblieft Meisje.
3: Nieuws en info aan de kust.
8: Radio
3: Noordzee Regionieuws.
2: KVDO zal de volgende match voor de beker van België in het Batimon Solar Park spelen. KVDO bereikte een overeenkomst met tegenstrever City Pirates Antwerpen om de match aan de kust te spelen. De man die verdacht wordt van de moord op een 43-jarige Oostendse vrouw blijft 2 maanden langer in de cel. Dat besliste de raadkamer. De 21-jarige Nederlander schoot in september vorig jaar de vrouw dood in de Brusselstraat. De schutter was eerder al veroordeeld in een drugszaak. Volgende zomer komt de burlesque show van het Witte Paard opnieuw naar Middelkerke. Dat kondigde Mark Koeken aan. Hij is een van de eigenaars van het Witte Paard in Blankenbergen. De samenwerking met Middelkerke wordt warm gehouden, want de showtempel in Blankenbergen moet tijdelijk dicht, omdat er een nieuw gebouw komt. En dit is het nationale en internationale nieuws.
3: Dit is Radio Noordzee.
8: Dichtbij wat er gebeurt in de regio.
1: Christine De Vriend, u bent voorzitter van de contactgroep Oostende van de Vlaamse Parkinsonliga. Wie zijn jullie? Wat doen jullie?
11: Onze belangrijkste doelstelling is mensen met Parkinson samenbrengen en eigenlijk samen activiteiten doen.
1: Welke activiteiten organiseren jullie in de loop van het jaar?
11: We hebben eigenlijk 2 groepen. We hebben aan de ene kant onze maandelijkse activiteiten. Die doorgaan de maandag namiddag, de 4e maandag namiddag van de maand. En de woensdag namiddag 1 keer in de maand. De maandag namiddag is een beetje van alles. En de woensdag namiddag is vooral bewegen. Want bewegen is zeer belangrijk voor mensen met Parkinson. Daarnaast hebben we de wekelijkse activiteit, dat is de Parkinspoor. Die gaat door in de schapperij van 5:30 tot 6:30. En dat is eigenlijk echt sporten, rekening houdend met wat belangrijk is voor mensen met Parkinson.
1: Dat is iets wat jullie onlangs hebben geïntroduceerd, die Parkinspoor. Slaat dat aan? Bereiken jullie die mensen?
11: We zouden eigenlijk liever nog een aantal mensen meer bereiken, maar we merken wel, de mensen die komen, die haken niet af. Die zijn zeer blij om te blijven komen.
1: Er is nu een bijzondere grote activiteit dit najaar.
11: Klopt, inderdaad. 20 september doen we een wandelevenement. Waarom hebben wij dat wandelevenement georganiseerd? Dat is nu het tweede jaar op rij dat we dat organiseren en we zijn van plan om dat eigenlijk elk jaar te blijven organiseren. We willen aan de ene kant geld inzamelen voor het wetenschappelijk onderzoek en daarnaast willen we ook dat mensen met Parkinson zelf kunnen deelnemen. Vandaar dat we gezocht hebben naar een activiteit die laagdrempelig is en wandelen lijkt ons het geschikte moment of het geschikte activiteit om die twee zaken te kunnen combineren.
1: Wat staat er dan te gebeuren op 20 september?
11: Op 20 september kun je dus gaan wandelen. We hebben vier lussen. Eén van 3 kilometer, één van 6 kilometer, één van 12 kilometer en één van 18 kilometer. De 3 kilometer is rolstoel toegankelijk. Maar daarnaast, als je niet graag wandelt, ben je zeker ook meer dan welkom. Want wij bieden van alle soorten drank en eten aan. Er wordt verse soep gemaakt, belegde broodjes, pannenkoeken en drank, wat je maar wil.
1: Waar vindt het plaats en vanaf welk uur is die activiteit?
11: Vanaf 8 uur kun je terecht in Duin en Zee. Dus alles start in Duin en Zee. Er is ook een hele grote parking, dus voor iedereen gemakkelijk bereikbaar.
2: Allen daarheen op 20 september op Duin en Zee. Bedankt voor het gesprek, Christine de Vriend van de Parkinson Liga Oostende.
3: Radio Noordzee. Elk uur, meer regionaal nieuws.
7: Wel, vanaf 1 april gaan de slagbomen van de bovengrondse zeeparking definitief open.
12: De organisatie van de Paulusfeesten heeft ons gevraagd om nieuwe ideeën uit te werken voor de aankleding van de Paulusfeesten.
16: Maar zeker als het mooi weer is, dan zijn de badgasten koning. En s'avonds als de badgasten naar huis zijn, kunnen de honden genieten van het strand.
17: Dit zit niet snor. En blijkbaar hebben ze daar ruzie over, want dat budget komt er niet. Het zal betaald worden omdat de rusthuizen duurder worden.
18: Heel blij om iedereen terug te zien natuurlijk. En ik woon hier ook, dus dat is gewoon mijn thuisstad. Dus daarvoor was ik wel plezant. Maar om echt tegen ons te spelen, was een beetje met dubbel gevoel eigenlijk een beetje.
3: Regionaal nieuws hoor je hier bij Noordzee. Noordzee Regio Nieuws.
2: Skielster Lisa van Steenkisten van de Zwaantjes Rollerclub is geselecteerd voor het wereldkampioenschap. Dat wordt dit najaar gereden in Paraguay. Van Steenkisten werd dit jaar Europees kampioen. In Bredene werden in de eerste 7 maanden van dit jaar bijna 1800 parkeerretributies ten onrechte uitgeschreven voor €40. Dat zegt gemeenteraadslid Christophe Vermeijren. Hij ontdekte dat op de toestellen nog steeds €30 staat, maar dat er bonnen van €40 worden uitgeschreven. Vermeijren en team Bredene eisen de terugbetaling voor de getroffen automobilisten. Het voorbije weekend werden opnieuw veel dode vissen aangetroffen in het vlotdok in de Oostendse Achterhaven. Oorzaak van de massale vissterfte is de hitte en het zuurstoftekort. De civiele bescherming haalde honderden vissen uit het water. Intussen worden deze week in het bosje beluchters geplaatst om het zuurstofgehalte op peil te houden. Morgen starten de Paulusfeesten. Een belangrijk luik is het straattheater. Coördinator daarvan is Luc Loïc en hij kon een stuk werelderfgoed strikken.
4: Waar we eigenlijk allebei naar uitkijken is onze hoofdact, onze UNESCO-act, werelderfgoed. De middeleeuwse het is een soort steekspel, maar het zijn steltelopers en de bedoeling is dat ze elkaar van de stokken lopen.
1: Die komen op het einde van de feesten.
4: Ja, inderdaad, de voorlaatste dag op de zondag komen ze met een bus uit Namen. Ze zullen dus een stoet vormen naar de locatie waar ze zullen spelen, waar de strijd doorgaat. En eerst zullen ze nog even uitleggen hoe het allemaal in elkaar steekt.
2: Meer op onze Facebookpagina Radio Noordzee Nieuws.
3: Dichtbij wat er gebeurt in de regio.
8: Dit is Radio Noordzee.
1: Een diervriendelijke expo in het Cursaal. Schepen voor dierenwelzijn Fabrice Goffin. Een diervriendelijke expo, dat moet u blij maken.
19: Absoluut. Wanneer je de ambitie hebt om de diervriendelijkste stad van Vlaanderen te worden. En dat Gaia na Brussel ook kiest voor de hoofdstad van de kust. Met een diervriendelijke zoo naar hier te komen. Ja, ben ik een blij man, hè.
1: Het is een hele moderne expo met VR-brillen en zo. Dat moet u als schepen voor technologie tevreden stellen.
19: Absoluut. Je hebt hier eigenlijk de ervaring van diervriendelijke tentoonstelling, maar dan met VR-brillen, waardoor dat je eigenlijk in een virtuele wereld kan connectie maken met dieren. Ik heb daar juist met een witte nijlpaard eigenlijk een contact gemaakt. Dat ik zeg van, allee, die zat naast mij, maakte geluiden ervan. Eigenlijk magnifiek.
1: Het is voor alle generaties.
19: Inderdaad, van jong tot gevorderde leeftijd, ik zal het zo noemen, je ervaart hier echt wel de mooiste zaken.
1: U was zelf het meest verwonderd over welk dier?
19: Een witte neushoorn. Alhoewel dat ook de connectie met de alligator, daar juist in de savanna, ook wel heel bijzonder is. Ik zou zeggen, het is echt, het is ongelooflijk.
2: Bedankt voor de tip, schepen Fabrice Goffin.
3: Iedereen luistert naar Radio Noordzee.
20: Ik ben Dirk Matthijven.
21: Ik ben Hilde Veulemans. Ik ben een echte Oostendenaar en ik hou ontzettend van mijn stad. Het is hier zo goed aan het zijtje.
22: Mijn naam is Alain Leneel en ik luister elke dag naar Radio Noordzee.
3: Noordzee Regio Nieuws.
2: De vijfde editie van Peloton Parkinson heeft €36.000 ingezameld voor wetenschappelijk onderzoek. Dat gebeurde met een fietstocht van Oostende naar Brugge en Knokke en terug door 130 deelnemers. Theater aan Zee sloot dit weekend af. Er waren 100.000 bezoekers voor 500 voorstellingen. Driekwart van de voorstellingen was uitverkocht. Volgend jaar bestaat TAS 30 jaar. KV Diksmuide Oostende won met 6-0 tegen Avanti Stekene in het kader van de Beker van België. De doelpunten waren van Dazen, Van den Schrik, Dumoulin, Beukels en twee keer Bronchin. KVDO gaat door naar de volgende ronde. In Ichtegem start de plaatselijke Carrefour met een actie voor 18 lokale verenigingen en clubs uit Ichtegem, Eernegem, Bekegem en Koekelaren. Er zal in totaal €5.000 verdeeld worden. Klanten kunnen bepalen hoe de steun verdeeld wordt over de lokale verenigingen. In Westende gaan experts van de Universiteit van Antwerpen in gesprek met de buurtbewoners. Het maakt deel uit van een omgevingsbemiddelingstraject voor de ontwikkeling van de site van het Rauschenbergplein. Er zijn in de buurt verschillende ruimtelijke uitvoeringsplannen en ook protest tegen hoogbouw. De experts van de universiteit zijn aan de slag in opdracht van de gemeente Middelkerken en brengen de bezorgdheden in kaart. Meer regionieuws over een uur.
3: Radio Noordzee. Elk uur, meer regionaal nieuws.
23: Ik zie wel een vervolg. Ik voel mij hier wel zeer goed in Breden. Ik vind het een heel mooi centrum. Wij hebben eigenlijk die tentoonstelling samen in elkaar gestoken. Wij zijn die kunstenaars allemaal gaan bezoeken in hun stek.
24: Ja, voor Oostende is het dan toch een aparte situatie ten opzichte van West-Vlaanderen. De werkloosheid is dan misschien wel gedaald.
25: Maar voor KV Oostende denk ik dat wij ten eerste met een hele goede buur gaan samenwerken. En we gaan proberen de mensen met een gemeenschappelijk voorstel naar beide partijen te krijgen.
3: Regionaal nieuws hoor je hier bij Noordzee.
8: Regionaal nieuws hoor je hier bij Noordzee.
3: Radio Noordzee.
8: Dichtbij wat er gebeurt in de regio.
1: De opbouw van de Paulusfeesten is volop bezig. Luc, Loïc, je bent samen met Hilde verantwoordelijk voor het straattheater. Dit jaar is er ook opnieuw straattheater.
4: Ja, we zijn inderdaad al volop bezig allerlei attributen in onze loge te hangen, omdat wij echt proberen de artiesten te verwennen. We wachten ze op als ze toekomen. Ze geven een seintje, wij maken dat ze geparkeerd staan en we gaan weg van hen als ze om hun uit te zwaaien.
1: Hoeveel acts zijn er dit jaar op de feesten?
4: We hebben er 17 in totaal. 17 voor ons tweetjes en we hebben ze eerlijk verdeeld.
1: En wat is er speciaal dit jaar?
4: We hebben vooral, waar we eigenlijk allebei naar uitkijken, is onze hoofdact, onze UNESCO-act, Werelderfgoed. De middeleeuwse het is een soort steekspel, maar het zijn steltelopers en de bedoeling is dat ze elkaar van de stokken lopen.
1: Die komen op het einde van de feesten.
4: Ja, inderdaad, de voorlaatste dag op de zondag komen ze met een bus uit Namen. Ze zullen dus een stoet vormen naar de locatie waar ze zullen spelen, waar de strijd doorgaat. En eerst zullen ze nog even uitleggen hoe het allemaal in elkaar steekt.
1: Die acts van het straattheater, dat is meestal op vaste uren.
4: Ja, alle uren kun je vinden op www.polusfeesten.be of al de flyers aan het infokraam.
1: En jullie beginnen relatief vroeg al, om 4:30 's middags.
4: Oh, wij beginnen veel vroeger. We zijn hier eigenlijk al om 1:00 om de loge uit te kuisen, om alles klaar te zetten voor de artiesten, om hen op een juiste manier te kunnen verwelkomen.
1: We zijn hier in de loge in opbouw en jullie hebben voor die artiesten speciale opdracht eigenlijk ook.
4: Ja, het is niet zozeer een speciaal opdracht. Zoals dat je ziet, hangt er al een paar dingen in verschillende kleuren die we brengen. Dus oranje. Hier hebben we de roze hoek. Maar we hebben hier ook aan de andere kant een paneel van 2 op 3. Ja, jullie kunnen dat niet zien, maar het is de bedoeling dus dat alle artiesten de waskrijtjes mogen gebruiken om het volledige geheel kleur te geven, wat ook ons thema is.
3: Noordzee Regio Nieuws.
2: KVDO zal de volgende match voor de beker van België in het Batimon Solar Park spelen. KVDO bereikte een overeenkomst met tegenstrever City Pirates Antwerpen om de match aan de kust te spelen. De man die verdacht wordt van de moord op een 43-jarige Oostendse vrouw blijft 2 maanden langer in de cel. Dat besliste de raadkamer. De 21-jarige Nederlander schoot in september vorig jaar de vrouw dood in de Brusselstraat. De schutter was eerder al veroordeeld in een drugszaak. Volgende zomer komt de burlesque show van het Witte Paard opnieuw naar Middelkerke. Dat kondigde Mark Koeken aan. Hij is een van de eigenaars van het Witte Paard in Blankenbergen. De samenwerking met Middelkerke wordt warm gehouden, want de showtempel in Blankenbergen moet tijdelijk dicht, omdat er een nieuw gebouw komt. En dit is het nationale en internationale nieuws.
8: Radio Noordzee.
3: Noordzee.
8: Elk uur meer regionaal nieuws.
1: Pascal Balen, voorzitter van de Paulusfeesten. Ja, jullie zijn nu echt van start.
0: Ja, we zijn niet echt van start gegaan. Het was een vlotte opbouw. Het weer ziet er ook goed uit. Dus we kijken dus vol vertrouwen uit naar de 53e Paulusfeesten editie.
1: Dat weer is erg belangrijk.
0: Ja, dat is voor ons erg belangrijk, want wij zijn hoofdzakelijk afhankelijk van de inkomsten van drank en eten. En het is dus wel belangrijk dat de mensen komen. En als het slecht weer is, dan durven ze wel eens thuis blijven en zo.
1: Hoeveel mensen kunnen hier op een topavond terecht?
0: Ik denk dat er toch wel een gemiddelde van 8.000, 9.000 mensen op de terreinen kunnen. Beide terreinen, het Paulusplein en het grotere Pier en Polplein.
1: Wat is er nieuw dit jaar? Wat verandert er?
0: Dit jaar gaan we bijvoorbeeld geen waarborg vragen voor onze herbruikbare bekers. We rekenen er natuurlijk ook op dat de toeschouwers en de bezoekers de bekers terugbrengen naar enerzijds de tonnen, naar het recycleerbare punt of naar de bars. Ja, we verwachten ook een beetje medewerking van onze toeschouwers in deze, maar we komen het tegemoet aan de toeschouwers om geen waarborg te vragen.
1: De voorbije jaren was dat sluitingsuur met nog een DJ die speelt, was wel een punt van ergernis bij sommigen. Hoe hebben jullie dat opgelost dit jaar?
0: Dit jaar hebben we geen probleem met het sluitingsuur. Alles is op voorhand duidelijk doorgesproken. Wat we wel gedaan hebben, we starten iets vroeger met de programmatie. We starten dan ook iets vroeger met de DJ-sessie in de grote tent. Het sluitingsuur zelf blijft ongeveer hetzelfde als de vorige jaren.
1: En wat is dat?
0: Dat is tijdens de week rond 1:30 en in het weekend 2:00. Ja.
1: En met sluitingsuur bedoel je het sluitingsuur van de tap? Want de muziek die stopt al vroeger, geloof ik.
0: Nee, de tap mag nog ietsje langer open blijven, maar sluitingsuur bedoel ik echt de muziek, ja. In de grote tent.
1: Jullie houden met de Paulusfeesten die financiën goed in de gaten. Dat is nodig?
0: Ja, die budgetcontrole is wel heel belangrijk. We zijn ook een gratis festival. We zijn dus hoofdzakelijk afhankelijk van de inkomsten van drank en eten. Daarom doen we ook een warme oproep naar de bezoekers om de drank te kopen op de pleinen in onze bars. Idem dito voor de eten kopen in onze eetkraampjes. Want zonder deze inkomsten kunnen we het gratis festival niet behouden.
2: De Paulusfeesten tot 17 augustus. Bedankt voor het gesprek, Pascal Balen.
8: Dit is Radio Noordzee. Dichtbij wat er gebeurt in de regio.
3: Noordzee Regio Nieuws.
2: Skielster Lisa van Steenkiste van de Zwaantjes Rollerclub is geselecteerd voor het wereldkampioenschap. Dat wordt dit najaar gereden in Paraguay. Van Steenkiste werd dit jaar Europees kampioen. In Bredenen werden in de eerste 7 maanden van dit jaar bijna 1800 parkeerretributies ten onrechte uitgeschreven voor €40. Dat zegt gemeenteraadslid Christoffer Meijer. Hij ontdekte dat op de toestellen nog steeds €30 staat, maar dat er bonnen van €40 worden uitgeschreven. Vermeijer en team Bredene eisen de terugbetaling voor de getroffen automobilisten. Het voorbije weekend werden opnieuw veel dode vissen aangetroffen in het vlotdok in de Oostendse Achterhaven. Oorzaak van de massale vissterfte is de hitte en het zuurstoftekort. De civiele bescherming haalde honderden vissen uit het water. Intussen worden deze week in het bosje beluchters geplaatst om het zuurstofgehalte op peil te houden. Morgen starten de Paulusfeesten. Een belangrijk luik is het straattheater. Coördinator daarvan is Luc Loïc en hij kon een stuk werelderfgoed strikken.
4: Waar we eigenlijk allebei naar uitkijken is onze hoofdact, onze UNESCO-act, werelderfgoed. Het middeleeuwse het is een soort steekspel, maar het zijn steltelopers en de bedoeling is dat ze elkaar van de stokken lopen.
1: Die komen op het einde van de feesten.
4: Ja, inderdaad, de voorlaatste dag op de zondag komen ze met een bus uit Namen. Ze zullen dus een stoet vormen naar de locatie waar ze zullen spelen, waar de strijd doorgaat. En eerst zullen ze nog even uitleggen hoe het allemaal in elkaar steekt.
2: Meer op onze Facebookpagina Radio Noordzee Nieuws.
3: Radio Noordzee. Elk uur, meer regionaal nieuws.
5: Ik vind het kerkhof van de Nieuwpoortse Steenweg een prachtig kerkhof, maar in staat van verval. Er is daar een masterplan nodig, een masterplan om die graven te herstellen.
6: Het is ongeveer 40 jaar geleden dat we zo'n zomer gehad hebben. Dat vertaalt zich in de bezettingsgraad in de hotels, meer dan 85%.
9: En dan is er natuurlijk het verval geweest van de heel vele renbanen in België en in Vlaanderen. Oostende was daar bijna ook aan toe.
10: Oostende is een unieke. En wij Oostenders zijn niet chauvinistisch genoemd, maar het is een unieke plaats om dit te doen.
3: Regionaal nieuws hoor je hier bij Noordzee. Radio Noordzee, kalender.
2: Op zaterdag 15 augustus kan je in Oudenburg naar de grootste rommelmarkt in de regio. Je kan snuisteren in alle straten van het centrum tot 5 uur. De Zwaantjes Rollerclub organiseert van 13 tot 16 augustus voor de 58ste keer de Grand Prix van Vlaanderen. Jonge en volwassen skielers, waaronder enkele steengoede lokale talenten, geven het beste van zichzelf op de skielerpiste en op de baan. Alles is gratis mee te maken aan de Egelaan in Zandvoorde. In De Haan kan je op zondag 16 augustus naar de Oude Klepperparade. Een parade van motorfietsen en driewielers, gebouwd voor 1920. De jaarlijkse rommelmarkt van de Melody Makers vindt plaats op zondag 16 augustus aan het Maritiem Instituut Mercator. Kom snuisteren tussen de vele koopjes, ontdek verborgen schatten en geniet van de gezellige sfeer. Het Country Festival strijkt neer in Middelkerken van vrijdag 21 tot zondag 23 augustus. Dit gratis evenement brengt live country muziek, foodtrucks en een Amerikaanse westernsfeer. Tips van onze Noordzeeredders hoor je op weekdagen om 14:15 bij Radio Noordzee.
3: Radio Noordzee informeert jou over wat er gebeurt in de regio.
1: De opbouw van de Paulusfeesten is volop bezig. Volgende week gaan ze van start. Programmator Chesney Tjaaks, het programma is helemaal klaar nu.
13: Ja, zeker. We hebben alles ligt vast en het wordt een topfeest.
1: Met een paar nieuwigheden, toch?
13: Ja, dit jaar hebben we beslist om geen statiegeld mee te vragen voor onze bekers. We hopen dat de mensen dat positief ontvangen. We hopen ook dat de mensen hun bekers in onze bekervreters gaan gooien en niet op de grond. Zo hebben we toch onze bekers terug.
1: En als je dan kijkt naar de programmatie, wie zijn daar de grote namen dit jaar op de feesten?
13: Ik denk dat dit jaar vooral Absent Minded, Je Broers, Kumik, Preuteleute, Funeral Dress, Paul Michiels, Tissie Arnaud en nog zoveel meer.
1: Ik hoorde toch heel wat bands met een lokale inslag.
13: Ja, klopt. We proberen altijd zoveel mogelijk bands met een Oostendse link of die zelfs helemaal Oostendse zijn te boeken. En zo komen we tot een zeer gevarieerd programma.
1: En de avonden van de Paulusfeesten die worden telkens afgesloten met een DJ. Hoe zit dat?
13: Ja, dat klopt. We willen dus eigenlijk wanneer de laatste noot op het hoofdpodium uitdooft, dat dan eigenlijk de DJ in de tent direct begint. Zo blijft het feestje eigenlijk constant doorgaan en hoeven de mensen niet te zoeken naar entertainment. Het is gewoon omdraaien, tent in en verder feesten.
2: Bedankt voor het gesprek, Chesney Chucks. Paulusfeesten in Oostende vanaf dinsdag 11 augustus.
3: Nieuws en info aan de kust.
8: Dit is Radio Noordzee.
3: Noordzee Regio Nieuws.
2: De vijfde editie van Peloton Parkinson heeft €36.000 ingezameld voor wetenschappelijk onderzoek. Dat gebeurde met een fietstocht van Oostende naar Brugge en Knokke en terug door 130 deelnemers. Theater aan Zee sloot dit weekend af. Er waren 100.000 bezoekers voor 500 voorstellingen. Driekwart van de voorstellingen was uitverkocht. Volgend jaar bestaat TAS 30 jaar. KV Diksmuide Oostende won met 6-0 tegen Avanti Stekene in het kader van de beker van België. De doelpunten waren van Daze, Van den Schrik, Dumoulin, Beukels en twee keer Bronchin. KVDO gaat door naar de volgende ronde. In Ichtegem start de plaatselijke Carrefour met een actie voor 18 lokale verenigingen en clubs uit Ichtegem, Eernegem, Bekegem en Koekelare. Er zal in totaal €5.000 verdeeld worden. Klanten kunnen bepalen hoe de steun verdeeld wordt over de lokale verenigingen. In Westende gaan experts van de Universiteit van Antwerpen in gesprek met de buurtbewoners. Het maakt deel uit van een omgevingsbemiddelingstraject voor de ontwikkeling van de site van het Rauschenbergplein. Er zijn in de buurt verschillende ruimtelijke uitvoeringsplannen en ook protest tegen hoogbouw. De experts van de universiteit zijn aan de slag in opdracht van de gemeente Middelkerken en brengen de bezorgdheden in kaart. Meer regionieuws over een uur.
3: Iedereen luistert naar Radio Noordzee.
7: Ik ben George Keters.
11: Ik ben Caroline de Vriend.
12: Ik ben comedian Mohsen Abbas en ik luister naar Radio Noordzee.
8: Dit is Radio Noordzee.
3: Radio Noordzee.
8: Dichtbij wat er gebeurt in de regio.
1: KV Diksmuide Oostende staat voor de start van het nieuwe seizoen. Bram Kersenbelk, hoe gaat het met KVDO? Waar komen jullie uit?
14: Jammer genoeg komen wij nog uit in tweede amateurklasse, want vorig seizoen net de promotie gemist in de eindronde. Een mooie tweede plaats behaald wel. Maar de ambities dit seizoen zijn wel klaar. Wij willen zeker promoveren. We hebben er ook de nodige versterkingen voor gehaald. Dus de bedoeling is om zeker ons duchtig woordje mee te strijden voor de titel.
1: Wie zijn die versterkingen? Wie zijn die aanwinsten voor KVDO?
14: Met Niels Pierre en Nagy Maartens hebben we eigenlijk twee spelers teruggehaald die de volledige jeugdopleiding bij KV Oostende hebben doorlopen. Zij komen van Knokke, dat een reeks hoger speelt dan ons. Dus dat zijn zeker twee transfers die het verschil moeten kunnen maken. Met Diju hebben we Van Lebbeke, een van de beste spitsen uit de reeks gehaald. Vorig jaar heel veel goals en assists. Met Robbe de Kosteren hebben we een ex-prof van Cercle Brugge binnengehaald, die vorig jaar bij Roeselare zat. Dat zijn slechts 4 van de 9 transfers. Maar ik denk dat elke speler een absolute meerwaarde zal moeten zijn.
1: De ambities zijn hoog om dan dit jaar toch die promotie af te dwingen.
14: Ja, dat is wel de bedoeling. Ik denk ook met onze supporters aantallen, met de accommodatie, met de transfers die gedaan worden, kun je jezelf ook niet verschuilen. En moeten we zeggen dat we durven voor de titel gaan. Maar de eerlijkheid gebiedt wel om te zeggen dat het een hele zware reeks zal worden. Zwaarder dan vorig jaar nog, denk ik. Met een Eendracht Aalst-leden. Eendracht Aalst dat ook een zekere historie heeft en terug wil opklimmen. Ninove die is gezakt, die meteen weer wil promoveren. Dus ja, het zal zeker geen sinecure zijn.
2: Bedankt voor het gesprek, Bram Kersenbelk van KVDO. En veel succes.
3: Nieuws en info aan de kust.
8: Dit is Radio Noordzee.
3: Noordzee Regio Nieuws.
2: KVDO zal de volgende match voor de beker van België in het Batimon Solar Park spelen. KVDO bereikte een overeenkomst met tegenstrever City Pirates Antwerpen om de match aan de kust te spelen. De man die verdacht wordt van de moord op een 43-jarige Oostendse vrouw blijft 2 maanden langer in de cel. Dat besliste de raadkamer. De 21-jarige Nederlander schoot in september vorig jaar de vrouw dood in de Brusselstraat. De schutter was eerder al veroordeeld in een drugszaak. Volgende zomer komt de burleske show van het Witte Paard opnieuw naar Middelkerken. Dat kondigde Mark Koeken aan. Hij is een van de eigenaars van het Witte Paard in Blankenbergen. De samenwerking met Middelkerken wordt warm gehouden, want de showtempel in Blankenbergen moet tijdelijk dicht, omdat er een nieuw gebouw komt. En dit is het nationale en internationale nieuws.
3: Radio Noordzee.
8: Dichtbij wat er gebeurt in de regio.
1: Wim Dankaert, u speelt mee in de theaterwandeling Het Alsjeblieft Meisje. Opnieuw met de Dakbroeders. U werkte eerder met hen.
11: Ja, dat is waar. Het is mijn, ik denk al de 4e keer of zo dat ik met hen werk. Ik werk ook in Antwerpen regelmatig met amateurs en zo. Ik vind de mix tussen professionelen en amateurs vind ik heel fijn. Ik heb ook lang les gegeven aan het conservatorium. Ik vind het heel fijn om met mensen te werken. En dat is blijkbaar ook opgevallen tijdens de vorige theaterwandelingen. Omdat ik ja, de zaken nogal kan sturen. Dan viel Katlijn op en u heeft Katlijn gevraagd of ik 2 van de, hoeveel zijn er, 6 scènes wil regisseren. En ik speel ook in 1 van de 2.
1: En wat speelt u?
11: Wij, in de eerste scène spelen wij, speel ik een ouder koppel bij wie Julie op bezoek komt. Niet op bezoek komt, ze komt eigenlijk terug thuis. Ze is getrouwd met de zoon. En Julie is een Vlaams meisje dat in de Eerste Wereldoorlog haar lichaam heeft moeten verkopen. Die zoon is daar achtergekomen en die is daar bijzonder boos over. De ouders, ik ben de vader van de zoon. De ouders die houden zeer veel van het meisje en dat zorgt dus voor een flinke confrontatie in de eerste scène.
1: Dat thema, het Alsjeblieft Meisje, is iets wat leefde aan de kust. Kende u die problematiek of was het door het boek dat u het hebt ontdekt?
11: Dat is helemaal door het boek van Katlijn. Katlijn schrijft heel vaak over de oorlog. Eerste oorlog, Tweede Wereldoorlog. En eigenlijk weet ik daar zelf niet wel over de oorlog en over de politiek. Maar de problematiek van de mensen zelf is heel boeiend. En daar weet Katlijn zich echt wel in te verdiepen.
1: Hoe is het om die mensen te coachen?
11: Fijn. In deze eerste scène werk ik met een drietal mensen die eigenlijk heel goed spelen. Ja, echt. De tweede scène trouwens ook hoor, maar in de tweede scène speel ik niet zelf. En dat is toch een groot verschil. Het coachen plus spelen. Ik moet observator zijn en ook speler. Het is niet makkelijk.
1: Op de Oosteroever, kende u de streek?
11: Nee, ik weet heel weinig van de zee en van Oostende. Ik ben echt van Antwerpen, ja.
1: Maar er komt verandering in.
11: Ja, daar is de laatste jaren meer en meer veranderingen gekomen, dat is waar.
2: Okay. Wim Dankaert, bedankt voor het gesprek en veel succes met het Alsjeblieft Meisje.
3: Radio Noordzee. Elk uur, meer regionaal nieuws.
12: Ik ga straks een post maken op mijn Instagram. Instagram die nu een beetje aan het ontploffen is door de slimste mens.
15: Ik heb alleszins al veel positieve reacties ontvangen van freelancers en zelfstandigen effectief uit het Oostendse die het effectief missen. Dus ja, ik denk wel dat er zeker voldoende interesse is.
16: Ja, wij zijn natuurlijk enorm opgetogen dat er een sponsor zich aangeboden heeft om een zeer mooi commerciële geste te doen en zijn naam te geven aan het vroegere Albertpark, moeten we nu zeggen.
17: Ze hebben mij opgesloten, Schepen Sas, en mijn goede vriend Schepen Torre moet me gaan zoeken, want zonder mij kan hij ook geen schepen worden.
3: Regionaal nieuws hoor je hier bij Noordzee. Noordzee regionieuws.
2: Skielster Lisa van Steenkisten van de Zwaantjes Rollerclub is geselecteerd voor het wereldkampioenschap. Dat wordt dit najaar gereden in Paraguay. Van Steenkisten werd dit jaar Europees kampioen. In Bredene werden in de eerste 7 maanden van dit jaar bijna 1800 parkeerretributies ten onrechte uitgeschreven voor €40. Dat zegt gemeenteraadslid Christopher Meijre. Hij ontdekte dat op de toestellen nog steeds €30 staat, maar dat er bonnen van €40 worden uitgeschreven. Vermeijre en team Bredene eisen de terugbetaling voor de getroffen automobilisten. Het voorbije weekend werden opnieuw veel dode vissen aangetroffen in het vlotdok in de Oostendse Achterhaven. Oorzaak van de massale vissterfte is de hitte en het zuurstoftekort. De civiele bescherming haalde honderden vissen uit het water. Intussen worden deze week in het bosje beluchters geplaatst om het zuurstofgehalte op peil te houden. Morgen starten de Paulusfeesten. Een belangrijk luik is het straattheater. Coördinator daarvan is Luc Loïc en hij kon een stuk werelderfgoed strikken.
4: Waar we eigenlijk allebei naar uitkijken is onze hoofdact, onze UNESCO-act, werelderfgoed. De middeleeuwse het is een soort steekspel, maar het zijn steltelopers en de bedoeling is dat ze elkaar van de stokken lopen.
1: Die komen op het einde van de feesten.
4: Ja, inderdaad, de voorlaatste dag op de zondag komen ze met een bus uit Namen. Ze zullen dus een stoet vormen naar de locatie waar ze zullen spelen, waar de strijd doorgaat. En eerst zullen ze nog even uitleggen hoe het allemaal in elkaar steekt.
2: Meer op onze Facebookpagina Radio Noordzee Nieuws.
3: Dit is Radio Noordzee.
8: Dichtbij wat er gebeurt in de regio.
1: Christine De Vriend, u bent voorzitter van de contactgroep Oostende van de Vlaamse Parkinsonliga. Wie zijn jullie? Wat doen jullie?
18: Onze belangrijkste doelstelling is mensen met Parkinson samenbrengen en eigenlijk samen activiteiten doen.
1: Welke activiteiten organiseren jullie in de loop van het jaar?
18: We hebben eigenlijk twee groepen. We hebben aan de ene kant onze maandelijkse activiteiten. Die doorgaan de maandag namiddag, de vierde maandag namiddag van de maand. En de woensdag namiddag, ene keer in de maand. De maandag namiddag is een beetje van alles. En de woensdag namiddag is vooral bewegen. Want bewegen is zeer belangrijk voor mensen met Parkinson. Daarnaast hebben we de wekelijkse activiteit, dat is de Parkinspoor. Die gaat door in de schapperij van 5:30 tot 6:30. En dat is eigenlijk echt sporten, rekening houdend met wat belangrijk is voor mensen met Parkinson.
1: Dat is iets wat jullie onlangs hebben geïntroduceerd, die Parkinspoor. Slaat dat aan? Bereiken jullie die mensen?
18: We zouden eigenlijk liever nog een aantal mensen meer bereiken, maar we merken wel, de mensen die komen, die haken niet af. Die zijn zeer blij om te blijven komen.
1: Er is nu een bijzondere grote activiteit dit najaar.
18: Klopt, inderdaad. 20 september doen we een wandelevenement. Waarom hebben wij dat wandelevenement georganiseerd? Dat is nu het tweede jaar op rij dat wij dat organiseren en we zijn van plan om dat eigenlijk elk jaar te blijven organiseren. We willen aan de ene kant geld inzamelen voor het wetenschappelijk onderzoek en daarnaast willen we ook dat mensen met Parkinson zelf kunnen deelnemen. Vandaar dat we gezocht hebben naar een activiteit die laagdrempelig is en wandelen lijkt ons het geschikte moment of het geschikte activiteit om die twee zaken te kunnen combineren.
1: Wat staat er dan te gebeuren op 20 september?
18: Op 20 september kun je dus gaan wandelen. We hebben vier lussen. Eén van 3 kilometer, één van 6 kilometer, één van 12 kilometer en één van 18 kilometer. De 3 kilometer is rolstoel toegankelijk. Maar daarnaast, als je niet graag wandelt, ben je zeker ook meer dan welkom. Want wij bieden van alle soorten drank en eten aan. Er wordt verse soep gemaakt, belegde broodjes, pannenkoeken en drank, wat je maar wil.
1: Waar vindt het plaats en vanaf welk uur is die activiteit?
18: Vanaf 8:00 kun je terecht in Duin en Zee. Dus alles start in Duin en Zee. Er is ook een hele grote parking, dus voor iedereen gemakkelijk bereikbaar.
2: Allen daarheen op 20 september op Duin en Zee. Bedankt voor het gesprek, Christine De Vriend van de Parkinsonliga Oostende.
3: Iedereen luistert naar Radio Noordzee.
19: Ik ben Olivier Vervaken, Koegabaulier.
20: Ik ben David Nasus.
21: Ik ben Jean-Marie Kuipers van de Heemkring Terkeuren.
22: Ik ben Pieter Manot en ik luister naar Radio Noordzee.
3: Noordzee Regio Nieuws.
2: De vijfde editie van Peloton Parkinson heeft €36.000 ingezameld voor wetenschappelijk onderzoek. Dat gebeurde met een fietstocht van Oostende naar Brugge en Knokke en terug door 130 deelnemers. Theater aan Zee sloot dit weekend af. Er waren 100.000 bezoekers voor 500 voorstellingen. Driekwart van de voorstellingen was uitverkocht. Volgend jaar bestaat TAS 30 jaar. KV Diksmuiden-Oostende won met 6-0 tegen Avanti Stekene in het kader van de beker van België. De doelpunten waren van Daze, Van den Schrik, Dumoulin, Beukels en twee keer Bronchin. KVDO gaat door naar de volgende ronde. In Ichtegem start de plaatselijke Carrefour met een actie voor 18 lokale verenigingen en clubs uit Ichtegem, Eernegem, Bekegem en Koekelare. Er zal in totaal €5.000 verdeeld worden. Klanten kunnen bepalen hoe de steun verdeeld wordt over de lokale verenigingen. In Westende gaan experts van de Universiteit van Antwerpen in gesprek met de buurtbewoners. Het maakt deel uit van een omgevingsbemiddelingstraject voor de ontwikkeling van de site van het Rauschenbergplein. Er zijn in de buurt verschillende ruimtelijke uitvoeringsplannen en ook protest tegen hoogbouw. De experts van de universiteit zijn aan de slag in opdracht van de gemeente Middelkerken en brengen de bezorgdheden in kaart. Meer regionieuws over een uur.
3: Radio Noordzee. Elk uur, meer regionaal nieuws.
0: Ja, precies. We willen de minder bekende pareltjes van Oostende kenbaar maken.
5: Waarbij heel leuke locaties, zoals de Mercator, waar het start, de Amandine, het Vlaams Instituut voor de Zee, de Vuurtoren, het James Ensorhuis, de Vistrap, allemaal aan bod komen in een toch wel boeiend verhaal.
20: Van als ik hoor dat de stad Oostende het volledig aangekocht had, was ik natuurlijk benauwd dat er daar ook een bouwzone ging komen.
23: Dus het buurtgilde Drie Hapers heeft eigenlijk een hele lange traditie rond buurtwerken en wijkwerking. We willen dat eigenlijk opnieuw terug gaan installeren.
3: Regionaal nieuws hoor je hier bij Noordzee. Dichtbij wat er gebeurt in de regio.
8: Dit is Radio Noordzee.
1: Een diervriendelijke expo in het Cursaal. Schepen voor dierenwelzijn Fabrice Goffin. Een diervriendelijke expo, dat moet u blij maken.
24: Absoluut. Wanneer je de ambitie hebt om de diervriendelijkste stad van Vlaanderen te worden. En dat ga je na Brussel ook kiest voor de hoofdstad van de kust. Met een diervriendelijke zoo naar hier te komen. Ja, ben ik een blij man, hè.
1: Het is een hele moderne expo met VR-brillen en zo. Dat moet u als schepen voor technologie tevreden stellen.
24: Absoluut. Je hebt hier eigenlijk de ervaring van die vriendelijke tentoonstelling, maar dan met VR-brillen, waardoor dat je eigenlijk in een virtuele wereld kan connectie maken met dieren. Ik heb daar juist met een witte nijlpaard eigenlijk een contact gemaakt. Dat ik zeg van, allee, die zat naast mij, maakte geluiden ervan. Eigenlijk magnifiek.
1: Het is voor alle generaties.
24: Inderdaad, van jong tot gevorderde leeftijd, ik zal het zo noemen, je ervaart hier echt wel de mooiste zaken.
1: U was zelf het meest verwonderd over welk dier?
24: Een witte neushoorn. Alhoewel dat ook de connectie met de alligator, daar juist in de savanna, ook wel heel bijzonder is. Ik zou zeggen, het is echt, het is ongelooflijk.
2: Bedankt voor de tip, schepen Fabrice Goffin.
3: Noordzee
2: Regionieuws. KVDO zal de volgende match voor de beker van België in het Batimon Solar Park spelen. KVDO bereikte een overeenkomst met tegenstrever City Pirates Antwerpen om de match aan de kust te spelen. De man die verdacht wordt van de moord op een 43-jarige Oostendse vrouw blijft 2 maanden langer in de cel. Dat besliste de raadkamer. De 21-jarige Nederlander schoot in september vorig jaar de vrouw dood in de Brusselstraat. De schutter was eerder al veroordeeld in een drugszaak. Volgende zomer komt de burlesque show van het Witte Paard opnieuw naar Middelkerken. Dat kondigde Mark Koeken aan. Hij is een van de eigenaars van het Witte Paard in Blankenbergen. De samenwerking met Middelkerken wordt warm gehouden, want de showtempel in Blankenbergen moet tijdelijk dicht, omdat er een nieuw gebouw komt. En dit is het nationale en internationale nieuws.
8: Regionaal nieuws hoor je hier bij Noordzee.
3: Radio Noordzee.
8: Dichtbij wat er gebeurt in de regio.
1: De opbouw van de Paulusfeesten is volop bezig. Luc, Loïc, je bent samen met Hilde verantwoordelijk voor het straattheater. Dit jaar is er ook opnieuw straattheater.
4: Ja, we zijn inderdaad al volop bezig allerlei attributen in onze loge te hangen, omdat wij echt proberen de artiesten te verwennen. We wachten ze op als ze toekomen. Ze geven een seintje, wij maken dat ze geparkeerd staan en wij gaan weg van hen als ze om hun uit te zwaaien.
1: Hoeveel acts zijn er dit jaar op de feesten?
4: We hebben er 17 in totaal. 17 voor ons tweetjes en we hebben ze eerlijk verdeeld.
1: En wat is er speciaal dit jaar?
4: We hebben vooral, waar we eigenlijk ja, allebei naar uitkijken, is onze hoofdact, onze UNESCO-act, Werelderfgoed. Het middeleeuwse steel, het is een soort steekspel, maar het zijn steltelopers en de bedoeling is dat ze elkaar van de stokken lopen.
1: Die komen op het einde.

0: de artiesten om hen op een juiste manier te kunnen verwelkomen.
1: We zijn hier in de loge in opbouw en jullie hebben voor die artiesten speciale opdracht eigenlijk ook.
0: Ja, het is niet zozeer een speciaal opdracht. Zoals dat je ziet hangt er al een paar dingen in verschillende kleuren die we brengen. Dus oranje, hier hebben we de roze hoek. Maar we hebben hier ook aan de andere kant een paneel van 2 op 3. Ja, jullie kunnen dat niet zien, maar het is de bedoeling dus dat alle artiesten de waskrijtjes mogen gebruiken om het volledige geheel kleur te geven, wat ook ons thema is.
2: Wat er gebeurt in de regio, dat hoor je hier bij Noordzee. Noordzee Regio Nieuws.
3: Skielster Lisa van Steenkiste van de Zwaantjes Roller Club is geselecteerd voor het wereldkampioenschap. Dat wordt dit najaar gereden in Paraguay. Van Steenkiste werd dit jaar Europees kampioen. In Bredene werden in de eerste 7 maanden van dit jaar bijna 1800 parkeerretributies ten onrechte uitgeschreven voor €40. Dat zegt gemeenteraadslid Christophe Vermeire. Hij ontdekte dat op de toestellen nog steeds €30 staat, maar dat er bonnen van €40 worden uitgeschreven. Vermeire en team Bredene eisen de terugbetaling voor de getroffen automobilisten. Het voorbije weekend werden opnieuw veel dode vissen aangetroffen in het vlotdok in de Oostendse Achterhaven. Oorzaak van de massale vissterfte is de hitte en het zuurstoftekort. De civiele bescherming haalde honderden vissen uit het water. Intussen worden deze week in het bosje beluchters geplaatst om het zuurstofgehalte op peil te houden. Morgen starten de Paulusfeesten. Een belangrijk luik is het straattheater. Coördinator daarvan is Luc Loïc en hij kon een stuk werelderfgoed strikken.
0: Waar we eigenlijk allebei naar uitkijken is onze hoofdact, onze UNESCO-act, werelderfgoed. De middeleeuwse het is een soort steekspel, maar het zijn steltelopers en de bedoeling is dat ze elkaar van de stokken lopen.
1: Die komen op het einde van de feesten.
0: Ja, inderdaad, de voorlaatste dag op de zondag komen ze met een bus uit Namen. Ze zullen dus een stoet vormen naar de locatie waar ze zullen spelen, waar de strijd doorgaat. En eerst zullen ze nog even uitleggen hoe het allemaal in elkaar steekt.
3: Meer op onze Facebookpagina Radio Noordzee Nieuws.
2: Radio Noordzee. Elk uur, meer regionaal nieuws.
4: Wel, het is ook nodig bijvoorbeeld de Derbylaan, die niet alleen een belangrijke ontsluitingsweg is voor de campings, maar ook voor de inwoners erg noodzakelijk is, wordt volledig heraangelegd.
5: Inderdaad, onze bedoeling is om een reuzenrad te plaatsen op dat plein van 44 meter hoog als bijkomende toeristische attractie.
6: Er is een zeer grote concert voorzien, juist voordat ik begin optreden, eigenlijk de try-out concerten in Casino Courcelles Oostende.
7: Wel, ik denk dat er misschien zou kunnen door Oostendse koren, en we hebben toch heel wat koren in Oostende, die zelfs volksliederen brengen. Dat is toch ook volksliederen van eigen bodem zouden we brengen. Hè?
8: Dat is een van de hoogtepunten de laatste 10 jaar op onze jaarlijkse kermis op de week Konterdam.
2: Regionaal nieuws hoor je hier bij Noordzee. Radio Noordzee kalender.
3: Op zaterdag 15 augustus kan je in Oudenburg naar de grootste rommelmarkt in de regio. Je kan snuisteren in alle straten van het centrum tot 5 uur. De Zwaantjes Roller Club organiseert van 13 tot 16 augustus voor de 58ste keer de Grand Prix van Vlaanderen. Jonge en volwassen skielers, waaronder enkele steengoede lokale talenten, geven het beste van zichzelf op de skielerpiste en op de baan. Alles is gratis mee te maken aan de Egelaan in Zandvoorde. In De Haan kan je op zondag 16 augustus naar de Oude Klepperparade, een parade van motorfietsen en driewielers gebouwd voor 1920. De jaarlijkse rommelmarkt van de Melody Makers vindt plaats op zondag 16 augustus aan het Maritiem Instituut Mercator. Kom snuisteren tussen de vele koopjes, ontdek verborgen schatten en geniet van de gezellige sfeer. Het Country Festival strijkt neer in Middelkerken van vrijdag 21 tot zondag 23 augustus. Dit gratis evenement brengt live country muziek, foodtrucks en een Amerikaanse westernsfeer. Tips van onze Noordzeeredders hoor je op weekdagen om 14:15 bij Radio Noordzee.
9: Radio Noordzee.
2: Noordzee.
9: Elk uur meer.

0: Regionaal nieuws.
1: Pascal Balen, voorzitter van de Paulusfeesten. Ja, jullie zijn nu echt van start.
2: Ja, we zijn niet echt van start gegaan. Het was een vlotte opbouw. Het weer ziet er ook goed uit. Dus we kijken dus vol vertrouwen uit naar de 53e Paulusfeesten editie.
1: Dat weer is erg belangrijk.
2: Ja, dat is voor ons erg belangrijk, want wij zijn hoofdzakelijk afhankelijk van de inkomsten van drank en eten. En het is dus wel belangrijk dat de mensen komen. En als het slecht weer is, dan durven ze wel eens thuis blijven en zo.
1: Hoeveel mensen kunnen hier op een topavond terecht?
2: Ik denk dat er toch wel een gemiddelde van 8.000, 9.000 mensen op de terreinen kunnen. Beide terreinen, het Paulusplein en het grotere Pier- en Poolplein.
1: Wat is er nieuw dit jaar? Wat verandert er?
2: Dit jaar gaan we bijvoorbeeld geen waarborg vragen voor onze herbruikbare bekers. We rekenen er natuurlijk ook op dat de toeschouwers en de bezoekers de bekers terugbrengen naar enerzijds de tonnen, naar het recycleerbare punt of naar de bars. Ja, we verwachten ook een beetje medewerking van onze toeschouwers in deze, maar we komen het tegemoet aan de toeschouwers om geen waarborg te vragen.
1: De voorbije jaren was dat sluitingsuur met nog een DJ die speelt, was wel een punt van ergernis bij sommigen. Hoe hebben jullie dat opgelost dit jaar?
2: Dit jaar hebben we geen probleem met het sluitingsuur. Alles is op voorhand duidelijk doorgesproken. Wat we wel gedaan hebben, we starten iets vroeger met de programmatie. We starten dan ook iets vroeger met de DJ-sessie in de grote tent. Het sluitingsuur zelf blijft ongeveer hetzelfde als de vorige jaren.
1: En wat is dat?
2: Dat is tijdens de week rond 1:30 en in het weekend 2:00. Ja.
1: En met sluitingsuur bedoel je het sluitingsuur van de tap? Want de muziek die stopt al vroeger, geloof ik.
2: Nee, de tap mag nog ietsje langer open blijven, maar sluitingsuur bedoel ik echt de muziek, ja. In de grote tent.
1: Jullie houden met de Paulusfeesten die financiën goed in de gaten. Dat is nodig?
2: Ja, die budgetcontrole is wel heel belangrijk. We zijn ook een gratis festival. We zijn dus hoofdzakelijk afhankelijk van de inkomsten van drank en eten. Daarom doen we ook een warme oproep naar de bezoekers om de drank te kopen op de pleinen in onze bars. Idem dito voor de eten kopen in onze eetkraampjes. Want zonder deze inkomsten kunnen we het gratis festival niet behouden.
1: De Paulusfeesten tot 17 augustus. Bedankt voor het gesprek, Pascal Balen.

0: Noordzee Regio Nieuws.
1: De vijfde editie van Peloton Parkinson heeft €36.000 ingezameld voor wetenschappelijk onderzoek. Dat gebeurde met een fietstocht van Oostende naar Brugge en Knokke en terug door 130 deelnemers. Theater aan Zee sloot dit weekend af. Er waren 100.000 bezoekers voor 500 voorstellingen. Driekwart van de voorstellingen was uitverkocht. Volgend jaar bestaat TAS 30 jaar. KV Diksmuide Oostende won met 6-0 tegen Avanti Stekene in het kader van de beker van België. De doelpunten waren van Daze, Van den Schrik, Dumoulin, Beukels en twee keer Bronchin. KVDO gaat door naar de volgende ronde. In Ichtegem start de plaatselijke Carrefour met een actie voor 18 lokale verenigingen en clubs uit Ichtegem, Eernegem, Bekegem en Koekelare. Er zal in totaal €5.000 verdeeld worden. Klanten kunnen bepalen hoe de steun verdeeld wordt over de lokale verenigingen. In Westende gaan experts van de Universiteit van Antwerpen in gesprek met de buurtbewoners. Het maakt deel uit van een omgevingsbemiddelingstraject voor de ontwikkeling van de site van het Rauschenbergplein. Er zijn in de buurt verschillende ruimtelijke uitvoeringsplannen en ook protest tegen hoogbouw. De experts van de universiteit zijn aan de slag in opdracht van de gemeente Middelkerken en brengen de bezorgdheden in kaart. Meer regionieuws over een uur.
0: Iedereen luistert naar Radio Noordzee.
2: Ik ben Ewout van Hoeken van Museum VZW.
3: Hallo, ik ben Augustijn Vermanderen en mijn muziek hoor je op Radio Noordzee.
4: Mijn naam is Ariane Jonkheren.
5: Ik ben Alain Bloeikes en ik luister naar Radio Noordzee.
0: Radio Noordzee informeert jou over wat er gebeurt in de regio.
6: De opbouw van de Paulusfeesten is volop bezig. Volgende week gaan ze van start. Programmator Chesney Chaaks, het programma is helemaal klaar nu.
7: Ja, zeker. We hebben alles ligt vast en het wordt een topfeest.
6: Met een paar nieuwigheden, toch?
7: Ja, dit jaar hebben we beslist om geen statiegeld mee te vragen voor onze bekers. We hopen dat de mensen dat positief ontvangen. We hopen ook dat de mensen hun bekers in onze bekervreters gaan gooien en niet op de grond. Zo hebben we toch onze bekers terug.
6: En als je dan kijkt naar de programmatie, wie zijn daar de grote namen dit jaar op de feesten?
7: Ik denk dat dit jaar vooral Absent Minded, Je Broers, Kumik, Preuteleute, Funeral Dress, Paul Michiels, T.C. Arno en nog zoveel meer.
6: Ik hoorde toch heel wat bands met een lokale inslag.
7: Ja, klopt. We proberen altijd zoveel mogelijk bands met een Oostendse link of die zelfs helemaal Oostendse zijn te boeken. En zo komen we tot een zeer gevarieerd programma.
6: En de avonden van de Paulusfeesten die worden telkens afgesloten met een DJ. Hoe zit dat?
7: Ja, dat klopt. We willen dus eigenlijk wanneer de laatste noot op het hoofdpodium uitdooft, dat dan eigenlijk de DJ in de tent direct begint. Zo blijft het feestje eigenlijk constant doorgaan en hoeven de mensen niet te zoeken naar entertainment. Het is gewoon omdraaien, tent in en verder feesten.
1: Bedankt voor het gesprek, Chesney Chaaks. Paulusfeesten in Oostende vanaf dinsdag 11 augustus.
0: Nieuws en info aan de kust.
8: Dit is Radio Noordzee.
0: Noordzee Regio Nieuws.
1: KVDO zal de volgende match voor de beker van België in het Batimon Solar Park spelen. KVDO bereikte een overeenkomst met tegenstrever City Pirates Antwerpen om de match aan de kust te spelen. De man die verdacht wordt van de moord op een 43-jarige Oostendse vrouw blijft 2 maanden langer in de cel. Dat besliste de raadkamer. De 21-jarige Nederlander schoot in september vorig jaar de vrouw dood in de Brusselstraat. De schutter was eerder al veroordeeld in een drugszaak. Volgende zomer komt de burlesque show van het Witte Paard opnieuw naar Middelkerken. Dat kondigde Mark Koeken aan. Hij is een van de eigenaars van het Witte Paard in Blankenbergen. De samenwerking met Middelkerken wordt warm gehouden, want de showtempel in Blankenbergen moet tijdelijk dicht, omdat er een nieuw gebouw komt. En dit is het nationale en internationale nieuws.
8: Dit is Radio Noordzee.
0: Radio Noordzee.
8: Dichtbij wat er gebeurt in de regio.
6: KV Diksmuide Oostende staat voor de start van het nieuwe seizoen. Bram Kersenbelk, hoe gaat het met KVDO? Waar komen jullie uit?
9: Jammer genoeg komen wij nog uit in tweede amateurklasse, want vorig jaar, vorig seizoen, net de promotie gemist in de eindronde. Een mooie tweede plaats behaald wel. Maar de ambities dit seizoen zijn wel klaar. Wij willen zeker promoveren. We hebben er ook de nodige versterkingen voor gehaald. Dus de bedoeling is om zeker ons duchtig woordje mee te strijden voor de titel.
6: Wie zijn die versterkingen? Wie zijn die aanwinsten voor KVDO?
9: Met Niels Pierre en Nagy Maartens hebben we eigenlijk twee spelers teruggehaald die de volledige jeugdopleiding bij KVO Stende hebben doorlopen. Zij komen van Knokke, dat een reeks hoger speelt dan ons. Dus dat zijn zeker twee transfers die het verschil moeten kunnen maken. Met Diju hebben we van Lebbeke een van de beste spitsen uit de reeks gehaald. Vorig jaar heel veel goals en assists. Met Robbe de Kostere hebben we een ex-prof van Cercle Brugge binnengehaald, die vorig jaar bij Roeselare zat. Dat zijn slechts vier van de negen transfers. Maar ik denk dat elke speler een absolute meerwaarde zal moeten zijn.
6: De ambities zijn hoog om dan dit jaar toch die promotie af te dwingen.
9: Ja, dat is wel de bedoeling. Ik denk ook met onze supporters aantallen, met de accommodatie, met de transfers die gedaan worden, kun je jezelf ook niet verschuilen. En moeten we zeggen dat we durven voor de titel gaan. Maar de eerlijkheid gebiedt wel om te zeggen dat het een hele zware reeks zal worden. Zwaarder dan vorig jaar nog, denk ik. Met een Eendracht Aalst-leden. Eendracht Aalst dat ook een zekere historie heeft en terug wil opklimmen. Ninove die is gezakt, die meteen weer wil promoveren. Dus ja, het zal zeker geen sinecure zijn.
1: Bedankt voor het gesprek, Bram Kersenbeeld van KVDO. En veel succes.
0: Radio Noordzee. Elk uur, meer regionaal nieuws.
10: Tegelijk zullen we erop toezien dat alles netjes en hygiënisch blijft en zullen we die permanent blijven reinigen.
11: Wel, we gaan opereren onder de noemer Basket at Sea. Die naam bestaat eigenlijk al, maar nu wordt die dus uitgebreid.
12: Dat betekent dat wij de mensen zullen vragen om in een bepaalde richting zich te bewegen. Van de ene kant van de straat naar de andere kant van de straat. Dat betekent dat bijvoorbeeld in de Alfons Pieterslaan men op één voetpad zou moeten blijven in een bepaalde richting.
13: Het is dus wel de bedoeling dat op termijn, en ik reken daar toch voor de maand mee, dat iedereen een mondmasker zal krijgen in de stad Oostende. En daarvoor bestellen we 40.000 nieuwe maskers.
0: Regionaal nieuws hoor je hier bij Noordzee. Noordzee Regio Nieuws.
1: Skielster Lisa van Steenkisten van de Zwaantjes Rollerclub is geselecteerd voor het wereldkampioenschap. Dat wordt dit najaar gereden in Paraguay. Van Steenkisten werd dit jaar Europees kampioen. In Bredenen werden in de eerste 7 maanden van dit jaar bijna 1800 parkeerretributies ten onrechte uitgeschreven voor €40. Dat zegt gemeenteraadslid Christophe Vermeire. Hij ontdekte dat op de toestellen nog steeds €30 staat, maar dat er bonnen van €40 worden uitgeschreven. Vermeire en team Bredenen eisen de terugbetaling voor de getroffen automobilisten. Het voorbije weekend werden opnieuw veel dode vissen aangetroffen in het vlotdok in de Oostendse Achterhaven. Oorzaak van de massale vissterfte is de hitte en het zuurstoftekort. De civiele bescherming haalde honderden vissen uit het water. Intussen worden deze week in het bosje beluchters geplaatst om het zuurstofgehalte op peil te houden. Morgen starten de Paulusfeesten. Een belangrijk luik is het straattheater. Coördinator daarvan is Luc Loïc en hij kon een stuk werelderfgoed strikken.
14: Waar we eigenlijk allebei naar uitkijken is onze hoofdact, onze UNESCO-act, werelderfgoed. Het middeleeuwse steel, het is een soort steekspel, maar het zijn steltelopers en de bedoeling is dat ze elkaar van de stokken lopen.
6: Die komen op het einde van de feesten.
14: Ja, inderdaad, de voorlaatste dag op de zondag komen ze met een bus uit Namen. Ze zullen dus een stoet vormen naar de locatie waar ze zullen spelen, waar de strijd doorgaat. En eerst zullen ze nog even uitleggen hoe het allemaal in elkaar steekt.
1: Meer op onze Facebookpagina Radio Noordzee Nieuws.
0: Radio Noordzee.
8: Dichtbij wat er gebeurt in de regio.
6: Wim Dankaert, u speelt mee in de theaterwandeling Het Alsjeblieft Meisje. Opnieuw met de Dagbroeders. U werkte eerder met hen.
15: Ja, dat is waar. Het is mijn, ik denk al de vierde keer of zo dat ik met hen werk. Ik werk ook in Antwerpen regelmatig met amateurs en zo. Ik vind mix tussen professionele en amateurs vind ik heel fijn. Ik heb ook lang lesgegeven aan het conservatorium. Ik vind het heel fijn om met mensen te werken. En dat is blijkbaar ook opgevallen tijdens de vorige theaterwandelingen, omdat ik de zaken nogal kan sturen. Daar viel Katlijn op en u heeft Katlijn gevraagd of ik twee van de, hoeveel zijn er, zes scènes wil regisseren. En ik speel ook in een van de twee.
6: En wat speelt u?
15: Wij, in de eerste scène speel ik een ouder koppel bij wie Julie op bezoek komt. Niet op bezoek komt, ze komt eigenlijk terug thuis. Ze is getrouwd met de zoon. En Julie is een Vlaams meisje dat in de Eerste Wereldoorlog haar lichaam heeft moeten verkopen. Die zoon is daar achtergekomen en die is daar bijzonder boos over. De ouders, ik ben de vader van de zoon. De ouders die houden zeer veel van het meisje en dat zorgt dus voor een flinke confrontatie in de eerste scène.
6: Dat thema, het alsjeblieft meisje, is iets wat heel leefde aan de kust. Kende u die problematiek of was het door het boek dat u het hebt ontdekt?
15: Dat is helemaal door het boek van Katlijn. Katlijn schrijft heel vaak over de oorlog. Eerste oorlog, Tweede Wereldoorlog. En eigenlijk weet ik daar zelf niet wel over de oorlog en over de politiek. Maar de problematiek van de mensen zelf is heel boeiend. En daar weet Katlijn zich echt wel in te verdiepen.
6: Hoe is het om die mensen te coachen?
15: Fijn. In deze eerste scène werk ik met een drietal mensen die eigenlijk heel goed spelen. Ja, echt. De tweede scène trouwens ook hoor, maar in de tweede scène speel ik niet zelf. En dat is toch een groot verschil. Het coachen plus spelen. Ik moet observator zijn en ook speler. Het is niet makkelijk.
6: Op de Oosteroever, kende u de streek?
15: Nee, ik weet heel weinig van de zee en van Oostende. Ik ben echt van Antwerpen, ja.
6: Maar er komt verandering in.
15: Ja, daar is de laatste jaren meer en meer verandering in gekomen, dat is waar.
1: Okay. Wim Dankaert, bedankt voor het gesprek en veel succes met het Alsjeblieft Meisje.
0: Iedereen luistert naar Radio Noordzee.
16: Ik ben Ewout van Hoeken van Museum VZW.
17: Hallo, ik ben Augustijn Vermanderen en mijn muziek hoor je op Radio Noordzee.
4: Mijn naam is Arjan Jonkheren.
5: Ik ben Alain Bloeikes en ik luister naar Radio Noordzee.
0: Noordzee Regio Nieuws.
1: De vijfde editie van Peloton Parkinson heeft €36.000 ingezameld voor wetenschappelijk onderzoek. Dat gebeurde met een fietstocht van Oostende naar Brugge en Knokke en terug door 130 deelnemers. Theater aan Zee sloot dit weekend af. Er waren 100.000 bezoekers voor 500 voorstellingen. Driekwart van de voorstellingen was uitverkocht. Volgend jaar bestaat TAS 30 jaar. KV Diksmuide Oostende won met 6-0 tegen Avanti Stekene in het kader van de beker van België. De doelpunten waren van Dazen, Van den Schrik, Dumoulin, Beukels en twee keer Bronchin. KVDO gaat door naar de volgende ronde. In Ichtegem start de plaatselijke Carrefour met een actie voor 18 lokale verenigingen en clubs uit Ichtegem, Eernegem, Bekegem en Koekelare. Er zal in totaal €5.000 verdeeld worden. Klanten kunnen bepalen hoe de steun verdeeld wordt over de lokale verenigingen. In Westende gaan experts van de Universiteit van Antwerpen in gesprek met de buurtbewoners. Het maakt deel uit van een omgevingsbemiddelingstraject voor de ontwikkeling van de site van het Rauschenbergplein. Er zijn in de buurt verschillende ruimtelijke uitvoeringsplannen en ook protest tegen hoogbouw. De experts van de universiteit zijn aan de slag in opdracht van de gemeente Middelkerke en brengen de bezorgdheden in kaart. Meer regionieuws over een uur.
0: Radio Noordzee. Elk uur, meer regionaal nieuws.
18: We zien dat vooral bij de jeugd, dat heel veel jongeren Ensor eigenlijk niet meer voldoende kennen.
19: We zijn hier in de Nieuwe Stad, een van de sociale woonwijken in Oostende. En we horen telkens dezelfde dingen. Er zijn grote structurele problemen, er is uiteraard veel te weinig aanbod sociale woning.
20: Het idee erachter is vooral dat wij gelijke kansen, diversiteit, dat wij acceptatie echt wel in kaart brengen daarmee naar de bevolking toe, vooral ook naar kinderen toe. Eigenlijk elke school hebben we in kaart gebracht en dan hebben we bewust gekozen voor het dorp, omdat de mensen eigenlijk ook wel vaak feedback geven van er wordt niets in het dorp gedaan, jullie vergeten ons een beetje, en dus bewust gekozen voor de dorpslinde als school.
21: Regionaal nieuws hoor je hier bij Noordzee. Dit is Radio Noordzee.
22: Dichtbij wat er gebeurt in de regio.
6: Christine De Vriend, u bent voorzitter van de contactgroep Oostende van de Vlaamse Parkinsonliga. Wie zijn jullie? Wat doen jullie?
23: Onze belangrijkste doelstelling is mensen met Parkinson samenbrengen en eigenlijk samen activiteiten doen.
6: Welke activiteiten organiseren jullie in de loop van het jaar?
23: We hebben eigenlijk twee groepen. We hebben aan de ene kant onze maandelijkse activiteiten. Die doorgaan de maandag namiddag, de vierde maandag namiddag van de maand. En de woensdag namiddag, ene keer in de maand. De maandag namiddag is een beetje van alles. En de woensdag namiddag is vooral bewegen. Want bewegen is zeer belangrijk voor mensen met Parkinson. Daarnaast hebben we de wekelijkse activiteit, dat is de Parkinspoor. Die gaat door in de schapperij van 5:30 tot 6:30. En dat is eigenlijk echt sporten, rekening houdend met wat belangrijk is voor mensen met Parkinson.
6: Dat is iets wat jullie onlangs hebben geïntroduceerd, die Parkinspoor. Slaat dat aan? Bereiken jullie die mensen?
23: We zouden eigenlijk liever nog een aantal mensen meer bereiken, maar we merken wel, de mensen die komen, die haken niet af. Die zijn zeer blij om te blijven komen.
6: Er is nu een bijzondere grote activiteit dit najaar.
23: Klopt, inderdaad. 20 september doen we een wandelevenement. Waarom hebben wij dat wandelevenement georganiseerd? Dat is nu het tweede jaar op rij dat we dat organiseren en we zijn van plan om dat eigenlijk elk jaar te blijven organiseren. We willen aan de ene kant geld inzamelen voor het wetenschappelijk onderzoek en daarnaast willen we ook dat mensen met Parkinson zelf kunnen deelnemen. Vandaar dat we gezocht hebben naar een activiteit die laagdrempelig is en wandelen lijkt ons het geschikte moment of het geschikte activiteit om die twee zaken te kunnen combineren.
6: Wat staat er dan te gebeuren op 20 september?
23: Op 20 september kun je dus gaan wandelen. We hebben vier lussen. Eén van 3 kilometer, één van 6 kilometer, één van 12 kilometer en één van 18 kilometer. De 3 kilometer is rolstoel toegankelijk. Maar daarnaast, als je niet graag wandelt, ben je zeker ook meer dan welkom. Want wij bieden van alle soorten drank en eten aan. Er wordt verse soep gemaakt, belegde broodjes, pannenkoeken en drank, wat je maar wil.
6: Waar vindt het plaats en vanaf welk uur is die activiteit?
23: Vanaf 8:00 kun je terecht in Duin en Zee. Dus alles start in Duin en Zee. Er is ook een hele grote parking, dus voor iedereen gemakkelijk bereikbaar.
6: Allen daarheen op 20 september op Duin en Zee. Bedankt voor het gesprek, Christine De Vriend van de Parkinsonliga Oostende.
21: Noordzee Regio Nieuws.
6: KVDO zal de volgende match voor de beker van België in het Batimon Solarpark spelen. KVDO bereikte een overeenkomst met tegenstrever City Pirates Antwerpen om de match aan de kust te spelen. De man die verdacht wordt van de moord op een 43-jarige Oostendse vrouw blijft 2 maanden langer in de cel. Dat besliste de raadkamer. De 21-jarige Nederlander schoot in september vorig jaar de vrouw dood in de Brusselstraat. De schutter was eerder al veroordeeld in een drugszaak. Volgende zomer komt de burleske show van het Witte Paard opnieuw naar Middelkerken. Dat kondigde Mark Koeken aan. Hij is een van de eigenaars van het Witte Paard in Blankenbergen. De samenwerking met Middelkerken wordt warm gehouden, want de showtempel in Blankenbergen moet tijdelijk dicht, omdat er een nieuw gebouw komt. En dit is het nationale en internationale nieuws.
21: Dichtbij wat er gebeurt in de regio.
22: Dit is Radio Noordzee.
6: Een diervriendelijke expo in het Kursaal. Schepen voor dierenwelzijn Fabrice Goffin. Een diervriendelijke expo, dat moet u blij maken.
24: Absoluut. Wanneer je de ambitie hebt om de diervriendelijkste stad van Vlaanderen te worden. En dat ga je na Brussel ook kiest voor de hoofdstad van de kust. Met de diervriendelijke zoo naar hier te komen. Ja, dan ben ik een blij man, hè.
6: Het is een hele moderne expo met VR-brillen en zo. Dat moet u als schepen voor technologie tevreden stellen.
24: Absoluut. Je hebt hier eigenlijk de ervaring van die vriendelijke tentoonstelling, maar dan met VR-brillen, waardoor dat je eigenlijk in een virtuele wereld kan connectie maken met dieren. Ik heb daar juist met een witte nijlpaard eigenlijk een contact gemaakt. Dat ik zeg van, allee, die zat naast mij, maakte geluiden ervan. Eigenlijk magnifiek.
6: Het is voor alle generaties.
24: Inderdaad, van jong tot gevorderde leeftijd, ik zal het zo noemen, je ervaart hier echt wel de mooiste zaken.
6: U was zelf het meest verwonderd over welk dier?
24: Een witte neushoorn. Alhoewel dat ook de connectie met de alligator daar juist in de savanna ook wel heel bijzonder is. Ik zou zeggen, het is ongelooflijk.
1: Bedankt voor de tip, schepen Fabrice Goffin.
22: Dit is Radio Noordzee.
21: Nieuws en info aan de kust. Noordzee Regio Nieuws.
1: Skielster Lisa van Steenkisten van de Zwaantjes Rollerclub is geselecteerd voor het wereldkampioenschap. Dat wordt dit najaar gereden in Paraguay. Van Steenkisten werd dit jaar Europees kampioen. In Bredenen werden in de eerste 7 maanden van dit jaar bijna 1800 parkeerretributies ten onrechte uitgeschreven voor €40. Dat zegt gemeenteraadslid Christoffer Meijre. Hij ontdekte dat op de toestellen nog steeds €30 staat, maar dat er bonnen van €40 worden uitgeschreven. Vermeijre en team Bredenen eisen de terugbetaling voor de getroffen automobilisten. Het voorbije weekend werden opnieuw veel dode vissen aangetroffen in het vlotdok in de Oostendse Achterhaven. Oorzaak van de massale vissterfte is de hitte en het zuurstoftekort. De civiele bescherming haalde honderden vissen uit het water. Intussen worden deze week in het bosje beluchters geplaatst om het zuurstofgehalte op peil te houden. Morgen starten de Paulusfeesten. Een belangrijk luik is het straattheater. Coördinator daarvan is Luc Loïc en hij kon een stuk werelderfgoed strikken.
14: Waar we eigenlijk allebei naar uitkijken is onze hoofdact, onze UNESCO-act, werelderfgoed. De middeleeuwse het is een soort steekspel, maar het zijn steltelopers en de bedoeling is dat ze elkaar van de stokken lopen.
6: Die komen op het einde van de feesten.
14: Ja, inderdaad, de voorlaatste dag op de zondag komen ze met een bus uit Namen. Ze zullen dus een stoet vormen naar de locatie waar ze zullen spelen, waar de strijd doorgaat. En eerst zullen ze nog even uitleggen hoe het allemaal in elkaar steekt.
1: Meer op onze Facebookpagina Radio Noordzee Nieuws.
21: Radio Noordzee. Elk uur, meer regionaal nieuws.
2: We lanceren vandaag de Marktbus. Het is een concept waarbij we met een eigen busje zullen rondrijden met vrijwilligers om mensen in de deelgemeenten te gaan oppikken en af te zetten aan onze markt. We willen op die manier onze markt extra leven inblazen.
3: Wel, de expo gaat over cafés, iconische cafés in Oostende. De stad wil eigenlijk een eerbetoon brengen aan die cafés. En dat zijn er heel wat. Oostende heeft een heel rijke geschiedenis qua cafés. En er zijn 43 cafés die we er eigenlijk uitlichten.
7: Ja, dat er zoveel veranderd is in Oostende. Soms, dat is niet altijd ten goede veranderingen in een stad, maar hier is dat echt optimaal gebeurd. Vind ik echt een wereldkuststadje geworden, hoor. Echt waar.
21: Regionaal nieuws hoor je hier bij Noordzee. Radio Noordzee, kalender.
1: Op zaterdag 15 augustus kan je in Oudenburg naar de grootste rommelmarkt in de regio. Je kan snuisteren in alle straten van het centrum tot 5 uur. De Zwaantjes Rollerclub organiseert van 13 tot 16 augustus voor de 58ste keer de Grand Prix van Vlaanderen. Jonge en volwassen skielers, waaronder enkele steengoede lokale talenten, geven het beste van zichzelf op de skielerpiste en op de baan. Alles is gratis mee te maken aan de Egelaan in Zandvoorde. In De Haan kan je op zondag 16 augustus naar de Oude Klepperparade, een parade van motorfietsen en driewielers gebouwd voor 1920. De jaarlijkse rommelmarkt van de Melody Makers vindt plaats op zondag 16 augustus aan het Maritiem Instituut Mercator. Kom snuisteren tussen de vele koopjes, ontdek verborgen schatten en geniet van de gezellige sfeer. Het Country Festival strijkt neer in Middelkerken van vrijdag 21 tot zondag 23 augustus. Dit gratis evenement brengt live country muziek, foodtrucks en een Amerikaanse westernsfeer. Tips van onze Noordzeeredders hoor je op weekdagen om 14:15 bij Radio Noordzee.
22: Regionaal nieuws hoor je hier bij Noordzee.
21: Radio Noordzee.
22: Dichtbij wat er gebeurt in de regio.
6: De opbouw van de Paulusfeesten is volop bezig. Luc, Loïc, je bent samen met Hilde verantwoordelijk voor het straattheater. Dit jaar is er ook opnieuw straattheater.
14: Ja, we zijn inderdaad al volop bezig allerlei attributen in onze loge te hangen. Omdat wij echt proberen de artiesten te verwennen. We wachten ze op als ze toekomen. Ze geven een seintje, wij maken dat ze geparkeerd staan en we gaan weg van hen als ze om hun uit te zwaaien.
6: Hoeveel acts zijn er dit jaar op de feesten?
14: We hebben er 17 in totaal. 17 voor ons tweetjes en we hebben ze eerlijk verdeeld.
6: En wat is er speciaal dit jaar?
14: We hebben vooral waar we eigenlijk allebei naar uitkijken, is onze hoofdact, onze UNESCO-act, Werelderfgoed. De middeleeuwse het is een soort steekspel, maar het zijn steltelopers en de bedoeling is dat ze elkaar van de stokken lopen.
6: Die komen op het einde van de feesten.
14: Ja, inderdaad, de voorlaatste dag op de zondag komen ze met een bus uit Namen. Ze zullen dus een stoet vormen naar de locatie waar ze zullen spelen, waar de strijd doorgaat. En eerst zullen ze nog even uitleggen hoe het allemaal in elkaar steekt.
6: Die acts van het straattheater, dat is meestal op vaste uren.
14: Ja, alle uren kun je vinden op www.paulusfeesten.be of al de flyers aan het infokraam.
6: En jullie beginnen relatief vroeg al, om 16:30 's middags.
14: Oh, wij beginnen veel vroeger. We zijn hier eigenlijk al om 1:00 om de loge uit te kuisen, om alles klaar te zetten voor de artiesten, om hen op een juiste manier te kunnen verwelkomen.
6: We zijn hier in de loge in opbouw en jullie hebben voor die artiesten speciale opdrachten eigenlijk ook.
14: Ja, het is niet zozeer een speciale opdracht. Zoals dat je ziet hangt er al een paar dingen in verschillende kleuren die we brengen. Dus oranje. Hier hebben we de roze hoek. Maar we hebben hier ook aan de andere kant een paneel van 2 op 3. Ja, jullie kunnen dat niet zien, maar het is de bedoeling dus dat alle artiesten de waskrijtjes mogen gebruiken om het volledige geheel kleur te geven, wat ook ons thema is.
22: Dit is Radio Noordzee.
21: Noordzee Regio Nieuws.
1: De 5e editie van Peloton Parkinson heeft €36.000 ingezameld voor wetenschappelijk onderzoek. Dat gebeurde met een fietstocht van Oostende naar Brugge en Knokke en terug door 130 deelnemers. Theater aan Zee sloot dit weekend af. Er waren 100.000 bezoekers voor 500 voorstellingen. Driekwart van de voorstellingen was uitverkocht. Volgend jaar bestaat TAS 30 jaar. KV Diksmuiden-Oostende won met 6-0 tegen Avanti Stekene in het kader van de beker van België. De doelpunten waren van Dazen, Van den Schrik, Dumoulin, Beukels en 2 keer Bronchin. KVDO gaat door naar de volgende ronde. In Ichtegem start de plaatselijke Carrefour met een actie voor 18 lokale verenigingen en clubs uit Ichtegem, Eernegem, Bekegem en Koekelare. Er zal in totaal €5.000 verdeeld worden. Klanten kunnen bepalen hoe de steun verdeeld wordt over de lokale verenigingen. In Westende gaan experts van de Universiteit van Antwerpen in gesprek met de buurtbewoners. Het maakt deel uit van een omgevingsbemiddelingstraject voor de ontwikkeling van de site van het Rauschenbergplein. Er zijn in de buurt verschillende ruimtelijke uitvoeringsplannen en ook protest tegen hoogbouw. De experts van de universiteit zijn aan de slag in opdracht van de gemeente Middelkerken en brengen de bezorgdheden in kaart. Meer regionieuws over een uur.
21: Iedereen luistert naar Radio Noordzee.
9: Hallo, ik ben Peter Kruijmeers van Toerisme Oostende.
10: Ik ben Kirby Hallemees.
11: Ik ben Gael Bouzin.
12: Goeiedag, ik ben Jurgen Tavernier van Brouwerij Betsy uit Bredene. En uiteraard luister ik naar Radio Noordzee.
22: Radio Noordzee.
21: Noordzee.
22: Elk uur meer regionaal nieuws.
6: Pascal Balen, voorzitter van de Paulusfeesten. Ja, jullie zijn nu echt van start.
8: Ja, we zijn niet echt van start gegaan. Het was een vlotte opbouw. Het weer ziet er ook goed uit. Dus we kijken dus vol vertrouwen uit naar de 53ste Paulusfeesten editie.
6: Dat weer is erg belangrijk.
8: Ja, dat is voor ons erg belangrijk, want wij zijn hoofdzakelijk afhankelijk van de inkomsten van drank en eten. En het is dus wel belangrijk dat de mensen komen. En als het slecht weer is, dan durven ze wel eens thuisblijven en zo.
6: Hoeveel mensen kunnen hier op een topavond terecht?
8: Ik denk dat er toch wel een gemiddelde van 8.000, 9.000 mensen op de terreinen kunnen. Beide terreinen, het Paulusplantje en het grotere Pier en Polplein.
6: Wat is er nieuw dit jaar? Wat verandert er?
8: Dit jaar gaan we bijvoorbeeld geen waarborg vragen voor onze herbruikbare bekers. We rekenen er natuurlijk ook op dat de toeschouwers en de bezoekers de bekers terugbrengen naar enerzijds de tonnen, naar het recycleerbare punt of naar de bars. Ja, we verwachten ook een beetje medewerking van onze toeschouwers in deze, maar we komen het tegemoet aan de toeschouwers om geen waarborg te vragen.
6: De voorbije jaren was dat sluitingsuur met nog een DJ die speelt, was wel een punt van ergernis bij sommigen. Hoe hebben jullie dat opgelost dit jaar?
8: Dit jaar hebben we geen probleem met het sluitingsuur. Alles is op voorhand duidelijk doorgesproken. Wat we wel gedaan hebben, we starten iets vroeger met de programmatie. We starten dan ook iets vroeger met de DJ-sessie in de grote tent. Het sluitingsuur zelf blijft ongeveer hetzelfde als de vorige jaren.
6: En wat is dat?
8: Dat is tijdens de week rond 1:30 en in het weekend 2:00. Ja.
6: En met sluitingsuur bedoel je het sluitingsuur van de tap? Want de muziek die stopt al vroeger, geloof ik.
8: Nee, de tap mag nog ietsje langer open blijven, maar sluitingsuur bedoel ik echt de muziek, ja. In de grote tent.
6: Jullie houden met de Paulusfeesten die financiën goed in de gaten. Dat is nodig?
8: Ja, die budgetcontrole is wel heel belangrijk. We zijn ook een gratis festival. We zijn dus hoofdzakelijk afhankelijk van de inkomsten van drank en eten. Daarom doen we ook een warme oproep naar de bezoekers om de drank te kopen op de pleinen in onze bars. Idem dito voor de eten kopen in onze eetkraampjes. Want zonder deze inkomsten kunnen we het gratis festival niet behouden.
1: De Paulusfeesten tot 17 augustus. Bedankt voor het gesprek, Pascal Balen.
21: Nieuws en info aan de kust.
22: Dit is Radio Noordzee.
21: Noordzee Regio Nieuws.
1: KVDO zal de volgende match voor de beker van België in het Batimon Solar Park spelen. KVDO bereikte een overeenkomst met tegenstrever City Pirates Antwerpen om de match aan de kust te spelen. De man die verdacht wordt van de moord op een 43-jarige Oostendse vrouw blijft 2 maanden langer in de cel. Dat besliste de raadkamer. De 21-jarige Nederlander schoot in september vorig jaar de vrouw dood in de Brusselstraat. De schutter was eerder al veroordeeld in een drugszaak. Volgende zomer komt de burlesque show van het Witte Paard opnieuw naar Middelkerke. Dat kondigde Mark Koeken aan. Hij is een van de eigenaars van het Witte Paard in Blankenbergen. De samenwerking met Middelkerke wordt warm gehouden, want de showtempel in Blankenbergen moet tijdelijk dicht, omdat er een nieuw gebouw komt. En dit is het nationale en internationale nieuws.
21: Radio Noordzee informeert jou over wat er gebeurt in de regio.
6: De opbouw van de Paulusfeesten is volop bezig. Volgende week gaan ze van start. Programmator Chesney Chaaks, het programma is helemaal klaar nu.
10: Ja, zeker. We hebben alles ligt vast en het wordt een topfeest.
6: Met een paar nieuwigheden, toch?
10: Ja, dit jaar hebben we beslist om geen statiegeld mee te vragen voor onze bekers. We hopen dat de mensen dat positief ontvangen. We hopen ook dat de mensen hun bekers in onze bekervreters gaan gooien en niet op de grond. Zo hebben we toch onze bekers terug.
6: En als je dan kijkt naar de programmatie, wie zijn daar de grote namen dit jaar op de feesten?
10: Goh, ik denk dat dit jaar vooral Absent Minded, Je Broers, Kumik, Preuteleute, Funeral Dress, Paul Michiels, T.C. Arno en nog zoveel meer.
6: Ik hoorde toch heel wat bands met een lokale inslag.
10: Ja, klopt. We proberen altijd zoveel mogelijk bands met een Oostendse link of die zelfs helemaal Oostendse zijn te boeken. En zo komen we tot een zeer gevarieerd programma.
6: En de avonden van de Paulusfeesten die worden telkens afgesloten met een DJ. Hoe zit dat?
10: Ja, dat klopt. We willen dus eigenlijk wanneer de laatste noot op het hoofdpodium uitdooft, dat dan eigenlijk de DJ in de tent direct begint. Zo blijft het feestje eigenlijk constant doorgaan en hoeven de mensen niet te zoeken naar entertainment. Het is gewoon omdraaien, tent in en verder feesten.
1: Bedankt voor het gesprek, Chesney Chucks. Paulusfeesten in Oostende vanaf dinsdag 11 augustus.
21: Radio Noordzee. Elk uur, meer regionaal nieuws.
11: Er zijn een aantal dingen in petto mee met de mossel om die toch echt tot leven te wekken op de feesten zelf. Ja.
2: Enerzijds kan iedereen hier steeds terecht op het Oudenburgse stadhuis om zich te registreren. Daar gaan we ook bijkomend reclame voor maken. We hebben ook het open stadhuis bijvoorbeeld, waarop mensen s'avonds nu ook zich kunnen gaan registreren.
13: Wel, heel veel mensen kennen de site Europa Hotel, maar uiteraard ook uit respect voor mijn grootvader, Weilen Camille Versluis.
15: Wel, ik denk dat er al heel lange tijd nood aan is, omdat wij een gemeente zijn die ook toeristisch enorm aan het evolueren is. We hebben ons Staffersluiscentrum, we hebben heel wat activiteiten op het strand via onze strandbars en sportactiviteiten.
21: Regionaal nieuws hoor je hier bij Noordzee. Noordzee Regio Nieuws.
1: Skielster Lisa van Steenkisten van de Zwaantjes Rollerclub is geselecteerd voor het wereldkampioenschap. Dat wordt dit najaar gereden in Paraguay. Van Steenkisten werd dit jaar Europees kampioen. In Bredenen werden in de eerste 7 maanden van dit jaar bijna 1800 parkeerretributies ten onrechte uitgeschreven voor €40. Dat zegt gemeenteraadslid Christoffer Meijre. Hij ontdekte dat op de toestellen nog steeds €30 staat, maar dat er bonnen van €40 worden uitgeschreven. Vermeijre en Team Bredene eisen de terugbetaling voor de getroffen automobilisten. Het voorbije weekend werden opnieuw veel dode vissen aangetroffen in het vlotdok in de Oostendse Achterhaven. Oorzaak van de massale vissterfte is de hitte en het zuurstoftekort. De civiele bescherming haalde honderden vissen uit het water. Intussen worden deze week in het bosje beluchters geplaatst om het zuurstofgehalte op peil te houden. Morgen starten de Paulusfeesten. Een belangrijk luik is het straattheater. Coördinator daarvan is Luc Loïc en hij kon een stuk werelderfgoed strikken.
14: Waar we eigenlijk allebei naar uitkijken is onze hoofdact, onze UNESCO-act, werelderfgoed. Het middeleeuwse het is een soort steekspel, maar het zijn steltelopers en de bedoeling is dat ze elkaar van de stokken lopen.
6: Die komen op het einde van de feesten.
14: Ja, inderdaad, de voorlaatste dag op de zondag komen ze met een bus uit Namen. Ze zullen dus een stoet vormen naar de locatie waar ze zullen spelen, waar de strijd doorgaat. En eerst zullen ze nog even uitleggen hoe het allemaal in elkaar steekt.
1: Meer op onze Facebookpagina Radio Noordzee Nieuws.
22: Dit is Radio Noordzee.
21: Radio Noordzee.
22: Dichtbij wat er gebeurt in de regio.
6: KV Diksmuiden Oostende staat voor de start van het nieuwe seizoen. Bram Kersenbelk, hoe gaat het met KVDO? Waar komen jullie uit?
16: Jammer genoeg komen wij nog uit in tweede amateurklasse, want vorig seizoen net de promotie gemist in de eindronde. Een mooie tweede plaats behaald wel. Maar de ambities dit seizoen zijn wel klaar. Wij willen zeker promoveren. We hebben er ook de nodige versterkingen voor gehaald. Dus de bedoeling is om zeker ons duchtig woordje mee te strijden voor de titel.
6: Wie zijn die versterkingen? Wie zijn die aanwinsten voor KVDO?
16: Met Niels Pierre en Nagy Maartens hebben we eigenlijk twee spelers teruggehaald die de volledige jeugdopleiding bij KV Oostende hebben doorlopen. Zij komen van Knokke, dat een reeks hoger speelt dan ons. Dus dat zijn zeker twee transfers die het verschil moeten kunnen maken. Met Diju hebben we van Lebbeke een van de beste spitsen uit de reeks gehaald. Vorig jaar heel veel goals en assists. Met Robbe de Kosteren hebben we een ex-prof van Cercle Brugge binnengehaald, die vorig jaar bij Roeselare zat. Dat zijn slechts 4 van de 9 transfers. Maar ik denk dat elke speler een absolute meerwaarde zal moeten zijn.
6: De ambities zijn hoog om dan dit jaar toch die promotie af te dwingen.
16: Ja, dat is wel de bedoeling. Ik denk ook met onze supporters aantallen, met de accommodatie, met de transfers die gedaan worden, kun je jezelf ook niet verschuilen. En moeten we zeggen dat we durven voor de titel gaan, maar de eerlijkheid gebiedt wel om te zeggen dat het een hele zware reeks zal worden. Zwaarder dan vorig jaar nog, denk ik, met een Eendracht Aalst-leden. Eendracht Aalst dat ook een zekere historie heeft en terug wil opklimmen. Ninove die is gezakt, die meteen weer wil promoveren. Dus ja, het zal zeker geen sinecure zijn.
1: Bedankt voor het gesprek, Bram Kersenbilg van KVDO en veel succes.
21: Iedereen luistert naar Radio Noordzee.
0: Goeiedag, mijn naam is Lucas de Man.
4: Ik ben Patrick de Vit.
5: Ik ben Philippe Monseweijer.
17: Ik ben Nicole Vijvre en luister naar Radio Noordzee.
21: Noordzee Regio Nieuws.
1: De vijfde editie van Peloton Parkinson heeft 36.000 euro ingezameld voor wetenschappelijk onderzoek. Dat gebeurde met een fietstocht van Oostende naar Brugge en Knokke en terug door 130 deelnemers. Theater aan Zee sloot dit weekend af. Er waren 100.000 bezoekers voor 500 voorstellingen. Driekwart van de voorstellingen was uitverkocht. Volgend jaar bestaat TAS 30 jaar. KV Diksmuide Oostende won met 6-0 tegen Avanti Stekene in het kader van de Beker van België. De doelpunten waren van Daze, Van den Schrik, Dumoulin, Beukels en twee keer Bronchin. KVDO gaat door naar de volgende ronde. In Ichtegem start de plaatselijke Carrefour met een actie voor 18 lokale verenigingen en clubs uit Ichtegem, Eernegem, Bekegem en Koekelare. Er zal in totaal 5000 euro verdeeld worden. Klanten kunnen bepalen hoe de steun verdeeld wordt over de lokale verenigingen. In Westende gaan experts van de Universiteit van Antwerpen in gesprek met de buurtbewoners. Het maakt deel uit van een omgevingsbemiddelingstraject voor de ontwikkeling van de site van het Rauschenbergplein. Er zijn in de buurt verschillende ruimtelijke uitvoeringsplannen en ook protest tegen hoogbouw. De experts van de universiteit zijn aan de slag in opdracht van de gemeente Middelkerken en brengen de bezorgdheden in kaart. Meer regionieuws over een uur.
21: Radio Noordzee. Elk uur, meer regionaal nieuws.
18: Van nog een keer, Preutelute, mogen ze verwachten dat we nog een keer in het kurszaal in Oostende gaan spelen. En dat een volle avondshow gaat zien.
25: We hebben juist een gesprek gehad met Bart Tommelijn en nog drie andere schepenen.
26: Maar het gaat niet alleen over de ferries. Eigenlijk gaat het over een multifunctionele haven dat we willen. Het grote probleem in Oostende is dat er altijd gehokt geweest is op één paard.
25: Zeker in Oostende, want moest het zover zijn dat het klimaat eigenlijk de wereld zal treffen later, zal Oostende een van de eerste steden zijn die eigenlijk er zal van afzien.
21: Regionaal nieuws hoor je hier bij Noordzee. Radio Noordzee.
22: Dichtbij wat er gebeurt in de regio.
6: Wim Dankaert, u speelt mee in de theaterwandeling Het Alsjeblieft Meisje. Opnieuw met de Dagbroeders. U werkte eerder met hen.
27: Ja, dat is waar. Het is mijn, ik denk al de vierde keer of zo dat ik met hem werk. Ik werk ook in Antwerpen regelmatig met amateurs en zo. Ik vind de mix tussen professionele en amateurs vind ik heel fijn. Ik heb ook lang lesgegeven aan het conservatorium. Ik vind het heel fijn om met mensen te werken. En dat is blijkbaar ook opgevallen tijdens de vorige theaterwandelingen. Omdat ik de zaken nogal kan sturen. Dan viel Katlijn op en nu heeft Katlijn gevraagd of ik twee van de, hoeveel zijn er, zes scènes wil regisseren. En ik speel ook in een van de twee.
6: En wat speelt u?
27: Wij, in de eerste scène speel ik een ouder koppel bij wie Julie op bezoek komt. Niet op bezoek komt, ze komt eigenlijk terug thuis. Ze is getrouwd met de zoon. En Julie is een Vlaams meisje dat in de Eerste Wereldoorlog haar lichaam heeft moeten verkopen. Die zoon is daar achtergekomen en die is daar bijzonder boos over. De ouders, ik ben de vader van de zoon. De ouders die houden zeer veel van het meisje en dat zorgt dus voor een flinke confrontatie in de eerste scène.
6: Dat thema, het Alsjeblieft Meisje, is iets wat heel leefde aan de kust. Kende u die problematiek of was het door het boek dat u het hebt ontdekt?
27: Dat is helemaal door het boek van Katlijn. Katlijn schrijft heel vaak over de oorlog. Eerste oorlog, Tweede Wereldoorlog. En eigenlijk weet ik daar zelf niet wel over de oorlog en over de politiek. Maar de problematiek van de mensen zelf is heel boeiend. En daar weet Katlijn zich echt wel in te verdiepen.
3: Hoe is het om die mensen te coachen? Fijn. In deze eerste scène werk ik met een drietal mensen die eigenlijk heel goed spelen. Ja, echt. De tweede scène trouwens ook, hoor. Maar in de tweede scène speel ik niet zelf. En dat is toch een groot verschil. Het coachen plus spelen. Ik moet observator zijn en ook speler. Het is niet makkelijk. Op de Oosteroever, kende u de streek? Nee, ik weet heel weinig van de zeeën van Oostende. Ik ben echt van Antwerpen, ja. Maar er komt verandering in. Ja, daar is de laatste jaren meer en meer verandering in gekomen, dat is waar.
1: Wim Dankaert, bedankt voor het gesprek en veel succes met het Alsjeblieft Meisje.
21: Noordzee Regio Nieuws.
1: KVDO zal de volgende match voor de beker van België in het Batimon Solar Park spelen. KVDO bereikte een overeenkomst met tegenstrever City Pirates Antwerpen om de match aan de kust te spelen. De man die verdacht wordt van de moord op een 43-jarige Oostendse vrouw blijft 2 maanden langer in de cel. Dat besliste de raadkamer. De 21-jarige Nederlander schoot in september vorig jaar de vrouw dood in de Brusselstraat. De schutter was eerder al veroordeeld in een drugszaak. Volgende zomer komt de burleske show van het Witte Paard opnieuw naar Middelkerken. Dat kondigde Mark Koeken aan. Hij is een van de eigenaars van het Witte Paard in Blankenbergen. De samenwerking met Middelkerken wordt warm gehouden, want de showtempel in Blankenbergen moet tijdelijk dicht, omdat er een nieuw gebouw komt. En dit is het nationale en internationale nieuws.
21: Dit is Radio Noordzee.
22: Dichtbij wat er gebeurt in de regio.
6: Christine De Vriend, u bent voorzitter van de contactgroep Oostende van de Vlaamse Parkinsonliga. Wie zijn jullie? Wat doen jullie?
7: Onze belangrijkste doelstelling is mensen met Parkinson samenbrengen en eigenlijk samen activiteiten doen.
6: Welke activiteiten organiseren jullie in de loop van het jaar?
7: We hebben eigenlijk 2 groepen. We hebben aan de ene kant onze maandelijkse activiteiten. Die doorgaan de maandag namiddag, de 4e maandag namiddag van de maand. En de woensdag namiddag 1 keer in de maand. De maandag namiddag is een beetje van alles. En de woensdag namiddag is vooral bewegen. Want bewegen is zeer belangrijk voor mensen met Parkinson. Daarnaast hebben we de wekelijkse activiteit, dat is de Parkinspoor. Die gaat door in de schapperij van 5:30 tot 6:30. En dat is eigenlijk echt sporten, rekening houdend met wat belangrijk is voor mensen met Parkinson.
6: Dat is iets wat jullie onlangs hebben geïntroduceerd, die Parkinspoor. Slaat dat aan? Bereiken jullie die mensen?
7: We zouden eigenlijk liever nog een aantal mensen meer bereiken, maar we merken wel, de mensen die komen, die haken niet af. Die zijn zeer blij om te blijven komen.
6: Er is nu een bijzondere grote activiteit dit najaar.
7: Klopt, inderdaad. 20 september doen we een wandelevenement. Waarom hebben wij dat wandelevenement georganiseerd? Dat is nu het 2e jaar op rij dat wij dat organiseren en we zijn van plan om dat eigenlijk elk jaar te blijven organiseren. We willen aan de ene kant geld inzamelen voor het wetenschappelijk onderzoek en daarnaast willen we ook dat mensen met Parkinson zelf kunnen deelnemen. Vandaar dat we gezocht hebben naar een activiteit die laagdrempelig is en wandelen lijkt ons het geschikte moment of het geschikte activiteit om die 2 zaken te kunnen combineren.
6: Wat staat er dan te gebeuren op 20 september?
7: Op 20 september kun je dus gaan wandelen. We hebben 4 lussen. 1 van 3 kilometer, 1 van 6 kilometer, 1 van 12 kilometer en 1 van 18 kilometer. De 3 kilometer is rolstoel toegankelijk. Maar daarnaast, als je niet graag wandelt, ben je zeker ook meer dan welkom. Want wij bieden van alle soorten drank en eten aan. Er wordt verse soep gemaakt, belegde broodjes, pannenkoeken en drank. Wat je maar wil.
6: Waar vindt het plaats en vanaf welk uur is die activiteit?
7: Vanaf 8 uur kun je terecht in Duin en Zee. Dus alles start in Duin en Zee. Er is ook een hele grote parking, dus voor iedereen gemakkelijk bereikbaar.
1: Allen daarheen op 20 september op Duin en Zee. Bedankt voor het gesprek, Christine De Vriend van de Parkinsonliga Oostende.
21: Nieuws en info aan de kust.
22: Dit is Radio Noordzee.
21: Noordzee Regio Nieuws.
1: Skielster Lisa van Steenkiste van de Zwaantjes Rollerclub is geselecteerd voor het wereldkampioenschap. Dat wordt dit najaar gereden in Paraguay. Van Steenkiste werd dit jaar Europees kampioen. In Bredene werden in de eerste 7 maanden van dit jaar bijna 1800 parkeerretributies ten onrechte uitgeschreven voor €40. Dat zegt gemeenteraadslid Christophe Vermeijre. Hij ontdekte dat op de toestellen nog steeds €30 staat, maar dat er bonnen van €40 worden uitgeschreven. Vermeijre en team Bredene eisen de terugbetaling voor de getroffen automobilisten. Het voorbije weekend werden opnieuw veel dode vissen aangetroffen in het vlotdok in de Oostendse Achterhaven. Oorzaak van de massale vissterfte is de hitte en het zuurstoftekort. De civiele bescherming haalde honderden vissen uit het water. Intussen worden deze week in het bosje beluchters geplaatst om het zuurstofgehalte op peil te houden. Morgen starten de Paulusfeesten. Een belangrijk luik is het straattheater. Coördinator daarvan is Luc Loïc en hij kon een stuk werelderfgoed strikken.
14: Waar we eigenlijk allebei naar uitkijken is onze hoofdact, onze UNESCO-act, werelderfgoed. De middeleeuwse het is een soort steekspel, maar het zijn steltelopers en de bedoeling is dat ze elkaar van de stokken lopen.
6: Die komen op het einde van de feesten.
14: Ja, inderdaad, de voorlaatste dag op de zondag komen ze met een bus uit Namen. Ze zullen dus een stoet vormen naar de locatie waar ze zullen spelen, waar de strijd doorgaat. En eerst zullen ze nog even uitleggen hoe het allemaal in elkaar steekt.
1: Meer op onze Facebookpagina Radio Noordzee Nieuws.
21: Radio Noordzee. Elk uur, meer regionaal nieuws.
8: Ik hoop dat ik veel kan bijleren en stap per stap ook iets kan betekenen voor de Oostendenaars.
9: Wel, mijn schepenambt heet Mens en Milieu. En er zit een hele portefeuille aan vast van milieu, klimaat, energie, kinderopvang en verder dierenwelzijn en de reddingsdienst.
15: Wel, uiteraard. Ik denk dat de burgemeester een van de allermooiste politieke jobs is ter wereld.
10: Nooit eerder gedaan. En ik denk, als het publiek het zou zien, zouden ze zeggen achter de revue, die man is zot.
21: Regionaal nieuws hoor je hier bij Noordzee. Radio Noordzee, kalender.
1: Op zaterdag 15 augustus kan je in Oudenburg naar de grootste rommelmarkt in de regio. Je kan snuisteren in alle straten van het centrum tot 5 uur. De Zwaantjes Roller Club organiseert van 13 tot 16 augustus voor de 58ste keer de Grand Prix van Vlaanderen. Jonge en volwassen skiers, waaronder enkele steengoede lokale talenten, geven het beste van zichzelf op de ski.

0: bij Radio Noordzee.
1: Dichtbij wat er gebeurt in de regio.
2: Dit is Radio Noordzee.
3: Een diervriendelijke expo in het Cursaal. Schepen voor dierenwelzijn Fabrice Goffin. Een diervriendelijke expo, dat moet u blij maken.
4: Absoluut. Wanneer je de ambitie hebt om de diervriendelijkste stad van Vlaanderen te worden. En dat ga je na Brussel ook kiest voor de hoofdstad van de kust. Met de diervriendelijke zoo naar hier te komen. Ja, ben ik een blij man, hè.
3: Het is een hele moderne expo met VR-brillen en zo. Dat moet u als schepen voor technologie tevreden stellen.
4: Absoluut. Je hebt hier eigenlijk de ervaring van die vriendelijke tentoonstelling, maar dan met VR-brillen, waardoor dat je eigenlijk in een virtuele wereld kan connectie maken met dieren. Ik heb daar juist met een witte nijlpaard eigenlijk een contact gemaakt. Dat ik zeg van, allee, die zat naast mij, maakte geluiden ervan. Eigenlijk magnifiek.
3: Het is voor alle generaties.
4: Inderdaad, van jong tot gevorderde leeftijd, ik zal het zo noemen, je ervaart hier echt wel de mooiste zaken.
3: U was zelf het meest verwonderd over welk dier?
4: Een witte neushoorn. Alhoewel dat ook de connectie met de alligator, daar juist in de savanna, ook wel heel bijzonder is. Ik zou zeggen, het is echt, het is ongelooflijk.
5: Bedankt voor de tip, schepen Fabrice Goffin.
1: Radio Noordzee.
2: Dichtbij wat er gebeurt in de regio.
1: Noordzee Regio Nieuws.
5: De vijfde editie van Peloton Parkinson heeft €36.000 ingezameld voor wetenschappelijk onderzoek. Dat gebeurde met een fietstocht van Oostende naar Brugge en Knokke en terug door 130 deelnemers. Theater aan Zee sloot dit weekend af. Er waren 100.000 bezoekers voor 500 voorstellingen. Driekwart van de voorstellingen was uitverkocht. Volgend jaar bestaat TAS 30 jaar. KV Diksmuiden-Oostende won met 6-0 tegen Avanti Stekene in het kader van de beker van België. De doelpunten waren Van Dazen, Van den Schrik, Dumoulin, Beukels en twee keer Bronchin. KVDO gaat door naar de volgende ronde. In Ichtegem start de plaatselijke Carrefour met een actie voor 18 lokale verenigingen en clubs uit Ichtegem, Eernegem, Bekegem en Koekelaren. Er zal in totaal €5.000 verdeeld worden. Klanten kunnen bepalen hoe de steun verdeeld wordt over de lokale verenigingen. In Westende gaan experts van de Universiteit van Antwerpen in gesprek met de buurtbewoners. Het maakt deel uit van een omgevingsbemiddelingstraject voor de ontwikkeling van de site van het Rauschenbergplein. Er zijn in de buurt verschillende ruimtelijke uitvoeringsplannen en ook protest tegen hoogbouw. De experts van de universiteit zijn aan de slag in opdracht van de gemeente Middelkerken en brengen de bezorgdheden in kaart. Meer regionieuws over een uur.
1: Iedereen luistert naar Radio Noordzee.
6: Hallo Radio Noordzee, ik ben Gaudi.
7: Ik ben Jean-Marie de Dekker, burgemeester van Middelkerken.
8: Hey, ik ben Mark Gallet. Ik ben nu keihard aan de slag met MenTV, maar ik begon mijn medialoopbaan bij Radio Noordzee. Wat is het heerlijk om Oostende terug binnen te rijden, de Mercator te zien en op de autoradio Radio Noordzee.
2: Regionaal nieuws hoor je hier bij Noordzee.
1: Radio Noordzee.
2: Dichtbij wat er gebeurt in de regio.
3: De opbouw van de Paulusfeesten is volop bezig. Luc, Loïc, je bent samen met Hilde verantwoordelijk voor het straattheater. Dit jaar is er ook opnieuw straattheater.
9: Ja, we zijn inderdaad al volop bezig allerlei attributen in onze loge te hangen, omdat wij echt proberen de artiesten te verwennen. We wachten ze op als ze toekomen. Ze geven een seintje, wij maken dat ze geparkeerd staan en wij gaan weg van hen als ze om hun uit te zwaaien.
3: Hoeveel acts zijn er dit jaar op de feesten?
9: We hebben er 17 in totaal. 17 voor ons tweetjes en we hebben ze eerlijk verdeeld.
3: En wat is er speciaal dit jaar?
9: We hebben vooral, waar we eigenlijk allebei naar uitkijken, is onze hoofdact, onze UNESCO-act, Werelderfgoed. De middeleeuwse het is een soort steekspel, maar het zijn steltelopers en de bedoeling is dat ze elkaar van de stokken lopen.
3: Die komen op het einde van de feesten.
9: Ja, inderdaad, de voorlaatste dag op de zondag komen ze met een bus uit Naam.

0: Ze zullen dus een stoet vormen naar de locatie waar ze zullen spelen, waar de strijd doorgaat. En eerst zullen ze nog even uitleggen hoe het allemaal in elkaar steekt.
1: Die acts van het straattheater, dat is meestal op vaste uren.
0: Ja, alle uren kun je vinden op www.polisfeesten.be of al de flyers aan het infokraam.
1: En jullie beginnen relatief vroeg al, om 4:30 's middags.
0: Oh, wij beginnen veel vroeger. We zijn hier eigenlijk al om 1:00 om de loge uit te kuisen, om alles klaar te zetten voor de artiesten, om hen op een de juiste manier te kunnen verwelkomen.
1: We zijn hier in de loge in opbouw en jullie hebben voor die artiesten speciale opdrachten eigenlijk ook.
0: Ja, het is niet zozeer een speciale opdracht. Zoals dat je ziet hangt er al een paar dingen in verschillende kleuren die we brengen. Dus oranje, hier hebben we de roze hoek. Maar we hebben hier ook aan de andere kant een paneel van 2 op 3. Ja, jullie kunnen dat niet zien, maar het is de bedoeling dus dat alle artiesten de waskrijtjes mogen gebruiken om het volledige geheel kleur te geven, wat ook ons thema is.
2: Radio Noordzee.
3: Noordzee Regionieuws.
4: KVDO zal de volgende match voor de beker van België in het Batimon Solarpark spelen. KVDO bereikte een overeenkomst met tegenstrever City Pirates Antwerpen om de match aan de kust te spelen. De man die verdacht wordt van de moord op een 43-jarige Oostendse vrouw blijft 2 maanden langer in de cel. Dat besliste de raadkamer. De 21-jarige Nederlander schoot in september vorig jaar de vrouw dood in de Brusselstraat. De schutter was eerder al veroordeeld in een drugszaak. Volgende zomer komt de burleske show van het Witte Paard opnieuw naar Middelkerken. Dat kondigde Mark Koeken aan. Hij is een van de eigenaars van het Witte Paard in Blankenbergen. De samenwerking met Middelkerken wordt warm gehouden, want de showtempel in Blankenbergen moet tijdelijk dicht, omdat er een nieuw gebouw komt. En dit is het nationale en internationale nieuws.
2: Radio Noordzee.
3: Noordzee.
2: Elk uur meer regionaal nieuws.
1: Pascal Balen, voorzitter van de Paulusfeesten. Ja, jullie zijn nu echt van start.
5: Ja, we zijn hier echt van start gegaan. Het was een vlotte opbouw. Het weer ziet er ook goed uit. Dus we kijken dus vol vertrouwen uit naar de 53ste Paulusfeesten editie.
1: Dat weer is erg belangrijk.
5: Ja, dat is voor ons erg belangrijk, want wij zijn hoofdzakelijk afhankelijk van de inkomsten van drank en eten. En het is dus wel belangrijk dat de mensen komen. En als het slecht weer is, dan durven ze wel eens thuis blijven en zo.
1: Hoeveel mensen kunnen hier op een topavond terecht?
5: Ik denk dat er toch wel een gemiddelde van 8.000, 9.000 mensen op de terreinen kunnen. Beide terreinen, het Paulusplantje en het grotere Pier en Polplein.
1: Wat is er nieuw dit jaar? Wat verandert er?
5: Dit jaar gaan we bijvoorbeeld geen waarborg vragen voor onze herbruikbare bekers. We rekenen er natuurlijk ook op dat de toeschouwers en de bezoekers de bekers terugbrengen naar enerzijds de tonnen, naar het recycleerbare punt of naar de bars. Ja, we verwachten ook een beetje medewerking van onze toeschouwers in deze, maar we komen het tegemoet aan de toeschouwers om geen waarborg te vragen.
1: De voorbije jaren was dat sluitingsuur met nog een DJ die speelt, was wel een punt van ergernis bij sommigen. Hoe hebben jullie dat opgelost dit jaar?
5: Dit jaar hebben we geen probleem met het sluitingsuur. Alles is op voorhand duidelijk doorgesproken. Wat we wel gedaan hebben, we starten iets vroeger met de programmatie. We starten dan ook iets vroeger met de DJ-sessie in de grote tent. Het sluitingsuur zelf blijft ongeveer hetzelfde als de vorige jaren.
1: En wat is dat?
5: Dat is tijdens de week rond 1:30 en in het weekend 2:00. Ja.
1: En met sluitingsuur bedoel je het sluitingsuur van de tap? Want de muziek die stopt al vroeger, geloof ik.
5: Nee, de tap mag nog ietsje langer open blijven, maar sluitingsuur bedoel ik echt de muziek, ja. In de grote tent.
1: Jullie houden met de Paulusfeesten die financiën goed in de gaten. Dat is nodig?
5: Ja, die budgetcontrole is wel heel belangrijk. We zijn ook een gratis festival. We zijn dus hoofdzakelijk afhankelijk van de inkomsten van drank en eten. Daarom doen we ook een warme oproep naar de bezoekers om de drank te kopen op de pleinen in onze bars. Idem dito voor de eten kopen in onze eetkraampjes. Want zonder deze inkomsten kunnen we het gratis festival alleen niet behouden.
4: De Paulusfeesten tot 17 augustus. Bedankt voor het gesprek, Pascal Balen.
3: Radio Noordzee. Elk uur, meer regionaal nieuws.
6: Ik denk dat alles erop en eraan is. Ze hebben een elektronisch scorebord. Ze gaan langs beide kanten 10 startblokken hebben met de nieuwste snufjes zoals het is. Je kan onderwateropnames doen door de camera's onder water. Er is ook een systeem tegen drenkelingen.
7: Bovendien is het ook interessant voor Horizon Educatief om hier aanwezig te zijn in de vismijn, waar ook de visserij een hele belangrijke rol speelt.
8: Het is belangrijk dat de mensen weten hoe ik in elkaar zit. En ook dat ze gewoon een keer inzien wat ik allemaal gedaan heb en meegemaakt heb in het leven.
9: Want die garnaalkroket, hernoskroketten in het Oostens, is natuurlijk wel heel belangrijk. Het is een product waar een verhaal achter zit. De garnaalkroket die ik hier vast had, was wat smeuig, was heel lekker. Maar ja, ik eet ze toch liever met zijn vork.
3: Regionaal nieuws hoor je hier bij Noordzee. Noordzee
4: Regionieuws. Skielster Lisa van Steenkisten van de Zwaantjes Rollerclub is geselecteerd voor het wereldkampioenschap. Dat wordt dit najaar gereden in Paraguay. Van Steenkisten werd dit jaar Europees kampioen. In Bredenen werden in de eerste 7 maanden van dit jaar bijna 1800 parkeerretributies ten onrechte uitgeschreven voor €40. Dat zegt gemeenteraadslid Christoffer Meijren. Hij ontdekte dat op de toestellen nog steeds €30 staat, maar dat er bonnen van €40 worden uitgeschreven. Vermeijden en Team Bredene eisen de terugbetaling voor de getroffen automobilisten. Het voorbije weekend werden opnieuw veel dode vissen aangetroffen in het vlotdok in de Oostense Achterhaven. Oorzaak van de massale vissterfte is de hitte en het zuurstoftekort. De civiele bescherming haalde honderden vissen uit het water. Intussen worden deze week in het bosje beluchters geplaatst om het zuurstofgehalte op peil te houden. Morgen starten de Paulusfeesten. Een belangrijk luik is het straattheater. Coördinator daarvan is Luc Loïc en hij kon een stuk werelderfgoed strikken.
0: Waar we eigenlijk allebei naar uitkijken is onze hoofdact, onze UNESCO-act, werelderfgoed. De middeleeuwse het is een soort steekspel, maar het zijn steltelopers en de bedoeling is dat ze elkaar van de stokken lopen.
1: Die komen op het einde van de feesten.
0: Ja, inderdaad, de voorlaatste dag op de zondag komen ze met een bus uit Namen. Ze zullen dus een stoet vormen naar de locatie waar ze zullen spelen, waar de strijd doorgaat. En eerst zullen ze nog even uitleggen hoe het allemaal in elkaar steekt.
4: Meer op onze Facebookpagina Radio Noordzee Nieuws.
3: Radio Noordzee informeert jou over wat er gebeurt in de regio.
1: De opbouw van de Paulusfeesten is volop bezig. Volgende week gaan ze van start. Programmator Chesney Tjaaks, het programma is helemaal klaar nu.
10: Ja, zeker. We hebben alles ligt vast en het wordt een topfeest.
1: Met een paar nieuwigheden, toch?
10: Ja, dit jaar hebben we beslist om geen statiegeld meer te vragen voor onze bekers. We hopen dat de mensen dat positief ontvangen. We hopen ook dat de mensen hun bekers in onze bekervreters gaan gooien en niet op de grond. Zo hebben we toch onze bekers terug.
1: En als je dan kijkt naar de programmatie, wie zijn daar de grote namen dit jaar op de feesten?
10: Ik denk dat dit jaar vooral Absent Minded, Je Broers, Kumik, Preuteleute, Funeral Dress, Paul Michiels, Tissy Arno en nog zoveel meer.
1: Ik hoorde toch heel wat bands met een lokale inslag.
10: Ja, klopt. We proberen altijd zoveel mogelijk bands met een Oostense link of die zelfs helemaal Oostense zijn te boeken. En zo komen we tot een zeer gevarieerd programma.
1: En de avonden van de Paulusfeesten die worden telkens afgesloten met een DJ. Hoe zit dat?
10: Ja, dat klopt. We willen dus eigenlijk, wanneer de laatste noot op het hoofdpodium uitdooft, dat dan eigenlijk de DJ in de tent direct begint. Zo blijft het feestje eigenlijk constant doorgaan en hoeven de mensen niet te zoeken naar entertainment. Het is gewoon omdraaien, tent in en verder feesten.
4: Bedankt voor het gesprek, Chesney Chucks. Paulusfeesten in Oostende vanaf dinsdag 11 augustus.
3: Iedereen luistert naar Radio Noordzee.
11: Hallo, mijn naam is Bram Opstalen.
12: Goeiedag, ik ben Paul Bruna.
13: Ik ben Willy Versluis, reder ter zeevisserij.
14: Ik ben Peter Labes, schrijver. En ook in Zuid-Frankrijk luister ik heel graag naar Radio Noordzee.
3: Noordzee Regio Nieuws.
4: De vijfde editie van Peloton Parkinson heeft €36.000 ingezameld voor wetenschappelijk onderzoek. Dat gebeurde met een fietstocht van Oostende naar Brugge en Knokke en terug door 130 deelnemers. Theater aan Zee sloot dit weekend af. Er waren 100.000 bezoekers voor 500 voorstellingen. Driekwart van de voorstellingen was uitverkocht. Volgend jaar bestaat TAS 30 jaar. KV Diksmuide Oostende won met 6-0 tegen Avanti Stekene in het kader van de beker van België. De doelpunten waren van Dazen, Van den Schrik, Dumoulin, Beukels en twee keer Bronchin. KVDO gaat door naar de volgende ronde. In Ichtegem start de plaatselijke Carrefour met een actie voor 18 lokale verenigingen en clubs uit Ichtegem, Eernegem, Bekegem en Koekelare. Er zal in totaal €5.000 verdeeld worden. Klanten kunnen bepalen hoe de steun verdeeld wordt over de lokale verenigingen. In Westende gaan experts van de Universiteit van Antwerpen in gesprek met de buurtbewoners. Het maakt deel uit van een omgevingsbemiddelingstraject voor de ontwikkeling van de site van het Rauschenbergplein. Er zijn in de buurt verschillende ruimtelijke uitvoeringsplannen en ook protest tegen hoogbouw. De experts van de universiteit zijn aan de slag in opdracht van de gemeente Middelkerke en brengen de bezorgdheden in kaart. Meer regionieuws over een uur.
3: Radio Noordzee. Elk uur, meer regionaal nieuws.
13: De garnaal gaat absoluut een hele grote hoofdrol spelen in de beleving. Voor ons is natuurlijk een horecabestemming een sociaal verhaal. Dus we hopen dat daar heel veel mensen komen die elkaar daar kunnen ontmoeten in een gezellige sfeer.
15: Zelfrock bestaat bijna 20 jaar. Het is een begrip in Oostende, zowel voor de stad, voor de senioren en voor het kurszaal.
16: Rond het interbellum is dat eigenlijk meer en meer gekomen tot wat het nu is, de strandcabine die blijft staan. Hier en daar heb je nu nog wel badkarren, maar ze blijven meestal wel gewoon staan. Ze staan vast.
17: Het is opvallend dat op de Westerskaai, er zijn nog maar 10 kraampjes, dat alle 10 de kraampjes wel ook verkopen. Dat is een schitterend culinaire lekker product.
3: Regionaal nieuws hoor je hier bij Noordzee.
2: Dit is Radio Noordzee.
3: Radio Noordzee.
2: Dichtbij wat er gebeurt in de regio.
1: KV Diksmuide Oostende staat voor de start van het nieuwe seizoen. Bram Kersenbelk, hoe gaat het met KVDO? Waar komen jullie uit?
18: Jammer genoeg komen wij nog uit in tweede amateurklasse, want vorig seizoen net de promotie gemist in de eindronde. Een mooie tweede plaats behaald wel. Maar de ambities dit seizoen zijn wel klaar. Wij willen zeker promoveren. We hebben er ook de nodige versterkingen voor gehaald. Dus de bedoeling is om zeker ons duchtig woordje mee te strijden voor de titel.
1: Wie zijn die versterkingen? Wie zijn die aanwinsten voor KVDO?
18: Met Niels Pierre en Nagy Maartens hebben we eigenlijk twee spelers teruggehaald die de volledige jeugdopleiding bij KV Oostende hebben doorlopen. Zij komen van Knokke, dat een reeks hoger speelt dan ons. Dus dat zijn zeker twee transfers die het verschil moeten kunnen maken. Met Diju hebben we van Lebbeke een van de beste spitsen uit de reeks gehaald. Vorig jaar heel veel goals en assists. Met Robbe de Kosteren hebben we een ex-prof van Cercle Brugge binnengehaald, die vorig jaar bij Roeselare zat. Dat zijn slechts 4 van de 9 transfers. Maar ik denk dat elke speler een absolute meerwaarde zal moeten zijn.
1: De ambities zijn hoog om dan dit jaar toch die promotie af te dwingen.
18: Ja, dat is wel de bedoeling. Ik denk ook met onze supporters aantallen, met de accommodatie, met de transfers die gedaan worden, kun je jezelf ook niet verschuilen. En moeten we zeggen dat we durven voor de titel gaan. Maar de eerlijkheid gebiedt wel om te zeggen dat het een hele zware reeks zal worden. Zwaarder dan vorig jaar nog, denk ik. Met een Eendracht Aalst-leden. Eendracht Aalst dat ook een zekere historie heeft en terug wil opklimmen. Ninove die is gezakt, die meteen weer wil promoveren. Dus ja, het zal zeker geen sinecure zijn.
4: Bedankt voor het gesprek, Bram Kersenbilg van KVDO en veel succes.
3: Noordzee Regio Nieuws.
4: KVDO zal de volgende match voor de beker van België in het Batimon Solar Park spelen. KVDO bereikte een overeenkomst met tegenstrever City Pirates Antwerpen om de match aan de kust te spelen. De man die verdacht wordt van de moord op een 43-jarige Oostendse vrouw blijft 2 maanden langer in de cel. Dat besliste de raadkamer. De 21-jarige Nederlander schoot in september vorig jaar de vrouw dood in de Brusselstraat. De schutter was eerder al veroordeeld in een drugszaak. Volgende zomer komt de burleske show van het Witte Paard opnieuw naar Middelkerken. Dat kondigde Mark Koeken aan. Hij is een van de eigenaars van het Witte Paard in Blankenbergen. De samenwerking met Middelkerken wordt warm gehouden, want de showtempel in Blankenbergen moet tijdelijk dicht, omdat er een nieuw gebouw komt. En dit is het nationale en internationale nieuws.
3: Radio Noordzee.
2: Dichtbij wat er gebeurt in de regio.
1: Wim Dankaert, u speelt mee in de theaterwandeling Het Alsjeblieft Meisje. Opnieuw met de Dakbroeders. U werkte eerder met hen.
19: Ja, dat is waar. Het is mijn, ik denk al de 4e keer of zo dat ik met hen werk. Ik werk ook in Antwerpen regelmatig met amateurs en zo. Ik vind de mix tussen professionelen en amateurs vind ik heel fijn. Ik heb ook lang les gegeven aan het conservatorium. Ik vind het heel fijn om met mensen te werken. En dat is blijkbaar ook opgevallen tijdens de vorige theaterwandelingen. Omdat ik ja, de zaken nogal kan sturen. Dan viel Katlijn op en u heeft Katlijn gevraagd of ik 2 van de, hoeveel zijn er, 6 scènes wil regisseren. En ik speel ook in 1 van de 2.
1: En wat speelt u?
19: Wij, in de eerste scène spelen wij, speel ik een ouder koppel bij wie Julie op bezoek komt. Niet op bezoek komt, ze komt eigenlijk terug thuis. Ze is getrouwd met de zoon. En Julie is een Vlaams meisje dat in de Eerste Wereldoorlog haar lichaam heeft moeten verkopen. Die zoon is daar achtergekomen en die is daar bijzonder boos over. De ouders, ik ben de vader van de zoon. De ouders die houden zeer veel van het meisje en dat zorgt dus voor een flinke confrontatie in de eerste scène.
1: Dat thema, het Alsjeblieft Meisje, is iets wat heel leefde aan de kust. Kende u die problematiek of was het door het boek dat u het hebt ontdekt?
19: Dat is helemaal door het boek van Katlijn. Katlijn schrijft heel vaak over de oorlog. Eerste oorlog, Tweede Wereldoorlog. En eigenlijk weet ik daar zelf niet wel over de oorlog en over de politiek. Maar de problematiek van de mensen zelf is heel boeiend. En daar weet Katlijn zich echt wel in te verdiepen.
1: Hoe is het om die mensen te coachen?
19: Fijn. In deze eerste scène werk ik met een drietal mensen die eigenlijk heel goed spelen. Ja, echt. De tweede scène trouwens ook hoor, maar in de tweede scène speel ik niet zelf. En dat is toch een groot verschil. Het coachen plus spelen. Ik moet observator zijn en ook speler. Het is niet makkelijk.
1: Op de Oosteroever, kende u de streek?
19: Nee, ik weet heel weinig van de zee en van Oostende. Ik ben echt van Antwerpen, ja.
1: Maar er komt verandering in.
19: Ja, daar is de laatste jaren meer en meer verandering in gekomen, dat is waar.
4: Okay. Wim Dankaert, bedankt voor het gesprek en veel succes met het Alsjeblieft Meisje.
3: Radio Noordzee. Noordzee Regio Nieuws.
4: Skielster Lisa van Steenkisten van de Zwaantjes Rollerclub is geselecteerd voor het wereldkampioenschap. Dat wordt dit najaar gereden in Paraguay. Van Steenkisten werd dit jaar Europees kampioen. In Bredenen werden in de eerste 7 maanden van dit jaar bijna 1800 parkeerretributies ten onrechte uitgeschreven voor €40. Dat zegt gemeenteraadslid Christoffer Meijre. Hij ontdekte dat op de toestellen nog steeds €30 staat, maar dat er bonnen van €40 worden uitgeschreven. Vermeijden en Team Bredene eisen de terugbetaling voor de getroffen automobilisten. Het voorbije weekend werden opnieuw veel dode vissen aangetroffen in het vlotdok in de Oostendse Achterhaven. Oorzaak van de massale vissterfte is de hitte en het zuurstoftekort. De civiele bescherming haalde honderden vissen uit het water. Intussen worden deze week in het bosje beluchters geplaatst om het zuurstofgehalte op peil te houden. Morgen starten de Paulusfeesten. Een belangrijk luik is het straattheater. Coördinator daarvan is Luc Loïc en hij kon een stuk werelderfgoed strikken.
0: Waar we eigenlijk allebei naar uitkijken is onze hoofdact, onze UNESCO-act, werelderfgoed. De middeleeuwse het is een soort steekspel, maar het zijn steltelopers en de bedoeling is dat ze elkaar van de stokken lopen.
1: Die komen op het einde van de feesten.
0: Ja, inderdaad, de voorlaatste dag op de zondag komen ze met een bus uit Namen. Ze zullen dus een stoet vormen naar de locatie waar ze zullen spelen, waar de strijd doorgaat. En eerst zullen ze nog even uitleggen hoe het allemaal in elkaar steekt.
4: Meer op onze Facebookpagina Radio Noordzee Nieuws.
3: Radio Noordzee. Elk uur, meer regionaal nieuws.
20: Het is zo dat we voor de zesde keer eigenlijk iedere zaterdagavond één museum in Oostende openhouden tot 22:00 PM.
21: Dat wij voor alle Oostendenaars die in financiële moeilijkheden waren, die bij ons aanklopten, bijna 300 papieren huurwaarborgen gegeven hebben.
22: En we zien dat op het openbaar domein het aantal gevonden hondenpoep toch wel spectaculair verminderd is. De eerste drie maanden van dit jaar is dat ongeveer bijna -60%. Dus dat is zeer goed gelopen.
23: Absoluut. Eerst en vooral, ik ben afkomstig van Oostende, dus dat is al een heel groot voordeel. De offshore, het spreekt voor zich dat het hier in Oostende zeer evident is voor ons als bedrijf om hier te zitten.
3: Regionaal nieuws hoor je hier bij Noordzee. Radio Noordzee, kalender.
4: Op zaterdag 15 augustus kan je in Oudenburg naar de grootste rommelmarkt in de regio. Je kan snuisteren in alle straten van het centrum tot 5 uur. De Zwaantjes Roller Club organiseert van 13 tot 16 augustus voor de 58ste keer de Grand Prix van Vlaanderen. Jonge en volwassen skielers, waaronder enkele steengoede lokale talenten, geven het beste van zichzelf op de skielerpiste en op de baan. Alles is gratis mee te maken aan de Egelaan in Zandvoorde. In De Haan kan je op zondag 16 augustus naar de Oude Klepperparade, een parade van motorfietsen en driewielers gebouwd voor 1920. De jaarlijkse rommelmarkt van de Melody Makers vindt plaats op zondag 16 augustus aan het Maritiem Instituut Mercator. Kom snuisteren tussen de vele koopjes, ontdek verborgen schatten en geniet van de gezellige sfeer. Het Country Festival strijkt neer in Middelkerken van vrijdag 21 tot zondag 23 augustus. Dit gratis evenement brengt live country muziek, foodtrucks en een Amerikaanse westernsfeer. Tips van onze Noordzeeredders hoor je op weekdagen om 14:15 bij Radio Noordzee.
3: Dit is Radio Noordzee.
2: Dichtbij wat er gebeurt in de regio.
1: Christine De Vriend, u bent voorzitter van de contactgroep Oostende van de Vlaamse Parkinsonliga. Wie zijn jullie? Wat doen jullie?
24: Onze belangrijkste doelstelling is mensen met Parkinson samenbrengen en eigenlijk samen activiteiten doen.
1: Welke activiteiten organiseren jullie in de loop van het jaar?
24: We hebben eigenlijk twee groepen. We hebben aan de ene kant onze maandelijkse activiteiten. Die doorgaan de maandag namiddag, de vierde maandag namiddag van de maand. En de woensdag namiddag, ene keer in de maand. De maandag namiddag is een beetje van alles. En de woensdag namiddag is vooral bewegen. Want bewegen is zeer belangrijk voor mensen met Parkinson. Daarnaast hebben we de wekelijkse activiteit. Dat is de Parkispoor. Die gaat door in de schapperij van 5:30 tot 6:30. En dat is eigenlijk echt sporten. Rekening houdend met wat belangrijk is voor mensen met Parkinson.
1: Dat is iets wat jullie onlangs hebben geïntroduceerd, die Parkispoor. Slaat dat aan? Bereiken jullie die mensen?
24: We zouden eigenlijk liever nog een aantal mensen meer bereiken. Maar we merken wel, de mensen die komen, die haken niet af. Die zijn zeer blij om te blijven komen.
1: Er is nu een bijzondere grote activiteit dit najaar.
24: Klopt, inderdaad. 20 september doen we een wandelevenement. Waarom hebben wij dat wandelevenement georganiseerd? Dat is nu het tweede jaar op rij dat we dat organiseren en we zijn van plan om dat eigenlijk elk jaar te blijven organiseren. We willen aan de ene kant geld inzamelen voor het wetenschappelijk onderzoek en daarnaast willen we ook dat mensen met Parkinson zelf kunnen deelnemen. Vandaar dat we gezocht hebben naar een activiteit die laagdrempelig is en wandelen lijkt ons het geschikte moment of het geschikte activiteit om die twee zaken te kunnen combineren.
1: Wat staat er dan te gebeuren op 20 september?
24: Op 20 september kun je dus gaan wandelen. We hebben vier lussen. Eén van 3 kilometer, één van 6 kilometer, één van 12 kilometer en één van 18 kilometer. De 3 kilometer is rolstoel toegankelijk. Maar daarnaast, als je niet graag wandelt, ben je zeker ook meer dan welkom. Want wij bieden van alle soorten drank en eten aan. Er wordt verse soep gemaakt, belegde broodjes, pannenkoeken en drank, wat je maar wil.
1: Waar vindt het plaats en vanaf welk uur is die activiteit?
24: Vanaf 8 uur kun je terecht in Duin en Zee. Dus alles start in Duin en Zee. Er is ook een hele grote parking, dus voor iedereen gemakkelijk bereikbaar.
4: Allen daarheen op 20 september op Duin en Zee. Bedankt voor het gesprek, Christine de Vriend van de Parkinson Liga Oostende.
3: Dichtbij wat er gebeurt in de regio.
2: Dit is Radio Noordzee. Regionieuws.
4: De vijfde editie van Peloton Parkinson heeft €36.000 ingezameld voor wetenschappelijk onderzoek. Dat gebeurde met een fietstocht van Oostende naar Brugge en Knokke en terug door 130 deelnemers. Theater aan Zee sloot dit weekend af. Er waren 100.000 bezoekers voor 500 voorstellingen. Driekwart van de voorstellingen was uitverkocht. Volgend jaar bestaat TAS 30 jaar. KV Diksmuide Oostende won met 6-0 tegen Avanti Stekene in het kader van de beker van België. De doelpunten waren van Dazen, Van den Schrik, Dumoulin, Beukels en twee keer Bronchin. KVDO gaat door naar de volgende ronde. In Ichtegem start de plaatselijke Carrefour met een actie voor 18 lokale verenigingen en clubs uit Ichtegem, Eernegem, Bekegem en Koekelare. Er zal in totaal €5.000 verdeeld worden. Klanten kunnen bepalen hoe de steun verdeeld wordt over de lokale verenigingen. In Westende gaan experts van de Universiteit van Antwerpen in gesprek met de buurtbewoners. Het maakt deel uit van een omgevingsbemiddelingstraject voor de ontwikkeling van de site van het Rauschenbergplein. Er zijn in de buurt verschillende ruimtelijke uitvoeringsplannen en ook protest tegen hoogbouw. De experts van de universiteit zijn aan de slag in opdracht van de gemeente Middelkerke en brengen de bezorgdheden in kaart. Meer regionieuws over een uur.
3: Iedereen luistert naar Radio Noordzee.
5: Ik ben Simon Buijsen.
6: Mijn naam is Guinevere Klaes. Ik woon in Oostende en van zodra ik opsta, zet ik Radio Noordzee op.
7: Ik ben Jean-Marie Barra.
8: Ik ben Dylan Zijzeune, bekend van Hutten op Zij. En ik luister naar Radio Noordzee.
3: Dichtbij wat er gebeurt in de regio.
2: Dit is Radio Noordzee.
1: Een diervriendelijke expo in het Kurzaal. Schepen voor dierenwelzijn Fabrice Goffin. Een diervriendelijke expo, dat moet u blij maken.
9: Absoluut. Wanneer je de ambitie hebt om de diervriendelijkste stad van Vlaanderen te worden. En dat ga je na Brussel ook kiest voor de hoofdstad van de kust. Met de diervriendelijke zoo naar hier te komen. Ja, dan ben ik een blij man, hè.
1: Het is een hele moderne expo met VR-brillen en zo. Dat moet u als schepen voor technologie tevreden stellen.
9: Absoluut. Je hebt hier eigenlijk de ervaring van die vriendelijke tentoonstelling, maar dan met VR-brillen, waardoor dat je eigenlijk in een virtuele wereld kan connectie maken met dieren. Ik heb daar juist met een witte nijlpaard eigenlijk een contact gemaakt. Dat ik zeg van, allee, die zat naast mij, maakte geluiden ervan. Eigenlijk magnifiek.
1: Het is voor alle generaties.
9: Inderdaad, van jong tot gevorderde leeftijd, ik zal het zo noemen, je ervaart hier echt wel de mooiste zaken.
1: U was zelf het meest verwonderd over welk dier?
9: Een witte neushoorn. Alhoewel dat ook de connectie met de alligator, daar juist in de savanna, ook wel heel bijzonder is. Ik zou zeggen, ja, het is ongelooflijk.
4: Bedankt voor de tip, schepen Fabrice Goffin.
3: Nieuws en info.
7: Nee. We zijn info aan de kust. Radio Noordzee.
10: Noordzee Regio Nieuws.
11: KVDO zal de volgende match voor de beker van België in het Batimon Solar Park spelen. KVDO bereikte een overeenkomst met tegenstrever City Pirates Antwerpen om de match aan de kust te spelen. De man die verdacht wordt van de moord op een 43-jarige Oostendse vrouw blijft 2 maanden langer in de cel. Dat besliste de raadkamer. De 21-jarige Nederlander schoot in september vorig jaar de vrouw dood in de Brusselstraat. De schutter was eerder al veroordeeld in een drugszaak. Volgende zomer komt de burlesque show van het Witte Paard opnieuw naar Middelkerke. Dat kondigde Mark Koeken aan. Hij is een van de eigenaars van het Witte Paard in Blankenbergen. De samenwerking met Middelkerke wordt warm gehouden, want de showtempel in Blankenbergen moet tijdelijk dicht, omdat er een nieuw gebouw komt. En dit is het nationale en internationale nieuws.
12: Regionaal nieuws hoor je hier bij Noordzee.
10: Radio Noordzee.
12: Dichtbij wat er gebeurt in de regio.
1: De opbouw van de Paulusfeesten is volop bezig. Luc, Loïc, je bent samen met Hilde verantwoordelijk voor het straattheater. Dit jaar is er ook opnieuw straattheater.
0: Ja, we zijn inderdaad al volop bezig allerlei attributen in onze loge te hangen, omdat wij echt proberen de artiesten te verwennen. We wachten ze op als ze toekomen. Ze geven een seintje, wij maken dat ze geparkeerd staan en wij gaan weg van hen als ze om hun uit te zwaaien.
1: Hoeveel acts zijn er dit jaar op de feesten?
0: We hebben er 17 in totaal. 17 voor ons tweetjes en we hebben ze eerlijk verdeeld.
1: En wat is er speciaal dit jaar?
0: We hebben vooral waar we eigenlijk allebei naar uitkijken, is onze hoofdact, onze UNESCO-act, Werelderfgoed. De middeleeuwse steel, het is een soort steekspel, maar het zijn steltelopers en de bedoeling is dat ze elkaar van de stokken lopen.
1: Die komen op het einde van de feesten.
0: Ja, inderdaad, de voorlaatste dag op de zondag komen ze met een bus uit Namen. Ze zullen dus een stoet vormen naar de locatie waar ze zullen spelen, waar de strijd doorgaat. En eerst zullen ze nog even uitleggen hoe het allemaal in elkaar steekt.
1: Die acts van het straattheater, dat is meestal op vaste uren.
0: Ja, alle uren kun je vinden op www.paulusfeesten.be of al de flyers aan het infokraam.
1: En jullie beginnen relatief vroeg al, om 4:30 's middags.
0: Oh, wij beginnen veel vroeger. We zijn hier eigenlijk al om 1:00 om de loge uit te kuisen, om alles klaar te zetten voor de artiesten, om hen op een juiste manier te kunnen verwelkomen.
1: We zijn hier in de loge in opbouw en jullie hebben voor die artiesten speciale opdrachten eigenlijk ook.
0: Ja, het is niet zozeer een speciaal opdracht. Zoals dat je ziet hangt er al een paar dingen in verschillende kleuren die we brengen. Dus oranje. Hier hebben we de roze hoek. Maar we hebben hier ook aan de andere kant een paneel van 2 op 3. Ja, jullie kunnen dat niet zien, maar het is de bedoeling dus dat alle artiesten de waskrijtjes mogen gebruiken om het volledige geheel kleur te geven, wat ook ons thema is.
10: Radio Noordzee. Elk uur, meer regionaal nieuws.
14: Dat wij zeggen dat de mensen, de dagjes toeristen die naar Breden willen komen, dat ze enig al van op ruime afstand gaan kunnen zien van strandpost 3 of strandpost 5. Het is daar al druk.
25: Met effectief de straatnaamwijziging tot Patrice Lumumba-plein.
26: We hebben die gouden sterren laten renoveren. We hebben meer dan 200 herstellingen op die marmeren vloer laten uitvoeren. Maar we vinden het belangrijk om te investeren in het kurszaal, want dat is toch één van de gezichten van onze stad.
27: We willen ook een mooie geste doen naar onze inwoners toe, waar wij ook een sociale correctie willen doen. En de actie op zich is het feit dat wij een bon willen geven naar alle inwoners die zij eigenlijk kunnen besteden in de diverse lokale handelaars in Breden.
10: Regionaal nieuws hoor je hier bij Noordzee. Noordzee Regio Nieuws.
11: Skielster Lisa van Steenkisten van de Zwaantjes Rollerclub is geselecteerd voor het wereldkampioenschap. Dat wordt dit najaar gereden in Paraguay. Van Steenkisten werd dit jaar Europees kampioen. In Bredene werden in de eerste 7 maanden van dit jaar bijna 1800 parkeerretributies ten onrechte uitgeschreven voor €40. Dat zegt gemeenteraadslid Christophe Vermeire. Hij ontdekte dat op de toestellen nog steeds €30 staat, maar dat er bonnen van €40 worden uitgeschreven. Vermeire en team Bredene eisen de terugbetaling voor de getroffen automobilisten. Het voorbije weekend werden opnieuw veel dode vissen aangetroffen in het vlotdok in de Oostendse Achterhaven. Oorzaak van de massale vissterfte is de hitte en het zuurstoftekort. De civiele bescherming haalde honderden vissen uit het water. Intussen worden deze week in het bosje beluchters geplaatst om het zuurstofgehalte op peil te houden. Morgen starten de Paulusfeesten. Een belangrijk luik is het straattheater. Coördinator daarvan is Luc Loïc en hij kon een stuk werelderfgoed strikken.
0: Waar we eigenlijk allebei naar uitkijken is onze hoofdact, onze UNESCO-act, werelderfgoed. Het middeleeuwse steel, het is een soort steekspel, maar het zijn steltelopers en de bedoeling is dat ze elkaar van de stokken lopen.
1: Die komen op het einde van de feesten.
0: Ja, inderdaad, de voorlaatste dag op de zondag komen ze met een bus uit Namen. Ze zullen dus een stoet vormen naar de locatie waar ze zullen spelen, waar de strijd doorgaat. En eerst zullen ze nog even uitleggen hoe het allemaal in elkaar steekt.
11: Meer op onze Facebookpagina Radio Noordzee Nieuws.
12: Radio Noordzee.
13: Noordzee.
12: Elk uur meer regionaal nieuws.
1: Pascal Balen, voorzitter van de Paulusfeesten. Ja, jullie zijn nu echt van start.
15: Ja, we zijn niet echt van start gegaan. Het was een vlotte opbouw. Het weer ziet er ook goed uit. Dus we kijken dus vol vertrouwen uit naar de 53e Paulusfeesteneditie.
1: Dat weer is erg belangrijk.
15: Ja, dat is voor ons erg belangrijk, want wij zijn hoofdzakelijk afhankelijk van de inkomsten van drank en eten. En het is dus wel belangrijk dat de mensen komen. En als het slecht weer is, dan durven ze wel eens thuisblijven en zo.
1: Hoeveel mensen kunnen hier op een topavond terecht?
15: Ik denk dat er toch wel een gemiddeld van 8.000, 9.000 mensen op de terreinen kunnen. Beide terreinen, het Paulusplein en het grotere Pier en Polplein.
1: Wat is er nieuw dit jaar? Wat verandert er?
15: Dit jaar gaan we bijvoorbeeld geen waarborg vragen voor onze herbruikbare bekers. We rekenen er natuurlijk ook op dat de toeschouwers en de bezoekers de bekers terugbrengen naar enerzijds de tonnen, naar het recycleerbare punt of naar de bars. Ja, we verwachten ook een beetje medewerking van onze toeschouwers in deze, maar we komen het tegemoet aan de toeschouwers om geen waarborg te vragen.
1: De voorbije jaren was dat sluitingsuur met nog een DJ die speelt, was wel een punt van ergernis bij sommigen. Hoe hebben jullie dat opgelost dit jaar?
15: Dit jaar hebben we geen probleem met het sluitingsuur. Alles is op voorhand duidelijk doorgesproken. Wat we wel gedaan hebben, we starten iets vroeger met de programmatie. We starten dan ook iets vroeger met de DJ-sessie in de grote tent. Het sluitingsuur zelf blijft ongeveer hetzelfde als de vorige jaren.
1: En wat is dat?
15: Dat is tijdens de week rond 1:30 en in het weekend 2:00. Ja.
1: En met sluitingsuur bedoel je het sluitingsuur van de tap? Want de muziek die stopt al vroeger, geloof ik.
15: Nee, de tap mag nog ietsje langer open blijven, maar sluitingsuur bedoel ik echt de muziek, ja. In de grote tent.
1: Jullie houden met de Paulusfeesten die financiën goed in de gaten. Dat is nodig?
15: Ja, die budgetcontrole is wel heel belangrijk. We zijn ook een gratis festival. We zijn dus hoofdzakelijk afhankelijk van de inkomsten van drank en eten. Daarom doen we ook een warme oproep naar de bezoekers om de drank te kopen op de pleinen in onze bars. Idem dito voor de eten kopen in onze eetkraampjes. Want zonder deze inkomsten kunnen we het gratis festival niet behouden.
11: De Paulusfeesten tot 17 augustus. Bedankt voor het gesprek, Pascal Balen.
13: Iedereen luistert naar Radio Noordzee.
16: Ik ben Dirk de Grauwe.
17: Hallo, ik ben Isabel van der Malen. Ik ben een actrice en woordkunstenares.
18: Ik ben Nancy Bourquani.
19: Ik ben Dominique Choquet en ik luister naar Radio Noordzee om op de hoogte te blijven van alles wat in de regio gebeurt.
13: Noordzee Regio Nieuws.
11: De 5e editie van Peloton Parkinson heeft €36.000 ingezameld voor wetenschappelijk onderzoek.
4: Dat gebeurde met een fietstocht van Oostende naar Brugge en Knokke en terug door 130 deelnemers. Theater aan Zee sloot dit weekend af. Er waren 100.000 bezoekers voor 500 voorstellingen. Driekwart van de voorstellingen was uitverkocht. Volgend jaar bestaat TAS 30 jaar. KV Diksmuiden Oostende won met 6-0 tegen Avanti Stekene in het kader van de beker van België. De doelpunten waren van Dazen, Van den Schrik, Dumoulin, Beukels en twee keer Bronchin. KVDO gaat door naar de volgende ronde. In Ichtegem start de plaatselijke Carrefour met een actie voor 18 lokale verenigingen en clubs uit Ichtegem, Eernegem, Bekegem en Koekelare. Er zal in totaal €5.000 verdeeld worden. Klanten kunnen bepalen hoe de steun verdeeld wordt over de lokale verenigingen. In Westende gaan experts van de Universiteit van Antwerpen in gesprek met de buurtbewoners. Het maakt deel uit van een omgevingsbemiddelingstraject voor de ontwikkeling van de site van het Rauschenbergplein. Er zijn in de buurt verschillende ruimtelijke uitvoeringsplannen en ook protest tegen hoogbouw. De experts van de universiteit zijn aan de slag in opdracht van de gemeente Middelkerken en brengen de bezorgdheden in kaart. Meer regionieuws over een uur.
5: Radio Noordzee. Elk uur, meer regionaal nieuws.
6: Dus nu hebben we een fietstas ontworpen waar Kobe Henk op prijkt. Kobe Henk is een gezonde Oostendse jongen, kan je wel zeggen, die graag bij voorkeur op de fiets rondrijdt.
8: Ze worden heel intensief begeleid. Er is hier heel veel expertise in huis. Dus we gaan echt wel op maat van jongeren aan de slag.
20: We willen het risico niet nemen dat daar iemand toch zou dragen zijn van het virus en dat het zich verder zou verspreiden dan onder onze medewerkers, artsen en zorgverleners.
27: Zorg dat de zaken goed opgevolgd worden. Wij zullen vanuit de stad al het nodige doen om ook die mensen die in een zwakkere positie zijn zo goed mogelijk op te volgen.
5: Regionaal nieuws hoor je hier bij Noordzee. Radio Noordzee informeert jou over wat er gebeurt in de regio.
1: De opbouw van de Paulusfeesten is volop bezig. Volgende week gaan ze van start. Programmator Chesney Chaaks, het programma is helemaal klaar nu.
21: Ja, zeker. We hebben alles ligt vast en het wordt een topfeest.
1: Met een paar nieuwigheden, toch?
21: Ja, dit jaar hebben we beslist om geen statiegeld mee te vragen voor onze bekers. We hopen dat de mensen dat positief ontvangen. We hopen ook dat de mensen hun bekers in onze bekervreters gaan gooien en niet op de grond. Zo hebben we toch onze bekers terug.
1: En als je dan kijkt naar de programmatie, wie zijn daar de grote namen dit jaar op de feesten?
21: Ik denk dat dit jaar vooral Absent Minded, Je Broers, Kumik, Preuteleute, Funeral Dress, Paul Michiels, T.C. Arno en nog zoveel meer.
1: Ik hoorde toch heel wat bands met een lokale inslag.
21: Ja, klopt. We proberen altijd zoveel mogelijk bands met een Oostendse link of die zelfs helemaal Oostendse zijn te boeken. En zo komen we tot een zeer gevarieerd programma.
1: En de avonden van de Paulusfeesten die worden telkens afgesloten met een DJ. Hoe zit dat?
21: Ja, dat klopt. We willen dus eigenlijk wanneer de laatste noot op het hoofdpodium uitdooft, dat dan eigenlijk de DJ in de tent direct begint. Zo blijft het feestje eigenlijk constant doorgaan en hoeven de mensen niet te zoeken naar entertainment. Het is gewoon omdraaien, tent in en verder feesten.
4: Bedankt voor het gesprek, Chesney Chaaks. Paulusfeesten in Oostende vanaf dinsdag 11 augustus.
5: Noordzee Regio Nieuws.
4: KVDO zal de volgende match voor de beker van België in het Batimon Solar Park spelen. KVDO bereikte een overeenkomst met tegenstrever City Pirates Antwerpen om de match aan de kust te spelen. De man die verdacht wordt van de moord op een 43-jarige Oostendse vrouw blijft 2 maanden langer in de cel. Dat besliste de raadkamer. De 21-jarige Nederlander schoot in september vorig jaar de vrouw dood in de Brusselstraat. De schutter was eerder al veroordeeld in een drugszaak. Volgende zomer komt de burleske show van het Witte Paard opnieuw naar Middelkerken. Dat kondigde Mark Koeken aan. Hij is een van de eigenaars van het Witte Paard in Blankenbergen. De samenwerking met Middelkerken wordt warm gehouden, want de showtempel in Blankenbergen moet tijdelijk dicht, omdat er een nieuw gebouw komt. En dit is het nationale en internationale nieuws.
2: Dit is Radio Noordzee.
3: Radio Noordzee.
2: Dichtbij wat er gebeurt in de regio.
1: KV Diksmuiden-Oostende staat voor de start van het nieuwe seizoen. Bram Kersenbelk, hoe gaat het met KVDO? Waar komen jullie uit?
7: Jammer genoeg komen wij nog uit in tweede amateurklasse, want vorig seizoen net de promotie gemist in de eindronde. Een mooie tweede plaats behaald wel. Maar de ambities dit seizoen zijn wel klaar. Wij willen zeker promoveren. We hebben er ook de nodige versterkingen voor gehaald. Dus de bedoeling is om zeker ons duchtig woordje mee te strijden voor de titel.
1: Wie zijn die versterkingen? Wie zijn die aanwinsten voor KVDO?
7: Met Niels Pierre en Nagy Maartens hebben we eigenlijk twee spelers teruggehaald die de volledige jeugdopleiding bij KVO Stende hebben doorlopen. Zij komen van Knokke, dat een reeks hoger speelt dan ons. Dus dat zijn zeker twee transfers die het verschil moeten kunnen maken. Met Didju hebben we van Lebbeke een van de beste spitsen uit de reeks gehaald. Vorig jaar heel veel goals en assists. Met Robbe de Kosteren hebben we een ex-prof van Cercle Brugge binnengehaald, die vorig jaar bij Roeselare zat. Dat zijn slechts vier van de negen transfers. Maar ik denk dat elke speler een absolute meerwaarde zal moeten zijn.
1: De ambities zijn hoog om dan dit jaar toch die promotie af te dwingen.
7: Ja, dat is wel de bedoeling. Ik denk ook met onze supporters aantallen, met de accommodatie, met de transfers die gedaan worden, kun je jezelf ook niet verschuilen. En moeten we zeggen dat we durven voor de titel gaan. Maar de eerlijkheid gebiedt wel om te zeggen dat het een hele zware reeks zal worden. Zwaarder dan vorig jaar nog, denk ik. Met een Eendracht Aalst-leden. Eendracht Aalst dat ook een zekere historie heeft en terug wil opklimmen. Ninove die is gezakt, die meteen weer wil promoveren. Dus ja, het zal zeker geen sinecure zijn.
9: Bedankt voor het gesprek, Bram Kersenbelk van KVDO. En veel succes.
3: Radio Noordzee. Wat er gebeurt in de regio, hoor je hier. Noordzee Regio Nieuws.
9: Skielster Lisa van Steenkisten van de Zwaantjes Rollerclub is geselecteerd voor het wereldkampioenschap. Dat wordt dit najaar gereden in Paraguay. Van Steenkisten werd dit jaar Europees kampioen. In Bredene werden in de eerste 7 maanden van dit jaar bijna 1800 parkeerretributies ten onrechte uitgeschreven voor €40. Dat zegt gemeenteraadslid Christoffer Meijre. Hij ontdekte dat op de toestellen nog steeds €30 staat, maar dat er bonnen van €40 worden uitgeschreven. Vermeijre en team Bredene eisen de terugbetaling voor de getroffen automobilisten. Het voorbije weekend werden opnieuw veel dode vissen aangetroffen in het vlotdok in de Oostendse Achterhaven. Oorzaak van de massale vissterfte is de hitte en het zuurstoftekort. De civiele bescherming haalde honderden vissen uit het water. Intussen worden deze week in het bosje beluchters geplaatst om het zuurstofgehalte op peil te houden. Morgen starten de Paulusfeesten. Een belangrijk luik is het straattheater. Coördinator daarvan is Luc Loïc en hij kon een stuk werelderfgoed strikken.
14: Waar we eigenlijk allebei naar uitkijken is onze hoofdact, onze UNESCO-act, werelderfgoed. De middeleeuwse het is een soort steekspel, maar het zijn steltelopers en de bedoeling is dat ze elkaar van de stokken lopen.
1: Die komen op het einde van de feesten.
14: Ja, inderdaad, de voorlaatste dag op de zondag komen ze met een bus uit Namen. Ze zullen dus een stoet vormen naar de locatie waar ze zullen spelen, waar de strijd doorgaat. En eerst zullen ze nog even uitleggen hoe het allemaal in elkaar steekt.
9: Meer op onze Facebookpagina Radio Noordzee Nieuws.
3: Radio Noordzee. Elk uur, meer regionaal nieuws.
22: We zijn eigenlijk het enige gezelschap die dat doet hier in Oostende. Gemeente weten dat het ook in Middelkerken vaak gebeurt, maar het is toch wel een zeer mooie en indrukwekkende productie geworden.
23: Ik vind het ongehoord dat dat eigenlijk zomaar kan doorgaan zonder inspraak van de burger.
24: In het hartje van Oostende, dat was ook onze bedoeling. We wilden niet terug naar dezelfde locatie, maar wel in het hart van Oostende blijven, omdat we zoveel steun gekregen hebben en zoveel interactie hebben met de bevolking van Oostende, omdat dat ook heel belangrijk is voor onze bijzondere medewerkers, dat zij in het hart van de stad hun werk kunnen doen.
3: Regionaal nieuws hoor je hier bij Noordzee. Radio Noordzee, kalender.
0: Op zaterdag 15 augustus kan je in Oudenburg naar de grootste rommelmarkt in de regio. Je kan snuisteren in alle straten van het centrum tot 5 uur. De Zwaantjes Rollerclub organiseert van 13 tot 16 augustus voor de 58ste keer de Grand Prix van Vlaanderen. Jonge en volwassen skielers, waaronder enkele steengoede lokale talenten, geven het beste van zichzelf op de skielerpiste en op de baan. Alles is gratis mee te maken aan de Egelaan in Zandvoorde. In De Haan kan je op zondag 16 augustus naar de Oude Klepperparade, een parade van motorfietsen en driewielers gebouwd voor 1920. De jaarlijkse rommelmarkt van de Melody Makers vindt plaats op zondag 16 augustus aan het Maritiem Instituut Mercator. Kom snuisteren tussen de vele koopjes, ontdek verborgen schatten en geniet van de gezellige sfeer. Het Country Festival strijkt neer in Middelkerken van vrijdag 21 tot zondag 23 augustus. Dit gratis evenement brengt live country muziek, foodtrucks en een Amerikaanse westernsfeer. Tips van onze Noordzeeredders hoor je op weekdagen om 14:15 bij Radio Noordzee.
10: Radio Noordzee.
12: Dichtbij wat er gebeurt in de regio.
1: Wim Dankaert, u speelt mee in de theaterwandeling Het Alsjeblieft Meisje. Opnieuw met de Dagbroeders. U werkte eerder met hen.
15: Ja, dat is waar. Het is mijn, ik denk al de vierde keer of zo dat ik met hen werk. Ik werk ook in Antwerpen regelmatig met amateurs en zo. Ik vind de mix tussen professionele en amateurs vind ik heel fijn. Ik heb ook lang lesgegeven aan het conservatorium. Ik vind het heel fijn om met mensen te werken. En dat is blijkbaar ook opgevallen tijdens de vorige theaterwandelingen. Omdat ik de zaken nogal kan sturen. Dan viel Katlijn op en nu heeft Katlijn gevraagd of ik twee van de, hoeveel zijn er, zes scènes wil regisseren. En ik speel ook in een van de twee.
1: En wat speelt u?
15: Wij, in de eerste scène spelen wij, speel ik een ouder koppel bij wie Julie op bezoek komt. Niet op bezoek komt, ze komt eigenlijk terug thuis. Ze is getrouwd met de zoon. En Julie is een Vlaams meisje dat in de Eerste Wereldoorlog haar lichaam heeft moeten verkopen. Die zoon is daar achtergekomen en die is daar bijzonder boos over. De ouders, ik ben de vader van de zoon. De ouders die houden zeer veel van het meisje en dat zorgt dus voor een flinke confrontatie in de eerste scène.
1: Dat thema, het Alsjeblieft Meisje, is iets wat heel leefde aan de kust. Kende u die problematiek of was het door het boek dat u het hebt ontdekt?
15: Dat is helemaal door het boek van Katlijn. Katlijn schrijft heel vaak over de oorlog. Eerste oorlog, Tweede Wereldoorlog. En eigenlijk weet ik daar zelf niet wel over de oorlog en over de politiek. Maar de problematiek van de mensen zelf is heel boeiend. En daar weet Katlijn zich echt wel in te verdiepen.
1: Hoe is het om die mensen te coachen?
15: Fijn. In deze eerste scène werk ik met een drietal mensen die eigenlijk heel goed spelen. Ja, echt. De tweede scène trouwens ook hoor, maar in de tweede scène speel ik niet zelf. En dat is toch een groot verschil. Het coachen plus spelen. Ik moet observator zijn en ook speler. Het is niet makkelijk.
1: Op de Oosteroever, kende u de streek?
15: Nee, ik weet heel weinig van de zee en van Oostende. Ik ben echt van Antwerpen, ja.
1: Maar er komt verandering in.
15: Ja, daar is de laatste jaren meer en meer verandering in gekomen, dat is waar.
0: Wim Dankaert, bedankt voor het gesprek en veel succes met het Alsjeblieft Meisje.
10: Radio Noordzee, elk uur regionaal nieuws en informatie. Noordzee Regio Nieuws.
0: De vijfde editie van Peloton Parkinson heeft €36.000 ingezameld voor wetenschappelijk onderzoek. Dat gebeurde met een fietstocht van Oostende naar Brugge en Knokke en terug door 130 deelnemers. Theater aan Zee sloot dit weekend af. Er waren 100.000 bezoekers voor 500 voorstellingen. Driekwart van de voorstellingen was uitverkocht. Volgend jaar bestaat TAS 30 jaar. KV Diksmuide Oostende won met 6-0 tegen Avanti Stekene in het kader van de beker van België. De doelpunten waren van Dazen, Van den Schrik, Dumoulin, Beukels en twee keer Bronchin. KVDO gaat door naar de volgende ronde.
4: In Ichtegem start de plaatselijke Carrefour met een actie voor 18 lokale verenigingen en clubs uit Ichtegem, Eernegem, Bekegem en Koekelare. Er zal in totaal €5000 verdeeld worden. Klanten kunnen bepalen hoe de steun verdeeld wordt over de lokale verenigingen. In Westende gaan experts van de Universiteit van Antwerpen in gesprek met de buurtbewoners. Het maakt deel uit van een omgevingsbemiddelingstraject voor de ontwikkeling van de site van het Rauschenbergplein. Er zijn in de buurt verschillende ruimtelijke uitvoeringsplannen en ook protest tegen hoogbouw. De experts van de universiteit zijn aan de slag in opdracht van de gemeente Middelkerke en brengen de bezorgdheden in kaart. Meer regionieuws over een uur.
11: Iedereen luistert naar Radio Noordzee.
13: Ik ben Glenn Dangro.
16: Ik ben Willy Sibiet van de organisatie Medios en ik luister dagelijks naar Radio Noordzee.
17: Ik ben Antrie Dumaree.
18: Hallo, ja, ik zie ik hier Wendy van Wantne en ja, ik luister kijk her naar Radio Noordzee.
11: Dit is Radio Noordzee.
19: Dichtbij wat er gebeurt in de regio.
1: Christine De Vriend, u bent voorzitter van de contactgroep Oostende van de Vlaamse Parkinson League.

0: van 5:30 tot 6:30. En dat is eigenlijk echt sporten, rekening houdend met wat belangrijk is voor mensen met Parkinson.
1: Dat is iets wat jullie onlangs hebben geïntroduceerd, die Parkispor. Slaat dat aan? Bereiken jullie die mensen?
0: We zouden eigenlijk liever nog een aantal mensen meer bereiken. Maar we merken wel, de mensen die komen, die haken niet af. Die zijn zeer blij om te blijven komen.
1: Er is nu een bijzondere grote activiteit dit najaar.
0: Klopt, inderdaad. 20 september doen we een wandelevenement. Waarom hebben wij dat wandelevenement georganiseerd? Dat is nu het tweede jaar op rij dat we dat organiseren en we zijn van plan om dat eigenlijk elk jaar te blijven organiseren. We willen aan de ene kant geld inzamelen voor het wetenschappelijk onderzoek en daarnaast willen we ook dat mensen met Parkinson zelf kunnen deelnemen. Vandaar dat we gezocht hebben naar een activiteit die laagdrempelig is en wandelen lijkt ons het geschikte moment of het geschikte activiteit om die twee zaken te kunnen combineren.
1: Wat staat er dan te gebeuren op 20 september?
0: Op 20 september kun je dus gaan wandelen. We hebben 4 lussen. 1 van 3 kilometer, 1 van 6 kilometer, 1 van 12 kilometer en 1 van 18 kilometer. De 3 kilometer is rolstoel toegankelijk. Maar daarnaast, als je niet graag wandelt, ben je zeker ook meer dan welkom. Want wij bieden van alle soorten drank en eten aan. Er wordt verse soep gemaakt, belegde broodjes, pannenkoeken en drank. Wat je maar wil.
1: Waar vindt het plaats en vanaf welk uur is die activiteit?
0: Vanaf 8:00 kun je terecht in Duin en Zee. Dus alles start in Duin en Zee. Er is ook een hele grote parking, dus voor iedereen gemakkelijk bereikbaar.
2: Allen daarheen op 20 september op Duin en Zee. Bedankt voor het gesprek, Christine de Vriend van de Parkinson Liga Oostende.
3: Op 105 FM is dit Radio Noordzee.
4: Nieuws en info aan de kust.
5: Noordzee regionieuws.
2: KVDO zal de volgende match voor de beker van België in het Batimon Solarpark spelen. KVDO bereikte een overeenkomst met tegenstrever City Pirates Antwerpen om de match aan de kust te spelen. De man die verdacht wordt van de moord op een 43-jarige Oostendse vrouw blijft 2 maanden langer in de cel. Dat besliste de raadkamer. De 21-jarige Nederlander schoot in september vorig jaar de vrouw dood in de Brusselstraat. De schutter was eerder al veroordeeld in een drugszaak. Volgende zomer komt de burleske show van het Witte Paard opnieuw naar Middelkerke. Dat kondigde Mark Koeken aan. Hij is een van de eigenaars van het Witte Paard in Blankenbergen. De samenwerking met Middelkerke wordt warm gehouden, want de showtempel in Blankenbergen moet tijdelijk dicht, omdat er een nieuw gebouw komt. En dit is het nationale en internationale nieuws.
5: Dichtbij wat er gebeurt in de regio.
3: Dit is Radio Noordzee.
1: Een diervriendelijke expo in het Kursaal, schepen voor dierenwelzijn Fabrice Goffin. Een diervriendelijke expo, dat moet u blij maken.
6: Absoluut. Wanneer je de ambitie hebt om de diervriendelijkste stad van Vlaanderen te worden, en dat ga je na Brussel ook kiest voor de hoofdstad van de kust, met de diervriendelijke zoo naar hier te komen, ja, dan ben ik een blij man, hè.
1: Het is een hele moderne expo met VR-brillen en zo. Dat moet u als schepen voor technologie tevreden stellen.
6: Absoluut. Je hebt hier eigenlijk de ervaring van die vriendelijke tentoonstelling, maar dan met VR-brillen, waardoor dat je eigenlijk in een virtuele wereld kan connectie maken met dieren. Ik heb daar juist met een witte nijlpaard eigenlijk een contact gemaakt. Dat ik zeg van, allee, die zat naast mij, maakte geluiden ervan. Eigenlijk magnifiek.
1: Het is voor alle generaties.
6: Inderdaad, van jong tot gevorderde leeftijd, ik zal het zo noemen, je ervaart hier echt wel de mooiste zaken.
1: U was zelf het meest verwonderd over welk dier?
6: Een witte neushoorn. Alhoewel dat ook de connectie met de alligator, daar juist in de savanna, ook wel heel bijzonder is. Ik zou zeggen, ja, het is ongelooflijk.
2: Bedankt voor de tip, schepen Fabrice Goffin.
5: Radio Noordzee. Elk uur, meer regionaal nieuws.
7: Voor de rest hebben wij een spreidingsplan over alle stranden van Oostende. Er komt geen reservatiesysteem voor de stranden in Marrekerk, Raverszijde en Oosterhoever, maar wel voor de stranden van het Zeeheldenplein tot Termenpalace Hotel, waar alle mensen kunnen naartoe komen, maar ze moeten wel reserveren.
8: We zijn er wel van overtuigd dat we het zullen kunnen organiseren en als dat goed lukt, dan zijn we vertrokken voor ganse zomer. En dat is geen evenement, omdat dat eigenlijk gans het jaar door elke week terugkeert.
9: Distance assistance, dus de

0: gasten die dus uiteindelijk op het strand het verkeer zullen regelen. Dat is toch een kostprijs van een 60.000 euro die niet voorzien was in het meerjarenplan.
1: Regionaal nieuws hoor je hier bij Noordzee. Noordzee Regio Nieuws.
2: Skielster Lisa van Steenkisten van de Zwaantjes Rollerclub is geselecteerd voor het wereldkampioenschap. Dat wordt dit najaar gereden in Paraguay. Van Steenkisten werd dit jaar Europees kampioen. In Bredene werden in de eerste 7 maanden van dit jaar bijna 1800 parkeerretributies ten onrechte uitgeschreven voor 40 euro. Dat zegt gemeenteraadslid Christoffer Meijre. Hij ontdekte dat op de toestellen nog steeds 30 euro staat, maar dat er bonnen van 40 euro worden uitgeschreven. Vermeijre en Team Bredene eisen de terugbetaling voor de getroffen automobilisten. Het voorbije weekend werden opnieuw veel dode vissen aangetroffen in het vlotdok in de Oostendse Achterhaven. Oorzaak van de massale vissterfte is de hitte en het zuurstoftekort. De civiele bescherming haalde honderden vissen uit het water. Intussen worden deze week in het bosje beluchters geplaatst om het zuurstofgehalte op peil te houden. Morgen starten de Paulusfeesten. Een belangrijk luik is het straattheater. Coördinator daarvan is Luc Loïc en hij kon een stuk werelderfgoed strikken.
3: Waar we eigenlijk allebei naar uitkijken is onze hoofdact, onze UNESCO-act, werelderfgoed. De middeleeuwse steel, het is een soort steekspel, maar het zijn steltelopers en de bedoeling is dat ze elkaar van de stokken lopen.
4: Die komen op het einde van de feesten.
3: Ja, inderdaad, de voorlaatste dag op de zondag komen ze met een bus uit Namen. Ze zullen dus een stoet vormen naar de locatie waar ze zullen spelen, waar de strijd doorgaat. En eerst zullen ze nog even uitleggen hoe het allemaal in elkaar steekt.
2: Meer op onze Facebookpagina Radio Noordzee Nieuws.
5: Regionaal nieuws hoor je hier bij Noordzee.
1: Radio Noordzee.
5: Dichtbij wat er gebeurt in de regio.
4: De opbouw van de Paulusfeesten is volop bezig. Luc Loïc, je bent samen met Hilde verantwoordelijk voor het straattheater. Dit jaar is er ook opnieuw straattheater.
3: Ja, we zijn inderdaad al volop bezig allerlei attributen in onze loge te hangen. Omdat wij echt proberen de artiesten te verwennen. We wachten ze op als ze toekomen. Ze geven een seintje, wij maken dat ze geparkeerd staan en wij gaan weg van hen als ze om hun uit te zwaaien.
4: Hoeveel acts zijn er dit jaar op de feesten?
3: We hebben er 17 in totaal. 17 voor ons tweetjes en we hebben ze eerlijk verdeeld.
4: En wat is er speciaal dit jaar?
3: We hebben vooral waar we eigenlijk allebei naar uitkijken is onze hoofdact, onze UNESCO-act, werelderfgoed. De middeleeuwse steel, het is een soort steekspel, maar het zijn steltelopers en de bedoeling is dat ze elkaar van de stokken lopen.
4: Die komen op het einde van de feesten.
3: Ja, inderdaad, de voorlaatste dag op de zondag komen ze met een bus uit Namen. Ze zullen dus een stoet vormen naar de locatie waar ze zullen spelen, waar de strijd doorgaat. En eerst zullen ze nog even uitleggen hoe het allemaal in elkaar steekt.
4: Die acts van het straattheater, dat is meestal op vaste uren.
3: Ja, alle uren kun je vinden op www.polusfeesten.be of al de flyers aan het infokraam.
4: En jullie beginnen relatief vroeg al, om 4:30 's middags.
3: Oh, wij beginnen veel vroeger. We zijn hier eigenlijk al om 1:00 om de loge uit te kuisen, om alles klaar te zetten voor de artiesten, om hen op een juiste manier te kunnen verwelkomen.
4: We zijn hier in de loge in opbouw en jullie hebben voor die artiesten speciale opdrachten eigenlijk ook.
3: Ja, het is niet zozeer een speciaal opdracht. Zoals dat je ziet hangt er al een paar dingen in verschillende kleuren die we brengen. Dus oranje, hier hebben we de roze hoek. Maar we hebben hier ook aan de andere kant een paneel van 2 op 3. Ja, jullie kunnen dat niet zien, maar het is de bedoeling dus dat alle artiesten de waskrijtjes mogen gebruiken om het volledige geheel kleur te geven, wat ook ons thema is.
1: Iedere
6: Iedereen luistert naar Radio Noordzee.
7: Goeiedag, mijn naam is Lucas de Man.
8: Ik ben Patrick de Vit.
9: Ik ben Philippe Monseweijer.
10: Ik ben Nicole Vijvre en luister naar Radio Noordzee.
6: Noordzee Regio Nieuws.
2: De vijfde editie van Peloton Parkinson heeft €36.000 ingezameld voor wetenschappelijk onderzoek. Dat gebeurde met een fietstocht van Oostende naar Brugge en Knokke en terug door 130 deelnemers. Theater aan Zee sloot dit weekend af. Er waren 100.000 bezoekers voor 500 voorstellingen. Driekwart van de voorstellingen was uitverkocht. Volgend jaar bestaat TAS 30 jaar. KV Diksmuide Oostende won met 6-0 tegen Avanti Stekene in het kader van de beker van België. De doelpunten waren van Dazen, Van den Schrik, Dumoulin, Beukels en twee keer Bronchin. KVDO gaat door naar de volgende ronde. In Ichtegem start de plaatselijke Carrefour met een actie voor 18 lokale verenigingen en clubs uit Ichtegem, Eernegem, Bekegem en Koekelaren. Er zal in totaal €5.000 verdeeld worden. Klanten kunnen bepalen hoe de steun verdeeld wordt over de lokale verenigingen. In Westende gaan experts van de Universiteit van Antwerpen in gesprek met de buurtbewoners. Het maakt deel uit van een omgevingsbemiddelingstraject voor de ontwikkeling van de site van het Rauschenbergplein. Er zijn in de buurt verschillende ruimtelijke uitvoeringsplannen en ook protest tegen hoogbouw. De experts van de universiteit zijn aan de slag in opdracht van de gemeente Middelkerke en brengen de bezorgdheden in kaart. Meer regionieuws over een uur.
6: Radio Noordzee. Elk uur, meer regionaal nieuws.
11: We hebben er ongelooflijk naartoe gepikt ook, want dat is ook wel belangrijk in de play-offs, dat je op het einde van het verhaal de beste ploeg bent. En ik denk dat dat duidelijk was dat wij dat waren. Het scenario vandaag kun je niet schrijven. Hij is veilig gekwetst, kan niet meer spelen. Maar komt dan onder luid applaus en druk van het publiek toch nog op het veld om de ultieme driepunter te scoren. Dat is veilig een ongelooflijk scenario.
12: Het is een icoon in niet alleen Oostende, maar in Belgisch basket. En zijn ervaring op en naast het veld gaat zo hard gemist worden. En dat gaat heel moeilijk zijn om dat op te vangen.
13: Ja, dat laatste moment dat ik die laatste bal aan hem mag geven, dat hij die scoort. Dat alles wat hij van mij heeft gedaan. Ik denk als hij dat niet had gedaan, was ik niet de speler geweest die ik vandaag was. Dus ik ben hem enorm dankbaar. En dit vaarwel is meer dan terecht. Misschien zelfs nog te min voor wat hij allemaal heeft bereikt hier. En wat hij allemaal heeft gedaan voor deze club.
14: For everything what he did, it's amazing person, amazing family, brother.
15: It is special, definitely, not just because of that, it's just because it's also my last time. For sure, it's going to be a long, long rest. I have a lot of friends here and for sure from time to time, definitely, I will come.
6: Regionaal nieuws hoor je hier bij Noordzee.
5: Radio Noordzee.
6: Noordzee.
5: Elk uur meer regionaal nieuws.
4: Pascal Balen, voorzitter van de Paulusfeesten. Ja, jullie zijn nu echt van start.
16: Ja, we zijn niet echt van start gegaan. Het was een vlotte opbouw. Het weer ziet er ook goed uit. Dus we kijken dus vol vertrouwen uit naar de 53e Paulusfeesten editie.
4: Dat weer is erg belangrijk.
16: Ja, dat is voor ons erg belangrijk, want wij zijn hoofdzakelijk afhankelijk van de inkomsten van drank en eten. En het is dus wel belangrijk dat de mensen komen. En als het slecht weer is, dan durven ze wel eens thuisblijven en zo.
4: Hoeveel mensen kunnen hier op een topavond terecht?
16: Ik denk dat er toch wel een gemiddelde van 8.000, 9.000 mensen op de terreinen kunnen. Beide terreinen, het Pauluspleintje en het grotere Pier en Polplein.
4: Wat is er nieuw dit jaar? Wat verandert er?
16: Dit jaar gaan we bijvoorbeeld geen waarborg vragen voor onze herbruikbare bekers. We rekenen er natuurlijk ook op dat de toeschouwers en de bezoekers de bekers terugbrengen naar enerzijds de tonnen, naar het recycleerbare punt of naar de bars. Ja, we verwachten ook een beetje medewerking van onze toeschouwers in deze, maar we komen het tegemoet aan de toeschouwers om geen waarborg te vragen.
4: De voorbije jaren was dat sluitingsuur met nog een DJ die speelt, was wel een punt van ergernis bij sommigen. Hoe hebben jullie dat opgelost dit jaar?
16: Dit jaar hebben we geen probleem met het sluitingsuur. Alles is op voorhand duidelijk doorgesproken. Wat we wel gedaan hebben, we starten iets vroeger met de programmatie. We starten dan ook iets vroeger met de DJ-sessie in de grote tent. Het sluitingsuur zelf blijft ongeveer hetzelfde als de vorige jaren.
4: En wat is dat?
16: Dat is tijdens de week rond 1:30 en in het weekend 2:00. Ja.
4: En met sluitingsuur bedoel je het sluitingsuur van de tap? Want de muziek die stopt al vroeger, geloof ik.
16: Nee, de tap mag nog ietsje langer open blijven, maar sluitingsuur bedoel ik echt de muziek, ja. In de grote tent.
4: Jullie houden met de Paulusfeesten die financiën goed in de gaten. Dat is nodig?
16: Ja, die budgetcontrole is wel heel belangrijk. We zijn ook een gratis festival. We zijn dus hoofdzakelijk afhankelijk van de inkomsten van drank en eten. Daarom doen we ook een warme oproep naar de bezoekers om de drank te kopen op de pleinen in onze bars. Idem dito voor de eten kopen in onze eetkraampjes. Want zonder deze inkomsten kunnen we het gratis festival niet behouden.
2: De Paulusfeesten tot 17 augustus. Bedankt voor het gesprek, Pascal Balen.
6: Noordzee Regionieuws.
2: KVDO zal de volgende match voor de beker van België in het Batimon Solar Park spelen. KVDO bereikte een overeenkomst met tegenstrever City Pirates Antwerpen om de match aan de kust te spelen. De man die verdacht wordt van de moord op een 43-jarige Oostendse vrouw blijft 2 maanden langer in de cel. Dat besliste de raadkamer. De 21-jarige Nederlander schoot in september vorig jaar de vrouw dood in de Brusselstraat. De schutter was eerder al veroordeeld in een drugszaak. Volgende zomer komt de burlesque show van het Witte Paard opnieuw naar Middelkerken. Dat kondigde Mark Koeken aan. Hij is een van de eigenaars van het Witte Paard in Blankenbergen. De samenwerking met Middelkerken wordt warm gehouden, want de showtempel in Blankenbergen moet tijdelijk dicht, omdat er een nieuw gebouw komt. En dit is het nationale en internationale nieuws.
6: Radio Noordzee informeert jou over wat er gebeurt in de regio.
4: De opbouw van de Paulusfeesten is volop bezig. Volgende week gaan ze van start. Programmator Chesney Chaaks, het programma is helemaal klaar nu.
17: Ja, zeker. We hebben alles ligt vast en het wordt een topfeest.
4: Met een paar nieuwigheden, toch?
17: Ja, dit jaar hebben we beslist om geen statiegeld mee te vragen voor onze bekers. We hopen dat de mensen dat positief ontvangen. We hopen ook dat de mensen hun bekers in onze bekervreters gaan gooien en niet op de grond. Zo hebben we toch onze bekers terug.
4: En als je dan kijkt naar de programmatie, wie zijn daar de grote namen dit jaar op de feesten?
17: Ik denk dat dit jaar vooral Absent Minded, Je Broers, Kumik, Preuteleute, Funeral Dress, Paul Michiels, Tissy Arno en nog zoveel meer.
4: Ik hoorde toch heel wat bands met een lokale inslag.
17: Ja, klopt. We proberen altijd zoveel mogelijk bands met een Oostendse link of die zelfs helemaal Oostendse zijn te boeken. En zo komen we tot een zeer gevarieerd programma.
4: En de avonden van de Paulusfeesten die worden telkens afgesloten met een DJ. Hoe zit dat?
17: Ja, dat klopt. We willen dus eigenlijk wanneer de laatste noot op het hoofdpodium uitdooft, dat dan eigenlijk de DJ in de tent direct begint. Zo blijft het feestje eigenlijk constant doorgaan en hoeven de mensen niet te zoeken naar entertainment. Het is gewoon omdraaien, tent in en verder feesten.
2: Bedankt voor het gesprek, Chesney Chaaks. Paulusfeesten in Oostende vanaf dinsdag 11 augustus.
5: Dichtbij wat er gebeurt in de regio.
6: Radio Noordzee. Noordzee Regio Nieuws.
2: Skielster Lisa van Steenkisten van de Zwaantjes Rollerclub is geselecteerd voor het wereldkampioenschap. Dat wordt dit najaar gereden in Paraguay. Van Steenkisten werd dit jaar Europees kampioen. In Bredene werden in de eerste 7 maanden van dit jaar bijna 1800 parkeerretributies ten onrechte uitgeschreven voor €40. Dat zegt gemeenteraadslid Christoffer Meijre. Hij ontdekte dat op de toestellen nog steeds €30 staat, maar dat er bonnen van €40 worden uitgeschreven. Vermeijre en team Bredene eisen de terugbetaling voor de getroffen automobilisten. Het voorbije weekend werden opnieuw veel dode vissen aangetroffen in het vlotdok in de Oostendse Achterhaven. Oorzaak van de massale vissterfte is de hitte en het zuurstoftekort. De civiele bescherming haalde honderden vissen uit het water. Intussen worden deze week in het bosje beluchters geplaatst om het zuurstofgehalte op peil te houden. Morgen starten de Paulusfeesten. Een belangrijk luik is het straattheater. Coördinator daarvan is Luc Loïc en hij kon een stuk werelderfgoed strikken.
3: Waar we eigenlijk allebei naar uitkijken is onze hoofdact, onze UNESCO-act, werelderfgoed. De middeleeuwse steel, het is een soort steekspel, maar het zijn steltelopers en de bedoeling is dat ze elkaar van de stokken lopen.
4: Die komen op het einde van de feesten.
3: Ja, inderdaad, de voorlaatste dag op de zondag komen ze met een bus uit Namen. Ze zullen dus een stoet vormen naar de locatie waar ze zullen spelen, waar de strijd doorgaat. En eerst zullen ze nog even uitleggen hoe het allemaal in elkaar steekt.
2: Meer op onze Facebookpagina Radio Noordzee Nieuws.
6: Noordzee Regio Nieuws.
2: Vandaag starten de Paulusfeesten in Oostende. De 53e editie belooft een topeditie te worden, want er is de hele week mooi weer voorspeld. Voorzitter Pascal Balen doet een oproep om ter plaatse te eten en te drinken.
16: Dit jaar gaan we bijvoorbeeld geen waarborg vragen voor onze herbruikbare bekers. We rekenen natuurlijk ook op dat de toeschouwers en de bezoekers de bekers terugbrengen naar enerzijds de tonnen, naar het recycleerbare punt of naar de bars. Ja, we verwachten ook een beetje medewerking van onze toeschouwers in deze, maar we komen het tegemoet aan de toeschouwers om geen waarborg te vragen.
4: Jullie houden met de Paulusfeesten die financiën goed in de gaten. Dat is nodig?
16: Ja, die budgetcontrole is wel heel belangrijk. We zijn ook een gratis festival. We zijn dus hoofdzakelijk afhankelijk van de inkomsten van drank en eten. Daarom doen we ook een warme oproep naar de bezoekers om de drank te kopen op de pleinen in onze bars. Idem dito voor de eten kopen in onze eetkraampjes. Want zonder deze inkomsten kunnen we het gratis festival niet behouden.
2: De Oostendse politie vatte een kettingtrekker. Hij wordt verdacht van het stelen van sieraden van de hals van slachtoffers. Een politieambtenaar in Burger merkte de geseinde man op en kon versterking van een patrouille oproepen. Er leefde door de feiten wel wat ongerustheid in Oostende. Het voorbije weekend vatte de Oostendse politie 3 gauwdieven. Nadat verschillende slachtoffers verklaarden dat ze op de kustram in Oostende bestolen waren, kon een politieteam in Burger de verdachten op heterdaad betrappen. Meer op onze Facebookpagina Radio Noordzee Nieuws.
6: Iedereen luistert naar Radio Noordzee.
18: Ik ben Marcel van Tilt.
19: Ik ben Benny Proot. En telkens ik in Oostende ben, luister ik Radio Noordzee.
20: Hallo, wij zijn de Ruik en de Redder.
21: Ik ben Herman Verbrugge en zoals zovelen, op het ogenblik dat ik in Oostende toekom, zet ik mijn radio op Radio Noordzee.
6: Radio Noordzee.
5: Dichtbij wat er gebeurt in de regio.
4: Wim Dankaert, u speelt mee in de theaterwandeling Het Alsjeblieft Meisje. Opnieuw met de Dagbroeders. U werkte eerder met hen.
22: Ja, dat is waar. Het is mijn, ik denk al de 4e keer of zo dat ik met hen werk. Ik werk ook in Antwerpen regelmatig met amateurs en zo. Ik vind de mix tussen professionele en amateurs vind ik heel fijn. Ik heb ook lang lesgegeven aan het conservatorium. Ik vind het heel fijn om met mensen te werken. En dat is blijkbaar ook opgevallen tijdens de vorige theaterwandelingen. Omdat ik de zaken nogal kan sturen. Daar viel Katlijn op en u heeft Katlijn gevraagd of ik 2 van de, hoeveel zijn het er, 6 scènes wil regisseren. En ik speel ook in 1 van de 2.
4: En wat speelt u?
22: Wij, in de eerste scène speel ik een ouder koppel bij wie Julie op bezoek komt. Niet op bezoek komt, ze komt eigenlijk terug thuis. Ze is getrouwd met de zoon. En Julie is een Vlaams meisje dat in de Eerste Wereldoorlog haar lichaam heeft moeten verkopen. Die zoon is daar achtergekomen en die is daar bijzonder boos over. De ouders, ik ben de vader van de zoon. De ouders die houden zeer veel van het meisje en dat zorgt dus voor een flinke confrontatie in de eerste scène.
4: Dat thema, het alsjeblieft meisje, is iets wat heel leefde aan de kust. Kende u die problematiek of was het door het boek dat u het hebt ontdekt?
22: Dat is helemaal door het boek van Kathleen. Kathleen schrijft heel vaak over de oorlog. Eerste oorlog, Tweede Wereldoorlog. En eigenlijk weet ik daar zelf niet wel over de oorlog en over de politiek. Maar de problematiek van de mensen zelf is heel boeiend. En daar weet Kathleen zich echt wel in te verdiepen.
4: Hoe is het om die mensen te coachen?
22: Fijn. In deze eerste scène werk ik met een drietal mensen die eigenlijk heel goed spelen. Ja, echt. De tweede scène trouwens ook, hoor. Maar in de tweede scène speel ik niet zelf. En dat is toch een groot verschil. Het coachen plus spelen. Ik moet observator zijn en ook speler. Het is niet makkelijk.
4: Op de Oosteroever, kende u de streek?
22: Nee, ik weet heel weinig van de zeeën van Oostende. Ik ben echt van Antwerpen, ja.
4: Maar er komt verandering in.
22: Ja, daar is de laatste jaren meer en meer verandering in gekomen, dat is waar.
2: Okay. Wim Dankaert, bedankt voor het gesprek en veel succes met het Alsjeblieft Meisje.
6: Nieuws en info aan de kust.
5: Radio Noordzee. Radio
6: Noordzee. Noordzee regionieuws.
2: Toerisme Oostende maakte het najaarsprogramma bekend. Er zal in de badstad gedurende 2 weken aandacht zijn voor Halloween. Die traditie keert terug. In het Fort Napoleon komt er een nieuwe expo rond de Spiekpietjes en ook het lichtspektakel Lichtgolf keert dit najaar terug. Eerder lagen al het Garnaalkrokettenfestival, Winter in Oostende en het eindejaarsvuurwerk vast. Het slachtoffer van een incident met een sierkaars in Bredene is niet meer in levensgevaar. Er vielen 4 gewonden in de Aalscholverstraat toen men een sierkaars wilde aansteken met ethanol. En dit is het nationale en internationale nieuws.
6: Dit is Radio Noordzee.
5: Dichtbij wat er gebeurt in de regio.
4: Christine De Vriend, u bent voorzitter van de contactgroep Oostende van de Vlaamse Parkinsonliga. Wie zijn jullie? Wat doen jullie?
0: Onze belangrijkste doelstelling is mensen met Parkinson samenbrengen en eigenlijk samen activiteiten doen.
4: Welke activiteiten organiseren jullie in de loop van het jaar?
0: We hebben eigenlijk 2 groepen. We hebben aan de ene kant onze maandelijkse activiteiten. Die doorgaan de maandag namiddag, de 4e maandag namiddag van de maand. En de woensdag namiddag 1 keer in de maand. De maandag namiddag is een beetje van alles. En de woensdag namiddag is vooral bewegen. Want bewegen is zeer belangrijk voor mensen met Parkinson. Daarnaast hebben we de wekelijkse activiteit, dat is de Parkinspoor. Die gaat door in de schapperij van 5:30 tot 6:30. En dat is eigenlijk echt sporten, rekening houdend met wat belangrijk is voor mensen met Parkinson.
4: Dat is iets wat jullie onlangs hebben geïntroduceerd, die Parkinspoor. Slaat dat aan? Bereiken jullie die mensen?
0: We zouden eigenlijk liever nog een aantal mensen meer bereiken. Maar we merken wel, de mensen die komen, die haken niet af. Die zijn zeer blij om te blijven komen.
4: Er is nu een bijzondere grote activiteit dit najaar.
0: Klopt, inderdaad. 20 september doen we een wandelevenement. Waarom hebben wij dat wandelevenement georganiseerd? Dat is nu het 2e jaar op rij dat we dat organiseren en we zijn van plan om dat eigenlijk elk jaar te blijven organiseren. We willen aan de ene kant geld inzamelen voor het wetenschappelijk onderzoek en daarnaast willen we ook dat mensen met Parkinson zelf kunnen deelnemen. Vandaar dat we gezocht hebben naar een activiteit die laagdrempelig is en wandelen lijkt ons het geschikte moment of het geschikte activiteit om die 2 zaken te kunnen combineren.
4: Wat staat er dan te gebeuren op 20 september?
0: Op 20 september kun je dus gaan wandelen. We hebben 4 lussen. 1 van 3 kilometer, 1 van 6 kilometer, 1 van 12 kilometer en 1 van 18 kilometer. De 3 kilometer is rolstoel toegankelijk. Maar daarnaast, als je niet graag wandelt, ben je zeker ook meer dan welkom. Want wij bieden van alle soorten drank en eten aan. Er wordt verse soep gemaakt, belegde broodjes, pannenkoeken en drank, wat je maar wil.
4: Waar vindt het plaats en vanaf welk uur is die activiteit?
0: Vanaf 8:00 kun je terecht in Duin en Zee. Dus alles start in Duin en Zee. Er is ook een hele grote parking, dus voor iedereen gemakkelijk bereikbaar.
2: Allen daarheen op 20 september op Duin en Zee. Bedankt voor het gesprek, Christine de Vriend van de Parkinson Liga Oostende.
6: Radio Noordzee. Elk uur, meer regionaal nieuws.
1: Dat is Rick Verheijen, die voor de komische noot gaat zorgen. En Katja Ritsen. We hebben gekozen voor twee ambassadeurs van de stad Oostende. Dat was in feite de bedoeling, omdat het toch over Oostende gaat.
7: Oostende Awards zijn beloningen, prijzen, die uitgekeerd worden aan personen of bedrijven die in Oostende in het afgelopen jaar iets fenomenaals gedaan hebben. Die iets Oostende bijgebracht hebben.
8: We zijn een stad en we hebben heel veel daken op appartementsgebouwen. De volgende stap is dat wij projecten opzetten met de stad samen, waarbij mensen kunnen investeren in hernieuwbare energie, bijvoorbeeld op daken van appartementen.
6: Regionaal nieuws hoor je hier bij Noordzee. Noordzee Regio Nieuws.
2: De zonsverduistering van morgenavond zorgt voor extra drukte in de sterrenwacht Astropolis in Oostende. Ze verkopen er de laatste eclipsbrilletjes en zullen morgenavond met een 250-tal gasten de gedeeltelijke zonsverduistering bekijken. Die vindt plaats vanaf 7:15 en is het best waar te nemen op de Zeedijk. Er is voortaan een nieuwe brochure om het Oudenburgse erfgoed te ontdekken. Stappen langs erfgoed is een wandeling van 2 kilometer in het centrum van de Arnoldestad. In Silt in Middelkerke ging de zomerrevue Back to Baccarat in première. Het gaat om de 4e revue van Het Witte Paard deze zomer. De show blikt terug op de rijke geschiedenis van Middelkerke als gaststad voor de Baccarabeker. Rotary Nieuwpoort schonk €3000 aan de stad. Het geld zal gebruikt worden voor 12 babystartpakketten die zullen uitgedeeld worden aan de gezinnen die daar het meeste nood aan hebben. In Oudenburg opende een expo rond dementie. In 14 foto's worden de mensen achter dementie getoond. Het gaat om een initiatief van het expertisecentrum Dementie in samenwerking met lokaal dienstencentrum Biesenbilk. Vanavond starten de 53ste Paulusfeesten. De organisatoren vragen om ter plaatse te consumeren en geen eten en drank mee te brengen. Meer regionieuws over een uur.
6: Dichtbij wat er gebeurt in de regio.
5: Dit is Radio Noordzee.
1: Een diervriendelijke expo in het Cursaal. Schepen voor dierenwelzijn Fabrice Goffin. Een diervriendelijke expo, dat moet u blij maken.
23: Absoluut. Wanneer je de ambitie hebt om de diervriendelijkste stad van Vlaanderen te worden. En dat ga je na Brussel ook kiest voor de hoofdstad van de kust. Met een diervriendelijke zoo naar hier te komen. Ja, dan ben ik een blij man, hè.
1: Het is een hele moderne expo met VR-brillen en zo. Dat moet u als schepen voor technologie tevreden stellen.
23: Absoluut. Je hebt hier eigenlijk de ervaring van die vriendelijke tentoonstelling, maar dan met VR-brillen, waardoor dat je eigenlijk in een virtuele wereld kan connectie maken met dieren. Ik heb daar juist met een witte nijlpaard eigenlijk een contact gemaakt. Dat ik zeg van, allee, die zat naast mij, maakte geluiden ervan. Eigenlijk magnifiek.
1: Het is voor alle generaties.
23: Inderdaad, van jong tot gevorderde leeftijd, ik zal het zo noemen, je ervaart hier echt wel de mooiste zaken.
1: U was zelf het meest verwonderd over welk dier?
23: Een witte neushoorn. Alhoewel dat ook de connectie met de alligator, daar juist in de savanna, ook wel heel bijzonder is. Ik zou zeggen, het is ongelooflijk.
2: Bedankt voor de tip, schepen Fabrice Goffin.
6: Iedereen luistert naar Radio Noordzee.
24: Hallo, ik ben Willy Sommers.
25: Ik ben Romina van Oren.
26: Ik ben Annick Harsbeke, ik kom van Oudenburg.
27: Yo, exie kleine Sanders en ik luister naar Radio Noordzee.
6: Noordzee Regio Nieuws.
2: Vandaag starten de Paulusfeesten in Oostende. De 53ste editie belooft een topeditie te worden, want er is de hele week mooi weer voorspeld. Voorzitter Pascal Balen doet een oproep om ter plaatse te eten en te drinken.
16: Dit jaar gaan we bijvoorbeeld geen waarborg vragen voor onze herbruikbare bekers. We rekenen natuurlijk ook op dat de toeschouwers en de bezoekers de bekers terugbrengen naar enerzijds de tonnen, naar het recycleerbare punt of naar de bars. Ja, we verwachten ook een beetje medewerking van onze toeschouwers in deze, maar we komen het tegemoet aan de toeschouwers om geen waarborg te vragen.
1: De
4: Jullie houden met de Paulusfeesten die financiën goed in de gaten. Dat is nodig?
16: Ja, die budgetcontrole is wel heel belangrijk. We zijn ook een gratis festival. We zijn dus hoofdzakelijk afhankelijk van de inkomsten van drank en eten. Daarom doen we ook een warme oproep naar de bezoekers om de drank te kopen op de pleinen in onze bars. Idem dito voor de eten kopen in onze eetkraampjes. Want zonder deze inkomsten kunnen we het gratis festival niet behouden.
2: De Oostendse politie vatte een kettingtrekker. Hij wordt verdacht van het stelen van sieraden van de hals van slachtoffers. Een politieambtenaar in Burger merkte de geseinde man op en kon versterking van een patrouille oproepen. Er leefde door de feiten wel wat ongerustheid in Oostende. Het voorbije weekend vatte de Oostendse politie 3 gauwdieven. Nadat verschillende slachtoffers verklaarden dat ze op de kustram in Oostende bestolen waren, kon een politieteam in Burger de verdachten op heterdaad betrappen. Meer op onze Facebookpagina Radio Noordzee Nieuws.
6: Radio Noordzee. Elk uur, meer regionaal nieuws.
9: Dat is gebeurd op het Pauluspleintje tijdens de Paulusfeesten. En ik was daar als fotograaf en mijn materiaal is daar verdwenen.
10: Ja, dat is wel echt de bedoeling. We gaan sowieso onze hitstouren, dus de beide wandeling, heel het jaar door aanbieden voor scholen. Dus zij kunnen een heel het jaar door inschrijven hiervoor.
11: Ja, waar de Rosita woont, de appartementsblok, is de nieuwe stad in Oostende. En dit is een soort brutalistische architectuur, maar van een ongelooflijke schoonheid, cinematografisch ook. Dus het is fijn om ook dat even te tonen in de film.
6: Regionaal nieuws hoor je hier bij Noordzee.
5: Regionaal nieuws hoor je hier bij Noordzee.
6: Radio Noordzee.
5: Dichtbij wat er gebeurt in de regio.
4: De opbouw van de Paulusfeesten is volop bezig. Luc, Loïc, je bent samen met Hilde verantwoordelijk voor het straattheater. Dit jaar is er ook opnieuw straattheater.
3: Ja, we zijn inderdaad al volop bezig allerlei attributen in onze loge te hangen. Omdat wij echt proberen de artiesten te verwennen. We wachten ze op als ze toekomen. Ze geven een seintje, wij maken dat ze geparkeerd staan en wij gaan weg van hen als ze om hun uit te zwaaien.
4: Hoeveel acts zijn er dit jaar op de feesten?
3: We hebben er 17 in totaal. 17 voor ons tweetjes en we hebben ze eerlijk verdeeld.
4: En wat is er speciaal dit jaar?
3: We hebben vooral, waar we eigenlijk allebei naar uitkijken, is onze hoofdact, onze UNESCO-act, Werelderfgoed. Het middeleeuwse steel, het is een soort steekspel, maar het zijn steltlopers en de bedoeling is dat ze elkaar van de stokken lopen.
4: Die komen op het einde van de feesten.
3: Ja, inderdaad, de voorlaatste dag op de zondag komen ze met een bus uit Namen. Ze zullen dus een stoet vormen naar de locatie waar ze zullen spelen, waar de strijd doorgaat. En eerst zullen ze nog even uitleggen hoe het allemaal in elkaar steekt.
4: Die acts van het straattheater, dat is meestal op vaste uren.
3: Ja, alle uren kun je vinden op www.paulusfeesten.be of al de flyers aan het infokraam.
4: En jullie beginnen relatief vroeg al, om 4:30 's middags.
3: Oh, wij beginnen veel vroeger. We zijn hier eigenlijk al om 1:00 om de loge uit te kuisen, om alles klaar te zetten voor de artiesten, om hen op een de juiste manier te kunnen verwelkomen.
4: We zijn hier in de loge in opbouw en jullie hebben voor die artiesten speciale opdrachten eigenlijk ook.
3: Ja, het is niet zozeer een speciaal opdracht. Zoals dat je ziet hangt er al een paar dingen in verschillende kleuren die we brengen. Dus oranje. Hier hebben we de roze hoek. Maar we hebben hier ook aan de andere kant een paneel van 2x3. Ja, jullie kunnen dat niet zien, maar het is de bedoeling dus dat alle artiesten de waskrijtjes mogen gebruiken om het volledige geheel kleur te geven, wat ook ons thema is.
5: Dichtbij wat er gebeurt in de regio.
6: Radio Noordzee. Noordzee regionieuws.
2: Toerisme Oostende maakte het najaarsprogramma bekend. Er zal in de badstad gedurende 2 weken aandacht zijn voor Halloween. Die traditie keert terug. In het Fort Napoleon komt er een nieuwe expo rond de Spiekpietjes en ook het lichtspektakel Lichtgolf keert dit najaar terug. Eerder lagen al het Garnaalkrokettenfestival, Winter in Oostende en het eindejaarsvuurwerk vast. Het slachtoffer van een incident met een sierkaars in Bredene is niet meer in levensgevaar. Er vielen 4 gewonden in de Aaltscholverstraat toen men een sierkaars wilde aansteken met ethanol. En dit is het nationale en internationale nieuws.
6: Iedereen luistert naar Radio Noordzee.
12: Goeiedag, mijn naam is Lucas de Man.
13: Ik ben Patrick de Vit.
14: Ik ben Philippe Monseweijer.
15: Ik ben Nicole Vijvre en luister naar Radio Noordzee.
5: Radio Noordzee.
6: Noordzee.
5: Elk uur meer regionaal nieuws.
4: Pascal Balen, voorzitter van de Paulusfeesten. Ja, jullie zijn nu echt van start.
16: Ja, we zijn niet echt van start gegaan. Het was een vlotte opbouw. Het weer ziet er ook goed uit. Dus we kijken dus vol vertrouwen uit naar de 53e Paulusfeesten editie.
4: Dat weer is erg belangrijk.
16: Ja, dat is voor ons erg belangrijk, want wij zijn hoofdzakelijk afhankelijk van de inkomsten van drank en eten. En het is dus wel belangrijk dat de mensen komen. En als het slecht weer is, dan durven ze wel eens thuisblijven en zo.
4: Hoeveel mensen kunnen hier op een topavond terecht?
16: Ik denk dat er toch wel een gemiddeld van 8.000, 9.000 mensen op de terreinen kunnen. Beide terreinen, het Paulusplein en het grotere Pier- en Polplein.
4: Wat is er nieuw dit jaar? Wat verandert er?
16: Dit jaar gaan we bijvoorbeeld geen waarborg vragen voor onze herbruikbare bekers. We rekenen er natuurlijk ook op dat de toeschouwers en de bezoekers de bekers terugbrengen naar enerzijds de tonnen, naar het recycleerbare punt of naar de bars. Ja, we verwachten ook een beetje medewerking van onze toeschouwers in deze, maar we komen het tegemoet aan de toeschouwers om geen waarborg te vragen.
4: De voorbije jaren was dat sluitingsuur met nog een DJ die speelt, was wel een punt van ergernis bij sommigen. Hoe hebben jullie dat opgelost dit jaar?
16: Dit jaar hebben we geen probleem met het sluitingsuur. Alles is op voorhand duidelijk doorgesproken. Wat we wel gedaan hebben, we starten iets vroeger met de programmatie. We starten dan ook iets vroeger met de DJ-sessie in de grote tent. Het sluitingsuur zelf blijft ongeveer hetzelfde als de vorige jaren.
4: En wat is dat?
16: Dat is tijdens de week rond 1:30 en in het weekend 2:00. Ja.
4: En met sluitingsuur bedoel je het sluitingsuur van de tap? Want de muziek die stopt al vroeger, geloof ik.
16: Nee, de tap mag nog ietsje langer open blijven, maar sluitingsuur bedoel ik echt de muziek, ja. In de grote tent.
4: Jullie houden met de Paulusfeesten die financiën goed in de gaten. Dat is nodig?
16: Ja, die budgetcontrole is wel heel belangrijk. We zijn ook een gratis festival. We zijn dus hoofdzakelijk afhankelijk van de inkomsten van drank en eten. Daarom doen we ook een warme oproep naar de bezoekers om de drank te kopen op de pleinen in onze bars. Idem dito voor de eten kopen in onze eetkraampjes. Want zonder deze inkomsten kunnen we het gratis festival niet behouden.
2: De Paulusfeesten tot 17 augustus. Bedankt voor het gesprek, Pascal Balen.
6: Nieuws en info. Nieuws en info aan de kust. Radio Noordzee. Noordzee regionieuws.
2: De zonsverduistering van morgenavond zorgt voor extra drukte in de sterrenwacht Astropolis in Oostende. Ze verkopen er de laatste eclipsbrilletjes en zullen morgenavond met een 250-tal gasten de gedeeltelijke zonsverduistering bekijken. Die vindt plaats vanaf 7:15 en is het best waar te nemen op de Zeedijk. Er is voortaan een nieuwe brochure om het Oudenburgse erfgoed te ontdekken. Stappen langs erfgoed is een wandeling van 2 kilometer in het centrum van de Arnoldestad. In Silt in Middelkerke ging de zomerrevue Back to Baccarat in première. Het gaat om de 4e revue van Het Witte Paard deze zomer. De show blikt terug op de rijke geschiedenis van Middelkerke als gaststad voor de Baccarat-beker. Rotary Nieuwpoort schonk €3.000 aan de stad. Het geld zal gebruikt worden voor 12 baby-startpakketten die zullen uitgedeeld worden aan de gezinnen die daar het meeste nood aan hebben. In Oudenburg opende een expo rond dementie. In 14 foto's worden de mensen achter dementie getoond. Het gaat om een initiatief van het expertisecentrum Dementie in samenwerking met lokaal dienstencentrum Biesenbilk. Vanavond starten de 53ste Paulusfeesten. De organisatoren vragen om ter plaatse te consumeren en geen eten en drank mee te brengen. Meer regionieuws over een uur.
0: Radio Noordzee. Elk uur, meer regionaal nieuws.
17: We hebben allemaal kunstenaars gezocht die daar een link mee hebben. Met Carnaval of Life of met James Ensor. Ik zie het wel goed komen eigenlijk, ja.
18: Ja, heel vaak als we er even tussenuit willen, dan komen wij in Oostende wat uitwaaien. Enorm fijn om hier nu een werk te mogen hebben dat ook publiek toegankelijk is.
19: We willen een klein verhaal klaarmaken voor de toekomst. En als we die toekomst willen instappen, dan is het vandaag tijd voor jonge gasten om het stuur over te nemen.
20: We hebben toen eigenlijk vastgesteld dat er in Oostende heel wat parken, pleinen en plekken zijn waar mensen samenkomen, ontmoetingsplaatsen. En die zijn eigenlijk wel aan een update toe.
0: Regionaal nieuws hoor je hier bij Noordzee. Radio Noordzee, kalender.
2: Op zaterdag 15 augustus kan je in Oudenburg naar de grootste rommelmarkt in de regio. Je kan snuisteren in alle straten van het centrum tot 5 uur. De Zwaantjes Rollerclub organiseert van 13 tot 16 augustus voor de 58ste keer de Grand Prix van Vlaanderen. Jonge en volwassen skielers, waaronder enkele steengoede lokale talenten, geven het beste van zichzelf op de skielerpiste en op de baan. Alles is gratis mee te maken aan de Egelaan in Zandvoorde. In de Haan kan je op zondag 16 augustus naar de Oude Klepperparade. Een parade van motorfietsen en driewielers, gebouwd voor 1920. De jaarlijkse rommelmarkt van de Melody Makers vindt plaats op zondag 16 augustus aan het Maritiem Instituut Mercator. Kom snuisteren tussen de vele koopjes, ontdek verborgen schatten en geniet van de gezellige sfeer. Het Country Festival strijkt neer in Middelkerke van vrijdag 21 tot zondag 23 augustus. Dit gratis evenement brengt live country muziek, foodtrucks en een Amerikaanse westernsfeer. Tips van onze Noordzeeredders hoor je op weekdagen om 14:15 bij Radio Noordzee.
0: Radio Noordzee informeert jou over wat er gebeurt in de regio.
4: De opbouw van de Paulusfeesten is volop bezig. Volgende week gaan ze van start. Programmator Chesney Chaaks, het programma is helemaal klaar nu.
21: Ja, zeker. We hebben alles ligt vast en het wordt een topfeest.
4: Met een paar nieuwigheden, toch?
21: Ja, dit jaar hebben we beslist om geen statiegeld meer te vragen voor onze bekers. We hopen dat de mensen dat positief ontvangen. We hopen ook dat de mensen hun bekers in onze bekervreters gaan gooien en niet op de grond. Zo hebben we toch onze bekers terug.
4: En als je dan kijkt naar de programmatie, wie zijn daar de grote namen dit jaar op de feesten?
21: Ik denk dat dit jaar vooral Absent Minded, Je Broers, Kumik, Preuteleute, Funeral Dress, Paul Michiels, T.C. Arno en nog zoveel meer.
4: Ik hoorde toch heel wat bands met een lokale inslag.
21: Ja, klopt. We proberen altijd zoveel mogelijk bands met een Oostendse link of die zelfs helemaal Oostendse zijn te boeken. En zo komen we tot een zeer gevarieerd programma.
4: En de avonden van de Paulusfeesten die worden telkens afgesloten met een DJ. Hoe zit dat?
21: Ja, dat klopt. We willen dus eigenlijk wanneer de laatste noot op het hoofdpodium uitdooft, dat dan eigenlijk de DJ in de tent direct begint. Zo blijft het feestje eigenlijk constant doorgaan en hoeven de mensen niet te zoeken naar entertainment. Het is gewoon omdraaien, tent in en verder feesten.
2: Bedankt voor het gesprek, Chesney Chaaks. Paulusfeesten in Oostende vanaf dinsdag 11 augustus.
0: Nieuws en info aan de kust.
22: Dit is Radio Noordzee.
0: Noordzee regionieuws.
2: Vandaag starten de Paulusfeesten in Oostende. De 53ste editie belooft een topeditie te worden, want er is de hele week mooi weer voorspeld. Voorzitter Pascal Balen doet een oproep om ter plaatse te eten en te drinken.
16: Dit jaar gaan we bijvoorbeeld geen waarborg vragen voor onze herbruikbare bekers. We rekenen natuurlijk ook op dat de toeschouwers en de bezoekers de bekers terugbrengen naar enerzijds de tonnen, naar het recycleerbare punt of naar de bars. Ja, we verwachten ook een beetje medewerking van onze toeschouwers in deze, maar we komen het tegemoet aan de toeschouwers om geen waarborg te vragen.
4: Jullie houden met de Paulusfeesten die financiën goed in de gaten. Dat is nodig?
16: Ja, die budgetcontrole is wel heel belangrijk. Wij zijn ook een gratis festival. We zijn dus hoofdzakelijk afhankelijk van de inkomsten van drank en eten. Daarom doen we ook een warme oproep naar de bezoekers om de drank te kopen op de pleinen in onze bars. Idem dito voor de eten kopen in onze eetkraampjes. Want zonder deze inkomsten kunnen we het gratis festival niet behouden.
2: De Oostendse politie vatte een kettingtrekker. Hij wordt verdacht van het stelen van sieraden van de hals van slachtoffers. Een politieambtenaar in Burger merkte de geseinde man op en kon versterking van een patrouille oproepen. Er leefde door de feiten wel wat ongerustheid in Oostende. Het voorbije weekend vatte de Oostendse politie 3 gauwdieven. Nadat verschillende slachtoffers verklaarden dat ze op de kusttram in Oostende bestolen waren, kon een politieteam in Burger de verdachten op heterdaad betrappen. Meer op onze Facebookpagina Radio Noordzee Nieuws.
1: Iedereen luistert naar Radio Noordzee.
7: Wel, ik ben cultureel geboren en getogen in Oostende.
8: Ik ben Willy Boschem en voor mij, ik hou ervan van de Noordzee. Voor mij is dat mijn leven geworden. Ik zou zonder de Oostendse lucht of het zeetje niet meer kunnen leven.
23: Ik ben Danny van Loo en ik hou van de Noordzee en uiteraard ook van Radio Noordzee.
22: Dit is Radio Noordzee.
1: Radio Noordzee.
22: Dichtbij wat er gebeurt in de regio.
4: KV Diksmuiden-Oostende staat voor de start van het nieuwe seizoen. Bram Kersenbelk, hoe gaat het met KVDO? Waar komen jullie uit?
24: Jammer genoeg komen wij nog uit in tweede amateurklasse, want vorig jaar, vorig seizoen net de promotie gemist in de eindronde. Een mooie tweede plaats behaald wel. Maar de ambities dit seizoen zijn wel klaar. Wij willen zeker promoveren. We hebben er ook de nodige versterkingen voor gehaald. Dus de bedoeling is om zeker ons duchtig woordje mee te strijden voor de titel.
4: Wie zijn die versterkingen? Wie zijn die aanwinsten voor KVDO?
24: Met Niels Pierre en Nagy Maartens hebben we eigenlijk twee spelers teruggehaald die de volledige jeugdopleiding bij KV Oostende hebben doorlopen. Zij komen van Knokke, dat een reeks hoger speelt dan ons. Dus dat zijn zeker twee transfers die het verschil moeten kunnen maken. Met Didju hebben we van Lebbeke een van de beste spitsen uit de reeks gehaald. Vorig jaar heel veel goals en assists. Met Robbe de Kosteren hebben we een ex-prof van Cercle Brugge binnengehaald, die vorig jaar bij Roeselare zat. Dat zijn slechts 4 van de 9 transfers. Maar ik denk dat elke speler een absolute meerwaarde zal moeten zijn.
4: De ambities zijn hoog om dan dit jaar toch die promotie af te dwingen.
24: Ja, dat is wel de bedoeling. Hè. Ik denk ook met onze supporters aantallen, met de accommodatie, met de transfers die gedaan worden, kun je jezelf ook niet verschuilen. En moeten we zeggen dat we durven voor de titel gaan. Maar de eerlijkheid gebiedt wel om te zeggen dat het een hele zware reeks zal worden. Zwaarder dan vorig jaar nog, denk ik. Met een Eendracht Aalst-leden. Eendracht Aalst dat ook een zekere historie heeft en terug wil opklimmen. Ninove die is gezakt, die meteen weer wil promoveren. Dus ja, het zal zeker geen sinecure zijn.
2: Bedankt voor het gesprek, Bram Kersenbelk van KVDO. En veel succes.

0: Noordzee Regio Nieuws.
1: Toerisme Oostende maakt het najaarsprogramma bekend. Er zal in de badstad gedurende 2 weken aandacht zijn voor Halloween. Die traditie keert terug. In het Fort Napoleon komt er een nieuwe expo rond de Spiekpietjes en ook het lichtspektakel Lichtgolf keert dit najaar terug. Eerder lagen al het Garnaalkrokettenfestival, Winter in Oostende en het eindejaarsvuurwerk vast. Het slachtoffer van een incident met een sierkaars in Bredene is niet meer in levensgevaar. Er vielen 4 gewonden in de Aaltscholverstraat toen men een sierkaars wilde aansteken met ethanol. En dit is het nationale en internationale nieuws.
0: Radio Noordzee.
2: Dichtbij wat er gebeurt in de regio.
3: Wim Dankaert, u speelt mee in de theaterwandeling Het Alsjeblieft Meisje. Opnieuw met de Dagbroeders, u werkte eerder met hen.
4: Ja, dat is waar. Het is mijn, ik denk al de 4e keer of zo dat ik met hem werk. Ik werk ook in Antwerpen regelmatig met amateurs en zo. Ik vind de mix tussen professionele en amateurs vind ik heel fijn. Ik heb ook lang lesgegeven aan het conservatorium. Ik vind het heel fijn om met mensen te werken. En dat is blijkbaar ook opgevallen tijdens de vorige theaterwandelingen, omdat ik de zaken nogal kan sturen. Dan viel Katlijn op en u heeft Katlijn gevraagd of ik 2 van de, hoeveel zijn het er, 6 scènes wil regisseren. En ik speel ook in 1 van de 2.
3: En wat speelt u?
4: Wij, in de eerste scène speel ik een ouder koppel bij wie Julie op bezoek komt. Niet op bezoek komt, ze komt eigenlijk terug thuis. Ze is getrouwd met de zoon. En Julie is een Vlaams meisje dat in de Eerste Wereldoorlog haar lichaam heeft moeten verkopen. Die zoon is daar achtergekomen en die is daar bijzonder boos over. De ouders, ik ben de vader van de zoon. De ouders die houden zeer veel van het meisje en dat zorgt dus voor een flinke confrontatie in de eerste scène.
3: Dat thema, het Alsjeblieft Meisje, is iets wat heel leefde aan de kust. Kende u die problematiek of was het door het boek dat u het hebt ontdekt?
4: Dat is helemaal door het boek van Katlijn. Katlijn schrijft heel vaak over de oorlog. Eerste oorlog, Tweede Wereldoorlog. En eigenlijk weet ik daar zelf niet wel over de oorlog en over de politiek. Maar de problematiek van de mensen zelf is heel boeiend. En daar weet Katlijn zich echt wel in te verdiepen.
3: Hoe is het om die mensen te coachen?
4: Fijn. In deze eerste scène werk ik met een drietal mensen die eigenlijk heel goed spelen. Ja, echt. De tweede scène trouwens ook hoor, maar in de tweede scène speel ik niet zelf. En dat is toch een groot verschil. Het coachen plus spelen. Ik moet observator zijn en ook speler. Het is niet makkelijk.
3: Op de Oosteroever, kende u de streek?
4: Nee, ik weet heel weinig van de zee en van Oostende. Ik ben echt van Antwerpen, ja.
3: Maar er komt verandering in.
4: Ja, daar is de laatste jaren meer en meer verandering in gekomen, dat is waar.
1: Okay. Wim Dankaert, bedankt voor het gesprek en veel succes met het Alsjeblieft Meisje.
0: Radio Noordzee. Elk uur, meer regionaal nieuws.
5: Ze opereren op het strand en ze kijken waar er problemen zijn of waar problemen kunnen vermeden worden. We concentreren ons, we focussen ons eerst op het stuk nieuw strand hier. Dat is ook de plaats waar heel veel mensen komen en waar zich ook de meeste problemen voortdoen op het vlak van reiniging.
6: En we gaan die hoekjes opzetten in onze zorgcentra en bibliotheken om de mensen de kans te geven om herinneringen op te halen en eigenlijk als aanleiding om een gesprek op te starten over kamperen aan de kust.
7: We zijn een surfschool, dus we werken zeker technisch. We zeggen dat we de leerlingen niet alleen amusement en spel mee bijbrengen, maar ook technische aspecten van surfen.
8: En de blonde Betsy en de Betsy Brunette zijn beiden erkend als West-Vlaams streekproduct. Dus onze fonds groeien ook altijd maar, dus het gaat eigenlijk vrij goed.
0: Regionaal nieuws hoor je hier bij Noordzee. Noordzee Regio Nieuws.
1: De zonsverduistering van morgenavond zorgt voor extra drukte in de sterrenwacht Astropolis in Oostende. Ze verkopen er de laatste eclipsbrilletjes en zullen morgenavond met een 250-tal gasten de gedeeltelijke zonsverduistering bekijken. Die vindt plaats vanaf 7:15 en is het best waar te nemen op de Zeedijk. Er is voortaan een nieuwe brochure om het Oudenburgse erfgoed te ontdekken. Stappen langs erfgoed is een wandeling van 2 kilometer in het centrum van de Arnoldestad. In Silt in Middelkerken ging de zomerrevue Back to Baccarat in première. Het gaat om de vierde revue van Het Witte Paard deze zomer. De show blikt terug op de rijke geschiedenis van Middelkerken als gaststad voor de Baccarabeker. Rotary Nieuwpoort schonk €3000 aan de stad. Het geld zal gebruikt worden voor 12 babystartpakketten die zullen uitgedeeld worden aan de gezinnen die daar het meeste nood aan hebben. In Oudenburg opende een expo rond dementie. In 14 foto's worden de mensen achter dementie getoond. Het gaat om een initiatief van het expertisecentrum Dementie in samenwerking met lokaal dienstencentrum Biezenbilk. Vanavond starten de 53ste Paulusfeesten. De organisatoren vragen om ter plaatse te consumeren en geen eten en drank mee te brengen. Meer regionieuws over een uur.
0: Dit is Radio Noordzee.
2: Dichtbij wat er gebeurt in de regio.
3: Christine De Vriend, u bent voorzitter van de contactgroep Oostende van de Vlaamse Parkinsonliga. Wie zijn jullie? Wat doen jullie?
9: Onze belangrijkste doelstelling is mensen met Parkinson samenbrengen en eigenlijk samen activiteiten doen.
3: Welke activiteiten organiseren jullie in de loop van het jaar?
9: We hebben eigenlijk twee groepen. We hebben aan de ene kant onze maandelijkse activiteiten. Die doorgaan de maandag namiddag, de vierde maandag namiddag van de maand. En de woensdag namiddag, ene keer in de maand. De maandag namiddag is een beetje van alles. En de woensdag namiddag is vooral bewegen. Want bewegen is zeer belangrijk voor mensen met Parkinson. Daarnaast hebben we de wekelijkse activiteit, dat is de Parkispoor. Die gaat door in de schapperij van 5:30 tot 6:30. En dat is eigenlijk echt sporten, rekening houdend met wat belangrijk is voor mensen met Parkinson.
3: Dat is iets wat jullie onlangs hebben geïntroduceerd, die Parkispoor. Slaat dat aan? Bereiken jullie die mensen?
9: We zouden eigenlijk liever nog een aantal mensen meer bereiken. Maar we merken wel, de mensen die komen, die haken niet af. Die zijn zeer blij om te blijven komen.
3: Er is nu een bijzondere grote activiteit dit najaar.

0: De 3 kilometer is rolstoel toegankelijk. Maar daarnaast, als je niet graag wandelt, ben je zeker ook meer dan welkom. Want wij bieden van alle soorten drank en eten aan. Er wordt verse soep gemaakt, belegde broodjes, pannenkoeken en drank, wat je maar wil.
1: Waar vindt het plaats en vanaf welk uur is die activiteit?
0: Vanaf 8 uur kun je terecht in Duin en Zee. Dus alles start in Duin en Zee. Er is ook een hele grote parking, dus voor iedereen gemakkelijk bereikbaar.
1: Allen daarheen op 20 september op Duin en Zee. Bedankt voor het gesprek, Christine de Vriend van de Parkinson Liga Oostende.
2: Iedereen luistert naar Radio Noordzee.
3: Ik ben Bjorn van Poeken, ik ben de curator van de Crystal Ship.
4: Ik ben Greg Della, ik kom uit Oostende en ik luister nu naar Radio Noordzee.
5: Ik ben Dirk Hoes, communicatieambtenaar van gemeentebestuur Bredene.
6: Ik ben Alcioen en ik luister naar Radio Noordzee.
2: Noordzee Regio Nieuws.
1: Vandaag starten de Paulusfeesten in Oostende. De 53e editie belooft een topeditie te worden, want er is de hele week mooi weer voorspeld. Voorzitter Pascal Balen doet een oproep om ter plaatse te eten en te drinken.
7: Dit jaar gaan we bijvoorbeeld geen waarborg vragen voor onze herbruikbare bekers. We rekenen natuurlijk ook op dat de toeschouwers en de bezoekers de bekers terugbrengen naar enerzijds de tonnen, naar het recycleerbare punt of naar de bars. Ja, we verwachten ook een beetje medewerking van onze toeschouwers in deze, maar we komen het tegemoet aan de toeschouwers om geen waarborg te vragen.
1: Jullie houden met de Paulusfeesten die financiën goed in de gaten. Dat is nodig?
7: Ja, die budgetcontrole is wel heel belangrijk. We zijn ook een gratis festival. We zijn dus hoofdzakelijk afhankelijk van de inkomsten van drank en eten. Daarom doen we ook een warme oproep naar de bezoekers om de drank te kopen op de pleinen in onze bars. Idem dito voor de eten kopen in onze eetkraampjes. Want zonder deze inkomsten kunnen we het gratis festival niet behouden.
1: De Oostendse politie vatte een kettingtrekker. Hij wordt verdacht van het stelen van sieraden van de hals van slachtoffers. Een politieambtenaar in Burger merkte de geseinde man op en kon versterking van een patrouille oproepen. Er leefde door de feiten wel wat ongerustheid in Oostende. Het voorbije weekend vatte de Oostendse politie 3 gauwdieven. Nadat verschillende slachtoffers verklaarden dat ze op de kusttram in Oostende bestolen waren, kon een politieteam in Burger de verdachten op heterdaad betrappen. Meer op onze Facebookpagina Radio Noordzee Nieuws.
2: Radio Noordzee. Elk uur, meer regionaal nieuws.
8: Er lag er een eiland voor de kust. Oostende en Middelkerke tot Westende was 1 eiland. Dat eiland is verdwenen tijdens een grote storm.
9: Dit klopt, er zijn heel wat uitdagingen voor het maritiem onderwijs, voor de maritieme opleidingen. De maritieme opleiding dient vandaag geschoeid te worden op een moderne leest, evenals de visserij.
10: Kijk, zei het. Peter, het is Charlotte van der Meers, hè? Hebt u juist ervoor? Ben ik het echt? Hij zei, zeker weten. Ik zei, wauw.
11: Dat heeft niks te maken met de stadskas van Oostende en dan worden de zware overtreders aangepakt en niet mensen die 's avonds laat aan 37 per uur geflitst worden.
2: Regionaal nieuws hoor je hier bij Noordzee. Dichtbij wat er gebeurt in de regio.
12: Dit is Radio Noordzee.
1: Een diervriendelijke expo in het Kurzaal. Schepen voor dierenwelzijn Fabrice Goffin. Een diervriendelijke expo, dat moet u blij maken.
13: Absoluut. Wanneer je de ambitie hebt om de diervriendelijkste stad van Vlaanderen te worden. En dat ga je na Brussel ook kiest voor de hoofdstad van de kust. Met de diervriendelijke zoo naar hier te komen. Ja, dan ben ik een blij man, hè.
1: Het is een hele moderne expo met VR-brillen en zo. Dat moet u als schepen voor technologie tevreden stellen.
13: Absoluut. Je hebt hier eigenlijk de ervaring van die vriendelijke tentoonstelling, maar dan met VR-brillen, waardoor dat je eigenlijk in een virtuele wereld kan connectie maken met dieren. Ik heb daar juist met een witte nijlpaard eigenlijk een contact gemaakt. Dat ik zeg van, allee, die zat naast mij, maakte geluiden ervan. Eigenlijk magnifiek.
1: Het is voor alle generaties.
13: Inderdaad, van jong tot gevorderde leeftijd, ik zal het zo noemen, je ervaart hier echt wel de mooiste zaken.
1: U was zelf het meest verwonderd over welk dier?
13: Een witte neushoorn. Alhoewel dat ook de connectie met de alligator, daar juist in de savanna, ook wel heel bijzonder is. Ik zou zeggen, het is echt, het is ongelooflijk.
1: Bedankt voor de tip, schepen Fabrice Goffin.
2: Nieuws en info.

0: aan de kust.
1: Dit is Radio Noordzee.
0: Noordzee Regio Nieuws.
2: Toerisme Oostende maakt het najaarsprogramma bekend. Er zal in de badstad gedurende 2 weken aandacht zijn voor Halloween. Die traditie keert terug. In het Fort Napoleon komt er een nieuwe expo rond de Spiekpietjes en ook het lichtspektakel Lichtgolf keert dit najaar terug. Eerder lagen al het Garnaalkrokettenfestival, Winter in Oostende en het eindejaarsvuurwerk vast. Het slachtoffer van een incident met een sierkaars in Bredene is niet meer in levensgevaar. Er vielen 4 gewonden in de Aalscholverstraat toen men een sierkaars wilde aansteken met ethanol. En dit is het nationale en internationale nieuws.
0: Iedereen luistert naar Radio Noordzee.
3: Ik ben Stefan Tange.
4: Ik ben Jean-Marie de Dekker, burgemeester van Middelkerken.
5: Ik ben Rudy de Meijer.
6: Ik ben Erik Marijsen en ik luister naar Radio Noordzee.
1: Regionaal nieuws hoor je hier bij Noordzee.
0: Radio Noordzee.
1: Dichtbij wat er gebeurt in de regio.
7: De opbouw van de Paulusfeesten is volop bezig. Luc Loïc, je bent samen met Hilde verantwoordelijk voor het straattheater. Dit jaar is er ook opnieuw straattheater.
8: Ja, we zijn inderdaad al volop bezig allerlei attributen in onze loge te hangen, omdat wij echt proberen de artiesten te verwennen. We wachten ze op als ze toekomen. Ze geven een seintje, wij maken dat ze geparkeerd staan en wij gaan weg van hen als ze om hun uit te zwaaien.
7: Hoeveel acts zijn er dit jaar op de feesten?
8: We hebben er 17 in totaal. 17 voor ons tweetjes en we hebben ze eerlijk verdeeld.
7: En wat is er speciaal dit jaar?
8: We hebben vooral, waar we eigenlijk allebei naar uitkijken, is onze hoofdact, onze UNESCO-act, Werelderfgoed. Het middeleeuwse steel, het is een soort steekspel, maar het zijn steltlopers en de bedoeling is dat ze elkaar van de stokken lopen.
7: Die komen op het einde van de feesten.
8: Ja, inderdaad, de voorlaatste dag op de zondag komen ze met een bus uit Namen. Ze zullen dus een stoet vormen naar de locatie waar ze zullen spelen, waar de strijd doorgaat. En eerst zullen ze nog even uitleggen hoe het allemaal in elkaar steekt.
7: Die acts van het straattheater, dat is meestal op vaste uren.
8: Ja, alle uren kun je vinden op www.paulusfeesten.be of al de flyers aan het infokraam.
7: En jullie beginnen relatief vroeg al, om 4:30 's middags.
8: Oh, we beginnen veel vroeger. We zijn hier eigenlijk al om 1:00 de loge uit te kuisen, om alles klaar te zetten voor de artiesten, om hen op een juiste manier te kunnen verwelkomen.
7: We zijn hier in de loge in opbouw en jullie hebben voor die artiesten speciale opdrachten eigenlijk ook.
8: Ja, het is niet zozeer een speciaal opdracht. Zoals dat je ziet hangt er al een paar dingen in verschillende kleuren die we brengen. Dus oranje, hier hebben we de roze hoek. Maar we hebben hier ook aan de andere kant een paneel van 2 op 3. Ja, jullie kunnen dat niet zien, maar het is de bedoeling dus dat alle artiesten de waskrijtjes mogen gebruiken om het volledige geheel kleur te geven, wat ook ons thema is.
9: Nieuws en info. Nieuws en info aan de kust. Radio Noordzee.
0: Noordzee Regio Nieuws.
2: De zonsverduistering van morgenavond zorgt voor extra drukte in de sterrenwacht Astropolis in Oostende. Ze verkopen er de laatste eclipsbrilletjes en zullen morgenavond met een 250-tal gasten de gedeeltelijke zonsverduistering bekijken. Die vindt plaats vanaf 7:15 en is het best waar te nemen op de Zeedijk. Er is voortaan een nieuwe brochure om het Oudenburgse erfgoed te ontdekken. Stappen langs erfgoed is een wandeling van 2 kilometer in het centrum van de Arnoldestad. In Silt in Middelkerke ging de zomerrevue Back to Baccarat in première. Het gaat om de 4e revue van Het Witte Paard deze zomer. De show blikt terug op de rijke geschiedenis van Middelkerke als gaststad voor de Baccarabeker. Rotary Nieuwpoort schonk €3.000 aan de stad. Het geld zal gebruikt worden voor 12 babystartpakketten die zullen uitgedeeld worden aan de gezinnen die daar het meeste nood aan hebben. In Oudenburg opende een expo rond dementie. In 14 foto's worden de mensen achter dementie getoond. Het gaat om een initiatief van het expertisecentrum Dementie in samenwerking met lokaal dienstencentrum Biezenbilk. Vanavond starten de 53ste Paulusfeesten. De organisatoren vragen om ter plaatse te consumeren en geen eten en drank mee te brengen. Meer regionieuws over een uur.
0: Radio Noordzee. Elk uur, meer regionaal nieuws.
5: In de buurt heb je dan ook een zandtekening en daar heeft een 74-jarige man anderhalve week aan gewerkt hier.
10: Vanuit het Economisch Huis hebben we eigenlijk een unieke positie hier in Oostende. We hebben zowel die contacten met de werkgevers als met de werkzoekenden. En we vertrekken eigenlijk heel vaak vanuit de werkgever die een bepaalde vraag heeft.
11: Onze jobstudenten van het beachteam en het shoppingteam krijgen vaak de vraag waar ligt de zee of waar zijn de winkelstraten en met die wegwijzers willen wij dat oplossen.
0: Regionaal nieuws hoor je hier bij Noordzee. Radio Noordzee, kalender.
2: Op zaterdag 15 augustus kan je in Oudenburg naar de grootste rommelmarkt in de regio. Je kan snuisteren in alle straten van het centrum tot 5 uur. De Zwaantjes Roller Club organiseert van 13 tot 16 augustus voor de 58ste keer de Grand Prix van Vlaanderen. Jonge en volwassen skielers, waaronder enkele steengoede lokale talenten, geven het beste van zichzelf op de skielerpiste en op de baan. Alles is gratis mee te maken aan de Egelaan in Zandvoorde. In De Haan kan je op zondag 16 augustus naar de Oude Klepperparade, een parade van motorfietsen en driewielers gebouwd voor 1920. De jaarlijkse rommelmarkt van de Melody Makers vindt plaats op zondag 16 augustus aan het Maritiem Instituut Mercator. Kom snuisteren tussen de vele koopjes, ontdek verborgen schatten en geniet van de gezellige sfeer. Het Country Festival strijkt neer in Middelkerken van vrijdag 21 tot zondag 23 augustus. Dit gratis evenement brengt live country muziek, foodtrucks en een Amerikaanse westernsfeer. Tips van onze Noordzeeredders hoor je op weekdagen om 14:15 bij Radio Noordzee.
1: Radio Noordzee.
0: Noordzee.
1: Elk uur meer regionaal nieuws.
7: Pascal Balen, voorzitter van de Paulusfeesten. Ja, jullie zijn nu echt van start.
12: Ja, we zijn niet echt van start gegaan. Het was een vlotte opbouw. Het weer ziet er ook goed uit. Dus we kijken dus vol vertrouwen uit naar de 53ste Paulusfeesten editie.
7: Dat weer is erg belangrijk.
12: Ja, dat is voor ons erg belangrijk, want wij zijn hoofdzakelijk afhankelijk van de inkomsten van drank en eten. En het is dus wel belangrijk dat de mensen komen. En als het slecht weer is, dan durven ze wel eens thuis blijven en zo.
7: Hoeveel mensen kunnen hier op een topavond terecht?
12: Ik denk dat er toch wel een gemiddelde van 8.000, 9.000 mensen op de terreinen kunnen. Beide terreinen, het Paulusplantje en het grotere Pier en Polplein.
7: Wat is er nieuw dit jaar? Wat verandert er?
12: Dit jaar gaan we bijvoorbeeld geen waarborg vragen voor onze herbruikbare bekers. We rekenen er natuurlijk ook op dat de toeschouwers en de bezoekers de bekers terugbrengen naar enerzijds de tonnen, naar het recycleerbare punt of naar de bars. Ja, we verwachten ook een beetje medewerking van onze toeschouwers in deze, maar we komen het tegemoet aan de toeschouwers om geen waarborg te vragen.
7: De voorbije jaren was dat sluitingsuur met nog een DJ die speelt, was wel een punt van ergernis bij sommigen. Hoe hebben jullie dat opgelost dit jaar?
12: Dit jaar hebben we geen probleem met het sluitingsuur. Alles is op voorhand duidelijk doorgesproken. Wat we wel gedaan hebben, we starten iets vroeger met de programmatie. We starten dan ook iets vroeger met de DJ-sessie in de grote tent. Het sluitingsuur zelf blijft ongeveer hetzelfde als de vorige jaren.
7: En wat is dat?
12: Dat is tijdens de week rond 13:30 en in het weekend 14:00. Ja.
7: En met sluitingsuur bedoel je het sluitingsuur van de tap? Want de muziek die stopt al vroeger, geloof ik.
12: Nee, de tap mag nog ietsje langer open blijven, maar sluitingsuur bedoel ik echt de muziek, ja. In de grote tent.
7: Jullie houden met de Paulusfeesten die financiën goed in de gaten. Dat is nodig?
12: Ja, die budgetcontrole is wel heel belangrijk. We zijn ook een gratis festival. We zijn dus hoofdzakelijk afhankelijk van de inkomsten van drank en eten. Daarom doen we ook een warme oproep naar de bezoekers om de drank te kopen op de pleinen in onze bars. Idem dito voor de eten kopen in onze eetkraampjes. Want zonder deze inkomsten kunnen we het gratis festival niet behouden.
2: De Paulusfeesten tot 17 augustus. Bedankt voor het gesprek, Pascal Balen.

0: RTC Regio Nieuws.
1: Vandaag starten de Paulusfeesten in Oostende. De 53e editie belooft een topeditie te worden, want er is de hele week mooi weer voorspeld. Voorzitter Pascal Balen doet een oproep om ter plaatse te eten en te drinken.
2: Dit jaar gaan we bijvoorbeeld geen waarborg vragen voor onze herbruikbare bekers. We rekenen er natuurlijk ook op dat de toeschouwers en de bezoekers de bekers terugbrengen naar enerzijds de tonnen, naar het recycleerbare punt of naar de bars. Ja, we verwachten ook een beetje medewerking van onze toeschouwers in deze, maar we komen het tegemoet aan de toeschouwers om geen waarborg te vragen.
1: Jullie houden met de Paulusfeesten die financiën goed in de gaten. Dat is nodig?
2: Ja, die budgetcontrole is wel heel belangrijk. We zijn ook een gratis festival. We zijn dus hoofdzakelijk afhankelijk van de inkomsten van drank en eten. Daarom doen we ook een warme oproep naar de bezoekers om de drank te kopen op de pleinen in onze bars. Idem dito voor de eten kopen in onze eetkraampjes. Want zonder deze inkomsten kunnen we het gratis festival niet behouden.
1: De Oostendse politie vatte een kettingtrekker. Hij wordt verdacht van het stelen van sieraden van de hals van slachtoffers. Een politieambtenaar in Burger merkte de geseinde man op en kon versterking van een patrouille oproepen. Er leefde door de feiten wel wat ongerustheid in Oostende. Het voorbije weekend vatte de Oostendse politie 3 gouddieven. Nadat verschillende slachtoffers verklaarden dat ze op de kustram in Oostende bestolen waren, kon een politieteam in Burger de verdachten op heterdaad betrappen. Meer op onze Facebookpagina Radio Noordzee Nieuws.
0: Iedereen luistert naar Radio Noordzee.
3: Hallo, ik ben Jo Dilman, de ceremoniemeester van de stad Oostende.
4: Ik ben Morris Vermeers en ik luister naar Radio Noordzee.
5: Ik ben Romina van Horen.
6: Jup, ik zie Alain van Pruitluiten.
7: En ik zie ook Alain, ook van Pruitluiten.
6: En al wie er naar de radio luistert, nee, is dat naar Radio Noordzee.
0: Radio Noordzee informeert jou over wat er gebeurt in de regio.
1: De opbouw van de Paulusfeesten is volop bezig. Volgende week gaan ze van start. Programmator Chesney Chaaks, het programma is helemaal klaar nu.
8: Ja, zeker. We hebben alles ligt vast en het wordt een topfeest.
1: Met een paar nieuwigheden, toch?
8: Ja, dit jaar hebben we beslist om geen statiegeld meer te vragen voor onze bekers. We hopen dat de mensen dat positief ontvangen. We hopen ook dat de mensen hun bekers in onze bekervreters gaan gooien en niet op de grond. Zo hebben we toch onze bekers terug.
1: En als je dan kijkt naar de programmatie, wie zijn daar de grote namen dit jaar op de feesten?
8: Goh, ik denk dat dit jaar vooral Absent Minded, Je Broers, Kumik, Preuteleute, Funeral Dress, Paul Michiels, Tissy Arno en nog zoveel meer.
1: Ik hoorde toch heel wat bands met een lokale inslag.
8: Ja, klopt. We proberen altijd zoveel mogelijk bands met een Oostendse link of die zelfs helemaal Oostendse zijn te boeken. En zo komen we tot een zeer gevarieerd programma.
1: En de avonden van de Paulusfeesten die worden telkens afgesloten met een DJ. Hoe zit dat?
8: Ja, dat klopt. We willen dus eigenlijk wanneer de laatste noot op het hoofdpodium uitdooft, dat dan eigenlijk de DJ in de tent direct begint. Zo blijft het feestje eigenlijk constant doorgaan en hoeven de mensen niet te zoeken naar entertainment. Het is gewoon omdraaien, tent in en verder feesten.
1: Bedankt voor het gesprek, Chesney Chaaks. Paulusfeesten in Oostende vanaf dinsdag 11 augustus.

0: Noordzee Regio Nieuws.
1: Toerisme Oostende maakt het najaarsprogramma bekend. Er zal in de badstad gedurende 2 weken aandacht zijn voor Halloween. Die traditie keert terug. In het Fort Napoleon komt er een nieuwe expo rond de Spiekpietjes en ook het lichtspektakel Lichtgolf keert dit najaar terug. Eerder lagen al het Garnaalkrokettenfestival, Winter in Oostende en het eindejaarsvuurwerk vast. Het slachtoffer van een incident met een sierkaars in Bredene is niet meer in levensgevaar. Er vielen 4 gewonden in de Aaltscholverstraat toen men een sierkaars wilde aansteken met ethanol. En dit is het nationale en internationale nieuws.
2: Dit is Radio Noordzee.
0: Radio Noordzee.
2: Dichtbij wat er gebeurt in de regio.
3: KV Diksmuiden Oostende staat voor de start van het nieuwe seizoen. Bram Kersenbelk, hoe gaat het met KVDO? Waar komen jullie uit?
4: Jammer genoeg komen wij nog uit in tweede amateurklasse, want vorig jaar, vorig seizoen net de promotie gemist in de eindronde. Een mooie tweede plaats behaald wel. Maar de ambities dit seizoen zijn wel klaar. Wij willen zeker promoveren. We hebben er ook de nodige versterkingen voor gehaald. Dus de bedoeling is om zeker ons duchtig woordje mee te strijden voor de titel.
3: Wie zijn die versterkingen? Wie zijn die aanwinsten voor KVDO?
4: Met Niels Pierre en Nagy Maartens hebben we eigenlijk 2 spelers teruggehaald die de volledige jeugdopleiding bij KV Oostende hebben doorlopen. Zij komen van Knokke, dat een reeks hoger speelt dan ons. Dus dat zijn zeker 2 transfers die het verschil moeten kunnen maken. Met Diju, 2 transfers die het verschil moeten kunnen maken. Met Diju hebben we van Lebbeke een van de beste spitsen uit de reeks gehaald. Vorig jaar heel veel goals en assists. Met Robbe de Kosteren hebben we een ex-prof van Cercle Brugge binnengehaald, die vorig jaar bij Roeselare zat. Dat zijn slechts 4 van de 9 transfers. Maar ik denk dat elke speler een absolute meerwaarde zal moeten zijn.
3: De ambitie zijn hoog om dan dit jaar toch die promotie af te dwingen.
4: Ja, dat is wel de bedoeling. Hè. Ik denk ook met onze supporters aantallen, met de accommodatie, met de transfers die gedaan worden, kun je jezelf ook niet verschuilen. En moeten we zeggen dat we durven voor de titel gaan, maar de eerlijkheid gebiedt wel om te zeggen dat het een hele zware reeks zal worden. Zwaarder dan vorig jaar nog, denk ik, met een Eendracht Aalst-leden. Eendracht Aalst dat ook een zekere historie heeft en terug wil opklimmen. Ninove die is gezakt, die meteen weer wil promoveren. Dus ja, het zal zeker geen sinecure zijn.
1: Bedankt voor het gesprek, Bram Kersenbelk van KVDO en veel succes.
0: Radio Noordzee. Elk uur, meer regionaal nieuws.
5: We gaan ook ervoor zorgen dat de mensen bij een ticket al de dranken kunnen bestellen, zodanig dat er de avond zelf niet te veel verloop in de zaal is en iedereen gewoon rustig in zijn bubbel kan blijven zitten.
6: En omdat wij met het filmfestival in Oostende toch wel de laatste jaren hebben aangetoond dat wij een belangrijke rol te spelen hebben in gans het Vlaamse filmgebeuren met onder andere de Insource.
7: Stel dat je zegt van ik weet nog niet goed van welke winkel, dan kan je eigenlijk die bon kopen omdat ze die kunnen besteden in een aantal winkels in Oostende.
0: Regionaal nieuws hoor je hier bij Noordzee. Noordzee Regio Nieuws.
1: De zonsverduistering van morgenavond zorgt voor extra drukte in de sterrenwacht Astropolis in Oostende. Ze verkopen er de laatste eclipsbrilletjes en zullen morgenavond met een 250-tal gasten de gedeeltelijke zonsverduistering bekijken. Die vindt plaats vanaf 7:15 en is het best waar te nemen op de Zeedijk. Er is voortaan een nieuwe brochure om het Oudenburgse erfgoed te ontdekken. Stappen langs erfgoed is een wandeling van 2 kilometer in het centrum van de Arnoldestad. In Silt in Middelkerke ging de zomerrevue Back to Baccarat in première. Het gaat om de 4e revue van Het Witte Paard deze zomer. De show blikt terug op de rijke geschiedenis van Middelkerke als gaststad voor de Baccarabeker. Rotary Nieuwpoort schonk €3000 aan de stad. Het geld zal gebruikt worden voor 12 babystartpakketten die zullen uitgedeeld worden aan de gezinnen die daar het meeste nood aan hebben. In Oudenburg opende een expo rond dementie. In 14 foto's worden de mensen achter dementie getoond. Het gaat om een initiatief van het expertisecentrum Dementie in samenwerking met lokaal dienstencentrum Biezenbilk. Vanavond starten de 53ste Paulusfeesten. De organisatoren vragen om ter plaatse te consumeren en geen eten en drank mee te brengen. Meer regionieuws over een uur.
0: Radio Noordzee.
2: Dichtbij wat er gebeurt in de regio.
3: Wim Dankaert, u speelt mee in de theaterwandeling Het Alsjeblieft Meisje. Opnieuw met de Dakbroeders. U werkte eerder met hen.
8: Ja, dat is waar. Dit is mijn, ik denk al de vierde keer of zo dat ik met hem werk. Ik werk ook in Antwerpen regelmatig met amateurs en zo. Ik vind de mix tussen professionelen en amateurs vind ik heel fijn. Ik heb ook lang lesgegeven aan het conservatorium. Ik vind het heel fijn om met mensen te werken. En dat is blijkbaar ook opgevallen tijdens de vorige theaterwandelingen.

0: Omdat ik ja, de zaken nogal kan sturen. Dat viel Katlijn op en u heeft Katlijn gevraagd of ik twee van de, hoeveel zijn er, zes scènes wil regisseren. En ik speel ook in een van de twee.
1: En wat speelt u?
0: Wij, in de eerste scène spelen wij, speel ik een ouder koppel bij wie Julie op bezoek komt. Niet op bezoek komt, ze komt eigenlijk terug thuis. Ze is getrouwd met de zoon. En Julie is een Vlaams meisje dat in de Eerste Wereldoorlog haar lichaam heeft moeten verkopen. Die zoon is daar achtergekomen en die is daar bijzonder boos over. De ouders, ik ben de vader van de zoon. De ouders die houden zeer veel van het meisje en dat zorgt dus voor een flinke confrontatie in de eerste scène.
1: Dat thema, het alsjeblieft meisje, is iets wat heel leeft. Hij leefde aan de kust. Kende u die problematiek of was het door het boek dat u het hebt ontdekt?
0: Dat is helemaal door het boek van Katlijn. Katlijn schrijft heel vaak over de oorlog. Eerste oorlog, Tweede Wereldoorlog. En eigenlijk weet ik daar zelf niet wel over de oorlog en over de politiek, maar de problematiek van de mensen zelf is heel boeiend. En daar weet Katlijn zich echt wel in te verdiepen.
1: Hoe is het om die mensen te coachen?
0: Fijn. In deze eerste scène werk ik met een drietal mensen die eigenlijk heel goed spelen. Ja, echt. De tweede scène trouwens ook, hoor. Maar in de tweede scène speel ik niet zelf. En dat is toch een groot verschil. Het coachen plus spelen. Ik moet observator zijn en ook speler. Het is niet makkelijk.
1: Op de Oosteroever, kende u de streek?
0: Nee, ik weet heel weinig van de zeeën van Oostende. Ik ben echt van Antwerpen, ja.
1: Maar er komt verandering in.
0: Ja, daar is de laatste jaren meer en meer verandering in gekomen, dat is waar.
2: Okay. Wim Dankaert, bedankt voor het gesprek en veel succes met het Alsjeblieft Meisje.
3: Iedereen luistert naar Radio Noordzee.
4: Ik ben Kurt Toornaert en ik luister met veel plezier naar Radio Noordzee.
5: Ik ben Eddy Grison.
6: Ik ben Nina Batti.
7: Goeiedag, ik ben Serge Gobin.
8: Hallo, ik ben Laurentius van Akker en ik luister altijd naar Radio Noordzee.
3: Noordzee Regio Nieuws.
2: Vandaag starten de Paulusfeesten in Oostende. De 53e editie belooft een topeditie te worden, want er is de hele week mooi weer voorspeld. Voorzitter Pascal Balen doet een oproep om ter plaatse te eten en te drinken.
9: Dit jaar gaan we bijvoorbeeld geen waarborg vragen voor onze herbruikbare bekers. We rekenen er natuurlijk ook op dat de toeschouwers en de bezoekers de bekers terugbrengen naar enerzijds de tonnen, naar het recycleerbare punt of naar de bars. Ja, we verwachten ook een beetje medewerking van onze toeschouwers in deze, maar we komen het tegemoet aan de toeschouwers om geen waarborg te vragen.
1: Jullie houden met de Paulusfeesten die financiën goed in de gaten. Dat is nodig?
9: Ja, die budgetcontrole is wel heel belangrijk. We zijn ook een gratis festival. We zijn dus hoofdzakelijk afhankelijk van de inkomsten van drank en eten. Daarom doen we ook een warme oproep naar de bezoekers om de drank te kopen op de pleinen in onze bars. Idem dito voor de eten kopen in onze eetkraampjes. Want zonder deze inkomsten kunnen we het gratis festival niet behouden.
2: De Oostendse politie vatte een kettingtrekker. Hij wordt verdacht van het stelen van sieraden van de hals van slachtoffers. Een politieambtenaar in Burger merkte de geseinde man op en kon versterking van een patrouille oproepen. Er leefde door de feiten wel wat ongerustheid in Oostende. Het voorbije weekend vatte de Oostendse politie drie gauwdieven. Nadat verschillende slachtoffers verklaarden dat ze op de kusttram in Oostende bestolen waren, kon een politieteam in Burger de verdachten op heterdaad betrappen. Meer op onze Facebookpagina Radio Noordzee Nieuws.
3: Radio Noordzee. Elk uur, meer regionaal nieuws.
10: Ik denk een heel mooi initiatief voor de scholen. Dat alles veilig moet gebeuren, zeker qua fietsen. En ik denk dat het alleen maar mooi is dat Oostende daaraan meewerkt. En dat we moeten bereiken dat alles veilig verloopt. Hè.
11: Het beeld De Vissersvrouwen van August Michiels, Oostendse beeldhouwer, sculpteur ook. Die krijgen opnieuw een centrale plaats terug, waar ze voorheen ook stonden op het plein.
12: Vandaag zetten wij de eerste 40 prikken in Bredene. Die gaan in hoofdzaak naar het zorgpersoneel van de gemeente Bredene en de gemeente De Haan.
3: Regionaal nieuws hoor je hier bij Noordzee. Dit is Radio Noordzee.
13: Dichtbij wat er gebeurt in de regio.
1: Christine De Vriend, u bent voorzitter van de contactgroep Oostende van de Vlaamse Parkinsonliga. Wie zijn jullie? Wat doen jullie?
5: Onze belangrijkste doelstelling is mensen met Parkinson samenbrengen en eigenlijk samen activiteiten doen.
1: Welke activiteiten organiseren jullie in de loop van het jaar?
5: We hebben eigenlijk twee groepen. We hebben aan de ene kant onze maandelijkse activiteiten. Die doorgaan de maandag namiddag, de vierde maandag namiddag van de maand. En de woensdag namiddag ene keer in de maand. De maandag namiddag is een beetje van alles. En de woensdag namiddag is vooral bewegen. Want bewegen is zeer belangrijk voor mensen met Parkinson. Daarnaast hebben we de wekelijkse activiteit, dat is de Parkinspoor. Die gaat door in de schapperij van 5:30 tot 6:30. En dat is eigenlijk echt sporten, rekening houdend met wat belangrijk is voor mensen met Parkinson.
1: Dat is iets wat jullie onlangs hebben geïntroduceerd, die Parkinspoor. Slaat dat aan? Bereiken jullie die mensen?
5: We zouden eigenlijk liever nog een aantal mensen meer bereiken, maar we merken wel, de mensen die komen, die haken niet af. Die zijn zeer blij om te blijven komen.
1: Er is nu een bijzondere grote activiteit dit najaar.
5: Klopt, inderdaad. 20 september doen we een wandelevenement. Waarom hebben wij dat wandelevenement georganiseerd? Dat is nu het tweede jaar op rij dat we dat organiseren en we zijn van plan om dat eigenlijk elk jaar te blijven organiseren. We willen aan de ene kant geld inzamelen voor het wetenschappelijk onderzoek en daarnaast willen we ook dat mensen met Parkinson zelf kunnen deelnemen. Vandaar dat we gezocht hebben naar een activiteit die laagdrempelig is en wandelen lijkt ons het geschikte moment of het geschikte activiteit om die twee zaken te kunnen combineren.
1: Wat staat er dan te gebeuren op 20 september?
5: Op 20 september kun je dus gaan wandelen. We hebben vier lussen. Eén van 3 kilometer, één van 6 kilometer, één van 12 kilometer en één van 18 kilometer. De 3 kilometer is rolstoel toegankelijk. Maar daarnaast, als je niet graag wandelt, ben je zeker ook meer dan welkom. Want wij bieden van alle soorten drank en eten aan. Er wordt verse soep gemaakt, belegde broodjes, pannenkoeken en drank, wat je maar wil.
1: Waar vindt het plaats en vanaf welk uur is die activiteit?
5: Vanaf 8:00 kun je terecht in Duin en Zee. Dus alles start in Duin en Zee. Er is ook een hele grote parking, dus voor iedereen gemakkelijk bereikbaar.
2: Allen daarheen op 20 september op Duin en Zee. Bedankt voor het gesprek, Christine De Vriend van de Parkinsonliga Oostende.

0: Noordzee regionieuws.
1: Toerisme Oostende maakt het najaarsprogramma bekend. Er zal in de badstad gedurende 2 weken aandacht zijn voor Halloween. Die traditie keert terug. In het Fort Napoleon komt er een nieuwe expo rond de Spiekpietjes en ook het lichtspektakel Lichtgolf keert dit najaar terug. Eerder lagen al het Garnaalkrokettenfestival, Winter in Oostende en het eindejaarsvuurwerk vast. Het slachtoffer van een incident met een sierkaars in Bredene is niet meer in levensgevaar. Er vielen 4 gewonden in de Aaltscholverstraat toen men een sierkaars wilde aansteken met ethanol. En dit is het nationale en internationale nieuws.
0: Iedereen luistert naar Radio Noordzee.
2: Wel, ik ben cultureel geboren en getogen in Oostende.
3: Ik ben Willy Boschem en voor mij, ik hou ervan van de Noordzee. Dus voor mij is dat mijn leven geworden. Ik zou zonder de Oostendse lucht of het zeetje niet meer kunnen leven.
4: Ik ben Danny van Loo en ik hou van de Noordzee en uiteraard ook van Radio Noordzee.
0: Dichtbij wat er gebeurt in de regio.
5: Dit is Radio Noordzee.
1: Een diervriendelijke expo in het Cursaal. Schepen voor dierenwelzijn Fabrice Goffin. Een diervriendelijke expo, dat moet u blij maken.
6: Absoluut. Wanneer je de ambitie hebt om de diervriendelijkste stad van Vlaanderen te worden. En dat ga je na Brussel ook kiest voor de hoofdstad van de kust. Met de diervriendelijke zoo naar hier te komen. Ja, dan ben ik een blij man, hè.
1: Het is een hele moderne expo met VR-brillen en zo. Dat moet u als schepen voor technologie tevreden stellen.
6: Absoluut. Je hebt hier eigenlijk de ervaring van diervriendelijke tentoonstelling, maar dan met VR-brillen, waardoor dat je eigenlijk in een virtuele wereld kan connectie maken met dieren. Ik heb daar juist met een witte nijlpaard eigenlijk een contact gemaakt. Dat ik zeg van, allee, die zat naast mij, maakte geluiden ervan. Eigenlijk magnifiek.
1: Het is voor alle generaties.
6: Inderdaad, van jong tot gevorderde leeftijd, ik zal het zo noemen, je ervaart hier echt wel de mooiste zaken.
1: U was zelf het meest verwonderd over welk dier?
6: Een witte neushoorn. Alhoewel dat ook de connectie met de alligator, daar juist in de savanna, ook wel heel bijzonder is. Ik zou zeggen, het is ongelooflijk.
1: Bedankt voor de tip, schepen Fabrice Goffin.
0: Nieuws en info aan de kust.
5: Radio Noordzee.
0: 105 FM. Noordzee Regio Nieuws.
1: De zonsverduistering van morgenavond zorgt voor extra drukte in de sterrenwacht Astropolis in Oostende. Ze verkopen er de laatste eclipsbrilletjes en zullen morgenavond met een 250-tal gasten de gedeeltelijke zonsverduistering bekijken. Die vindt plaats vanaf 7:15 en is het best waar te nemen op de Zeedijk. Er is voortaan een nieuwe brochure om het Oudenburgse erfgoed te ontdekken. Stappen langs erfgoed is een wandeling van 2 kilometer in het centrum van de Arnoldestad. In Silt in Middelkerken ging de zomerrevue Back to Baccarat in première. Het gaat om de 4e revue van Het Witte Paard deze zomer. De show blikt terug op de rijke geschiedenis van Middelkerken als gaststad voor de Baccarabeker. Rotary Nieuwpoort schonk €3000 aan de stad. Het geld zal gebruikt worden voor 12 baby startpakketten die zullen uitgedeeld worden aan de gezinnen die daar het meeste nood aan hebben. In Oudenburg opende een expo rond dementie. In 14 foto's worden de mensen achter dementie getoond. Het gaat om een initiatief van het expertisecentrum Dementie in samenwerking met lokaal dienstencentrum Biesenbilk. Vanavond starten de 53ste Paulusfeesten. De organisatoren vragen om ter plaatse te consumeren en geen eten en drank mee te brengen. Meer regionieuws over een uur.
0: Radio Noordzee. Elk uur, meer regionaal nieuws.
7: We kunnen de mensen niet alles ontzeggen. En dat betekent dat wij in Oostende bereid zijn om onze eigen inwoners, maar ook onze bezoekers te verwennen met een mooi aanbod aan evenementen.
8: We zorgen ervoor dat mensen die eigenlijk niet bewegen, aan het bewegen gezet worden via de huisarts.
9: Ja, ik denk dat we het ons echt niet kunnen permitteren dat er 70 opvangplaatsen zo'n verdwijnen in Oostende. Dus ik denk dat het stadsbestuur alles op alles moet zetten.
10: En daarom doen we inderdaad een nieuwe oproep om u te melden bij de stad. En dat kan via oudenburg.sneeuwruimers.be.
0: Regionaal nieuws hoor je hier bij Noordzee. Radio Noordzee, kalender.
1: Op zaterdag 15 augustus kan je in Oudenburg naar de grootste rommelmarkt in de regio. Je kan snuisteren in alle straten van het centrum tot 5 uur. De Zwaantjes Rollerclub organiseert van 13 tot 16 augustus voor de 58ste keer de Grand Prix van Vlaanderen. Jonge en volwassen skielers, waaronder enkele steengoede lokale talenten, geven het beste van zichzelf op de skielerpiste en op de baan. Alles is gratis mee te maken aan de Egelaan in Zandvoorde. In De Haan kan je op zondag 16 augustus naar de Oude Klepperparade. Een parade van motorfietsen en driewielers, gebouwd voor 1920. De jaarlijkse rommelmarkt van de Melody Makers vindt plaats op zondag 16 augustus aan het Maritiem Instituut Mercator. Kom snuisteren tussen de vele koopjes, ontdek verborgen schatten en geniet van de gezellige sfeer. Het Country Festival strijkt neer in Middelkerken van vrijdag 21 tot zondag 23 augustus. Dit gratis evenement brengt live country muziek, foodtrucks en een Amerikaanse westernsfeer. Tips van onze Noordzeeredders hoor je op weekdagen om 14:15 bij Radio Noordzee.
5: Regionaal nieuws hoor je hier bij Noordzee.
0: Radio Noordzee.
5: Dichtbij wat er gebeurt in de regio.
11: De opbouw van de Paulusfeesten is volop bezig. Luc, Loïc, je bent samen met Hilde verantwoordelijk voor het straattheater. Dit jaar is er ook opnieuw straattheater.
12: Ja, we zijn inderdaad al volop bezig allerlei attributen in onze loge te hangen, omdat wij echt proberen de artiesten te verwennen. We wachten ze op als ze toekomen. Ze geven een seintje, wij maken dat ze geparkeerd staan en wij gaan weg van hen als ze om hun uit te zwaaien.
11: Hoeveel acts zijn er dit jaar op de feesten?
12: We hebben er 17 in totaal. 17 voor ons tweetjes en we hebben ze eerlijk verdeeld.
11: En wat is er speciaal dit jaar?
12: We hebben vooral, waar we eigenlijk allebei naar uitkijken, is onze hoofdact, onze UNESCO-act, Werelderfgoed. Het middeleeuwse steel, het is een soort steekspel, maar het zijn steltlopers en de bedoeling is dat ze elkaar van de stokken lopen.
11: Die komen op het einde van de feesten.
12: Ja, inderdaad, de voorlaatste dag op de zondag. Hier komen ze met een bus uit Namen. Ze zullen dus een stoet vormen naar de locatie waar ze zullen spelen, waar de strijd doorgaat. En eerst zullen ze nog even uitleggen hoe het allemaal in elkaar steekt.
11: Die acts van het straattheater, dat is meestal op vaste uren.
12: Ja, alle uren kun je vinden op www.paulusfeesten.be of al de flyers aan het infokraam.
11: En jullie beginnen relatief vroeg al, om 16:30 's middags.
12: Oh, wij beginnen veel vroeger. We zijn hier eigenlijk al om 1:00 om de loge uit te kuisen, om alles klaar te zetten voor de artiesten, om hen op een de juiste manier te kunnen verwelkomen.
11: We zijn hier in de loge in opbouw en jullie hebben voor die artiesten speciale opdrachten eigenlijk ook.
12: Ja, het is niet zozeer een speciaal opdracht. Zoals dat je ziet hangt er al een paar dingen in verschillende kleuren die we brengen. Dus oranje, hier hebben we de roze hoek. Maar we hebben hier ook aan de andere kant een paneel van 2x3. Ja, jullie kunnen dat niet zien, maar het is de bedoeling dus dat alle artiesten de waskrijtjes mogen gebruiken om het volledige geheel kleur te geven, wat ook ons thema is.
0: Regionaal nieuws, informatie en muziek. Dit is Radio Noordzee. Noordzee Regio Nieuws.
1: Vandaag starten de Paulusfeesten in Oostende. De 53ste editie belooft een topeditie te worden, want er is de hele week mooi weer voorspeld. Voorzitter Pascal Balen doet een oproep om ter plaatse te eten en te drinken.
13: Dit jaar gaan we bijvoorbeeld geen waarborg vragen voor onze herbruikbare bekers. We rekenen er natuurlijk ook op dat de toeschouwers en de bezoekers de bekers terugbrengen naar enerzijds de tonnen, naar het recycleerbare punt of naar de bars. Ja, we verwachten ook een beetje medewerking van onze toeschouwers in deze, maar we komen het tegemoet aan de toeschouwers om geen waarborg te vragen.
11: Jullie houden met de Paulusfeesten die financiën goed in de gaten. Dat is nodig?
13: Ja, die budgetcontrole is wel heel belangrijk. We zijn ook een gratis festival. We zijn dus hoofdzakelijk afhankelijk van de inkomsten van drank en eten. Daarom doen we ook een warme oproep naar de bezoekers om de drank te kopen op de pleinen in onze bars. Idem dito voor de eten kopen in onze eetkraampjes. Want zonder deze inkomsten kunnen we het gratis festival niet behouden.
1: De Oostendse politie vatte een kettingtrekker. Hij wordt verdacht van het stelen van sieraden van de hals van slachtoffers. Een politieambtenaar in Burger merkte de geseinde man op en kon versterking van een patrouille oproepen. Er leefde door de feiten wel wat ongerustheid in Oostende. Het voorbije weekend vatte de Oostendse politie 3 gauwdieven. Nadat verschillende slachtoffers verklaarden dat ze op de kustram in Oostende bestolen waren, kon een politieteam in Burger de verdachten op heterdaad betrappen. Meer op onze Facebookpagina Radio Noordzee Nieuws.
0: Iedereen luistert naar Radio Noordzee.
14: Ik ben Olivier Vervaken, Koga Baulier.
15: Ik ben David Nassus.
16: Ik ben Jean-Marie Kuipers van de Heemkring Terkeuren.
17: Ik ben Pieter Manoot en ik luister naar Radio Noordzee.
5: Radio Noordzee.
0: Noordzee.
5: Elk uur meer regionaal nieuws.
11: Pascal Balen, voorzitter van de Paulusfeesten. Ja, jullie zijn nu echt van start.
13: Ja, we zijn nu echt van start gegaan. Het was een vlotte opbouw. Het weer ziet er ook goed uit. Dus we kijken dus vol vertrouwen uit naar de 53e Paulusfeesten editie.
11: Dat weer is erg belangrijk.
13: Ja, dat is voor ons erg belangrijk, want wij zijn hoofdzakelijk afhankelijk van de inkomsten van drank en eten. En het is dus wel belangrijk dat de mensen komen. En als het slecht weer is, dan durven ze wel eens thuisblijven en zo.
11: Hoeveel mensen kunnen hier op een topavond terecht?
13: Ik denk dat er toch wel een gemiddelde van 8.000, 9.000 mensen op de terreinen kunnen. Beide terreinen, het Paulusplein en het grotere Pier en Polplein.
11: Wat is er nieuw dit jaar? Wat verandert er?
13: Dit jaar gaan we bijvoorbeeld geen waarborg vragen voor onze herbruikbare bekers. We rekenen er natuurlijk ook op dat de toeschouwers en de bezoekers de bekers terugbrengen naar enerzijds de tonnen, naar het recycleerbare punt of naar de bars. Ja, we verwachten ook een beetje medewerking van onze toeschouwers in deze, maar we komen het tegemoet aan de toeschouwers om geen waarborg te vragen.
11: De voorbije jaren was dat sluitingsuur met nog een DJ die speelt, was wel een punt van ergernis bij sommigen. Hoe hebben jullie dat opgelost dit jaar?
13: Dit jaar hebben we geen probleem met het sluitingsuur. Alles is op voorhand duidelijk doorgesproken. Wat we wel gedaan hebben, we starten iets vroeger met de programmatie. We starten dan ook iets vroeger met de DJ-sessie in de grote tent. Het sluitingsuur zelf blijft ongeveer hetzelfde als de vorige jaren.
11: En wat is dat?
13: Dat is tijdens de week rond 1:30 en in het weekend 2:00. Ja.
11: En met sluitingsuur bedoel je het sluitingsuur van de tap? Want de muziek die stopt al vroeger, geloof ik.
13: Nee, de tap mag nog ietsje langer open blijven, maar sluitingsuur bedoel ik echt de muziek, ja. In de grote tent.
11: Jullie houden met de Paulusfeesten die financiën goed in de gaten. Dat is nodig?
13: Ja, die budgetcontrole is wel heel belangrijk. We zijn ook een gratis festival. We zijn dus hoofdzakelijk afhankelijk van de inkomsten van drank en eten. Daarom doen we ook een warme oproep naar de bezoekers om de drank te kopen op de pleinen in onze bars. Idem dito voor de eten kopen in onze eetkraampjes. Want zonder deze inkomsten kunnen we het gratis festival niet behouden.
1: De Paulusfeesten tot 17 augustus. Bedankt voor het gesprek, Pascal Balen.
5: Dichtbij wat er gebeurt in de regio.
0: Radio Noordzee. Noordzee regionieuws.
1: Toerisme Oostende maakte het najaarsprogramma bekend. Er zal in de badstad gedurende 2 weken aandacht zijn voor Halloween. Die traditie keert terug. In het Fort Napoleon komt er een nieuwe expo rond de Spiekpietjes en ook het lichtspectakel Lichtgolf keert dit najaar terug. Eerder lagen al het Garnaalkrokettenfestival, Winter in Oostende en het eindejaarsvuurwerk vast. Het slachtoffer van een incident met een sierkaars in Bredene is niet meer in levensgevaar. Er vielen 4 gewonden in de Aalscholverstraat toen men een sierkaars wilde aansteken met ethanol. En dit is het nationale en internationale nieuws.
0: Radio Noordzee informeert jou over wat er gebeurt in de regio.
11: De opbouw van de Paulusfeesten is volop bezig. Volgende week gaan ze van start. Programmator Chesney Chaaks, het programma is helemaal klaar nu.
18: Ja, zeker. We hebben alles ligt vast en het wordt een topfeest.
11: Met een paar nieuwigheden, toch?
18: Ja, dit jaar hebben we beslist om geen statiegeld mee te vragen voor onze bekers. We hopen dat de mensen dat positief ontvangen. We hopen ook dat de mensen hun bekers in onze bekervreters gaan gooien en niet op de grond. Zo hebben we toch onze bekers terug.
11: En als je dan kijkt naar de programmatie, wie zijn daar de grote namen dit jaar op de feesten?
18: Ik denk dat dit jaar vooral Absent Minded, Je Broers, Kumik, Preuteleute, Funeral Dress, Paul Michiels, Tissy Arno en nog zoveel meer.
11: Ik hoorde toch heel wat bands met een lokale inslag.
18: Ja, klopt. We proberen altijd zoveel mogelijk bands met een Oostendse link of die zelfs helemaal Oostendse zijn te boeken. En zo komen we tot een zeer gevarieerd programma.
11: En de avonden van de Paulusfeesten die worden telkens afgesloten met een DJ. Hoe zit dat?
18: Ja, dat klopt. We willen dus eigenlijk wanneer de laatste noot op het hoofdpodium uitdooft, dat dan eigenlijk de DJ in de tent direct begint. Zo blijft het feestje eigenlijk constant doorgaan en hoeven de mensen niet te zoeken naar entertainment. Het is gewoon omdraaien, tent in en verder feesten.
1: Bedankt voor het gesprek, Chesney Chaaks. Paulusfeesten in Oostende vanaf dinsdag 11 augustus.
0: Radio Noordzee. Elk uur, meer regionaal nieuws.
19: Ja, het is zo dat wij nu in samenwerking met de stad Oostende substantieel de verbinding zullen gaan uitbreiden. Namelijk van het begin van de paasvakantie tot het eind van de maand september.
20: Dat is vrij uniek. Ja. Het is de eerste keer dat het op zo'n grote schaal gebeurt. En we zijn heel blij dat we dat in de Venetiaanse gaanderijen kunnen brengen.
21: En dus om te maken dat je dus de Kapellestraat over heel de lengte van de Kapellestraat kunt doorlopen zonder dat auto's u nog kruisen.
22: De acties van de groep de Stoeten Oostendenaren die het nogal tegen het establishment en tegen het Koningshuis enzovoort heeft, ja, die begint toch eigenlijk een klein beetje op mijn systeem te werken en op mijn zenuwen te werken.
0: Regionaal nieuws hoor je hier bij Noordzee. Noordzee Regio Nieuws.
1: De zonsverduistering van morgenavond zorgt voor extra drukte in de sterrenwacht Astropolis in Oostende. Ze verkopen er de laatste eclipsbrilletjes en zullen morgenavond met een 250-tal gasten de gedeeltelijke zonsverduistering bekijken. Die vindt plaats vanaf 7:15 en is het best waar te nemen op de Zeedijk. Er is voortaan een nieuwe brochure om het Oudenburgse erfgoed te ontdekken. Stappen langs erfgoed is een wandeling van 2 kilometer in het centrum van de Arnoldestad. In Silt in Middelkerke ging de zomerrevue Back to Baccarat in première. Het gaat om de 4e revue van Het Witte Paard deze zomer. De show blikt terug op de rijke geschiedenis van Middelkerke als gaststad voor de Baccarabeker. Rotary Nieuwpoort schonk €3.000 aan de stad. Het geld zal gebruikt worden voor 12 babystartpakketten die zullen uitgedeeld worden aan de gezinnen die daar het meeste nood aan hebben. In Oudenburg opende een expo rond dementie. In 14 foto's worden de mensen achter dementie getoond. Het gaat om een initiatief van het expertisecentrum Dementie in samenwerking met lokaal dienstencentrum Biesenbilk. Vanavond starten de 53ste Paulusfeesten. De organisatoren vragen om ter plaatse te consumeren en geen eten en drank mee te brengen. Meer regionieuws over een uur.
5: Dit is Radio Noordzee.
0: Radio Noordzee.
5: Dichtbij wat er gebeurt in de regio.
11: KV Diksmuiden Oostende staat voor de start van het nieuwe seizoen. Bram Kersenbelk, hoe gaat het met KVDO? Waar komen jullie uit?
23: Jammer genoeg komen wij nog uit in tweede amateurklasse, want vorig seizoen net de promotie gemist in de eindronde. Een mooie tweede plaats behaald wel. Maar de ambities dit seizoen zijn wel klaar. Wij willen zeker promoveren. We hebben er ook de nodige versterkingen voor gehaald. Dus de bedoeling is om zeker ons duchtig woordje mee te strijden voor de titel.
11: Wie zijn die versterkingen? Wie zijn die aanwinsten voor KVDO?
23: Met Niels Pierre en Nagy Maartens hebben we eigenlijk twee spelers teruggehaald die de volledige jeugdopleiding bij KVO Stende hebben doorlopen. Zij komen van Knokke. dat een reeks hoger speelt dan ons. Dus dat zijn zeker twee transfers die het verschil moeten kunnen maken. Met Diju hebben we van Lebbeke een van de beste spitsen uit de reeks gehaald. Vorig jaar heel veel goals en assists. Met Robbe de Kosteren hebben we een ex-prof van Cercle Brugge binnengehaald, die vorig jaar bij Roeselare zat. Dat zijn slechts 4 van de 9 transfers. Maar ik denk dat elke speler een absolute meerwaarde zal moeten zijn.
2: De ambities zijn hoog om dan dit jaar toch die promotie af te dwingen.
23: Ja, dat is wel de bedoeling. Hè. Ik denk ook met onze supporters aantallen, met de accommodatie, met de transfers die gedaan worden, kun je jezelf ook niet verschuilen. En moeten we zeggen dat we durven voor de titel gaan. Maar de eerlijkheid gebiedt wel om te zeggen dat het een hele zware reeks zal worden. Zwaarder dan vorig jaar nog, denk ik. Met een Eendracht Aalst-leden. Eendracht Aalst dat ook een zekere historie heeft en terug wil opklimmen. Ninove die is gezakt, die meteen weer wil promoveren. Dus ja, het zal zeker geen sinecure zijn.
1: Bedankt voor het gesprek, Bram Kersenbeeld van KVDO. En veel succes.
0: Iedereen luistert naar Radio Noordzee.
3: Ik ben Chris van de Kastelen, algemeen directeur schoolgroep Stroom.
4: Ik ben Haris Brataneus.
6: Ik ben Christopher Meijer.
24: Ik ben Patrick Ramond, kunstschilder en luister naar Radio Noordzee.
0: Noordzee Regio Nieuws.
1: Vandaag starten de Paulusfeesten in Oostende. De 53e editie belooft een topeditie te worden, want er is de hele week mooi weer voorspeld. Voorzitter Pascal Balen doet een oproep om ter plaatse te eten en te drinken.
13: Dit jaar gaan we bijvoorbeeld geen waarborg vragen voor onze herbruikbare bekers. We rekenen er natuurlijk ook op dat de toeschouwers en de bezoekers de bekers terugbrengen naar enerzijds de tonnen, naar het recycleerbare punt of naar de bars. Ja, we verwachten ook een beetje medewerking van onze toeschouwers in deze, maar we komen het tegemoet aan de toeschouwers om geen waarborg te vragen.
2: Jullie houden met de Paulusfeesten die financiën goed in de gaten. Dat is nodig?
13: Ja, die budgetcontrole is wel heel belangrijk. We zijn ook een gratis festival. We zijn dus hoofdzakelijk afhankelijk van de inkomsten van drank en eten. Daarom doen we ook een warme oproep naar de bezoekers om de drank te kopen op de pleinen in onze bars. Idem dito voor de eten kopen in onze eetkraampjes. Want zonder deze inkomsten kunnen we het gratis festival niet behouden.
1: De Oostendse politie vatte een kettingtrekker. Hij wordt verdacht van het stelen van sieraden van de hals van slachtoffers. Een politieambtenaar in Burger merkte de geseinde man op en kon versterking van een patrouille oproepen. Er leefde door de feiten wel wat ongerustheid in Oostende. Het voorbije weekend vatte de Oostendse politie 3 gauwdieven. Nadat verschillende slachtoffers verklaarden dat ze op de kustram in Oostende bestolen waren, kon een politieteam in Burger de verdachten op heterdaad betrappen. Meer op onze Facebookpagina Radio Noordzee Nieuws.
0: Radio Noordzee. Elk uur, meer regionaal nieuws.
25: We zijn het eerste ziekenhuis in Vlaanderen, Campus Ruis, waar alle personeelsleden inhent zijn.
26: Dus wij willen dat ook openstellen voor lichte culturele activiteiten. Dat betekent een poëzieavond, een lezing, gecombineerd met een klein orkestje, zulke dingen.
27: Er staat 1 in het Feest- en Cultuurpaleis, dus het shoppingcenter daar, en 1 in de Ensorgalerij in het shoppingcenter daar, omdat het natuurlijk ja, weersbestendig wel moet zijn.
0: Regionaal nieuws hoor je hier bij Noordzee, Radio Noordzee.
5: Dichtbij wat er gebeurt in de regio.
2: Wim Dankaert, u speelt mee in de theaterwandeling Het Alsjeblieft Meisje. Opnieuw met de Dagbroeders, u werkte eerder met hen.
28: Ja, dat is waar. Het is mijn, ik denk al de 4e keer of zo dat ik met hen werk. Ik werk ook in Antwerpen regelmatig met amateurs en zo. Ik vind de mix tussen professionele en amateurs vind ik heel fijn. Ik heb ook lang lesgegeven aan het conservatorium. Ik vind het heel fijn om met mensen te werken. En dat is blijkbaar ook opgevallen tijdens de vorige theaterwandelingen. Omdat ik ja, de zaken nogal kan sturen. Dan viel Katlijn op en u heeft Katlijn gevraagd of ik 2 van de, hoeveel zijn het er, 6 scènes wil regisseren. En ik speel ook in 1 van de 2.
2: En wat speelt u?
28: Wij, in de eerste scène speel ik een ouder koppel bij wie Julie op bezoek komt. Niet op bezoek komt, ze komt eigenlijk terug thuis. Ze is getrouwd met de zoon. En Julie is een Vlaams meisje dat in de Eerste Wereldoorlog haar lichaam heeft moeten verkopen. Die zoon is daar achtergekomen en die is daar bijzonder boos over. De ouders, ik ben de vader van de zoon. De ouders die houden zeer veel van het meisje en dat zorgt dus voor een flinke confrontatie in de eerste scène.
11: Dat thema, het alsjeblieft meisje, is iets wat heel leefde aan de kust. Kende u die problematiek of was het door het boek dat u het hebt ontdekt?
28: Dat is helemaal door het boek van Kathleen. Kathleen schrijft heel vaak over de oorlog. Eerste oorlog, Tweede Wereldoorlog. En eigenlijk weet ik daar zelf niet wel over de oorlog en over de politiek, maar de problematiek van de mensen zelf is heel boeiend en daar weet Kathleen zich echt wel in te verdiepen.
11: Hoe is het om die mensen te coachen?
28: Fijn, in deze eerste scène werk ik met een drietal mensen die eigenlijk heel goed spelen, ja. Echt, de tweede scène trouwens ook hoor, maar in de tweede scène speel ik niet zelf. En dat is toch een groot verschil. Het coachen plus spelen, ik moet observator zijn en ook speler. Het is niet makkelijk.
11: Op de Oosteroever, kende u de streek?
28: Nee, ik weet heel weinig van de zee en van Oostende. Ik ben echt van Antwerpen, ja.
11: Maar er komt verandering in.
28: Ja, daar is de laatste jaren meer en meer verandering in gekomen, dat is waar.
1: Wim Dankaert, bedankt voor het gesprek en veel succes met het Alsjeblieft Meisje.
0: Nieuws en info aan de kust. Radio Noordzee. Noordzee Regio Nieuws.
1: Toerisme Oostende maakte het najaarsprogramma bekend. Er zal in de badstad gedurende 2 weken aandacht zijn voor Halloween. Die traditie keert terug. In het Fort Napoleon komt er een nieuwe expo rond de Spiekpietjes en ook het lichtspektakel Lichtgolf keert dit najaar terug. Eerder lagen al het Garnaalkrokettenfestival, Winter in Oostende en het eindejaarsvuurwerk vast. Het slachtoffer van een incident met een sierkaars in Bredene is niet meer in levensgevaar. Er vielen 4 gewonden in de Aalscholverstraat toen men een sierkaars wilde aansteken met ethanol. En dit is het nationale en internationale nieuws.
0: Iedereen luistert naar Radio Noordzee.

0: vooral bewegen. Want bewegen is zeer belangrijk voor mensen met Parkinson. Daarnaast hebben we de wekelijkse activiteit. Dat is de Parkispoor. Die gaat door in de schaperij van 5:30 tot 6:30. En dat is eigenlijk echt sporten, rekening houdend met wat belangrijk is voor mensen met Parkinson.
1: Dat is iets wat jullie onlangs hebben geïntroduceerd, die Parkispoor. Slaat dat aan? Bereiken jullie die mensen?
0: We zouden eigenlijk liever nog een aantal mensen meer bereiken. Maar we merken wel, de mensen die komen, die haken niet af. Die zijn zeer blij om te blijven komen.
1: Er is nu een bijzondere grote activiteit dit najaar.
0: Klopt, inderdaad. 20 september doen we een wandelevenement. Waarom hebben wij dat wandelevenement georganiseerd? Dat is nu het tweede jaar op rij dat wij dat organiseren en we zijn van plan om dat eigenlijk elk jaar te blijven organiseren. We willen aan de ene kant geld inzamelen voor het wetenschappelijk onderzoek en daarnaast willen we ook dat mensen met Parkinson zelf kunnen deelnemen. Vandaar dat we gezocht hebben naar een activiteit die laagdrempelig is en wandelen lijkt ons het geschikte moment of het geschikte activiteit om die twee zaken te kunnen combineren.
1: Wat staat er dan te gebeuren op 20 september?
0: Op 20 september kun je dus gaan wandelen. We hebben vier lussen. Eén van 3 kilometer, één van 6 kilometer, één van 12 kilometer en één van 18 kilometer. De 3 kilometer is rolstoel toegankelijk. Maar daarnaast, als je niet graag wandelt, ben je zeker ook meer dan welkom. Want wij bieden van alle soorten drank en eten aan. Er wordt verse soep gemaakt, belegde broodjes, pannenkoeken en drank, wat je maar wil.
1: Waar vindt het plaats en vanaf welk uur is die activiteit?
0: Vanaf 8:00 kun je terecht in Duin en Zee. Dus alles start in Duin en Zee. Er is ook een hele grote parking, dus voor iedereen gemakkelijk bereikbaar.
2: Allen daarheen op 20 september op Duin en Zee. Bedankt voor het gesprek, Christine de Vriend van de Parkinsonliga Oostende.
3: Radio Noordzee.
4: Dichtbij wat er gebeurt in de regio.
3: Noordzee Regionieuws.
2: De zonsverduistering van morgenavond zorgt voor extra drukte in de sterrenwacht Astropolis in Oostende. Ze verkopen er de laatste eclipsbrilletjes en zullen morgenavond met een 250-tal gasten de gedeeltelijke zonsverduistering bekijken. Die vindt plaats vanaf 7:15 en is het best waar te nemen op de Zeedijk. Er is voortaan een nieuwe brochure om het Oudenburgse erfgoed te ontdekken. Stappen langs erfgoed is een wandeling van 2 kilometer in het centrum van de Arnoldestad. In Silt in Middelkerke ging de zomerrevue Back to Baccarat in première. Het gaat om de vierde revue van Het Witte Paard deze zomer. De show blikt terug op de rijke geschiedenis van Middelkerke als gaststad voor de Baccarabeker. Rotary Nieuwpoort schonk €3000 aan de stad. Het geld zal gebruikt worden voor 12 babystartpakketten die zullen uitgedeeld worden aan de gezinnen die daar het meeste nood aan hebben. In Oudenburg opende een expo rond dementie. In 14 foto's worden de mensen achter dementie getoond. Het gaat om een initiatief van het expertisecentrum Dementie in samenwerking met lokaal dienstencentrum Biezenbilk. Vanavond starten de 53ste Paulusfeesten. De organisatoren vragen om ter plaatse te consumeren en geen eten en drank mee te brengen. Meer regionieuws over een uur.
3: Radio Noordzee. Elk uur, meer regionaal nieuws.
5: Wat we gezien hebben, dat er heel veel expertise bij de Oostendse ondernemers aanwezig is. En we willen die expertise eigenlijk gaan delen met startende ondernemers of toekomstige starters.
6: Maar voor alle duidelijkheid, naar onze leden, naar de werknemers in Oostende, verandert er eigenlijk in het aanbod niets. We blijven zelf met onze basisdienstverlening volledig in Oostende aanwezig.
7: Als consument heb je de garantie dat de garnaalkroket gemaakt is met Noordzeegarnaaltjes, meer dan 30% Noordzeegarnaaltjes in de kroket, die allemaal gevangen zijn door onze Oostense garnaalvissers.
8: Een enorme trotse burgervader die garnaalkroket zelf koestert en zeer graag eet, maar die weet dat dat een enorm belangrijk product is voor onze stad.
3: Regionaal nieuws hoor je hier bij Noordzee. Radio Noordzee, kalender.
2: Op zaterdag 15 augustus kan je in Oudenburg naar de grootste rommelmarkt in de regio. Je kan snuisteren in alle straten van het centrum tot 5:00. De Zwaantjes Rollerclub organiseert van 13 tot 16 augustus voor de 58ste keer de Grand Prix van Vlaanderen. Jonge en volwassen skiers, waaronder enkele steengoede lokale talenten, geven het beste van zichzelf op de ski.

0: piste en op de baan. Alles is gratis mee te maken aan de Egelaan in Zandvoorde. In de Haan kan je op zondag 16 augustus naar de Oude Klepperparade. Een parade van motorfietsen en driewielers, gebouwd voor 1920. De jaarlijkse rommelmarkt van de Melody Makers vindt plaats op zondag 16 augustus aan het Maritiem Instituut Mercator. Kom snuisteren tussen de vele koopjes, ontdek verborgen schatten en geniet van de gezellige sfeer. Het Country Festival strijkt neer in Middelkerken van vrijdag 21 tot zondag 23 augustus. Dit gratis evenement brengt live country muziek, foodtrucks en een Amerikaanse westernsfeer. Tips van onze Noordzeeredders hoor je op weekdagen om 14:15 bij Radio Noordzee.
1: Dicht bij wat er gebeurt in de regio.
2: Dit is Radio Noordzee.
3: Een diervriendelijke expo in het Kurzaal. Schepen voor dierenwelzijn Fabrice Goffin. Een diervriendelijke expo, dat moet u blij maken.
4: Absoluut. Wanneer je de ambitie hebt om de diervriendelijkste stad van Vlaanderen te worden. En dat ga je na Brussel ook kiest voor de hoofdstad van de kust. Met de diervriendelijke zoo naar hier te komen. Ja, dan ben ik een blij man, hè.
3: Het is een hele moderne expo met VR-brillen en zo. Dat moet u als schepen voor technologie tevreden stellen.
4: Absoluut. Je hebt hier eigenlijk de ervaring van die vriendelijke tentoonstelling, maar dan met VR-brillen, waardoor dat je eigenlijk in een virtuele wereld kan connectie maken met dieren. Ik heb daar juist met een witte nijlpaard eigenlijk een contact gemaakt. Dat ik zeg van, allee, die zat naast mij, maakte geluiden ervan. Eigenlijk magnifiek.
3: Het is voor alle generaties.
4: Inderdaad, van jong tot gevorderde leeftijd, ik zal het zo noemen, je ervaart hier echt wel de mooiste zaken.
3: U was zelf het meest verwonderd over welk dier?
4: Een witte neushoorn. Alhoewel dat ook de connectie met de alligator, daar juist in de savanna, ook wel heel bijzonder is. Ik zou zeggen, ja, het is ongelooflijk.
0: Bedankt voor de tip, schepen Fabrice Goffin.
1: Radio Noordzee.
2: Dichtbij wat er gebeurt in de regio.
1: Noordzee regionieuws.
0: Vandaag starten de Paulusfeesten in Oostende. De 53e editie belooft een topeditie te worden, want er is de hele week mooi weer voorspeld. Voorzitter Pascal Balen doet een oproep om ter plaatse te eten en te drinken.
5: Dit jaar gaan we bijvoorbeeld geen waarborg vragen voor onze herbruikbare bekers. We rekenen natuurlijk ook op dat de toeschouwers en de bezoekers de bekers terugbrengen naar enerzijds de tonnen, naar het recycleerbare punt of naar de bars. Ja, we verwachten ook een beetje medewerking van onze toeschouwers in deze, maar we komen het tegemoet aan de toeschouwers om geen waarborg te vragen.
3: Jullie houden met de Paulusfeesten die financiën goed in de gaten. Dat is nodig?
5: Ja, die budgetcontrole is wel heel belangrijk. We zijn ook een gratis festival. We zijn dus hoofdzakelijk afhankelijk van de inkomsten van drank en eten. Daarom doen we ook een warme oproep naar de bezoekers om de drank te kopen op de pleinen in onze bars. Idem dito voor de eten kopen in onze eetkraampjes. Want zonder deze inkomsten kunnen we het gratis festival niet behouden.
0: De Oostendse politie vatte een kettingtrekker. Hij wordt verdacht van het stelen van sieraden van de hals van slachtoffers. Een politieambtenaar in Burger merkte de geseinde man op en kon versterking van een patrouille oproepen. Er leefde door de feiten wel wat ongerustheid in Oostende. Het voorbije weekend vatte de Oostendse politie 3 gauwdieven. Nadat verschillende slachtoffers verklaarden dat ze op de kusttram in Oostende bestolen waren, kon een politieteam in Burger de verdachten op heterdaad betrappen. Meer op onze Facebookpagina Radio Noordzee Nieuws.
1: Iedereen luistert naar Radio Noordzee.
6: Ik ben George Keters.
7: Ik ben Caroline de Vriend.
8: Ik ben comedian Mossin Abbas en ik luister naar Radio Noordzee.
2: Regionaal nieuws hoor je hier bij Noordzee.
1: Radio Noordzee.
2: Dichtbij wat er gebeurt in de regio.
3: De opbouw van de Paulusfeesten is volop bezig. Luc, Loïc, je bent samen met Hilde verantwoordelijk voor het straattheater. Dit jaar is er ook opnieuw straattheater.
9: Ja, we zijn inderdaad al volop bezig allerlei attributen in onze loge te hangen, omdat wij echt proberen de artiesten te verwennen. We wachten ze op als ze toekomen. Ze geven een seintje, wij maken dat ze geparkeerd staan en wij gaan weg van hen als ze om hun uit te zwaaien.
3: Hoeveel acts zijn er dit jaar op de feesten?
9: We hebben er 17 in totaal. 17 voor ons tweetjes en we hebben ze eerlijk verdeeld.
3: En wat is er speciaal dit jaar?
9: We hebben vooral, waar we eigenlijk ja, allebei naar uitkijken, is onze hoofdact, onze UNESCO-act, Werelderfgoed. Het middeleeuwse steel, het is een soort steekspel, maar het zijn steltelopers en de bedoeling is dat ze elkaar van de stokken lopen.
3: Die komen op het einde van de feesten.
9: Ja, inderdaad, de voorlaatste dag op de zondag komen ze met een bus uit Namen. Ze zullen dus een stoet vormen naar de locatie waar ze zullen spelen, waar de strijd doorgaat. En eerst zullen ze nog even uitleggen hoe het allemaal in elkaar steekt.
3: Die acts van het straattheater, dat is meestal op vaste uren.
9: Ja, alle uren kun je vinden op www.polusfeesten.be of al de flyers aan het infokraam.
3: En jullie beginnen relatief vroeg al, om 4:30 's middags.
9: Oh, we beginnen veel vroeger. We zijn hier eigenlijk al om 1:00 om de loge uit te kuisen, om alles klaar te zetten voor de artiesten, om hen op een de juiste manier te kunnen verwelkomen.
3: We zijn hier in de loge in opbouw en jullie hebben voor die artiesten speciale opdrachten eigenlijk ook.
9: Ja, het is niet zozeer een speciaal opdracht. Zoals dat je ziet hangt er al een paar dingen in verschillende kleuren die we brengen. Dus oranje. Hier hebben we de roze hoek. Maar we hebben hier ook aan de andere kant een paneel van 2 op 3. Ja, jullie kunnen dat niet zien, maar het is de bedoeling dus dat alle artiesten de waskreetjes mogen gebruiken om het volledige geheel kleur te geven, wat ook ons thema is.
1: Noordzee Regionieuws.
0: Toerisme Oostende maakte het najaarsprogramma bekend. Er zal in de badstad gedurende 2 weken aandacht zijn voor Halloween. Die traditie keert terug. In het Fort Napoleon komt er een nieuwe expo rond de Spiekpietjes en ook het lichtspektakel Lichtgolf keert dit najaar terug. Eerder lagen al het Garnaalkrokettenfestival, Winter in Oostende en het eindejaarsvuurwerk vast. Het slachtoffer van een incident met een sierkaars in Bredene is niet meer in levensgevaar. Er vielen 4 gewonden in de Aalscholverstraat toen men een sierkaars wilde aansteken met ethanol. En dit is het nationale en internationale nieuws.
2: Radio Noordzee.
1: Noordzee.
2: Elk uur meer regionaal nieuws.
3: Pascal Balen, voorzitter van de Paulusfeesten. Ja, jullie zijn nu echt van start.
5: Ja, we zijn nu echt van start gegaan. Het was een vlotte opbouw. Het weer ziet er ook goed uit. Dus we kijken dus vol vertrouwen uit naar de 53e Paulusfeesten editie.
3: Dat weer is erg belangrijk.
5: Ja, dat is voor ons erg belangrijk, want wij zijn hoofdzakelijk afhankelijk van de inkomsten van drank en eten. En het is dus wel belangrijk dat de mensen komen. En als het slecht weer is, dan durven ze wel eens thuisblijven en zo.
3: Hoeveel mensen kunnen hier op een topavond terecht?
5: Ik denk dat er toch wel een gemiddelde van 8.000, 9.000 mensen op de terreinen kunnen. Beide terreinen, het Pauluspleintje en het grotere Pier en Polplein.
3: Wat is er nieuw dit jaar? Wat verandert er?
5: Dit jaar gaan we bijvoorbeeld geen waarborg vragen voor onze herbruikbare bekers. We rekenen er natuurlijk ook op dat de toeschouwers en de bezoekers de bekers terugbrengen naar enerzijds de tonnen, naar het recycleerbare punt of naar de bars. Ja, we verwachten ook een beetje medewerking van onze toeschouwers in deze, maar we komen het tegemoet aan de toeschouwers om geen waarborg te vragen.
3: De voorbije jaren was dat sluitingsuur met nog een DJ die speelt, was wel een punt van ergernis bij sommigen. Hoe hebben jullie dat opgelost dit jaar?
5: Dit jaar hebben we geen probleem met het sluitingsuur. Alles is op voorhand duidelijk doorgesproken. Wat we wel gedaan hebben, we starten iets vroeger met de programmatie. We starten dan ook iets vroeger met de DJ-sessie in de grote tent. Het sluitingsuur zelf blijft ongeveer hetzelfde als de vorige jaren.
3: En wat is dat?
5: Dat is tijdens de week rond 1:30 en in het weekend 2:00. Ja.
3: En met sluitingsuur bedoel je het sluitingsuur van de tap? Want de muziek die stopt al vroeger, geloof ik.
5: Nee, de tap mag nog ietsje langer open blijven, maar sluitingsuur bedoel ik echt de muziek, ja. In de grote tent.
3: Jullie houden met de Paulusfeesten die financiën goed in de gaten. Dat is nodig?
5: Ja, die budgetcontrole is wel heel belangrijk. We zijn ook een gratis festival. We zijn dus hoofdzakelijk afhankelijk van de inkomsten van drank en eten. Daarom doen we ook een warme oproep naar de bezoekers om de drank te kopen op de pleinen in onze bars. Idem dito voor de eten kopen in onze eetkraampjes. Want zonder deze inkomsten kunnen we het gratis festival niet behouden.
3: De Paulusfeesten tot 17 augustus. Bedankt voor het gesprek, Pascal Balen.
1: Radio Noordzee. Elk uur, meer regionaal nieuws.
7: Het is zo dat we in Oostende voor Beaufort 3 kunstwerken hebben die dus de ganse zomer zullen te zien zijn.
10: Het is weer meeuwentijd. Het is een hot item in Oostende en wij blijven verder inzetten daarop. We gaan met een drone over de daken gaan we, vliegen.
11: Als uitgeweken Oostendenaar kom ik heel graag terug naar Oostende. En dan toevallig kom ik dan ook langs werken van de Crystal Ship, groot en klein. Ik ben heel trots om daar nu deel van te zijn.
12: Door de betrokkenheid van de 9 kustgemeenten die meedoen, kunnen wij wel spreken van een mooi totaalproject en concept.
1: Regionaal nieuws hoor je hier bij Noordzee. Noordzee Regio Nieuws.
3: De zonsverduistering van morgenavond zorgt voor extra drukte in de sterrenwacht Astropolis in Oostende. Ze verkopen er de laatste eclipsbrilletjes en zullen morgenavond met een 250-tal gasten de gedeeltelijke zonsverduistering bekijken. Die vindt plaats vanaf 7:15 en is het best waar te nemen op de Zeedijk. Er is voortaan een nieuwe brochure om het Oudenburgse erfgoed te ontdekken. Stappen langs erfgoed is een wandeling van 2 kilometer in het centrum van de Arnoldestad. In Silt in Middelkerke ging de zomerrevue Back to Baccarat in première. Het gaat om de 4e revue van Het Witte Paard deze zomer. De show blikt terug op de rijke geschiedenis van Middelkerke als gaststad voor de Baccarat-beker. Rotary Nieuwpoort schonk €3000 aan de stad. Het geld zal gebruikt worden voor 12 babystartpakketten die zullen uitgedeeld worden aan de gezinnen die daar het meeste nood aan hebben. In Oudenburg opende een expo rond dementie. In 14 foto's worden de mensen achter dementie getoond. Het gaat om een initiatief van het expertisecentrum Dementie in samenwerking met lokaal dienstencentrum Biesenbilk. Vanavond starten de 53ste Paulusfeesten. De organisatoren vragen om ter plaatse te consumeren en geen eten en drank mee te brengen. Meer regionieuws over een uur.
1: Radio Noordzee informeert jou over wat er gebeurt in de regio.
3: De opbouw van de Paulusfeesten is volop bezig. Volgende week gaan ze van start. Programmator Chesney Tjaaks, het programma is helemaal klaar nu.
13: Ja, zeker. We hebben alles ligt vast en het wordt een topfeest.
3: Met een paar nieuwigheden, toch?
13: Ja, dit jaar hebben we beslist om geen statiegeld meer te vragen voor onze bekers. We hopen dat de mensen dat positief ontvangen. We hopen ook dat de mensen hun bekers in onze bekervreters gaan gooien en niet op de grond. Zo hebben we toch onze bekers terug.
3: En als je dan kijkt naar de programmatie, wie zijn daar de grote namen dit jaar op de feesten?
13: Ik denk dat dit jaar vooral Absent Minded, Je Broers, Kumik, Preuteleute, Funeral Dress, Paul Michiels, Tissy Arno en nog zoveel meer.
3: Ik hoorde toch heel wat bands met een lokale inslag.
13: Ja, klopt. We proberen altijd zoveel mogelijk bands met een Oostendse link of die zelfs helemaal Oostendse zijn te boeken. En zo komen we tot een zeer gevarieerd programma.
3: En de avonden van de Paulusfeesten die worden telkens afgesloten met een BJ. Hoe zit dat?
13: Ja, dat klopt. We willen dus eigenlijk, wanneer de laatste noot op het hoofdpodium uitdooft, dat dan eigenlijk de DJ in de tent direct begint. Zo blijft het feestje eigenlijk constant doorgaan en hoeven de mensen niet te zoeken naar entertainment. Het is gewoon omdraaien, tent in en verder feesten.
14: Bedankt voor het gesprek, Chesney Chucks. Paulusfeesten in Oostende vanaf dinsdag 11 augustus.
15: Iedereen luistert naar Radio Noordzee.
16: Ik ben Simon Buijsen.
17: Mijn naam is Guinevere Klaes. Ik woon in Oostende en van zodra ik opsta, zet ik Radio Noordzee op.
18: Ik ben Jean-Marie Barra.
19: Ik ben Dylan Zijzeunen, bekend van Hutten op Zij. En ik luister naar Radio Noordzee.